0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Geweest voor andere bezoekers. En zowel Ajax als FC Twente hebben punten laten liggen in de Eredivisie. Ajax speelde in eigen huis tegen NEC en kwam niet verder dan 1-1 gelijkspel. En ook bij FC Twente werd het 1-1 gelijk. Zij speelde tegen Fortuna Sittard. Feyenoord won wel met 2-0 van AZ en neemt daardoor de koppositie over van PSV. Dan nu het weer van Weer Online. Vooral in het noorden kan het vannacht en vanochtend flink regenen en ook nog behoorlijk waaien. In de middag is de kans op regen een stuk kleiner en dan wordt het 13 tot 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.

0: Een slaapliedje voor Europa, gezongen door 100% Amerikaanse AI. Een Europees alternatief kon ik namelijk niet vinden. Bij Boekestein en de Wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde over het scenario dat Europa de slag om AI verliest. Met mede-auteur van dat scenario getiteld Europe 2031. Onderzoeksdirecteur van de denktank ARK Foundation in Brussel, Daan Juin.
1: Dank voor de uitnodiging.
0: Daan, misschien om te beginnen, waar zitten we in jullie scenario, zeg maar, technologisch, wat betreft AI, wat het kan en wat de impact daarvan is? En hoe zie je dat dan verder gaan?
1: Toen we het scenario uitbrachten, kregen we vaak de reactie van, nou, dit wat jullie hier opschrijven gaat wel heel snel. Zo snel zal het toch allemaal niet lopen met die technologische vooruitgang. Die vaardigheden van AI zijn heel afhankelijk van de data waarop de modellen getraind worden. Zit allemaal limieten aan. Ik denk dat het wat langzamer gaat duren. Wat we nu zien, eigenlijk in het afgelopen half jaar sinds het scenario uit is gekomen, is dat het nog sneller gaat dan wij opschrijven. Ja. Een aantal ontwikkelingen die we beschrijven in 2027 zijn eigenlijk nu al gaande. We schrijven bijvoorbeeld in het scenario dat in april 2027 er open source modellen uitkomen met dezelfde cybervaardigheden als Cloud Mythos, dat model dat afgelopen zomer voor heel veel oproer zorgde. Daar zijn we eigenlijk nu al.
0: Daarna komt in het boek een grote ransomware-golf. Hè? Dus dat is wat misschien aanstaande is.
1: Ja, worden deze week nog dat een amateur in zijn eentje met behulp van een Chinees AI-model een Koreaanse bank gehackt heeft. Dus ik denk dat we inderdaad in het begin van die golf zitten.
0: Ouch. En misschien dus, hè, daarna wordt het natuurlijk speculatief, maar hoe zie je dit misschien nog ietsje verder in de toekomst verder gaan? Want er wordt natuurlijk heel verschillend over gedacht. Er zijn zelfs mensen die zeggen, die large language models, dat zijn helemaal verkeerde technologieën. Je moet het aan andere dingen zoeken. Kan ook.
1: Ik denk dat het heel hard gaat. Vooral omdat AI-systemen steeds meer gebruikt worden om de ontwikkeling van AI te versnellen. Ja. Je ziet dat de leidende AI-labs, OpenAI en Anthropic, enorm inzetten op AI's die excelleren in programmeren, in wiskunde, in het type skills dat je nodig hebt om AI-onderzoek te doen. OpenAI bracht deze week 722 wiskundepapers uit met bewijzen voor belangrijke openstaande problemen. Ja. Daarmee zijn in één nacht 90 van de belangrijkste 500 wiskundeproblemen ter wereld opgelost. Dus dat gaat enorm hard. In de VS heb je een onafhankelijk onderzoeksinstituut, dat heet MIDER. Dat test de modellen van OpenAI en Anthropic. In hun meest recente rapportage zeggen zij, bij Anthropic leidt dat gebruik van AI al tot een toename in de snelheid waarmee die systemen beter worden van 50%. En onderzoekers die dicht op die technologie zitten, die denken dat dat nog flink kan oplopen de komende tijd.
0: Ja. En waar gaat dat dan heen in een paar jaar tijd? Wat moet ik me daarop?
2: Waar kun je ermee?
1: Op dit moment is het allemaal nog op een computer voor taken die vooral nuttig zijn voor AI-onderzoek. Wat ik verwacht in de komende jaren is dat we de stap naar de fysieke wereld gaan zien. Anthropic zet bijvoorbeeld vol in op AI voor biologie en geneeskunde. Daar verwachten mensen

0: grote doorbraken. Ja. Materiaalkunde, het uitvinden van nieuwe innovatieve materialen. Ja. Is een gebied waar AI heel veel kan betekenen. We zien het ook gewoon in kantoorwerk. Dat AI agents steeds autonomer taken kunnen uitvoeren. Waar in het verleden mensen echt in de loop nodig waren. En nu steeds minder. Over een jaar of 5 denk ik dat de robotica-revolutie echt gaat losbarsten.
1: Nou, heel positief allemaal eigenlijk. Hè?
0: Dat is allemaal heel positief.
2: Ja. Nou ja, je hebt het net ook al even gehad over de hacks die je kunt uitvoeren. Dat lijkt me nou niet heel erg positief. En bovendien, als een land dominant wordt op AI-gebied. En dat, nee, moet ik maar even vertellen of je denkt dat Amerika dat is dan wel blijft. Dan kan dat land natuurlijk ook niet-AI-landen ongehoord onder druk zetten. Dus er is echt wat aan de hand wat dat betreft.
0: Ja, dat klopt.
2: En ook op militair gebied heeft AI enorme consequenties. Omdat je gewoon naar gerobotiseerde autonome systemen gaat. Waarbij je echt de mens helemaal uit de loop haalt. Dat kan niet anders. De mens gaat gewoon uit de loop. Dus je krijgt geautomatiseerde oorlogsvoering. Nou, de vraag is of je dat wil. Maar de vraag is ook eigenlijk helemaal niet of je dat wil. Dat gaat gewoon gebeuren.
3: Maar kan je met AI ook niet jezelf beschermen tegen zo'n ransomware wave waar je het over had?
0: Dat is zeker mogelijk. En dat is ook wat overheden nu steeds meer oproepen. Van het bedrijfsleven, lokale overheden. Ga vooral AI-systemen inzetten om je digitale infrastructuur te versterken. Het probleem is dat heel veel van die partijen gewoon relatief langzaam zijn in de adoptie. Mm. Dus ook al is het mogelijk om je te beschermen met AI, wordt het in de praktijk soms niet gedaan.
2: Criminelen rennen door de bank gewoon wat sneller dan overheden. Ja. Mm. Ja.
1: En die andere vraag van Rob, dus over één land dat misschien dan gewoon de race wint en dan de rest kan domineren. Ik denk dan Amerika of China. Hè?
0: Dat wordt zeker Amerika of China. En dit is eigenlijk het thema van het boek. Ik denk dat er op dit moment 2 grote problemen zijn in AI. Eén is de veiligheid van deze systemen. Kunnen we de systemen onder controle houden? Kunnen we voorkomen dat ze gebruikt worden voor hacken of het creëren van biowapens? Het tweede is machtsconcentratie. Het beeld dat we schetsen in als Europa verliest is een wereld waarin een handjevol mannen in Silicon Valley, Washington en Beijing eigenlijk de toekomst van de mensheid bepalen. En dat kan heel, heel slecht uitpakken voor Europa.
2: Wat is nou het grote verschil op dit ogenblik? Want voor ons is die uitslag natuurlijk wel heel erg belangrijk in Europa. We hebben, ja, we kunnen niet meer goed door één deur met Trump, maar misschien wordt dat ooit wel een keer beter. Maar met China zullen we nooit goed door één deur kunnen gaan, omdat het namelijk een heel ander land is met een totaal ander waardepatroon. Waar zit nu het grote verschil in? Zit dat bijvoorbeeld in de rekenkracht? Want ik heb gezien dat bijna 80% van alle rekenkracht zit in de Verenigde Staten. Wij hebben 5% of zo.
0: We hebben zo'n 5% op
2: de. Dus ik weet ook dat de Chinezen behoorlijk bezig zijn om enorme centra op te richten. Voor mij gaat er nu ook een komen bij de grens van Mongolië. Dus dat is echt gigantisch wat daar gebeurt. Is dat nou het grote verschil? Of zitten met in de performance van de modellen? Waar zit het eigenlijk in?
0: Die twee die zijn heel erg gelinkt. Dus het trainen van die modellen vereist enorm veel experimentatie en dan vervolgens hele grote training runs. Dus het zijn een soort van. Je hebt een datacenter met heel veel chips en je voedt het model enorm veel data en het wordt beter door te trainen op al die data. Dus je hebt die grote datacenters nodig om goede modellen te trainen en om heel veel onderzoek te doen. In Europa hebben we heel weinig van die infrastructuur. We hebben ook weinig bedrijven die echt aan die frontier van AI zitten. Mm-hmm. Dat is een probleem, want dat betekent dat zij veel minder geld hebben om te investeren in die grote datacenters, om die te huren van Google en Amazon, et cetera. Mm-hmm. Dus die twee die houden heel erg verband met elkaar. Waar China door belemmerd wordt, is dat er al een aantal jaar geleden exportcontroles door de VS en Nederland zijn ingesteld op machines van ASML, waar chips mee geproduceerd kunnen worden, en op de AI-chips van onder andere Nvidia. En dat is de enige reden, denk ik, dat China nu nog achterloopt op de VS. Want inderdaad, zoals je zei, andere terreinen doen ze het fantastisch.
2: Ja, liggen ze gewoon voor. Ja. Als je gewoon echt naar de kritieke technologieën kijkt, dan liggen ze by far voor op de Verenigde Staten. Dus dit is volgens mij gewoon een kwestie van tijd. Dat kan nog even duren. Maar over een paar jaar zijn ze gelijk getrokken. En ik heb ook al gezien dat zeg maar de kwaliteit van die modellen, dus volgens mij doet Harvard het niet, jij weet het denk ik beter, die houdt dat ook bij van hoe die verhouding ligt tussen China en de Verenigde Staten. Dat scheelt maar een paar procent in kwaliteit. Dat is helemaal niet zo gigantisch. Alleen het probleem zit hem precies in de punten die jij net noemde.
0: Wat de meeste mensen doen, is ze proberen die achterstand van China op de VS te vatten in hoeveel maanden ze achterlopen. Want het is moeilijk om te zeggen, het is zoveel procent minder
2: goed. Ja, dat is dus niet jaar, hè? Dat is wel even.
0: En het wordt meestal gemeten in maanden,
2: ja,
0: inderdaad.
2: Ja. Dus ik bedoel, waar hebben we het nou eigenlijk?
0: Ik zou zelf zeggen een maand of 9 op dit moment.
2: Ja.
0: De hoop bij de Amerikanen is dat ze hun voorsprong in AI kunnen gebruiken voor die positieve feedback loop die ik net beschreef. Dus AI-systemen gebruiken om nog betere AI-systemen te trainen en daarmee hun vooruit.
2: Maar betekent dat dan dat eigenlijk het unieke punt van de Verenigde Staten gewoon rekencapaciteit is op dit ogenblik? Is dat het allerbelangrijkste?
0: Ja.
2: Ja, dat gevoel krijg ik dus ook, ja.
3: Speelt Rusland nog een rol in dit geheel? Kan je op een laag niveau met AI ook nog nare dingen aan doen bij defensie?
0: Je ziet natuurlijk,
2: dat gebeurt ook,
0: in Oekraïne enorm veel gebruik van drone-technologie.
3: Ja.
0: Waar AI de softwarecomponent in speelt. Dus dat is iets waar Rusland
2: targeting
0: inderdaad
2: is AI. Ja. Gewoon ook in Israël, in Gaza, is targeting AI.
3: Ja.
2: Dus je kan dat gewoon doen. Maar de grote vraag is hoe geavanceerd die modellen daarvoor moeten zijn.
0: Precies. In die drones wil je vaak snelle, lokale, kleine modellen draaien. Dat is een hele andere technologie eigenlijk dan die enorm grote datacenter modellen van OpenAI en Anthropic die zoveel compute, zoals het heet, nodig hebben.
4: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
1: Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arendt-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma. We praten met AI-adviseur Daan Juin over een duistere toekomst voor Europa. Dat is eigenlijk elke aflevering van dit programma. Ja. Maar hier een duistere toekomst voor Europa door AI. In plaats van dan door Poetin of door Trump. Het is gewoon echt een variatie op een thema wat we hier te pakken hebben. Daan, in jullie scenario zie je een irrelevant Europa op dit terrein. Maar het gaat nog veel verder. Eigenlijk leidt het toe dat Europa in zekere zin uit elkaar kan vallen. Hoe kom je daar vanuit die irrelevantie naar echt dit soort gevolgen die het zou kunnen hebben?
0: Wat we beschrijven is een toekomst waarin Europa klem komt te zitten tussen de VS en China. De VS en China raken verzand in die AI-wapenwedloop. En ze proberen niet per se directe schade aan Europa toe te brengen. Maar Europa wordt een soort collateral damage. En ik kan een aantal manieren beschrijven waarop dat gebeurt. Eén is bijvoorbeeld dat Amerika na een tijdje besluit, wij hebben heel veel van die rekenkracht die ook gebruikt wordt om gebruikers te bedienen in Europa, hebben we voor onszelf nodig.
2: Mm-hmm.
0: Wij hebben die rekenkracht nodig voor onze eigen economie, voor onze eigen militaire toepassing. En we gaan nu een cap zetten op hoeveel van die rekenkracht naar Europese klanten mag gaan.
2: In wezen is dat toch al gebeurd?
0: En we zien daar de eerste tekenen al van. Deze zomer heeft de Amerikaanse overheid inderdaad gezegd, het beste model van Anthropic toentertijd, Cloud Meetles, mag niet beschikbaar zijn voor Europese organisaties.
2: En wat was daar de directe, ja, er werd gezegd even nationale veiligheid. Maar wat denk jij dat de onderliggende reden daarvan is?
0: Het is moeilijk om te zeggen wat precies de onderliggende reden daarvan is. Ik denk dat er heel veel paniek op dat moment was over hoe gevaarlijk is dit model echt als het in handen komt van andere organisaties waar we niet veel transparantie in hebben. Ik denk dat een heel groot deel ook opportunisme was. Gewoon de NSA die zei, wij willen deze vaardigheden voor ons afhouden.
1: Ja. Hey, maar dus dit soort beperkingen kan je krijgen. En uiteindelijk wordt Europa zeg maar economisch uitgekleed door bedrijven die dan wel die rekenkracht hebben uit Amerika.
0: We kunnen niet meer concurreren met bedrijven die wel toegang hebben tot die technologie.
2: Ja, dat is het probleem wat we nu hebben. Onze concurrentie wordt nu aangetast door de hoge energieprijzen.
3: Je zou een film kunnen maken over hoe nu Anthropic CEO en de Amerikaanse regering met elkaar omgaan. Het zou een fantastische film zijn. Hè? Anthropic is woedend. Anthropic wil wel exporteren. Die moeten gewoon geld verdienen. Die hebben enorm geïnvesteerd. Toch werken ze nog samen op defensie. Wij moeten proberen echt een branch van Anthropic hier te krijgen. We moeten die wedge erin doen, de wig, toch?
0: Ik denk dat hoe meer onderzoekers van Anthropic in Europa actief kunnen zijn, hoe beter dat inderdaad is. Je ziet dat Anthropic een groot onderzoeksbureau in Londen heeft opgericht. Er gaan 700 mensen werken. We zouden dat in Nederland ook op iets kleinere schaal moeten proberen, wat mij betreft.
2: Nou, heb je dan ook daadwerkelijk de technologie in handen? Heb je dan echt een mogelijkheid om je te kunnen verweren tegen wat Amerika op dit ogenblik aan het doen is?
0: Nee, het is allemaal marginaal.
2: Dat is wat ik bedoel. En als iets marginaal is, dan moet je het misschien nog wel steeds doen. Maar dan heel veel effect heeft het niet.
0: Het is zeker niet een oplossing voor de problemen die we in het boek zien.
2: Nou, wat is dan wel de oplossing?
0: Een van de dingen die extreem belangrijk zijn, is om gewoon veel meer van die datacenters voor AI op Europese bodem te hebben.
2: En dan heb je dus het volgende probleem waar ik naartoe wil, want ik dacht wel dat dit antwoord zou zijn. Dan heb je het volgende probleem. Want dan hebben we het not in my backyard principe.
1: We hebben geen stroom.
2: Dus die datacenters, die komen er niet.
0: Dat is ook mijn angst.
2: Niet. Dat is jullie conclusie ook in het boek, of niet?
0: Zonder een grootschalige verandering in de politieke wil en het besef onder stemmers dat dit noodzakelijk is, zie ik dat niet gaan.
2: Exact, dus nog meer dozen erbij. Dat willen we dus niet. Want daar komt het feitelijk op neer. We hebben toch al een dozenhekel in dit land. Maar ook elders begint dat te komen. Het slokt schaarse ruimte op. Dat is wat we niet willen. Het slokt een hele hoeveelheid energie op die we eigenlijk niet hebben. Want we hebben net congestie in dit land. Dus die kun je wel vergeten. Maar het geldt ook voor andere landen. Dan heb je inderdaad een heel somber scenario voor ogen.
3: Maar Amerika heeft dus ook een dozenhekel, om het zo maar te zeggen. Daar hebben we ook grote. Dus daar kunnen we nog een beetje gebruik van maken, misschien.
0: Precies. Ik denk dat het voor die ontwikkelaars van die datacenters steeds interessanter wordt om in Europa te gaan proberen te bouwen. En dat ze ook steeds meer concessies willen doen. Ja. Dus bijvoorbeeld financiële compensatie van lokale omwonenden. Of dozen die meer opgaan in de natuurlijke omgeving.
2: Of onder de grond zitten.
0: Of misschien zelfs onder de grond.
1: Maar dat zijn dan dus Amerikaanse dozen. Want dat is dan weer Microsoft die dat gaat doen, toch?
0: Idealiter heb je zoveel mogelijk van die datacenters in handen van Europese partijen. Ja. En daar kunnen overheden heel erg bij helpen.
2: Maar het moet toch niet onoverkomelijk zijn om dat soort datacentra in dozen te bouwen? Dat moet dat toch wel kunnen betalen, of kunnen we dat ook niet?
0: Die datacenters zijn extreem duur.
2: Ja, dat begrijp ik.
0: Dit jaar gaat er 1 biljoen worden geïnvesteerd door Amerikaanse partijen in datacenters. En vooral dus op Amerikaans grondgebied.
2: Ja, maar dat is 1% van ons totale bruto binnenlands product binnen de Europese Unie.
0: Ja, maar toch. Het is een moeilijke cel op het moment dat je Frankrijk bent. En al een begroting.
2: Daar ben ik volstrekt met je eens.
1: Hey, nog even op dit punt, want jullie hebben het er ook over in het boek. Maar je hebt dus, China maakt open source modellen. Die dus, dan heb je gewoon het systeem zelf in handen. Kun je het lokaal draaien, heb je die datacenters helemaal niet nodig. Kan het ook een afslag nemen waarbij die open source modellen, de Anthropics en de ChatGPT's gaan verdringen. En dat dit eigenlijk een irrelevante kwestie wordt?
0: Ik denk dat er een aantal redenen zijn om daar sceptisch over te zijn. Allereerst worden ook die open source modellen steeds groter. Kan je die vaak al niet meer op je eigen laptop draaien? Heb je daar gespecialiseerde grootschalige infrastructuur voor nodig? Ten tweede is het onduidelijk of de Chinese overheid het toe zal blijven staan dat die bedrijven deze modellen open sourced. Je ziet nu al dat die Chinese modellen gebruikt worden om bijvoorbeeld een Koreaanse bank te hacken. Het zou heel goed kunnen dat er op wordt ingegrepen. Ten derde zijn die Chinese modellen nog steeds kwalitatief minder goed dan de Amerikaanse modellen. En ik verwacht dat dat gat alleen maar gaat toenemen in de toekomst. Dus als je,
2: waarom?
0: Omdat de Chinese bedrijven dus een tekort hebben aan rekenkracht. En omdat het een heel slecht businessmodel is.
2: Oké, dus dan zitten we niet op 9 maanden, maar we zitten op 1,5 jaar.
0: Ja.
2: Maar en?
0: Ik denk dat dat in de nabije toekomst heel veel uit gaat maken.
2: Wat maakt het dan uit?
0: Je ziet dat nu al in cybersecurity. Waar als je een model voor je cybersecurity wil gebruiken als 15 maanden oud is, dan is het volstrekt nutteloos. Volstrekt niet afdoende om te verdedigen tegen de AI-systemen van vandaag de dag. Dat geldt breder voor militaire toepassingen. Maar dat geldt ook bijvoorbeeld voor wetenschap en R&D. Zo'n model van OpenAI dat de wiskunde op zijn kop zet, dat kunnen die Chinese modellen nog niet. En dat gaat nog een hele tijd duren.
2: Zitten, want ik hoorde laatst wiskundigen zeggen van, nou, we moeten toch maar eens even kijken of het allemaal wel klopt.
0: Er zullen ongetwijfeld wat fouten inzetten. Ja. Maar je kan niet zeggen dat dit niet echt een doorbraak is.
2: Zo.
1: Ik denk dat het meest plausibele wat ik in het boek lees in het scenario is de Europese beleidsreactie. Namelijk die is traag en verdeeld en versnipperd. En er is onvoldoende geld en er zijn te veel regels en te veel NIMBY. Noem het maar op. Want 100% zeker dat het zo zal gaan. Zo gaat het ook op andere terreinen.
2: Maak je vraag even. Want daar kan ik nog wat op tegen inbrengen.
1: Ik zat gewoon wat te mopperen. Ik had eigenlijk.
2: Maar dat doe je wel vaker deze. Dat is ook heel lekker.
1: Zie je op dit terrein wel beweging in Brussel? Dat dus dit scenario, zoals jullie het hebben geschreven, is behoorlijk aangekomen, begreep ik, in de beleidskringen daar. Zie je dat daar toch echt iets van nieuwe beweging ontstaat?
0: We zien zeker beweging. En een stuk meer beweging dan een maand of 6 geleden. We denken niet dat het voldoende is. We hebben dit boek geschreven omdat we ons zorgen maken, maar ook niet compleet fatalistisch zijn. We denken, dit is niet 100% zeker de beleidsreactie. We denken nog steeds dat Europa wakker kan worden en een grootschalige mobilisatie op AI tot stand kan brengen. We hebben dat gezien toen de energiecrisis losbarstte. Dat er LNG-terminals uit de grond werden gestampt in een kwestie van maanden. COVID hebben we hetzelfde gezien.
2: Vaccins. Maar we hebben het ook gezien met Defensie. Laat ik wat positiefs proberen te zeggen. Wat heel ongebruikelijk is. Maar bij Defensie hebben we dat ook gezien. Er is gewoon een algemene opinie in Europa dat hoge defensiebudgetten nodig zijn. En waarom? Er is iets heel vervelends gebeurd en dat heet Rusland. Wat moet er nou gebeuren, in jouw optiek, om een dergelijke situatie te krijgen zoals we die hebben gezien met COVID, vaccins, nu dan met Defensie. Wat heb je nodig om deze vaart erin te krijgen?
0: Mijn zorg is niet dat we niet die vaart erin gaan krijgen. Mijn zorg is dat we laat starten.
2: Maar we starten altijd te laat. Maar dat hoeft ook niet, want dat hebben we met COVID ook niet gedaan. Maar wat voor een incident is er nodig om dit voor elkaar te krijgen?
1: Moeten er misschien ook eerst doden vallen, net zoals bij COVID?
0: Ik denk dat als we echt die grootschalige hacks gaan zien, en dat ook bijvoorbeeld ziekenhuizen daar slachtoffer van worden, dat een enorme landverschuiving in de politiek teweeg zal brengen. Ook gewoon puur de vaardigheden van AI-systemen. En het zien dat het tot wetenschappelijke doorbraken kan leiden. Dat systemen niet meer kunnen concurreren. Maar ik denk dat het moet vooral iets heel, heel tastbaars zijn.
2: Ja,
0: en het
2: dus
0: moet
2: ook
0: pijn doen, denk ik, voordat...
2: Dus die wetenschap, dat de meeste mensen hebben niks met wetenschap. Dus dat is geen enkel probleem, volgens mij. Maar hacks zou inderdaad een geweldig probleem kunnen zijn. Of wanneer er bijvoorbeeld een kleine confrontatie is met Rusland en er wordt AI ingezet en we worden binnen een half uur van tafel gespeeld. Dat zou er ook in kunnen zijn. Maar de mensen moeten zich gaan realiseren dat dit echt serieus is. Want je ziet natuurlijk wat Draghi, die heeft natuurlijk ook gezegd van er moet iets gebeuren met concurrentievermogen. Nou, dit is essentieel voor het concurrentievermogen en onze nationale veiligheid. En ik denk dat dat het interessante is van die AI-discussie. Hier loopt alles in elkaar over.
3: Ja. En nog maar 15% van het Draghi-rapport is geïmplementeerd. Hè. Dat is ook, daar word ik niet vrolijk van. Le Pen stelde gisteren voor om de pensioengeleefden weer te verlagen naar 60.
2: Nou, die zijn gek.
3: Die is gewoon echt gek.
0: Ja.
3: En de ECB moet een deel van de Franse schuld afschrijven. Het zou inderdaad, wat jij zegt, een hek van een Frans ziekenhuis in Parijs, dat zou Le Pen ook een beetje...
1: Het is goed dat we nu echt in oplossingen zitten.
2: Er moet echt een geweldige knal. Wat je gewoon in de internationale politiek, maar ook in de nationale politiek ziet, is dat men er tegenaan loopt te hangen en dat de wal schip keert. Dat is gewoon internationaal en nationaal is dat vaak zo. Anders komen mensen niet in beweging. Politici roepen altijd van moeten anticiperen. Nou, als ze iets niet kunnen, is het dat wel. En dus krijg je het wel een schip scenario.
1: Ja, maar is er dan, kan het dan,
2: en dan
1: niet
2: ben je
1: dat
2: te laat,
1: op een gegeven moment
2: precies zegt
1: dat het dan te laat is?
0: Ja, dat is een van mijn zorgen. Een andere zorg is dat we in beweging komen met het verkeerde doen. Dus ik denk dat een mogelijke reactie hierop is zeggen: oké, we moeten dus nu zelf deze systemen gaan bouwen. Maar dat de politiek volledig onderschat hoeveel kapitaal en talent daarvoor nodig is. En dat we halfslachtige initiatieven krijgen waar wel politieke wil in gaat zitten, maar die uiteindelijk niet de resultaten...
2: Maar dat zou ertoe kunnen leiden dat je dus moet zeggen van we hebben een Europese oplossing hiervoor nodig. Hou op met dat nationale gedoe. We pakken een deel van het budget van de Europese Unie die we daarvoor gaan gebruiken. Er wordt nu gesproken over 60% ophogen van het bestaande budget. Nederland wil dat niet. Maar als je een deel van dat budget zou kunnen gebruiken voor nieuwe datacenter, en dan maakt het ook helemaal niet meer wat mij betreft uit waar dat komt. Als je het maar doet, ja, dat zou een mogelijke oplossing kunnen zijn.
0: We hebben precies hiervoor gepleit, zo'n 2 jaar geleden. Toen hebben we een aantal rapporten uitgebracht met het idee om een CERN voor AI op te stellen op Europees niveau. Wij dachten toen der tijd dat je met een budget van zo'n 30 miljard echt een goede start kon maken en een goede kans kan hebben. Die bedragen om mee te doen in AI, die lopen zo snel op dat je het nu hebt over honderden miljarden om mee te kunnen spelen. Dus dit wordt met de dag moeilijker om te realiseren.
3: Je beschrijft in het boek ook hoe gevaarlijk het is om dus subsidie te verlenen zomaar aan bedrijven. In China, las ik, is er moordende concurrentie tussen Chinese bedrijven. Dat moet je in Europa ook krijgen. Die concurrentie hebben we ook nodig voor het Westen.
0: We hebben op dit moment eigenlijk één AI-lab in Europa dat enigszins mee kan doen. Dat is het Franse Mistral.
3: Ja.
0: Dat loopt achter op de Chinese bedrijven. Ik denk meer dan een jaar achter op de Amerikaanse bedrijven. En we hebben eigenlijk niet een tweede speler die concurreert met Mistral. Ook niet in die Europese soevereine markt.
3: Jammer.
1: Met de woorden van Arjan, dat is jammer. Ronden we af. Althans op de radio en de podcast gaan we langer door met luisteraarsvragen. Luister op de radio, dan verwijs ik naar boekestein.nl en word lid van BNW+. Daarmee was dit weer Boekestein naar de Wijk. Namens Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk. Dank voor het luisteren. Speciale dank aan Daan Juin. Europe 2031. Als Europa verliest in het Nederlands, vind je in de boekhandel. Fijn weekend.
2: Ja. Toch wel.
1: Toch nog even proberen. Na dit alles weet ik het niet, maar...
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Ben Tichelaar podcast.

0: voor mij vrijheid. Het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
1: Politiek.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje WC eens.
1: En ik ben er ook.
0: Dat is toch heerlijk.
1: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
5: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. Het is onrustig in het Midden-Oosten. De Houthis uit Jemen blijven raketten afsturen op Saoedi-Arabië. Er is er vannacht eentje onderschept. Anderen raken wel doel. Bij een aanval op het vliegveld in de hoofdstad Riyadh bijvoorbeeld, daar vielen zeker 12 doden. En van de honderden gewonden zijn er sommigen slecht aan toe. Een familiedrama in de Amerikaanse staat Pennsylvania. Een man heeft daar 7 familieleden en een vriend van de familie doodgeschoten. Onder hen ook een jongetje van 5 en een meisje van 1 en een vrouw die al 8 maanden zwanger was. Daarna schoot de dader zichzelf dood. Waarom hij het allemaal deed is nog onduidelijk. Een dierentuin in het Engelse Doncaster blijft ook vandaag nog dicht na een dodelijke tijgeraanval. Een man was het tijgerverblijf ingegaan en werd daar gepakt. Hij raakte zwaar gewond en overleed later. Waarom hij het verblijf inging, dat wordt nog uitgezocht. De tijger is verder geen gevaar geweest voor andere bezoekers. En zowel Ajax als FC Twente hebben punten laten liggen in de eredivisie. Ajax speelde in eigen huis tegen NEC en kwam niet verder dan 1-1 gelijkspel. En ook bij FC Twente werd het 1-1 gelijk. Zij speelden tegen Fortuna Sittard. Feyenoord won wel met 2-0 van AZ en neemt daardoor de koppositie over van PSV. Dan nu het weer van Weer Online. Vooral in het noorden kan het vannacht en vanochtend flink regenen en ook nog behoorlijk waaien. In de middag is de kans op regen een stuk kleiner en dan wordt het 13 tot 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ben Tichelaar podcast. Willemijn Veenhoven en Ben Tichelaar.
6: Ben, koffie, thee, limo?
7: Water maar gewoon.
6: Dat was niet een van de opties.
7: Oh ja.
6: Water, water. Ben, ja. Heb jij wel eens iets niet durven zeggen op je werk?
7: Oh, heel veel dingen. Ja, ja nee, er zijn, ja, oeh, dat is een goeie. Maar ja, als je echt iets heel stoms doet bijvoorbeeld, heb ik al eens gedaan, dat je
6: wat,
7: dat allerlaatste moment dat je erachter komt dat iets wat je hebt geschreven, dat het toch heel anders zit. En dan op het allerlaatste moment dat je net voordat je op de sendknop drukt, dat je erachter komt van verdorie, maar klopt het echt wel? Dan ga je checken en dan ben je toch nog 1,5 uur langer bezig, omdat je stuk toch helemaal opnieuw op de kop moet.
6: Ja.
7: Het wordt ons gezegd, je moet een goed verhaal niet doodchecken.
6: Mm-hmm.
7: Maar ja, in mijn werk, als je zegt, ik wil zo graag evidence-based werken, dan moet je ook, als er bijvoorbeeld een heel leuk psychologisch effectje wordt gevonden,
6: moet je
7: toch kijken van, ja, maar is er geen onderzoek dat eigenlijk dit ontkracht?
6: Ja.
7: En soms dan vind je het zo leuk, dan ja, op een of andere domme manier, dan heb je het al 100 keer gedaan en vergeet je dat toch weer. En stom is altijd, dan word ik dus heel, heel boos op mezelf.
6: Ik heb wel eens in een team gezeten met werk. Daar durfde ik niets te zeggen. Ik durfde geen kritiek te hebben, maar niemand durfde dat daar.
7: Ja.
6: En dat was echt, als je iets zei, dan was je echt het haasje. Dan kreeg je de baas tegen je. En dat was, om het even heel modern te zeggen, een heel erg onveilige werkomgeving.
7: Ja.
6: En daar gaan we het over hebben, Ben. Want het is een mooi onderwerp voor deze aflevering, namelijk psychologische veiligheid.
8: Dit is de Ben Tichelaar podcast. De leukste manier om de schijn op te houden dat je precies weet waar je mee bezig bent. Met Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven.
7: Psychologische veiligheid.
6: Het is volgens mij een van de meest populaire managementbegrippen van de afgelopen 10 jaar. Wat is het nou precies?
7: Ja, nou, er zijn allerlei definities in de omloop, maar degene die het echt op de kaart heeft gezet, dat is Amy Edmondson. Dat is een psychologe die aan Harvard verbonden is. En zij zegt, het is een gedeelde overtuiging dat je in een team, dus het speelt op teamniveau, veilig risico's kunt nemen in het contact met anderen. Dus iedereen vindt dat, is een gedeelde overtuiging. Het gaat erom dat je risico's kunt nemen, niet zomaar risico's, maar in het contact met andere mensen. Dus je durft op een gegeven moment wel je fouten te vertellen. Of je hebt een idee wat nog niet af is. En dat deel je gewoon.
6: Ja.
7: Je denkt, nou, dit kan toch echt beter. En dat zeg je dan ook gewoon. Nou, al die dingen die je ook net noemt, zeg maar.
6: Maar je zou denken, al heel snel, het gaat over dat we gewoon allemaal heel aardig doen tegen elkaar en dat we conflicten vermijden.
7: Ja, maar dat is het dus niet. Nee, want als iemand dus... maar goed, daar komen we later misschien nog wel over te spreken. Maar Amy Edmonds zegt ook... als iemand het voor andere mensen onveilig maakt... dan moet je er juist hard in gaan als leidinggevende. Ja. Dan moet je dus zeggen, joh, zo gaan we hier niet met elkaar om. Ga jij maar even koffie halen.
6: Maar het gaat dus om een veilige omgeving... waar je durft te zeggen wat je wil.
7: Ja.
6: Nou, je kijkt naar iemand... ik werk al mijn halve leven in Hilversum... Daar hebben we nogal wat ervaring met.
7: Ja, er zijn hele boekwerken over geschreven.
6: Onveilige situaties. Ik noem maar even DWDD, NOS Sport destijds, om maar een paar dingen te noemen. Veel mensen durfden daar niet aan de bel te trekken. Overigens, sommigen wel, moet ik er even bij zeggen.
7: Ja, en hoe liep het daarmee af?
6: Nou, niet altijd even goed, kan ik je melden. Ja, en dat is natuurlijk. Dat is wel veranderd hoor. Hoop ik.
7: Maar dat versterkt het effect natuurlijk wel. Hè. Mensen schatten. Kijk, psychologische onveiligheid, daar gaan we het misschien ook nog wel over hebben. Waar komt het nou eigenlijk vandaan? Maar het is niet zo dat mensen laf zijn in de regel. Maar we maken allemaal heel snel vaak in sociale situaties een inschatting van ja, kan ik dit hier wel of niet zeggen? Heb ik er iets aan als ik het wel of niet zeg? Nou, heel vaak is de inschatting nou niet slim.
6: Ja, ja. Laten we van DWDD naar een iets grotere ramp gaan. Die met in 2003 met de Space Shuttle Columbia.
7: Ja.
6: Dat is een mooi voorbeeld. Wat leren we daar van de risico's? Eigenlijk van een cultuur waarin mensen zich niet durven uit te spreken.
7: Ja, nou eventjes gewoon, ik ken het natuurlijk niet van dichtbij, dit verhaal. Amy Edmondson, die ik net noemde, die onderzoekster, die heeft het... helemaal in kaart gebracht. Ik heb een keer een seminar met haar mogen doen. Was ik dagvoorzitter en heb toen heel goed opgelet. Ja, dat is altijd mooi.
6: As you do.
7: Ja, nee, ik vond het fascinerend. En blijkt dat er bij die lancering van die Space Shuttle... ging er iets mis. Er gingen wat stukjes los, zeg maar, van die Space Shuttle. Die kwamen tegen de vleugel aan. Of eigenlijk van een grote brandstoftank, daar vloog iets vanaf. Dat kwam tegen de vleugel aan. En toen ging het om de vraag, hoe risicovol is het... om dat ding te laten terugkeren als hij door de dampkring dan weer komt. Hè? Dan wordt het allemaal ontzettend heet en zo. En er was een ingenieur, Rodney Rocha...
6: Ja?
7: Ik dacht later ook, ja, Russia. Dat is wel een beetje...
6: Russia.
7: Dat is misschien een risicootje, ook als je bij de NASA werkt met zo'n naam. Maar goed, even heel flauw hoor. Maar die had wel het gevoel van, nou, dit zou wel eens verkeerd kunnen aflopen. Dus begon dat tegen collega's te zeggen. En zijn directe bazen verboden hem toen om contact op te nemen met mensen hoger in de hiërarchie. Dus hij wist, of dacht eigenlijk al, van dit gaat niet goed. En achteraf natuurlijk ongelooflijke spijt dat hij niet harder hierover aan de bel heeft getrokken.
6: Want wat gebeurde er?
7: Ja, bij terugkerende dampkring is dat ding verpulverd met de mensen erin. Ja, dus het was inderdaad wat hij dacht van die bescherming van die vleugel tegen de hitte is niet goed genoeg meer. Dus misschien moeten we een andere manier zien te verzinnen om ze terug te krijgen.
6: Maar hij durfde of hij mocht dit niet eens vertellen.
7: Ja, het is een kwestie van mogen en durven. Want er zijn natuurlijk op een gegeven moment kan iemand jou verbieden, jouw directe baas kan jou verbieden. Joh, ik wil niet dat je hiermee de organisatie ingaat. Maar misschien denk je wel van nou ja. What the heck.
6: Ja, ja.
7: Ook al kost het mijn carrière. Het gaat wel om de levens van die astronauten. Dus later heeft die Rodney Rocha ook best wel wat kritiek gekregen. Ook van binnen de NASA. Ja, maar had je toch je rug recht moeten houden. Ook tegen zo'n baas. Maar ja, dat is natuurlijk wel makkelijk praten achteraf.
6: Ja, ja. Maar dat is nou het extreme voorbeeld van psychologische onveiligheid.
7: Ja.
6: Lijkt mij zo.
7: Ja.
6: Dus je zou kunnen zeggen, we weten nu hoe het niet moet. Op deze manier.
7: Ja.
6: Maar jouw Amy Edmondson die ontdekte dat, een mooi voorbeeld... de beste ziekenhuisteams... want we hebben het nu over hoe het dan wel moet... de beste ziekenhuisteams maken ogenschijnlijk de meeste fouten.
7: Ja, dat is wel grappig. Dat is echt pionierswerk van haar geweest. Dat is ook het leuk bij dit soort onderzoek. Zij ging echt zitten bij vergaderingen van medische teams. Dat is in midden jaren 90 was dat ze dat onderzoek deed. En keek wat er eigenlijk gebeurde. Gewoon observeren. Hoe gaan die mensen met elkaar om? En ze kennen natuurlijk ook de statistieken van die teams. Dus wat er bijvoorbeeld wordt bijgehouden bij operatieteams. Dat noemen ze dan post-operatieve complicaties. Hè? Dus na een operatie, hoeveel complicaties worden er gemiddeld gescoord? En ook hoeveel fouten worden er gemeld? En een van de dingen die ze constateerden was dat in teams waar die eigenlijk zeg maar heel goed scoorden... wat betreft complicaties, werden ook heel veel fouten gemaakt. Dat je denkt, hé, maar hoe kan dat dan? Hoe werkt dat dan? En ja goed, het ligt natuurlijk voor de hand, omdat we nu over dit onderwerp praten, dus je raadt het al.
6: Ja.
7: Dat in teams waar dus weinig fouten ogenschijnlijk werden gemaakt, daar werden ze gewoon onder het vloerkleed gevlogen.
6: Ze werden wel gemaakt, maar
7: ze werden gewoon gemaakt.
6: Ze werden niet gemeld.
7: Ze werden niet gemeld, ja.
6: Ja, ja. Grappig.
7: Geveegd. Ze werden onder het vloerkleed geveegd.
6: Maar dit, weet je, dit is natuurlijk heel fijn als die psychologische veiligheid er is, want dat betekent dat iedereen zich vrij voelt en goed voelt.
7: Ja, ja.
6: Maar wat heeft, even denken vanuit een werkgever, wat heeft een onderneming eraan?
7: Nou, nogal wat. Het blijkt dat wanneer mensen door die psychologische veiligheid, er zit een soort tussenstapje, meer informatie met elkaar gaan delen, eerder aan de bel trekken, sneller ideeën delen, dan zie je eigenlijk op twee fronten zie je voordelen. Eén is gewoon meer in de sfeer van betrokkenheid. Ik voel me meer thuis bij deze organisatie. Dat betekent minder verloop, leukere samenwerking. Nou, dat is sowieso goed. Maar ook keihard bewezen, dat is grappig, dat is ook een groot onderzoek van Google geweest. Er komen ook echt meer innovaties uit zo'n team. Dus gewoon goede ideeën waar je gewoon geld mee kunt verdienen. Heel hard.
6: Het is ook tegelijkertijd ook zo logisch ook allemaal, toch?
7: Ik bedoel, ja.
6: Ja. Ja, als je ergens vrij voelt. Ik bedoel, neem nou ons. Wij kennen elkaar nog helemaal niet zo heel lang.
7: Ja.
6: Maar ik voel me erg op mijn gemak. En dan gaat het toch ook. Dan wordt het product ook beter, lijkt mij.
7: Dan wordt het product beter. Dan, dan durf je ook dingen te zeggen. Soms dan durven we te veel. Dan knippen we er gewoon uit. Hè. Dat kan ook. Ja.
6: Precies.
7: Ja, maar het mag is. Kijk,
6: en dat weet
7: zo
6: de luisteraar lekker niet.
7: Ja. Het is niet zo, want er wordt natuurlijk vaak gedacht, hè, dat er bazen zijn die psychologische onveiligheid veroorzaken. Maar het begint al veel eerder. En dat is ook wat Amy Edmondson vaststelde. Dit ontwikkelen mensen al op de basisschool. Op de basisschool leer je al gewoon, hè, als je zo een beetje richting de 12 jaar gaat zeker, dat sommige dingen kun je beter niet zeggen.
6: Ja.
7: En bepaalde kleren kun je ook beter niet aantrekken. Het is eigenlijk een beetje triest, maar we leren elkaar eigenlijk al heel jong dat psychologische veiligheid, nou, dat heb je thuis misschien een beetje. Nou, dat moet je ook maar hopen.
6: Mm-hmm.
7: Maar op het schoolplein bestaat het zeker niet. Zeker als de juf of de meester er niet bij is, dan is die psychologische veiligheid er niet. Dan gaan we ons conformeren aan de rest. En eigenlijk zou je dus kunnen zeggen, komen mensen binnen in hun werk met die bagage al. Dus je moet eigenlijk het moet gewoon reparatiewerk worden gedaan, kun je zeggen.
6: Jij zei net, Google heeft dus onderzocht wat echt succesvolle teams nou anders maakt.
7: Ja, dat is een heel groot project geweest. Dat heette Google Aristoteles of Google Aristotle, hè, zoals het dan op zijn Amerikaans heet. En het grappige is, kijk, het werk van Amy Edmondson, dat was al in de jaren 90 gedaan. En toen op een gegeven moment ging Google dat zo midden in de jaren 2010, gingen ze dat onderzoeken.
6: Ja.
7: En er was een hele bekende journalist, iemand die in de managementwereld heel bekend is, Charles Duhigg, en die schrijft voor de New York Times. En die schreef over dat onderzoek van Google een heel groot artikel. En daar ging de hele wereld over. Ik heb het ook gezien.
6: Mm-hmm.
7: Ik heb er vervolgens weer een stukje over geschreven voor NRC destijds. Dus dat werd verspreid. En het belangrijkste punt bij Google was, je moet allemaal dingen goed doen als team, allemaal heel belangrijk. He, dus structuur en helderheid en allemaal dat soort dingen, belangrijk. Maar de absolute nummer één, het ding dat alle andere dingen doet werken, is die psychologische veiligheid. En hup, in één keer was Amy Edmondson wereldberoemd. Want daarvoor kenden alleen academici dat verhaal een beetje. En in één keer ging dat de hele wereld over.
6: Maar dat gaat dus over dat je je veilig voelt en vrij voelt. En dat je daardoor dus als team heel goed presteert.
7: Ja. En bewezen dus ook binnen Google, wat nog steeds natuurlijk een toonaangevend techbedrijf is. Ja.
6: En wisten jouw vier dochters dit niet al lang, toen zij vroeger naar die show op televisie keken over samenwerken?
7: Ja, ik heb er toen een stukje over geschreven. Er was een populaire animatieserie, die heette Wonderteam.
6: Ja.
7: En er werd gezegd, wat maakt ons sterk? Teamwerk, ja. Ja, het is een beetje.
6: Maar ik zie zelf die kleine tichelaartjes zo rondrennen. Papa, wat maakt ons sterk? Teamwerk.
7: Ja, nou, ze vonden dat heel leuk. Het was een heel schattige, leuke, vriendelijke kinderserie. En op een gegeven moment, toen was, want dat was een beetje de vraag bij Google, van hoe creëer je een wonderteam? Nou ja, in het echte wonderteam zat er een eend, een cavia en een schildpad. Dus wel qua diversiteit wel een heel goed, heel goed team. Maar goed, in ieder geval, en die redden allerlei andere dieren. Ja, wat was heel, en dan zongen ze een liedje over.
6: Oh.
7: Heel mooi.
6: Even voor de helderheid. De dochters Tichelaar zijn volwassen vrouwen geworden inmiddels.
7: Ja, dus een oude serie, jongens. Ja.
6: Even nog één ding, want het kan ook doorslaan, psychologische veiligheid. Ik had het hier met een vriendin over en die vertelde mij, dit zeg maar, op haar werk werd het eigenlijk tegen haar gebruikt. Zij is een van de directeuren. Iemand namelijk, een werknemer, had geen zin in feedback van haar.
7: Ja.
6: En die zei toen, ja, sorry, ho, stop. Als je zo tegen me praat, dan voel ik me niet veilig.
7: Ja, Ja, nou, er zijn ook onderzoekers die zien dat ook. Hè, dat mensen zich als het ware, dat te veel consensus komt. Dat mensen niet meer kritisch op elkaar durven te zijn. En dat wordt een soort theatervoorstelling wat het dan. Hè. Dan ben je niet meer echt met elkaar in gesprek.
6: Mm-hmm.
7: En het kan ook een excuus zijn voor mensen die eigenlijk gewoon lousy werk leveren. Om gewoon die feedback buiten de deur te houden. Dus eigenlijk zeggen bedrijfskundigen, dat zegt trouwens EBM zelf ook. Je moet het wel combineren met heldere afspraken en hoge standaarden. Je moet ook wat van elkaar verwachten. Het is niet alleen maar lief zijn voor elkaar.
8: Puntje bij de koffie. Leuke weetjes voor op de bedrijfsborrel.
7: Ja, nou, heel leuk rapport. Al wel weer een paar maandjes oud in de wereld van AI, want daar gaan we het over hebben. Gaat het natuurlijk wel heel snel, maar dit gaat minder over AI misschien zelf dan over de mensen die AI gebruiken. En volgens mij veranderen die niet zo snel. Een mega grote studie van KPMG en de Universiteit van Melbourne. Hebben ze 48.340 mensen ondervraagd over de hele wereld. Nou, waanzinnig veel. En dan gaat het over AI-gebruik. Nou, wordt natuurlijk ontzettend veel gebruikt. Maar 42% van de mensen die AI gebruiken, verzwijgt dat soms tot erg vaak op hun werk. Dus heel veel mensen gebruiken AI stiekem. En dat zijn dus volwassen mensen die gewoon volwassen werk doen. En bijna 40%, 39% het onderzoek, die heeft AI-gegenereerde content wel eens gepresenteerd als eigen werk. Ja, dus het zijn niet alleen maar studenten doen dat nog veel meer. En dat zag ik ook in het onderzoek echt nog veel meer. Maar ook gewoon volwassen collega's. Hè, gewoon 4 op de 10 die AI gebruikt, heeft wel eens gezegd, ja, heb ik gewoon echt zelf helemaal zelf bedacht. Ja.
6: Terwijl je toch veel beter kan zeggen, nee, ik heb AI laten meedenken. Daarna als input voor mijn creativiteit, dan ben je er gewoon gelijk vanaf.
7: Het is ook tegenwoordig de norm op heel veel plekken. Hè. Dus ook op werkplekken, ook bij onder journalisten. Dat je moet transparant zijn over de manier waarop je AI gebruikt.
6: Ja,
7: dat lijkt me heel goed.
6: Is het eigenlijk is het een soort AI-schaamte, zou je kunnen zeggen?
7: Ja, ik denk het wel inderdaad. Dat mensen dus eigenlijk ook wel een beetje eigenlijk ben je natuurlijk vaak een beetje teleurgesteld in jezelf. En dan maak je iets en denk je, nou, best een leuk mailtje. En dan laat je chat of Gemini of what you have, laat je er even naar kijken. En, en dan wordt het zoveel beter dat mensen denken, oh, ben ik ook een sukkel.
6: Oké, Ben, laten we het hebben over de moeder aller kwesties. Want hoe creëer je nou die sfeer waarin mensen eerlijk durven te zeggen wat er echt speelt?
7: Ja.
6: Amy Edmondson heeft het over de leiders.
7: Ja, de leiders en dan niet de leiders aan de top van de organisatie. Die zijn natuurlijk ook wel best belangrijk. Maar degene met de meeste invloed zijn de teamleider. Want het blijkt namelijk dat binnen organisaties de psychologische veiligheid per team enorm kan verschillen. Het is heel grappig, als je grote organisaties met elkaar vergelijkt, dan zijn ze allemaal zo'n beetje gemiddeld. Ik zal wel ergens rond de 7,5 weer zijn, zoals bij alles. Maar als je binnen een organisatie kijkt, dan blijkt het dus per team enorm te verschillen. En dat is ook wel herkenbaar, toch? Het ene clubje waar je vergadering mee hebt, is het leuk en gezellig en iedereen durft alles te zeggen.
6: Ja, zeker. Ja. Ik heb op heel veel redacties gewerkt, werk nog steeds op redacties, en het verschilt zo erg wie daar de manager is, wie de leider is, wie de eindredacteur is.
7: Precies. Ja. Dus die teamleider heeft een heel grote invloed.
6: Ja,
7: precies.
6: Zeker.
7: Ja.
6: En wat zegt zij daar dan over?
7: Ja, zij raadt eigenlijk 3 stappen aan. Zoals dat vaak in managementboeken gebeurt. Er worden altijd dingen in 3 stappen aangeraden. Hm. Ze zegt, je moet, om het even heel snel neer te zetten, je moet de toon zetten. Dat is eigenlijk gewoon de dingen voorbereiden, goede afspraken maken. Dan moet je participatie stimuleren. Dat doe je dus ook echt gewoon in vergaderingen. Mensen gewoon vragen stellen. En je moet, als mensen met iets komen, productief reageren. Die 3 stappen, daar kun je natuurlijk wel meer over vertellen. Maar dit zijn die 3 dingen moet je weten.
6: Daar komen we zo meteen wel iets verder over te spreken. Maar even, als psychologische veiligheid, als dat met name ligt aan het gedrag van leiders van een team, dan moet je ook natuurlijk weten wat voor fouten maken die leiders heel vaak. Want dan kunnen ze daarvan leren.
7: Ja, zeker weten. Ja. Het probleem is vaak dat leidinggevenden denken dat iedereen wel weet hoe het hoort. Nou, dat is wel misschien een eerste fout. Dus je moet gewoon, dat is die stap 1, de toon zetten. Je moet heel duidelijk aangeven, luister, zo gaan we hier met elkaar om. En dan moet je blijven herhalen. Want er zijn ook vaak weer nieuwe mensen bij. En nieuwe mensen, of tijdelijke mensen, die blijken zich psychologisch vaak nog onveiliger te voelen dan de gewone teamleden. Mm-hmm. Dus telkens als er weer nieuwe mensen zijn, maar ook gewoon als je terug bent van vakantie. Het is 3 weken geleden dat je voor het laatst vergaderd. Blijf gewoon iedere keer herhalen van, hoe gaan we hier met elkaar om? Hoe gaan we om met fouten? Als iemand een fout maakt, dan zeggen we niet tegen elkaar, hoe kon je zo stom zijn? En dan zeggen we tegen elkaar, oké, dat is interessant. Nou, slikken. Misschien kunnen we er iets van leren.
6: Ja, maar dat is wel echt een hele cruciale.
7: Ja,
6: want volgens
7: zeker.
6: Volgens mij is dat toch een tenminste, ik denk even aan mijn eigen arbeidsverleden, dat het gebeurt toch best vaak dat de eerste reactie is van, nou in dit geval bij mij eindredacteuren, Oké, wie heeft dit gedaan?
7: Ja, wie heeft het gedaan? Naming en blaming, hè? Dat is en shaming vervolgens. Ja.
6: En dat komt er dan hop, flopt er zo uit. Ja. Waarschijnlijk. Maar jij zegt, je moet eigenlijk meteen zeggen, Oké, dit is gebeurd. Maakt niet uit wie het heeft gedaan, maar wat kunnen we ervan leren?
7: Ja, en dat is natuurlijk tegennatuurlijk voor de meeste mensen. Want in eerste instantie denk je, wat ongelooflijk stom. En inderdaad, wie heeft dat gedaan? Maar de kunst is, en daarom moet je die spelregels ook telkens blijven herhalen, zijn een soort gedragsregels die je eigenlijk neerzet. Zeg maar, ja, we zitten hier op, bijvoorbeeld als je, je hebt over een redactie, om iedere week een beter programma te maken. Of iedere week een beter tijdschrift. Mm. Of we zitten hier om de komende week, als je gewoon een commerciële organisatie bent, om onze klanten deze week nog weer beter te bedienen. Als dat het doel is, als je daarvoor doet, dan is terugkijken wie is er zo stom geweest. Ja, behalve natuurlijk als er heel veel geld verloren is gegaan, of er is tegen allerlei regels gezondigd. Maar gewoon de normale dagelijkse fouten, ja, die zijn er inderdaad, ja, om van te leren.
6: En dan gaat het dan specifiek om die allereerste reactie die leiders geven, die managers geven?
7: Die is essentieel. Want je kunt wel eerst heel boos worden en daarna dat proberen weer goed te praten. Maar het gaat er eigenlijk om, zegt Edmondson, wat er in die eerste 10 seconden gebeurt. Dus hoe reageer jij direct op iets? En dat moet een natuurlijke nieuwe reactie worden. En dat kost tijd om dat te leren met elkaar als team.
6: Nog even, deze kwam ik ook tegen toen ik dit zat te lezen hierover. Jij kent de namen beter. Daniel Kahneman.
7: Ja.
6: Die adviseert om vergaderingen te beginnen met een minuut stilte.
7: Ja, dat komt uit zijn boek Thinking Fast and Slow. Dat is een heel beroemd boek, hè, ons feilbare denken. En daarin zet hij allerlei dingen op een rijtje, maar ook soms hele leuke tips. Kijk, je wilt uiteindelijk, dat is die tweede stap van Amy Edmondson, dat je zorgt dat iedereen participeert. Je wilt dat als je een team hebt van zeg 10 mensen... en er zitten wat introverte mensen bij die ook heel slim zijn, en er zitten maar extraverte mensen in die vaak als eerste spreken, is het risico dat als je iets belangrijks bespreekt, dat die extraverte types, die steken direct een hand op, die beginnen, en voor je het weet zit je met z'n allen in 1 tunnel... die door zo'n extravert persoon bedacht is.
6: Ja.
7: Als je dat wil voorkomen, als je betere beslissingen wilt nemen, zegt Kahneman, die heeft het dan niet zozeer over psychologische veiligheid, maar over besliskunde of beter beslissen, laat dan iedereen eerst een minuutje in stilte opschrijven wat ze belangrijk vinden rond een specifiek thema. Maak dan als voorzitter van de vergadering de ronde. Haal even bij iedereen op, misschien wel van jong naar oud, of van introvert naar extravert. Haal dan op, wat vinden mensen belangrijk? Noteer dat. En dan heb je een overzicht. En dan is er het risico van tunnelvisie, zal ik maar zeggen, wordt dan enorm verkleind. Maar het is tegelijkertijd een manier om te zorgen dat iedereen mag meedoen.
6: Ja. Want het gebeurt zo vaak. Degene met de grootste bek krijgt gewoon meteen alle aandacht. En daar blijft het dan een beetje bij hangen. Ja.
7: Of mensen die emotioneel enorm betrokken zijn bij een bepaald onderwerp, die gewoon niet kunnen wachten tot het agendapunt komt. En dan barsten ze los. Ja, dan is de hele discussie eigenlijk, dan is de diversiteit in de, en dan bedoel ik vooral de intellectuele diversiteit, dat mensen echt ook verschillend over dingen kunnen denken, dat is dan al gewoon een gepasseerd station.
6: Er was ook nog een laatste stapje, Ben.
7: Ja, dat is dat je als teamleider productief reageert. Maar heel kort, maar even. Kijk, je kunt de schijn, als iemand iets zegt wat 90% dom is, dan kan je de schijnwerper richten op die 90% of op die 10% die wel goed is. En als teamleider moet je jezelf af en toe een beetje forceren. Je moet waarderend kijken.
6: Ik moet hierom lachen. Dat vind ik grappig. Ja, ik denk ook heel vaak wat jij nu zegt. Niet jij, hè?
7: Nee, maar goed, ja.
6: Niet jij, maar gewoon thuis denk ik dat wat je nu zegt is voor 50% dom.
7: Ja, precies. Ja. Nou, maar toch, als je de relatie goed wil houden, ga je voor die andere 50%, denk ik. Ja.
6: Heel herkenbaar. Juist.
9: 3 tips waar je echt iets aan hebt.
6: Kijk eens hoe laat het is.
7: Ja, we moeten naar de tips.
6: Tijd voor de tips. Tip 1.
7: Leer beter reageren op slecht nieuws. Dus ja, je moet echt jezelf erin trainen. Dingen zeggen als dankjewel dat je dit zegt. Hoe kunnen we helpen? Ook al is het kan je dit begin even moeilijk je strot uit. En dit moet je gewoon oefenen. Dat is het eerste.
6: Tip 2.
7: Leer betere vragen stellen. Dus vragen stellen is essentieel voor een goede leidinggever. Je moet dingen vragen als, wie ziet het anders? Wat missen we nog? Wat zie ik over het hoofd? Je moet ook een soort intellectuele bescheidenheid gewoon tonen als leidinggevende.
6: Laten weten dat je het niet altijd zelf weet.
7: Precies, ja. Ook al denk je van wel, dan doe je maar alsof. Ja.
6: En tip 3.
7: Ja, dat is dat je psychologische veiligheid moet combineren met hoge standaarden. Dus het betekent dat je moet alles kunnen zeggen tegen elkaar en het werk serieus nemen.
6: Zoals wij dat doen, Ben.
7: Precies.
6: gezellig en eerlijk. En op hoog niveau.
7: Dat laatste ook vooral.
10: Dit was de Ben Tichelaar podcast. De podcast waarin gewoon alles gezegd kan worden. Luister alle afleveringen via je BNR-app of je favoriete podcastplatform. En abonneer je meteen. Dan mis je niks.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen bloed, zweet en zaken.

0: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
1: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
3: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. In het Brabantse Bavel is een oude vrouw gered uit haar brandende huis. De begaande grond stond al in lichter laaien en de vrouw zat achter een deur. Uiteindelijk wisten hulpverleners haar daar weg te krijgen. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens regionale media had ze veel rook ingeademd. President Trump heeft nog eens herhaald dat hij graag nieuwe verkiezingen ziet in Oekraïne. Hij is kritisch op president Zelensky en zegt dat hij geen vredesdeal kan maken met de Russen. Trump maakte wel een deal met de Russen over diesel. Om zo de dieselprijs in Amerika snel omlaag te krijgen in aanloop naar verkiezingen in eigen land. In Kampen bij Zwolle heeft een arrestatie...
4: Lekker zo'n zomer, op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand.

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Zweet en zaken. Rens de Jong.
3: Achter elk succes zitten bloed, zweet en tranen. En dat is ook zo wanneer je met je bedrijf een maatschappelijke missie hebt. De ondernemers van vandaag willen eenzaamheid bestrijden. En dat doen ze door soep en maaltijden bedacht en gemaakt door ouderen te verkopen. Hoewel dit in Nederland een goed recept is, krijgen ze over de grens de deksel op de neus. Welkom Max en Martijn.
4: Dankjewel.
5: Dank.
3: Max, wie zijn jullie? Wat doen jullie?
4: Ja, wij zijn dus Max en Martijn en wij hebben Oma Soep als sociale onderneming. We zetten ons dagelijks voor in en wij verkopen verse soepen en maaltijden naar recept van oma. En gebruiken de helft van de winst om in heel Nederland ouderen blij te maken.
3: Martijn, waar hebben jullie het goed gedaan?
5: Ja, het concept zelf is gewoon heel goed. Dus met verse soep en maaltijden die super lekker zijn. En daarmee ook nog eens eenzame ouderen blij maken door heel Nederland. Ja, dat werkt gewoon heel goed.
3: Max, waar hebben jullie het ook zo fout gedaan?
4: Ja, veel dingen, maar vooral onze intentie om uit te breiden naar Frankrijk.
3: Ik ben benieuwd. Mijn naam is Rens de Jong. Welkom bij Bloed, Zweet en Zaken. Oma Soep. Bekend merk, volgens mij, voor heel veel mensen. Wanneer is dit gestart, Max?
4: 2017 begon ik echt met ouderen helpen. Maar dat was meer een buurthuis in Amsterdam. Maar sinds 2019 dat we de supermarkt in gingen.
3: En je zei het net al, jullie verkopen verse soepen. Kan ik het merk, het logo, hoe ziet de brand eruit?
4: Een schattig omaatje eigenlijk. Oma Soep, wat erboven staat. En ja, het geeft een gevoel van ambachtelijk, schattig, lekker.
3: Ja.
4: Proberen we.
3: En de bestseller, eventjes, wat verkoopt het beste?
5: De tomatensoep met verse basilicum. Dat is wel de knaller.
3: Ja.
5: En de rendang, trouwens ook.
4: Ja.
5: Gaan één op één.
3: En waar zijn jullie te koop?
5: Wij zijn te koop in meerdere supermarkten, waaronder Albert Heijn, Picnic, Flink, Plus, Jumbo. En daarnaast ook in bedrijfskantines, bedrijfscatering. Daar zijn we ook te koop.
3: Ja, kortom, all over the place zijn jullie met je oma's soep. Is het, want de doelgroep zijn niet oma's, heb ik het gevoel. Toch, Max?
4: Nee, het zijn meer jong werkende of jonge gezinnen, studenten. Ja, die wel meer.
3: Ja, en waarom die doelgroep?
4: Nou, wij helpen al die ouderen via studenten. Dus op die manier gaat het mond tot mond. En ik denk ook onze producten zijn best wel gericht op gezondheid. En dat past ook goed bij de wat jongere generaties. En ook zijn jongere generaties wat drukker, die koken weinig. Dus dat is ook een goede match.
3: Ja, want we hadden het er net al even over. Jullie doen heel veel voor eenzaamheid onder ouderen. Hoe groot is het team dan? Kun je er iets over zeggen?
5: We hebben een team van 12 tot 15 mensen die op ons hoofdkantoor zitten in Amsterdam.
3: Mm-hmm.
5: Maar we hebben heel veel studentenbesturen in de 14 steden waar we activiteiten organiseren met ouderen. Dus ja, dat zijn 8 per bestuur. Dus dat zijn er meer dan 100 die zich minimaal een dag per week inzetten voor de stichting. Die we hebben, ja.
3: Ah, dat is dus echt een stichting Oma Soep of zo? Hoe heet de stichting?
4: Ja, stichting Oma Soep tegen eenzaamheid.
3: Ah ja, maar dan heb je dus echt clubs van studenten die daar zeggen, ik sluit me aan bij Oma Soep om activiteiten te organiseren.
4: Ja, die doen dat eigenlijk een jaar lang en dan wisselt het bestuur weer. Maar dat bestuur zelf in die stad werven ook honderden vrijwilligers gedurende zo'n jaar.
3: En wat doen ze dan allemaal?
4: Het voornaamste wat ze doen is langs de ouderen thuis gaan en een soepje brengen. En dan komen ze eigenlijk voor een praatje, gaan de studenten in groepjes van 2. En dan probeer je dat ze elke week weer naar dezelfde gaan om echt die eenzaamheid tegen te gaan.
3: Ja, en waarom doen studenten dit?
4: Ja, ze vinden het toch belangrijk om hun steentje bij te dragen. En ze doen ervaring op, zowel op het gebied van ondernemen, maar ook impact maken.
3: Ja, ja.
4: Dus dat raakt aan twee kanten.
3: Is het zo dat die studenten af en toe ook weer bij jullie dan later in het soepteam aan het werk gaan, of niet?
5: Ja, dat zou wel het ideale scenario zijn natuurlijk. En dat gebeurt ook wel eens inderdaad. Dat ze daarna op het hoofdkantoor of een stage lopen of komen werken. Dus dat is natuurlijk heel leuk. En ze zijn echt onze ambassadeur. Ze vertellen het verhaal wat zij zelf meemaken met de ouderen natuurlijk door aan alle anderen.
3: Ja, ja, interessant. Ja. Zeg, en die winst is dus, begrijp ik, de helft gaat naar deze stichting om ouderen te helpen.
4: Ja, zeker. En die winst gaat dan, want het zijn weer 14 lokale stichtingen. En dat verdelen we dan op die manier. Plus de mensen die op het hoofdkantoor echt volledig op de stichting richten.
3: Even terug naar het begin. Want jij zei 2017,

0: 2019 Oma Soep echt opgericht. Wat was dan het begin, zeg maar, van Oma Soep?
1: En het begin was het echt soep maken in buurthuizen in Amsterdam. En dan als die soep gemaakt was, namen we die pannen mee naar een soort van afhaalwinkeltje. Een ijskuipje die dan in de winter een soepafhaalwinkeltje werd. En vanuit daar verkochten we soepen. Maar de ene keer was de soep heel lekker, de andere keer zaten de haren in of de peper. Dus dat was nog niet heel efficiënt, omdat we alles uit de verschillende buurthuizen...
0: Ja, ja. En wanneer ben jij er dan? Want je zit dan nog steeds te voetballen. Jij vertelt in de auto die enthousiaste verhalen. En dan, wanneer kom jij er opeens dan bij?
2: Martijn? Ja, we wilden inderdaad sowieso al. We waren tegelijkertijd klaar met studie. En we wilden samen ondernemen. En toen wilden we eigenlijk eerst iets doen in een sport. Met tennis of squashvelden verhuren. Dat ging niet zo goed. En toen daarna, ik moest gewoon geld hebben eigenlijk. Dus ik zei, ik moet gewoon nu een baan vinden. Als we niet een ander idee hebben. Toen kwam Max met het idee van Oma Soep. En zijn idee was om inderdaad ouderen in een fabriek te laten werken van 9 tot 5 soep maken. En dat zag ik niet echt zitten. Dus daar had ik zo mijn vraagtekens bij. Toen zei ik, ik ga gewoon maar ergens beginnen aan de slag.
0: Ah, jij was niet meteen enthousiast over het hele idee?
2: Nee. Dus ik ben toen als bedrijfsjurist aan de slag gegaan. En Max heeft toen Oma Soep opgezet met iemand anders. Met een andere vriend van hem die geneeskunde studeerde. Dus meer een beetje in die hoek. En toen na 2 jaar ben ik met hangende pootjes teruggekomen.
0: Oh ja?
2: Ja.
0: Want toen, hoe heb jij toen gereageerd? Kom binnen of zei je van eerst, moet je een hele middag I told you so zeggen?
1: Nee, ik was wel lang blij dat er eindelijk iemand naast mij kan staan die enigszins structuur heeft en daarnaast ook creatief is. Dus ik dacht wel meteen van dat kan elkaar heel goed aanvullen.
0: Ja, jij zei wel meteen, we moeten af van die buurthuizen, begrijp ik.
2: Nee. Ja, we daar soep maken inderdaad. Het was inderdaad wel, ik zei wel, wat Max ging af en toe na voetbaltraining, gingen we terug in de auto van Den Haag naar Amsterdam. We kwamen om, denk ik, 11:30, 12:30 nog thuis. En dan moest hij nog soep maken voor de dag daarna.
1: Dat was een beetje heftig misschien.
2: Ja, dus dat toen zag ik wel van, joh, zodra we dat soep maken hebben uitbesteed, dan is voor mij denk ik het beste moment om in te starten. En dat was eigenlijk toen we de Albert Heijn Product Pitch hadden gewonnen.
0: Ja, want dat is natuurlijk het hele punt. Altijd met dingen in de supermarkt brengen. Je moet volume kunnen maken, maar je moet ook klanten kunnen hebben. En dat kan je natuurlijk niet met een klein winkeltje doen. Dus ergens is de sprong gekomen bij Albert Heijn. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
1: Ja, we deden mee met de Albert Heijn Product Pitch. Dat organiseerden ze toen nog. En toen had ik eigenlijk oma Loekie mee. En die deed eigenlijk, dankzij haar wonnen we vooral. Dus zij kon heel goed laten zien wat het haar bracht, Oma Soep. En hoe blij ze was dat ze sinds Oma Soep heel vaak bezocht werd. En weer wat meer zelfvertrouwen kreeg. En ze was ook lekker bij de hand. Dus zij blies die jury helemaal omver. En toen kregen we... Dus je battelde eigenlijk tegen 20 andere kleine start-ups. Mm-hmm. En omdat we wonnen, kregen we de kans in 100 filialen bij Albert Heijn. En dat ging eigenlijk supergoed vanaf de start.
0: Had je toen ook wel de productie op orde dat je die 100 filialen kon servicen?
1: Nee, we hadden dus je wint die prijs. En dan hadden we eigenlijk nog een half jaar de tijd voordat we in de schappen kwamen. Ja. Dus toen ging ik met de pet rond langs allemaal samen eigenlijk langs fabrikanten, productielocaties. En hadden we op een gegeven moment een deal met eentje en gingen we produceren. Ja.
0: Ik kan me wel voorstellen, want je hebt dus een maatschappelijke missie. De helft van je winst gaat naar de stichting om deze eenzame ouderen te helpen. De allereerste aflevering van Bloed, Zweet en Zaken was met Tommy Tomato. Ja. En die hebben het heel lastig gehad, die zijn zelfs failliet gegaan. Omdat die zeggen, het is best wel moeilijk om die balans te bewaren tussen de missie en commerciële impact. Merken jullie dat ook, of niet?
2: Ja, zeker. Je moet altijd zoveel mogelijk winst maken, in ons geval, om ook echt onze stichting te financieren. Dus inderdaad, als je moet kijken van wat brengt je bedrijf verder, zodat je meer producten kan verkopen. Daar moet je af en toe in investeren door bijvoorbeeld ontwikkelen van nieuwe producten. En dat kost natuurlijk geld. Maar dan moet je altijd rekening houden dat je wel genoeg winst over moet houden. Dus dat uiteindelijk.
0: En je hebt eigenlijk twee operaties te runnen. Je hebt de vrijwilligers te runnen. Ja. En je kunt nu die oma's opeens even een jaartje niet bezoeken. Ja. Maar je moet ook investeren in marketing, productie, et cetera.
2: Klopt.
1: Ja. Alleen waar een volledig commercieel bedrijf kan zeggen, we maken even 2 jaar geen winst en we gaan volle bak investeren, kan dat bij ons wat minder makkelijk inderdaad. En ook heb je wat minder soort van, hoe noem je dat, venture capitalists of investeerders die zeggen, oh joh, ik geef jullie wel een zak met geld en helemaal prima dat de helft van de winst naar een sociaal impact gaat.
0: Ja, en dan ben je succesvol. Ja. Dan draai je lekker. Hoeveel omzet draai je per jaar nu?
1: We zitten nu, Steven, af op iets van 5,5 miljoen.
2: 6, denk ik.
1: Hij denkt 6. Nou, dat is
0: lekker.
1: Maar ja, hij is nu de optimist. Ja, ja, mooi.
0: Okay. Maar 6 miljoen, dat is een behoorlijke sizable impact natuurlijk. Ja. Ja. Ik kan me wel voorstellen, ik zag jullie al in de schappen liggen natuurlijk in voorbereiding op deze uitzending. En ik dacht, precies zo dat emmertje en dat, weet je, laten we zeggen, precies zo die verpakking. Die je denkt, hey, dat zie ik nu ook terug in andere merken, huismerken, et cetera. Heb je daar niet last van?
1: Ja, zeker. Wij hebben eigenlijk dat verse soepschap bij heel veel supermarkten gebouwd, want dat bestond nog niet echt. En ze zagen dat succes en zijn dat allemaal eigenlijk al die smaken ook gaan namaken en ook gaan uitbreiden. En ook nog eens zijn er een aantal die het elke week in de bonus zetten. Dus dat is wel lastig concurreren. Wij zeggen dan van, nou, mogen wij dan ook elke week in de bonus? Maar dat gaat dan niet zomaar. Dus nee, dat is wel lastig. Maar gelukkig zijn er ook nog wel genoeg klanten die zien van, wij zitten heel erg op die kwaliteit, hoog in kruiding, en je helpt ouderen door ons soepje te kopen. Dus we hebben zeker nog meer dan genoeg fans. Maar dat het lastig maakt, is zeker waar.
0: Ja, ook wel een beetje gek, hè? Dus je komt binnen, je doet een pitch, je wordt succesvol, ja. Maar daarna hetzelfde bedrijf gaat dan zeggen, wacht even, dat kunnen wij ook wel.
2: Ja, klopt. En we waren toen echt, toen hebben ze dus, de supermarkt probeerde het zelf ook met verse soep. Dat is toen niet gelukt. En eigenlijk hebben wij, sinds wij dat hebben gedaan, hebben we een beetje dat schap gebouwd. Ja. Dus, en dan begrijp ik ook wel dat je zegt, nou, als dat werkt, dan gaan wij dat ook doen.
0: Ja.
2: Maar de concurrentie moet natuurlijk wel eerlijk blijven.
0: Ja. Ik wilde naar waar het fout ging. Jullie hebben ook geprobeerd om dit in Frankrijk uit te rollen.
1: Ja.
0: Laten we even naar, waarom dachten jullie Frankrijk goed idee?
2: Ja, waarom dachten we dat? Eigenlijk hadden we gewoon een potentiële klant in Frankrijk, die gewoon super, meerdere klanten eigenlijk, die super enthousiast waren over het concept. En we dachten ook, Frankrijk, dat is ook een land waar de familie centraal staat en waar ze dan ook onze sociale impact omarmen.
1: Mm-hmm. Ja, en we, misschien goed om te zeggen, wij werden benaderd ook door een distributeur, of noem je dat? Ja. Die zei van, joh, we kunnen met jullie hebben zo'n mooi concept. Dat kan ook in Frankrijk. En daar zijn we ook een beetje ingestonken. Ja. Dus die moesten we echt bergen met geld betalen. En die beloofde toen allemaal listings bij grote Franse retailers.
0: Ah, ja. Wat je denkt, oké, dus iemand komt naar je toe, die zegt, joh, Frankrijk. En dan denk je, oké, Frankrijk, dat is een veel grotere markt.
1: Ja.
0: Let's go. Toch?
2: Ja, dat
0: heb,
2: is,
0: heb,
2: ja.
0: Je, heb je wel, de, zeg maar, je doet dan wel een beetje marktonderzoek van, zijn die Fransen zo soepig en ja, vinden ze oma's belangrijk? En
1: klopt, dat deden we ook wel en dat hebben we ook in Engeland gedaan, wat meer voor de hand ligt. Ja. Dus dat zijn we tegelijkertijd ook wel gaan proberen. Maar we waren iets te enthousiast geraakt ook door de verhalen van die distributeur. Ja. En we zagen ook wel voorbeelden van, wat was het ook alweer? Oatly en nog een aantal merken.
2: Tony's volgens mij toch?
1: Tony's ook. Een aantal merken die hard waren gegroeid in Frankrijk. Ja, en als zij dan zeggen duizenden winkels, ja. Wij hadden tot nu toe ook bij elke supermarkt wel geslaagd. Dus we dachten, nou ja, laten we het gewoon proberen, why not?
0: En, maar laten we proberen, dat is dus wel investeren, kan ik me zo voorstellen.
2: Ja, we moesten een flinke som geld betalen om ze maandelijks aan de slag te zetten, om die listings te regelen. Het werd maar uitgesteld. En uiteindelijk hadden we volgens mij 3 listings beloofd. Dus bij, dus,
0: wat zijn listings precies?
2: Ja, dat je gewoon een plek wordt beloofd in de schappen.
0: Oh, ja.
2: En echt bij grote supermarkten daar. Van 3 grote supermarkten. Dus toen dachten we al van, nou ja, en inderdaad wat Max zei, ja, tot dan ging eigenlijk alles alleen maar in een stijgende lijn. Toen dachten we eigenlijk van, ja, de negatieve kanten, die hebben we nog niet eens gezien. Dus het kan alleen maar
0: Goed gaan.
2: Ja,
0: dit.
2: Kan alleen maar goed gaan.
0: Famous last word.
2: En toen zeiden we, ja, oké. En toen zijn we daar volgens mij bij eentje gestart.
1: De kleinste ook? De kleinste, die 2 grote, de Carrefour ging niet meer door?
2: Nee, de vraag is überhaupt nog of die anderen wel geïnteresseerd waren, vragen we ook nog. Dat het gewoon een praatje gepraat was. En zijn we bij de kleinste gestart, waar totaal niet onze doelgroep was. En wat ook in winkels lag, een beetje in het platteland inderdaad.
0: Ja.
2: Waar mensen zelf soep maken. En ja, dat werd helemaal niks.
1: Het is ook eigenlijk best groot deel van het jaar best wel warm in Frankrijk.
2: Ja,
1: dat is ook niet echt
0: je wil, maar even voor mij, het investeren is het, dan moet je oma soep. Dus wat werd de merknaam dan?
2: Soupe de la grand-mère.
0: De soupe de la grand-mère, dat klinkt toch heel goed.
2: Ja.
0: En wat moet je dan nog meer investeren? Moest je ook productie in Frankrijk regelen?
1: Nee, dat hebben we wel gelukkig nog. Dat was nog wel oké, slim. Dus we deden wel expres de productie nog in Nederland met ons huidige producent. Omdat we wisten van, als het dan mislukt, dan hebben we niet enorme investeringen gedaan. Maar die distributeur was wel echt prijzig. Hè?
2: Ja, de distributeur was prijzig. En je moest ook je soepen daar op voorraad zetten. Dus je moest gewoon daar je voorraden neerzetten. En ja, als dat niet leeg loopt, dan moet je weer een nieuwe voorraad neerzetten. En
0: omdat het natuurlijk is dan bederfelijke waar natuurlijk.
2: Ja, dus het is inderdaad vers gezond. Ja. komt. Dus het is allemaal super.
0: Oh, dan gaat het ook nog heel hard uiteindelijk.
2: Je kan niet zomaar even je voorraad leeg verkopen. Op een gegeven moment gaat het over datum. Dus dan moet je weer nieuwe neerleggen. Ja, dat is natuurlijk ook allemaal niet gratis.
0: En je werkkapitaal zit dan ook helemaal vast, toch?
2: Ja,
0: als je het een beetje te groot maakt.
2: Ja, dus dat was even...
0: Wanneer wist je dat je denkt, fuck, dit gaat helemaal niet lopen?
1: Oh, dat weet je altijd met introducties heel snel, eerlijk gezegd. Dus dat weet je dan al na 2 weken van... oh, het zou zoveel verkopen, maar het gaat ver onder die prognose.
2: Ja.
1: Dus toen wisten we al wel snel. En ook het aantal winkels wat was toegezegd. Bleek in de praktijk dat ze zeiden, we starten wel in 150 winkels. Maar dat was ook een soort, klopte ook niks van.
2: Ja.
1: Starten we maar 50 winkels.
2: Moeilijk is dat je er dan op een gegeven moment dusdanig geld in hebt gestopt. Dat je denkt van shit, er zit nu al zoveel in. Het zou zonde zijn om er nu de stekker uit te trekken.
1: Ja.
2: En dan ga je er misschien nog wel meer in stoppen. Om het ook wat meer te activeren in de winkels. Maar ja, op een gegeven moment dachten we echt van, nou, dit is niet meer levensvatbaar.
0: Ja, wanneer was dat moment dat je denkt, ja, dit is niet meer levensvatbaar?
2: Ja, dat we hadden echt alles geprobeerd om het ook te activeren in de winkels. En toen de verkoop niet omhoog ging, dachten we echt, elke cent die we nu nog uitgeven is er eentje te veel. Dus toen moesten we er gewoon een stekker eruit trekken. En die supermarkt zelf zei trouwens zelf ook van, jongens, dit werkt niet meer, toch? Of...
1: Ja, zeker.
0: Wat heb je geleerd?
2: Daarvan? Nou, dat je niet zomaar in een ander land je product in de schappen kan zetten en dat het dan in één keer automatisch gaat lopen. Dat lukt niet.
0: Nee. Toch, hoorde ik net, ja, we gaan ook nog toch... Jullie geven het buitenlandavontuur niet op.
2: Nee,
1: want bijvoorbeeld de Engelse markt past wel veel beter dan de Franse
0: markt.
1: Hoe
0: weet je dat zeker?
1: Omdat daar onwijs veel verse soep gegeten wordt. En in Frankrijk bestaat dat schap nog nauwelijks, of is het daar erg klein. Maakt in Engeland een andere uitdaging, dat er heel veel concurrentie is met andere verse soepmerken.
0: Dus dat schap is dan wel ontwikkeld in Engeland?
1: Ja, okay. Alleen die hebben niet een social impact merk of een soep met zo'n verhaal als wij hebben.
0: Mm-hmm.
1: Dus we denken dat daar wel ruimte is en markt voor kan zijn. Maar we hebben ook geleerd, want in Frankrijk gingen we meteen zo verkopen. Terwijl in Nederland waren we eerst ook jaren bezig met de stichting opzetten en ouderen helpen. Dus we gaan dat nu op deze manier doen. Dus er is nu iemand in Londen, Hanna, die supergoed werk doet en de stichting daar opzet eerst. En zorgt dan in Londen met ouderen koken, daarna Oxford.
0: Ja, dus eigenlijk een beetje van, dus een beetje van het geld dat je in Nederland verdient, ga je in Londen een stichting opzetten.
1: Ja.
0: Zodat daar al het verhaal echt wordt geladen van, we zijn ouderen aan het helpen.
1: Ja.
0: En daarna ga je die soep introduceren.
1: Ja,
0: dat is het idee.
2: We halen daar dus ook in Engeland dus ook voor de stichting geld op om sowieso de stichtingactiviteiten op te zetten en de ouderen daar alvast te helpen.
0: Ja.
2: Dat doet inderdaad allemaal heel goed.
0: Maar die concurrentie is natuurlijk groot. De Engelsen zijn wel soepeters, volgens mij, toch?
1: Ja, ze zijn by far het grootste soepland.
0: Ja. Heerlijk zeg.
1: Ja, mooi.
0: Maar ik kan me wel voorstellen dat ze er of heel veel zelf maken, dus dat ook concurrentie is, of inderdaad al die merken die misschien niet een social impact hebben, maar best lekkere soep maken. Dus de vraag is, gaan mensen die premium, of een switchen van een merk vanwege deze social impact? Heb je dat onderzocht?
1: Nou, dat is inderdaad de vraag. Ik denk dat we heel erg gaan moeten zorgen dat we al bekender worden voordat we dat schap ingaan.
2: Ja. En daarom zijn dus inderdaad diezelfde manier hoe we dat in Nederland hebben gedaan, is belangrijk. Dat je eerst gewoon wat awareness van je merk en van wat je sociale missie wat meer verspreidt daar.
0: Ja.
2: En dat heeft eventjes tijd nodig. En als ze dan onze soep hebben gegeten, dan zijn ze binnen. Want het is de lekkerste soep natuurlijk.
0: Ja, precies. En is het, heb je al een distributeur? Of zeg je, nou, dat naar Frankrijk gaan we even rustig aan doen. Dat komt wel als we zover zijn.
1: We zijn nu wel echt meer zelf aan het doen. We hebben wel een soort van logistieke distributeur, maar die doet niet je sales en zo.
2: Nee.
1: Dus we hebben alle vertrouwen in dat we dat samen met Hanna daar...
2: Er is echt een Nederlandse werknemer zit daar in Engeland. Ja. Die dat voor ons opzet.
0: Snap ik. Ja, prachtig. We sluiten af met een Amsterdamse tegeltjeswijsheid. Die moet er zijn. Wat zou een tegeltjeswijsheid kunnen zijn? Heb je het erover gehad?
1: We zijn wel echt doeners, niet veel van het vergaderen. Dus misschien niet lullen, maar poetsen.
0: Ja? Ja, mooi.
2: Ja, daar sluit ik me volledig bij aan. En gewoon een beetje lekker bij jezelf blijven. En niet gaan zweven, dat vind ik ook wel altijd belangrijk.
0: Het klinkt heel mooi. Een Amsterdamse tegeltjeswijsheid, maar die klinkt ook heel Rotterdams.
1: Rotterdamse.
0: Ja, heel prima. Vind ik goed. Dankjewel. Max Kranendijk en Martijn Kanters van Oma's Soep. Dankjewel voor jullie mooie verhaal. Ook in dit seizoen vertellen we weer heel veel inspirerende ondernemersverhalen. Met dank aan onze nieuwe sponsor Jort. Ben je nou ook ondernemer? Heb je de nodige bloed, zweet en tranen in je bedrijf zitten? Stuur dan even een mailtje naar bzz@bnr.nl. bzz@bnr.nl. En natuurlijk abonneer je op onze podcastfeed Bloed, Zweet en Zaken in je favoriete podcastkanaal of gewoon even in de BNR-app. Tot de volgende keer. Dag.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door boekhoudprogramma Jort.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen in het defensief.

0: Bedrijfspanden met sterke stroomaansluiting fors meer waard. 11 sociale huurwoningen, tegengehouden door 1 buurtbewoner. Draai belemmerende regels woningmarkt terug. Nou, aan nieuws geen gebrek. En dus gaan we ook dit najaar weer door met Vastgoed Gezocht. Elke maandag om 2 uur op BNR. En natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
3: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. In het Brabantse Bavel is een oude vrouw gered uit haar brandende huis. De begane grond stond al in lichterlaaien en de vrouw zat achter een deur. Uiteindelijk wisten hulpverleners haar daar weg te krijgen. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens regionale media had ze veel rook ingeademd. President Trump heeft nog eens herhaald dat hij graag nieuwe verkiezingen ziet in Oekraïne. Hij is kritisch op president Zelensky en zegt dat hij geen vredesdeal kan maken met de Russen. Trump maakte wel een deal met de Russen over diesel, om zo de dieselprijs in Amerika snel omlaag te krijgen in aanloop naar verkiezingen in eigen land. In Kampen bij Zwolle heeft een arrestatieteam een verwarde man opgepakt in zijn huis. Hij was met jerrycans in de weer en buren vertrouwden het niet. Volgens de politie wilde hij zijn huis in brand steken en vormde hij een gevaar voor zichzelf en de buurt. En een familiedrama in de Amerikaanse staat Pennsylvania. Een man heeft daar 7 familieleden en een familievriend doodgeschoten. Onder de slachtoffers waren een 8 maanden zwangere vrouw, een jochie van 5 en een meisje van 1. De dader pleegde daarna zelfmoord. Over zijn motief is nog niets duidelijk. Dan nu het weer van Weer Online. In het noorden regent het nog behoorlijk tot aan de middag. In het zuiden is het overwegend droog. En in de middag is het in het hele land wisselvallig en een graad of 15. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. In het defensief. Michal van der Toorn en Ria Katz.
4: Welkom bij deze aflevering van In het Defensief. In deze podcast onderzoeken we iedere week waar het nieuwe defensiegeld heen gaat en wat er allemaal komt kijken bij het opschalen van de industrie. Ik ben Michal van der Toorn, Europa-verslaggever bij BNR. Naast me zit, of eigenlijk tegenover me, Ria Katz, journalist Defensie en Geopolitieke Veiligheid bij het FD. Welkom.
5: Hey Michal.
4: We zijn op bezoek bij de verjaardag van het Commissariaat Militaire Productie. Die bestaan 75 jaar en dat is een feestje waard. Ria, misschien eventjes voordat we beginnen. Wat doet het commissariaat?
5: Dat gaan we dus zometeen uitgebreid bespreken met onze gast van vandaag. Dat is de heer Jan-Christiaan Dieke, die aan het hoofd staat van dit commissariaat. Maar alvast als kleine introductie. Het commissariaat Militaire Productie werd in 1951 opgericht. Dus aan het begin van de Koude Oorlog. En de bedoeling was destijds om de extra defensiegelden die de Nederlandse regering toen te besteden had, om die, en ik citeer even, zoveel mogelijk ten faveur te laten komen van de Nederlandse economie door een zo ruim mogelijk inschakeling van de Nederlandse industrie.
4: Keurig.
5: Oftewel, zoveel mogelijk Nederlandse bedrijven, defensiebedrijven op poten helpen. En grappig genoeg, als we de parallel trekken met het heden, doet het commissariaat dat nog steeds. Zoveel mogelijk Nederlandse industrie proberen zij te betrekken bij grote orders. En denk dan bijvoorbeeld aan de recente onderzeebootdeal met het Franse bedrijf Naval, waar heel veel Nederlandse bedrijven voor 1 miljard in de toeleveringsketen zitten. En hetzelfde geldt natuurlijk voor de tanks die Nederland heeft gekocht in 2024 en die nu in productie zijn.
4: Genoeg om over te praten, dus laten we snel naar onze gast gaan, commissaris Jan-Christiaan Dieke. Dan kunnen we hem zelf gaan vragen hoe dit allemaal zit. Welkom.
6: Ja, dankjewel.
4: Van harte gefeliciteerd met 75 jaar. Ja. Ria zei het al, het commissariaat werd in 1951 opgericht. Het jaar, even terug, van de allereerste Nederlandse tv-uitzending. Willem Drees was premier, Nederland was echt in wederopbouw. Waarom werd het commissariaat toen pas opgezet, 6 jaar eigenlijk na het einde van de Tweede Wereldoorlog?
6: Ja, ik weet niet of het toen pas was. Maar ik weet wel dat we in de wederopbouw zaten. We zaten inderdaad in de vooravond van de Koude Oorlog. En het belang van de defensieindustrie, zoals Ria al aangaf, werd wel gezien. En dat moest versterkt worden. En daar werd een commissaris voor aangesteld. En die commissaris die ging aan het werk bij, ik weet niet hoe het toen heette, het ministerie, maar bij Economische Zaken.
7: Ja, het verandert nogal eens van naam, hebben we net ook al eventjes geconstateerd. Maar dat werd dus opgericht. Wat waren toen de taken eigenlijk van dat commissariaat?
6: Eigenlijk dezelfde als nu. Dat is het beschermen, het versterken en internationaal positioneren. Maar ook de termen zoals weerbaarheid, voorraadvorming, die kwamen nadrukkelijk voor in de opdrachtomschrijving.
7: Ja, en er is een historisch onderzoek gedaan voor deze viering eigenlijk. Daarin stond dat er toen eigenlijk te weinig coördinatie was tussen de verschillende ministeries. Dus dat ging dan bijvoorbeeld om buitenlandse zaken, defensie, of ik weet dat heet niet toen zo, maar in
5: oorlog,
7: in ieder geval,
5: zelfs nog.
6: Ja. Van oorlog en maritieme zaken, geloof ik.
7: Precies. Dus is dat probleem inmiddels een beetje opgelost? Die coördinatie die toen blijkbaar erg hard nodig was?
6: Nou, eigenlijk zie je de l'histoire se répète. En die coördinatie is nog steeds eigenlijk wel een issue. Dat is ook logisch. We hebben verschillende departementen. Buitenlandse zaken, economische zaken en defensie. Voor een deel zijn de belangen gelijk. Maar voor een deel zijn het ook andere belangen. En dan is het ook goed om checks en balances te hebben.
7: Ja, en dat doen jullie.
6: Ja.
7: Want hierboven, denk ik, werken jullie met zo'n 20 ambtenaren op uw commissariaat. Kunt u mij even een beetje meenemen wat doen jullie precies? Wat houden jullie op dit moment bezig?
6: Over de lijnen die ik net noemde, dat beschermen, versterken en internationaal positioneren. Op het gebied van het beschermen zijn we bezig met een wetgevingstraject samen met de Defensie. De wet weerbare defensieindustrie. En die wet die ziet erop toe dat we Nederlandse partijen beter kunnen screenen bij overnames, dat we kunnen doen aan voorraadvorming, dat we kunnen doen aan aanwijzingen voor productielijnen en dat we een geschiktheidsverklaring kunnen afgeven. En dat betekent dat we bedrijven internationaal kunnen positioneren met zo'n geschiktheidsverklaring. Over de andere lijnen, het versterken en internationaal positioneren, zijn we heel erg druk bezig met de industriële participatie, zoals dat heet. Dat wil zeggen dat als Defensie iets verwerft in het buitenland, dan zorgen wij dat als dat meer dan 5 miljoen is, ook weer Nederlandse bedrijven in toeleveringsketens gepositioneerd kunnen worden. Daarnaast hebben we het Europese instrumentarium. Nou, jij bent ook van Europa. Daar gebeurt een hoop. Het European Defence Fund, het European Defence Industry Program. Al dat soort programma's zorgen wij dat Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen, moet ik ook zeggen, goed zijn aangesloten.
7: Ja.
6: Ik wou nog meer zeggen, maar ja.
7: Volgens mij hebben we nog genoeg tijd om nog veel meer te zeggen. Maak vooral eens.
6: Met name ook bedrijven ondersteunen in het buitenland bij buitenlandse opdrachten. Want de defensieindustrie is geen level playing field.
7: Nee.
6: Dat wil zeggen, het zijn altijd overheden die spulletjes kopen. En dat betekent dus ook dat die bedrijven, om bij die overheden en de bedrijven die leveren binnen te komen, hebben ze gewoon hulp nodig. En die hulp leveren wij samen met Defensie.
7: Dat wilde ik inderdaad vragen, want onze luisteraars zijn onder andere bedrijven in de defensiesector. Hoe krijg je dan als bedrijf met jullie te maken? Want jullie helpen die bedrijven. Kan je ergens aankloppen?
6: Ja, nou, verschillende manieren. Eén is, kan altijd bij ons aankloppen inderdaad, als je een propositie hebt in het defensiedomein, in de defensieindustrie. We hebben de NIDV, de brancheorganisatie voor de defensieindustrie. Die weten de weg naar ons ook goed te vinden. We hebben de RVO, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, weten de weg ook goed naar ons te vinden. En natuurlijk Defensie zelf.
5: Gaan we even terug naar het verleden, want jullie bestaan natuurlijk 75 jaar, zoals we al zeiden. De zorgen over te weinig eigen Nederlandse productiecapaciteit zijn eigenlijk veel ouder dan 75 jaar, dan jullie bestaan. Waarom blijft dit zo'n terugkerend vraagstuk dat eigenlijk al sinds de Eerste Wereldoorlog, dus zeg maar 1418, speelt?
6: Ja, de moeilijkheid is, als het beter gaat en je hebt vredesdividend, wat gebeurt er dan? Dan gaat Defensie spullen kopen die ze nodig hebben. En dan gaat het operationeel belang, staat altijd voorop. Maar zeker als er minder geld te besteden is, dan zal niet voldoende geld naar de industrie gaan. En dat is denk ik een iets wat we door de tijd heen zien. Daar waar de defensiebudgetten krimpen, krimpt ook het belang om dat nog te investeren in de defensieindustrie. En andersom, als de spanningen toenemen, dan zie je dat je ook weer gaat investeren in de defensieindustrie.
5: Maar hebben we dan niets geleerd van de lessen uit het verleden van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog, de Koude Oorlog?
6: Ik denk wat we in ieder geval van geleerd hebben, dat we met de toepassing van de industriële participatie hebben we altijd wel gezorgd dat daar waar Defensie spullen koopt, dat er altijd een deel weer terugkomt in de Nederlandse defensieindustrie. En daarmee hebben we denk ik ook met de ondernemers zelf, de industrie zelf, een basis in stand kunnen houden waar we nu wel op kunnen bouwen. Maar we moeten wel versnellen om te zorgen dat inderdaad die industrie snel opschaalt.
5: En als we kijken naar die industrie, die is eigenlijk relatief klein, hoogtechnisch, maar toch klein. Dat maakt ons afhankelijk van het buitenland voor heel veel defensieproducten. Wanneer gingen bij jullie de schellen van de ogen dat die afhankelijkheid toch echt wel een strategisch risico kan zijn?
6: Nou, die schellen zijn er nooit geweest. Dus dat belang is echt altijd wel bij ons duidelijk op het netvlies geweest. En dat is ook de reden waarom wij altijd kijken van hoe kunnen wij Nederlandse partijen in die toeleveringsketens van die grote OEM's, zoals we dat noemen, de Original Equipment Manufacturers, hoe kunnen we die goed positioneren, zodat we die strategische posities wel hebben.
5: Mm-hmm. En wat ik in de voorbereiding ook heel interessant vond om te lezen, is dat jullie niet alleen voor de industrie werken, maar ook kijken naar het grondstoffenprobleem. Voor de defensieindustrie is natuurlijk zijn grondstoffen nodig voor die productie. Hoe probeer je dan die grondstoffen, een blijvend probleem, ook al jaren, al decennia, hoe probeer je toch te verzekeren dat die blijven in Nederland? We zijn nu natuurlijk al erg afhankelijk van China voor bijvoorbeeld lithium, noem maar op.
6: Ja, dat valt formeel niet onder het commissariaat militaire productie. Dat valt onder grondstoffen. Maar dat zit wel in de nieuwe directie economische veiligheid en weerbaarheid. Daar maken wij deel van uit en daar maakt ook grondstoffen van uit. Ja. We hebben wel een hele directe link als we kijken naar die wet die ik al eerder noemde. Die wet weerbare defensieindustrie. Daar gaan we ook een voorraadplan van maken. En dan kunnen we ook aanwijzingen geven aan bedrijven om bepaalde voorraden aan te houden. Dus daar is wel een hele nadrukkelijke link met ook grondstoffen.
5: Kunt u al een voorproefje geven? Wat voor grondstoffen, wat voor producten zouden ze aan moeten houden? Waar denken we dan aan?
6: Nou, ik wil niet heel specifiek worden, maar je kan bijvoorbeeld zeggen, als wij zeggen, wij vinden radar en radartechnologie heel belangrijk in Nederland. We zijn goed in radars. Mm-hmm. Nederland Radarland noemen we onszelf ook. Nou, denk aan Thales Nederland, maar denk ook aan Robin Radar. Ja, voor die radars heb je bepaalde grondstoffen nodig, waaronder bijvoorbeeld germanium. Nou, dat zou zo'n stof kunnen zijn. Hoe je kan afpellen van, nou, deze producten vind ik belangrijk, dan weet je ook welke deelproducten en welke grondstoffen je daar dan voor nodig hebt.
5: En dan kijken we naar Nederland en Europa, want de winning is hier niet. Dus hoe moet je toch zorgen dat die hier zijn?
6: Nee, dan kijken we naar Nederland en Europa. En daar zoeken we nu. Ik weet niet wat ik daar allemaal al van kan of mag zeggen.
5: Alles toch? Nee,
6: maar anders spreek ik mijn mond voorbij. Maar ik weet dat mijn collega van grondstoffen, die zijn als Nederland heel nadrukkelijk al naar partners aan het kijken hoe we dan die grondstofvorming met een partnerland kunnen doen.
7: Je zegt net, we zorgen er eigenlijk al sinds het begin voor dat Nederlandse bedrijven in die toeleveringsketen komen van grote OEM's, dus een Rijnmetaal bijvoorbeeld.
6: Ja.
7: Toch horen wij vaak ook van kleine bedrijven, zeker die beginnen, dat dat erg moeilijk is. Wat zeggen jullie tegen hen? Hoe zorg je ervoor dat je als zo'n klein beginnend defensiebedrijf, die er nu veel zijn, toch in die toeleveringsketen kan komen?
6: Ja, het is inderdaad lastig om erin te komen. Ja. En daar kunnen wij bij helpen en daar kan de brancheorganisatie bij helpen. En wat we doen is inderdaad ook een stukje verwachtingenmanagement. Ben je bereid zelf ook te investeren? En niet alleen bereid, heb je daar de middelen voor? Heb je daar de mensen voor? Kun je de juiste kwalificaties krijgen? Want als je bijvoorbeeld in het luchtdomein wil wat gaan doen, je wil wat op een vliegtuig gaan produceren, ja, dan heb je wel kwalificaties nodig, zoals de AS9100. Ja, heb je die niet, dan kan je al eigenlijk niks. Dit soort dingen.
5: Voor de leek, wat is dat?
6: Dat is eigenlijk een ISO-norm, maar dan voor het luchtdomein.
5: Ja, je moet bepaalde kwalificaties hebben om überhaupt voor de luchtvaart te kunnen produceren. Ja.
6: En denk bijvoorbeeld ook aan beveiligingseisen. Is je bedrijf cyberproof?
7: Ja.
6: En wil je het ook in het defensiedomein? Want het kan ook zo zijn dat er dan in één keer een protest voor de deur staat.
7: Ja.
6: Dus dat zijn allemaal overwegingen. Heb je daar allemaal ja op gezegd, dan ben je geschikt om wat in dat defensiedomein te gaan doen. En dan kunnen wij helpen om te kijken, nou, waar in de keten kan jij nou aanhaken? En dat kan zijn bij een Rijnmetaal dat je zegt van, nou ja, ik ga niet direct aan Rijnmetaal leveren, maar ik kan wel aan een deelproduct gaan werken wat weer aan Rijnmetaal wordt geleverd. En daar kunnen we ze bij helpen en dat is exact wat we doen.
7: En op dit moment is er heel veel geld beschikbaar in de defensiewereld. Dat is natuurlijk lang niet altijd zo geweest. Nederland heeft ook hele lange periodes heel weinig geld uitgegeven en uit willen geven aan de defensieindustrie en aan de defensie. Hoe gingen jullie daar toen mee om?
6: Ja, op dezelfde manier. In de zin van daar waar er een verwerving was van defensie in het buitenland met meer dan 5 miljoen aan buitenlandse content. Daar gingen wij kijken van welke potentiële leveranciers zijn daar. En hoe kunnen wij zorgen dat we op basis van een industriële participatieovereenkomst Nederlandse industrie, Nederlandse kennisinstellingen kunnen activeren en indicator positioneren. En door de jaren heen zijn we daar echt wel succesvol in geweest en gebleven. Wat ik al even in de voorbespreking aangaf van we hadden toen wat wij dan noemen een omzet, maar een industriële participatiewaarde 8 jaar geleden van zo'n 250 miljoen per jaar. Als we vandaag de dag, als ik nu op de knop druk, zitten we al boven de 900 miljoen. Dus dat wil niet zeggen dat we de 900 miljoen per jaar gaan halen, maar dan zie je wel die enorme stijging. Dus ja, we waren al succesvol op een bescheiden maat. En dat gaat hard omhoog.
7: Ja, dus jullie zien echt de impact van dat er meer geld in omloop is.
6: Ja, ja, en met, ik weet niet of jullie die hebben gezien, maar de economische beleidsanalyse die recent naar de Kamer is gestuurd. Daar staat ook van, hoe kunnen we dus zorgen dat die defensiemiddelen die er wel zijn, dat we die op een verstandige manier aanwenden. Zodat ook de Nederlandse industrie, de Nederlandse defensieindustrie, dual use industrie, daarvan mee profiteert. En daar kunnen wij een belangrijke rol in spelen.
5: Wij willen graag ook een kijkje in de keuken, het geheim van de smid. Hoe ga je te werken? Jullie zijn maar met 20 mensen. Werken ambassades mee in het buitenland? Werkt de premier mee? Zetten jullie koning Willem-Alexander in als een soort Prins Bernhard alleen dan van de minder corrupte soort? Hoe gaat dit precies te werk?
7: Nou, helemaal
6: is,
7: niet.
6: Dat is voor jou rekening, maar goed. Ja. Op alle antwoorden ja.
5: Stel, ik ben een bedrijf. Ja. Ik zeg, ik wil bij Naval aansluiten, bij die grote onderzeebootdeal. Hoe gaan jullie dan voor mij, voor mijn bedrijf, lobbyen? Met welke personen, met welke mensen? Neem ons mee.
6: Ja, nou, wij hebben dan een industriële participatieadviseur. In dit geval degene in het maritieme domein. Die kent de industrie op dat vlak. Die kent in dit geval ook de navalgroep. En dan gaan wij kijken van in verschillende fases. Van nou, hoe kunnen we dan deze bedrijven onder de aandacht brengen? En aan de andere kant is het ook mijn taak, onze taak, om naar Naval te gaan en zeggen van ja, wij willen die bedrijven in de keten. Jullie moeten nu al actie gaan ondernemen om bedrijven te gaan certificeren voor jullie toeleveringsketen. Nou, zo komen die bedrijven steeds nader tot elkaar. En op een gegeven moment zitten we er bij elkaar en is de keuze van Defensie, in dit geval richting Naval valt het. Dan sluiten wij die industriële participatieovereenkomst met Naval af. En daarin leggen wij vast welke activiteiten met welke bedrijven in Nederland gaan plaatsvinden. En dan is het vervolgens wel aan de bedrijven zelf om een commercieel contract uit te onderhandelen met in dit geval de Naval Groep. Maar dat monitoren we wel. En dan krijgen ze ook hulp van ons om te zorgen dat de afspraken die we daar hebben gemaakt, die dan een juridische verplichting zijn, dat die wel worden nagekomen.
5: En stel nou dat Naval zegt, ja joh, we hebben wel wat Franse bedrijven, we hebben helemaal geen zin in die Nederlanders. Wat kunnen jullie dan doen?
6: Dan kunnen wij teruggrijpen op die, in dit geval de ICA heet die, de Industrial Cooperation Agreement. En in die ICA staan de afspraken en dan zeggen we dat dit is een juridische verplichting, dat hebben jullie uit te voeren. Aan de andere kant zie ik dat zo'n bedrijf als Naval, die snappen ook wel dat hier echt wel politieke aandacht ook voor is. Dus die hebben ook wel zoiets, wij willen die verplichting die we zijn aangegaan, willen we ook wel graag nakomen. Want we willen wel netjes onze verplichtingen invullen.
5: Nou is Naval natuurlijk een bekend voorbeeld. Zijn er nog andere voorbeelden of je zegt, goh, die zou ik toch even vertellen als grote successen aan de luisteraar van deze podcast?
6: Nou, dan doe ik bedrijven tekort. Alle bedrijven waarmee wij werken zijn in die zin geweldig.
5: Nee, dat snap ik wel.
6: Lockheed Martin, Boeing, RTX. Al die bedrijven waar Defensie wat verwerft. En dit waren een paar Amerikaanse. Maar denk bijvoorbeeld ook aan Leonardo. Denk aan Saab. Eigenlijk allemaal geweldig om mee te werken. Kongsberg. Dus ik noem er nu toch een paar. Ik laat me verleiden.
5: Kongsberg
6: het wel te
5: is de luchtverdediging, hè? Gisteren gesloten met de Belgen als onderdeel van het Nederlands bestaande contract.
6: Heel goed op de hoogte. Dat wist ik eerlijk gezegd niet. Wel dat het speelde, maar niet dat het gisteren was. Maar dat is inderdaad Kongsberg waar wij op die manier ook mee samenwerken. En er is bijvoorbeeld een Nederlands bedrijf wat launches maakt voor Kongsberg.
7: Interessant.
6: Ja, en dat doen ze al sinds lange tijd. Nog in de tijd zelfs van die 250 miljoen die ik noemde. Maar die doen nu ook weer meer in dat domein. Maar goed, wat was de vraag exact? Want ik liet me verleiden om bedrijven te gaan noemen.
5: Dat wilden
7: we. We wilden graag een lijstje bedrijven.
5: Na 75 jaar willen we ook jullie successen meevieren. Dus we willen inderdaad even die namen horen.
6: Ja, nee, wat ik wel kan doen, wat ook in de openbaarheid is geweest. En vind ik bijvoorbeeld een heel mooi voorbeeld met Boeing. Daar hebben we intellectueel eigendom over gedragen vanuit iets wat Boeing wilde afstoten uit hun organisatie. Dat was de energieopslag in een vliegwiel. Mm-hmm. We hebben dat intellectueel eigendom bij een Nederlands bedrijf kunnen laten landen. Dat heet Quintec. En Quintec is nu heel succesvol om die technologie verder te ontwikkelen. En die hebben dus nu een alternatieve manier van het opslaan van energie in een vliegwiel. En het aardige is dat we dit bedrijf ook weer in een missie naar Oekraïne, ook met industriële participatie, weer in positie hebben kunnen brengen om te werken aan het power grid in Odessa. Nou, dat vind ik een mooi voorbeeld. En een andere die ik echt heel mooi vind, die heel sprekend is. We hebben met Boeing afspraken kunnen maken over kennis- en technologieoverdracht aan het bedrijf Specto in Nederland. Specto mag nou onderhoud doen aan de rotorbladen van de Chinook en van de Apache. Dat mocht eerst niet.
5: De helikopters.
6: De helikopters. Dus wat er gebeurde, Defensie had een kapotte helikopter door een rotorblad. Dan moesten ze dat rotorblad opsturen naar de Verenigde Staten. Dan werd daar onderhoud gedaan, kwam het weer terug. Nou, al die tijd stond de helikopter stil. Nou doet dat bedrijf Specto dat in Nederland. Dus de beschikbaarheid van de helikopter is veel groter. We hebben weer meer voortzettingsvermogen in Nederland.
5: En banen.
6: En daarmee creëren we dus een win-win-win. Want het is een win voor Boeing. Het is een win voor Nederlandse Defensie. En in dit geval voor het bedrijf Specto. En ik noem deze omdat deze al in de openbaarheid zijn geweest. Want normaal gesproken zijn we nooit zo openbaar met hoe we dit precies doen. En welke bedrijven daarbij beschikbaar zijn.
4: Dit was een korte versie van In het Defensief. Wil je de hele aflevering horen? Dat kan natuurlijk in de BNR-app of abonneer je overal waar je je podcast luistert. Dan hoef je geen aflevering meer te missen en weet je elke week net een beetje meer over de defensieindustrie in Europa.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Napleiten.

0: Dit is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business Beat.
0: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
1: Met de lekkerste pop,
0: funk en soul.
1: BNR

0: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Rusland wil graag een deal maken met Oekraïne, maar Oekraïne wil dat niet. Dat zegt president Trump nadat hij met de Russische president Poetin gebeld heeft. Hij vindt nu dat er in Oekraïne nieuwe verkiezingen moeten komen. Trump heeft het lastig in eigen land door hoge brandstofprijzen en hoopt dat met Russische diesel te kunnen beteugelen. Pech voor reizigers tussen Delft en Rotterdam, want tot vanavond 11 uur rijden er geen treinen. ProRail is nog druk bezig de schade te herstellen na een brand bij een spoorbrug. Mogelijk is die brand aangestoken, dat wordt nog onderzocht. De NS zet vandaag wel bussen in. Boze reacties na de dodelijke aanval op de luchthaven van de hoofdstad van Saoedi-Arabië. Daarbij vielen 12 doden en meer dan 300 gewonden. Onacceptabel, zeggen de Amerikanen. En volgens een VN-gezant is de aanval van de Houthis een ernstige escalatie en een bedreiging voor de veiligheid in de regio. En geen lekkere start voor Michael van Gerwen aan een Zwitsers darttoernooi. Hij is meteen in de eerste pot uitgeschakeld. Dat overkwam hem ook eind september op de World Grand Prix. Van Gerwen is op de wereldranglijst nu gezakt naar de 9e plek. Dan nu het weer van Weer Online. In het noorden regent het nog behoorlijk. In de middag is het in het hele land wisselvallig, met soms zon en soms buien. Het wordt zo'n 15 graden.
4: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Lamas, naast me, zoals u gewend bent, Christian Vlokstra, advocaat. Chris, welkom.
2: Dankjewel, Wout.
1: Eerst korte huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane strafzaken. Vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Christian, we gaan het vandaag hebben over geld.
2: Ja.
1: Ben jij een beetje thuis in de wereld van geld? Ben jij een geldmannetje?
2: Nou, als advocaat valt dat wel mee eigenlijk.
1: Ja?
2: Daarom heb ik ook geen civiel recht gekozen.
1: Jij schrijft de bonnetjes niet met een vork?
2: Nee, dat sowieso niet. Nee, okay. Zo zit ik niet in elkaar. Nou, maar kijk, we gaan het vandaag hebben inderdaad over een financiële strafzaak.
1: Heb jij wel eens financiële zaken gedaan?
2: Ja, zeker, zeker. Het is niet mijn core business, zeg ik er gelijk bij. Maar ja, je komt ze wel eens tegen.
1: Hè. Maar hoe gaat dat dan bij jou? Dus dan heb je het dossier en dan heb je daarnaast denk ik de zakjepanner, de rekenmachine.
2: Altijd een zakjepanner.
1: En dan zit jij die bonnetjes na te rekenen en te doen dan de vroege uurtjes van de ochtend?
2: Nou, absoluut niet. Oh. Nee, kijk, waar het vaak om gaat, hè, dit soort zaken, gaat om ja, wat meer frauduleuze delicten, valse ingeschriften, fraude, oplichting, witwassen, ja. Overtreding van belastingwetten, noem het allemaal op.
1: Ja, ik vind altijd hele Nederlandse zaken.
2: Nou, ik weet eigenlijk niet of dat zo'n Nederlands is.
1: Hollanderig.
2: Nou ja, die in Amerika ook heel veel hongerige mensen wonen. Nee, maar kijk, het zijn wat meer technisch ingestoken zaken.
1: Ja.
2: De onderzoeken worden vaak verricht door de FIOD. Dat is de speciale afdeling van de Belastingdienst. Ja. Die dit soort type zaken.
1: De geldpolitie eigenlijk, hè?
2: Ja, eigenlijk wel inderdaad. En dat zijn andere type dossiers. Ja. De vervolging wordt vaak gedaan door het functioneel pakket van het Openbaar Ministerie. Maar misschien wel het belangrijkste, maar dat gaan we horen vandaag. Het type cliënt is wat anders vaak dan de cliënt die je bijstaat in reguliere strafzaken.
1: Meneer Vlokstra, het is een groot misverstand wat er hier aan de hand is. De mensen op de hockeyclub spreken er schande van. Ik heb in de krant gestaan. Hoe gaan we dit oplossen?
2: Nou kijk, de hockeyclub speelt vaak een rol, laat ik het zo zeggen, in dit soort type zaken.
1: Oké, we gaan naar de zaak en dat is een serieuze zaak.
2: Zeker.
1: Op 17 mei 2004 wordt vastgoedondernemer en tevens bankier van de onderwereld Willem Enstra doodgeschoten voor zijn kantoor in Amsterdam. In de nasleep van die moord gaan de Belastingdienst en het Openbaar Ministerie achter het vermogen van Enstra aan. In de zoektocht die volgt komt een voormalig zakenpartner van Enstra in beeld. Het gaat om zakenman en quote 500 lid Klaas Hummel. Hummel is samen met de erfgenamen van Enstra eigenaar van een vastgoedproject, GoPlanet Enschede. In het pand zitten onder meer een bowlingbaan, een discotheek, een speeltuin en een kartbaan. Volgens de Belastingdienst zou Hummel het vastgoedproject voor een veel te lage prijs hebben verkocht aan zijn ex-partner, die het vervolgens weer voor een veel hogere prijs heeft doorverkocht. En daarmee zou hij opzettelijk de Belastingdienst en de erfgenamen van Willem Enstra hebben benadeeld. Klaas Hummel wordt verdacht van belastingfraude, valsheid in geschriften en witwassen. Bij ons aangeschoven in de studio vandaag is advocaat Dian Brouwer. Dian, welkom.
3: Dank.
1: Jij bent al jarenlang advocaat. Je doet gigantische financiële strafzaken. Maar daarnaast ben je ook bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Maastricht. En daar geef je het vak verdediging in strafzaken over de taak en de rol van advocaat in strafzaken. Waarom lesgeven? Waarom lig je hard daar?
2: Lesgeven.
3: College. Ik noem het college.
1: Ja.
3: Ik heb het altijd gedaan. Na mijn afstuderen ben ik ook 7 jaar bij de Universiteit in Groningen gebleven. En heb daar lesgegeven en mijn proefschrift geschreven.
1: College. Gegeven.
3: Ja, daar gaan we weer. Ja. Het is leuk om mensen, anderen zeggen kwartjes te laten. Bij mensen kwartjes te laten vallen. Ja. Dat ze doorkrijgen hoe dingen werken. Dat ze doorkrijgen hoe het systeem in elkaar zit. En wat de rol van de advocaat is daarin.
1: Nou ja, als ik college kreeg, dan ik kan me colleges herinneren. Dan zat ik de spotjes in het plafond te tellen. En ik kan me colleges herinneren waarbij ik ademloos zat te luisteren naar degene die mij van alles vertelde over waar het college over ging. Hoe hou jij je studenten een beetje bij de les?
3: Ik geef werkgroepen.
1: Ja.
3: Dus dat zijn kleine clubjes van 20, 25 man hooguit. Ja. En ik probeer dat zo interactief mogelijk te maken. Met veel praktijkvoorbeelden. Veel ook ethische dilemma's die in de praktijk kunnen voorkomen.
1: Af en toe een spannend verhaaltje. Dit
3: af en toe een spannend verhaal.
2: Mag ik vragen, Dian? Hè? Want jouw kernthema is verdediging in strafzaken. Wat is eigenlijk de belangrijkste les die we nu en de komende jaren, zeg maar, hè, als het gaat om verdediging in strafzaken, die een advocaat in zijn oren moet knopen wat jou betreft? Of is dat een te moeilijke vraag?
3: Nou, dat is een hele moeilijke vraag. Maar ik denk uiteindelijk

0: dat we in de komende jaren moeten overstappen naar een andere manier van communiceren met elkaar, met onze cliënten, omdat het verschoningsrecht eigenlijk technisch gezien compleet wordt uitgehold.
1: Ik ga jou even bellen. Het verschoningsrecht, dat is eigenlijk het recht dat je niks hoeft te vertellen, toch?
0: Dat je geheim mag houden wat je met je cliënt bespreekt en wat je onderneemt ten behoeve van de verdediging in de strafzaak.
1: Ja.
0: En we werken nu heel veel met e-mail, met digitale stukken. En juist in dat domein is er een tendens om eerst door opsporing eerst te laten kijken en pas in uitzonderlijke gevallen een rechtercommissaris erbij te laten bij te betrekken om daar een oordeel over te geven.
2: Dat speelt natuurlijk ook met name in die financiële praktijk. Als daar in beslagnames worden gedaan, ja, dan worden allerlei gegevensdragers, worden in beslag genomen, laptops, harde schijven, noem het maar op. En daar kan natuurlijk heel vaak communicatie met een advocaat op staan. En dan krijg je problemen in de opsporing. Ja, ga je eerst kijken of die communicatie er is en of dat als geheimhouderscommunicatie kan worden aangemerkt. Of moet je dat eigenlijk al in een veel eerder stadium doen? Dat is eigenlijk een beetje de problematiek die nu speelt.
1: Dian, de zaak Klaas Hummel. Hoe is die bij jou terechtgekomen?
0: Ja, Klaas had een advocaat en die advocaat die overleed. En dat was een voormalig kantoorgenoot van mij, mijn oude baas.
1: Ja.
0: Via een andere kantoorgenoot van mij werd ik gevraagd of ik een gesprek met Klaas zou willen hebben. Op basis van de stukken die er al lagen, want die zaak die liep dus al.
2: Sinds wanneer, mag ik vragen?
0: Die zaak die liep sinds 2012. En ik heb in begin 2014 mijn eerste gesprek met Klaas gehad.
1: En hoe ging dat? Wat voor iemand kwam daar binnen?
0: Een reizige man, breed.
1: Ja,
0: imposant wel, indrukwekkend wel.
1: Hij is een lange man.
0: Een lange man, maar toch iets van onzeker. Want ja, hij zat in een zware strafzaak en hij had geen advocaat meer. En hij zocht iemand.
1: Ja.
0: En hij wilde wel weten of ik slim genoeg was om zijn zaak te kunnen doen.
1: Ja, is natuurlijk in die zin ook ergens een soort atypische verdachte natuurlijk. Hè?
0: Ja. Ja.
1: Een slimme zakenman die gehaaid is in het doen van deals. En weet je wel, dat lijkt me een ander soort cliënt dan de typische strafzaakcliënt.
0: En vooral dit type cliënten die zijn gewend om te werken met adviseurs. Dus die schakelen heel makkelijk met adviseurs. Die kunnen dat aannemen, die kunnen je aanhoren. En die kunnen dan vervolgens ook hun eigen plan trekken. Wel of niet met je meegaan in je advies. Maar die nemen verantwoordelijkheid ook voor hun eigen zaak.
1: Hoe ging het op dat moment met Klaas Hummel? Want die had op dat moment een stevige strafzaak boven zijn hoofd hangen.
0: Hij had al een verklaring afgelegd, vrijwillig, schriftelijk. Had hij die al ingezonden. Daar werd door justitie niets mee gedaan. De getuigenverhoren die liepen al. Die getuigen werden bij de rechtercommissaris gehoord. Want het waren accountants en fiscalisten. En die willen niet vrijwillig meewerken met een opsporingsonderzoek. Dus die moeten naar de rechtercommissaris. En ik stapte dus eigenlijk midden in dat proces in. En ik stapte bij het kabinet rechtercommissaris binnen. Van ja, hallo, ik ben de nieuwe.
1: Ja, ja. Wat belangrijk is in deze zaak is eigenlijk een stuk context. Hè? Ik noemde het net ook al even in het begin. Klaas Hummel die was jarenlang de zakenpartner geweest van Willem Enstra. Willem Enstra die raakte in opspraak omdat hij zaken deed met criminelen. En die werd de bankier van de onderwereld genoemd. Vervolgens wordt Enstra vermoord en gaat de staat een onderzoek doen naar zijn vermogen. Hoe zit dat met die geldstromen? Toen is er een claim eigenlijk op zijn nalatenschap gelegd, toch?
0: Precies.
1: De staat wilde 50 miljoen van Enstra hebben. Dat geld moest ook ergens vandaan komen. Onder andere uit een onderneming die Enstra met Hummel had. Zeg ik het zo goed?
0: Precies. Je moet je zo voorstellen dat die vijf erfgenamen van Enstra, die moesten samen 50 miljoen ophoesten. En het enige vermogensbestanddeel van enige waarde wat ze eigenlijk hadden was 50% van de aandelen in Museum Vastgoedgroep.
1: Ja.
0: En de andere 50% was van Klaas Hummel.
1: Ja.
2: En in die Museum Vastgoedgroep, waar ze allebei 50-50 in zaten, hoeveel vastgoed zat daar überhaupt in?
0: Veel. Dan heb je het over iets van 60, 70, 80 miljoen.
1: Ja. Aan vastgoed, ja. Even, voor de leek die het ook allemaal duizelt met dit soort bedragen en dit soort panden. Wat was er nou volgens het Openbaar Ministerie gebeurd? En wat was nou de precieze verdenking aan het adres van jouw cliënt?
0: Er zat in, nou ja, niet eens een museum vastgoedgroep, maar in een vennootschap die daar dan weer onder hing, zat een object in Twente. Dat was een leisure project. En dat was structureel verlieslatend. En Hummel wilde daarvan af. En heeft het verkocht, geparkeerd als het ware, bij zijn ex-echtgenoten. En die ex-echtgenote bleek 9 maanden later dat object voor een veelvoud van de prijs te kunnen doorverkopen.
1: Over welke bedragen hebben we het dan?
0: Nou, de verkoop aan de ex-echtgenote ging voor ongeveer 500.000.
1: Ja.
0: Maar dat moet je zo zien, dat die prijs was samengesteld uit enerzijds het object, het vastgoedobject zelf.
1: Ja.
0: Iets van 2,3 miljoen voor dat vastgoedobject. Maar daarnaast een badwillvergoeding. Dus dat is het omgekeerde van een goodwillvergoeding. Een vergoeding voor de toekomstige verliezen die in die exploitaties werden geleden. Die daar werden gevoerd. Dus als je die twee bij elkaar optelt of van elkaar aftrekt, kwam je op ongeveer 500.000 uit. En 9 maanden later heeft ze het kunnen doorverkopen voor 8 miljoen aan een stel Twentse ondernemers.
1: Daarvan denk ik ook gelijk, hey, dat is raar met mijn leke breintje. Dan denk ik zo, laat mij maar eens even zo'n pandje voor 500.000 kopen en voor 8 miljoen doorverkopen. Dat is makkelijk verdiend.
2: Dat is een flink rendement.
1: Dat is een rendement, daar zou ik wel blij van worden. En dat is ook waarom ik altijd een beetje jaloers ben op die vastgoedtypes. Want die komen altijd dit soort deeltjes tegen en ik nooit.
2: Nee, precies. Nee, ik ook niet hoor.
1: Nee.
2: Hoeveel geld had Hummel dit project überhaupt ooit zelf gekocht? Of laten
0: nou, dat is dus heel interessant. Hè? Als je alleen kijkt naar die twee datapunten die we net genoemd hebben. Hè? 500.000 euro naar de ex-echtgenoten. En dan 8 miljoen doorverkopen aan de Twente. Dan denk je van, hé, dat is iets raars aan de hand. Maar als je uitzoomt en meer datapunten erbij betrekt. Dan is het object gesticht voor 29 miljoen euro. Is binnen een jaar failliet gegaan. Is voor 5,5 miljoen doorgezet door ABN AMRO in de stroppenpot naar Hummel. Hummel heeft vervolgens, of Museum Vastgoedgroep moet ik eigenlijk zeggen.
2: Dat hij op dat moment samen met Enstra had.
0: Dat hij op dat moment samen met Enstra had. Daar is jaar op jaar verlies op geleden op dat object. Er is voor veel geld nog verbouwd om het lopend te krijgen. Dus het was een zwaar verlieslatend object. En dat verklaart de lage prijs waarmee hij het afgestoten heeft richting zijn ex-echtgenoot.
1: Ja, want kijk, ik bedoel, ik snap wat je net allemaal zegt. Maar ik denk ook van, ja, hij heeft het aan zijn ex-echtgenote gegeven. Dat vind ik ook wel een soort, dat ik denk, nou, dat is niet zomaar aan, helaas niet aan Wouter
2: Laumans. Maar dat is Wouter Laumans groep.
1: Dus je zou kunnen beargumenteren, ja, misschien is dit wel een soort, weet ik veel, alimentatie onder de tafel door. Om het zo,
0: dat is precies de verdenking die opkwam. En die leidend is geweest in dat onderzoek.
1: Want wie zou Klaas Hummel daarmee benadeeld hebben met die deals?
0: Normaal gesproken in dit soort zaken zie je dat als de verdenking is dat een directeur groot aandeelhouder een object, of het nou een auto is of een huis of een boot, te goedkoop uit zijn vennootschap heeft verkocht aan zichzelf.
1: Ja, dan is hij gewoon het bedrijf aan het leegvreten.
0: Dan is hij het bedrijf aan het leegvreten, wordt dan gezegd. Maar hoe dat strafrechtelijk wordt opgepakt is door te zeggen, die man heeft eigenlijk zichzelf een dividend uitgekeerd.
1: Ja. En eigenlijk zichzelf geld gegeven.
0: Uit het vennootschap. Dus je moet dividendbelasting daarover betalen. En je moet daar ook inkomstenbelasting over betalen. Dus de normale manier waarop dit soort zaken worden aangevlogen is fiscale strafzaken. Ja,
1: de belastingdienst die een blauwe envelop in je brievenbus propt.
2: En naar heffing.
1: Kan ik even vangen.
0: Precies.
1: Ja.
0: En hier was het opmerkelijke dat, en als gezegd, ik stapte op een rijdende trein. Hier was het opmerkelijke dat het dossier helemaal was toegeschreven op de benadeling van de mede-aandeelhouder.
1: De familie Enstra. De erfgenamen van Enstra.
0: En dat was heel atypisch en ik begreep dat niet.
1: Hadden die erven van Enstra, hadden die aangifte gedaan? Van, hey, wij zijn getild door deze Klaas Hummel.
2: We zijn opgelicht.
0: Nee, want het is gestart als een fiscaal onderzoek. Het is dus opgekomen vanuit de Belastingdienst. Ja. Dus de klantcoördinator van Hummel.
1: Ja.
0: En Museum Vastgoedgroep en de vennootschappen die daaronder hingen, die constateerden dit en die begon zelfstandig een eigen onderzoek.
1: Chris, even voor jou. Ik heb eigenlijk bij die witte boordenjongens altijd een beetje het gevoel van die komen overal mee weg. Die betalen een boete en dan, of die betalen wat belasting en dan is het dan weer opgelost. Wat voor straffen hingen deze Klaas Hummel boven het hoofd? Wat kun je hier voor straf voor krijgen?
2: Nou ja, kijk, het punt is, wat Jan net beschrijft, is eigenlijk een fiscale kwestie.
1: Ja.
2: Waar een fiscale naheffing komt. In normale gevallen. Kijk, het wordt anders. Kijk, als je het in strafrechtelijk context trekt, hè, zo'n kwestie. En, en bijvoorbeeld zegt, hey, jij hebt verkocht, hè, voor 0,5 miljoen, 5 ton. Het is getaxeerd op 2,3 miljoen in eerste instantie. Maar die taxatierapporten die deugen niet, en dat wist jij. En toch heb je ze ingebracht. Nou, dan heb je een valse geschriften te pakken. Als je vervolgens het Openbaar Ministerie ervan uitgaat dat het zeg maar, bewust is doorverkocht voor een veel hoger bedrag, eigenlijk zeg maar, om dat geld te onttrekken aan die vennootschap, ja, dan heb je ook over een oplichting dan wel witwassen te pakken. En je moet er natuurlijk aangifte inkomstenbelasting over doen of winstbelasting. Als je vervolgens dan ook nog zegt, daarmee heeft u de andere aandeelhouders, de RV Enstra, benadeeld, dan is dat oplichting eigenlijk van die RV Enstra. Wat Dian Denk omschrijft, is dat een fiscaal punt wordt eigen strafrecht ingetrokken. Ja, en dan kun je daar best wel forse straf voor krijgen. Ja, plus dat je natuurlijk uiteindelijk moet betalen als je een strafrechtelijke veroordeling aan je broek krijgt.
1: Ja, want dat heb jij natuurlijk Klaas Hummel uitgelegd. Van, nou ja, als het allemaal niet loopt zoals ik wil dat het loopt, was de strafbedreiging.
0: Ja, de strafmaxima, daar moet je het hebben over 6 jaar, 8 jaar. Maar dat wordt zelf opgelegd.
1: Maar dat is dus wel stevig. Ik bedoel, dit is natuurlijk wel waar je rekening mee moet houden.
0: Er gaan mensen de gevangenis in voor fiscale strafzaken. Ja.
1: Ja. Die zaak Enstra, die hing daar eigenlijk de hele tijd een beetje achter, hè, Dian?
0: Ja.
1: Dat is een verhaal, eigenlijk apart, hè? Want Willem Enstra, als vastgoedmagnaat, zou die zich hebben opgeworpen als bank van de onderwereld. Die zou van iedereen, Jan en Alleman, zou die drugsgeld hebben aangepakt. Dat zou die hebben geïnvesteerd in vastgoed. Uiteindelijk is hij afgeperst. Willem Holleder, die is daarvoor veroordeeld. Had jij je al helemaal in die Enstra-zaak verdiept voordat je hiermee begon?
0: Nee. Sorry, dat is niet mijn type zaak.
1: Nee.
0: En het was ook helemaal niet van belang. Wat van belang was, is dat de staat der Nederlanden zei, meneer Enstra heeft heel veel geld verdiend en daar heeft hij nooit belasting over betaald. Dan kom je weer bij de belastingen. En de staat der Nederlanden heeft dus gezegd, we leggen nog belastingaanslagen op aan meneer Enstra. En toen meneer Enstra werd doodgeschoten, lagen die belastingaanslagen er dus. En die erfden dus de erven Enstra ook. Dus de staat wilde 50 miljoen belasting innen bij de erve Enstra. En dat aspect van de Enstra-zaken, dat was heel hoogst relevant voor mijn zaak.
2: Ja. Maar zag je ook toen je begon aan deze zaken, dan ga je met Hummel praten, je gaat je inlezen, hè, je loopt eigenlijk RC-verhoren in. Zag je al snel bevestiging voor dat idee? Dus dat zeg maar de relatie tussen de erve Enstra en de overheid, dat eigenlijk doorvloeide in deze strafzaak in de vervolging van jouw cliënt Hummel?
0: Nee, dat kwam pas toen wij de dataroom van de Field ingingen.
2: De dataroom van de Field?
1: Ik wil ook even mee de dataroom in, Dian.
0: Je moet je voorstellen dat de Field, als ze zoekingen doen, digitaal en fysiek, dan nemen ze verhuiswagens aan materiaal mee.
1: Ja.
0: Heel veel fysiek materiaal, maar nog veel meer digitaal materiaal. En maar een fractie daarvan selecteren ze als relevant.
1: Ja.
0: En stoppen ze in het strafdossier.
1: Ja.
0: Maar al het andere materiaal, wat ze dus wel in beslag hebben genomen, maar als niet relevant terzijde hebben geschoven, dat is nog wel beschikbaar. Ja. En de verdediging kan dus ook bij dat materiaal, mag daar doorheen snuffelen en mag daar uitvissen wat de verdediging zelf relevant vindt en dat laten toevoegen aan het dossier.
2: Zit je daar dan een dag of 2 dagen? Hoe moet ik dat voor me zien?
0: Nou ja, je loopt een kamer in van 5 bij 10 en dat staat chockvol met stellingkasten, die staan chockvol met materiaal. En er staat een tafel met een computer. En daar staat de digitale weergave van 10 servers.
1: De situation room.
0: Ja. En dus daar kun je dagen in rondsneupen. Ja. Maar het interessante was, wat we daar aantroffen, en dat vind je niet in veel zaken, dat was het journaal van het Belastingdienstonderzoek. Normaal gesproken wordt dat buiten de strafzaak gehouden. Dan wordt dat weggehouden.
2: Het zijn gescheiden trajecten eigenlijk.
0: Ja. Maar hier had de Field dat journaal gekregen en daarop doorgeborduurd. En daar zagen we dus.
1: Wacht heel even, voor mijn beeld. Wat is een journaal? Want ik ken wel de dagjournalen van de recherche. Een soort dagboek, een logboek.
0: Dat is precies hetzelfde.
1: Waarin ze dus bijhouden van, nou, we zijn dinsdag, 10 augustus zijn we daar geweest. Daar hebben we die gezien, daar hebben we dit gezien, dat gezien. Het zijn nog niet echt processen verbaal, maar het zijn een beetje de
2: logboek
0: van alle onderzoekshandelingen.
2: En bevindingen daarvan, toch?
0: En dat is dus ook in gewone fiscale onderzoeken, is het goed gebruikt dat zo'n belastinginspecteur, die is met die praat en even dat uitzet en dat materiaal binnenharkt, dat die verslag doet van al die stappen in een soort lopend memo, wat dus 2, 3, 4, 5 jaar bestaat.
1: Straks in Napleiten hoor je meer over de zaak tegen Quote 500-lid Klaas Hummel, die verdacht werd van belastingfraude, valsheid in geschriften en witwassen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Napleiten.

0: Unbelievable.
1: Unique what? Yes.
0: Incredible.
2: Wat een superlatieve, maar wat zeggen die tech bros nou, Ben?
3: Yo, het is een AI-race. Nee, het is een AI-oorlog.
2: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
3: Nou, praten over tech.
2: In de grote tech-show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
3: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
4: De grote tech-show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer. Jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
6: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Rusland wil graag een deal maken met Oekraïne, maar Oekraïne wil dat niet. Dat zegt president Trump nadat hij met de Russische president Poetin gebeld heeft. Hij vindt nu dat er in Oekraïne nieuwe verkiezingen moeten komen. Trump heeft het lastig in eigen land door hoge brandstofprijzen en hoopt dat met Russische diesel te kunnen beteugelen. Pech voor reizigers tussen Delft en Rotterdam, want tot vanavond 11 uur rijden er geen treinen. ProRail is nog druk bezig de schade te herstellen na een brand bij een spoorbrug. Mogelijk is die brand aangestoken, dat wordt nog onderzocht. De NS zet vandaag wel bussen in. Boze reacties na de dodelijke aanval op de luchthaven van de hoofdstad van Saoedi-Arabië. Daarbij vielen 12 doden en meer dan 300 gewonden. Onacceptabel, zeggen de Amerikanen. En volgens een VN-gezant is de aanval van de Houthis een ernstige escalatie en een bedreiging voor de veiligheid in de regio. En geen lekkere start voor Michael van Gerwen aan een Zwitsers darttoernooi. Hij is meteen in de eerste pot uitgeschakeld. Dat overkwam hem ook eind september op de World Grand Prix. Van Gerwen is op de wereldranglijst nu gezakt naar de 9e plek. Dan nu het weer van Weer Online. In het noorden regent het nog behoorlijk. In de middag is het in het hele land wisselvallig, met soms zon en soms buien. Het wordt zo'n 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
7: Je bent weer terug bij Napleiten met advocaat Dian Brouwer. Dat is heel interessant.
8: Dat was hartstikke interessant.
7: Want wat las je daar?
8: Nou ja, daar las ik als eerste dat de klantcoördinator van Museum Vastgoedgroep en Klaas Hummel, die dus het onderzoek was gestart, ook de klantcoördinator was van de RVN-Stra.
7: Wacht even, wat is een klantcoördinator? Ik ga even bellen. Want
9: die hebben de meeste mensen niet.
8: Die hebben de meeste mensen niet. Nee, als je een grote belastingplichtige bent, en dan niet fysiek groot, maar een belastingplichtige die veel belasting moet betalen, ja, en dus een complexe administratie heeft, een complexe fiscale positie heeft, dan krijgt die meer aandacht. En dan wordt er dus iemand bij de Belastingdienst neergezet die zegt van, deze belastingplichtige, dat is jouw account.
7: Een privéambtenaar.
8: Dus, nou ja, ho. Shell zal het ook hebben.
7: Ja, nee, ja, die hebben ook een privéambtenaar. Ja, dus als je mag, ik vind het ook niet erg, maar ik wist helemaal niet van het bestaan van dat soort dingen.
8: Nee.
7: Ik ben natuurlijk maar een kleinelijke krabbelaar.
9: Ja, maar dat is op zich heel handig, toch? Dat je iemand hebt.
7: Ja, die zeker een aanspreekpunt.
9: Een aanspreekpunt.
8: Ja. En die meneer die heeft als getuige gehoord, natuurlijk heeft hij gezegd, ja, ik ben de spin in het web van alles wat fiscaal te maken heeft met meneer Hummel en Museum Vastgoedgroep.
7: De allesweter dus.
8: De allesweter, maar hij was tegelijkertijd ook de allesweter van de RVN-Stra. En dus ook de man die de taak had om 50 miljoen te incasseren bij de RVN-Stra.
9: Zag jij daar een probleem in?
8: Nou, dat.
9: En zo ja.
7: Welk probleem?
9: Welk probleem? Nou ja,
7: Jan begint al te gniffelen.
8: Ja, natuurlijk, want als je weet, als belastingambtenaar, dat het enige vermogensbestanddeel wat verhaal biedt bij de RVN-Stra 50% is van de aandelen van Museum Vastgoedgroep. En dat de enige ter wereld die genoeg zou willen bieden om die aandelen te kopen en dus geld zou willen betalen voor die aandelen, de andere aandeelhouder in Museum Vastgoedgroep is, dan Klaas Hummel. Dan zit je dus als klantcoördinator ten behoeve van je ene account druk te zetten op je andere account. Want je hebt een incassobelang bij de een, en de ander moet betalen.
7: Dit zeg jij nu, Dian. En je bent me heel even kwijt. Want ik denk van, hoe, dus je hebt die belastingcoördinator, die is eigenlijk bezig met van, hoe kunnen we die boete, of die achterstallige belasting van die extra's, kunnen we dat innen?
8: Precies.
7: Nou, dat kunnen we het makkelijkst innen als de andere aandeelhouder zijn deel betaalt. Is zeg ik het zo goed? Of?
8: Nee, nog iets scherper.
7: Zeg jij het nog iets scherper?
8: De enige manier waarop wij de belasting van Enstra kunnen innen,
7: ja,
8: is als Klaas Hummel de aandelen koopt. Dus als Klaas Hummel betaalt. En wij incasseren als staat maximaal als wij Klaas Hummel dwingen om de hoofdprijs te betalen voor die aandelen.
7: En hoe kan je hem dan dwingen?
8: Door hem met civiele procedures, met strafrechtelijke procedures, strafrechtelijke onderzoeken, onder druk te zetten, het leven zuur te maken, publiciteit te genereren, artikelen over hem in het FD.
7: Waarom moet dat door Klaas Hummel betaald worden?
8: Ja, als je 50% koopt van de aandelen in een vennootschap, dan heb je geen zeggenschap. Dan heb je alleen maar een financieel belang.
7: Ja.
8: En je stapt in bij een vennootschap waar Klaas Hummel de andere eigenaar is. En Klaas Hummel had nog altijd de geur van Enstra om zich heen.
7: Ja.
8: Dus welke investeerder is bereid om 50% van die aandelen in Museum Vastgoedgroep over besmet te nemen?
7: Ja, dus hij was de enige.
8: Dus de enige die reëlerwijs die aandelen zou willen en kunnen kopen was Klaas Hummel zelf.
7: Ja, maar dan zet je hem onder druk. Hè, dus met een strafrechtelijk onderzoek. Dan kan je ook zeggen, dan loop je dus ook het risico dat iemand zegt, ja, ik doe even helemaal niks meer. Toch? Dat is ook een risico wat je toch loopt.
8: Ja, maar natuurlijk loop je dat risico dat je pressie uiteindelijk niet tot resultaat leidt. Maar dat risico lopen we allemaal.
9: Maar bleek nou uit het journaal van de Belastingdienst of later in het onderzoek dat zeg maar een strafrechtelijk onderzoek naar Hummel doelbewust is ingezet met het doel om hem onder druk te zetten die 50% van de aandelen in die BV van de Erve Enstra over te kopen? Of was dat het idee dat bij jullie leefde?
8: Ik heb geen hard bewijs gezien van een hele bewust misbruik van het strafrechtelijk project. Ik heb wel gezien een onverklaarbare blindheid voor ontlastende feiten. Een onverklaarbare blindheid voor alternatieve scenario's. Die heel snel tot een hele harde tunnel hebben geleid. Waarin dat fiscale onderzoek werd opgewerkt tot een strafrechtelijke verdenking.
7: Ja, want het beeld was natuurlijk, hè, bij de overheid was natuurlijk, ja, die Klaas Hummel die heeft jarenlang geld verdiend met die foute Enstra. En op het moment dat die Enstra in de pers komt, dat hij gefotografeerd wordt samen met Willem Holleder, dan springt die Klaas Hummel er tussenuit. Maar toch blijft staan dat ze jarenlang samen geld hebben verdiend. Is dat niet, dat was een beetje het beeld toen. Inmiddels is dat bijgesteld, maar dat was toen wel het beeld, kan ik me herinneren.
8: Toen was Klaas besmet door zijn associatie met Enstra.
7: Ja,
8: dat klopt. Dat klopt. Ja. En in mijn eerste gesprek met Klaas, dat herinner ik me nog, had ik wat stukken gelezen, had ik wat verbalen gelezen, die geschreven waren ook allemaal door één man bij de Fiat, ook heel raar. Ik zei tegen Klaas, weet je, die man van de Fiat, dat is een groot wildjager. Die loopt met zijn tropenhelm en zijn korte broek en zijn olifantengeweer, loopt hij door het oerwoud. En ik denk van, ik ga nu eindelijk Klaas Hummel.
7: In die tijd was die verwevenheid tussen boven- en onderwereld was een heel, heel heftig thema. Dus je kan je er ook wel iets bij voorstellen dat je als overheid, als staat zegt van ja jongens, daar gaan we even de onderste steen boven halen. Hè, hoe dat precies zit. En dan gaan we mee aan de slag.
8: Ja, maar dit onderzoek waar Hummel uiteindelijk aan onderworpen is, had niets te maken met verwevenheid met onderwereld en bovenwereld. Dat ging alleen maar om een vastgoedtransactie.
7: Ja.
8: En die vastgoedtransactie is opgewaardeerd tot een strafzaak die gebruikt is om Hummel onder druk te zetten om de hoofdprijs te betalen voor die aandelen. Want over de incasso bij Enstra is op het ministerie van Financiën tot in de hoogste regionen vergaderd. En alle informatie uit de strafzaak GoPlanet werd ook gedeeld het team wat de incasso op Enstra moest doen.
7: Dat is best wel gek, toch, Chris?
9: Nee, maar goed, kijk, wat Dian hier volgens mij beschrijft zijn gewoon de grotere dynamieken die spelen. Je hebt dynamiek 1, namelijk het belang om 50 miljoen bij de Erve Enstra te halen. Dynamiek 2, of althans factor 2, Klaas Hummel moet eigenlijk die aandelen van Erve Enstra overkopen, hè, ten einde die Erve in staat te stellen die miljoenenclaim af te lossen. En ja, we halen een project eruit waar we fiscale vraagtekens bij hebben. Dat is wat Dian zegt, hè? Niet wat ik zeg. Maar en dat gebruiken we dan als een strafrechtelijk onderzoek om hem onder druk te zetten datgene te doen, namelijk die aandelen overkopen. Wat ik me daar nog bij afvroeg, Dian, was Klaas Hummel überhaupt niet bereid dan om die aandelen van de Erve Enstra over te kopen? Was die druk dan nodig die jij veronderstelt eigenlijk?
8: Nou, een transactie op zichzelf had best gekund. En daar was hij ook wel toe bereid. Alleen wat Hummel de hele tijd zei van sorry, ik ga niet de hoofdprijs betalen voor die aandelen, want weet je wel hoeveel schade de naam en het handelen van Enstra mij persoonlijk heeft toegebracht. Ik wil een soort van compensatie voor die schade. Dus hij wilde wel kopen, maar niet tegen het bedrag wat de Staten Nederlanden wilden dat hij zou betalen.
9: Oké, dus dit was de grote, hè, de grote context, dynamiek. Als we kijken even naar de strafzaak zelf, weer die doorverkoop van het project. Wat ben jij gaan doen? Wat was je strategie samen met Hummel?
8: De tijdslijn gaf uiteindelijk de duidelijkheid. Er zaten allerlei aspecten in die verdenking en die omschrijving van de strafrechtelijke casus zoals de Field die had gemaakt. Waarbij je, als je heel goed en heel scherp naar de tijdslijn ging kijken en heel goed heel scherp ging kijken wat de betrokkenen nou precies hadden verklaard over op welk moment ze wat gedaan hadden, dan was helder, of voldoende helder, dat de beslissing om te verkopen aan de ex al eind 2006, begin 2007 was gemaakt. Dat de zakelijke gronden daarvoor waren dat de accountant dwars lag. Die zegt van, dit gaat niet goed met dat object. En we onthouden nu de goedkeurende verklaring voor deze vennootschap. En mogelijk komt de goedkeurende verklaring voor Museum Vastgoedgroep als geheel wel in het gevaar, omdat het zo'n slecht lopend
9: is. Omdat die waardedaling zo enorm is.
8: Die exploitaties die in die GoPlanet zaten, die exploitaties die waren slecht gemanaged. En daar ontstonden kastekorten. En daar was dus geen goedkeurende verklaring voor die onderliggende vennootschap. En mogelijk zou dat dus de goedkeurende verklaring van Museum Vastgoedgroep als geheel in gevaar brengen. Nou, als je één ding niet wil als Klaas Hummel, terwijl je de geur van Esther om je heen hebt en de banken over je schouders meekijken, is dat je je goedkeurende verklaring kwijtraakt. Ja. Want dan springen de banken op je nek en dan ben je weg.
9: Maar kijk, de vraag die de luisteraar denk ik ook heeft, al zou je aannemelijk maken of kunnen vaststellen, die verkoop aan de ex, daar was op zichzelf niks mis mee.
8: Ja.
9: Dan blijft natuurlijk wel de vraag, hoe is het dan in godsnaam mogelijk dat het project even later voor 7,5 miljoen meer wordt verkocht? Ja. Althans, dat denk ik dan even.
8: Ja. Ja, ik moet dan even een aanloopje nemen. Namelijk, dit project staat naast het stadion van FC Twente. En de businessclub van FC Twente, die kijkt elke dag, elke wedstrijd, kijken ze uit op dat object. En wow, groot pand, veel vierkante meters. En dan loopt er een beetje een loesje makelaar loopt er rond. En die gaat mensen lopen opgeilen. Zo, kijk, gaaf. Wil je dat niet hebben? Is dat niet wat voor jou? En die vindt dan een paar mensen en gaat daarmee in gesprek. En die zegt van, nou, als je kijkt naar de vierkante meters, zou het vast wel iets van 12 miljoen waard zijn. En die latere kopers krijgen op dat moment, in maart 2007, dus al een idee in hun hoofd van, nou, als we dit voor 8 miljoen kunnen kopen, dan zijn we spekkoper.
9: Hoe moet ik dat dan zien in het licht van die eerdere taxatie, dat het hele ding 2,3 miljoen euro waard was? Hoe kan dat zo?
0: Die Twente hebben gewoon een kat in de zak gekocht, toch, die hand?
8: Nou,
9: hoe kunnen die taxaties zo verschillen?
0: Die zijn in het pak genaaid.
8: De lagen voor de verkoop.
0: Hij knikt, hoor.
8: Twee taxaties van een zeer goede taxateur. En die zegt van, ja, je moet naar dit object kijken als een leisure object. Je mag volgens het bestemmingsplan helemaal niks. Je mag er alleen maar
0: een kartbaan
8: aan de ballenbak hebben.
0: Ja, een ballenbak, ja. Weet je hoeveel kartrondjes je moet rijden om dat geld terug te krijgen?
9: Nee, zeker heel veel.
8: En als er geen winstgevende exploitaties in dat object mogelijk zijn, dan komt er geen huurstroom. En als er geen huurstroom koopt,
0: is
8: het niks waard.
0: Nee.
8: Dus daar zijn die taxaties van 2,3 miljoen op gebaseerd. En dan komt er vervolgens een neus in Twente die zegt van, nou weet je, het is zoveel vierkante meter en een kantoorpand hier doet zoveel per meter. Nou, A maal B is zoveel en dan is het 12 miljoen waard. Dat het geen kantoorpand is en dat je het niet als kantoorpand mag verhuren, daar wijst hij dan niet op.
0: Dus die Twentse taxateur die heeft gezegd, dit is 12 miljoen waard, waarop die Twente denkt, nou, 8 miljoen voor iets wat 12 miljoen waard is, dat is een mooie koop.
8: Ja.
0: En dan kopen ze de kat in de zak.
8: Dan kopen ze voor 8 miljoen.
0: En dan kopen ze de kat in de zak, toch?
8: Dan kopen ze een vreselijke kat in de zak. Want het sterkste aspect hiervan nog is dat zij vervolgens, nadat ze een eerste indicatieve bod van 8 miljoen hadden neergelegd, zelf het object ook hebben laten taxeren.
0: En wat zei die taxateur?
8: Die taxateur zei van, nou, als je het allemaal helemaal verhuurd krijgt en het is helemaal picobello, dan is het 10 miljoen waard. Maar in de staat zoals het er nu bij staat, 1,2.
0: Oh.
8: Hoe kan dat?
0: Ja.
8: Die Twenten wilde 8 miljoen bij elkaar halen en wilde dat de bank dat zou financieren. Dus zij wilde een hoge waarde in een taxatie hebben, om daarmee naar de bank te gaan en te zeggen, leen mij 8 miljoen, want dan kan ik het kopen.
0: Elke luisteraar die wel zijn verbouwing heeft gefinancierd, die snapt dit. Want die denkt van ja, ik moet hoog taxeren na verbouwing. Dat zijn dus allemaal mensen die een eigen woning hebben, die snappen dit allemaal. Want dit is wat ongeveer half Nederland doet wanneer ze een eigen pand gaan verbouwen.
9: Maar kijk, zoals je het nu schetst, in dit scenario zouden er geen strafbare feiten van Klaas Hummel zijn te ontdekken. Hoe heb jij geprobeerd in jouw verdediging dit scenario aannemelijk te maken?
8: We hebben heel veel aandacht besteed aan taxaties. Het object is een aantal keren getaxeerd. Ook door de Belastingdienst zelf. Hè. Die kwam dan weer op 7,5 miljoen. En we hebben vanaf het allereerste begin, zelfs voordat ik erbij betrokken was bij die zaak, is al aan de field, aan het Openbaar Ministerie, erop gewezen dat die taxatie er lag van die Twente, die op 1,2 miljoen uitkwam. Daar hebben we nooit antwoord op gekregen. Dat is nooit geregistreerd. Pas 2 weken voor de zitting kreeg ik voor het eerst antwoord van het Openbaar Ministerie op die lage taxatie. We hebben dus vooral getuigen gehoord in de taxatiesfeer.
9: Ja.
8: Taxatiedeskundigen. Hoe moet je zo'n object taxeren? Welke taxaties zijn er allemaal? Wat zijn de grondslagen geweest van al die taxaties? En zijn die taxaties eigenlijk wel met elkaar vergelijkbaar? Dus als je een taxatie hebt voor de verkoop op 2,3 miljoen... zijn die uitgangspunten die daarin liggen, zijn die nou hetzelfde of vergelijkbaar met de taxatie door de Belastingdienst na de verkoop die uitkomt op 7,5 miljoen?
9: Ja.
8: En?
9: Ja.
8: Nou, dat uiteindelijk was dat natuurlijk niet zo. Elk van die taxaties ging uit van zijn eigen bijzondere uitgangspunten, zijn eigen waardebegrip en zijn eigen dynamiek en methodiek.
0: Wat mij opviel bij het inlezen in deze zaak is hoe lang dit allemaal duurt, man. Je bent 7 jaar bezig geweest. En eigenlijk voordat je definitief de inhoudelijke behandeling gaat doen. Hè?
9: Ja.
0: Is dat normaal in dit soort zaken? 7 jaar, Chris.
8: Dit is
0: mijn minute.
8: Ja. Deze heeft vrij lang geduurd, maar het is niet eens uitzonderlijk lang.
0: Nou, oké, en dan denk ik ook even aan de belangen van Klaas Hummel. Die is 7 jaar lang, hangt dit natuurlijk wel boven je hoofd.
9: Dat is zelfs langer al, toch dan?
0: Ja.
8: Ja.
0: En die had natuurlijk al wat averij, maar dit is natuurlijk wel, het is wel lang.
8: Inclusief het fiscale onderzoek, wat natuurlijk ook al een paar jaar daarvoor liep, en waar hij ook een vragenbrief over gekregen had, heeft hij toch inderdaad wel 10, 11 jaar met deze zaak geleefd. Hij zegt, veel erger is wat er met taxateurs is gebeurd. Die taxateurs die dus voor 2,5 miljoen hebben getaxeerd.
9: Bedrijf die verkocht werd, aan zijn ex, ja.
8: Voordat hij het aan zijn ex had verkocht. Die werden in één keer beschuldigd dat zij in opdracht van Klaas Hummel een valse taxatie, van een veel te lage taxatie, zouden hebben opgemaakt.
9: En die werden ook vervolgd in deze zaak.
8: En die werden ook vervolgd in deze zaak. Die hebben dus 7 jaar lang niet kunnen en mogen taxeren. Die zijn dus 7 jaar lang kalkgesteld. En hebben hun werk niet mogen doen.
0: Die inhoudelijke behandeling. Wat herinner jij nog van die zitting? Zijn dat zaken waar nou heel veel pers op afkomt en dat soort dingen? Of
8: er zat behoorlijk wat pers in de zaak. Of dat
0: FD?
8: Nee, Telegraaf.
9: Ah. Ja, maar Enstra, Klaas Hummel, dat waren natuurlijk bekende figuren in.
8: Hij zit nu bij, die journalist zit nu wel bij het FD.
0: Bart Mos, die kent hem niet.
8: Ik benoem hem verder
0: ja.
8: Maar wat opviel was dit, dat de rechtbank aan het Openbaar Ministerie dezelfde vragen stelde die wij al 7 jaar stelden. Namelijk, waarom is die taxatie nou precies vals? Waar zit nou de valsheid precies in die taxaties? Waarom is die taxatie nou vergelijkbaar met die taxatie, of waarom is die niet? Heeft het Openbaar Ministerie überhaupt verstand van taxaties?
9: Werd die vraag gesteld?
8: Die werd gesteld aan het Openbaar Ministerie. Zeg, nee, we hebben eigenlijk helemaal geen verstand van taxaties.
9: Jij zat tijdens die inhoudelijke behandeling, zat jij er best, nou, zoals je er nu bij zit, ontspannen bij wellicht, of niet?
8: Nou, ik heb mijn pleitnota nog even teruggelezen en ik heb de inhoudelijke behandeling toen daar geduid als een smeltende sneeuwpop. Die hele strafzaak die smolt weg omdat de moeilijke vragen die de verdediging de hele tijd naar voren had gebracht en waar nooit serieus naar gekeken werd en nooit een serieus antwoord op was geformuleerd, nu door de rechtbank werden gesteld en nu dus niet beantwoord konden worden door het Openbaar Ministerie. En dan, dat is eigenlijk een deconfituur.
0: En hoe zat Klaas Hummel erbij? Ik kan me voorstellen dat dit ook zo'n soort catharsis voor hem is geweest.
8: Ja, maar goed, weet je, hij was niet bij het requisitoor aanwezig. Want zo'n requisitoor in zo'n soort zaak, bij die zaak met name was dat te verwachten, dat is dan toch al snel een aaneenschakeling van beschuldigingen en verwijten en misschien zelfs wel beledigingen. Dus ik heb tegen hem gezegd van, joh, je leest het wel na, ga er nou niet zitten, laat dat nou niet over je heen komen, want dan wint je alleen maar op.
0: Heb jij dat wel eens tegen een cliënt van je gezegd, Chris?
7: Joh, ga daar nou niet zitten. Joh. Dat zijn alleen maar lelijke dingen, hoor je, van die officier.
9: Ja, maar vaak in mijn zaken, in de meeste zaken.
0: Zitten ze nog vast, hè?
9: Ja, zitten ze vast en volgt de rechercheur op de behandeling. Ja. Hè? Meteen op dezelfde dag en soms is het wel een andere dag. Maar ja, goed, het is een vrij vergaand advies, toch? Normaal gesproken doe je dat niet, of wel?
0: Nee.
8: Nee, normaal gesproken doe je het niet. Maar hier was de sfeer in het dossier. En de sfeer in de opstelling van het Openbaar Ministerie zo hard en zo naar dat het toch een ik verwachtte een aaneenschakeling van beledigingen. En daar was hij er niet
0: werd
8: bij.
0: Werd dat ook?
8: Ja, dat werd het ook wel.
0: Wat werd er geëist?
8: Ik geloof 2 jaar.
0: 2 jaar wegens fraude, oplichting en valsheid in geschriften.
8: Nou, nee. Natuurlijk belastingfeiten.
0: Ja.
8: Gebruik maken van een vals taxatierapport en witwassen.
0: Witwassen. Oh ja. Dat is wel even, dat, als je dat hoort eisen, 2 jaar in de gevangenis, dat is wel even stevig.
8: Ja, en dan kun je nog zoveel vertrouwen hebben in je eigen verhaal. Je kan nog zoveel vertrouwen hebben in je eigen zakelijk correcte handelen. Je kan misschien zelfs nog zoveel vertrouwen hebben in je advocaat. Maar het blijft natuurlijk altijd ontzettend spannend.
9: Want ja, je weet niet wat die rechtbank gaat doen.
8: Nee.
9: Hoe heb je daar gepleit?
8: Met heel veel plezier. Want ik had natuurlijk een dijk van een zaak. Het was... Als je die tijdslijn bekeek, als je de deskundige verklaringen over al die taxaties erbij pakte, als je de taxateurs van de Belastingdienst die dus het object hadden getaxeerd, als je die verklaringen bij de rechtercommissaris er nog bij pakte, het was voor mij een bijna niet te verliezen zaak. Dat pleit ontzettend lekker.
9: Ja, dat pleit lekker, ja. Wat ik me daarbij wel nog even afvraag, hè? Juist omdat dit zo lang heeft gespeeld, en dat onderzoek, hè, dat vordert en het vordert, en er komen nieuwe verklaringen bij. Is er nou nergens een moment geweest dat het OM of de Belastingdienst, maar in ieder geval het OM, naar jou is toegegaan en net zegt, hey, kunnen we dit anders oplossen nog of niet? Of staat het er echt totaal niet zo in?
8: Nee.
9: Nee.
8: In dit soort zaken doe je heel veel schriftelijk. Hè? Ik heb in 2015 al een tijdslijn geschreven van 30, 40 pagina's en toegestuurd aan het Openbaar Ministerie. Kijk, dit is mijn tijdslijn zoals ik die uit het dossier haal. En volgens deze tijdslijn is er niks aan de hand. Ik heb er nooit reactie op gekregen. Dus er is nooit een serieuze, zoals de Duitsers zeggen, auseinandersetzung geweest tussen het Openbaar Ministerie en het dossier of het Openbaar Ministerie en de verdediging.
0: Dan komt het vonnis. Was dat een spannend moment? Toch nog?
8: Ja, natuurlijk.
0: Terwijl je dacht, als kat gezegd, in bakkie?
8: Nou, ik dacht niet kat in bakkie. Ik dacht, ik heb gelijk en het zal me hooglijk verbazen als ik ongelijk krijg. Maar nogmaals, ze zeggen, een kameel is een paard. Dat is ontworpen door een commissie. Nou ja, een rechtbank bestaat is een commissie van 3. Dus je weet nooit wat eruit komt. Die onzekerheid heb je altijd. Maar toch een ontlading. Toch een ontlading.
0: Wat werd het?
8: Het werd een integrale vrijspraak voor iedereen.
0: En toen? Ben je toen in vastgoedstijl de champagnekurken gaan laten knallen? Of hebben je het bescheiden gevierd?
8: Mag ik me op een verschoningsrecht beroepen? Nee, het was ook voor Klaas een enorme ontlading. En er ontstond dus een spontaan feestje bij een café in Zuid. Waar ook de familie en vrienden langskwamen. Ja. En op schouders werd geslagen.
9: Ja. Had je nog angst van, nou, dat Openbaar Ministerie staat er zo hard in? Die zullen wel in hoger beroep gaan.
8: Ik verwachtte niet dat ze in hoger beroep zouden gaan. Juist omdat tijdens de behandeling ter zitting al bleek dat ze eigenlijk niet goed wisten waar ze stonden. En eigenlijk daar toch wel flink door het ijs waren gezakt. En dat bleek ook wel een juiste inschatting. Want binnen 3 werkdagen kwam het bericht dat het Openbaar Ministerie berustte. En dat de zaak zo echt helemaal afgedaan was.
0: Hoe kijk jij nou terug op deze zaak?
8: Het is een zaak waarbij blijkt dat aandacht voor het detail werkt. Zo'n tijdslijn maken, heel precies kijken wie zegt op welk moment wat. Ja. Wat is er precies op welk moment gebeurd? Een reconstructie maken, dat heeft heel goed gewerkt. En er gaat niets boven heel precieze, nauwkeurige analyse van de feiten. En de feiten die geven je uiteindelijk de handvatten om een zaak te winnen. Of de feiten tonen aan dat je een zaak verliest.
9: Dat je kansloos bent.
8: Ja, dat is het gewoon.
0: Dian Brouwer, bedankt voor dit verhaal. En voor je komst naar onze studio.
8: Tot genoegen.
0: Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Lammers. Naast mijn co-host advocaat Christian Vlokstra. Luister nu ook naar onze andere podcast, Proforma, waar recht en media samenkomen. En die is te beluisteren via bnr.nl/proforma. Abonneert u zich op beide podcasts, dan krijgt u een melding als er een nieuwe aflevering online staat. Tips kunt u sturen naar napleiten@bnr.nl. We zijn ook te volgen via Instagram. Volgende week zijn we er een weekje tussenuit. En de week daarna zijn we er natuurlijk gewoon weer met een nieuwe zaak. Tot dan!
1: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
10: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de deal van je leven.

0: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
1: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon $90 miljard.
0: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
1: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
0: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
1: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Saudi-Arabië dreigt hard terug te slaan na de dodelijke aanval op de luchthaven in hoofdstad Riyadh. Daarbij vielen zeker 12 doden en honderden gewonden. Ze noemen de aanval door de Houthi-rebellen uit Jemen oorlogsmisdaden. Ondertussen waarschuwen verschillende ambassades om de luchthaven in Riyadh voorlopig te mijden. In het Brabantse Bavel heeft de brandweer een hoogbejaarde vrouw gered uit haar brandende huis. Ze zat achter een deur en kon niet meer weg. Ze is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht en had veel rook ingeademd, schrijft Omroep Brabant. De brand is geblust. Het is onduidelijk hoe het nu met de oude vrouw gaat. Orkaan Isaias heeft in Amerika aan al zeker 4 mensen het leven gekost. Ook zitten honderdduizenden mensen nog altijd zonder stroom. De orkaan kwam aan land in Florida en zorgt onder meer voor omgewaaide bomen, overstromingen en veel schade. Inmiddels neemt Isaias wel af in kracht. En dat belangrijke Amerikaanse tv-zenders even niets meer uitzonden uit het Witte Huis kan nog wel eens een juridisch staartje krijgen. Toen Trump CNN toegang weigerde, besloten andere zenders uit solidariteit ook geen beelden meer te maken in het Witte Huis. Nu onderzoekt de Amerikaanse justitie of de zenders daarbij geen wetten overtraden. Dan nu het weer van Weer Online. In het noorden regent het nog behoorlijk. In de middag is het in het hele land wisselvallig met soms de zon en soms buien. Het wordt zo'n 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults. Your data room behind every deal.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De deal van je leven. John van Schagen en David Sluis.
6: De uitdaging is de inschatting van de concurrentie. Niemand wil te veel betalen, maar iedereen wil het hebben.
7: Hier bepaalt eigenlijk die curator welke onderdelen van het bedrijf verkocht gaan worden. En daar mag je dan op bieden. Normaal gesproken heb je op een gegeven moment ook een exclusief proces. Dat heb je hier ook niet. Dus ook.
8: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer.

0: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk, de administratie van ons elektrisch wagenpark.
1: Nee, natuurlijk niet Marieke. Dat laat je gewoon over aan Move Move. Zakelijk laden, zonder gedoe.
2: We waren destijds heel groot in Noord-Europa en een heel klein beetje op weg om groter te worden in Zuid-Europa. En zij precies andersom, groot in Zuid-Europa en een beetje op weg om groter te worden in Noord-Europa. En samen, we kenden elkaar al eigenlijk 7 weken nadat we GoBooney hadden opgericht, kenden we ze al. Echt letterlijk, dus persoonlijk gesproken. En toen was het tijd om samen de grootste te worden.
3: Het allerbelangrijkste wat je van dat proces geleerd hebt, Mark?
2: Het allerbelangrijkste is dat ik zelf extreem let op de cultuur binnen een bedrijf. Dat moet echt een entrepreneurial, ondernemende club zijn. En ik dacht dat dat bij de Fransen ook wel zo was. En dat we het wel konden buigen naar net hoe wij het hadden georganiseerd.
4: Ja.
2: We konden
4: heel goed opschieten.
2: Nou, omdat we ook wel echt heel goed konden opschieten met de oprichters. En we veel mensen hebben gesproken. En ja, zware onderschatting van de Franse cultuur. Ondanks dat we er veel over gelezen hadden. Het boek van...
4: Want waar komt dat op neer?
2: Maar hadden we goed doorgeplozen. Ja, de Fransen hebben echt een hele fundamenteel andere manier van leven. Op heel veel manieren prettig, maar waar die met name wringt is zelfs bij een start-up en een scale-up kijkt uiteindelijk toch iedereen naar de baas.
4: Ja.
2: En als we 1 ding binnen ons bedrijf voor elkaar hadden, is dat iedereen scheid had aan wat de baas vond als ze vonden dat ze gelijk hadden. Want dan gingen ze hem gewoon overtuigen. En dat is ook hoe het moet werken, denk ik, in een entrepreneurial spirit business.
3: Daar ging natuurlijk wel het een en ander aan vooraf, hè, deze fusie. Jouw bedrijf, GoBooney, een deelplatform voor campers. Even in een notendop, hoe werkt het precies?
2: Ja, het is puur Airbnb, alleen dan met rijdende huizen. Dus ze hebben 4 wielen in plaats van dat ze ergens staan. Dus over het algemeen huur je een Airbnb ergens ver weg waar je naartoe reist. En een camper huur je vooral vaak om de hoek, omdat je er daarmee van huis vandaan vertrekt. Om lekker whatever te doen.
3: We wilden het eigenlijk gaan hebben over het rondje crowdfunding. Maar hij vertelt mij net dat jouw allereerste investering is eigenlijk gekomen nadat jij bij BNR de gast bent geweest. Want ja. Jij zegt, hey, deze studio die ken ik.
2: Ja, ik zat hier met Koen van Polar Steps. Toen uiteraard nog ook onbekend. Ja, en we zaten precies alle
3: succesvol.
2: Twee in dezelfde fase. Het allereerst begonnen en... Het voelde een beetje competitief. Want we moeten alle twee ons best doen om een verhaal te vertellen. En alle twee hebben we daar succesvol de vruchten van geplukt.
3: Je mocht pitchen bij het programma Zaken doen.
2: Ja.
3: Overigens, die pitchrubriek heb ik destijds bedacht. Dus,
2: Dank je.
3: En de volgende ochtend?
2: Ja, er zat een mailtje in mijn inbox van de Nederlandse Kampeerautoclub. En die zeiden, we willen wel investeren. Nou ja, dat is een vereniging, ja. Dus je denkt, nou, misschien kennen ze wel een rijke camper dealer of zo. Maar Stan, de directeur, bleek al snel binnen een week dat hij heel serieus was. Dat hij gewoon 2,5 ton erin wilde steken zelf als vereniging.
3: 2,5 ton, en dat heb je dan even voor elkaar door een paar minuten op BNR.
4: Wanneer was dit?
2: 2015, eind 2015.
4: Want hoe ben je gestart hiermee?
2: We zijn gestart in 2 januari 2015 zijn we gaan zitten, Fop en ik. En 18 april waren we live. We hadden Nico, onze ultieme 10x-developer, die nu met de AI100x-developer is. Die wist het voor elkaar te krijgen om in 10 weken tijd een complete Airbnb te bouwen. We gingen live 18 april in de Telegraaf. En dag erop eerste boeking.
4: En had je meteen funding nodig?
2: En wij stopten er zelf geld in. Dus we moesten Nico betalen en nog wat mensen. We hadden wat stagiaires. Klein anti-kraakkantoortje. En ja, we keken het van kwartaal op kwartaal. Boekingen kwamen binnen. Nou, nog maar weer geld investeren. Wat een grote verrassing was dat het de marketing geld opleverde. Want wij waren bang dat de marketing euro niet een euro winst opleverde. Maar dat leverde hier ruim wel op. Dus we konden wel door. Maar we hadden wel absoluut geld nodig. Dus toen zijn we eerst volgende in de zomer van 2015 beginnen met kijken waar we investeerders vandaan konden krijgen. En
4: hoe heb je dat aangepakt?
2: Gewoon echt, we zoeken naar clubjes. Zoeken naar individuen. Veel clubjes waren er toen al wel.
4: Het netwerk of ook breder?
2: Nee, wel heel veel ook. Gewoon wat er destijds gewoon echt online al beschikbaar was van allerlei clubjes van banken die iets faciliteerden of wat rondging op internet.
4: En dus overal op de zeepkist. Hoeveel je nodig had op dat moment?
2: Dat is een goeie.

0: wat wilden we toen? Ik denk dat we toen voor 500.000 of zo gingen.
1: Ja, want rond 2017-18 deed jij ook een rondje crowdfunding. En volgens mij als we dan even een sprongetje maken... in 2021 kwam jouw eerste, ik noem het maar even, echt grote deal. Toen haalde je 6 miljoen euro op bij No Such Ventures. Ja. En ook een handjevol informals. Ja. Veel moeten pitchen?
0: Ja, zeker. En... Nou, moet ik eerlijk bekennen dat veel ondernemers vinden het pitchen helemaal niet leuk. En ik heb er altijd erg van genoten. Het scherpte altijd mijn eigen blik op de wereld aan. Want ik snapte wel vaak waar mensen voor gingen. Maar ik kon niet altijd overzien welke kritische noot ik wel weer kreeg uit een onverwachte hoek. Omdat ik zelf gewoon niet het hele spectrum kan overzien. Dus mensen kwamen echt met hele onverwachte kritische noten. En dat vond ik wel heel erg interessant.
2: Ja. Dus nog even terug naar die crowdfunding. Want dat vind ik best een interessant middel eigenlijk voor ondernemers om funding op te halen. Omdat ik denk dat daar een interessante marketingcomponent aan hangt. Kun je eens vertellen hoe je dat hebt gedaan? Hoe dat werkt en wat het je heeft opgeleverd?
0: Ja, we hebben destijds Douw & Koren ingehuurd. Bestaat niet meer, maar jongens wel, Douwe en Hugo. Hele goede marketeers die snappen hoe je een community kan bouwen. En daar hebben we binnen onze eigen community... want we hadden natuurlijk huurders en verhuurders. En met name verhuurders vormen toch een community op je platform. Daarmee zijn we nadrukkelijk in gesprek gegaan... om eigenlijk een marketing concept voor het crowdfunden te bouwen. Dus... aan de ene kant help je dan je eigen verhaal scherp te stellen. En aan de andere kant trek je gewoon mensen naar binnen voor het verhaal. En dus onze eerste crowdfunding campagne draaide louter en alleen om verhuurders. Nou, daar hadden we binnen no time €50.000 opgehaald om de app te bouwen.
2: En wat kregen die verhuurders die meededen?
0: Dat was een converteerbare lening. Dus ze konden achteraf beslissen of ze het uitbetaald wilden hebben.
2: Kun je uitleggen hoe dat werkt? Want je krijgt een rentepercentage.
0: Ja, ja, dus ik denk dat je destijds...
2: 6%?
0: Ja, dan het zou kunnen. Ja, en dan na een paar jaar loopt die af. En dan kan je kiezen of je de opgebouwde rente en het oorspronkelijke bedrag uitbetaald wil worden. Of dat het omgezet wordt in aandelen. In zo'n overeenkomst staat overigens altijd dat het bedrijf mag beslissen om het om te zetten in aandelen.
2: Ja.
0: Wij waren een van de allereerste start-ups die ze de kans gaf om ook uitbetaald te worden. Heb ik later begrepen dat het bijna nooit of niet zelfs voorkwam.
2: Dat stond in jouw document.
0: Maar dat was in de ronde met No Such Ventures. Dat we met elkaar besloten van laten we ze dat gewoon bieden. Waar niet? Ik denk dat 20% van de mensen er gebruik van maakt.
2: En heb je dan ook veel kleine aandeelhouders op dit moment?
0: Uiteraard hebben we een stak met 200 man erin. Ja. Want na die ronde van €50.000 hebben we een veel groter bedrag opgehaald. Ik denk bijna €700.000 in een tweede ronde. Die we niet alleen onder verhuurders deden, maar onder het hele Nederlandse publiek.
1: Laten we even een klein sprongetje in de tijd maken. Het is 2023 inmiddels. Jouw bedrijf draait lekker. Alleen op dat moment zie jij een van jouw concurrenten, Cam2, het moeilijk hebben. Sterker nog, ze gaan failliet. En jullie nemen dan het IP over, zodat de huurders en verhuurders ook kunnen overstappen. Hoe kwam die kans precies op jouw pad? Weet jij nog hoe dat ging?
0: Dat weet ik heel exact. Ik was in Italië met mijn hele team. Wij gingen elk jaar een week met het hele team naar de camping om te werken. En dat was de eerste keer dat we dat in het buitenland deden. En we waren net de eerste dag of zo. En een van de investeerders van Cam2... iedereen kent elkaar natuurlijk. We hebben innig contact altijd met Cam2 en ook met Escapa en ook de andere platformen in Europa gehad. En die market is helemaal mis. Moeten praten. En het bleek inderdaad dat ze hadden het financieel niet meer op orde. En toen zijn we snel gaan schakelen. En snel gaan overleggen van oké, hoe zit het precies in elkaar? Welke tijdslijnen zijn er nog? En wat is de nood? En in eerste instantie zouden we een overname doen. Maar dat is, dat is gewoon niet gelukt. Daarvoor was het...
1: Het schip was al echt aan het zinken.
0: De financiële horde was echt te hoog. Onze aandeelhouders en ook onze banken wilden daar niet in mee.
1: Zo'n overname uit een faillissementsboedel, dat werkt natuurlijk net even anders dan een reguliere deal. Je hebt dan bijvoorbeeld ook veel minder tijd om na te denken, toch? Ik bedoel, dat moet allemaal heel snel.
0: Ja, maar dat is niet zozeer het probleem. Je kan in een half uur wel bedenken wat je wil. En dan kan je er nog 3 dagen over rekenen of het nog 1, links een eentje erachter komt of niet.
1: Wat is dan wel de uitdaging?
0: De uitdaging is de inschatting van de concurrentie. Want Niemand wil te veel betalen, maar iedereen wil het hebben. Dus de inschatting zit hem op, maar hoe rekent iemand anders?
2: En leg even uit, Mark. Iedereen wil het hebben. Het gaat om onderdelen van dat bedrijf, toch?
0: Waar je op... Ja, en nou zitten wij in een markt waar natuurlijk weinig spelers zijn. Maar er zijn altijd spelers die denken... Hey, dat is toch een mooie manier om... Camtoo en wij zaten in Nederland en België en Engeland als enige. Dus ja, voor iedereen was het duidelijk. En er waren toen nog wel wat spelers in de markt. Dus nu steeds minder. Dat als niemand anders het kocht en wij het wel kochten... dat wij herenmeester in die drie landen zouden zijn.
2: Ja.
0: En ja, dan zijn er wel een stuk of vier partijen die dat misschien ook wel willen.
1: En dan gaat zo'n bedrijf failliet. Hoe werkt dat dan? Jij bent dan, neem ik aan, in gesprek met de curator.
0: Zeker. En ja, je moet een bod neerleggen bij de curator. Zij geeft aan, in dit geval een dame... zij geeft aan welke onderdelen ze te koop heeft. Dus zij beslist in welke onderdelen ze het opknipt. En vraagt je dan om een bod neer te leggen per onderdeel.
1: En het contact met zo'n curator, is dat prettig? Is dat...
0: Innig, ja, dat zal van de curator afhangen. Bij ons was het uitstekend.
1: Okay. David, de grote verschillen eigenlijk... als je nou iets overneemt uit zo'n failliete boedel... ten opzichte van nou ja, de reguliere deals die wij vaak in dit programma bespreken?
2: Bij een reguliere deal is het vaak een transactie... waarbij je de aandelen van het bedrijf overneemt. En aan die aandelen, aan zo'n vennootschap... hangen allerlei contracten met leveranciers, met de medewerkers. En dan neem je eigenlijk een running business over... Hier bepaalt eigenlijk die curator welke onderdelen van het bedrijf verkocht gaan worden. En daar mag je dan op bieden. Normaal gesproken heb je op een gegeven moment ook een exclusief proces. Dat heb je hier ook niet. Dus ook andere partijen kunnen bieden. Dus je weet niet precies wie wat gaat doen. Normaal gesproken spreek je iets af over garanties, over vrijwaringen. Dat is hier ook een stuk ingewikkelder. Dus het is eigenlijk in heel veel opzichten totaal niet te vergelijken. En het staat allemaal ook nog onder een zekere tijdsdruk.

0: Na deze kapitaalrondes en het overnemen van de failliete boedel maken we opnieuw even een sprongetje. In Frankrijk is er al jarenlang een concurrent actief, Yescapa. Mark kent de oprichter en vanaf het moment dat Gobouni actief wordt zijn er al gesprekken achter de schermen. Over een mogelijke fusie dus.
1: Benoît, de oprichter van toen nog Je Louer Mon Camping Car. .fr.
2: Oh, vind je goed hoor.
0: D'accord.
1: Belde letterlijk mij 7 weken nadat we Gobouni hadden opgericht. Ik dacht dat nog niemand ooit van ons gehoord had, maar hij had ons al gevonden.
0: En dat was in 2005?
1: Dat was in 2005. En hij zei, Mark, we need to talk. The Americans are coming. En we hebben altijd contact gehouden. We hebben elkaar vaak bezocht. We spraken ook wel over de markt natuurlijk. Dus het was al wel een beetje... We keken veel naar elkaar. Af en toe vroegen ze ook, hoe krijgen jullie dit en dat voor elkaar? En dan vertelden we het meestal niet, of anders.
0: Er was een soort informeel contact.
1: Zeker, zeker. En in 2018 hebben we al een keer geprobeerd te fuseren. Dat is niet gelukt, omdat de Franse investeerder het risicovol vond. En nu... Wij zijn in 2022, toen we de NSV-investering hebben opgehaald, toen zeiden we van ja, we willen gewoon beweging in die markt krijgen.
0: NSV, No Such Ventures.
1: No Such Ventures. We willen beweging in die markt krijgen. Iedereen zit te veel stil. Wij gaan gewoon absoluut vol gas geven in Duitsland en Frankrijk. En we gaan Paul Kemper in Duitsland en Yescapa in Frankrijk uit hun tent lokken. En dat is gelukt. Want ja, op een gegeven moment zeiden de Fransen, we moeten praten.
0: We need to talk again.
2: Maar was de bedoeling ook dat ze jou, of dat je samen zou gaan, of zou je anders zelf van start gaan in Frankrijk?
1: Nee, we waren van start in Frankrijk, absoluut. Ja. Alleen, ja, dat duurt wel een tijd voordat je zo'n markt opbouwt. Dus je hebt wel een lange adem nodig. Maar het was niet, absoluut niet onmogelijk om dat gewoon op te bouwen. Dus het alternatief was ook gewoon dat we het zouden opbouwen. Maar de wens was er wel om te kijken of we een van de twee partijen uit hun tent konden lokken. Ja. Wat wij niet wisten was dat op dat moment Paul Kemper al in vergevorderde gesprekken was met de Australische club. Ook allebei redelijk ter ziele gegaan. Paul Kemper is overgenomen door de Australische club. De Australische club is gemarginaliseerd, zeker in Europa.
2: Dus daar heb je op het juiste paard gewed.
1: Ja. Ja, ja, of misschien was het anders gegaan als wij waren ingegaan met Paul Kemper.
2: Grote kans.
1: Maar
0: dan ga je dus met elkaar in gesprek.
1: Wij gaan met elkaar in gesprek. En dan? Wij hebben eigenlijk... Benoît was er uitgestapt. Er was een nieuwe... hij was er nog niet helemaal uit. Maar er was een nieuwe to become CEO in het bedrijf. Wij ontmoetten hem in Amsterdam. En we hebben toen al... bij die eerste ontmoeting het letterlijk op het klassieke servetje opgeschreven wat we wilden doen. Dus we waren het al meteen eens.
2: En hoe zag dat eruit, wat jullie wilden doen?
1: Nou, de basis was, we zullen misschien net niet helemaal even groot zijn, maar we willen absoluut een equal fusie. Dus als je een overname wil, omdat zij net iets groter waren, het was fractioneel als je naar omzetten keek en dat soort dingen. Rendement waren wij wel een stuk beter, maar we maakten ook wel hogere kosten. Dus bottom line waren we niet beter, maar de marge was wel veel beter. Als je een overname wil, prima, maar dan moet je ons uitkopen. En als je daar het geld niet voor hebt, dan gaan we liever een fusie aan met elkaar.
2: Als je het samen wil doen, wordt het 50-50.
1: Dan moet het een equal deal zijn. Dus daar lag ook meteen de grote uitdaging. Want fusies zijn natuurlijk 100 keer moeilijker dan een overname.
0: Ja, want?
1: Omdat je 100.000 keer meer dingen moet gaan regelen met elkaar. Met name ook, als dit een overname was geweest, dan had het Franse bedrijf het Nederlandse bedrijf gewoon opgeslokt. Wat daar dan het succes van is, is altijd de vraag natuurlijk. Je weet nooit precies wat uiteindelijk succesvoller is. Maar in dit geval was het gewoon geen optie. Want er was geen investeerder die zulke bedragen op tafel ging leggen.
0: Nee, dus je besluit dan heel snel, oké, we gaan fuseren. En dan moet je, dan ga je in elkaars boeken, ga je rondsnuffelen om te beginnen. Maar je moet ook heel belangrijke beslissingen nemen over wie wordt de nieuwe CEO. Ja. Waar wordt het bedrijf gevestigd? Dat laatste was ook wel een dingetje, toch?
1: Ja, absoluut. Er moest een holding komen. En Foppe, mijn compagnon en ik... hebben nooit de ambitie gehad om dit bedrijf heel lang te hebben. Bij aanvang keken we per kwartaal. En daarna zei we, over 5 jaar lijkt het ons sterk dat wij dit nog runnen. Want wij zijn bouwers. Maar om echt het naar een meer corporate level te krijgen en exit te maken en dat soort dingen. Nou, dat voelde niet logisch. Nou, dat is ook wel gebleken. We zijn echt wel bouwers, initiators. Dus we zeiden, nou, om dan in ieder geval enige leverage op controle te houden, willen we de holding wel in Nederland hebben.
0: En dat vonden ze in Frankrijk in eerste instantie niet een heel goed idee?
1: Nou, überhaupt het idee dat opperde.
0: Dat überhaupt mogelijk, dat een mogelijkheid zou kunnen zijn.
1: Ja, dat was toch wel, hè? Nee, maar dat kan toch niet? Dus toen, ja, als je vanuit fiscaal perspectief kijkt en met name ook juridisch perspectief, is Nederland wel een iets logischere keuze dan Frankrijk. Ik heb wel geleerd dat Frankrijk wel echt anders is dan we misschien klassiek het beeld hebben. Dus Frankrijk heeft op zowel juridisch vlak als fiscaal vlak wel degelijk veel ingehaald.
2: Waar zijn jullie op uitgekomen?
1: Ja, het staat hier in Amsterdam.
0: Ja, uiteindelijk toch.
1: Ja, maar dat is wel absoluut de langste, ja? Het langste discussiepunt geweest. Franse investeerders hadden geen bedrijf in Nederland. Dat staat gewoon niet.
0: Want zij moesten dat. Oh, vandaar natuurlijk.
1: Dus hoe gingen ze dat aan hun bord uitleggen?
0: Ingewikkeld.
1: Wij gaven ze de uitdaging. Van, joh, dat is toch mooi? Ben je vanaf nu internationaal?
0: Zo is dat. David, ben jij wel eens betrokken geweest bij onderhandelingen over een fusie? En hoe werkt dat dan?
2: Ja, ik vind het ook wat complexer dan bij een volledige exit. Zeker als een volledige exit eruit bestaat dat die founder ook op een gegeven moment gewoon weggaat en zijn bedrijven overdraagt. Want nu moet je inderdaad alle gesprekken over de rol, de zeggenschap, dat is best heel ingewikkeld. En in dit geval, denk ik, heb je ook een soort aandelenswap gedaan naar een nieuwe bovenliggende holding. En dat betekent dat je de bedrijven ten opzichte van elkaar moet gaan waarderen. Ja, je vindt toch altijd je eigen bedrijf wat aantrekkelijker dan dat van de ander. Dus je zult daar ook op waarderingsvraagstuk wat discussiepunten hebben. En dat zul je dus ook moeten onderzoeken. Hè? Dus je zult ook over en weer toch een soort boekonderzoek DD willen doen om te kijken of wat zij je verteld hebben, of dat klopt. En of jij je aandelen in een bepaalde verhouding met ze wil ruilen. Of eigenlijk op één hoop gooien.
0: En we hebben ook wel gezien dat dit soort trajecten, althans bij een exit, dat het soms ook nog wel een beetje kan, er stevig aan toe kan gaan.
2: Kijk, als je van
0: dat
2: tevoren...
0: Dat lijkt me nu wel ingewikkeld.
2: Ja, kijk, hier hebben we het vaak over gehad. Kleinere fusies, ook in Nederland, of overnames, dan heb je al culturele verschillen. Maar als je zegt, we gaan met twee volledig zelfstandige bedrijven, eentje Frans, eentje Nederlands, fuseren, en je bent zo eigenwijs als Mark, ja, dan weet je één ding zeker. Je krijgt een heleboel gesprekken en ook wel wat taaie gesprekken,
0: maar
2: vermoed ik.
0: Maar dan kun jij er als adviseur toch ook niet met gestrekt been in? Ik bedoel, je moet toch na het huwelijk, als het eenmaal gesloten is, ja, dan moet het toch, iedereen moet weer door één deur kunnen.
2: Ik denk dat je in dit geval hele duidelijke afspraken moet maken en de nodige hijsessies, maar ik ben zo wel benieuwd hoe jullie dat hebben gedaan, Mark. Niet alleen ten aanzien van de verhoudingen nu en de zeggenschap zo direct, maar met name wat het gemeenschappelijke doel is waar je voor gaat. Want stel nou dat je zegt, we willen met z'n allen binnen 3 jaar naar een nog grotere exit toewerken. Dan kun je een hoop ongemak in die samenwerking wegslikken, omdat je weet je, we lopen daar naartoe. Dus afspraken maken over wat je gezamenlijke plan wordt, is denk ik heel erg belangrijk dan.
1: Ja, dat lijkt dat als je dat hebt, dat het dan is opgelost. Het wordt er ongetwijfeld makkelijker van, maar het is ongelooflijk ingewikkeld. En er zitten voor- en nadelen aan fusie of overname.
2: Ga je het nog een keer doen?
1: Zeker wel.
2: Okay.
1: Ja, zeker. Oh, absoluut. Ik heb er zo ontiegelijk veel van geleerd. Ik moet ook zeggen, ik hou wel van hoogtepunten. En die kunnen alleen maar ontstaan als je ook dieptepunten hebt. Alleen hoge pieken bij diepe dalen. Maar het is ongelooflijk interessant. Het leert je zoveel over mensen. Dat is, ja, onmetelijk. maar dat wat ik wou zeggen is, als je een fusie doet. Wij hebben een fusie met twee platformen. Die platformen die zijn niet eventjes over te schakelen. Daar doe je even over. Als je dan ook geen business wil verliezen. En als je een ingreep in je product doet, dan ga je eerst altijd business verliezen voordat je gaat groeien, welk product je ook hebt. Dus ons ingreep in ons product moest geleidelijk gaan. Dat geeft je de ruimte om ook de ingreep in de organisatie geleidelijk te doen. Als het een overname was geweest, dan raak je gewoon ook hele goede mensen kwijt, omdat daar gewoon geen ruimte voor is om die te ontdekken. En wat wij vrij snel, of op een gegeven moment ontdekte, als je tegenover elkaar zit en ik schrijf een 6 op de tafel, dan zie jij een 9. En we hadden niet door dat de ander een 9 zag als jij een 6 opschreef. Dus het is zo ongelooflijk ingewikkeld om te snappen dat die ander het heel anders ziet. Terwijl hij dat niet uitlegt, omdat hij iets heel duidelijk ziet. Dus om te ontdekken wat nou waar je elkaar niet begrijpt, dat was ongelooflijk moeilijk. Ondanks dat we ons echt verdiept hadden in elkaars cultuur, en ondanks dat je eenzelfde businessdoel hebt, de manier waarop je daar komt, is dan zo vanzelfsprekend voor ieder vanuit zijn eigen standpunt, dat het heel moeilijk is om er vragen over te gaan stellen.
0: En dat zei Mark de Vos van GoBooney over de deal van zijn leven. En of je nu droomt van een exit, kapitaal wilt ophalen of overweegt te fuseren met je grootste concurrent, abonneer je even op deze podcast. Dan hoor je hoe anderen dit hebben aangepakt. Tot de volgende deal.
3: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen.

0: Alles dat je moet horen over werk, arbeidsmarkt, communicatie, employer branding en meer hoor je wekelijks in BNR at Work.
1: Met twee scherpe kenners die weten hoe werk werkt. Nigaio Wijnen.
2: Maar Wim, dit is geen wilde, woeste wereld. Wij wonen in het prachtige Nederland.
0: En Arjan Elbers.
3: Als je vandaag geen tijd hebt om mensen te begeleiden, dan verdien je morgen ook geen personeel.
0: BNR at Work is elke woensdagmiddag om 3:30 live.
1: En natuurlijk ook te beluisteren in je favoriete podcast app.
4: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
6: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Saudi-Arabië dreigt hard terug te slaan na de dodelijke aanval op de luchthaven in hoofdstad Riyad. Daarbij vielen zeker 12 doden en honderden gewonden. Ze noemen de aanval door de Houthi-rebellen uit Jemen oorlogsmisdaden. Ondertussen waarschuwen verschillende ambassades om de luchthaven in Riyad voorlopig te mijden. In het Brabantse Bavel heeft de brandweer een hoogbejaarde vrouw gered uit haar brandende huis. Ze zat achter een deur en kon niet meer weg. Ze is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht en had veel rook ingeademd, schrijft Omroep Brabant. De brand is geblust. Het is onduidelijk hoe het nu met de oude vrouw gaat. Orkaan Isaias heeft in Amerika aan al zeker 4 mensen het leven gekost. Ook zitten honderdduizenden mensen nog altijd zonder stroom. De orkaan kwam aan land in Florida en zorgt onder meer voor omgewaaide bomen, overstromingen en veel schade. Inmiddels neemt Isaias wel af in kracht. En dat belangrijke Amerikaanse tv-zenders even niets meer uitzonden uit het Witte Huis kan nog wel eens een juridische staartje krijgen. Toen Trump CNN toegang weigerde, besloten andere zenders uit solidariteit ook geen beelden meer te maken in het Witte Huis. Nu onderzoekt de Amerikaanse justitie of de zenders daarbij geen wetten overtraden. Dan nu het weer van Weer Online. In het noorden regent het nog behoorlijk. In de middag is het in het hele land wisselvallig met soms de zon en soms buien. Het wordt zo'n 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Green Quest. Harm Edens.
7: Op de Groene Weg naar 2030 zijn dit een paar dingen uit het nieuws die mij zijn opgevallen. Er komt een tweede kans voor mudjeans. De duurzame spijkerbroekenmaker ging failliet, maar maakt nu een doorstart met de nieuwe eigenaar, ondernemer Nick de Hondenbresser. Hij kent dit soort klussen, want eerder blies hij ook het schoenenmerk Van Lier nieuw leven in. Makkelijk wordt het niet, want duurzame modemerken moeten nog altijd opboksen tegen goedkope fast fashion die zwaar drukt op mensen en milieu. Ik hoop dat de Europese regels hem een handje gaan helpen, zodat we steeds verder richting recycling en verduurzaming gaan. En daar heeft Mud Jeans met 14 jaar ervaring een flinke voorsprong. En wat dacht je hiervan? Een soort airco zonder stekker. Spaanse onderzoekers hebben een dun laagje ontwikkeld dat daken koelt zonder dat er stroom aan te pas komt. Materiaal kaatst het meeste zonlicht terug en straalt de opgevangen warmte ook nog weer uit. Bij een test op een dak in Madrid op een bloedhete zonnige dag bleef het behandelde dak bijna 13 graden koeler dan een gewoon dak. Nou, dan zie je natuurlijk meteen mogelijkheden op daken en gevels, maar ook in auto's en elektronica. En dat is zeker geen overbodige luxe, want wereldwijd gaat nu al bijna een vijfde van alle stroom op aan airconditioning. Dit is de Green Quest. Mijn naam is Harm Edens. En ons groene geweten is deze keer Nicky Trip van AF Advisors. Ik weet niet of je zelf een groot liefhebber bent, Nicky, maar je wil het hebben over wijn. En met name over de fles. Want een Nederlandse wijnproducent wil af van de wegwerpwijnfles.
8: Jazeker. Nou, ik ben zeker wel een liefhebber, maar vooral van verantwoorde wijn. In dit geval gaat het om het bedrijf Wijnschenk. Zij verkopen biologische wijn in speciale herbruikbare flessen met statiegeld.
7: Mm-hmm.
8: De bedenker is Tim Wijnschenk, mooie naam. En volgens hem is het eigenlijk heel logisch. Een wijnglas gooi je tenslotte ook niet weg na 1 keer gebruik. Dat zou gek zijn. Dus deze flessen die worden na inlevering weer gereinigd en opnieuw gevuld in de eigen bottelerij van het bedrijf. En de speciaal ontworpen flessen kunnen volgens Wijnschenk minstens 20 keer worden hergebruikt. Dus zo besparen ze 70% aan CO2 vergeleken met gewone wijnflessen. Mm. En dat is echt wel mooi meegenomen, want in Nederland, en nou, daar dragen wij ook aan bij. Er worden jaarlijks meer dan 600 miljoen wijnflessen weggegooid.
7: Onvoorstelbaar. Die wijn ligt nu bij winkels als Odin en Ecoplaza. En is ook verkrijgbaar in de horeca. En in zo'n hervulbare fles smaakt die net nog even wat lekkerder. En het is goed om hardop te zeggen: glas wordt in heel Nederland succesvol gerecycled, al jarenlang. Maar het kost heel veel energie om van oud glas weer nieuw glas te maken. Dus zo min mogelijk doen.
5: The Green Quest.
7: Op sociale media vliegen de klimaatfabels je om de oren. Eén man blijft die online brandjes onverstoorbaar blussen. Wetenschapsjournalist van de Volkskrant, Maarten Keulemans. Maarten, fijn dat je er bent.
9: Dag Armin.
7: En als je even terugkijkt, hoeveel jaren ben jij nu al bezig om iedere keer die klimaatontkenners weer tot de orde te roepen? Dat is onvoorstelbaar lang. Waar haal je die energie vandaan?
9: Sinds de late middeleeuwen, denk ik. Wow, ongeveer, ja, het is echt wel heel lang.
7: Toen de kleine korte ijstijd begon, toen begon jij ook.
9: Precies, ja. Nee, je rolt erin. Ik moet zeggen, ik doe het eigenlijk telkens weer omdat ik uit een soort burgerplichtgevoel. Je moet je voorstellen, ik ben al heel lang wetenschapsjournalist. Ik schrijf veel over controversiële dossiers. Stikstof, maar ook dus klimaat, virussen, noem het allemaal op.
7: En dat doe je heel goed. Daar komen we straks op. Dat is heel serieus werk. Ja. En dan heb je zo'n reaguurkanaal als X. En als je daar een post op doet, deed het ook nog wel eens, dan word je bedolven onder een tsunami aan vervelende dommigheid en agressie. Waarom blijf je dat doen?
9: Nou ja, eigenlijk om die burgerplicht te reden. Ik denk van ik heb die informatie heb ik gewoon beschikbaar vaak. En ik vind het ook wel belangrijk om gewoon toch dat het een genuanceerde geluid ook ergens te zien is en te horen is.
7: Dan zit jij daar lekker in. Als je dan kijkt, zie jij patronen die bij klimaat desinformatie steeds weer omhoog komen. Wat zijn de leading dingetjes?
9: Ik heb een soort bingo-kaart die ik wel eens rondstuurt met de altijd weer terugkerende verhalen. Het komt niet door de mens. Het klimaat verandert altijd. De middeleeuwen was het veel warmer. De Romeinse tijd was het veel warmer.
7: Zonnevlam.
9: Het komt door de zon. Ja. Het komt door de vulkanen. Nou ja, noem het maar op. De gekste dingen hoor je altijd.
7: En dat is wat rondgepompt wordt in de algoritmes en wat iedereen die dat wil in zijn bubbel krijgt en dan onthoudt en dat dan vertelt.
9: Ja, precies. Dit gaat. Je hebt natuurlijk ook best wel een hele actieve desinformatieindustrie in Amerika. Sites die echt heel bewust gewoon desinformatie rondpompen.
7: Is dat ook waar dat sommetje vandaan komt? Waarom zouden we 28 miljard uitgeven voor 0,00036 graden minder opwarming? Nee, dat zie je permanent overal.
9: Dat sommetje klopt. Dat sommetje is gewoon gebaseerd op het feit dat Nederland gewoon maar een heel klein deel is van de werelduitstoot. Mm. Ja, als alleen Nederland het hele klimaatbeleid zou moeten uitvoeren van de hele wereld, dan zou dat natuurlijk niet lukken.
7: Maar niet 0,00036 graden.
9: Dat klopt. Dat klopt absoluut.
7: Maar dan heb ik altijd het Marjan Minnesma-verhaal achter de hand. Hè? We zullen wel moeten. We zijn in de top 10 van uitstoot. We zijn in de top 5 van landen die er het meeste last van krijgen.
9: Het is veel simpeler. Kijk, zo'n CO2-molecuul houdt zich niet aan de landsgrenzen. En klimaatbeleid is gewoon een wereldding. We moeten het met z'n allen doen.
7: Je zal wel
9: en er
7: moeten.
9: Zitten heel veel kansen in. Dat is ook wel iets wat ik altijd benadruk.
7: We gaan even naar jouw enorme staat van dienst. Kijk, in 2023, dat is eigenlijk wel jouw meest extreme voorbeeld, komt er een serieuze ontkendocumentaire uit, Climate the Movie, van de Brit Martin Durkin. En dan maak jij, als we het zo kunnen noemen, een draadje van 50 punten met de tekst It's full of crap, en dan begin je. Dat kost uren werk.
9: Ja, daar ben ik wel even voor gaan zitten, moet ik je zeggen.
7: Waarom?
9: In vrije tijd. De verontwaardiging. Je ziet dat die documentaire werd gepusht. Werd op allerlei kanalen werd die onder de aandacht gebracht. En je hebt toch een hele hoop mensen die zien dan zo'n documentaire. En als je een documentaire van een uur ziet, dan ga je er ook een beetje in mee. Hè?
7: Zal het wel waar zijn, toch? Ja.
9: Het was ook een deel target practice. Al die grafiekjes die er langskomen, die er reuze wetenschappelijk uitzien, die ben ik gewoon eens één voor één gaan bekijken van waar komen ze vandaan? Wat is de bron? Klopt het eigenlijk al? Wat vertellen ze niet, is het verhaal.
7: Het was jouw wetenschapsjournalist eer te na om dat te laten gaan.
9: Ja, ik vond het ook leuk hoor, voor een deel. Anders zou ik er natuurlijk niet zo al die tijd in stoppen. Maar het is ook wel gewoon vanuit oprechte verontwaardiging. Ja. Jongens, kom op te zitten.
7: Maar hoe oud ben je nu?
9: Ik ben veel te oud. Ik ben 58.
7: Ja, dan denk je dan, get over it. Nou weten we dat jij niet. Je blijft gewoon verontwaardigd.
9: Ja.
7: Het grote publiek kent jou vooral van de manier waarop jij de coronacrisis versloeg. Dat lever je de titel Journalist van het Jaar op in 2021. En ook toen stond je tussen de desinformatie en een beetje de twijfelaars en de intwijfeltrekkers.
9: Ja.
7: Zie je daar een raakvlak tussen coronatwijfel en klimaattwijfel?
9: Ja, in de coronatijd is eigenlijk gewoon heel veel samengekomen. Allerlei reactionaire bewegingen die er al waren in de samenleving. Mensen die gewoon dingen hetzelfde willen houden.
7: Mm.
9: Dat is allemaal best wel samengekomen in dat gevoel wat in de coronatijd was van jeetje mine, we moeten van de overheid ineens thuis blijven. We mogen niet eens meer onze onderneming runnen, want het mag niet van de overheid. En dat gevoel is gaan gisten. En dat heeft, het zijn niet echt meer mensen geworden die zo in de contramine zijn. Maar ze hebben elkaar wel allemaal gevonden in een heel ecosysteem van websites.
7: En versterkt daarin ook.
9: En versterkt,
7: ja,
9: klopt. Ja,
7: en dat is heel kwalijk. En het is heel goed dat je dat dan aan de orde stelt. Hè?
8: Ja, maar als ik dit zo hoor, word jij dan uiteindelijk meer gedreven door desinformatie bestrijden? En kan het dus eigenlijk elk onderwerp zijn? Of is er wel iets specifieks aan klimaatverandering wat je trekt? Mm-hmm. Dat je eigenlijk zegt van, dit is zo'n groot probleem en dat moet aangepakt worden. Dus daarom ga ik hier specifiek de desinformatiestrijd aan.
9: Dat eerste, ik ben absoluut geen klimaatactivist. Ik ben niet iemand die op de snelweg zit. Ik vlieg gewoon, ik eet vlees, ik rij auto. Ja, sorry dat ik het hier gewoon mag zeggen in de Green Quest.
7: Ja, dat mag gewoon. Maar komen hier op terug.
9: En het is ook zo dat ik ook desinformatie aan de kant van de activistische zijde, daar zie ik ook veel desinformatie. Mm. Dat ga ik gewoon ook tegen. Dus. Ja.
7: Yes. Maar niet dat klimaat toch, omdat daar veel aan de hand is, en het is een belangrijk onderwerp, dat het toch bij jou een streepje voor heeft. Dat je daar extra op let.
9: Kijk, nee, het is gewoon mijn portefeuille. En het is wel, ik vind het is een hele belangrijke ding, klimaatverandering. Mm. En het is ook wetenschappelijk een heel belangrijke proeven. De wetenschap heeft dit gewoon heel erg goed in kaart gebracht.
8: Yeah.
9: De wetenschap is eigenlijk min of meer er wel uit, weet je wel. Yeah. Dus het is min of meer af. We snappen het wel. En toch heb je mensen die gewoon maar zeggen van, bekijk het maar.
7: Een mening. En ik heb mijn eigen wetenschap. En
9: dat vind ik fascinerend ook wel.
7: Dus als je dat bij klimaat goed doet, kan je dat eigenlijk extrapoleren naar heel veel andere.
9: Ja, nou, ik vind het ook gewoon interessant. Wat beweegt mensen om dat zo hard te ontkennen? Waar komt dat vandaan, hè? Ja.
7: Nou weet jij dat zo langzamerhand, Maarten. Ja. Hoe voer je überhaupt een gesprek met iemand die zegt, ik geloof niet in klimaatverandering. Is er een truc?
9: Ja, die truc, nou ja, truc, ik noem het geen truc. Ik denk, het begint eigenlijk mee dat je die mensen niet wegzet als gekkies of dwazen of idioten. Dat doe ik overigens wel bij de mensen die de desinformatie echt aansturen.
7: Ja, ja. De veroorzakers wel, maar de gewone
9: verdienen, zal ik maar zeggen.
7: Ja, ja.
9: Maar gewoon de meeste mensen, die hebben gewoon volkomen een begrijpelijke terechte zorgen. Die vinden het gewoon dat het heel hard gaat. En die denken van, ja, leuk, al die klimaatmaatregelen. Maar straks zit ik met een windmolen in mijn achtertuin en kan ik in mijn auto niet meer rijden, mag ik geen vlees meer eten, ik mag niet meer vliegen. Hoe moet dat nou verder?
7: Mm-hmm.
9: En die zorgen die zijn oprecht, terecht, daar moet je oog voor hebben. En ik denk dat elk gesprek met klimaatontkenners begint ook met gewoon eens even luisteren. Wat bedoelt die figuur nou eigenlijk?
7: Ja. En zit er ook nog een authentieke kern in? Of is het allemaal nagepapegaai? En
9: vaak helpt het heel erg. Vaak begin ik zo'n gesprek ook gewoon wel met weet je wel, de erkenning van, joh, ik ben geen klimaatactivist. Ik ben voor welvaart, ik ben voor economische groei, ik ben voor ondernemen. Ben ik helemaal voor.
7: Ja.
9: En dan heb je al vaak een soort common ground om op te gaan.
7: Wat natuurlijk ook ingewikkeld is. Maar dat moeten we hier niet gaan doen, die hele discussie. Maar als je wetenschapsjournalist bent, dan weet je ook wetenschappelijk dat er aangetoond is dat we van 4 planeten naar 1 moeten en dat de welvaart behoorlijk onder druk kan komen te staan.
9: Dat daar begint het al een beetje twijfelachtig
7: te worden. Nee, dat geloof ik toch. Dat is de volgende uitzending. Dan neem ik mijn wetenschappelijke bewijsvoering.
9: Het is heel simpel, hè? Het is heel simpel. We hebben maar 1 planeet en we hebben er geen 4 en toch leven we allemaal nog. Dus dat bewijst al dat het niet echt een helemaal waar is.
7: Je komt een Jaws-achtig muziekje onder en hoor je mij zeggen, nog wel.
9: Nicky's ogen vlammen, dus.
7: Helpt het trouwens, als je zo'n gesprek voert? Is er wel eens iemand van het tegendeel overtuigd door jou?
9: Ja, ik merk dat achter het schermen vooral. Kijk, weet je, de gestaalde klimaatontkenners die gaan echt niet om, hoor. Die krijg je niet mee. Nee. Maar gewoon de mensen die een beetje twijfelen, die vinden het gewoon interessant om erover na te denken. En iedereen ziet gewoon wel, je hoeft maar uit het raam te kijken, je ziet dat het klimaat gewoon verandert.
7: Is ook.
9: Wanneer we voor het laatst een Elfstedentocht gereden, zeg ik altijd.
8: Ja,
7: en het feit dat je ze vanaf het begin serieus neemt en ook geïnteresseerd bent in ze, is misschien een goede basis voor een gesprek.
9: En ik kan iedereen gewoon echt in 5 minuten uitleggen van waarom het klimaat ook echt door de mens verandert. Want dat is ook nog een verdedigings linie is tegenwoordig van, het klimaat verandert, maar het komt niet door de mens. Het is puur natuur. Dat is het niet, want op basis van puur natuur zou het nu iets koeler moeten worden op aarde, en dat wordt het niet.
7: En op rechts is het nu gewoon, het is zo, er is toch niks meer aan te doen, maakt helemaal niet uit of wie het komt. Of, dat is nu 180 graden omgedraaid.
9: Dat vind ik ook. Hè. Kijk, klimaatwetenschap geeft niet het antwoord op wat voor beleid we moeten voeren. Klimaatwetenschap zal nooit zeggen van, we moeten morgen stoppen met uitstoten van CO2. Dat is politiek, en dat is geen wetenschap.
7: Nou ja, er kan natuurlijk wel een soort sturend advies komen uit de wetenschap.
9: Nou ja, je moet altijd gewoon politiek ruimte houden om te kunnen zeggen van luister, naar onze zonvloed. Ik vind het prima zoals het gaat. Ik wil niets veranderen aan de huidige wereld. En dan zeg ik altijd van, betekent dus wel dat wij gewoon over een paar eeuwen misschien Nederland uit moeten, omdat de zeespiegel gewoon omhoog.
7: Je bent echt zeldzaam, Milton. Ik zou zeggen over 35 jaar, maar af. Hè. Ik wil nou een ander concreet
9: Als Rotterdammer denkt dan altijd van, dan komt Amsterdam onder water te staan en dat
7: hoor je mij klagen?
9: Ja, gerust.
7: Ik ga op de 16e verdieping zitten in de Kop van Zuid en ik zit goed. In 2024 ging jij bij de Nieuwe Wereld in debat met Peter Baten, die schrijft op Clintel. Dat ging over het boek Onbeslist van Stephen Koenen.
9: Ja.
7: En toen kreeg je behoorlijk op je sodomieten, want iedereen zei, je moet dat soort dingen en mensen het podium niet geven. Ja. Waarom doe je dat wel?
9: Nou ja, het is een deel van de werkelijkheid ook dat dit soort mensen er zijn. En ik vind dat je ook deze mensen zul je mee moeten nemen. Je kunt gaan zitten wachten met je klimaatbeleid tot iedereen links is en links stemt of zo. Maar dat gaat nooit gebeuren, kan
7: nooit.
9: Ik zeggen.
7: Nee.
9: Dus je zult gewoon, ja, weet je wel, dit verhaal moet je gewoon breed maatschappelijk bespreken. Want het gaat ons allemaal aan.
7: En werkt het dan? Of wordt het toch, daar ben ik altijd zo bang voor tegenwoordig. Worden je woorden dan toch weer uit verband geknipt, letterlijk?
9: Ja, kijk, weet je, je hebt natuurlijk altijd mensen die heel boos op mij zijn. En die blijven gewoon in die boosheid zitten. Dat gebeurt altijd. Maar zo'n gesprek met die Peter Baat. Ik merk ook dat mij dat gewoon wel goodwill oplevert bij mensen die toch zeggen van ja, oh, die Keulemans is eigenlijk wel niet zo linksdraaiend.
7: Oké, je kan het ook nog een beetje voor je eigen voordeel gebruiken.
9: Ja,
7: los van je kennis.
9: De andere kant is overigens, want dat zou je bijna of meld laten, maar ik heb dus ook heel veel gedoe met klimaatactivisten die heel boos op mij zijn, omdat zij vinden dat ik het gewoon helemaal niet serieus genoeg neem. Dat ik het probleem wegbagatelliseer.
7: Ja, ik zit er nu al tegenaan te schuiven af en toe. Maar en plus dat jij dan ook zegt, kernenergie kan je niet zonder. Ja. En dat vind jij ook ver gaan naïef en dan zijn ze daar weer boos over.
9: Klopt.
7: Dus je merkt dat er overal.
9: Ja, je ziet, kijk, weet je, dat verwijt ik de klimaatbeweging ook altijd wel. Van ja, luister, ik zeg altijd, hey, hallo klimaatbeweging. Jullie nemen klimaat helemaal niet serieus. Want jullie gaan alleen maar uit van jullie eigen oplossingen. Het moet allemaal duurzaam op de linkse manier, zal ik maar
7: zeggen. Het is ook allemaal
9: rechtvaardigheid zo.
7: Ja.
9: Ik denk, nee, klimaatverandering is echt zo'n groot probleem. Daar moeten we gewoon nu mee aan de bak.
7: En veel breder kijken. En het is niet ook alleen maar uitstoten. Het is veel breder.
9: Klopt.
8: Ja, want ja, wat je net eigenlijk al op hintte, dat je soms, er zijn ook gewoon mensen die, ja, die blijven jou niet geloven of die vinden jou misschien niet goed werk doen. Je krijgt best wel wat naar je hoofd soms is ook geslingerd. Bisschop van de Klimaatkerk. en ook vast nog veel erge dingen.
9: Ja.
8: Ja, hoe gaat dat? Hoe is dat voor jou persoonlijk?
9: Nou, kijk, weet je, ik besef heel goed dat die mensen mij niet persoonlijk op de korrel nemen. En dat het hun gaat om het instituut, de Volkskrant, om de journalistiek die ik vertegenwoordig. En ja, die mensen kennen mij niet persoonlijk, ik ken hun niet persoonlijk. Dus ik kan dat prima hebben, hoor. Hoort ook gewoon een beetje bij journalistiek, denk ik.
7: In deze tijd.
9: Niet alleen deze tijd. Was al, toen ik in de jaren 90 begon in de plaatselijke journalistiek, stond er ook iemand met een honkbalknuppel bij de balie van de krant.
7: Wat leuk. Oh, dat doe je werk wel goed.
9: Nee, ja. Dat hoort er gewoon bij. En ik denk van, je moet mensen hun emoties gunnen. En ik vind het ook logisch. Wij journalisten, wij beweren dingen. Ja, daar vinden mensen wat van. En dat mag ook. Dat vind ik normaal.
7: En als je in deze tijd dan even het net omhoog haalt, je weet hoe groot het probleem is, hoe urgent het ook aan het worden is. Wat draagt wat jij doet dan bij aan een beter begrip van wat er aan de hand is? En levert dat dan uiteindelijk ook concretere handelingsmogelijkheden op? Of zeg je, ja, dat is helemaal mijn taak niet?
9: Nee, dat vind ik eigenlijk niet. Kijk, weet je, handelingsmogelijkheden, dat is leuk voor de service-rubrieken en voor de mensen die meer bezig zijn met wat kunnen we, hoe kunnen we ons handelen verduurzamen. Mm-hmm. Ik ben wetenschapsjournalist. Ik ga gewoon om echt best wel het beschrijven van wat staat er in de laatste Nature Climate Change.
7: Sure, maar hoe dicht zit jij op de bal? Dat je denkt, nou gaan we links weer aanpakken en dan weer rechts weer. En dan is het klimaat er soms weer wat anders. En kunnen we ook lekker kritisch op zijn. Daar word je ook moe van. Je wil af en toe ook zeggen, ik ben nu 58, ik bouw ook mede op.
9: Ja, nee, maar zo denk ik eigenlijk helemaal niet, weet je. Ik denk dat, ja, wat ik al zei, iedereen moet dat gewoon voor zichzelf uitmaken. En ik maak mijn keuzes en andere mensen maken hun keuzes. En dat moeten we een beetje van elkaar respecteren. En ik denk wel dat het heel belangrijk is dat we gewoon het debat erover voeren, met z'n allen. Dus ook met de mensen die er niet in geloven, met de mensen die op de A12 zitten. Die moeten het allemaal met elkaar in gesprek.
7: In een open samenleving in debat.
5: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
7: Nou, een zomer vol hitte en lage rivieren zou je denken dat klimaat bovenaan ons lijstje staat. Maar volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is de urgentie die mensen ervaren juist gedaald. En groeit de ergernis over alle aandacht voor het onderwerp. Maarten Keulemans is hier, Volkskrantjournalist en Nicky Trip als ons groene geweten. Maarten, dat SCP-rapport, laten we het zo maar noemen, Klimaat en Samenleving 2026 is dat genaamd. Heel dubbel beeld. Een meerderheid vindt de klimaataanpak belangrijk, maar een groeiende groep is boos over alle aandacht.
9: Ja, grappig, hè?
7: Hoe verklaar je dat?
9: Nou ja, dat heeft te maken met mensen vinden, als je het gewoon vraagt aan mensen van, goh, vind je klimaat erg? Dan zegt iedereen, ja, nee, het klimaat verandert. Ik vind dat heel erg, maak me er zorgen over. Maar als je vervolgens vraagt van oké, wat ben je bereid er zelf voor te doen? Dan komt een andere zorg naar boven. En dat is de zorg dat mensen hier ontzettend voor moeten gaan betalen.
7: En mensen, of misschien nog dieper, dat die toekomst zo onzeker wordt op allerlei fronten, dat we daar niet aan willen.
9: Nou ja,
7: dan gaan we toch terug naar vroeger.
9: Het is natuurlijk toch wel, klimaatbeleid is heel erg in het teken komen te staan van allemaal dingen die niet mogen. Degrowth, hè, zoals dat een beetje het heersende paradigma in het klimaat.
7: In ieder geval post-grow.
9: Ja, we moeten allemaal geld afstaan aan landen die het moeilijker hebben dan wij. We moeten allemaal dingen mogen we niet meer. Terwijl ik denk juist van, ja, wacht even, je moet ook nadenken over wat biedt klimaatverandering voor extra mogelijkheden. Nou ja, we hadden het net al eventjes over wijnflessen. Wijnteelt in Nederland, zag Christen toevallig.
7: Ja, ik zag het ook.
9: Ja. Hartstikke leuk.
7: Door een non. Dat was toch wel
9: door een extra hoop. De nonnen binnen de wereld.
8: Ja, check. Nou, eigenlijk, ik denk wat nu al een paar keer terugkomt, is dat je ook realisme wel belangrijk vindt. Dus je kijkt zowel naar links als naar rechts en naar de klimaatbeweging die voor het bestrijden van klimaatverandering is. En de mensen die misschien sceptischer zijn. Is taal ook daarin heel belangrijk? Of spreek jij bijvoorbeeld over klimaatprobleem of klimaatcrisis?
9: Ja, dat is een debat wat we bij de krant wel hebben. Je hebt inderdaad mensen die maken zich grote zorgen en die willen graag klimaatcrisis als het woord hebben.
8: Mm-hmm. Ja.
9: Ik heb het altijd gewoon over opwarming van de aarde, klimaatopwarming, klimaatverandering, omdat ik dat neutralere termen vind. En klimaatcrisis, ja, weet je, een crisis is op het moment dat er een bom op je kop valt. En weet je wel, Gaza, dat is een crisis.
7: Acuut moet handelen.
9: Ja, dat je acuut moet handelen.
7: Het moet eigenlijk wel, maar niet zo acuut.
9: Binnen en dit ging helemaal mis, weet je wel. Dat is met klimaat, ja, natuurlijk moet dat ook, maar het is een wat geleidelijkere crisis. Het gaat een stuk langzamer. En dat is wel, ja, ook bij alle nadigheid die er is dat wel een voordeel, dat het gewoon wel geleidelijker gaat. We kunnen er ons altijd nog wel op aanpassen.
8: Maar wel ook een beetje als kikkers misschien die langzaam gekookt worden en ineens zijn we gekookt.
9: Nee, want die kikkers die gekookt worden, die gaan dood op een gegeven moment. En de mens overleeft dit wel. Dat is gewoon wel duidelijk. Een soort die met
8: 7 miljard... deel van de mensen.
9: Nou nee, een soort die met 7 miljard op de planeet is, die krijg je niet zomaar weg.
7: Dat is een mooi bedeel. Wel, in VN-rapporten nu al openlijk op pagina 36 staat dat rond 2100 4,4 miljard mensen helaas afscheid hebben moeten nemen door klimaatverandering. Ja, dus nee, het is... Nee, dat staat nu letterlijk...
9: Ja, dat klopt. Maar dit soort berekeningen zijn altijd gebaseerd op de aanname dat de wereld is zoals nu is.
7: Ja.
9: Dat mensen niet van plek veranderen, dat mensen niet weglopen als de zeespiegel ineens stijgt.
7: Nee, dat wel, maar het wordt een redelijke penibel situatietje. Maar wel mooi dat jij ook vanuit je wetenschapsjournalistieke ervaring dingen ook echt onzin noemt en weet hoe het zit. En dat vind ik wel mooi.
9: Nou, het zwakke punt van de klimaatprognoses van ook het IPCC is gewoon dat ze gewoon niet goed innovatie hebben meegenomen in hun denken.
7: Wat ook moeilijk is natuurlijk. Maar
9: dat is heel moeilijk. Niemand kan voorspellen wat voor innovatie we krijgen. En niemand had AI kunnen zien aankomen. Niemand had kunnen zien aankomen dat zonnepanelen zo snel zouden gaan.
7: Klopt. Daarom ga ik altijd van de grondstoffen schaarste uit. En dat je voelt dat daar zit er toch enorme bottlenecks waar we doorheen moeten.
9: Ja.
7: En daar zijn we nog niet uit. Opvallend vind ik ook interessant om jou te vragen is dat mensen regelmatig roepen dat grote vervuilers worden ontzien en dat de rekening bij de gewone man, de gewone huishoudens terechtkomt.
9: Ja.
7: Hoe kijk jij daarnaar?
9: Ja, ik vind dat een heel moeilijk debat. Ik zie dat ook wel gebeuren. Ik zie inderdaad ook wel dat gewoon, weet je wel, de mensen, de haves worden voorgetrokken boven de have-nots. Ik zie het
7: lijkt in ieder geval zeker zo. Ja.
9: Ik woon zelf in een arbeidersbuurt en je ziet dat gewoon, ja, de mensen met het geld die gaan dan, weet je wel, een elektrische auto kopen. Die krijgen dan een laadpaal voor de deur. Die parkeerplekken die komen dan, die worden dan ontrokken aan het geheel.
7: Mm-hmm.
9: Waardoor de buurman die met een wit busje naar zijn werk moet, die kan daar zijn auto niet meer zetten.
7: Nee.
9: Dus ja, dat is een fundamentele onrechtvaardigheid.
7: Dus op het allerkleinste niveau is het al ingewikkeld.
9: Ja, klopt.
7: Zullen we naar het grotere plaatje kijken? Ik heb even een klein verhaaltje voor je. De wereld is chaos. We hebben klimaatdreiging, oorlogsdreiging. Mensen zijn onzeker over de toekomst. Ze zitten allemaal in hun angstzaaiende algoritmebubbels. In de verkiezingscampagne van Trump zat al $72 miljoen... helemaal speciaal apart gezet voor transgender-bashing, met de achteraan de LBT-groep. Nieuwe zondebokken, nieuw verdelen heers samen met Orbán en Poetin begint nu steeds duidelijker te worden. We worden uit elkaar gespeeld door een paar witte mannen. De democratie staat onder druk. Vrouwen terug naar het aanrecht. Klimaatontkenning en herbewapening zit allemaal in hetzelfde verhaal. En wat moeten we eraan doen?
9: Nou, je bent wel bezig geweest, zeg.
7: Ja, ik dacht van nu krijg ik een deskundige aan mijn tafel. Dat ga ik even voorleggen. Ja, hoe kijk jij naar dat grotere geheel?
9: Ja, kijk, dat grotere geheel. Daar val ik eigenlijk wel terug op dat SCP-rapport. Dat vind ik wel erg interessant. Het blijkt namelijk gewoon dat mensen vinden het klimaat een zeer serieus probleem. Maar als je dan gewoon vraagt aan mensen van buitenaf van wat vind je nou eigenlijk het grootste probleem? Nou, dan komen ze met woningnood, met levensonderhoud, met normen en waarden, met criminaliteit, met zorg, met een heel waslijstje andere dingen. Mm-hmm. Dat vinden ze belangrijkere problemen dan klimaat.
7: Ja.
9: En dat is natuurlijk wel een beetje waar klimaat ook onder leidt. Het is niet zo'n heel zichtbaar probleem. Ja, het is zichtbaar op het moment dat het keihard regent of dat er een bosbrand is.
7: En misschien dus wel degelijk zaak om die grotere samenhang steeds duidelijker te maken. Ja. Dat we ook snappen hoe het in elkaar haakt en hoe we met elkaar eruit kunnen komen.
9: Ja, maar het zit niet zo heel direct in de belevingswereld van mensen. Dus.
7: En daarom ben jij nodig, Maarten.
9: Geweldig.
7: Kan mij niet direct genoeg zijn. Laten we met elkaar meer energie steken in het blootleggen van hoe de verderfelijke krachten op de achtergrond een nieuwe wereld bedreigen. En ik denk dat Maarten Keulemans ons daarbij gaat helpen. Ik ga je enorm bedanken. Elke week delen we in dit programma ook een impactpluim uit aan iemand die echt het verschil maakt. Nikki, jij mocht kiezen. Wie gaat het worden?
8: Nou, deze week gaat de impactpluim naar 50 vrouwen die het verschil maken. Namelijk afgelopen dinsdag kwam de Top 50 Women in Sustainable Finance lijst eruit.
7: Mm-hmm.
8: Die wordt elk jaar samengesteld door WIFS. En ik denk dat het heel mooi is om vrouwelijk talent extra in het zonnetje zonnetje te zetten. En juist ook omdat binnen verantwoord beleggen, denk ik, echt vrouwen vaak een drijvende rol spelen. Dus dat is heel erg mooi. En ik vind het eigenlijk extra belangrijk om dit aandacht te geven, gezien minister Eelco Heijnen in een brief aan de Tweede Kamer meende een finance boy nodig te hebben als CEO voor de nieuwe nationale investeringsinstelling.
7: Serieus?
8: Nou, en dat lijkt me echt wat kortzichtig. En vooral echt een gemiste kans om het juiste talent te vinden hiervoor. Want dan mis je gewoon heel veel talentvolle mensen.
7: Ja, ik geloof het bijna niet, maar ik neem het van je aan. Dit was de Green Quest, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen. Alle boys en girls en alles wat ertussenin woont. En een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
4: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 4:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Saoedi-Arabië is woest na een dodelijke aanval op de luchthaven in de hoofdstad Riyadh. Daarbij kwamen zeker 12 mensen om het leven en honderden mensen raakten gewond. Zo'n aanval met burgerdoden is een oorlogsmisdaad, zeggen de Saoedi's. De aanval is opgeëist door de Houthi-rebellen uit Jemen, met wie al langer oorlog is. In het Brabantse Bavel is een oude vrouw gered uit haar brandende huis. De begane grond stond al in lichte laaien en de vrouw zat achter een deur. Uiteindelijk wisten hulpverleners haar daar weg te krijgen. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens regionale media had ze veel rook ingeademd. Een familiedrama in de Amerikaanse staat Pennsylvania. Daar schoot een man 7 familieleden en een vriend dood. Onder de slachtoffers zijn een jochie van 5, een meisje van 1 en een 8 maanden zwangere vrouw. Waarom de dader dat deed is niet duidelijk. Hij maakte zelf een einde aan zijn leven. Tot zeker 11 uur vanavond rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Delft. ProRail zegt veel kabels te moeten vervangen na een brand bij een spoorbrug bij Delfshaven. Daarna moet alles gecheckt worden en dat neemt ook flink wat tijd in beslag. Mogelijk duurt het zelfs tot morgenochtend. De NS zet bussen in. En Ajax en FC Twente hebben gisteravond punten laten liggen en blijven daardoor buiten de top 3 van de Eredivisie. Ajax ontving NEC en scoorde snel, maar uiteindelijk bleef het 1-1. Ook FC Twente kwam tegen Fortuna Sittard niet verder dan 1-1. Feyenoord staat nu bovenaan na de 2-0 winst op AZ. Het weer van Weer Online. Vooral in het noorden regent het nu stevig en kan het ook flink waaien. Vanmiddag wisselen regen en zon elkaar af en dan wordt het 13 graden in het noorden tot 15 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
7: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
8: In de BNR-app.
7: Kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten.
8: Download de BNR-app.
7: En blijf scherp.
4: BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John van Schagen en Patrick van der Pijl.
9: Er komt een nieuwe medewerker in dienst. Op dag 1 krijgt hij zijn laptop en op de laatste werkdag levert hij die weer netjes in. Nou, dat klinkt allemaal simpel en logisch, maar voor grote internationale bedrijven is dit een logistieke nachtmerrie. Dit is Baanbrekende Businessmodellen. Ik ben John van Schagen, Patrick van der Pijl is mijn co-host en samen praten we in deze aflevering met Victor Dik van Workwise. Victor, van harte welkom.
10: Yes, dankjewel.
9: Het probleem dat jij oplost voor jouw klanten, welke is dat?
10: Ja, heel simpel gezegd, wat wij eigenlijk oplossen voor klanten is dat laptops op dag 1 aankomen, niet na de eerste dag, en dat de laptops ook terugkomen. En dat doen we vooral voor bedrijven die in meerdere locaties zitten, meerdere geografieën, en daardoor vaak moeite hebben om dat eigenlijk...
11: Wat je nu hoort, is jouw tijd.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Want ik weet nog goed, toen ik bij Andersen ooit werkte als consultant. We gingen van de een op de andere dag over naar Deloitte. We werden overgenomen. Toen moest ik met de leaseauto naar Eindhoven rijden. En er werd dan in één zaterdag en een zondag werden al die laptops allemaal opgeruimd of omgeruild. Het was echt een mega operatie. Maar dat krijg je als bedrijf nooit goed als dat niet je core business is.
2: En zo weet ik nog dat ik mijn carrière ben begonnen bij Metro, de treinkrant destijds nog. Het duurde geloof ik anderhalve week voordat ik mijn eigen laptop had van de zaak. Dus voor die tijd moest ik het een beetje zelf zien uit te vogelen. Ja. Dat is ook wel vrij herkenbaar, toch?
3: Ja, precies. Allebei de voorbeelden die benoemd worden gebeuren nog steeds bij bedrijven.
2: Ja. Dit bedrijf, Workwise dus, dat is begonnen tijdens de coronacrisis. Wat zagen jullie toen als probleem dat jullie wilden oplossen?
3: Ja, het was eigenlijk tijdens zo'n crisis dan verandert er veel. En de manier van werken veranderde vooral. Dus het hybride werken. Mensen werkten vanuit huis. En wat we zagen is dat bedrijven toen dachten, hey, als ik mensen thuis kan laten werken, dan kan ik ze ook ergens anders eigenlijk aannemen. Dus opeens waren veel meer bedrijven internationaal. Moesten ze opeens in plaats van iets op kantoor te regelen, direct naar een huis toe regelen. En daar waren al de leveranciers ook niet op ingesteld. Dus toen dachten we, dat kunnen we eigenlijk samenbrengen in één platform. Alle leveranciers daarin. Maar eigenlijk ook alle administratieve handelingen die moeten gebeuren.
2: Want neem mij eens mee, want dan jij hebt dit opgericht samen met een compagnon.
3: Ja, met Sebastian, Michiel en Dirk.
2: Ja, jullie waren met z'n vieren. En waren jullie dan zelf in een soort teams call? En dat jullie zeiden tegen elkaar, nou jongens, het is crisis in Nederland, maar wij zien een
1: kans. We gaan iets sexy doen, ja.
3: Nee, inderdaad, dit klinkt heel pessimistisch hoe Michiel en ik elkaar toen eigenlijk ontmoeten. Ik was aan het eten bij Michiel en toen hadden we het over hoe de wereld zou veranderen en dat er best wel wat problemen zouden kunnen zijn met hoeveel geld er de economie in ging, terwijl er eigenlijk ook niet heel veel tegenover stond. En toen kwam het ook neer, dat levert heel veel kansen op. En toen zeiden we, eigenlijk als je nu kijkt naar het hybride werken, dan zie je het ook al bij onze eigen teams. Dus Michiel moest zelf een team uitbreiden. Nou, die merkte al meteen dat die mensen kon aannemen in Frankrijk, Duitsland. Maar bij mezelf, ik zat bij een grote corporate en daar zag je ook dat niemand eigenlijk wist, wat moeten we nu doen? En ik kreeg toen heel veel verzoeken van andere bedrijven of wij hun konden helpen met eigenlijk meer de accessoires ernaast.
2: De bureaustoelen.
3: De bureaustoelen, de laptopstands, de headphones, noem het maar op.
1: Maar waar begin je dan? Want waar ben je begonnen?
3: We begonnen dus eigenlijk, was het als volgt. We hadden Michiel ging zoveel mogelijk leveranciers opbellen. Van, kunnen jullie spullen leveren? En kan dat eigenlijk naar één persoon? En ik ging dan uitrekken naar allemaal HR-bedrijven. Van, is dit een probleem op dit moment voor jullie? Dus dat was in de avonduurtjes.
1: Het was parallel probleemvalidatie en parallel al de oplossingen bouwen.
3: Ja, precies. Ja. En toen kregen we eigenlijk in de belletjes die we deden, kregen we heel snel van mensen, dit is echt best een groot probleem voor ons. En ook leveranciers die zeiden, dit is een probleem voor ons om eigenlijk te kunnen leveren. En toen dachten we, top, dat klinkt als iets om op te lossen. Toen kwam Dirk erbij en toen hadden we ook nog iemand technisch nodig, een echte whizkid. En toen kwamen we met Sebastian in contact en zo zijn we echt begonnen. En vooral, we zijn echt begonnen met, we deden alsof we het platform hadden. Zeiden we, dit is
2: kijk,
3: een platform.
2: Heerlijk. Hier hou ik van.
3: En toen,
2: net doen alsof je al echt een groot bedrijf bent en heel veel klanten.
1: Het systeem ligt eruit.
3: We deden niet, we zijn een groot bedrijf. Maar dat was, dit is wat we hebben. En dit was ook wat we voor ogen hadden om heel snel te gaan ontwikkelen.
2: En jouw verdienmodel toen? Bedoel, was het, leverde jij de apparatuur en de bureaustoelen en had je daar marge op? Of hoe werkte dat?
3: Ja, dus eigenlijk wat we deden was inderdaad, we zeiden dan heb je hier een bureaustoel en daar pakten we dan een marge op. En dat onderhandelden we eigenlijk met de leverancier. Daar begon het echt mee. Maar dat was ook een soort van een transactie. Het was gewoon, dit leveren en that's it. En toen begon het zich echt te ontwikkelen naar, maar je hebt het geleverd, maar wat als iemand weggaat? Wat doen we dan? Hoe krijgen we het vervolgens terug? En toen zijn we overgestapt eigenlijk ook op een abonnementsmodel.
2: Laten we daar zo meteen nog even over kletsen. Maar eerst die beginperiode. Het was natuurlijk

0: natuurlijk corona. Het was sowieso al een hele rare periode. Dan heb je 4 jongelui die een bedrijf aan het bouwen zijn. Niet gehinderd door enige kennis of ervaring, zeg ik dan eventjes gekscherend. Wat zou je, als je nu terugkijkt op die periode, anders gedaan hebben? Want je was een first-time founder.
1: Ja, heel veel dingen die anders. Maar ik denk vooral de focus op beginnen. Op het begin wil je eigenlijk alles doen. En dan doe je alles een beetje half. Dus vooral echt de focus eigenlijk hebben. Dus meer op één ding zitten. We hebben al wel heel snel eigenlijk met z'n vieren dingen verdeeld. Van hey, jij gaat sales doen. Jij gaat meer op de vendoren zitten. Maar op het begin doe je alles. En je bent niet goed in alles.
2: Want als je daarmee begint, hè, en ik stel me zo voor dat je dan een bedrijf hebt die dan ook die laptops moet regelen. Dan zijn er eigenlijk een aantal zaken die voorbij komen. Dus één is, je hebt het stukje hardware en dan krijg je natuurlijk de vraag, gaan jullie dat afrekenen en voorschieten of is dat voor het bedrijf? Nou, daarna krijg je de software. Gaan jullie dat installeren of doet het bedrijf dat? Hoe hebben jullie dat aangepakt?
1: Ja, het was eigenlijk met de we zorgden er eigenlijk voor dat met de vendoren we een betalingstermijn hadden die net wat langer was dan onze klanten hadden. Waardoor we dan wel eigenlijk dat niet hoefden voor te financieren. Want dat geld hadden we niet. En qua de software, dat kwam toen echt dat we zeiden, hey, we zouden dan wel willen dat je dat een jaar van tevoren doet. Want we weten dan als we gewoon een jaarcontract eigenlijk hebben, dan hebben we de voorspelbaarheid erin. Dus dat is hoe we het op het begin hadden ingesteld. En toen we hebben het eigenlijk altijd nog steeds zorgen ervoor dat het niet op onze balans staat. Want ja, dat wordt uiteindelijk heel veel, vooral met het aantal medewerkers wat we bedienen nu.
2: Want dat is wel een interessant gegeven. Want we hebben in het begin eigenlijk in onze uitzending ook Everphone voorbij gekregen. Het was van origine een Duits bedrijf. En die doen DaaS, dus Device as a Service.
0: Onze 33e uitzending zag ik vanmorgen.
2: Ah, ja, dan,
0: dat is alweer een poosje geleden, 2021.
2: En zij zeiden van, wij kunnen dat dan uit handen nemen. En dan heb je natuurlijk een ander businessmodel waar je met restwaarde zit en verbruik. Maar dat hebben jullie dus niet. Jullie financieren het wel voor uiteindelijk.
1: Ja, dus eigenlijk voor de klant inderdaad wel. Want die bestelt en die krijgt van ons een invoice aan het einde van de maand. En die betaalt dan vervolgens 15, 30 dagen later. Maar we hebben dan weer een betalingstermijn met de vendoren. Dus inderdaad, en we krijgen wel de vraag van mensen die zeggen, hey, kunnen we het ook niet maandelijks doen, dat we ook voor de apparatuur maandelijks betalen. Maar eigenlijk als we dan altijd een berekening samen maken, zeggen maar, je gaat het weer hergebruiken, je zorgt ervoor dat je het weer hergebruikt, is het beter om eigenlijk te gaan kopen. Dus dan valt die vraag vaak weg, tenzij het echt om een stukje cashflow gaat.
0: Ik probeer er wel even achter te komen. Jij hebt grote klanten, mensen, of wat zeg ik, bedrijven als Adyen, Netflix, HelloFresh. Wat lever je nou concreet voor hen?
1: Ja, dus eigenlijk kan je het zo zien. Je hebt dus inderdaad die 3 bedrijven. Dat zijn internationale bedrijven, veel verschillende offices. Die hebben een IT-team en die zit niet overal. Dus die zitten in misschien 3 kantoren, maar niet in alle 20 die ze hebben. Wij zorgen ervoor dat er eigenlijk vanuit één plek alle laptops automatisch, als iemand een HR-informatiesysteem binnenkomt, krijgt een contract, automatisch een laptop naar hem toe wordt gestuurd, dus dat die voor dag 1 er is. En op de allerlaatste dag, als het contract eindigt, de laptop ook weer terugkomt naar bijvoorbeeld een van onze warehouses of een office, zonder dat een IT-team erbij bezig is en dat het dus automatisch gebeurt.
0: En daarmee neem je enorm veel gedoe uit handen dus van hen. Dat is jouw belangrijkste verkoopargument.
1: Ja, dus voor de IT-manager zeker. Dat is het belangrijkste verkoopargument voor hen. Want zij spenderen er heel veel tijd aan. Maar voor een CIO of een CFO, ja, die zeggen, ja, maar ja, uiteindelijk moeten mensen er tijd aan spenderen. Gaat het vooral omdat je met een kleinere, je hebt minder laptops nodig. Want je gaat een beter overzicht hebben. Het gebeurt automatisch. Automatisch heb je je voorraden. Dus je zorgt ervoor dat je minder laptops nodig hebt en daardoor minder spendeert. Maar ook dat de laptop sneller weer in gebruik gemaakt
2: wordt. Ja, dat hoorden we destijds bij Everphone, dat ze zeiden, er zijn zoveel telefoons die in de lade verdwijnen, die eigenlijk niet geregistreerd zijn en waar niemand zich om bekommert. Als je kijkt naar de website, dan kun je ook zien wat het kost als je het niet goed organiseert. Wat zijn de belangrijkste ingrediënten voor zo'n business case?
1: Ja, dus het eerste is de operationele kosten. Dus dat is vooral de tijd die je eraan spendeert als team zijnde. En ook wat je qua misschien cross-border shipment doet. Dus wat je naar het buitenland stuurt, wat weer geld kost. Dan heb je het tweede punt, is eigenlijk de fleetkosten. Dus het totaal aantal laptops wat je hebt. En dat je alle laptops terugkrijgt. Dus met een kleinere voorraad werkt. En de allerlaatste is eigenlijk de productiviteit. En dat is als mensen, ja, zoals je zei, je wacht anderhalve week op een laptop. Je wordt al betaald, maar anderhalve week kan je niet werken. Nou, en als je dan 10 mensen per maand hebt die dat hebben, kost dat redelijk wat.
2: Ja, en ik denk ook dan dat het dan niet een core business is, dat je daar ook niet de juiste systemen voor hebt. Dus je gaat misschien een keer iets versturen met DHL, maar heb je geen vaste workflow voor om dat goed te organiseren natuurlijk.
1: Precies, dat wordt weer allemaal bijgehouden dan in een Excel. En dan ja, dat raakt dan na een maand, is dat dan weer niet up-to-date.
0: En jij rekent met jouw eigen klanten, die grote bedrijven, dus af via een abonnementsmodel?
1: Ja.
0: Ja, nou, Patrick, de voordelen van een abonnementsmodel, die kennen we. Voorspelbare inkomsten, beter schaalbaar. Past ook in dit geval, denk ik, bij wat klanten willen. Wat zijn nou de voorwaarden als je zo'n businessmodel wil laten vliegen?
2: En dan bedoel je een abonnementsmodel?
0: Een abonnementsmodel. Dus in dit geval hanteren zij dat. En je moet ervoor zorgen dat jouw klanten ook elke maand weer bereid zijn om dat bedrag over te maken. Dan moet je iets voor ze doen.
2: Ja, dus als je kijkt naar een transactiemodel, als je het daarmee afzet, dan is een transactie, je verkoopt het en je hoort eigenlijk nooit meer terug. En ook in zo'n abonnementmodel, ja, dan moet je het wel elke maand weer opnieuw verdienen. Want die klanten moeten wel blij en tevreden zijn.
0: Ze moeten dus continu dat voordeel ervaren.
2: Ja, kijk, en dat betekent ook dat je in je systemen ook moet weten als John zo'n laptop heeft afgenomen, waar die laptop dan gebleven is. En ja, als het een transactie is, dan denk je nou, John heeft hem gekocht. Misschien zit hij nog een keer in het systeem, krijgt een keer een nieuwsbrief. Dus dit is wel echt een heel andere constructie. Dus je betekent dat je je klantdata in je, als je het vergelijkt met je BIS-model, dan moet je heel goed weten waar het zit. En in dit geval wordt het voorgefinancierd, dus het is ook wel fijn om te weten waar die assets dan zitten. Het zou ook kunnen zijn, bijvoorbeeld in het voorbeeld van een swapfiets, als je dat zelf eigenaar bent en je gaat het uiteindelijk verhuren, dan moet je ook een stuk financieringen doen. Dat hoeft dan in dit geval niet. Maar dat zijn wel de belangrijkste kenmerken van zo'n model.
0: Het kunnen schalen. Dus feitelijk, laten we zeggen, de operatie kunnen schalen zonder dat je kosten ook evenredig hard meegroeien.
2: Ja, ik denk dat dat specifiek voor dit model van Workwise juist van belang is, want een klant zal altijd afwegen, ik weet wat een laptop kost, ik weet wat het sturen van die laptop kost. Dus je kunt daar niet transparant zijn in de marges die voorbij komen. En als je het niet goed kunt organiseren, ja, dan komt dan een Netflix voorbij. Ja, dan heb je 2 mensen, 3 mensen zitten die de hele dag bezig zijn met het verschepen van die laptops. En dat wordt natuurlijk een groot drama.
0: Een start-up bouwen, grote klanten binnenhengelen en nu dus naar Amerika. We praten zometeen verder met Victor Dik van Workwise, maar eerst even dit. Elke vrijdag dan duiken we in onze update, die is nooit langer dan 10 minuten, in het domein van start-ups en scale-ups. Maxime Lubbers is deze keer te gast en zij vertelt over een nieuw onderzoek van TNO. Want wat blijkt, in de Verenigde Staten zet bijna 40% de stap van Series A naar Series B. Een investeringsronde dus. In Nederland is dat maar 24%. Dat is tamelijk weinig. En zij heeft wel een idee hoe we dit kunnen veranderen.
3: Nou, ik denk dus ook het stuk mindset. Dus Constantijn zei dit ook sinds dag 1 van in Nederland denken we gewoon te klein. En het andere stuk is denk ik toch kapitaal. Als wij echt willen, als land, dat dat talent hier blijft, moeten we daar gewoon echt in investeren. En daar zouden ook pensioenfondsen, daar zouden ook grote corporates een rol in kunnen spelen.
0: De hele update met Maxime duurt zo'n 9 minuten... en je vindt hem in de podcastfeed van dit programma. Terug nu naar Workwise. Zij beheren de IT-hardware voor grote bedrijven als Adyen en Netflix. Dus niet waar je gemiddelde verjaardag heel veel enthousiaste mensen hoort, maar het is wel bijzonder succesvol. Victor Dik is een van de founders. En jouw bedrijf haalde eerder dit jaar nog 12,6 miljoen euro op. Bedoeld om het platform en ook het team verder te laten groeien. Die klanten van jou, ik noemde net een aantal voorbeelden, dat zijn hele grote bedrijven. Dit werkt niet voor een gemiddeld MKB-bedrijf.
1: Nee, je zou kunnen zeggen dat voor een bedrijf onder de 200 medewerkers, dan moet je het zelf ook wel kunnen doen.
0: Ja. En met wie praat jij dan binnen die grote ondernemingen? Is de poortwachter de IT-manager? Is het HR? Zit je met mensen van de board?
1: Nee, het is dus wel. We spreken altijd eerst wel met een IT-manager, een IT-director en uiteindelijk met een Chief Information Officer.
0: En dan zit jij met zo iemand aan tafel en dan moet je hem of haar ook vaak hem, moet je diegene ook echt wel significante voordelen kunnen laten zien. Wat zeggen jouw use cases over het besparen van tijd of percentages?
1: Ja, dus eigenlijk, je hebt het stukje van inderdaad besparen van tijd. En dat komt al snel terug voor als je een laptop uit moet sturen. Dat kost misschien 3 uur per medewerker. Nou, als je 20 mensen hebt, dan is dat dus 60 uur in een maand. Voor het terughalen nog veel langer, 5 uur bijvoorbeeld. Dus dat gaat al best wel hard. Maar ook vooral 20% van de laptops hoeft eigenlijk helemaal niet gebruikt te worden. En dat is een significant getal als elke laptop €2000 kost en je er 5000 hebt.
0: Ja, dat zijn mooie cijfers. En als je hen daarvan hebt weten te overtuigen, dan gaat zo'n IT-manager, neem ik aan, naar de Chief Technology Officer van de onderneming. En dan mogen jullie daar ook nog een keer dit presenteren. En gaat dan al vrij snel, wordt die handtekening dan gezet? Of duurt dat meestal een poosje?
1: Nee, eigenlijk gaat eigenlijk heel snel. Vooral voor de contractwaardes waar we in zitten. Dat duurt ongeveer 3 maanden duurt het in totaal. En eigenlijk is vooral het proces daarvoor. Met de IT-manager, die IT-directeur, dat is het langste stuk. Want dan moeten we eigenlijk alles gaan uitvinden hoe het op dit moment werkt. En de business case samen maken. Maar als we dan eenmaal presenteren, dan gaat het eigenlijk heel snel. Ik denk dat 1 maandje duurt ongeveer.
2: En waar je het begin over had, over focus. Als je nu kijkt naar je dienstverlening, doe je dan op een gegeven moment ook wel of niet telefonie, of doe je wel of niet die accessoires? Wanneer stopt het bij jullie?
1: Ja, eigenlijk, kijk, de partners waarmee wij werken, die kunnen sowieso al wel die accessoires eigenlijk leveren. Ook de mobiele telefoons, swapfiets, daar leveren we bijvoorbeeld ook wat van de scanners, volgens mij, die ze zelf gebruiken. Oh ja. Dus het heel veel kan, maar het gaat uiteindelijk wel om, oké, wat wordt vaak verzocht. Want kijk, als we een bepaalde server krijgen, ja, dan doen we het niet. Want die heb je ook niet elke keer, elke maand weer nodig. Dus het gaat er vooral om, wat heb je elke maand nodig voor al je medewerkers?
0: Dat is de voorwaarde dus. Jullie zijn inmiddels dus ook een flink aantal jaren bezig. Ik ben ook nog wel even benieuwd. Stel, Patrick en ik beginnen morgen een bedrijf en we gaan al zo'n raket. Over een jaar hebben we al 200 mensen hebben wij in dienst. En we denken, leuk, Workwise. Zij moeten dit probleem voor ons gaan oplossen. Wat dan? Worden dan alle laptops, gaan die naar jullie warehouse toe? Of hoe gaan jullie dat organiseren?
1: Ja, dus alle laptops die je op dat moment hebt, er zijn 2 manieren wat kan. Die kunnen of naar ons warehouse toe gaan. Dat is wel een voordeel, want dan vanaf dat moment kunnen wij het eigenlijk allemaal doen. En staat het ook echt in ons systeem. Maar het kan ook in je eigen office blijven. En dan wachten we totdat dat allemaal eigenlijk opgelost is en uitgestuurd is. Geven wij de notificaties over, moet je het wel in de office doen. En dan vervolgens laten we alles weer terugkomen als iemand weggaat naar onze warehouse en sturen we het eigenlijk verder uit.
0: Veel regelwerk en daar hebben we tegenwoordig ook AI voor. Jullie platform heeft ongetwijfeld al de nodige artificial intelligence componenten in zich. Dat kan niet anders.
1: Ja, yes, nee, zeker. Want we hadden het over tijdsbesparing. Ik denk, tijdsbesparing is een belangrijk ding. Maar ook de manual errors die eruit gehaald worden. En daar is AI, denk ik, heel goed voor. Dus wat wij nu eigenlijk hebben is, we hebben bijvoorbeeld dat je nu gewoon eigenlijk een zin kan typen in Workwise van, hey, ik wil als iemand in Duitsland wordt aangenomen, wil ik dat deze laptop verstuurd wordt zoveel dagen van tevoren. En als diegene weer weggaat, dat het naar deze warehouse of naar deze office gaat. Dus dat hoef je niet meer zelf eigenlijk in te regelen in het platform. Dat kan eigenlijk allemaal door een simpele prompt.
0: En daarmee verminder jij de foutgevoeligheid.
1: Precies dat. Ja. Maar ook alle verschillende, je hebt vaak verschillende situaties wat een IT-manager wilt. En die kan je eigenlijk allemaal neerzetten zonder dat je daar urenlang een developer voor nodig zou moeten hebben. Want je geeft het een prompt en het wordt gegenereerd en dan runt het elke keer op dezelfde manier.
0: Ja, dankjewel Victor van Workwise dus. Voor de radio ronden we nu af, maar op de podcast praten wij nog even met elkaar door. Patrick en ik zijn er dan volgende week weer met een fonkel nieuw businessmodel. Tot dan.
4: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de CryptoCast.

0: Hallo, ik ben Art Rooijakkers en ik presenteer dit jaar de Dutch Podcast Awards. Het is bijna zover en jij bepaalt wie de publieksprijs wint. Heb jij een favoriete podcast die absoluut die award verdient? Stem dan nu. Ga naar podcastawards.nl en geef jouw stem aan de podcast die jij het allerbeste vindt. Met jouw stem bepaalt de winnaar. Dus stem snel op podcastawards.nl.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
2: Kom tot rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €279 bijtelling per maand. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
3: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
4: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
5: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt, je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
6: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij,
5: Nigayo Wijnen
6: en Arjen Elbels, duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
5: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
7: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
8: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek, prettig kennis maken.
9: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
10: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Saoedi-Arabië is woest na een dodelijke aanval op de luchthaven in de hoofdstad Riyadh. Daarbij kwamen zeker 12 mensen om het leven en honderden mensen raakten gewond. Zo'n aanval met burgerdoden is een oorlogsmisdaad, zeggen de Saoedi's. De aanval is opgeëist door de Houthi-rebellen uit Jemen met wie al langer oorlog is. In het Brabantse Bavel is een oude vrouw gered uit haar brandende huis. De begane grond stond al in lichte laaien en de vrouw zat achter een deur. Uiteindelijk wisten hulpverleners haar daar weg te krijgen. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens regionale media had ze veel rook ingeademd. Een familiedrama in de Amerikaanse staat Pennsylvania. Daar schoot een man 7 familieleden en een vriend dood. Onder de slachtoffers zijn een jochie van 5, meisje van 1 en een 8 maanden zwangere vrouw. Waarom de dader dat deed is niet duidelijk. Hij maakte zelf een einde aan zijn leven. Tot zeker 11:00 vanavond rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Delft. ProRail zegt veel kabels te moeten vervangen na een brand bij een spoorbrug bij Delfshaven. Daarna moet alles gecheckt worden en dat neemt ook flink wat tijd in beslag. Mogelijk duurt het zelfs tot morgenochtend. De NS zet bussen in. En Ajax en FC Twente hebben gisteravond punten laten liggen en blijven daardoor buiten de top 3 van de Eredivisie. Ajax ontving NEC en scoorde snel, maar uiteindelijk bleef het 1-1. Ook FC Twente kwam tegen Fortuna Sittard niet verder dan 1-1. Feyenoord staat nu bovenaan na de 2-0 winst op AZ. Het weer van Weer Online. Vooral in het noorden regent het nu stevig en kan het ook flink waaien. Vanmiddag wisselen regen en zon elkaar af en dan wordt het 13 graden in het noorden tot 15 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
9: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De CryptoCast. Daniel Mol.
12: Welkom in de CryptoCast, waar we het gaan hebben over het nieuwe Box 3-voorstel. Want cryptobeleggers komen er bekijkt vanaf. En de Amerikaanse voorspellingswebsite Polymarket wil het verbod in Nederland van tafel krijgen. Dit is CryptoCast 450, toch een soort van jubileum. En tegenover mij zit Mauro Halve. Goed dat je er bent.
13: Dankjewel.
12: Voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Cryptodienstverleners, de NVC. Ja, en Mauro, we kunnen het er niet over hebben, want het is heet nieuws op dit moment. Het Box 3-voorstel wat er ligt. Want de cryptosector maakt zich zorgen zeggen over dat nieuwe voorstel waar het kabinet momenteel druk mee bezig is. Even kort uitgelegd, vanaf 2028 moet er een vermogenswinstbelasting komen. Maar cryptovaluta, met uitzondering van zogeheten ETP's, vallen hier pas vanaf 2030 onder. En daarom heeft de Nederlandse Vereniging voor Cryptodienstverleners, waar jij toevallig de voorzitter van bent, samen met andere Nederlandse cryptopartijen een position paper opgesteld met de aanpassingen voor het nieuwe voorstel. Maro, even korte resume. Wat gaat er nu precies veranderen voor cryptobeleggers?
13: Ja, je zei het al deels. Hè. Er is natuurlijk lange discussie geweest. Moeten we nou naar aanwasbelasting of naar vermogenswinstbelasting? Ja. De twee verschillende meetmomenten eigenlijk waarop je belasting moet afdragen. De een past bij verkoop en de ander tussentijds over papieren winst die je nog niet verzilverd hebt. En we waren eigenlijk in eerste instantie heel blij om te zien dat het kabinet dus zei van nou, nee, we gaan inderdaad naar vermogenswinstbelasting. Maar alleen voor financiële instrumenten. Ja, en als je dan gaat kijken, en er is in latere debatten het ook over gegaan, ja, dan word je op één hoop geveegd met Pokémon-kaarten, cognac, whisky, kunst als beleggingsobject en dergelijke. En dat is ontzettend zonde. Want crypto en ook edelmetaal, goud en zilver als belegging, die gaat dus niet mee. En je noemde het al, 2030. Maar ja, dat is ook maar een voornemen. Moeten we ook nog maar eens zien of dat inderdaad alleen maar voor 28
12: en 29. Kabinet wil ook nog wel eens
13: vallen. Nou ja, er kunnen tal van redenen zijn waarop dat vertraging natuurlijk oploopt. En dat is gewoon ontzettend schadelijk voor onze branche, maar ook voor de belegger.
12: Ja, maar ook als je het even uit elkaar trekt. Je zegt financiële instrumenten. Daar kunnen Bitcoin wel, of crypto, kunnen daar wel onder vallen. Als het maar in een soort beursgenoteerd product is ingebracht. Dus dan, en terwijl crypto op een exchange, dat is het rare.
13: Nou,
12: bij een crypto bedrijf, dat is dan weer geen financieel instrument. Dus eigenlijk ook het pakpapier wat je eromheen doet om de belegging, dat maakt dan ineens heel erg uit.
13: Ja, absoluut. Er slijt de spijker op zijn kop. Je gaat de verpakking belasten. En dat is dus eigenlijk wat ons betreft deels van het probleem. Want hier gaat natuurlijk arbitrage door plaatsvinden. Ja. Op het moment dat jij je bitcoin dus in een ETF vorm, zo'n BlackRock ETF bij je broker hebt. En je hoeft daar niet tussentijds op af te rekenen. He, dus stel je hebt €20.000 aan crypto, van beleggingen, en dat verdubbelt in dat jaar.
12: Ja.
13: Maar het jaar daarna halveert het weer. Nou, heb je helemaal geen winst gemaakt. Maar over die €20.000 winst ga je wel 36% belasting moeten aftikken.
12: Ja.
13: Nou, vooral voor de kleine spaarders en beleggers. Ja, die moeten het dus alsnog gaan verkopen om dat te doen. En ja, dat schaadt je vermogensgroei in juist die belangrijke eerste fase voor veel beleggers. Ja.
12: Nou goed, er is al heel veel discussie over. De cryptosector die laat zich horen. Staatssecretaris Eelco Eerenberg die zei dat dan de opname van crypto in dit verhaal, in de novelle, dus de aanpassing op de wet, feitelijk niet kan. Klopt dat? Hoe zie jij dat?
13: Nee, dat klopt gewoon niet. En dat is eerder politieke onwil dan dat het niet kan. Kijk, die novelle, dat is dus een soort wetsamendement.
12: Ja.
13: Als iets al in de Eerste Kamer ligt. Hè. De Eerste Kamer kan zelf geen amendementen voorstellen. Dus dan moet er een novelle, ook weer wel weer via de Tweede Kamer naar de Eerste Kamer, om een bepaalde kleine wijziging te doen. En dus er is al een instrument waarin het begrip wordt uitgebreid. Want financiële instrumenten zaten hier eerst ook niet in. Hè, alleen start-ups en dan vastgoed zat er in uit mijn hoofd. Dus om daar een categorie bij te plaatsen, ja, dat kan. Hè?
12: Ja.
13: Maar goed. Maar ook het begrip, daar werd dan ook naar verwezen. Hè, ja, maar het is niet hetzelfde, dus dat kan niet onder financiële instrumenten. Dat begrip wat uit de WFT, de Wet Financieel Toezicht, komt, daar wordt crypto ook al in genoemd. Daar wordt MiCA al in genoemd. Daar worden crypto-dienstverleners al in genoemd. En ook voor de uitvoeringen, DAC 8, hebben we het hier natuurlijk ook wel vaak over gehad. De eerste rapportage aan de Belastingdienst komt 31 januari 2027 al bij hen binnen. Over transacties, over klanten.
12: Ja, dat is een soort richtlijn vanuit Europa die zegt, je moet je transacties, of de cryptobedrijven moeten transacties gaan melden aan de Belastingdienst.
13: Nou, en de banken hebben al laten weten dat ze 2028 ook helemaal niet gaan halen om aandelen aan te leveren. Terwijl wij in 2027 al wel in ieder geval een groot gedeelte van die data kunnen aanleveren. En ook historische aankoopprijzen zouden niet per se nodig hoeven te zijn. In België is dit jaar het ingegaan, waarbij 1 januari 2028 als startwaarde dus zou kunnen dienen.
12: Ja.
13: Nou, goed, heb je dit op een ander moment gekocht? Oké, prima. Maar ik vind het noemen van ons in één adem met dan die Pokémon-kaarten, met totaal ander type beleggingen.
12: Ja.
13: En dan zeggen dat dit niet kan, dat klopt gewoon niet.
12: Ja, daar kreeg ik een beetje het gevoel van, wij maken al bij BNR al 8 jaar journalistiek over crypto. ja, dat is ook een beetje, vond een beetje een soort belediging of zo. Een beetje kleinherend.
13: Ja, pijn, hè?
12: Ja, nou ja, gewoon. En er zijn 2 miljoen Nederlanders die in crypto beleggen. Dus dat
13: ja,
12: is
13: we hebben jarenlang van alle kabinetten gehoord: word nou volwassen, ga je aan die regels houden. Word nou financiële dienstverleners. Europa kwam met MiCAR. Nou, heel vergelijkbaar aan MiFID voor financiële instrumenten. Wel expres een ander, maar het is eerder zusterwetgeving dan een restcategorie. En wat ik ook echt heel belangrijk vind, DORA is ook van toepassing op al onze crypto-dienstverleners.
12: Dat de is cybersecurity-wetgeving
13: voor de financiële sector.
12: Ja.
13: Dus wij moeten ons vanuit Europa houden aan alles wat voor financiële instellingen geldt. En dan komt Nederland op fiscaal beleid zeggen: nee, jullie zijn geen financiële instrumenten.
12: Ja. Goed, nou ook, we hebben ook wat nieuws uit het heden. Want maandagavond, we nemen dit op dinsdagochtend, was de minister en staatssecretaris Ilko Eerdenberg van Financiën in de Eerste Kamer om het voorstel toe te liggen. En dit zei hij.
14: Dan nog één extra zin naar aanleiding van de vraag van Pro over crypto's. Dat is gewoon wat het is gegeven, de route van de novelle. Het is overigens wel zo dat als mensen in een fonds beleggen die weer zelf in crypto's belegt, dus het fonds belegt dan in crypto's, dat zij wel in de vermogenswinst vallen. Dus daarmee wordt de groep mensen waar vermogenswinst nog even niet voor geldt natuurlijk wel steeds kleiner.
12: Ja, hij zegt dus eigenlijk, het maakt niet zoveel uit, want je kan ook gewoon naar een beursgenoteerd product overstappen en dan is het probleem opgelost. Volgens mij slaat hij daar de plank juist weer mis.
13: Ja, dan kijk, los van het feit dat hij dus nu al blijkbaar terugkomt van het feit dat het dus feitelijk niet kan. Het kan dus blijkbaar wel, maar het is hij noemde het de prijs van de snelle route. En ik denk dat hij totaal onderschat om hoeveel beleggers het hier gaat. Totaal onderschat dat als al die mensen dus inderdaad naar zo'n fonds, naar een afgeleide product wat weer aanvullende risico's met zich meebrengt, vaak van buitenlandse beheerders. En dat gaat dus allemaal weg bij de Nederlandse bedrijven die in Nederland belasting betalen, die in Nederland miljoenen toezicht betalen en dus bijna 2 miljoen Nederlandse klanten hebben.
12: Ja, ja, miljarden onder beheer. Ja.
13: Nou ja, daarom. Ja, ik vind dat slaat de plank gewoon mis.
12: Ja, ja, ja. Jullie zijn er zo boos over als NVC dat er een position paper is geschreven. Jullie zijn in de pen geklommen. Vertel eens, wat staat daarin? Wat stellen jullie nou voor?
13: Ja, dus we hebben dat gezamenlijk met een aantal andere partijen gedaan. Partijen kunnen ook mee ondertekenen daarin. Dus we zijn blij dat ook al andere partijen, onder andere ook de goudindustrie, dat ook heeft onderschreven. Ja, we hebben het eigenlijk onderverdeeld in effecten voor de belegger, voor de industrie en voor de overheid.
12: Ja,
13: en
12: bij dus de drie grote stakeholders in dit verhaal.
13: Nou, precies. En bij die belegger zien we dus inderdaad vooral dat waterbedeffect. Hè? Die prikkel om dus over te stappen naar zo'n financieel instrument. En je ruilt dus je eigendom van crypto in voor een vordering op een uitgever, hè, op een afgeleide product met jaarlijkse productkosten, handel alleen binnen beursuren. Eigenlijk alles wat wij ook gaaf vinden aan crypto wordt daar natuurlijk ondermijnd. En ja, daarnaast natuurlijk de gedwongen verkoop voor partijen. Of voor de belegger. Dus koersbewegingen van 50% of meer per jaar, die zijn best wel normaal in crypto. Die kunnen zomaar gebeuren. En we zagen net al het voorbeeld. Verdubbelt het en halveert het daarna weer. Ja, moet je dus wel gewoon heel veel belasting betalen. En je mag het ook niet de verlies terugrekenen. Ja. Dus dat is ook echt kwalijk taal.
12: Okay, dus dat is voor de belegger. Dan hebben we de cryptopartijen, want die worden natuurlijk hier ook doorgedupeerd. Die gaan klanten verliezen.
13: Ja, absoluut. En dat is gewoon oneerlijk. En zeker gezien, het gaat ook wel echt in tegen het overheidsbeleid wat er gegolden heeft. En het toezichtsbeleid erin. Consumenten krijgen al jaren het advies. Beleg nou alleen bij vergunningshoudende partijen. Het is een heel kader, heel framework opgebouwd, juist om die partijen goed te reguleren. Consumentenbescherming, zo kan je eigenlijk die wet het beste samenvatten. En ja, 1250 FTE in deze sector, dat is alleen al direct. En dan de hele indirecte schil daaromheen. Ja, je noemde het al, miljarden onder beheer, 2 miljoen Nederlanders. Dat heeft gewoon extreem grote gevolgen. Ik ben echt bang dat die partijen gaan verdwijnen.
12: Ja, en dat lijkt me niet des VVD's om dat nou te willen. Want de minister van Financiën is gewoon een VVD'er.
13: Nou, lijkt me des alle partijen niet om te willen natuurlijk. Nee. Het is gewoon een goed gereguleerde sector. Alle partijen, we zijn veel partijen verloren die zich niet aan die strenge regels konden conformeren. Nou, alle partijen die dus nu over zijn gebleven, waarvan de AFM dus zegt, nou, we houden hier goed doorlopend toezicht op. Ja. Die krijgen het klap in het gezicht.
12: Ja. Tot slot hebben we dan ook nog de overheid. Wat zijn daar de gevolgen?
13: Ja, op het moment dat je dus iedereen gaat verplaatsen, ga je dus nu met die aanwasbelasting waarschijnlijk ook geen belasting heffen. Dus wat dat betreft is het natuurlijk gewoon ontzettend onhandig ook om dit budgetneutraal te gaan doen. Maar daarnaast, ja, die partijen die gaan hier dus ook minder op verdienen, minder belasting betalen. Maar ik denk dat het belangrijkste punt wat we nog niet genoemd hebben, dat echt vooral is dat er voor bezitters meerdere stelsels tegelijk gaat gelden. Dus die complexiteit die daarmee is. Stel, je bent een fatsoenlijke, normale belegger. Je hebt 70% aandelen in ETF's. Ja. Je hebt een deel crypto en je hebt een deel goud. Ja, dan ga je dus voor dat allemaal aparte administratie moeten bijhouden. En ik denk ook wel echt dat er juridische kwetsbaarheid daarin zit. Hè. Dus het kerstarrest zei eigenlijk dat ons oude stelsel een strijd was met de EVRM dan. Hè, dus economisch gelijke beleggingen verschillend belasten op basis van alleen juridische vorm. Ja, dat roept gewoon weer vergelijkbare vragen op. Dus het is maar de vraag of dit echt gaat standhouden. Los van het feit dat dan die 2013 natuurlijk ook, of 2030 ook een intentie is. En niet nu al in de wet verankerd.
15: Ja, precies. Ja. Nou, heel kwetsbaar allemaal. Tot slot, wat is nou hier de oplossing van? Is er een makkelijke oplossing? Als meneer Ehrenberg luistert, staatssecretaris.
13: Ja, absoluut. Je kan cryptoactiva dus gewoon heel makkelijk opnemen in die novelle. Omdat het al gedefinieerd is in zoveel wettelijke kaders. Hè? En ja, daarnaast, ja, mocht dat dan niet lukken, ja, dan hadden wij nog wel een terugvaloptie, ook een optie B beschreven. He, dus crypto valt dan in 2028 en 2029 in ieder geval niet formeel onder die aanwas. Maar met renteloos uitstel van betaling tot verkoop tot 2030. He, dus een achtervaartse verliesrekening van minstens 1 jaar. Dat samen, waar ook de motie Eertmans en Bikker om heeft gevraagd. Ja, dat zou wat dat betreft ook nog in ieder geval een heel groot deel van die problemen oplossen.
15: Ja, nou precies. Genoeg oplossingen in ieder geval. En dit gaan we natuurlijk blijven volgen. Waar wij ook iedere week met veel plezier naar kijken is de markt, de cryptomarkt. En we gaan deze week weer een prijsanalyse doen. En die komt van Bert Slachter, analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. Dag Bert.
16: Hey Daniel.
15: Bert, ja, ik gok dat jij ook met deze box 3 perikelen bezig bent geweest. Maar ik hoop dat je ook een beetje naar de grafiek hebt gekeken. Want we zitten alweer in oktober. Bitcoin sloot september af boven de $83.000. Dat is een belangrijk niveau, heb je ons eerder verteld. Wat maak je daaruit op?
16: Ja, het maandslot van september gaf de Bitcoinmarkt een extra aanwijzing dat we in het vroege begin van een nieuwe bullmarkt zitten. Dus augustus sloot op $78.500. Dat is net onder het 12-maandse gemiddelde. September sloot op $83.500. Dus een heel stuk boven dat 12-maandse gemiddelde, want die was ook nog weer aan het dalen. En voor beleggers die een trend volgen, is dat een signaal. Ook zien we 3 stijgende maanden achter elkaar. En een RSI, dus een momentumindicator, die naar boven de 50 stijgt. En het is het hoogste maandslot in 9 maanden. En dat bij elkaar, ja, dat zie je eigenlijk niet in bearmarkten. Dat zijn allemaal, ja. Dan ontstaat het beeld dat past beter bij een bullmarkt. Dus het maandslot van 1 oktober, dus 30 september, het einde van september, is een extra aanwijzing dat we aan het begin staan van een nieuwe bullmarkt. Geen garantie, maar voor veel beleggers is dat nu wel het basisscenario geworden.
15: Ja. Hoe kijk je dan naar september als maand op de cryptomarkt? Hoe is die geweest?
16: Ja, als je alleen naar die slotkoers kijkt, dan lijkt het misschien niet heel spectaculair. Een stijging van 6%. Maar dat verbergt wat er midden in de maand september gebeurde. Want de koers die daalde in het begin van september eerst naar $75.000 op 16 september. En knalde toen in een paar dagen met 17% omhoog naar 87 op 21 september, 5 dagen later. En daarmee brak de koers door die $83.000 heen. Dat is een belangrijke grens, hebben we ook een aantal keer in de CryptoCast besproken. Dat was namelijk de top van 6 mei. En ja, de marktstructuur is nu op alle niveaus, de eerste dag, toen de week en nu ook de maand, gebroken in de zin dat een dalende trend, ja, ten einde lijkt. En dat is van grote betekenis. En nog één ander dingetje wat wel aardig is om te noemen. In dollars gemeten steeg Bitcoin 6% in september. In euro's gemeten 9%.
15: Kijk.
16: En dat komt omdat de euro de afgelopen weken 1% of 4% zwakker geworden is. En dat is toch ook alweer mooi meegenomen.
15: Precies, inderdaad. En als we dan naar oktober kijken, traditioneel ook wel een belangrijke maand in de cryptowereld. Uptober noemen we dat dan. Het moet omhoog gaan. Waar ga jij op letten?
16: Ja, kwartaal 4 is vaak goed, hè? Dat is in ieder geval het beeld. Oktober en Moonvember wordt dan naar gekeken. Maar ja, de brede financiële markt is al een paar maanden onrustig. Eigenlijk al sinds de zomer. Twijfel en zorg heersen over de oorlog in Iran. Energieprijzen, inflatie, obligatierentes. Mogelijke bubbelvorming bij AI-aandelen. Ja, als daar wat vertrouwen en rust terugkeert, dan valt een belangrijke tegenwind weg, ook wel voor de cryptomarkt. 3 november, dan zijn de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen. Het zou best kunnen dat de regering Trump iets uit de hoge hoed tovert om mensen, ja, met iets meer optimisme de stemhokjes in te sturen. En dat kan wel helpen.
15: Ja, precies. Ja, volgens mij las ik laatst dat elke Amerikaan $5000 of zo gaat krijgen van Donald Trump als hij stemt voor de Republikeinen. Gaan we zien of hij dat gaat waarmaken. Ja. Toch nog even die obligatierentes. Hè, want die, ja, nu gaan ze gewoon nog steeds omhoog. De verkeerde kant op, met name de langlopende rentes. In hoeverre vormt dat op dit moment nog een risico voor crypto?
16: Ja, het gaat bij de obligatiemarkt niet alleen maar om de hoogte van de rente, maar ook om de snelheid waarmee de rente beweegt. Ja. Een hogere volatiliteit van obligaties betekent dat beleggers minder risico ermee willen nemen, minder leverage, meer marge aanhouden. En dat is vaak vooral wat impact heeft. En dat zien we ook de laatste tijd, dat die beweging eigenlijk heel snel is voor zo'n enorme markt. Het kan best zijn namelijk dat een rente van 5-6% prima past bij de Amerikaanse economie zoals die nu is. We zien bijvoorbeeld ook forse economische groei. 6,3% jaar op jaar en boven de 8% als je het afgelopen kwartaal annualiseert. Ja. Dus ja, misschien is 5-6% eigenlijk ook gewoon wel best. Het gaat vooral om die snelle beweging. Tech is ook niet erg gevoelig voor rente. En tech drijft nu de aandelenindexen, staan rond all-time highs. We zien nu soms tech en crypto tegelijk met de rente stijgen. Dus de rente stijgt en tech en crypto ook. Het risico voor crypto is niet in eerste instantie de hoge rente zelf, maar de mogelijkheid dat door die hoge rente of door de snelheid waarmee het beweegt problemen ontstaan op de obligatiemarkt of in het banksysteem. Zo'n soort schok treft alle markten en dus ook crypto.
15: Ja, precies. De onrust die daardoor uit volgt. Goed, nou, we gaan het allemaal blijven volgen. Oktober. Wie zal het zeggen? Dankjewel, Bert Slachter, analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. Maro, wij spreken nog even door over Polymarket. Dat is ook toch wel een gedeelde hobby van ons, om dat te volgen. Want die proberen het verbod in Nederland van tafel te krijgen. De Amerikaanse voorspellingssite bevestigt dat aan het FD, onze collega's. En dat het een rechtszaak is begonnen in Den Haag. Ja, nou ja, we weten, Polymarket, Mauro, is een website. Je kan inzetten op allerlei gebeurtenissen, voorspellingen. Die werd in februari verboden door de kansspelautoriteit. Waarom gebeurde dat ook alweer?
13: Ja, het was toen vooral veel in het nieuws gekomen, omdat de Nederlandse verkiezingen daar nogal veel op werd gewet. Ah, ja. Miljoenen gingen daarin om. En naast inderdaad sportsbetting, naast allerlei verschillende, ja, wat jij zegt, op gebeurtenissen inzetten, ja, trok dat vooral natuurlijk de kijker van toezichthouders en dergelijke. Ja. En de kansspelautoriteit, KNSA, ja, die ziet een kansspel daarin, omdat de waarde van een positie afhangt van een toekomstige gebeurtenis die de gebruiker niet kan bepalen. Zo hadden ze dat gedefinieerd.
15: Ja. Vind ik geen onredelijke stelling.
13: Nee, daar kan je best wat voor zeggen, inderdaad. En ze hebben dus toen een last onder dwangsom op 17 februari uitgegeven, omdat de KSA dus vond dat het bedrijf achter Polymarket zonder vergunning die kansspelen aanbood op een Nederlandse markt en ook aan Nederlanders gericht. Ja. En dat ging dan om €420.000 per week met een maximum van €840.000, dus voor 2 weken. Ja. En uiteindelijk hebben ze die boete dus ook van €420.000 werd verbeurd, omdat Polymarket pas na de deadline de Nederlandse gebruikers blokkeerde.
15: Ja. Hoe kijk jij nou als voorzitter van de branchevereniging voor cryptobedrijven, hoe kijk jij nou naar zo'n verbod? Want Polymarket, in feite, is natuurlijk ook ergens een cryptobedrijf. Ik vind het ook een gokbedrijf, maar het is ook een cryptobedrijf.
13: Ja, je kan dus moeilijk zeggen van oké, we moeten deze partij of dit platform verbieden. Maar je moet natuurlijk wel verbieden waar ze geen vergunning voor hebben. Je moet het beestje bij de naam noemen wat dat betreft. En daar moet denk ik goed naar gekeken worden. En ja, heel vergelijkbaar met het eerste deel wat we net hebben besproken. Je moet dingen wel passend doen. En ja, voor al die financiële producten die je ook daar kan vinden, ja, daar bestaat gewoon al regelgeving voor. En daar heb je dus een MiFID 2 vergunning voor nodig. Ja. Voor al het wat gokken is en sportgokken en dergelijke. Ja, daar zijn ook al regels voor. En die zijn lokaal in Nederland.
15: Dus niet per, dus niet één Europese regelpakket, maar allemaal
13: precies,
15: per lidstaat.
13: Alle gokregels zijn per lidstaat. Je kan dus niet paspoorten als je dus in één land een vergunning hebt. En ja, het lijkt me volledig terecht dat je goed gaat kijken wat bieden jullie aan en ja, wat daarvan is dus verboden.
15: Oké, nou ja, Polymarket denkt dus nu dat ze een kans maken om dat verbod aan te vechten. Welke argumenten hanteren zij?
13: Ja, zij zeggen dus geen goksite te zijn, maar aanbieder van financiële producten. En dat dat dan onder de AFM zou moeten vallen en niet onder de KSA. Dus dat eigenlijk de KSA daar niets mee te maken heeft met dat verbod. Dat zij dat niet zouden mogen opleggen. En zij beroepen zich dan op, het is handel tussen gebruikers. En je koopt een contract van een ander. Hè? Dus het is niet een aanbieder die zegt, nou, plaats hier je gok en ik betaal jou uit. Ja. Het is onderlinge handel. En daar hebben ze op zich best een punt, denk ik. En dat is heel vergelijkbaar met hoe futures contracten natuurlijk ook werken.
15: Ja, maar verwacht jij dat ze kans maken? Of,
13: Nou, ik denk dat ze een kleine kans hebben om de volledige winst te pakken. Dat ze misschien een gedeelte daarvan halen. Vooral met dat argument over financiële contracten. Ja, dat is best denkbaar. Maar goed, ze hebben ook geen MiFID-vergunning, hè? Laten we dat ook niet vergeten. Nee. Maar dat zou in ieder geval, omdat de rechtbank nu vooral gaat beoordelen of de KSA het aanbod terecht onder de kansspelwet bracht. Dat is een vrij smalle vraag. En dat zou dus per contract of per product offering kunnen verschillen.
15: Ja, precies. Nou ja, Polymarket, we weten in ieder geval, ze hebben een hoop investeringsgeld ook om dit soort rechtszaken te kunnen voeren. En eventueel een nieuwe markt kunnen aanboren. Dit gaan we natuurlijk ook allemaal blijven volgen, want Polymarket is wat ons betreft denk ik ook gewoon een cryptobedrijf. Hè?
13: Deels wel.
15: Deels wel, ja. Maar ook een gokbedrijf. Nou goed. Mauro, wij gaan zo ook nog een podcast opnemen. Waar gaan wij het over hebben en wie is de gast?
13: Ja, wij hebben Willem-Jan Smits van Watson Law te gast. En wij gaan het eens even hebben over MiCAR 2. Hoe moet dat er dan uitzien?
15: Een nieuwe is
13: het,
15: crypto-wet?
13: Is het wel al tijd voor MiCAR 2? Is natuurlijk ook vooral mijn vraag. Nee, dus er is een wetsconsultatie geweest. De Europese Commissie heeft gezegd, joh, we gaan MiCAR evalueren. Nou, afhankelijk van de evaluatie komt er misschien wel of niet een MiCAR 2. Maar heel veel partijen, waaronder de Centrale Bank, de AFM, Ministerie van Financiën en allerlei belangenorganisaties, waaronder ook wij, hebben daar publiek op gereageerd. Dus we gaan eens kijken wie vindt welke route wenselijk.
15: Precies, ja, nou, er is nogal wat aan op te merken. Want ja, je kan ook denken, regelgeving, het zou allemaal wel. Maar dit gaat ook veel veranderen voor Nederlandse consumenten.
13: Zeker, maar ook bijvoorbeeld de banken hebben ook veel gereageerd. Ja. Omdat voor stablecoins er natuurlijk onderdelen in zitten. Zelfs prediction markets kwam voor in de questionnaire. Daar gaan we het allemaal over
15: gaan we allemaal doornemen. Tot zover in ieder geval de CryptoCast hier op BNR. Dank aan mijn co-host Mauro Halve, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Cryptodienstverleners, de NVC. En wie meegaat naar de podcast graag. En anders tot de volgende CryptoCast op BNR.
17: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
18: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beter.

0: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
1: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
2: Als gebouwbeheerder ben je verantwoordelijk voor veilig drinkwater. Maar wat is het juiste beheersplan? Niet te veel, niet te weinig. Dat luistert heel nauw. De specialisten van Holland Water helpen je daarbij. Met risicoanalyses, beheersdiensten en slimme technieken. Samen bepalen we wat past bij jouw waterinstallatie. Zodat je zeker weet dat het goed geregeld is. Niet te veel, niet te weinig. Gewoon goed. Ontdek slim waterbeheer op hollandwater.com.
1: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
3: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
4: Het is vet gezellig,

0: boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Wat gebeurt er met de wereld als je de regels afschaft en vervangt door de wetten van het theater?
2: Reken erop dat die wereld rauwer wordt, harder, een chaos.
3: Waanzin ligt op de loer. Dit kan leiden tot verschrikkelijke ongelukken.
1: En er zijn fantastische prijzen te winnen. In november en december in een theater bij jou in de buurt. De Boekestein en de Wijk geopolitieke theaterspelshow.
2: Kijk voor data en kaarten op bnr.nl/theater.
3: En sla je slag.
4: Mijn naam is Jorno van Loenen en ik heb een nieuw boek. De Babyboomer Biljoenen. Over hoe de grootste erfenis ooit ons allemaal armer zal maken. Benieuwd? Vanaf nu overal te koop.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. De luchtaanval gisteravond op een vliegveld in Saoedi-Arabië was de dodelijkste aanval in die regio sinds het begin van de Amerikaanse oorlog met Iran. Dat meldt de New York Times. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh vielen zeker 12 doden en er zijn honderden gewonden. De aanval is gedaan door Houthi-rebellen uit Jemen, die worden gezien als belangrijke bondgenoot van Iran. In Bavel in Brabant is een hoogbejaarde vrouw gered uit haar brandende huis. Ze zat achter een deur en hulpverleners wisten haar daar uiteindelijk weg te krijgen. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de regionale media had ze veel rook ingeademd. In Rusland is opnieuw een datacenter aangevallen van IT-bedrijf Yandex. Er zouden geen slachtoffers zijn. Yandex is het Google van Rusland en speelt daar een belangrijke rol in het dagelijkse leven. Met de aanvallen zou Oekraïne de oorlog dichter bij de gewone Rus willen brengen. Orkaan Isaias heeft in Amerika al aan zeker 4 mensen het leven gekost. Ook zitten honderdduizenden mensen nog altijd zonder stroom. De orkaan kwam aan land in Florida en zorgt onder meer voor omgewaaide bomen, overstromingen en veel schade. Inmiddels neemt Isaias wel in kracht af. En mooie plaatjes van de lucht, want vooral in het zuiden van ons land was gisteravond het noorderlicht te zien. Je had er wel een camera voor nodig. Bij noorderlicht kan de lucht groen, rood of paars kleuren. Dat komt door een storm op de zon. Het weer van Weer Online. In het noorden de meeste buien, vanochtend soms met onweer en een stevige wind. In het zuiden vaker droog met een mix van zon en stapelwolken. Het wordt 13 tot 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Nina van den Dungen.
8: In het Catharina ziekenhuis in Eindhoven hangen sinds dit voorjaar camera's boven een aantal bedden op de verpleegafdeling. En met die camera's worden vitale functies zoals de hartslag en de ademhaling van een patiënt de hele dag door gemeten, maar dan wel in stilte. Dus als er iets mis is, dan krijgt het zorgpersoneel een melding zonder dat er allerlei piepjes of irritante alarmen afgaan in de patiëntenkamer. En ook het Erasmus MC is bezig met nieuwe manieren van stille monitoring. En dat doen ze op de intensive care en ook monitoring na afloop van een IC opname met een speciaal armbandje. Daar ga ik allemaal over praten met mijn gasten. Gijs van Steenbergen, dus arts in opleiding tot cardioloog en onderzoeker in het Catharina ziekenhuis. Gijs, welkom.
9: Dankjewel, Nina, dankjewel.
8: En Dirk Rommers op afstand, intensivist en hoofd van de intensive care in het Erasmus MC. Niet via in de studio dus bij ons, maar wel in beeld bij ons. Heel fijn, Dirk. Fijn dat je er bent.
10: Goedemiddag.
8: Gijs, jij werkt als arts op de afdeling cardiologie. Correct. Er zijn nu dus een aantal kamers, camera's boven de bedden gehangen. Klinkt heel erg Big Brother-achtig. Alsof je gewoon vol in beeld bent de hele dag bij het ziekenhuispersoneel. Is dat ook zo?
9: Ja, nee, dat is niet helemaal wat de situatie is. Het is wel, ik moet al meteen zeggen, het is een onderzoeksproject. Dus er hangen inderdaad een aantal patiëntenkamers, camera's boven de televisie. Gericht op het, op het bed van de patiënt.
8: Ja.
9: En ja, daarmee zijn patiënten dag en nacht worden die in die zin gemonitord. Dus een camera die onttrekt een hartslag en een ademhalingsfrequentie en zendt dat achter de schermen naar een soort dashboard. En daarmee krijgen zorgmedewerkers een soort signaal bij veranderingen.
8: Ja.
9: Dus het is niet zo dat patiënten continu in beeld zijn.
8: Nee, precies. Nee. En we hebben het hier over een verpleegafdeling, niet IC. Hè, want bij IC lig je aan allerlei snoertjes en wordt dat sowieso de hele dag gemonitord. Maar dit is dus echt gewoon een verpleegafdeling.
9: Ja.
8: Het gebeurt normaal toch gewoon handmatig dat de verpleegster iedere x aantal uur komt en je ademhaling, saturatie, et cetera, checkt?
9: Correct.
11: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Ademhalingsfrequentie.
2: Gewoon ademhalingsfrequentie. Ja. Dat zijn de enige twee dingen die hij continu meet.
1: Maar dat voedt hij aan een algoritme. Wat tegelijkertijd ook een analyse doet van wat het hartritme bijvoorbeeld is.
2: Ja.
1: En die kijkt naar trends en naar pieken en dalen en vergelijkt dat met het normale range eigenlijk wat bij die patiënt past.
2: Mm-hmm.
1: En bindt daar ook een conclusie aan over de klinische toestand van de patiënt op basis van die metingen samen nog met andere data die we al in het patiëntendossier hebben.
2: Ja, dus stel ik ga heel snel ademen als ik daar lig, ja. Dan wordt dat meteen gedetecteerd en dan gaat er toch even een melding naar een personeelslid.
1: Ja, dan verbinden we daar dan, dat wordt dan aan een algoritme gevoed en die rekent dan uit wat een soort kans om dat jij klinisch verslechtert of een complicatie hebt na een ingreep of een behandeling. En geeft een signaal inderdaad aan een zorgmedewerker. Dat is de opzet.
2: Oké. Ja. Diederik, als je dit zo hoort, wat vind je daarvan?
3: Ja, nee, absoluut. Proberen wij ook in het Erasmus. Omdat je merkt, is dat in de nacht zeg maar vaak twee verpleegkundigen die voor 36 patiënten moeten zorgen, ja, die kunnen niet alles overzien. Dus ja, die technische innovaties zijn er. Alleen nu moeten we ze goed testen om te kijken of het ook echt van meerwaarde is en hoe we ze al of niet moeten aanpassen, zodat de verpleegkundige ook niet overspoeld wordt door allerlei alarmen. Want ja, dan wordt het als het ware, geeft het nog meer stress.
2: Ja, nee, want ik zou denken, Diederik, op de IC, hè, wat ik al zei, hangt elke patiënt aan de monitor. Voegt het echt wat toe om dat op een verpleegafdeling ook te doen? Of krijg je dan inderdaad alleen maar meer meldingen de hele tijd?
3: Ja, nou ja, kijk, de patiënten worden steeds complexer. Hè, want wat we vroeger opnamen in een ziekenhuis gaat tegenwoordig in dagbehandeling. En wat we hebben is, we hebben eenpersoonskamers met een dichte deur in het kader van privacy.
2: Oh ja.
3: Dus als verpleegkundige heb je ook niet echt zicht op je patiënt. Maar je wil wel weten of het goed gaat met hem. En daardoor is het meten van vitale functies eigenlijk een oplossing.
2: Ja, interessant dat je dat zegt. Want Gijs, inderdaad, het stukje sociale controle, ja, wat mensen meestal vreselijk vinden, is op zaal liggen.
1: Mm-hmm.
2: Ik heb er zelf ook wel eens gelegen. Mm. Tussen drie snurkende oude mannen,
1: ja,
2: met alle respect. Ja, ja, dat is vervelend als je daar moet slapen. Maar dat geeft ook een stukje sociale controle. Van,
1: ja, correct.
2: Ik weet niet of het goed gaat met die meneer of mevrouw.
1: Ja.
2: Ik bel wel even. Ja. Dat is natuurlijk weg bij zo'n eenpersoonskamer.
1: Ja, en wat dat betreft ben ik het heel met Diederik eens. Dat zeker op zo'n vierpersoonskamer, zeker overdag, denk ik dat de huidige manier van werken op dit moment nog prima gaat. Maar er is het tegelijkertijd ook zo dat, en dat is denk ik ook wel wijd bekend, dat we best wel personeelstekort hebben in het ziekenhuis. Dat we soms bedden moeten sluiten omdat we geen voldoende verpleegkundigen hebben om alle patiënten, als we helemaal op volle capaciteit zouden draaien, kunnen verplegen.
2: Ja.
1: En dan wil je toch dat de mensen die er zijn en het zorgpersoneel wat dan aan het bed van een patiënt staat, toch zijn tijd zo efficiënt mogelijk besteedt om ook aandacht aan de patiënt te besteden.
2: Ja.
1: En als we dan wat van die druk en die taken kunnen verlichten door continu monitoring, of in ieder geval monitoring uit handen te nemen, zodat het geen handeling voor de verpleegkundige is.
2: Mm-hmm.
1: Dan zien we daar al veel waarde van.
2: Ja, ja, want ik zat inderdaad na te denken over die meerwaarde. Je hebt het nu bij 6 bedden.
1: Ja.
2: Normaal doe je dus 3 tot 4 keer per dag zo'n handmatige meting.
1: Ja.
2: Oké, op 6 bedden, 4 metingen per dag. Nou, dan ga je toch al gauw naar de 24 handelingen per dag.
1: Ja,
2: die je dus niet meer hoeft te doen.
1: Ja.
2: Laat staan als je het verder uitbreidt.
1: Exact. Ja.
2: Dit gaat wel schelen. Aan de andere kant gaat het ook ten koste van contact, direct menselijk contact met de patiënt.
1: Ja, dat zou je denken, maar het is niet zo dat dit een vervanging is voor een verpleegkundig eigen klinische blik. Want het is wel natuurlijk de bedoeling dat verpleegkundigen nog steeds
2: bij
1: patiënten aan het bed komen. Ja, zeker. Geven we, doordat we die monitoring doen zonder dat zij die handeling hoeven te verrichten, meer ruimte voor de verpleegkundigen om met de patiënt gewoon zelf in gesprek te gaan en op een andere manier naar de patiënt te kijken. Dat doen ze nu ook nog steeds. Alleen, nu komen die handmatig uitgevoerde metingen daar nog bovenop.
2: Ja, ja, ja. Diederik, is dat iets waar jij ook, waar je dan bang voor zou kunnen zijn als ziekenhuis? Van, goh, je hoeft dus niet automatisch meer op dat moment bepaalde handelingen te verrichten. Dat misschien toch die verpleegster uiteindelijk minder tijd doorbrengt aan het bed bij de patiënt?
3: Ja, dat zou je zeggen, maar dat is het zeker niet. Hè? Want je wil ook gewoon, die patiënt wordt gewassen. Je wil hem eten brengen, kop koffie, als dat mag.
2: Ja.
3: Maar het geeft ook vanuit de patiënt een soort veiligheid. Hè? Het is niet alleen vanuit die verpleegkundige, maar de patiënt voelt zich ook.

0: fijner als hij het idee heeft, ik word goed in de gaten gehouden.
1: Ja, ook al is het dan door Big Brother de camera's, zeg maar.
0: Ja.
1: Nou, ik kan me voorstellen dat het wel wat doet met de privacy. Ik ben eerst even heel benieuwd, Gijs, hoe dit precies werkt. Want hoe gaat een camera dan mijn hartslag checken? Ja, hoe dan?
2: Dat is super interessant. Dat is echt heel leuk, want onze hartslag, bij elke hartslag die ons hart maakt, eigenlijk is er een bepaalde bloedkolom die door een bloedvat stroomt. En dat veroorzaakt een soort ritmische doorstroming van dat bloedvat. En dat kan je als het ware zien als een soort microblozen.
1: Ja.
2: Dus elke keer als er bloed door dat bloedvat heen stroomt, in het gezicht bijvoorbeeld, of eigenlijk overal op de huid kun je dat wel zien, dan zie je echt op bijna pixelcelniveau kan je dan die doorstroming zien.
1: Ja.
2: Net als dat wij heel erg zenuwachtig zijn, onze huid helemaal rood wordt, dat is eigenlijk hetzelfde fenomeen, maar dan voor het oog zichtbaar.
1: Mm-hmm.
2: Maar op hartslagniveau kan je dat ook heel klein zien. En dat is wat de camera zowel dag en nacht kan meten en kan detecteren.
1: Een soort microscopische camera.
2: Ja,
1: maar zoomt
2: wel. Die
1: dan in op wat voor lichaamsdeel?
2: Nee, die zoomt in principe niet in. Het is een camera die echt boven de televisie van in de patiëntenkamer hangt. Dus echt op afstand. Ik denk een meter of 3-4 op afstand van de patiënt.
1: Dus valt niet op?
2: Dus valt eigenlijk helemaal niet op. En dat algoritme wat we daaronder hebben ontwikkeld is echt zo gevoelig dat die, wat ik zei, op pixelniveau die verschillen in kleur en intensiteit kan detecteren.
1: Maar hij heeft je wel helemaal dan. Dus hij heeft je de patiënt in beeld.
2: Ja, de patiënt in beeld. Ja. Maar zoals ik zei, dat beeld komt dus niet op een beeldscherm zoals dat wordt getoond in een verpleegpost bijvoorbeeld. Dus dat wordt achter de schermen allemaal haalt het algoritme daar de metingen uit. En die metingen die komen bij de zorgverlener terecht.
1: Ja, oké. Dus dan eigenlijk als ik patiënt zou zijn, dan zou ik als eerste willen weten, ben ik herkenbaar in beeld?
2: Nee.
1: Voor wie dan ook?
2: Nee, je bent in principe niet herkenbaar in beeld. Nee.
1: Want jullie maken mij tot een soort pixelverhaal. Leg ik het zo goed uit?
2: Ja, je zou zo kunnen zeggen dat het algoritme je reduceert tot op pixelniveau. Ja, jouw data is natuurlijk 1 en 0 en dat is ook een camerabeeld. Is dat
1: ja,
2: ook?
1: Ja, maar het is best moeilijk uit te leggen, denk ik, aan een patiënt. Van, er staat een camera op u, maar u bent niet in beeld. Maak u geen zorgen. U kunt gewoon in uw neus peuteren, we zien het niet.
2: Ja, het is wel wat die er ook een beetje zijn, want dit was ook precies onze vrees. Hè, dat patiënten eigenlijk misschien wel als een soort Big Brother van privacy inbreuk zouden ervaren. Maar patiënten zijn eigenlijk heel tevreden hierover, omdat zij zien ook dat verpleegkundigen heel erg druk zijn en dat er niet continu toezicht is.
1: Mm-hmm.
2: En die camera geeft in die zin toch enige zekerheid dat er monitoring is, ook als er geen verpleegkundige is die op dat moment in de kamer aanwezig is.
1: Ja, ja.
2: Dus die privacy, dat is ook zeker iets waar wij in dit onderzoek heel veel aandacht voor hebben en waar verpleegkundig specialist ook heel veel onderzoeksvragen naar uitwerkt. En dat is ook heel belangrijk om continu in oogschouw te houden. Want het gaat niet alleen over de patiënt die op de kamer is, maar ook familie, kennissen, vrienden, de verpleegkundige zelf natuurlijk, die ook zo nu en dan in beeld komt.
1: Ja.
2: Je moet dat goed blijven uitleggen, goed blijven toelichten dat beeld dus niet echt in beeld is.
1: Nee. Diederik, werken jullie bij jullie wel op de afdeling al echt met camera's, met dit soort cameramonitoring?
0: Nee, we hebben gekozen voor een band rond de bovenarm die dan dezelfde metingen doet, maar alleen dan anders. Hm. Omdat bij ons in die eenpersoonskamers kan je ook naar het toilet of douchen. En dan kan je die band omhouden. Maar dan ben je uit zicht van die camera.
1: Ah.
0: En soms vinden wij patiënten dat ze in elkaar gezakt zijn, juist op die toilet of tijdens dat douchen. En dat willen we ook in de gaten houden. Dus wij hebben bewust een andere keuze gemaakt.
1: Ja, en dan heb je dus niet een camera, maar een band. Gijs, ik kan me voorstellen dat jij daar ook de meerwaarde van ziet, dat je iemand inderdaad buiten het bed eigenlijk wel zou willen monitoren.
2: Ja, nou überhaupt de cameratechnologie te onderzoeken, moet je echt een stapsgewijs proces door. Dat begint bij de hardware en bij de camera, de opstelling, de lichtval, het type camera wat je gebruikt, het algoritme volgens ontwikkelen, dat valideren en vervolgens in de kliniek toepassen en kijken, zoals Diederik in het begin al zei, eigenlijk valideren dat je ook daadwerkelijk klinische verslechtering of een complicatie kan voorspellen en dat als je dat al kan doen, dat je ook daadwerkelijk impactvol kan ingrijpen en iets anders doet dan dat je nu met de huidige manier van werken doet.
1: Mm-hmm.
2: Er liggen dus heel veel hypotheses onder waar we echt in geloven dat dat een impact kan hebben, maar goed, dat gaat over de tijd gaat dat blijken of dat ook zo is.
1: Ja. En of je dat dan wil uitbreiden naar of de hele kamer. Of...
2: Precies, ja, want we hebben nu dus 6 kamers voor dit onderzoek. Maar eigenlijk wil je dan natuurlijk in elke patiëntenkamer dan zo'n camera ophangen en die monitoring doen. Zodat je ook echt impact kan hebben. En de hele verpleegkundige team eigenlijk kan ontlasten.
1: Precies. En dit zijn natuurlijk maar 2 onderdelen die je dan meet. Ja. Uiteindelijk kan dat waarschijnlijk ook allemaal uitgebreid worden.
2: Ja, misschien wel.
1: En
2: ja.
1: Interessant, Gijs, de volgende stap is het voorspellen. Want het is, je krijgt zicht in een patiënt. Je krijgt zicht in een hele populatie aan patiënten die je uiteraard geanonimiseerd, waar je alle data van hebt.
2: Ja.
1: Wat houdt het in? Wat zou jij willen kunnen voorspellen aan de hand van het cameratoezicht?
2: Ja, ik zie 2 toepassingen eigenlijk voor de cameramonitoring technologie zoals we die nu onderzoeken en ook denken willen toe te passen. En heel overkoepelend abstract gezegd is dat we gepersonaliseerde zorgpaden willen ontwikkelen voor verschillende behandelingen. En ik denk dat je daarvoor 2 patiëntengroepen moet kunnen identificeren. De ene groep hebben we het al over gehad. De mensen die dus klinisch zieker worden of een complicatie gaan krijgen. Die wil je vroeg detecteren, de impact kunnen minimaliseren.
1: Sneller ingrijpen,
2: juist, correct. En de andere groep zijn, en dat is gelukkig de grootste groep patiënten die wij opereren of behandelen, zijn de mensen waar het na die behandeling eigenlijk, zoals we dat noemen, volgens het boekje verloopt.
1: Ja.
2: De mensen die goed reageren op een behandeling en die vlot herstellen na een operatie. Die
1: wil wegwezen,
2: ja,
1: uit
2: die
1: het
2: wil
1: ziekenhuis.
2: Je ook kunnen identificeren, zodat je daar een passend, misschien wel voor kort zorgtraject voor kunt ontwikkelen, waar je thuismonitoring, vroege follow-up kan organiseren, zodat je mensen niet misschien die 1 of 2 extra dagen ter observatie hoeft opgenomen te houden.
1: Nee, het is voor de patiënt fijn en voor de kosten natuurlijk ook heel erg fijn, want je hebt ook weer vrije bellen dan.
2: Ja, ook dat.
1: Oké, dus dat zijn interessante vervolgstappen. Diederik, een algoritme dat inderdaad een complicatie gaat aankondigen, geloof jij daarin?
0: Ja, absoluut. Ik bedoel, we zien nu dat we bijvoorbeeld bij de IC-patiënt dat we 130.000 data points per dag hebben. En daar kan je natuurlijk absoluut met data-analyses en prognostische waarden en met de AI mee aan de slag. En daar zijn echt studies al gedaan dat aan de hand van je verandering van bloeddruk, van je ECG, van je saturatiemeter, zoveel informatie zit in die veranderingen dat je kunt voorspellen of een patiënt wel of niet de komende half uur stabiel is, dan wel onderuit gaat. En dat is eigenlijk wat je wilt doen. Dus je wil voorkomen dat iemand in een reanimatiesetting komt. Daarvoor hebben we al die scores bedacht. Maar het continu meten van die data, als dat zeg maar goed gebeurt, dat gaat ons mogelijk helpen om dingen te voorspellen.
1: Ja, nou dat is dus wat jullie proberen nu met die slimme armbanden. Je zegt al om de bovenarm. Wat meten die armbanden bij jullie precies?
0: Ja, eigenlijk hetzelfde. Hè. Dus de hartfrequentie, ook wel de saturatie. Dus hoeveel zuurstof zit er gebonden aan je rode bloedcellen en de huidtemperatuur. En ook de ademhalingsfrequentie. Maar die ademhalingsfrequentie die is eigenlijk meest voorspellend. Hè. Die, als mensen sneller gaan ademen, als ze geen activiteit vertonen, dan is die voorspellend of een patiënt achteruit gaat. Meer dan het hartritme. Maar de ademhaling is wel het meest moeilijke om te meten. Dus dat is ook wel belangrijk. Hè. Dus doet de apparaten wat ze beloven te doen. En dat is ook belangrijk dat we dat goed in kaart brengen.
1: Ja, want wat zie jij nu? Is de kwaliteit van de meting net zo goed als bijvoorbeeld jouw IC-monitoring?
0: Nee, zeker niet. Maar dat moeten we ook. We willen altijd technisch dat het 100% is. Maar het is geen intensive care patiënt. Hè. Je ligt op de afdeling omdat je gelukkig hersteld, minder ziek ben dan op de intensive care. Dus je hoeft ook niet iedere seconde, iedere minuut in de gaten gehouden worden. Dus het gaat veel meer dat je een aantal metingen doet en dat de slechte metingen weggelaten worden, maar de goede metingen, dat die zeg maar in kaart gebracht worden en dat je dan de trend volgt. Maar dat mag rustig iedere 5 minuten of ieder kwartier zijn.
1: Ja.
0: Want nu, wat Gijs net uitlegde, nu doen we het 3 keer per dag. Ja, dan gaan we straks naar 4 keer per uur of 6 keer per uur of 10 keer per uur. Dat is nog veel minder dan op de intensive care, maar het is ook niet nodig.
1: Nee, precies. Gijs, hoe zit dat bij jullie? Hoe betrouwbaar is jullie meting ten opzichte van de handmatige metingen eerst door verplegend personeel?
2: Ja, nou op zich voor hartslag en voor ademhalingsfrequentie best wel betrouwbaar. Het klopt helemaal wat Diederik zegt, is je die camera die meet wel echt continu. Dus er is echt een continue stroom aan datapunten. En daar moet je eerst een soort kwaliteitsslag overheen doen om de meest
1: zeer hoogstwaarschijnlijk.
2: Nou, ook dat, maar ook de zeer hoogstwaarschijnlijk foutmetingen eruit te filteren. Want je wil niet dat er een een trend wordt ingeschat over de tijd of een gemiddelde, waar heel veel uitschieters ook impact hebben op dat gemiddelde. Want dan heb je een niet betrouwbare trend die je vervolgens weer gaat gebruiken om een advies te geven over iemands of voorspelling te doen over iemands klinische toestand.
1: Nee.
2: Dus ik herken dat wel, dat een belangrijk. Dat is belangrijk dat je goede kwalitatieve meting hebt.
1: Ja, precies. Ja. Diederik, hoeveel patiënten dragen nu zo'n armband bij jullie op de verpleegafdeling?
0: Nou, we hebben zeg maar een studie gedaan eerst bij de afdeling van de hematologie. Maar daar liepen we er toch wel tegenaan dat verpleegkundigen op de afdeling niet gewend zijn om naar al dit soort getallen te kijken, naar een scherm te kijken. Hè. Dat doe je wel op de operatiekamer en op de intensive care. Maar we merkten eigenlijk dat we dus meer nog onderwijs moesten geven. En nu hebben we gezegd, oké, maar het is ook niet nodig om bij alle patiënten in je ziekenhuis te doen. Dus we gaan nu een studie starten om het bij alle patiënten die van de intensive care weggaan, om die te vervolgen in het ziekenhuis.
1: Ja. En dan hebben we het over honderden, neem ik aan, hè, in totaal, of een periode van tijd.
0: Ja, we nemen ongeveer 3000 patiënten op per jaar. Dus het zijn heel wat patiënten, maar we zullen de eerste 100 doen in de studie en dan kijken of de resultaten naar wens zijn en dan bouw je dat verder uit.
1: Concluderend, jullie zijn natuurlijk allebei, jullie zitten in een testfase, dat snap ik, maar jullie zijn in de basis enthousiast over wat dit doet voor zowel de patiënt als voor het personeel. Want uiteindelijk moet dit gewoon een verbetering zijn.
2: Ja.
1: Is het een zware investering, zo'n armband voor iedereen? Weegt dat op tegen de baten?
0: Nee, maar dat is natuurlijk ook. Dat moet je meenemen in je onderzoek. Hè. Zo'n band kost gauw 200, 300 euro. Of een plakker of wat een device je ook gebruikt. Mm-hmm. Dat moet dan wel kosteneffectief zijn. En het gaat er eigenlijk om, wat Gijs ook straks ook zo zei. We willen heel graag dat we die zorg kunnen blijven bieden. Hè. Dus die zorg moet voor iedereen toegankelijk zijn in Nederland. En als we die zorgvraag te groot wordt, moeten we met andere oplossingen komen. Dus als je met zo'n monitoring 2 dagen eerder het ziekenhuis uit kan, kunnen we weer iemand anders opnemen. Dus zo moet je eigenlijk naar die kosten kijken.
1: Ja. En die armbanden die zijn gewoon reusable. Dus als ik hem heb gedragen, kan Gijs hem daarna om?
0: Ja, afhankelijk van welke firma je koopt, maar in ons geval zijn ze reusable.
1: Ja, dat is fijn voor de duurzaamheid en voor de prijs natuurlijk.
2: Ja.
1: Gijs, die camera's, ook denk ik best een investering, maar die hoef je dan niet te vervangen. Of in elk geval, daar hoef je er niet heel zoveel van te hebben als die armbanden.
2: Nee, correct. Die camera die hangt er en in principe, er zit natuurlijk wat onderhoud aan en technisch onderhoud, maar in principe schaf je die aan en dan hangt die camera daar.
1: Ja.
2: En ik geloof erin dat het uiteindelijk, wat Diederik ook zegt, kosteneffectief is. En dat is ook onderdeel van dit onderzoek.
1: Ja.
2: Want ik denk dat we inderdaad een deel van de patiënten eerder kunnen, misschien eerder naar huis kunnen laten gaan en anders kunnen opvolgen via thuismonitoring, via digitale follow-up. Nauw contact met de patiënten via een app of anderszins.
1: Mm-hmm.
2: En ik denk dat dat echt kosten bespaart en mogelijkheden geeft voor de zorg om toch toegankelijk en ook betaalbaar te blijven in de toekomst.
1: Veel dank aan jullie allebei en heel veel succes met de testfase. We zijn heel benieuwd wat er uitkomt. Gijs van Steenbergen was hier, arts in opleiding tot cardioloog en onderzoeker in het Catharina Ziekenhuis. En Diederik Rommers, intensivist en hoofd van de IC in het Erasmus MC. Hier op de radio zit onze tijd erop. In de podcast kun je verder luisteren naar de toekomst van de ziekenhuismonitoring. Luister verder via bnr.nl/beter of in de BNR-app of een andere podcast-app. Dit was BNR Beter. Dankjewel voor het luisteren. Ik ben Nina van den Dungen en heel graag tot volgende week.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR at Work.

0: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je lezen of kijken of net iets meer weten. Bij BNR volg je wat er speelt en wat erachter zit. Je leest, kijkt of luistert wanneer het jou uitkomt. Wat je ermee doet, dat bepaal je zelf. BNR, blijf scherp.
1: Ultieme flexibiliteit. Of je nou ZZP'er bent of multinational. De nieuwste auto's, altijd schoon, altijd beschikbaar. Groot, klein, elektrisch, hybride. Voor een dag of voor een jaar. Bij ons staan ze klaar. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor. Kijk voor onze zakelijke mobiliteitsoplossingen op enterprise.nl.
2: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Hoe ze dat is gelukt, dat lees en hoor je op fd.nl/gazelle.
4: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Exact, Interpolis en Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
5: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
6: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
4: Bent u op zoek naar financiering voor uw zakelijk vastgoed? Of wilt u werkkapitaal vrijmaken voor de groei van uw bedrijf? Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
7: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
8: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
9: Straks boekt een AI-agent je vakantie. Wat heb je dan nog aan Booking.com? Dat vraag ik, Milou Brandt, samen met co-host Robert Gaal aan James Waters, Chief Business Officer van Booking. Luister naar Return on AI vanaf Human X in Amsterdam. Nu in je podcast-app.
10: Return on AI wordt mede mogelijk gemaakt door PwC. Van AI-ambitie naar impact.
8: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
11: Een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met 1 vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
12: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. De luchtaanval gisteravond op een vliegveld in Saoedi-Arabië was de dodelijkste aanval in die regio sinds het begin van de Amerikaanse oorlog met Iran. Dat meldt de New York Times. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh vielen zeker 12 doden en er zijn 100 gewonden. De aanval is gedaan door Houthi-rebellen uit Jemen, die worden gezien als belangrijke bondgenoot van Iran. In Bavel in Brabant is een hoogbejaarde vrouw gered uit haar brandende huis. Ze zat achter een deur en hulpverleners wisten haar daar uiteindelijk weg te krijgen. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de regionale media had ze veel rook ingeademd. In Rusland is opnieuw een datacenter aangevallen van IT-bedrijf Yandex. Er zouden geen slachtoffers zijn. Yandex is het Google van Rusland en speelt daar een belangrijke rol in het dagelijkse leven. Met de aanvallen zou Oekraïne de oorlog dichter bij de gewone Rus willen brengen. Orkaan Isaias heeft in Amerika al aan zeker 4 mensen het leven gekost. Ook zitten 100.000 mensen nog altijd zonder stroom. De orkaan kwam aan land in Florida en zorgt onder meer voor omgewaaide bomen, overstromingen en veel schade. Inmiddels neemt Isaias wel in kracht af. En mooie plaatjes van de lucht, want vooral in het zuiden van ons land was gisteravond het noorderlicht te zien. Je had er wel een camera voor nodig. Bij noorderlicht kan de lucht groen, rood of paars kleuren. Dat komt door een storm op de zon. Het weer van Weer Online. In het noorden de meeste buien, vanochtend soms met onweer en een stevige wind. In het zuiden vaker droog met een mix van zon en stapelwolken. Het wordt 13 tot 15 graden. En tot zover het ANP nieuws.
4: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR at Work. Gajo Wijnen en Arjan Elbers.
13: Bijna driekwart van de slachtoffers van ongewenst gedrag op de werkvloer trekt aan de bel. Toch vindt de meerderheid dat er vervolgens te weinig gebeurt. Hoe zorg je ervoor dat een melding niet in een la verdwijnt? En hoe moet je te werk gaan als werkgever? Daar praten we dadelijk over verder in BNR at Work. Ik ben Gajo Wijnen en naast mij staat zoals altijd onze vaste arbeidsmarkt- en recruitment-expert Arjan Elbers. Maar we beginnen met het belangrijkste nieuws over werk. Ja, Booking.com die wil werknemers verplichten om 2 dagen per week naar kantoor te komen. Nou, ik weet dat wij een paar weken geleden een trailer zagen van een nieuwe Netflix-serie, een Nederlandse serie. Dat ging en of was gebaseerd op Booking. En dat was zo toxisch dat ik denk, ja, daar wil je nog niet een dag per week naartoe.
14: Ja, en dat was wel een ding inderdaad. En na een heel mooi lijstje van illustre werkgevers zoals ASML, Odido en ABN AMRO Bank heeft nu ook Booking.com gezegd: we gaan van een advies van 2 dagen per week werk op kantoor naar een verplichting. Kom 2 dagen per week werk op kantoor. En de OR was het daar helemaal niet mee eens. En de OR was het daar zo niet mee eens dat ze elkaar gisteren troffen in de rechtbank van Amsterdam. Nou, waarom wil Booking.com het management dat alle mensen minimaal 2 dagen per week naar kantoor komen? Het gemiddelde aanwezigheidspercentage van alle medewerkers zit op zo'n 27%. Dat is niet zo bijster hoog als je een kantoor hebt van meer dan 65.000 vierkante meter.
13: Arjan, als je Booking bent, dan moet je toch gewoon zorgen dat mensen intrinsiek naar kantoor komen. Dan moet je toch zo'n sfeer en zo'n omgeving creëren dat mensen denken, ja, maar daar wil ik 3-4 dagen per week zijn, want dat is mijn prettige werkplek.
14: Dat is 100% waar. Er kan niemand iets tegenin brengen. Echter, stel dat jij een trainee bent of een nieuw in te werken collega en iedereen die je ooit in moet werken of iedereen die je nodig hebt zit thuis achter de keukentafel te werken, dan wordt het toch verdomd lastig om dat voor elkaar te krijgen. Dan word je dan nog niet echt happy.
13: Ik snap ze wel.
14: Ja.
13: Nou, ik hoop dat het ze lukt, deze dwingende maatregel. Zou goede koffie misschien een oplossing voor ze kunnen zijn?
14: Wat een mooie brug.
13: Ja,
14: goede koffie. Volgens een artikel uit Nieuwsblad De Kaap.
13: Nieuwsblad De Kaap?
14: Wie kent het niet? Worden kantoren gepimpt met tafelvoetbalspellen, pingpongtafel, zitzakken en bijzonder hippe yoga-studio's?
13: Lippenstift op een varken.
14: Dat is lippenstift op een varken. Want wat blijkt? Mensen laten nog liever hun gezicht zien op kantoor als er hele goede koffie is. Voor ons natuurlijk een open deur in Gajo. Maar het gaat niet alleen om de koffie. Het gaat ook echt over het belang van die gezamenlijke koffiepauze. Dat koffiemoment met de collega's. En dat lekkere gedoe rondom die koffieautomaat. En ik heb een nieuwe term geleerd uit dat artikel van De Kaap. En dat is koffiebadging. Ken je het?
13: Nee.
14: Nee, dit is echt hilarisch. Ik ga het uitleggen. Koffiebadging, ik ga het ook doen. Dat zijn mensen die komen naar kantoor, die laten even hun gezicht zien, maken een hoop herrie, pakken een bak koffie, slaan hem achterover en die peren weer. Want dan zijn ze toch even geweest.
13: Dan heb je een groen vinkje.
14: Ik was er op deze mooie woensdag. Was ik toch op kantoor. En mijn economieleraar vroeger zei niet van niets: Arjan, er zijn 2 dingen, daar mag je nooit op bezuinigen. Dat is een goede accountant en goede koffie.
13: Aha, nou dan gaan we het hebben over Gen Z. Nog nooit was netwerken zo makkelijk en toch durven veel jonge professionals het niet aan.
14: Ja, Gen Z is opgegroeid natuurlijk met social media en staat de hele dag met elkaar in verbinding. Maar als het gaat om professionele contacten slaat de twijfel nog wel eens toe. Uit onderzoek van LinkedIn blijkt dat meer dan de helft van die jonge professionals terughoudend is bij het opbouwen van een professioneel netwerk.
13: Ja, hoe dat kan, dat is een interessante vraag. En daar praten we over met Jan de Vos, hoofd van LinkedIn Benelux. Welkom Jan. Jullie hebben onderzoek gedaan naar hoe Gen Z met hun netwerk omgaat.
15: Dat klopt.
13: En wat zien jullie?
15: We zien heel veel. Misschien even kaderen waarom dat we dat onderzoek doen. Ik denk dat we kunnen concluderen dat de arbeidsmarkt heel sterk aan het veranderen is met AI. We weten nu dat de arbeidsmarkt er volgend jaar gaat uitzien of binnen 18 maanden. Dus we wilden even kijken naar de generatie die eigenlijk op de arbeidsmarkt komt. En dat is de Gen Z. En daar komen toch enkele interessante datapoints uit. Ik denk dat we allemaal weten dat de meest connected generaties. Je ziet ze allemaal lopen op hun device, maar als we vertalen naar de professionele, zien we toch dat het heel moeilijk is om dat netwerk dat ze hebben vanuit hun vriendenkring te vertalen naar professioneel netwerk. Mm-hmm. En de redenen zijn eigenlijk divers. Een derde van de mensen die wij bevraagd hebben, ziet dat ze vinden dat ze mensen lastigvallen als ze uitreiken naar mensen. Ze zeggen ook dat ze niet weten hoe ze een professioneel netwerk moeten opbouwen.
13: Maar waar komt dat vandaan? Dat ze dan vinden dat zij mensen lastigvallen? Dat is toch juist wat netwerken is, hè, op een nette manier? Waarom zien zij dat zo?
15: Ja, ik heb daar ook over nagedacht toen ik de studie las. En ik denk dat er misschien ook een bepaalde connotatie is rond netwerken. Ik denk dat sommige mensen netwerken als arbeid ervaren, als iets dat ze moeten doen. En ik denk dat die generatie netwerken niet echt definieert zoals wij het definiëren. Waarom hebben we eigenlijk niet echt ondervraagd in onze studie? We zijn vooral gaan kijken waarom we zien dat die mensen vandaag eigenlijk niet het netwerk hebben en dus niet advies gaan vragen aan mensen zoals hier in de ruimte om bijvoorbeeld een introductie te krijgen of gecoacht te worden. En je haalde net het voorbeeld aan, een trainee bij booking.com, je start daar, je ziet niemand op kantoor. Ja, die mensen hebben eigenlijk mentorship nodig. Ja. En we zien dat die mensen eigenlijk dan niet gaan uitreiken naar bijvoorbeeld een senior leader om advies te vragen. Ze hebben angst om die vraag te stellen.
13: Hoe kan het dat dus die generaties zo ver van elkaar staan?
15: Dat is een hele goede vraag. Want aan de andere kant, dan de oudere generatie, zien we net dat zij uit ons onderzoek blijken dat zij heel graag willen helpen. 3 op 4 van de oudere generaties zegt in ons netwerk van ja, we willen heel graag jonge mensen, de mensen uit de Gen Z, gaan helpen. Dus het waarom is een beetje, ik zou zeggen, guessen. Mm-hmm. Wat wij vooral denken is dat de mensen het netwerk dat ze hebben op Instagram bijvoorbeeld, et cetera, dat is een vriendennetwerk en ze dus wel de muscle, de ervaring hebben om te netwerken, maar dat onvoldoende vertalen naar het professionele. Er zit ergens een gap. Ze weten hoe, maar ze doen het niet.
13: Hey, en hoe krijg je deze Gen Z-generatie nu dan aan het netwerk, wat ze dus nodig hebben om met ter tijd succesvol te zijn, te worden? Wat moeten ze dan nu doen om dat beter te laten renderen?
15: Ja, ik denk 1, ze moeten niet twijfelen om het te doen. Dus het begint met starten en heel kleine zaakjes gewoon starten. Zeker online, ze zijn heel gewoon om te liken als een vriendin een bepaalde koffie heeft gedronken in een nieuw koffietentje in Amsterdam. Ik denk dat je net hetzelfde moet in je professionele omgeving. Begin gewoon eens een post te liken. Begin eens iets te sharen. Of als je ziet iets op jouw feed van iemand is op zoek naar een job, zorg voor die introductie. Dus het begint eigenlijk met hele kleine stapjes. Dat is 1. Dus doen, maar met kleine stapjes. En 2, begin bij die mensen die je echt al kent. Misschien iemand waarmee je gestudeerd hebt. Mm-hmm. Misschien iemand uit de familie, dus maak het niet te groot. En door die 2 zaken te doen, zien we dat mensen stap voor stap dat professioneel netwerk gaan opbouwen, wat cruciaal is voor hun carrière en ook cruciaal is voor de economie.
13: Maar is het dan ook een soort van angst na het werkende leven? Want je zegt net terecht, ze zijn de best connected generatie ooit. Ze liken en reposten en taggen, targeten al op Instagram, TikTok en alles wat wij nog niet kennen. Maar dan zakelijk gezien lukt dat niet. Hoe krijg je ze dan in die modus dat ze zich daar ook mee vertrouwd voelen? Want dan heeft het misschien wel met het onderwerp of te maken.
15: Ik denk dat sommige mensen, en dat is een assumptie, dat de Gen Z eigenlijk het voordeel van een netwerk, zoals ze het hebben in hun privésfeer, onderschatten in hun professionele omgeving. Ik denk dat zij, nogmaals, 1/3 zegt dat ze angst hebben, dat ze om uit te reizen, dat ze niet authentiek kunnen zijn, dat er gejudged gaat worden over hun als ze een vraag gaan stellen. En ik denk dat ze die schroom, die angst achterwege moeten laten en gewoon doen zoals ze het in hun privéleven doen, gewoon ook professioneel gaan doen en moeten beseffen dat het netwerk belangrijk is in je professionele omgeving. Altijd.
13: Eigenlijk gewoon meer jezelf zijn.
15: Altijd jezelf zijn.
13: Ja. Arjan, hoe kijk jij daar tegen? Want jij doet ook veel voor en met mbo'ers. Jij snapt die doelgroep ook. Mm-hmm. Wat zie jij rondom dit thema?
14: Ja, ik herken het enorm. Dat er echt met afstand naar gekeken wordt. Van daar post ik iets en dan wordt er iets van gevonden. En het gebeurt natuurlijk in alle generaties. Alleen, ik herken het verhaal van Jan. Van de jonge doelgroep, de next gen, is echt super well connected. Zet het alsjeblieft in voor carrière. Alleen bij specifiek voor mbo'ers merk ik nog een grotere afstand ten opzichte van hbo'ers en wo'ers, die bijvoorbeeld op LinkedIn echt wel actief zijn. Ook als netwerk. Ik krijg zelf ook connectieverzoeken van jonge studenten. Zeg ook, wil je graag volgen of ik artikelen blijven lezen? Dat zie ik vanuit mbo'ers nog veel te weinig, helaas. Dus daar zit nog een extra stapje.
13: En LinkedIn, Jan, draait om connecties. Maar ja, een netwerk is natuurlijk nog geen relatie. Hoe kun je, als jongeren daar beginnen, hoe kunnen ze dan vanuit zo'n lijst met contacten een waardevol professioneel netwerk opbouwen?
15: LinkedIn is inderdaad all about niks, connecties en een netwerk opbouwen. Maar ik denk dat er soms iets een misperceptie is. Het gaat niet zozeer over hoe groot jouw netwerk is. Het gaat over de juiste mensen kennen en nogmaals, klein beginnen. En om de juiste relaties op te bouwen, is het cruciaal dat je bijdraagt aan jouw netwerk. Mm-hmm. Heel groot voordeel. Stel dat ik jou enkel zou contacteren als ik je nodig heb, dan is de likelihood of de kans dat jij gaat antwoorden heel klein is. Ja. Dus je moet eigenlijk continu jouw netwerk gaan onderbouwen. En dat kan heel simpel op LinkedIn, nogmaals, met een like, een share. Iemand gaan volgen die jou inspireert en dan misschien iets beginnen te posten. En dan ga je zien dat je stap voor stap een netwerk uitbouwt van mensen die zien dat jij bijdraagt tot hun succes, die open zijn om jouw advies te geven. En op het moment dat jij hen dan nodig hebt voor het vinden van een job, een introductie voor een lead, dat ze veel open gaan staan en jou gaan helpen in jouw professionele carrière.
13: Jan de Vos, dankjewel voor jouw bijdrage. Dit was Jan de Vos van LinkedIn.
0: Nicaio Wijnen en Arjan Elbers.
13: Steeds meer werknemers trekken aan de bel als ze te maken krijgen met ongewenst gedrag op de werkvloer. Maar ja, wat gebeurt er daarna? En uit onderzoek van adviesbureau Heiberg blijkt dat bijna 3/4 van de slachtoffers een melding doet, terwijl meer dan de helft ontevreden is over de opvolging. We praten daarover met Henrike van Bommel, onderzoeker bij Heiberg. Welkom, Marieke.
16: Henrike.
13: Excuus. Jarenlang lag de nadruk op melden. En nu blijkt dat mensen juist heel vaak melding maken. Is dit dan nu niet meer de uitdaging, maar ligt het nu meer bij de opvolging?
16: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we de afgelopen jaren echt wel gezien hebben dat steeds meer bedrijven procedures inrichten met vertrouwenspersonen binnen HR over ja, wat moet je doen als je te maken hebt met ongewenst gedrag. En ik denk dat uit ons onderzoek blijkt dat medewerkers eigenlijk helemaal niet altijd gebruik maken van die officiële kanalen. Maar eigenlijk het meest naar hun leidinggevende toe gaan om melding te maken van ongewenst gedrag. En daarvan zien we eigenlijk dat die medewerkers daar helemaal niet tevreden mee zijn of helemaal niet blij zijn met die opvolging. Waarvan wij eigenlijk stellen van ja, je zal als organisatie, als je ook echt de juiste opvolging wil borgen, echt met die leidinggevende in gesprek moeten en met hen moeten kijken van wat hebben zij nodig om voor een goede opvolging te zorgen naar een melding.
13: Want waar schort het aan? Waarom is er die ontevredenheid? Wat mist er aan de opvolging?
16: Ik denk dat er, wat we zien uit het onderzoek, eigenlijk vooral medewerkers niet het idee hebben dat ze echt gehoord worden. Dus of een melding wordt niet op waarde geschat. Er wordt heel erg naar een bewijslast gekeken van is het wel of niet gebeurd? En wat is dan ongewenst gedrag? En is het wel zo erg of erg genoeg? Ja. Terwijl ik denk dat die medewerkers uiteindelijk vaak liever horen van hey, ik hoor je, ik luister naar je. En hoe kunnen we nou met jou gaan kijken van ja, wat je nodig hebt om hier weer veilig aan het werk te gaan?
13: Oprechte aandacht.
16: Ja.
13: En waar hebben we het over? Want ongewenst gedrag, daar valt een hoop onder. Kun je ons eens meenemen in wat dat allemaal kan zijn?
16: Ja zeker. Wij definiëren eigenlijk ongewenst gedrag op basis van 5 assen. En we zien dat verbale intimidatie en pesten eigenlijk het meeste voorkomen. 1 op de 10 medewerkers heeft dat over het afgelopen jaar ervaren. En daarnaast hebben we het over discriminatie, seksueel grensoverschrijdend gedrag en fysieke intimidatie. En die zien we dat minder voorkomen, maar nog steeds 1 op de 20 daarvan zegt dat ze dat hebben meegemaakt.
13: En als je een bepaald protocol hebt voor de melder, wat is dan, hoe moet je met de even tussen haakjes dader omgaan? Want je hebt vaak dat nu dus uit jouw onderzoek blijkt dat melders vinden dat de opvolging onvoldoende is. Ik hoor ook wel eens geluiden dat dan tussen haakjes de daders denken van ja, er is een melding en in één keer word ik als een soort paljas de tent uitgejaagd. Hoe houd je dat in balans? Hoe zorg je ervoor dat beide partijen zich dan gezien en gehoord voelen?
16: Ja, ik denk dat dat eigenlijk over 2 assen gaat. En aan de ene kant gaat het zijn er inderdaad situaties waar het inderdaad over ernstig ongewenst gedrag op de werkvloer gaat. En waar je denk ik als organisatie ook wel rigoureuzere maatregelen moet nemen om daar opvolging aan te geven en op te lossen. En tegelijkertijd gebeurt er ook heel veel in de onderstroom. En gebeurt er heel veel wat gaat over opmerkingen die echt als vervelend worden ervaren. Of grapjes die vaker voorkomen waarbij iemand op een gegeven moment denkt van oh ja, 1 keer is een grapje misschien nog wel geaccepteerd. Maar als ik elke meeting een grapje over Of mijn geaardheid, of een accent, of over mijn culturele achtergrond te horen krijg. Ja, dan wordt het op een gegeven moment ook onveilig.
13: Dus je hebt eigenlijk, zeg maar, bloedspoed, red alert, en je hebt de sluimerdynamiek.
16: Ja, ja, ja, en ik denk dat zeker als het gaat over die sluimerdynamiek, dat is hetgene, denk ik, wat het meeste voorkomt. Dat zien we ook, hè, dat vanuit het onderzoek terugkomen. En dat vraagt niet een dader meteen de tent uit te sleuren. Dat vraagt erom dat je met elkaar in gesprek gaat over, ja, wat is voor ons een veilige cultuur, een aanspreekcultuur, hè, waar je wel met elkaar tegen elkaar kan zeggen, hey, je hebt nu een paar keer een grapje tegen mij gemaakt, wat ik voel me daar eigenlijk helemaal niet fijn bij.
13: Ja. En maar dan heb je het al best wel ver op orde. Hè? Want op het moment dat ik hier tegen Arjan durf te zeggen van, Arjan, hoe jij je altijd gedraagt ten aanzien van mijn accent en mijn culturele achtergrond in de kantine, dat vind ik niet fijn. Dan ben je eigenlijk al een toporganisatie, want ik voel me vrij om dat te doen.
16: Absoluut.
13: Maar stel dat iemand melding maakt, wat is dan in die zin de houding of de rol? Want je hebt het net over de leidinggevende. Ja. Die de leidinggevende moet aannemen om zo'n veilige cultuur, dan wel een veilig proces te faciliteren.
16: Nou, ik denk dat daar het vaak dus stokt. Hè? Want precies wat je zegt, als je het al durft uit te spreken naar elkaar.
13: Arjan en ik zeggen alles.
16: Jullie zeggen
13: alles.
16: Ik heb het net al gehoord.
14: Ja, dus, ik heb ook gewoon alles. Ik neem ook alles op. Ja, ik stuur voice memo's.
16: Nee, duidelijk. Maar je wil daarin als leidinggevende en een voorbeeldfunctie zijn. Dus ook zelf eigenlijk die voelsprieten uit hebben van, hey, er zijn nu een paar keer grapjes gemaakt, wat vinden we daarvan? Proactief misschien met medewerkers ook in gesprek gaan van, hey, wat voel je, wat ervaar je? Ik zag dit een paar keer gebeuren, is dat voor jou oké? En naast dat voorbeeldgedrag ook zelf degene zijn die af en toe iemand aanspreekt. Maar zeker als er bij jou als leidinggevende melding wordt gemaakt, ook daar echt serieuze opvolging aan geven. En opvolging hoeft niet altijd te betekenen iemand op staande voet ontslaan. Met HR een zwaar traject in te gaan. Maar wel het gesprek te faciliteren en te openen over, nou ja, hoe gaan we met elkaar om?
13: Hoe kijk jij hiernaar, Arjan?
14: Ja, waar ik met name van schrok in het onderzoek was, wat ik nooit verwacht had, wat ik echt nooit verwacht had, was dat er meer procent mannen last van hebben van ongewenst gedrag dan vrouwen. Dus in mijn hoofd zat dat vrouwen daar veel last van hebben. Ja. Jullie zeggen ook, het type ongewenst gedrag onder vrouwen is vaak seksueel. En bij mannen zit dat veel meer op intimidatie inderdaad en op pesterijen. Ik denk, wow, dat had ik nooit verwacht.
16: Ja, ik denk dat dat ook wel een van de uitkomsten is uit het onderzoek waar we zelf ook het meest naar kijken van wat betekent dit nou? Hè? Wat is hier ook de impact van? En eigenlijk wat we in de praktijk zien. En ik denk dat daarom die boodschap van mannen ervaren eigenlijk, hè, net zo vaak of inderdaad op bepaalde fronten net of meer ongewenst gedrag op de werkvloer dan vrouwen, maakt het ook wel echt een probleem van iedereen, om het maar zo te zeggen. Hè? Het zijn niet alleen maar vrouwen die bepaald gedrag vervelend vinden of niet tegen grapjes kunnen of een veranderende status quo neerzetten. Het is echt iets wat ons allemaal aangaat en waar we ook, nou ja, als organisatie zijn er voldoende aandacht aan moeten geven om een sociaal veilige werkcultuur te creëren.
13: Jullie hebben hier nu onderzoek naar gedaan en je zegt eigenlijk van, ja, er verandert weinig. Het is wel steeds een groter thema, er komen protocollen. Mensen willen zich prettig en veilig voelen op hun werkplek. Wat is jullie advies ten aanzien of voor werkgevers van, ga je nu eens echt mee aan de slag waardoor het ook verandert? Want dat gebeurt niet.
16: Ja, ja, aandacht verandert nog geen gedrag.
13: Nee.
16: En ik denk
13: wat stel je voor?
16: Ja, dat dat het wel daarmee begint. Hè? Dus als organisatie je ogen durven openen, zien dat het ook in jouw organisatie speelt en ook niet bang te zijn om daar het gesprek over aan te gaan. En dat zit op zowel directieniveau, managementniveau als een organisatie, als bij individuele teams. Dus als leidinggevende, kijk morgen eens met andere ogen naar je team als je in een meeting zit. Wie spreekt er, wie spreekt er niet? Welke grapjes worden gemaakt? Wat gebeurt er op de borrel? Kan je daar allemaal met je eerlijk in de spiegel aankijken van dat je met dat gedrag accepteert of niet? En durf daar al eens in het gesprek over aan te gaan. Ik denk dat dat echt de eerste stap is.
13: Henrike, ik wil jou heel erg bedanken voor jouw bijdrage. Henrike van Bommel, onderzoeker bij Heiberg. Ja, en dan staat er weer een aflevering klaar van het meest beslissende carrièremoment. En dit keer van ondernemer Alice Roeleveld.
14: Ja, was leuk, hè?
13: Was heel leuk, ja. Wat vond je het leukste aan het gesprek met Alice?
14: Wat ik zo stoer vond van Alice is, na zo'n mooie corporate carrière, hij had echt corporate carrière bij Deloitte en bij die ING-bank, wist ze dat ze een nieuw product in de lingerie zou gaan ontwikkelen. En dan gaat ze even een jaar in de lingeriewinkel werken om alleen maar met die doelgroep in contact te zijn. Ja. Dat vond ik echt top.
13: Ja, en ook vertelt ze hoe ze mee wilde doen in een accelerator-programma, waarbij het criterium was dat je een co-founder moest hebben. Maar die had ze niet.
17: Nou, toen dacht ik, oké, best wel moeilijk om daarin te komen. Ik was alleen. Dus ik dacht, ik kan nu eerst een co-founder erbij zoeken en dan erin komen. Maar ja, wat als ik er niet in kom? Hoe dan verder? En dit kost heel veel tijd. Die tijd heb ik niet. Dus toen heb ik inderdaad op papier een co-founder erbij geschreven die nou heel goed bij mij paste, want die kwam uit de mode en ik kom niet uit de mode. Ik dacht, ja, dat is wel heel handig.
14: Jij de business en je co-founder
17: die kwam uit de mode.
14: Fashion, ja.
17: Ja, heel mooi profiel. En ja, toen kwam ik in die bootcamp. Toen was ik een van die 20 en toen had ik geen co-founder. Inderdaad.
13: Maar wat ging er toen door je heen? Want dan dacht ik, nu moet ik toveren. Hoe?
17: Ik dacht, oh shit, waar ga ik deze co-founder vandaan halen? Maar ik was wel zo van, oké, die gaat er komen.
13: Het hele gesprek vind je in je podcast-app. Dit was BNR at Work. Dank voor het luisteren. Kun je er net als Arjan en ik geen genoeg van krijgen? Ga dan naar onze social media pagina's en volg BNR at Work en praat mee over deze onderdelen. En volgende week is BNR at Work er weer. Tot dan.
18: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
19: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Amerika-podcast. Oh, what we're living in. Let me tell you.

0: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
1: Shape the future with confidence. EY.
2: De wereld verandert. Markten bewegen, organisaties transformeren. Juist nu heb je een partner nodig die vooruitdenkt, meebouwt en vooral verbindt. LimeSearch. Al 20 jaar de executive search partner voor CFO's en financieel leiders. Ga naar LimeSearch.nl.
3: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
5: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
6: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
5: Nextview Consulting, de Salesforce-partner voor corporates en private equity.
7: U zit in de fondsenwerving en iemand komt met een briljant idee.
8: Zullen we al onze sms-donaties nabellen?
7: Hopelijk, zegt u dan.
9: Maar mag dat?
7: DMCC is de compliance specialist die op dit soort vragen heldere antwoorden geeft. Twijfelt u ook wel eens? Ga dan vandaag nog naar dmcc.nl/magdat. DMCC. Groeien door vertrouwen.
10: Samen stappen betekent samen stappen zetten. Daarom zijn wij er, de Special Social Club. Zodat ook jongvolwassenen met een beperking kunnen feesten, sporten en daten. Ken jij iemand die graag op stap wil? Ga naar thespecialsocialclub.nl.
11: Heb jij ook zo'n rapport op je bureau liggen waarvan je denkt, dat lees ik later wel?
12: En dan zijn er ineens 100 pagina's over waterstof, netcongestie of kritieke grondstoffen bijgekomen.
11: Gelukkig lees jij ze wel.
12: Ja, tot en met de voetnoten.
11: In de podcast Voetnoten pluizen we de belangrijkste energie- en klimaatrapporten uit.
12: Zodat jij in één uurtje begrijpt wat er staat.
11: Voetnoten, taaie rapporten,
12: maar wel helder uitgelegd.
11: Op alle podcastplatformen te beluisteren.
13: De Nationale Autoshow.
14: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
13: Meindert en Wouter.
15: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
14: Bijna de helft.
15: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning hier?
13: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
16: Het kwartje valt nu pas.
17: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
13: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
18: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. De Amerikaanse president Trump heeft de aanval op een luchthaven in Saoedi-Arabië veroordeeld. Hij noemt het een vreselijke daad. Op het vliegveld van de hoofdstad Riyad vielen zeker 12 doden en honderden gewonden. De luchtaanval werd gedaan door Houthi-rebellen. Saoedi-Arabië leidt al jaren een militaire coalitie tegen de Houthis. Een nieuwe overstroming heeft in Nepal voor veel schade gezorgd. Op 100 kilometer van de hoofdstad Kathmandu was een aardverschuiving. Puin belandde in de rivier en toen liep een heel gebied onder water. Anderhalve maand geleden was er in Nepal een nog grotere overstroming. Er vielen ruim 1400 doden. Een ravage in Tilburg. Daar crashte vanochtend vroeg een gehuurde BMW tegen twee geparkeerde auto's. Die werden door de klap gelanceerd en kwamen tegen een huis en een café terecht. Volgens Omroep Brabant is op camerabeelden te zien dat na de crash drie jongeren wegrennen. De politie is naar ze op zoek. In Rusland is opnieuw een datacenter aangevallen van IT-bedrijf Yandex. Er zouden geen slachtoffers zijn. Yandex is het Google van Rusland en speelt daar een belangrijke rol in het dagelijkse leven. Met de aanvallen zou Oekraïne de oorlog dichter bij de gewone Rus willen brengen. En op social media worden foto's gedeeld van het Noorderlicht. Dat was vannacht vooral in het zuiden van ons land te zien. Je had er wel een camera voor nodig. Het Noorderlicht ontstaat door uitbarstingen op de zon. Daarbij komen elektrisch geladen deeltjes vrij en dan kan de lucht paars, groen of rood kleuren. Het weer van Weer Online. In het noorden de meeste buien, vanochtend soms met onweer en een stevige wind. In het zuiden vaker droog met een mix van zon en stapelwolken. Het wordt 13 tot 15 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
13: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.

0: De campagne voor de tussentijdse verkiezingen is nu echt losgebarsten. Donald Trump is begonnen aan de moderne versie van een whistle-stop-tour. Maar volgens de peilingen ziet het er steeds meer naar uit dat zijn partij kan fluiten naar de winst. Zelfs in het republikeinse bastion Texas rukt de kleur blauw op. En dus speelt de president Sinterklaas en haalt alles uit de kast. Goedkoper diesel, $5000 voor iedereen als de republikeinen bij de huizen behouden. En als cadeautje of argument niet genoeg kan zijn, dan komt hij altijd nog wel met een wat hardere toon.
1: Just get out and vote. If you do that, we're going to win and we're going to win big. And we're going to shove it up their ass, okay? I like that they continue to fight, because as long as they do, they can't win elections. They're a bunch of dumb son of a bitches.
0: Zo, ja, de beschaving zelf. De Republikeinen hebben inmiddels door dat er iets moet veranderen. Ze focussen daarom meer op immigratie en criminaliteit. Maar een nieuwe boodschap alleen is niet genoeg. Ook de campagnekas moet eraan geloven. De Republikeinen hebben ongeveer 2 keer zoveel geld als de Democraten. Maar geld alleen poetst de slechte peilingen niet weg. Dit is aflevering 367 van Amerika Podcast. Ik ben Bernard Hammelburg. In de studio in Amsterdam, met koffie, onder het wakend oog van Almar en Luc.
2: Ah, ik ben Jan Posma vanuit Washington DC. Klinkt gezellig daar, Bernard. Ik zit hier alleen met mijn kopje koffie. In de campagne koorts, kan ik wel zeggen. Hoe is dat daar in de studio? Zit je ook weer in die mooie nieuwe studio?
0: Ja. Het blijft echt geweldig. Het is heerlijk werken, maar het ziet er ook zo fantastisch uit. Enfin, ja. We hebben het al een paar keer gezegd en ik ben ook bereid om het nog een aantal keren te herhalen. De Almar die hier staat, die heeft daar een belangrijke rol in gespeeld. Dus die mogen ook wel eens wat horen. He, toch?
2: Ja, precies. Ja. Hey, en wat viel je op deze week, Bernard?
0: Ja, een verhaal dat zelfs, ik dacht geloof ik vandaag, op de website van een van de kranten, van Washington Post of New York Times, helemaal naar de top is gekomen. Een plan van Trump om in Palm Beach een van zijn 3 golfclubs aan te bieden om een nieuw Camp David van te maken.
2: Ja.
0: We hadden vorige week nog een luisteraar die vroeg naar Camp David. Daar hebben we over gesproken. Dat is dus het officiële presidentiële buitenverblijf. En dat is in de bos in Maryland. Eerlijk gezegd,
3: wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen, Private Banking.
1: Hek gestaan. Dat is echt zoals je... Het enige wat je ziet is een gigantische oprijlaan. Maar je kunt helemaal niets zien van die blokhutten en wat er allemaal gebeurt. Dus het is een mooie plek ook goed af te schermen voor media. Als ze dat willen, als er geheime dingen gebeuren. Goed te bewaken, gemakkelijk te bewaken. Maar in ieder geval Trump zegt, ja, maar het is niks. Doe nou maar, jullie mogen een van mijn golfclubs in Palm Beach hebben. En dan de voorwaarde is dat een stuk daarvan eigendom wordt of onder beheer komt van de Rijksoverheid, zouden wij zeggen. Dus van de federale regering. Dat kan niet anders. En de rest houdt hij dan. Dan mogen oud-presidenten, geloof ik, die krijgen een gratis lidmaatschap van,
2: ja, van de golfclub.
1: Ja, de rest van de golfclub die er nog staat. Dus het is een komisch verhaal, maar het is toch wel. Er wordt in ieder geval serieus over gesproken. En nogmaals, het is natuurlijk idioot, want hoe kom je daar? Iedereen moet dan naar Palm Beach vliegen.
2: Ja.
1: Ja, bezoekers en ga zo maar op. En ministers. En dan krijg je dat, het is veel ingewikkelder en ik denk ook kostbaarder. Maar goed, het is typisch een Trump-idee.
2: Ja, precies, want Trump die ziet hier ook een verdienmodel in, toch? Een van zijn plekken wordt dan een soort van club voor oud-presidenten en huidige presidenten. Ja. Dat ziet hij wel zitten, ja. Maar ik denk dat buiten hem hier niemand intrapt, toch?
1: Ik denk het ook niet, maar, nee. Maar je weet het nooit. En,
2: hij probeert het toch even.
1: Hij probeert het toch, en je moet hem nageven, Jan. Hij komt altijd weer met iets origineels. Eerlijk is eerlijk.
2: Jan,
1: wat is jou opgevallen?
2: Nou, dat heeft hier eigenlijk mee te maken met dat uitproberen. Ik liep gisteren even langs het Witte Huis. En daar hebben heel lang echt in de wijde omtrek hekken gestaan. En die hekken zijn ietsje dichter naar het Witte Huis gekomen. Dus je kan nu aan één kant, aan de kant van de Mol, kan je weer op de oorspronkelijke plek kan je naar het Witte Huis kijken. Daarvoor was die hele ellips, daarvoor dat was helemaal afgesloten. En ook vanaf andere kanten, Lafayette Park, daar kan je ook wat dichterbij komen. Dat parkje is nu weer half open, nog niet helemaal. Maar toch, dus ik was wel even benieuwd van, hoe ziet het er nu uit? Zijn er veel toeristen? En wat mij toen opviel, en dat is goed nieuws denk ik voor iedereen die een reisje naar Washington heeft gepland. Want je kan dus dichterbij, je kan weer wat van het Witte Huis zien. Dat wou ik eerst maar eventjes zeggen. Maar wat me opviel, die ballroom. Die wordt echt gigantisch. En ze zijn al behoorlijk ver. Ik was echt de vorige keer dat ik er was, dan kon je wel zien dat ze aan het bouwen waren. Maar je zag nog niet echt wat ze aan het bouwen waren. En nu steken er echt grote betonnen pilaren steken uit de grond. En ja, ik denk een beetje dat dat misschien de liftschachten zijn of zoiets. Het is nog niet de buitenmuren, maar je ziet hoe hoog het gaat worden. Er staan 3 grote kranen omheen. Er wordt ook geheid nog steeds. Of tenminste, zo klinkt het. Het is heel luid in ieder geval. En als je dan ziet, dan wordt ook meteen weer duidelijk, dit ding is er gewoon al. Er lopen nog zaken. Het Hoge Rechtshof heeft hier iets over gezegd, maar er lopen nog steeds rechtszaken. Mensen proberen het nog steeds tegen te gaan. Maar Trump heeft gewoon gedacht, ik probeer het. Ik doe het gewoon. En we zijn nu zover. Die ballroom, die staat er bij wijze van spreken al half. Die komt er gewoon.
1: Ja, het is een voldongen feit, zeg jij.
2: Ja, dat ding is er al. En ik bedoel, daar horen we vaak over. Maar toen ik nu zag hoe ver ze waren, dacht ik echt, ja, dit ga je niet meer afbreken. Dat ding is gigantisch.
1: Ja. En kon je ook een beetje in de kuil, in de bouwput kijken, of niet? En ik vraag het daarom, omdat dat hele verhaal erover gaat. Het verhaal gaat dan, daar komt dan een soort ziekenboeg en er komen nog andere faciliteiten. Ja. En ga zo maar door.
2: Nee, zo dichtbij kan je er niet komen. Je kan het van een afstandje, zeg maar vanaf de weg, kan je het nu wel goed zien. En het lijkt erop alsof ze die laag, in ieder geval de betonlaag daarvan, dat ze dat gebouwd hebben. En dat ze nu verder de lucht in gaan. Zeg maar.
1: Ja.
2: Maar details kan je
1: echt
2: niet zien.
1: Echt al een heel eind. Dus.
2: Ja. En je zag ook, vond ik ook, want toeristen zijn natuurlijk blij dat ze weer wat te zien hebben. Dat is sowieso leuk. Je kan weer het Witte Huis bekijken. Nog niet helemaal zoals het was, maar toch. Maar je zag ook wel mensen een beetje van, oh jemig, dit is wel echt iets. Het steekt daar gewoon tussen het Witte Huis. En wat is dat? Financiën zit daarnaast, geloof ik.
1: Ja.
2: Ook zo'n mooi oud gebouw. Daar steekt het zo erbovenuit.
1: Poep. Ja, het is wat. Ik ben benieuwd. Maar goed, we zullen er klaarblijkelijk aan moeten wennen. En dat doen we natuurlijk ook, als het er helemaal staat.
2: Maar het kan niet anders.
1: Nee. Maar leuk. En trouwens, je ziet, het is goed om een wandelingetje te maken daar. Hè? Dat blijkt elke keer weer. Want je doet

0: het nooit zonder dat je met een verhaal thuis komt. Is je dat wel eens opgevallen?
1: Ja, klopt. Nee, het is ook mijn favoriete tussen de middagloopje. Want je ziet altijd wat, inderdaad. Ja, heel leuk. Ja.
0: Hey, Jan, even naar de serieuze dingen trouwens. Dit is ook serieus, hoor. Maar we zitten dicht tegen die midterms aan. Die zijn op 3 november. Dus het is al binnen een maand. Dus het komt allemaal een beetje in een stroomversnelling. En er wordt steeds gesproken over de positie van de Democraten. Trump was deze week heel veel op pad om campagne te voeren. En daar heeft hij alle reden toe, want de Republikeinen staan er niet zo best voor. Laten we eerst eens kijken, Jan. Wat zeggen de peilingen op dit moment?
1: Ja, ik merk trouwens, merk jij dat ook? Zowel in Amerika als in Nederland, iedereen wordt wakker. Hè? Dit is het moment dat hij denkt, wacht even, die verkiezingen komen eraan.
0: Ja, maar dat komt omdat het is nu, nog geen 4 weken meer van ons verwijderd. En dan lijkt het dus ook een beetje op, laten we maar zeggen, de Nederlandse verkiezingscampagne. Want die duurt meestal zo ongeveer een week of 4 of 3 of zo. Dus het is nu in een stadium dat het ook herkenbaar wordt voor ons.
1: Ja, dat is waar. Hier in Amerika zien we dat dan als de eindsprint. Maar dit is echt campagne. Ja, en die peilingen die zijn wel echt heel interessant. Met altijd de kanttekening erbij. Hè, dat het zijn maar peilingen. Het ligt allemaal dicht bij elkaar, dus wees vooral voorzichtig. Maar wat je nu ziet is dat het er wel steeds beter voor Democraten uitziet in die peilingen. Het huis. Democraten hebben daar 3 zetels nodig. Op dit moment, ik volg even de Cook Political Report. Die zeggen er zijn 43 districten waar het spannend is. En Democraten staan er daar echt wel duidelijk beter voor. Nou ja, 3 zetels, dus daar is maar weinig voor nodig. Ik zou daar wel geld op durven te zetten. De Senaat dan.
0: Gaat even onderbreken. Luc, wil je hier een aantekening van maken? Luc schrijft het op.
1: Jan zet geld op. Dan wil je straks weten hoeveel.
0: Zo is dat, ja.
1: Nou, daar gaan we. Ja. Ik ga snel dan maar door. De Senaat, want dat is iets waarvan we altijd hebben gezegd dat is lastig. Blijft ook lastig, hoor. Maar als je daar kijkt, daar ziet het er ook steeds beter uit voor Democraten. En slechter voor Republikeinen. Democraten die moeten daar 4 Republikeinse staten winnen. En dan dus eigenlijk Republikeinse zetels flippen. En dan mogen ze zelf niets verliezen. Dus geen democratische zetel kwijtraken. Nou, dat is normaal gesproken heel lastig. Maar als je nu kijkt naar de peilingen, dan staan Democraten vrijwel gelijk, of soms zelfs een beetje voor, in een hoop staten waar normaal gesproken echt Republikeinen alleen maar winnen. Dus daar zou het dus gewoon kunnen gebeuren. En dan is het echt wel een rijtje. Ohio, Texas, Iowa, Alaska, Kansas, Maine, North Carolina, dat zijn allemaal staten waar Democraten in ieder geval een goede kans hebben op dit moment. Dus dat is echt, dan heb je best een breed pad. Ja. Er staat tegenover. Ja. Zeg ik ook meteen er maar even bij. Ze kunnen ook zelf nog een zetel verliezen in bijvoorbeeld Michigan, Georgia of New Hampshire, waar hun eigen zetels op de tocht staan. Dus dat speelt ook. Dan moeten ze dus een Republikeinse staat extra pakken als zij er eentje verliezen. Maar ja. Het is best mogelijk.
0: En zet je hier ook al een klein bedragje op in, Jan, of niet?
1: Poeh, ja, ik moet wel eerlijk zeggen, ik ben een voorzichtig iemand, zoals je weet. Ik zet er dan een heel klein bedragje op.
0: Ja, ja. Nou ja, maar het is, we maken er grappen over, maar het is echt wel het zou een heel belangrijk moment zijn, hoewel we moeten altijd voorzichtig blijven. Hè. We wijzen elke keer, als we hierover praten, op bijvoorbeeld Obama of bijvoorbeeld Clinton, die ook de midterms verloren na hun eerste 2 jaar en daarna nog 6 jaar president zijn gebleven. Dus het zegt niet zoveel als we denken, maar het is wel heel belangrijk.
1: En ik wil toch eventjes, waarom het maar een klein bedragje is wat ik hierop zet. Die peilingen, het ziet er dus steeds beter uit, maar in heel veel staten ligt het heel dicht bij elkaar. En je moet daar gewoon heel voorzichtig mee zijn, want het kan ook net de andere kant opvallen. En je ziet toch dat Trump het vaak uiteindelijk veel beter doet op verkiezingsdag dan in de peilingen. En het is Trump uiteindelijk die hier ook op de ballot staat, zoals hij zelf ook zo graag wil. Alhoewel de kandidaten ook meetellen, hoor. Maar de verschillen zijn zo klein, en dan moet ik meteen even aan de laatste presidentsverkiezingen denken, waarbij we ook steeds zagen van, het zit allemaal dicht bij elkaar in die swing states. En dat Trump eigenlijk het merendeel van die swing states pakte. Dus ja, we moeten voorzichtig zijn.
0: Ja, ja, nou, de statistische norm is altijd plus of min 3%. Hè, dat is de marge. Dat betekent bij elkaar moet het verschil tussen kandidaten in een peiling meer dan 6% zijn om echt te zeggen, die gaat waarschijnlijk winnen. Mm-hmm. En dat, volgens mij zit het er allemaal bijna allemaal binnen. Dus het is allemaal een beetje... Oké, wij nemen een slag om de arm.
1: Ja, zeker, dat ook. Maar dat beeld, de trend zien we. Ja. En Bernard, jij nam al een beetje een aanloopje. Historisch gezien, een zittende president heeft het altijd moeilijk tijdens die congresverkiezingen. Is dat nu ook de grootste factor van het is nou eenmaal altijd moeilijk? Of die dingen waar we het ook zo vaak over hebben, benzineprijs, dat soort dingen. Wat telt hier het zwaarste?
0: Ik denk dat, eerlijk gezegd, gewoon de statistische... historisch-statistische gegevens het zwaarst tellen. Sinds 1938 hebben alle zittende partijen bij de midterms verloren. Altijd. En dat is ook logisch, want ik zeg, we hebben het al eerder over gehad... maar als er nu in Nederland verkiezingen zouden komen... dan zouden D66 en de VVD en waarschijnlijk ook het CDA ook stemmen verliezen. Dus zittende partijen die zijn altijd kwetsbaarder bij verkiezingen. Dus dat is het belangrijkste. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel dingen als de brandstofprijs. Daar komen we direct nog wel even over te spreken. Maar dat blijft volgens mij het allerbelangrijkste onderwerp. En ik denk dat ongeveer tegen elkaar opweegt. Het is allebei even belangrijk. Statistisch is het zo. Maar ook gewoon de politieke aanleiding om... je af te keren als republikein van de Republikeinse Partij. Die is wat groter dan die was. Laten we even kijken naar één van de staten... die doorslaggevend kan zijn, Jan, voor de strijd om de Senaat. En dat is Texas. De democraat James Tallarico staat daar voor. In de peilingen tegenover de republikein Ken Paxton. Dat is een omstreden kandidaat. Maar zelfs de vrouw die van hem gescheiden is... die steunt hem nu.
2: In a general election, it's not as much about the individual players on the team. It's about getting the whole team across the finish line. Either we hold every Republican seat or we hand the future of Texas to the other team. That's why I'm voting for the Republican ticket on November 3rd.
0: Ja, opmerkelijk.
1: groot enthousiasme hoor je dat.
0: Van zijn ex, die zit zelf ook in de politiek. Dus het is ook de overtuiging dat de staat republikeins moet blijven. Maar... de laatste keer dat de Democraten een senaatszetel wonnen in Texas... was in 1988. Dat was Lloyd Benson. We vragen het ons eigenlijk bij elke verkiezing af... maar is er een kansje dat Texas nu op zijn minst blauwer kleurt...
1: Ja, de manier waarop jij de vraag stelt, daar zit al een deel van het antwoord in. Elke keer was dit de vraag. En ik moet ook dan zelf meteen denken aan Beto, die kandidaat in 2018... die toen bijna Cruz versloeg voor de Senaat, maar net niet. En ik hoorde al hier iemand zeggen... dit is eigenlijk de witte walvis voor Democraten. Texas is de white whale uit Moby Dick. Hè? Ze zitten er altijd achteraan en het lukt nooit. Een obsessie. En ondertussen denk ik ook, hè, je hebt... gewoon een republikeinse gouverneur nog steeds. Die Ted Cruz die zit er nog steeds. Het is echt een rode staat. Maar de gedachte is ook wel... de democraten hebben een soort perfect storm nodig. Een soort perfecte omstandigheden om Texas te kunnen winnen. En dan zou het kunnen. En die is er nu wel, denk ik. Trump is niet populair. Het leven is duur. Dat merken mensen elke dag. Die Paxton is een slechte kandidaat. Tallarico is echt een goede kandidaat. En als je die dingen bij elkaar optelt, ja, het hoeft niet te gebeuren. Maar als het een jaar zou kunnen, en dit hebben we ook al vaker gezegd, dan zou het dit jaar zijn.
0: Zet ze even neer, die twee mannen. Vooral eerst even Paxton, want die heeft allerlei vlekjes op zijn naam, zal ik maar zeggen. Hè?
1: Paxton, dat is echt ik noem dit Trumps wraakkandidaat. Want eigenlijk was John Cornyn, dat was de senator voor Texas. Trump vond hem niet loyaal genoeg en heeft toen eigenlijk deze Paxton naar voren geschoven in de primaries van jij moet het maar gaan doen, want jij luistert wel goed naar mij. Die man is 63, is een soort van minister van Justitie van Texas, zeg maar, de Attorney General. Echte loyalist voor Trump. En omstreden, want hij heeft al eens wat corruptiebeschuldigingen tegen zich gehad en een impeachment zelfs door het Huis van Afgevaardigden in Texas. En daar waren Republikeinen toen de baas, dus dat zegt wel wat. Tijdens die impeachmentsprocedure, hij is uiteindelijk niet afgezet, maar tijdens die procedure kwam ook aan het licht dat hij dus een relatie had met iemand anders. Wat zijn vrouw natuurlijk niet leuk vond. Die heeft toen gezegd, wij gaan scheiden op Bijbelse gronden. Je hoorde net het spotje, ze staat dus wel achter hem, maar dat is alleen voor het team, niet om hem persoonlijk. Ze noemt hem niet eens bij naam. Dus dit is iemand die echt meerdere vlekjes heeft inderdaad. Ja. En ik hem gisteravond nog even bekeken. Weinig charisma, Bernard. Hier zou ik niet voor naar een zaal komen.
0: En hij ziet er ook niet uit. Slecht gekleed en verslordig.
1: Je klinkt nu net als Trump.
0: Ja, hij loopt ook altijd in precies. En even in twee woorden, Tallarico.
1: Ja, dat is veel jonger, 37, is een afgevaardigde in Texas. Zet zichzelf neer als christelijk progressief. Dus hij levert eigenlijk juist ook kritiek op Trump en christelijk rechts en dat christelijk nationalisme. Hij heeft er wat meer menselijkere kant wil hij uitdragen. En zijn campagne draait vooral om betaalbaarheid. Dus dat is iets wat heel belangrijk is. En dit is iemand waar democraten dus wel heel enthousiast van worden. En zijn religie gebruikt hij eigenlijk als een soort bruggetje naar die bijvelende, misschien wel ex-republikeinse kiezer. Ja. En dat lijkt dus een klein beetje te werken op dit moment. Ja, dat is heel interessant.
0: Oh ja, nou, Trump doet zijn best, eerlijk is eerlijk. Volgens NBC gaat hij in 30 dagen 36 evenementen in 17 staten bezoeken. Overigens petje af, hè, voor een man van 80.
1: Nou,
0: dat mogen we even vaststellen.
1: Nou, liever dan ik.
0: Komt hij nou op de plekken die echt tellen?
1: Nou, ik vond het wel opvallend. Hij begon in Oklahoma, hij begon in Alabama, die rode staten. Daarna is hij ook wel naar Ohio geweest. Hij is ook in Texas dus geweest. Dus ook wel staten waar het wel gebeurt. Je hoort ook wel, hij kiest die staten zelf. Dus het is dan een beetje de vraag ook van, hè, waarom doet hij dat dan? Waarom ga je naar een staat waar het eigenlijk al gelopen is, waar je sowieso wel gaat winnen? Nou, ik denk dat dat is, en volgens mij denk jij dat ook. Die beelden zijn natuurlijk heel mooi. Hij wil die beelden van volle arena's, dat die verspreid worden over het internet, dat je die overal op tv ziet, zodat mensen denken, oh, die man is nog heel populair. Al dat gelul over peilingen, dat slaat eigenlijk helemaal nergens op.
0: Ja, en hij geeft cadeautjes weg. Toch?
1: Ja, precies. Hij had het weer over die $5,000. Hè, een soort winstuitkering als Republikeinen de verkiezingen in beide huizen zouden winnen. En hij tekende ook een decreet voor goedkopere diesel.
3: Tonight I'm going to sign a historic executive order to officially waive the off-road requirement and allow anyone to purchase tax-free red dye diesel for any reason.
1: Ja, Bernard, als jij op de trekker stapt, hè, ben je hier dan blij mee? Gaat dit stemmen trekken?
0: Ja, jawel. Nou ja, goed, wat hij dus zegt, red diesel, rode diesel, daar zit gewoon een beetje verf in. Hè. Het is alleen een kleurstof. En waarom zit hij erin? Omdat hij eigenlijk die is bestemd voor beroepsverkeer. Dat is wat rode diesel is. En dus ook voor agrarische doeleinden, alle machines die worden gebruikt. En die geeft hij dus nu ook vrij voor de algemene consumptie. Dus ben ik daar blij mee? Ja, daar ben ik wel blij mee. Ook als ik boer ben, want netto zou, als Trumps redenering klopt, zou de prijs moeten zakken. Ik voorspel je nu al dat het niet gaat gebeuren, want dat wordt bepaald door de wereldprijs. Maar hij doet in elk geval enorm zijn best om daar de nadruk op te leggen. En dat spreekt de mensen aan, vandaar dat gejuich. Dus dat snap ik wel.
1: Is het dan ook om te kunnen laten zien, ik doe wat? Want het is geloof ik een kwartje op iets van $6,5 dat nu een gallon is. Maakt er niet zoveel uit, toch?
0: Nee, maakt niet zoveel uit. Dat is wat hij zelf ook steeds zegt. We moeten het allemaal niet overdrijven. Maar goed, Eén dingetje nog, Jan. Je zei het al. Hij voert vooral campagne in Republikeinse staten. En dan gaat hij sowieso winnen. Waarom zou hij dat doen?
1: Ja, ik denk dus om te laten zien, ik ben nog populair. Hij heeft het zelf ook nodig, dat speelt mee, denk ik. Hij hoort graag dat gejuich. Hij wil dat graag zelf ook voelen. Maar hij wil ook dat die kiezer dat voelt. En die kiezer die hoort natuurlijk allerlei verhalen over peilingen die niet goed zijn. Die horen allerlei verhalen over die hoge benzineprijs. Trump denkt, dit wil ik draaien. Ik wil dat zij horen en zien dat ik nog steeds de populairste politicus van Amerika ben. En dan ga ik naar een rode staat waar mensen nog voor mij juichen. En dan kunnen ze dat ook aan alle kanten zien hoe ik word toegejuicht.
0: Ja, en eerlijk is eerlijk. Ik keek vannacht even naar CNN, had ik niet verwacht. En die zonden zo'n hele rally uit. Dus hij heeft nog gelijk ook.
1: Ja, daar ga je al.
0: Ja, zometeen in de Amerika-podcast. De Republikeinen hebben bijna twee keer zoveel geld in hun campagnekas als de Democraten. Waarom zijn die gouden bergen waarschijnlijk niet genoeg voor een overwinning? Blijf luisteren.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Amerika-podcast.
5: Of je het nou wil of niet, De wereld wordt geregeerd door geld. Maar hoe werkt dat precies? Welke invloed heeft de economie op ons dagelijks leven? In het grote plaatje ga ik, Rens de Jong, op zoek naar antwoorden. En dat doe ik met macro-econoom Han de Jong en macro-econoom en belegger Edin Mujagic. Iedere dinsdag een nieuwe aflevering van het grote plaatje. Luister in de BNR-app, in je eigen podcast-app, of zet op dinsdagmiddag om 2 uur gewoon eens de radio aan op BNR.
6: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Ik heb je BTW-aangifte voor je klaargezet. 3 posten wil ik dat je zelf nog even controleert. Die staan klaar.
7: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat de BTW-aangifte automatisch voor je controleert? Ga Jorten.
8: Kom tot rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €279 bijtelling per maand. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
7: Stop met boekhouden, start met Jort. Ga jorten op jort.nl.
9: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
10: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
7: Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
11: Weer of geen weer, het is weer volop golfweer. Jumbo Golfweer. Lever nu je oude ijzers of driver in en krijg tot wel €150 korting op de nieuwe. Dat is mooi weer van Jumbo Golfweer.
12: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
11: Hier ben ik weer en het is nog steeds Jumbo Golfweer. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer.
13: Wat is belangrijk? Weten wat er speelt of wat er gaat komen? Aanpakken of afwachten? Concurreren of innoveren? Van zwarte cijfers tot blauwe enveloppen. Jouw nieuwe boekjaar staat nu al in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
14: Vlekje, bultje, jeuk? Met de app van 24/7 Dermatologist stuur je veilig foto's van je huid naar een big geregistreerde dermatoloog. Al binnen 12 uur behandeladvies en eventueel een recept. 247dermatologist.com. Your skin can't wait.
13: Als het belangrijk is, staat het in het roze. Probeer het FD nu 4 weken voor €1. Ga naar fd.nl/roze.
15: Weet jij wel zeker of je salesvoorbereiding klopt voor je het gesprek ingaat? AI geeft snel antwoord, maar snelheid geeft geen zekerheid. Want klopt die bedrijfsinformatie wel? Welke bron zit erachter? En kun je erop vertrouwen? Met Company Info bereid je elk salesgesprek voor met actuele, geverifieerde data. Kies voor zekerheid bij elk salesgesprek. Ontdek Company Info.
16: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
17: Shape the future with confidence. EY.
18: Kies voor zekerheid bij elk salesgesprek. Ontdek Company Info.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
19: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. De Amerikaanse president Trump heeft de aanval op een luchthaven in Saoedi-Arabië veroordeeld. Hij noemt het een vreselijke daad. Op het vliegveld van de hoofdstad Riyadh vielen zeker 12 doden en honderden gewonden. De luchtaanval werd gedaan door Houthi-rebellen. Saoedi-Arabië leidt al jaren een militaire coalitie tegen de Houthis. Een nieuwe overstroming heeft in Nepal voor veel schade gezorgd. Op 100 kilometer van de hoofdstad Kathmandu was een aardverschuiving. Puin belandde in de rivier en toen liep een heel gebied onder water. Anderhalve maand geleden was er in Nepal een nog grotere overstroming. Er vielen ruim 1400 doden. Een ravage in Tilburg. Daar crashte vanochtend vroeg een gehuurde BMW tegen 2 geparkeerde auto's. Die werden door de klap gelanceerd en kwamen tegen een huis en een café terecht. Volgens Omroep Brabant is op camerabeelden te zien dat na de crash 3 jongeren wegrennen. De politie is naar ze op zoek. In Rusland is opnieuw een datacenter aangevallen van IT-bedrijf Yandex. Er zouden geen slachtoffers zijn. Yandex is het Google van Rusland en speelt daar een belangrijke rol in het dagelijkse leven. Met de aanvallen zou Oekraïne de oorlog dichter bij de gewone Rus willen brengen. En op social media worden foto's gedeeld van het Noorderlicht. Dat was vannacht vooral in het zuiden van ons land te zien. Je had er wel een camera voor nodig. Het Noorderlicht ontstaat door uitbarstingen op de zon. Daarbij komen elektrisch geladen deeltjes vrij en dan kan de lucht paars, groen of rood kleuren. Het weer van Weer Online. In het noorden de meeste buien, vanochtend soms met onweer en een stevige wind. In het zuiden vaker droog met een mix van zon en stapelwolken. Het wordt 13 tot 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.
1: Welkom terug bij de Amerika-podcast.
0: Trump deed tijdens zijn campagnerallies een heleboel opmerkelijke uitspraken. Eentje over Iran deed toch wel het meeste stof opwaaien.
3: If they can take out a city, let them take out Los Angeles, let them take out San Diego. This is a very small price to pay.
0: Wordt gejuicht.
1: Oef, ja.
0: Ja, dus hij zegt, weet je wat, laten ze Los Angeles en San Diego maar plat gooien. Inmiddels is daar heel veel over te doen. Nee, zoals niet bedoeld, maar... Dat weten we niet.
1: Ja, of toch weer wel.
0: Ja, wat gebeurt hier, Jan?
1: Ja, Trump die zegt hier dus eigenlijk van... ik ben die oorlog met Iran gestart... want Iran mag geen nucleair wapen en Iran mag ons niet aanvallen. En dan noemt hij deze voorbeelden, deze democratische steden. Alleen dan, ja, geen enkele speechschrijver zou het zo opschrijven. Dan doet hij eigenlijk een beetje de suggestie van... nou ja, hè, als die democraten zo tegen die oorlog met Iran zijn... laat Iran dan maar komen, pak dan maar even LA aan, pak San Diego maar even aan. Zo zegt hij dat. En dan wordt er dus hier gejuicht door die republikeinen. Want wat hier ook gebeurd is... Trump die zet natuurlijk constant democraten neer als mensen van de andere kant. Tegenstanders, niet echte Amerikanen. En dat doet hij hier eigenlijk ook. En het publiek reageert daarop.
0: Ja.
1: En dan, wat ook wel interessant is, wat we zo vaak zien... dan zegt het Witte Huis, nee, maar zo bedoelde hij het natuurlijk niet. Waar jij ook op doelt. Maar gisteravond het was in Texas, zei hij weer iets soortgelijks.
0: Ja. Ja.
1: Dus hij blijft het wel zeggen. Ja, wat moet je hier nou mee?
0: Ja, hetzelfde. Ze zeggen dat dit was een soort metafoor. Maar je kan maar wat als je zegt in een toespraak... als de Iraniërs aanvallen, laten ze dan twee steden in Californië platgooien. Dat is zijn grootste vijand. Politiek, Californië. Het idee al van Californië, daar krijgt hij de kriebels van over zijn rug. Dat zijn de communisten. En ook niet een paar. Ik geloof 45 miljoen mensen. Dus het zijn er echt een hoop. En hij haat ze. Dus ik neem het serieuzer dan het Witte Huis het nu probeert af te doen.
1: En denk je dat het werkt? Want je hoort dus gejuich, maar ik denk in die zaal dan hoor je ook altijd... Hè, dan is niet iedereen hoort helemaal wat er gezegd wordt. Wat denk je? Als mensen dit thuis op tv zien, republikeinen... denken ze, lachen ze er een beetje om of schrikken ze ook een beetje?
0: Ik denk dat ze er een beetje om lachen. Omdat ze weten dat de kans dat Iran die twee steden platgooit... nou niet echt heel groot is. Mm-hmm. Dus dat weten ze ook allemaal wel. Maar het idee van het belachelijk maken van die staat... dat spreekt heel veel van mensen in de MAGA-beweging wel degelijk aan. Dus ik denk dat het wat dat betreft best past in wat ze verwachten.
1: Hm.
0: Maar we gaan het even hebben over geld, Jan. Kissinger heeft ooit gezegd, als je niet beschikt over, weet ik wel, toen 50 of 100 miljoen dollar, en dat was dus in de jaren 60, 70, dan kun je Amerikaanse verkiezingen niet winnen. Dat heb ik nooit vergeten. Ja, nou, inmiddels praten we in miljarden. Republikeinen hebben het lastig, omdat de komende verkiezingen gaan over de economie, en dat willen ze liever niet. En dus kiezen ze voor andere thema's, law and order, immigratie. Daar hebben ze het nu ook weer over. De opdracht aan ICE om nog veel meer mensen te arresteren. Slaat dat aan, Jan?
1: Ja, ik denk voor Trumps achterban, want daar denkt hij natuurlijk altijd aan. daar zal dit wel helpen. Want ik denk dat Trump ook denkt van, wacht eens even, wat is nou een onderwerp waar ik het liever over heb dan de economie op dit moment? Nou, dan is het immigratie en criminaliteit. En voor Trump is dat eigenlijk één onderwerp. Law and order is ook strenge immigratie. En ik denk dat dat inderdaad, dat werkt altijd. Dat is ook een onderbuikonderwerp. Dat is iets wat bij zijn achterban aanslaat. Maar ik vraag me ook wel af, omdat we nu ook in een situatie zitten natuurlijk, dat mensen dagelijks merken, of in ieder geval wekelijks merken, dat die benzineprijs zo hoog is, dat die hoge prijzen in de supermarkten nog zijn. Ja, daar word je steeds aan herinnerd. Dus ik denk dat dat nog steeds wel het belangrijkste onderwerp blijft. Maar ik heb wel het gevoel, als er nou een onderwerp is waarmee je als Trump de boel kan afleiden, dan is het wel immigratie. En ik zag afgelopen week alweer een bericht op Fox News dat er een immigrantencaravaan richting Amerika gaat. Ik kreeg daar een déjà vu gevoel van.
0: Ja.
1: Want dat is elke keer rond de verkiezingen. Ja. Maar op die manier werkt het dus wel. Maar ik denk ook, ben benieuwd wat jij daarvan vindt. Er zijn ook Latino's die een beetje afhaken bij Trump vanwege dat strenge immigratiebeleid. Dus ik denk, het is ook wel een klein risico
0: ja,
1: voor
0: hem. Ja, dat denk ik ook. Kijk, de Latino's zijn altijd republiek in het algemeen behoorlijk pro-republikeins geweest. En zeker de mensen van Cubaanse...
1: allemaal altijd, hè? Maar die Cubanen zijn heel conservatief.
0: Heel conservatief, maar onder Latino's is altijd wel een grote groep geweest die, laten we zeggen, anti-immigratie was, omdat die zeggen, wij zijn hier allemaal gekomen keurig netjes volgens de regels. We hebben een groene kaart aangevraagd. Daar hebben we heel lang op moeten wachten, heel veel voor moeten betalen. En vervolgens zijn we als immigranten gekomen en staatsburger geworden en we betalen belasting en we zorgen dat onze kinderen worden geschoold. En dan komt zo'n stelletje schurken illegaal de grens over en die, nou, Nederlandse tekst zeg ik altijd, ze pikken onze banen en ze pikken onze huizen, dat zeggen ze daar ook. Dus ja. Latino's hebben daar moeilijkheden, hebben daar moeite mee. Dus die vinden op zichzelf hard optreden tegen, nou ja, illegale. Dat spreekt ze wel een beetje aan. Alleen, alles heeft zijn grens. En als je nu zegt, de ICE moet het... Wat was het ook weer, Jan? Het moet het
1: 3000 per dag.
0: Ja, 3000 mensen per dag in plaats van de huidige 1500 of 1000.
1: Ja, zoiets.
0: Ja, ja, nou, dan denk ik dat ook bij Latino's denken, ja, maar er is toch een grens aan dit soort dingen. Hè?
1: Ja, want daar zie je ook wel de pijn op het moment. Hè? Als Trump zegt criminelen worden opgepakt, daar kunnen heel veel mensen achter staan, ook veel Latino's. Maar op het moment dat de tuinman, de schoonmaakster, een vriendin wordt opgepakt, ja, dan verandert alles.
0: Ja, en al die couriers in New York, al die couriers die een maaltijd komen brengen of pakjes of noem het allemaal maar op. Dat zijn voor een groot deel zijn dat Latino's.
1: Ja. Ja, het zijn clichés, maar het is ook waar. De economie draait op deze mensen.
0: Is ook zo. En in Californië draait de landbouw op die mensen. Hè? Je moet om aardbeien te oogsten, heb je echt een hoop mensen nodig. En dat zijn heel vaak mensen uit Zuid-Amerika, die daar al of niet legaal zijn, meestal niet. Maar die boeren die komen echt in moeilijkheden als die mensen allemaal weg worden gehaald. Nou vind ik nogmaals, Trump vindt dat prachtig. Want elk probleem dat hij Californië aan zal doen, zal hij proberen. Dus wat dat betreft, daar zal hij zich niet zoveel van aantrekken. Maar het is wel een feit, want daardoor worden die aardbeien onbetaalbaar in de supermarkt, in de rest van Amerika. Dus het is allemaal niet zo simpel. Nee.
1: Hey Bernard, terug naar dat geld. Hè. Ja. Die Republikeinen die hebben voor de laatste maand zo'n 1 miljard dollar tot hun beschikking. De Democraten hebben daar ongeveer de helft van. Hoe groot is dat voordeel? Kun je daarmee die verkiezingen ook omdraaien, ombuigen, zeg maar?
0: Ik betwijfel het, omdat zoals jij zelf aan het begin dat overzichtje gaf, hè, het begin van de podcast, over het aantal zetels, vooral in het huis dat op het spel staat, en de kaarten die echt heel goed zijn, en Jan Posma die daar een enorme hoeveelheid geld op zet, omdat hij denkt, dat komt wel goed met het Huis van Afgevaardigden, en misschien zelfs bij de Senaat, ja, daar bewijs je dat geld niet altijd helpt. Wel vaak hoor, want je kunt, maar niet altijd. En ik moet altijd denken aan de strijd tussen Bush 1, Bill Clinton en Ross Perot. Dat was een derde kandidaat. Die man was schat hemelrijk en heeft een vermogen uitgegeven aan een campagne. En toch verloren. Dus je kunt het presidentschap het congreslidmaatschap op een senaatzetel, die kun je niet kopen. Al doe je nog zo je best. Dus ja, je kunt heel veel campagnespotjes en zo maken. Maar, en dat is waar die strijd dan mee wordt geleverd. Maar uiteindelijk denk ik dat mensen toch ook letten op waar je het net over had. Gewoon over de prijs in de supermarkt en ga ze maar door.
1: Ja, hoe groot en duur je megafoon ook is, je hebt een boodschap nodig.
0: Je hebt een boodschap.
1: Dat heb ik geleerd van de Bloomberg-campagne. Ook zo'n rijke man die het niet redde.
0: Nee, dat is waar. Inderdaad. Iedereen toen die in de race stapte, aan de democratische kant, dacht ik, hè.
1: Ja.
0: Toen dacht iedereen, nou, dan kunnen de anderen wel inpakken. Want die man die koopt, die is zo verschrikkelijk rijk. Het maakt, de anderen kunnen daar niet tegenop. En die was binnen de kortste keren afgeserveerd. In de voorverkiezingen. Dat is waar. Even Jan nog, we hebben het over geld. Trump heeft campagnespotjes betaald met belastinggeld. En vanaf nu gaat zijn super PAC dat weer betalen. Dus die nemen de kosten daarvan over. Maar Trump betaalt het geld, dat belastinggeld dat is uitgegeven, niet terug. Krabbelt Trump nu een beetje terug door te zeggen, oké, vanaf nu betalen we het weer zelf of niet?
1: Ja, ik heb wel het gevoel dat hij terugkrabbelt. En ik denk dat we hier ook weer terugkomen op het eerdere thema bij Trump. Ik probeer het gewoon even. Hij heeft het gewoon geprobeerd. Hij heeft nu, ik geloof voor 10 of ik heb ook ergens 12 miljoen aan spotjes. Ja. Ja. Zijn er uitgezonden. Er is heel veel over te doen geweest. Dus iedereen heeft die spotjes gezien. Ook als je helemaal niet letterlijk op dat moment tv keek. Dus hij heeft denk ik al gekregen wat hij wilde. En hij dacht gewoon, wat is het ergste wat kan gebeuren? En dit is een beetje speculeren, maar ik denk dan dat ze toch hebben gedacht van, ja, juridisch staan we niet heel sterk. Als er een rechtszaak komt, zou dat wel eens een probleem kunnen worden. Dus dan krabbelen we wel even terug. Maar we hebben eigenlijk al een beetje bereikt wat we wilden. En wat ik ook wel bijzonder vond, want inderdaad, dat geld betaalt hij niet terug. En die spotjes waren begin van de week hier ook nog op televisie te zien. Ook nadat hij zei, het stond er ook nog achter, paid for by the government. Dus ik ben benieuwd hoe dit verder gaat lopen. Ja. Maar ja, de hele idee natuurlijk dat dit een soort wat de mededelingen van algemeen nut waren en geen campagnespotjes, zoals Trump zegt, compleet belachelijk. Dat is gewoon echt niet zo.
0: Ja, Postbus 51. Stem Republikeins.
1: Dat was de enige boodschap.
0: Dat is natuurlijk heel. Het lijkt mij aanvechtbaar. En er kan nog steeds iemand naar de rechter stappen. Aan de andere kant, ja, dat klinkt ook bizar dat we het zo moeten uitdrukken. Maar 12 miljoen op de zeg maar miljarden waarmee wordt gesmeten in zo'n race, is natuurlijk ook weer niet zo heel veel geld. Hè? Dus misschien laat ze het gewoon lopen.
1: Ja, denk ik ook. Hey, tenslotte Bernard, als we het op een rijtje zetten. Ik zie eigenlijk best wel op punten. Als we even die senaatsraces eruit pakken, dan doen democraten het best wel goed op races waar ze ook een goede kandidaat hebben. Dus ik heb het idee dat al die dingen waar we het over hebben gehad tellen wel mee, maar het gaat ook toch wel om de kandidaten. En dat zij het juist goed doen waar republikeinse kandidaten wat minder zijn, zoals bijvoorbeeld in Texas. Maar als ik dan kijk hoe eigenlijk alle seinen op groen zouden moeten staan voor democraten, vind ik dat ze er nog niet heel overtuigend uitkomen. Maar misschien ben ik nu te kritisch. Hoe zie jij dat?
0: Nee,
1: dat
0: ben ik helemaal met je eens. En het is ook zo, het is op zichzelf goed als je op winst staat omdat je tegenstander het niet goed doet. Daar kun je mee winnen. Maar het staat niet helemaal vast. Bovendien is een factor, we hebben het al eerder over gehad, moeten toch nog één keer op wijzen. Het feit dat bijvoorbeeld een kandidaat, zoals we net zeiden, in Texas, die gaat niet zo goed en het loopt niet zo mooi, en dus heeft de Democrat een grotere kans. De vraag is uiteindelijk wat de kiezer in het stemhokje doet, of per post. En het feit dat je kritisch bent op de kandidaat van jouw partij wil niet zeggen dat je niet op hem stemt. En dat is een factor die vind ik nergens terug in peilingen. De vraag wordt nooit gesteld van u bent niet gelukkig met deze kandidaat. Maar als u voor de keuze staat, stemt u dan toch op hem? Of steekt u over naar de andere partij? Of stemt u
1: of
0: niet?
1: Blijft u thuis?
0: Blijf je thuis? En dat zijn de antwoorden die we willen weten. En dat is waarom wij, vind ik gewoon, met ons journalistieke geweten ook, echt een stevige slag om de arm moeten houden. Dus even snel, wil je dat geld weer terughalen? Het kan hoor.
1: Ja. Nou, thuis durf ik wel te laten staan. Vooral omdat we er nog geen bedrag aan hebben gekoppeld. Dus, maar okay. Maandag hebben we een extra aflevering. Hè? Laten we het anders over geld hebben, Bernard. Okay. Ben ik benieuwd waar jij je geld ook op zet.
0: Zo is dat. Dat gaan we doen. Oké, okay, Jan, we gaan de luisteraars vragen. Ja. Die zijn welkom via de BNR-app, de mail of via de Amerika Podcast WhatsApp. Daar kun je vragen of opmerkingen ook inspreken. Het nummer is 0628135020.
1: Ja, en ik zeg het nog maar een keer, vanaf komende maandag elke week een extra podcast over de midterms. Dus heb je specifieke vragen over die midterms, het gaat steeds meer over die midterms ook natuurlijk. Stel ze dan alvast, dan nemen we mee wat we meenemen kunnen. Sowieso leuk als je reageert. Iemand die in ieder geval al reageerde met een ingesproken vraag was Daan van der Ven.
20: Een paar jaar terug was ik veel in de States voor mijn Amerikaanse ex-vriendin. En als het over het Amerikaanse leger ging, dan kreeg je echt met geen mogelijkheid meer stil. Haar oom had ook in het leger gezeten. Nou, mede daardoor was hij echt de held van de familie. Maar ook bij sportwedstrijden en concerten viel me op dat deze vaak meerdere keren werden onderbroken om soldaten en veterans te eren. Nou, zeker vergeleken Nederland lijkt dat dan best wel extreem. Dus mijn vraag aan jullie, waar komt die idealisering van het leger in Amerika nou eigenlijk vandaan?
0: Ja, ik wil er best iets... Er zijn een paar dingen. In de eerste plaats speelt de krijgsmacht door de hele Amerikaanse geschiedenis een enorme rol. Meestal om de eenheid te bewaren, maar soms in de burgeroorlog ook om tegen elkaar te vechten. Dus de krijgsmacht heeft altijd een enorme rol gespeeld. Het is gewoon een onderdeel van de samenleving.
1: Ook de mythe van de onafhankelijkheidsoorlog.
0: De mythe van de onafhankelijkheidsoorlog. De twee wereldoorlogen die ze hebben helpen winnen. Dus wat dat betreft, ze hadden en hebben, maar hadden zeker toen een goede naam. In elk geval wie niet altijd een goede naam heeft, is de president of de commandanten. Want achteraf kun je zeggen, ja, hadden we dat nou ooit moeten doen? Hadden ze aan Afghanistan moeten beginnen? Nou, eigenlijk niet, want hebben ze verloren. Maar dat kunnen die soldaten niet helpen. Nu is er een breekpunt geweest. Het is een hele tijd na de Vietnamese oorlog, een hele periode lang, werden veteranen met de nek aangekeken. Die kwamen dan terug uit Vietnam, hadden vaak de meest vreselijke dingen meegemaakt. En vervolgens werd er op ze gespuugd, werden ze nagejouwd als ze terug waren in de Verenigde Staten. En op een bepaald moment heeft Ronald Reagan, die toen president was, ingegrepen en die heeft in een toespraak, misschien een State of the Union, dat weet ik niet meer, het gewoon benoemd en gezegd, je kunt het eens of oneens zijn over de politieke dynamiek in militaire conflicten. Maar denk er goed om, de soldaten die wij waar dan ook heen sturen, dat zijn helden. Dat zijn mensen die hun leven in de waagschaal leggen om ons land te verdedigen of onze belangen te verdedigen. En toen is er echt een omslag gekomen. Dat heeft echt geholpen. En wat ook geholpen heeft, is het Vietnam-monument in Washington, waar alle namen van al die 58.000 omgekomen soldaten staan. Dat wordt enorm veel bezocht. En ook dat heeft de sfeer enorm omgedraaid. Er is echt een campagne gevoerd, eigenlijk gestart door Reagan, om de twijfel aan de krijgsmacht, om die zoveel mogelijk weg te nemen. Er is nog een factor die een rol speelt. En dat is dat dit een van de weinige onderdelen is van de Amerikaanse samenleving waar eindelijk, moet ik zeggen, want het is nog niet eens zo lang, het racisme is verdwenen. Er zijn heel veel minderheden, heel veel zwarte soldaten. En die krijgen door de achtergrond die ze vaak zelf hebben ook daar aanzien door. Dus ook dat speelt een rol. Dit is allemaal, ik zal maar zeggen, dit is geen wetenschappelijk verhaal hoor, maar dit zijn waarnemingen die ik gewoon zelf heb.
1: Ja, en ik vind wat Daan ook omschrijft, dat is in het voelt als Nederlander een beetje overdreven vaak. Ja, hè? Als je naar een theatervoorstelling gaat, heb ik wel eens gehad dat alle veteranen op moesten staan. En dan sommigen zijn ook wel een beetje ongemakkelijk. Niet iedereen vindt het even leuk dat het elke keer dan weer gebeurt. Maar die oorlogen, eigenlijk elk decennium was wel een grote oorlog zo'n beetje.
0: Ja, maar ik moet nog nakijken hoor. Ik meen dat er in New York ook speciale nummerborden zijn waarop staat dat je veteraan bent.
1: Ja,
0: dus dat soort dingen. Dus er wordt enorm veel gedaan om voor de veteranen, de veteranen te eren zoveel als maar kan en te danken zoveel als maar kan. En dat is voor ons Nederlanders Ja, wij zijn een klein land, we hebben niet zo'n enorme krijgsmacht, dus dat vinden wij een beetje vreemd en overdreven.
1: Ja, en patriotisme, daar zijn wij ook wat minder van. Ja. Dus het is allemaal wat... Thank you for your service, zeggen ze dan. Ja. Laten we eens luisteren naar Stefanie.
2: Hoi Jan en Bernhard, hier spreekt Stefanie. Ik ben Duits, maar ik woon in Amsterdam. Ik ben een groot fan van jullie podcast. En ik kan mijn Nederlands hierdoor echt verbeteren. Ik ben nu op een roadtrip door New England om de prachtige herfstkleuren te bekijken. Hebben jullie nog tips of bijzondere ervaringen? Dankjewel, doei!
0: Ga je gaan, Jan.
1: Ja, superleuk.
0: Ja, leuk, hè?
1: Ja, sowieso, dat vind ik echt mooi dat iemand Nederlands leert, verbetert. Want ze kan het duidelijk al heel goed.
0: Nou.
1: Met onze podcast, heel cool. Ja. Leuk, Stefanie.
0: Ja.
1: En ze stuurt ook een foto mee. Ziet er fantastisch uit. De bladeren zijn er al aan het verkleuren. Staat op een steen, een rots in een mooie kreek daar in New England. Ik moet meteen denken aan iets van dat leaf speaking. Dat is natuurlijk nu gaande. Dat alles zo mooi die herfstkleuren krijgt in de bossen. Dat is heel mooi, maar dat heeft ze duidelijk al ontdekt. Ik moet denken aan Newport, Rhode Island, The Breakers. Die grote, dit is dan het huis van de Vanderbilts wat daar staat. Maar dat staan allemaal van die grote mansions uit de Gilded Age. Fantastisch om te bekijken. Dus wat minder natuur dan die bossen. Maar daar zou ik heen gaan.
0: Ja, helemaal mee eens. Het is inderdaad, dat is een prachtig stukje. Ik haak even in op wat ze zelf zegt en wat jij ook zegt. Namelijk die kleuren, die eigenlijk alleen in de maand oktober. Kun je dat goed zien, het verkleuren van de bladeren. Dat wordt foliage genoemd in het... Amerikaans. En de mooiste plek bij mijn weten is de Berkshires in Massachusetts.
1: Mm.
0: Dat gedeelte, dat is echt schitterend. En je rijdt door een schilderij of je loopt door een schilderij. Maar misschien weet Stefanie dat al. Maar dat is iets wat ik echt zeer van harte aanbeveel.
1: Ja, leuk. Ik ben er wel eens geweest, maar niet in de herfst. Dus dat is ook een mooie tip voor mij.
0: Ja.
1: Laten we eens even kijken. Kunnen we nog even Dirk van Oorschot meepakken? Nou, laten we dat gewoon doen.
0: Ja.
1: Bij een campagne horen sponsoren gulle gevers. En die verwachten allemaal iets terug. Wij zijn nu halverwege de tweede termijn van Trump. En ik vroeg me af wie van de sponsors kan tevreden terugkijken en heeft voor zijn geld... waar voor zijn geld gekregen, moet ik zeggen. En wie zeker niet? Die laatste is ook een mooie vraag.
0: Waar ik onmiddellijk aan denk, is de hele tech-sector.
1: Ja.
0: Want die zijn allemaal achter Trump gaan staan. En hebben enorm veel bijgedragen. Gewoon echt vermogens en mannen. Al die tech-bazen. Dus daar kijk ik. Dat is volgens mij. Daar draait hij zijn hele presidentschap op.
1: Ja, ik moet denken. Die zaten allemaal vooraan hè, bij de inauguratie.
0: Ja.
1: Ik moet ook denken aan Peter Thiel, die ook in dat rijtje past, van Palantir. En die volgens mij ook echt veel grote overheidsopdrachten binnen heeft gehaald. Ik moet ook denken aan Palmer Luckey. Die naam is wat minder bekend, maar die heeft ook een groot soort tech-defensiebedrijf. Ook grote opdrachten binnengehaald. De mensen waarvan ik denk, hebben die nou gewonnen of verloren? Ik denk Elon Musk, wat denk jij? Die heeft uiteindelijk volgens mij wel gewonnen.
0: Ja hoor.
1: Want die heeft gewoon zijn aandelen zijn omhoog gegaan.
0: Ja.
1: Hij heeft ook opdrachten. Hij heeft ook ruzie gehad, maar hij is weer in beeld. Hè. Hij gaat ook meewerken aan de modernisering van het Pentagon. Van Defensie, dus hij die wint ook wel. Maar er zijn wel een paar mensen, dit moest ik eventjes een beetje zoeken... maar zo'n Miriam Adelson, die ken je ook wel, hè? Zo'n hele grote, hele rijke vrouw.
0: Ja, weduwe van die enorme...
1: Ja, Sheldon Adelson, dacht ik.
0: Ja.
1: Nou, dat soort mensen die hebben ook veel geld gegeven... maar die hebben op de beurs dan weer veel verloren... onder andere door die importheffingen. Dus dat zijn misschien een beetje de verliezers, maar ja, relatief gezien, hè?
0: Ja.
1: Ja. Zullen we hem daarmee afronden dan, Bernhard?
0: Ja, terugluisteren kan via de BNR-site of je favoriete podcast-app. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kan dat ook met een mailtje naar dewereld@bnr.nl... of je kunt reageren op Spotify. Je kunt je vragen ook inspreken of intikken in de BNR-app... of op de Amerika-podcast WhatsApp 06-28-13-50-20. En wie weet weer zo'n mooie Amerika-podcast koffiebeker.
1: Ja, en Bernhard, maandag zijn we er alweer, hè? Extra aflevering. Ik heb er zin in.
0: Ik ook. Tot maandag.
1: Tot dan.
21: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen bloed, zweet en zaken.

0: prijs.
1: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
2: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
3: Wow.
2: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
4: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij financieren ondernemers die hun dromen waarmaken. Samen maken we het rond. NL Investeert.
5: Unbelievable.
6: Unique way, yes.
5: Incredible.
7: Wat een superlatieve, maar wat zeggen die tech bros nou, Ben?
8: Yo, het is een AI-race. Nee, het is een AI-oorlog.
7: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
8: Nou, praten over tech.
7: In de grote tech-show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
8: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
9: De grote tech-show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer. Jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
4: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
10: Als energieprofessional zoekt u kennis, duiding en nieuwe contacten. Op de Energeia Energy Day 2026 vindt u het allemaal. De nieuwste inzichten, actuele thema's en het netwerk van de energiesector. Kom op 9 november naar Nieuw Babylon in Den Haag. Energeia Energy Day. Voor professionals, door professionals. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
11: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
12: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
11: Nextview Consulting. De Salesforce-partner voor corporates en private equity.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
13: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Veiligheidsdiensten waarschuwen voor Russische moordaanslagen op Europese burgers. Vooral bazen in de defensieindustrie zouden gevaar lopen, schrijft een Britse zakenkrant. Nu het maar niet opschiet met de oorlog in Oekraïne, gooien de Russen het over een andere boeg. Ze willen mensen die Oekraïne helpen met wapens bang maken. In Tilburg zijn 3 mannen op de vlucht geslagen na een zware crash, melden regionale media. Een gehuurde BMW met Duits kenteken ramde in een straat 2 geparkeerde auto's. Die werden na de klap gelanceerd en kwamen terecht tegen een huis en café. Op camerabeelden zou te zien zijn dat na de crash 3 mannen uitstappen en er vandoor gaan. Een dode en 2 gewonden in Ruurlo in de Gelderse Achterhoek. Daar botste vannacht een auto met 3 mensen erin frontaal op een boom. 1 van hen overleed ter plekke. De andere 2 zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, weten we niet. Geschrokken reacties na de aanval van Houthi-rebellen gisteravond op de luchthaven van Riyadh, de hoofdstad van Saoedi-Arabië. Er vielen 12 doden en honderden gewonden. De Amerikaanse president Trump vindt het verschrikkelijk. VN-baas Guterres is diep geschokt. Het is de dodelijkste aanval op Saoedi-Arabië in meer dan 10 jaar. En een kleurenspektakel aan de hemel. Vooral in het zuiden van ons land was gisteravond en vannacht het noorderlicht te zien. Op social media worden veel foto's gedeeld van een groene of paarse lucht. Om het noorderlicht te kunnen zien had je wel een camera nodig. Het weer van Weer Online. In het noorden de meeste buien, in het zuiden vaker droog met een mix van zon en stapelwolken. Het wordt 13 tot 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door boekhoudprogramma Jort.
15: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
16: In de BNR-app
15: heb je ook altijd en overal breaking news.
16: Download de BNR-app en blijf scherp.
1: BNR Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken. Rens de Jong.
0: Achter elk succes zitten bloed, zweet en tranen. En dat is ook zo wanneer je met je bedrijf een maatschappelijke missie hebt. De ondernemers van vandaag willen eenzaamheid bestrijden. En dat doen ze door soep en maaltijden bedacht en gemaakt door ouderen te verkopen. Hoewel dit in Nederland een goed recept is, krijgen ze over de grens de deksel op de neus. Welkom Max en Martijn.
3: Dankjewel.
5: Dank.
0: Max, wie zijn jullie? Wat doen jullie?
3: Ja, wij zijn dus Max en Martijn en wij hebben Oma Soep als sociale onderneming. Zetten we ons dagelijks voor in en wij verkopen verse soepen en maaltijden naar recept van oma. En gebruiken de helft van de winst om in heel Nederland ouderen blij te maken.
0: Martijn, waar hebben jullie het goed gedaan?
5: Ja, het concept zelf is gewoon heel goed. Dus met verse soep en maaltijden die super lekker zijn. En daarmee ook nog eens eenzame ouderen blij maken door heel Nederland. Ja, dat werkt gewoon heel goed.
0: Max, waar hebben jullie het ook zo fout gedaan?
3: Ja, veel dingen, maar vooral onze intentie om uit te breiden naar Frankrijk.
0: Ben benieuwd. Mijn naam is Rens de Jong. Welkom bij Bloed, Zweet en Zaken. Oma Soep. Bekend merk, volgens mij, voor heel veel mensen. Wanneer is dit gestart, Max?
3: 2017 begon ik echt met ouderen helpen. Maar dat was meer een buurthuis in Amsterdam. Maar sinds 2019 dat we de supermarkt in gingen.
0: En je zei het net al, jullie verkopen verse soepen. Kan ik het merk, het logo, hoe ziet de brand eruit?
3: Een schattig omaatje eigenlijk. Oma Soep, wat erboven staat. En het geeft een gevoel van ambachtelijk, schattig, lekker. Ja. Proberen we.
0: En de bestseller, eventjes, wat verkoopt het beste?
5: De tomatensoep met verse basilicum. Dat is wel de knaller.
0: Ja.
5: En de rendang, trouwens ook.
3: Ja.
5: Gaan één op één.
0: En waar zijn jullie te koop?
5: Wij zijn te koop in meerdere supermarkten, waaronder Albert Heijn, Picnic, Flink, Plus, Jumbo. En daarnaast ook in bedrijfskantines, bedrijfscatering. Daar zijn we ook te koop.
0: Ja, kortom, all over the place zijn jullie met je oma's soep. Is het, want de doelgroep zijn niet oma's, heb ik het gevoel. Toch, Max?
3: Nee, het zijn meer jong werkende of jonge gezinnen, studenten. Die wel meer.
0: Ja, ook en waarom die doelgroep?
3: Nou, wij helpen al die ouderen via studenten. Dus op die manier gaat het mond tot mond. En ik denk ook onze producten zijn best wel gericht op gezondheid. En dat past ook goed bij de wat jongere generaties. En ook zijn jongere generaties wat drukker, die koken weinig. Dus dat is ook een goede match.
0: Ja, want we hadden het er net al even over. Jullie doen heel veel voor eenzaamheid onder ouderen. Hoe groot is het team dan? Kun je er iets over zeggen?
5: We hebben een team van 12 tot 15 mensen die op ons hoofdkantoor zitten in Amsterdam.
0: Mm-hmm.
5: Maar we hebben heel veel studentenbesturen in de 14 steden waar we activiteiten organiseren met ouderen. Dus ja, dat zijn 8 per bestuur. Dus dat zijn er meer dan 100 die zich minimaal een dag per week inzetten voor, voor de stichting. Die we hebben, ja.
0: Ah, er is dus echt een stichting Oma Soep of zo? Hoe heet de stichting?
3: Ja, stichting Oma Soep tegen eenzaamheid.
0: Ah, ja. Maar dan heb je dus echt clubs van studenten die daar zeggen, ik sluit me aan bij Oma Soep om activiteiten te organiseren.
3: Ja, die doen dat eigenlijk een jaar lang en dan wisselt het bestuur weer. Maar dat bestuur zelf in die stad werven ook honderden vrijwilligers gedurende zo'n jaar.
0: En wat doen ze dan allemaal?
3: Het voornaamste wat ze doen is langs de ouderen thuis gaan en een soepje brengen. En dan komen ze eigenlijk voor een praatje, gaan de studenten in groepjes van 2. En dan probeer je dat ze elke week weer naar dezelfde gaan om echt die eenzaamheid tegen te gaan.
0: Ja, en waarom doen studenten dit?
3: Ja.
6: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata.

0: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
1: Soep echt opgericht. Wat was dan het begin, zeg maar, van Oma Soep?
2: En het begin was het echt soep maken in buurthuizen in Amsterdam. En dan als die soep gemaakt was, namen we die pannen mee naar een soort van afhaalwinkeltje. Een ijskuipje die dan in de winter een soepafhaalwinkeltje werd. En vanuit daar verkochten we soepen. Maar de ene keer was de soep heel lekker. De andere keer zaten de haren in of de peper. Dus dat was nog niet heel efficiënt, omdat we alles uit de verschillende buurthuizen...
1: Ja. En wanneer ben jij er dan? Want je zit dan nog steeds te voetballen. En jij vertelt in de auto die enthousiaste verhalen. En dan, wanneer kom jij er opeens dan bij?
3: Martijn? Ja, we wilden inderdaad sowieso. We waren tegelijkertijd klaar met studie. En we wilden samen ondernemen. En toen wilden we eigenlijk eerst iets doen in de sport. Met tennis of squashvelden verhuren. Dat ging niet zo goed. En toen daarna, ik moest gewoon geld hebben eigenlijk. ik moet gewoon nu een baan vinden. Als we niet een ander idee hebben. En toen kwam Max met het idee van Oma Soep. En zijn idee was om inderdaad ouderen in een fabriek te laten werken van 9 tot 5 soep maken. En dat zag ik niet echt zitten. Dus daar had ik zo mijn vraagtekens bij. Toen zei ik, ik ga gewoon maar ergens beginnen aan de slag.
1: Ah, jij was niet meteen enthousiast over het hele idee?
3: Nee. Dus ik ben toen als bedrijfsjurist aan de slag gegaan. En Max heeft toen Oma Soep opgezet. Met iemand anders, met een andere vriend van hem die geneeskunde studeerde. Dus meer een beetje in die hoek. En toen na 2 jaar ben ik met hangende pootjes teruggekomen.
1: Oh ja?
3: Ja.
1: Want toen, hoe heb jij toen gereageerd? Kom binnen of zei je van eerst moet je een hele middag I told you so zeggen?
2: Nee, ik was wel lang blij dat er eindelijk iemand naast mij kan staan die enigszins structuur heeft en daarnaast ook creatief is. Dus ik dacht wel meteen van dat kan elkaar heel goed aanvullen.
1: Ja, jij zei wel meteen, we moeten af van die buurthuizen, begrijp ik.
3: Nee. Ja, dat daar soep maken inderdaad. Het was inderdaad wel, ik zei wel, op Max ging af en toe na voetbaltraining, gingen we terug in de auto van Den Haag naar Amsterdam. We kwamen om, denk ik, 11:30, 12:30 nog thuis. En dan moest hij nog soep maken voor de dag daarna.
2: Dat was een beetje heftig misschien.
3: Ja, dus dat toen zag ik wel van, joh, zodra we dat soep maken hebben uitbesteed, dan is voor mij denk ik het beste moment om in te starten. En dat was eigenlijk toen we de Albert Heijn Product Pitch hadden gewonnen.
1: Ja, maar dat is natuurlijk het hele punt. Altijd met dingen in de supermarkt brengen. Je moet volume kunnen maken, maar je moet ook klanten kunnen hebben. En dat kan je natuurlijk niet met een klein winkeltje doen. Dus ergens is de sprong gekomen bij Albert Heijn. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
2: Ja, we deden met de Albert Heijn Product Pitch. Dat organiseerden ze toen nog. En toen had ik eigenlijk oma Loekie mee. En die deed eigenlijk, dankzij haar wonnen we vooral. Dus zij kon heel goed laten zien wat het haar bracht, Oma Soep. En hoe blij ze was dat ze sinds Oma Soep heel vaak bezocht werd. En weer wat meer zelfvertrouwen kreeg. En ze was ook lekker bij de hand. Dus zij blies die jury helemaal omver. En toen kregen we... Dus je battelde eigenlijk tegen 20 andere kleine start-ups. Mm-hmm. En omdat we wonnen, kregen we de kans in 100 filialen bij Albert Heijn. En dat ging eigenlijk supergoed vanaf de start. En,
1: had je toen ook wel de productie op orde dat je die 100 filialen kon servicen?
2: Nee, we hadden dus je wint die prijs. En dan hadden we eigenlijk nog een half jaar de tijd voordat we in de schappen kwamen. Ja. Dus toen ging ik met de pet rond langs allemaal samen eigenlijk langs fabrikanten, productielocaties. En hadden we op een gegeven moment een deal met eentje en gingen we produceren. Ja.
1: Ik kan me wel voorstellen, want je hebt dus een maatschappelijke missie. De helft van je winst gaat naar de stichting om deze eenzame ouderen te helpen. De allereerste aflevering van Bloed, Zweet en Zaken was met Tommy Tomato. Ja. En die hebben het heel lastig gehad, die zijn zelfs failliet gegaan. Omdat die zegt, het is best wel moeilijk om die balans te bewaren tussen de missie en commerciële impact. Merken jullie dat ook, of niet?
3: Ja, zeker. Je moet altijd zoveel mogelijk winst maken, in ons geval, om ook echt onze stichting te financieren. Dus inderdaad, als je moet kijken van wat brengt je bedrijf verder, zodat je meer producten kan verkopen, daar moet je af en toe in investeren door bijvoorbeeld ontwikkelen van nieuwe producten. En dat kost natuurlijk geld. Maar dan moet je altijd rekening houden dat je wel genoeg winst over moet houden. Dus dat uiteindelijk.
1: En je hebt twee operaties te runnen. Je hebt de vrijwilligers te runnen. Ja. En je kunt nu die oma's opeens even een jaartje niet bezoeken. Ja. Maar je moet ook investeren in marketing, productie, et cetera.
3: Klopt.
2: Ja. Alleen waar een volledig commercieel bedrijf kan zeggen, we maken even 2 jaar geen winst en we gaan volle bak investeren, kan dat bij ons wat minder makkelijk inderdaad. En ook heb je wat minder soort van, hoe noem je dat, venture capitalist of investeerders die zeggen, oh joh, ik geef jullie wel een zak met geld en helemaal prima dat de helft van de winst naar een sociaal...

0: impact gaat.
1: Ja. En dan ben je succesvol. Ja. Dan draai je lekker. Hoeveel omzet draai je per jaar nu?
0: We zitten nu stevig af op iets van 5,5 miljoen.
2: Zes, denk ik.
0: Eindelijk 6? Nou, dat is
1: maar lekker.
0: Ja. Hij is nu de optimist. Ja, ja, mooi.
1: Okay. Maar 6 miljoen, dat is een behoorlijke sizable impact natuurlijk. Ja. Ja. Ik kan me wel voorstellen, ik zag jullie al in de schappen liggen natuurlijk in voorbereiding op deze uitzending. En ik dacht, precies zo dat emmertje en dat, weet je, laten we zeggen, precies zo die verpakking. Die je denkt, hey, dat zie ik nu ook terug in andere merken, huismerken, et cetera. Heb je daar niet last van?
0: Ja, zeker. Wij hebben eigenlijk dat verse soepschap bij heel veel supermarkten gebouwd, want dat bestond nog niet echt. En ze zagen dat succes en zijn dat allemaal eigenlijk al die smaken ook gaan namaken en ook gaan uitbreiden. En ook nog eens zijn er een aantal die het elke week in de bonus zetten. Dus dat is wel lastig concurreren. Wij zeggen dan van, nou, mogen wij dan ook elke week in de bonus? Maar dat gaat dan niet zomaar. Dus nee, dat is wel lastig. Maar gelukkig zijn er ook nog wel genoeg klanten die zien van, wij zitten heel erg op die kwaliteit, hoog in kruiding, en je helpt ouderen door ons soepje te kopen. Dus we hebben zeker nog meer dan genoeg fans. Maar dat het lastig maakt, is zeker waar.
1: Ja, ook wel een beetje gek, hè? Dus je komt binnen, je doet een pitch, je wordt succesvol, ja. Maar daarna hetzelfde bedrijf gaat dan zeggen, wacht even, dat kunnen wij ook wel.
2: Ja, klopt. En we waren toen echt, toen hebben ze dus, de supermarkt probeerde het zelf ook met verse soep, dat is toen niet gelukt. En eigenlijk hebben wij, sinds wij dat hebben gedaan, hebben we een beetje dat schap gebouwd. Ja. Dus, ja, en dan begrijp ik ook wel dat je zegt, nou, als dat werkt, dan gaan wij dat ook doen.
1: Ja.
2: Maar de concurrentie moet natuurlijk wel eerlijk blijven.
1: Ja. Ik wilde naar waar het fout ging. Jullie hebben ook geprobeerd om dit in Frankrijk uit te rollen.
0: Ja.
1: Laten we even naar, waarom dachten jullie Frankrijk goed idee?
2: Ja, waarom dachten we dat? Eigenlijk hadden we gewoon een potentiële klant in Frankrijk, die gewoon super, meerdere klanten eigenlijk, die super enthousiast waren over het concept. En we dachten ook, Frankrijk, dat is ook een land waar de familie centraal staat en waar ze dan ook onze sociale impact omarmen.
0: Mm-hmm. Ja, en misschien goed om te zeggen, wij werden benaderd ook door een distributeur, of noem je dat? Ja. Die zei van, joh, we kunnen met jullie hebben zo'n mooi concept. Dat kan ook in Frankrijk. En daar zijn we ook een beetje ingestonken. Ja. Dus die moesten we echt bergen met geld betalen. En die beloofde toen allemaal listings bij grote Franse retailers.
1: Ah, ja. Wat je dacht, oké, dus iemand komt naar je toe, die zegt, joh, Frankrijk. En dan denk je, oké, Frankrijk, dat is een veel grotere markt.
0: Ja.
1: Let's go. Toch?
0: Ja, dat
1: heb
0: is
1: je, heb je wel, de, zeg maar, je doet dan wel een beetje marktonderzoek van, zijn die Fransen zo soepig en ja, vinden ze oma's belangrijk? En
0: klopt, dat deden we ook wel. En dat hebben we ook in Engeland gedaan, wat meer voor de hand ligt. Ja. Dus dat zijn we tegelijkertijd ook wel gaan proberen. Maar ja, we waren iets te enthousiast geraakt ook door de verhalen van die distributeur. Ja. En we zagen ook wel voorbeelden van, wat was het ook alweer? Oatly en nog een aantal merken.
2: Tony's volgens mij toch?
0: Tony's ook. Een aantal merken die hard waren gegroeid in Frankrijk. Ja, en als zij dan zeggen duizenden winkels, ja. Wij hadden tot nu toe ook bij elke supermarkt waren geslagen. Dus we dachten, nou ja, laten we het gewoon proberen. Ja. Why not?
1: Maar laten we proberen, dat is dus wel investeren, kan ik me zo voorstellen.
2: Ja, we moesten een flinke som geld betalen om ze maandelijks aan de slag te zetten, om die listings te regelen. Het werd maar uitgesteld. En uiteindelijk hadden we volgens mij 3 listings beloofd. Dus bij,
1: wat zijn listings precies?
2: Ja, dat je gewoon een plek wordt beloofd in de schappen.
1: Oh, ja.
2: En echt bij grote supermarkten daar. Van 3 grote supermarkten. Dus toen dachten we al van, nou ja, en inderdaad wat Max zei, ja, tot dan ging eigenlijk alles alleen maar in de stijgende lijn. Toen dachten we eigenlijk van, ja, de negatieve kanten, die hebben we nog niet eens gezien. Dus het kan alleen maar
1: Goed gaan.
2: Ja,
1: dit.
2: Kan alleen maar goed gaan.
1: Famous last word.
2: Toen zeiden we, ja, oké. Toen zijn we daar volgens mij bij eentje gestart.
0: De kleinste ook, want die 2 grote, de Carrefour ging niet meer door.
2: Nee, de vraag is überhaupt nog of die anderen wel geïnteresseerd waren, vragen we ook nog. Dat het gewoon een praatje gepraat was. En zijn we bij de kleinste gestart, waar totaal niet onze doelgroep was. En wat ook in winkels lag, een beetje in het platteland inderdaad.
1: Ja.
2: Waar mensen zelf soep maken. En ja, dat werd helemaal niks.
0: Het is ook eigenlijk best groot deel van het jaar best wel warm in Frankrijk.
2: Ja.
0: Dat is ook niet echt
1: je wil, maar even voor mij, het investeren is het, dan moet je oma soep. Dus wat werd de merknaam dan?
2: Soupe de la grand-mère.
1: De soupe de la grand-mère, dat klinkt nog heel goed.
2: Ja.
1: En wat moet je dan nog meer investeren? Moest je ook productie in Frankrijk regelen?
0: Nee, dat hebben we wel gelukkig nog. Dat was nog wel oké slim. Dus we deden wel expres de productie nog in Nederland met ons huidige producent. Omdat we wisten van als het dan mislukt, dan hebben we niet enorme investeringen gedaan. Maar die distributeur was wel echt prijzig. Hè?
2: Ja, de distributeur was prijzig en je moest ook je soepen daar op voorraad zetten. Dus je moest gewoon daar je voorraden neerzetten. En ja, als dat niet leeg loopt, dan moet je weer een nieuwe voorraad neerzetten. En,
1: want omdat het natuurlijk is het dan bederfelijke waar natuurlijk.
2: Ja, dus het inderdaad, het is vers, allemaal vers gezond. Ja. Dus het is allemaal super.
1: Oh, dan gaat het ook nog heel hard uiteindelijk.
2: Ja, je kan niet zomaar even je voorraad leeg verkopen. Op een gegeven moment gaat het over datum. Dus dan moet je weer nieuwe neerleggen. Ja, dat is natuurlijk ook allemaal niet gratis.
1: En je werkkapitaal zit dan ook helemaal vast, toch?
2: Ja,
1: als je het een beetje te groot maakt.
2: Ja, dus dat was even...
1: Wanneer wist je dat je denkt, fuck, dit gaat helemaal niet lopen?
0: Oh, dat weet je altijd met introducties heel snel, eerlijk gezegd. Dus dat weet je dan al na 2 weken van... oh, het zou zoveel verkopen, maar het gaat ver onder die prognose.
2: Ja.
0: Dus toen wisten we al wel snel. En ook het aantal winkels wat was toegezegd. Bleek in de praktijk dat zeiden we, ze starten wel in 150 winkels. Maar dat was ook een soort, klopte ook niks van.
2: Ja.
0: Starten we maar in 50 winkels.
2: Moeilijk is dat je er dan op een gegeven moment dusdanig geld in hebt gestopt. Dat je denkt van shit, er zit nu al zoveel in. Het zou zonde zijn om er nu de stekker uit te trekken.
0: Ja.
2: En dan ga je er nog misschien nog wel meer in stoppen. Om het ook wat meer te activeren in de winkels. Maar ja, op een gegeven moment dachten we echt van nou, dit is niet meer levensvatbaar.
1: Ja, wanneer was dat moment dat je dacht, ja, dit is niet meer levensvatbaar?
2: Ja, dat we hadden echt alles geprobeerd om het ook te activeren in de winkels. En toen de verkoop niet omhoog ging, dachten we echt, elke cent die we nu nog uitgeven is er eentje te veel. Dus toen moesten we er gewoon een stekker eruit trekken. En die supermarkt zelf zei trouwens zelf ook van, jongens, dit werkt niet meer, toch? Of...
0: Ja, zeker.
1: Wat hebben jullie geleerd?
2: Daarvan? Nou, dat je niet zomaar in een ander land je product in de schappen kan zetten en dat het dan in één keer automatisch gaat lopen. Dat lukt niet.
1: Nee. Toch, hoorde ik net, ja, we gaan ook nog toch... Jullie geven het buitenlandavontuur niet op.
2: Nee,
0: want bijvoorbeeld de Engelse markt past wel veel beter dan de Franse
1: markt.
0: Hoe
1: weet je dat zeker?
0: Omdat daar onwijs veel verse soep gegeten wordt. En in Frankrijk bestaat dat schap nog nauwelijks, of is het daar erg klein. Maakt in Engeland een andere uitdaging, dat er heel veel concurrentie is met andere verse soepmerken.
1: Dus dat schap is dan wel ontwikkeld in Engeland?
0: Ja, okay. Alleen die hebben niet een social impact merk of een soep met zo'n verhaal als wij hebben.
1: Mm-hmm.
0: Dus we denken dat daar wel ruimte is en markt voor kan zijn. Ja, maar we hebben ook geleerd, want in Frankrijk gingen we meteen zo verkopen. Terwijl in Nederland waren we eerst ook jaren bezig met de stichting opzetten en ouderen helpen. Dus we gaan dat nu op deze manier doen. Dus er is nu iemand in Londen, Hanna, die supergoed werk doet en de stichting daar opzet eerst. En zorgt dan in Londen met ouderen koken, daarna Oxford.
1: Ja, dus eigenlijk een beetje van, dus een beetje van het geld dat je in Nederland verdient, ga je in Londen een stichting opzetten.
0: Ja.
1: Zodat daar al het verhaal echt wordt geladen van we zijn ouderen aan het helpen.
0: Ja.
1: En daarna ga je die soep introduceren.
0: Ja.
1: Dat is het idee.
2: We halen daar dus ook in Engeland dus ook voor de stichting geld op om sowieso de stichtingactiviteiten op te zetten en de ouderen daar alvast te helpen.
1: Ja.
2: Dat doet inderdaad allemaal heel goed.
1: En, maar die concurrentie is natuurlijk groot. De Engelsen zijn wel soepeters volgens mij, toch?
0: Ja, ze zijn by far het grootste verse soepland.
1: Ja. Heerlijk zeg.
0: Ja, mooi.
1: Maar ik kan me wel voorstellen dat ze er of heel veel zelf maken, dus dat het concurrentie is, of inderdaad al die merken die misschien niet een social impact hebben, maar best lekkere soep maken. Dus de vraag is, gaan mensen die premium, of een switchen van een merk vanwege deze social impact? Heb je dat onderzocht?
0: Nou, dat is inderdaad de vraag. Ik denk dat we heel erg gaan moeten zorgen dat we al bekender worden voordat we dat schap ingaan.
1: Ja.
2: Ja. En daarom zijn dus inderdaad diezelfde manier hoe we dat in Nederland hebben gedaan, is belangrijk. Dat je eerst gewoon wat awareness van je merk en van wat je sociale missie wat meer verspreidt daar.
1: Ja.
2: En dat heeft eventjes tijd nodig. En als ze dan onze soep hebben gegeten, ja, dan zijn ze binnen. Want het is de lekkerste soep natuurlijk.
1: Ja, precies. Ja. En is het, heb je al een distributeur? Of zeg je nou, naar Frankrijk gaan we even rustig aan doen? Dat komt wel als we zover zijn.
0: We zijn nu wel echt meer zelf aan het doen. We hebben wel een soort van logistieke distributeur, maar die doet niet je sales en zo.
2: Nee.
0: Dus we hebben alle vertrouwen in dat we dat samen met Hanna daar...
2: Dat is echt een Nederlandse werknemer zit daar in Engeland. Ja, die dat voor ons opzet.
1: Snap ik. Ja, prachtig. We sluiten af met een Amsterdamse tegeltjeswijsheid. Die moet er zijn. Wat zou een tegeltjeswijsheid kunnen zijn? Heb je het erover gehad?
0: We zijn wel echt doeners, niet veel van het vergaderen. Dus misschien niet lullen, maar poetsen.
1: Ja? Ja, mooi.
2: Ja, daar sluit ik me volledig bij aan. En gewoon een beetje lekker bij jezelf blijven. En niet gaan zweven. Dat vind ik ook altijd belangrijk.
1: Het klinkt heel mooi. Een Amsterdamse tegeltjeswijsheid, maar die klinkt ook heel Rotterdams. Ja, heel prima. Vind ik goed. Dankjewel. Max Kranendijk en Martijn Kanters van Oma's Soep. Dankjewel voor jullie mooie verhaal. Ook in dit seizoen vertellen we weer heel veel inspirerende ondernemersverhalen. Met dank aan onze nieuwe sponsor Jort. Ben je nou ook ondernemer? Heb je de nodige bloed, zweet en tranen in je bedrijf zitten? Stuur dan even een mailtje naar bzz@bnr.nl. bzz@bnr.nl. En natuurlijk abonneer je op onze podcastfeed Bloed, Zweet en Zaken in je favoriete podcastkanaal. Of gewoon even in de BNR-app. Tot de volgende keer. Dag.
3: Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door boekhoudprogramma Jort.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen vastgoed gezocht.

0: Hallo, ik ben Art Rooijakkers en ik presenteer dit jaar de Dutch Podcast Awards. Het is bijna zover en jij bepaalt wie de publieksprijs wint. Heb jij een favoriete podcast die absoluut die award verdient? Stem dan nu. Ga naar podcastawards.nl en geef jouw stem aan de podcast die jij het allerbeste vindt. Met jouw stem bepaalt de winnaar. Dus stem snel op podcastawards.nl.
1: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
2: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
3: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
4: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
5: Wat is belangrijk? Is het nieuws of het verhaal erachter? Zijn het de koppen of de context? De cijfers of de gevolgen? Van beurzen in het rood tot de groene economie. Als het belangrijk is, staat het in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
6: Nieuwe leaseauto nog niet geleverd? Auto nodig voor die ene opdracht? Tijdelijk personeel in dienst? De oplossing is Shortlease van Enterprise Car Sharing & Rental. De grootste ter wereld. De beste aanbiedingen vind je op enterpriseshortlease.nl. Daar zijn we voor.
5: Als het belangrijk is, staat het in het roze. Probeer het FD nu 4 weken voor 1 euro. Ga naar fd.nl/roze.
7: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
8: Woedend was hij. Zijn klant stuurde hem van het kastje naar de muur en hij wacht al 6 maanden op zijn betaling. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, stelde ik hem gerust.
9: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
10: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
11: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
12: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
13: Shape the future with confidence. EY.
11: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
14: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
15: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Veiligheidsdiensten waarschuwen voor Russische moordaanslagen op Europese burgers. Vooral bazen in de defensieindustrie zouden gevaar lopen, schrijft een Britse zakenkrant. Nu het maar niet opschiet met de oorlog in Oekraïne, gooien de Russen het over een andere boeg. Ze willen mensen die Oekraïne helpen met wapens bang maken. In Tilburg zijn 3 mannen op de vlucht geslagen na een zware crash, melden regionale media. Een gehuurde BMW met Duits kenteken ramde in een straat 2 geparkeerde auto's. Die werden na de klap gelanceerd en kwamen terecht tegen een huis en café. Op camerabeelden zou te zien zijn dat na de crash 3 mannen uitstappen en er vandoor gaan. Een dode en 2 gewonden in Ruurlo in de Gelderse Achterhoek. Daar botste vannacht een auto met 3 mensen erin frontaal op een boom. 1 van hen overleed ter plekke. De andere 2 zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, weten we niet. Geschrokken reacties na de aanval van Houthi-rebellen gisteravond op de luchthaven van Riyadh, de hoofdstad van Saoedi-Arabië. Er vielen 12 doden en 100 gewonden. De Amerikaanse president Trump vindt het verschrikkelijk. VN-baas Guterres is diep geschokt. Het is de dodelijkste aanval op Saoedi-Arabië in meer dan 10 jaar. En een kleurenspektakel aan de hemel. Vooral in het zuiden van ons land was gisteravond en vannacht het noorderlicht te zien. Op social media worden veel foto's gedeeld van een groene of paarse lucht. Om het noorderlicht te kunnen zien had je wel een camera nodig. Het weer van Weer Online. In het noorden de meeste buien, in het zuiden vaker droog met een mix van zon en stapelwolken. Het wordt 13 tot 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering. BNR Nieuwsradio. Vastgoed Gezocht.
17: Maarten Bouwhuis.
18: Kees koopt en Harry huurt. Twee min of meer identieke levens. Eén verschil? Het huis van hun ouders. Econoom Jona van Loenen ziet de woningmarkt als dé ongelijkmaker van Nederland. En hij heeft slecht nieuws voor wie denkt dat bouwen alles oplost. De vraag van deze week: hoe heeft de woningmarkt nou zo kunnen ontsporen? En helpt dat nieuwe actieplan van het kabinet? Dit is Vastgoed Gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. We zijn er natuurlijk elke maandagmiddag 2 uur 's avonds om 19:30 als radio-uitzending, gewoon op BNR. En natuurlijk altijd online als podcast. En Maarten Veldser is deze keer mijn co-host. Maarten de Gruyter excuseert zich. Dag Maarten, hoe is het?
19: Fantastisch en wat leuk om in een nieuwe studio te zijn.
18: Ja, mooi is die, hè?
19: Dat is prachtig.
18: Ja, voor iedereen die ook online kijkt of kleine snippets voorbij ziet komen, we hebben een hele mooie nieuwe studio. Dit is heel fijn. En die nieuwe studio is ook bekostigd, net zoals mensen hun leven willen bekostigen. En dus moeten we het weer over box 3 hebben.
19: Ik vrees het.
18: Minister Heijnen kwam met een oplossing. 2 dagen later draaide hij weer bij. Er is veel kritiek. Kun jij nou aan mijn luisteraar nog eens een keer goed uitleggen wat men nu wil en wat de impact is voor de vastgoedsector?
19: Nou, dat goed uitleggen, dat is best moeilijk. En wat men wil inschatten is al helemaal moeilijk. Maar
18: We doen een poging.
19: Allereerst de overstap naar een vermogenswinstsysteem in plaats van een aanwassysteem. Ja. Dat werd als een groot winstpunt voor de VVD gebracht.
18: Ja, kort gezegd, als ik mijn pand van 3 ton verkoop en ik heb het ooit gekocht voor 2 ton... dan ga ik pas afrekenen over die ton als ik het verkoop.
19: Precies.
18: En nu moet ik elk jaar afrekenen over de waarde.
19: In het oude plan ging het om vermogensaanwas. Dus dan betaalde je ook over de waardestijging. Overigens niet voor vastgoed, maar wel van je aandelen.
18: Ja.
19: En dat kost geld in de perceptie van de overheid. Wat ik overigens durf te betwisten. Want ik denk het is ook uitstel van geld. Het is niet dat het echt geld kost. Maar goed, om dat geld te bekostigen hadden ze bedacht, we gaan de heffingsvrije voet naar beneden stellen. Naar 30.000 euro. Bijna een halvering. Waardoor er 800.000 extra mensen box 3 belasting moesten betalen. En dat gaat dan om een euro 400, 500 per jaar.
18: Ja, want de heffingsvrije voet is iets van 60.000 euro. Je brengt het terug naar 30.
19: Ja, dus over dan gaan er mensen.
18: Dus dan vallen er heel veel kleine spaarders vallen dan in één keer in het box 3 regime.
19: De kleine spaarders zijn de klos. En ik denk, ja, dat gaat waarschijnlijk meer kosten om dat uit te voeren.
18: Want je moet wel die handling betalen.
19: Al die handling, 800.000 mensen moeten dat gaan doen.
18: En het gaat de facto over weinig geld, want het gaat over maximaal 30.000 euro.
19: En dat is nog maar de directe kosten, de handling bij de Belastingdienst zelf. Maar al die mensen die dat formulier moeten gaan invullen en moeten gaan opsturen. Nou, als ze dat 2 uur kosten, dat is ook al een enorme kost voor de maatschappij.
18: Ja.
19: En voor het vastgoed, dat zou heel erg zijn, zou het forfaitair tarief 1,5% omhoog gaan.
18: In 2027,
19: eenmalig. En dan heb je het gewoon dat je meer dan 2,5% van de waarde van je pand aan belasting gaat betalen, terwijl vaak de netto huur niet eens zo hoog is.
18: Nee, precies. Dus je moet het in verhouding zien tot de. Want je hebt een forfaitair rendement, dus die 7,5%, dat moet je nemen van de hele waarde van het vastgoed. Daar betaal je 36% belasting over. Ja. Want je telt het op bij je inkomen. En dan kom je op een percentage wat in veel gevallen dus meer geld is dan dat je met de waarde van zo'n pand aan huurpenningen kunt innen.
19: Zeker.
18: En dit is toch de kern van het uitponden van wat er gebeurt? Waarom
19: dat is de kern. Dus vastgoedbelang zegt ook, ja, we verwachten weer dat die uitpondgolf nog even aanhoudt op deze manier. En dat is natuurlijk doodzonde. En eigenlijk onbegrijpelijk. Maar ik vind die hele box 3, het lijkt wel of niemand in touch is met de samenleving. Hè? Dat die kleine spaarders, daarvan hebben de politieke partijen of zo, dus niet in het minderheidskabinet zitten, hebben al zo vaak gezegd, ja, dit is onacceptabel, we moeten die kleine spaarden met rust laten.
18: En dan gebeurt het toch.
19: Ja.
18: Vind je het allemaal paniekvoetbal?
19: Ik vind het zeker paniekvoetbal.
18: Maar we zijn deze voetbal al 5 jaar aan het rondtrappen. Het probleem wat moet worden opgelost.
19: Nu waren we er bijna. Dus volgens mij dat nieuwe systeem wat ze dan bedacht hebben, dat is prima. Ik zou gewoon accepteren dat het op papier in 27 wat minder opbrengt dan gedacht.
18: En dat we maar betalen uit de staatsschuld, want die is slechts 45% van de BBP.
19: En mind you, dat ze hadden bedacht dat die wet tegenbewijs, want mensen kunnen natuurlijk al een aantal jaar zeggen, als mijn werkelijke rendement lager is dan mijn echte rendement, dan ga ik een tegenbewijs indienen. Nou, volgens mij is net 1 miljard opgevraagd van de 16,6 miljard die ze gereserveerd daarvoor hadden.
18: Dus een deel van de mensen doet dat niet? De meeste mensen doen dat niet?
19: Een merendeel doet het niet.
18: En er is wel voor gereserveerd?
19: Daar is wel voor gereserveerd. Dat potje kan je rustig laten vrijvallen voor 27 en dan ben je ook klaar.
18: Maar dat is interessant, want in de regels, de begrotingsregels staat dat geld wat gereserveerd is, maar niet wordt opgevraagd, toekomt aan, laten we zeggen, het aflossen van de staatsschuld. En,
19: ja, prima, en toch, en dan laat je de staatsschuld een beetje oplopen, ja, op de andere kant. Ja, interessant. Maar we rekenen ons continu arm.
18: Ja. box 2, wil men dan wel wat doen om te kijken of mensen dan het vastgoed naar box 2 kunnen overbrengen?
19: Ja, en dat vind ik, dat is ook heel interessant in het kader van begrotingsregels. Men wil het box 2 tarief tijdelijk verlagen, ongeveer 1,5% of 1,8%. In de hoop dat mensen dan wat winst gaan uitkeren uit box 2, zodat er incidenteel extra geld binnenkomt. Ik denk alleen, daar hadden we het een tijd geleden ook over. Ja, als je dan zo weinig verlaging doet, dan gaat het ook heel weinig effect hebben. Ik geloof niet dat iemand gaat zeggen, joh, ik ga nu mijn winst maar uitkeren, want nu kan ik het voor 29,2% uitkeren. En eerst was het
18: 31. Ja, je moet het gewoon dan naar 20% terugbrengen.
19: Ja, 25 wat het was.
18: Ja. Ah ja, precies.
19: Want andersom heeft wel gewerkt. Hè. Toen de verhoging ging van 25 naar toen 33, denk ik, of 32. Toen hebben mensen honderden miljoenen winst uitgekeerd. En kwam er incidenteel heel veel geld binnen bij de schatkist.
18: Ja, dus als je het terugbrengt naar die 25, dan kan dat ook wel weer gebeuren.
19: Voor een jaartje zeker, ja.
18: Tot slot nog even ander nieuws. Registerplicht voor makelaars. Daar kwam de minister zelf mee vorige week. Om te zeggen van, nou, we denken dat het nodig is dat er weer een nieuw register moet komen voor de makelaars. Wat we vroeger hadden, rond 2001 afgeschaft. Waarom wil de minister dit?
19: Nou ja, de minister die ziet veel misstanden. En dan heeft ze het over honderden meldingen die bij eigen huis zijn binnengekomen. Ik denk dat die misstanden enorm meevallen. Maar gevoelsmatig vind ik makelaardij wel een beroep. Waarvoor je een register zou kunnen hebben.
18: Okay.
19: En waar het dan om gaat, dat is interessant. Hè, want het is in 2001 afgeschaft. En onder het mom, dan komt er meer concurrentie en dan dalen de tarieven. Dus nogal wie dus dat de makelaarsverenigingen het graag weer terugdraaien, want die kunnen dan hogere tarieven vragen.
18: Ja, alle beschermde beroepen zijn duur.
19: En nu gaat de discussie erover. Hè, van hoe hoog moeten we die barrière leggen? De makelaarsverenigingen zeggen, nee, dan moet er ook een examen komen, weet ik het allemaal, een opleiding en noem maar op. En de minister zegt, nee, inschrijven is voldoende.
18: Inschrijven is voldoende, maar dan weten we in ieder geval wie het is. En als er dan een klacht komt, dan kun je ultimo kun je iemand, laten we zeggen, aanpakken via dat register.
19: Precies, dan kan je maar
18: iemand geschorst wordt.
19: Ja, want de regels zijn dan bekend.
17: Vastgoed gezocht.
18: 502.000 euro, dat betaalde je begin dit jaar gemiddeld voor een woning in Nederland. Is nogal wat. In 1993 was dat 80.000 euro. Huizen werden ruim 6 keer duurder en stegen daarmee veel harder dan de loonontwikkeling in Nederland. En onze gast stelt dat de woningmarkt daarmee de ongelijkmaker van Nederland is geworden. Met de grootste erfenisgolf erbij wordt dat misschien alleen maar erger. Econoom, columnist en schrijver van het boek Baby Boomer Biljoenen, Jona van Loenen, van harte welkom.
20: Dankjewel, mooi om hier te zijn.
18: Fijn dat je er bent. Ja, je boek opent dus met, en ik zei het al aan het begin van de uitzending, Kees de Koper en Harry de Huurder. Het zijn twee klonen met dezelfde cijfers, dezelfde baan, hetzelfde salaris. Het enige verschil is, de een groeit op in een koophuis en de ander in een huurhuis. Waarom kies je eigenlijk juist die woningmarkt als startpunt van wat jij erfocratie noemt?
20: Dit is een goede vraag, omdat dat eigenlijk de grote ongelijkmaker geworden is en aan het worden is in Nederland. Dus ik dacht eerst, mijn boek gaat ook niet om rijk versus arm of om ongelijkheid die kleiner moet worden. Ik vind ongelijkheid aan zich niet heel erg wanneer dat gewoon voorkomt uit ondernemerschap of werken. Maar het paradox van de woningmarkt is dat het vaak voorkomt uit een beetje toeval omdat je in die markt hebt gezeten. En vervolgens wordt die kloof, en daar gaan we het zo over hebben, zo groot dat Kees de Koper eigenlijk rustig achterover kan leunen en Harry de Huurder eigenlijk nooit meer een woning kan kopen. En dat is een zeer grote kloof die we volgens mij moeten dichten.
18: Ja, de verschillen zijn ook fors. Hè? Dus een 75-plus huishouden met een koopwoning had in 23 gemiddeld 690.000 euro netto vermogen. Dat is dan inclusief de waarde van het huis.
20: Ja.
18: Maar dan wel met aftrek van de hypotheek.
20: Ja.
18: Neem ik aan.
20: Ja.
18: En de huurder 50.000 euro. En jij zegt, ja, dat verschil is zo groot, dat gaat een probleem geven in de maatschappij.
20: Ja, en de erfenisgolf moet nog komen. Dus dat probleem wordt eigenlijk nog groter. Dus je had de ESB, die heeft voor de vakantie een studie uitgebracht. Fascinerende studie, heb ik laten zien. Wat is de erfenis? Afhankelijk van of je ouders huren of kopen. En stel je voor, je bent een kind in een huurwoning met ouders met ook een huurwoning, krijg je 18.000 euro erfenis ongeveer. Stel je voor, je bent met een kind in een koopwoning, ouders ook een koopwoning, krijg je 463.000 euro. Dus bijna een 500.000 meer. En mijn angst is dat we dan niet meer in een meritocratie leven, waarin je werk en ondernemerschap je succes bepaalt, maar een soort erfocratie, dat de bankrekening door je papa en mama wordt bepaald.
18: Ja, maar die kinderen moeten in de toekomst, die moeten wel weer hele dure huizen terugkopen. Dus ja, die moeten alsnog wel gaan werken, toch?
20: Ja.
18: Ik bedoel, het is niet dat ze niet meer hoeven te gaan werken voor hun geld, op een paar uitzonderingen daar gelaten.
20: Nou ja, als de gemiddelde erfenis 500.000 is ongeveer, dus 463.000 euro, ja, dat is echt een flinke smak geld.
18: Mm-hmm.
20: En dat betekent wel gewoon dat je, weet ik veel, je kan 4 of 3 dagen gaan werken, je kunt een tweede huis kopen. Dus we komen in een soort systeem terecht waarin rentenieren beloond wordt. En dan worden we uiteindelijk dus, daar pleit ik in mijn boek, voor allemaal armer van.
18: Mm-hmm. En als we dan naar de woningmarkt kijken, daar eens even op inzoomen. Hoe heeft het zo kunnen ontsporen eigenlijk? Want de vraag is, als dat de ontsporing is, hè, maar je zegt het is een enorme waardestijging. Hoe moeten we dat nou verklaren?
20: We hebben het deels aan onszelf te danken eigenlijk. Dus het is niet, we doen het alsof het een soort regenbui is die ons overkomen. We zijn zeik nat geworden. De belangrijkste factor is natuurlijk ook het extreme monetaire beleid van de afgelopen 10, 15 jaar. Als geld spot goedkoop is en we pompen miljarden, biljoenen in de economie. Ja, dat gaat ergens naartoe. Dat gaat rendement zoeken in het vastgoed. Maar tegelijkertijd hebben we in Nederland ook nog eens een beetje olie op het vuur gegooid. Dus wij zijn wereldkampioen woningbezit subsidiëren. Dus we willen al heel lang wereldkampioen worden, maar daar zijn we het al vele jaren.
18: Met de hypotheekrenteaftrek.
20: Ja. Ja, dus en je had een heel interessante studie van Nieuw Instituut voor Publieke Economie. Die had berekend, oké. Als je een woningbezitter, alle woningbezitters van Nederland samen, wat die betalen aan belasting over de eigen woning, OZB, et cetera, gecorrigeerd voor wat ze aan fiscale voordelen ontvangen, krijgen ze een subsidie van 3 miljard per jaar. En ik vond het fascinerend om te lezen. Dus je krijgt eigenlijk geld toe op je eigen woning. Natuurlijk dragen ze op andere vlakken heel veel belasting af. Ja. Maar dan is het niet gek als we wereldkampioen woningbezitter zijn, dat die prijzen hier veel harder stijgen.
18: Ja, de vraag is of je die getallen met elkaar moet vergelijken. Want we willen de eigen woningbezit stimuleren met de hypotheekrenteaftrek.
20: Ja,
18: dus die is gelimiteerd over de jaren heen. Want nu is het alleen maar tot de eerste schijf.
20: Mm-hmm.
18: Het was vroeger natuurlijk in de hoogste schijf.
20: Ja. Ja.
18: Hoe luister je naar de analyse, Maarten Veldser?
19: Nou, een paar kanttekeningen. Eén, ik denk dat dat toch ook door de schaarste komt. Hè? Als er veel minder schaarste was geweest, waren die woningen minder waard geweest. En dan waren die erfenissen ook niet zo groot. Twee, ik vind kopen ook niet zaligmakend. Weet je, ook een huurder kan beleggen en geld verdienen. En natuurlijk heeft hij wat minder fiscale voordelen. Maar vergis je niet hoe de huurwoning in Nederland gesubsidieerd is. Dus ook niet mals. Via huurregulering, lage grondprijzen.
18: Ja, althans de sociale sector.
19: Het is misschien wat moeilijk. Je hebt minder die discipline van de hypotheekbank aan wie je elke maand moet overmaken. Maar je kan natuurlijk prima bij een van de vermogensbeheerders ook maandelijks sparen. En ik vind een aspect wat ook onderschat wordt, is het. Want Kees en Harry die zijn helemaal gelijk, zeg je. Maar als ik kijk naar erfenissen, vind ik het familieaspect erg belangrijk. Ik geloof dat iedereen bezig is om ervoor te zorgen dat zijn kinderen, de volgende generatie, het beter heeft.
20: Mm-hmm.
19: En dat we dat ook allemaal willen. En dat het hoogste doel is bijna in de samenleving.
20: Mm-hmm.
19: En die erfenissen komen ook best laat. Hè. Die komen pas als mensen 50 zijn. Dus ook een analyse van het FD vandaag.
20: Ja. Gemiddeld is volgens mij 55 als je hem ontvangt.
19: Ja.
18: Ja. Ja. Nou, laten we zo straks even naar die erfenissen kijken. Maar nog even bij die woningmarkt houden. Want inderdaad, ceteris paribus Harry en Kees, is eigenlijk alles wel gelijk. Want er is ook een moment in het leven waarin de een dus kiest voor een woning en de ander zegt, ik blijf huren.
20: Mm-hmm.
18: En Maarten zegt eigenlijk, ja, die huurder had er ook voor kunnen kiezen om voor zijn appeltje voor de oude dag te zorgen door te gaan beleggen.
20: Ja.
18: Bijvoorbeeld. Dat ja, had ook gekund.
20: Het is wel de assumptie dat de huurder daarvoor kiest. In Nederland ben je gek als je niet koopt, dus iedereen wil kopen. En wie kopen niet? Ja, die dat niet kunnen. Dat is wel gewoon de realiteit waar we in zitten. En dan blijft het feit wel dat ik als Harry, als ik de zoon ben, dan heb ik, het is niet mijn verdienste. Dus misschien mijn verdienste van mijn ouders, maar ik heb daar werkelijk wel niets voor gedaan.
18: Ja.
20: En tegelijkertijd is,
18: jij wordt toevallig geboren in dat huis.
20: Ja, en tegelijkertijd is 60-70% soms van die babyboomers zit, van het huis zit, van het vermogen zit in die eigen woning. Dus het merendeel van het vermogen zit in die eigen woning. Ja, daar is dus ook niet belasting over betaald. Daar heb je niet zoveel voor gedaan. Dat is gesubsidieerd. En dat komt de volgende generatie toe. En ik wil niet meer belasting heffen. De overheid hebben we net al over gehad, is groot genoeg. Maar ik wil eigenlijk kijken, hoe kunnen we de belasting op ondernemerschap en inkomsten fors verlagen? Dan moet volgens mij de belasting op wonen iets omhoog.
18: En er staat tegenover dat toen, en dit is een beetje NS1, maar ik denk dat het voor veel mensen geldt.
20: Ja.
18: Mijn ouders zijn babyboomers, bijna 80. Ik ben 48, dus 55. Over 7 jaar komt het.
20: Ja, dan komt het.
18: Nee, want ze blijven nog heel lang bij mij.
19: ze mogen vastgeven.
20: Ja, je mag 7000 per jaar schenken.
18: Precies.
20: Ja,
18: precies.
20: Ja.
18: Dan zij kochten een huis in 81 in Zoetermeer met 12% rente.
20: Ja.
18: Dus zij moesten een enorme stretch doen om dat huis te kunnen kopen. En dat was eigenlijk best wel ingewikkeld. En ze hadden ook heel veel vrienden die dat.
19: Maar dat is interessant. Ik denk dat die stretch in elke generatie hetzelfde is. Maar het is wat Jona zegt. Omdat die rente zo gedaald is, hè, door het monetaire beleid, zijn die huizenprijzen zo gestegen.
18: Ja, dus je herkent
19: de generatie van die ouders, die denkt dat de woonquote ongeveer gelijk was. Alleen nu heb je met dezelfde woonquote, moet je wel 2-3 keer zoveel voor dat huis betalen, relatief.
18: Ja.
20: Ja. Ja, de woonquote is natuurlijk afgelopen jaren fors gedaald. Dus het is ook de paradox dat iedereen in de markt eigenlijk minder is gaan betalen, behalve mensen die buiten de markt zitten.
19: Maar zeg jij ook, Jona, dan in onze samenlevingen, we hadden, geloof ik, 30 jaar geleden was meer dan de helft was huurwoning.
20: Mm.
19: Nu is het veel minder dan de helft. Ja. Hè, meer dan de helft koopt. Maar in jouw ideale samenleving koopt eigenlijk iedereen.
20: Nee, ja, in mijn ideale samenleving heb je een soort geen fiscale discriminatie tussen huurders en kopers. Volgens mij, daar zijn heel veel economen het over eens. Laten we dat fiscaal gelijk trekken, dat het eigenlijk niet heel veel meer uitmaakt. Maar, fiscaal gezien, of je huur of koopt. Maar nu wordt het zo geprikt.
19: Maar fiscaliteit lijkt mij niet de enige trigger. Dan blijf je houden dat mensen die een woning kopen, sparen, gedisciplineerd zijn. Ja. Die elke maand moeten aflossen. In een wereld waar de bevolking groeit en de schaarste toch altijd zal toenemen, denk ik. Waar bouw ook steeds moeilijker wordt. Dus mijn ideaal, maar ik ben ook liberaal, is toch dat mensen zoveel mogelijk een eigen woning hebben.
20: Ja, ik ben ook liberaal, maar mijn ideaal is dat mensen, dat is eigenlijk het boek, mensen moeten van mij rijk worden in een samenleving door gewoon dingen te doen, dingen te bouwen, te ondernemen. Absoluut. En niet door het bezitten van iets zonder daar verder echt
0: een inspanning voor te leven. Ja, want dat hoort er dus heel erg bij, dat je dus gaat zorgen dat werken meer gaat lonen en dat de inkomstenbelasting dus naar beneden gaat.
20: 1-1.
19: Ja, ja. Kijk, mijn theorie is altijd alle belastingen werken verstorend. Hè? Dus BTW verstoort consumptie, loonbelasting verstoort werken, VPB, vennootschapsbelasting verstoort ondernemen.
0: Nou ja, hypotheekrenteaftrek verstoort de woningmarkt.
19: Ja, en erfbelasting, dat verstoort doodgaan. En dat is eigenlijk het enige wat je vrij makkelijk niet kan verstoren. Ja, dus ik ben er helemaal mee eens. Maar als de totale belastingpot maar niet omhoog gaat. Absoluut, we moeten naar een kleinere overheid, minder belasting. Ja. En dan is het helemaal niet raar om aan het eind wat minder meer te heffen en het begin wat minder.
0: En dan nog even in relatie met de schaarste. Want Maarten Veldse, jij zegt een van de redenen dat die woningprijzen zo hard zijn gestegen in Nederland is ook de schaarste. Dus het is ook het feit dat er heel veel geld in de markt was met hele lage rente. Maar ook schaarste. Ja. Jona, je bent zelf huiseigenaar en je verkocht vorig jaar ook een woning met 70.000 euro winst, belastingvrij. Dus jij zegt eigenlijk die schaarste is voor huiseigenaren helemaal geen crisis. Het is een succes.
20: Ja, dus we hebben het altijd over een wooncrisis. Maar het is alleen een crisis voor de mensen die nog geen woning hebben. De wooncrisis voor mensen zoals mezelf als huiseigenaar is natuurlijk een groot succes. Want de wooncrisis betekent eigenlijk niets anders dan de woningwaardes blijven stijgen. Dus ik word er rijker van.
19: Ja, tenzij je 3 keer zo groot wil gaan wonen.
20: Dan is het probleem. Maar tegelijkertijd is ook, iedereen schreef, er wonen moet betaalbaar worden. En volgens mij moet je dan 3 vragen stellen. Oké, wie wil dat wonen betaalbaar wordt? Dat doe ik wel eens in een zaaltje. Nou, gaan alle handen gaan de lucht in. Ja. Dan vraag ik, wie is woningeigenaar? Nou, dat zit altijd in zo'n zaaltje wel 80-90% woningeigenaar. En dan vraag ik, oké, wie van die woningeigenaren die zojuist hun hand 2 keer opstaken, vindt prima dat zijn of haar woning met 20-30% de waarde daalt. Nou, dan zie je het draagvlak voor je ogen verdwijnen. Maar dat is een beetje wat betaalbaar wonen is.
0: Maar dat is wat er dus dan wel zou moeten gebeuren. De vraag is hoe. Wij hebben te gast Jona van Loenen in onze aflevering van Vastgoed Gezocht, zoals we er elke week maandag bij zijn. Zijn boek Babyboomer Biljoenen is net uit. En collega John van Schagen die las hem en haalde er 5 opvallende passages uit over de woningmarkt.
21: 264 pagina's stelt het boek van Jona. En de woningmarkt, die komt dus ook volop aan bod. En met enige regelmaat zit je dan toch behoorlijk te verbazen. Deze bijvoorbeeld. Met een modaal inkomen kon je in 2025 maar 2,1% van het woningaanbod kopen. In Amsterdam was dat 0,1%. Afgerond dus 0. Of deze. Volgens de OESO krijgen huiseigenaren nergens zoveel fiscale voordelen als in Nederland. 2 keer zoveel als in Chili, bijna 10 keer zoveel als in Frankrijk en Italië. En dan koopwoningen. Die werden tussen mei 2024 en mei 2025 zo'n 47.000 euro duurder. Het modale inkomen was toen 44.000 euro. Zelfs wie alles spaarde en geen belasting betaalde, raakte dus alsnog achterop. En wat te denken van deze? Het aantal werkende jongeren dat nog bij hun ouders woont steeg tussen 2018 en 2024 met 33%. 624.000 jongeren zijn het inmiddels. Deze is er ook eentje om te onthouden, voor op een verjaardag bijvoorbeeld. Stel nou dat de huizenprijzen met 6% per jaar blijven stijgen. Dan kost een gemiddelde woning in 2056, wat denk je? Bijna 3 miljoen euro.
0: Ja, hoe gaan onze kinderen dat allemaal betalen? Vraag je af. Dankjewel, John. Die woningmarkt hebben dus met de beste bedoelingen zelf opgepompt met hypotheekrenteaftrek, jubeltonnen en startersvrijstellingen. En volgens Jona van Loenen wordt dat met die grootste erfenisgolf die eraan komt alleen maar erger. Jona, eerst even reactie op die prijs. Dat klinkt dan nu in het huidige tijdsbeeld als heel veel geld. Mm-hmm. Maar toen ik studeerde was een biertje 1,50, 2 euro. Ja. Zegt, als ik ooit 4 euro voor een biertje betaal, dan zou ik knettergek zijn.
20: Dan ben je nu goedkoop uit.
0: Dan ben je nu zelfs in Amsterdam. Ja. In de meeste steden in Nederland is het gewoon 4 euro hoor. Maar je moet gewoon niet alles in Amsterdam kopen. Maar daarmee bedoel ik te zeggen, inflatie,
18: Ja. Voelt voor ons ook iets als, jumpig, wat is het duur geworden. Ja. Maar, dat, maar ik ben ook meer gaan verdienen.
20: Ja, natuurlijk.
18: Dus we kunnen wel zeggen, ja, dan gaat mijn kind later een huis van 3 miljoen moeten kopen. Maar ja, dat is dan dus de... Waarschijnlijk is dat dan ook de economie waar we in zitten.
20: Ja, maar dat
18: is niet een beetje een overdreven manier van dat zo weganalyseren?
20: Nou, het is een perspectief om te geven. En wat in het boek ook staat, dus natuurlijk is er inflatie, maar de woningwaardestijgingen zijn afgelopen jaren veel hoger geweest dan de inflatie. Dus als de inflatie ongeveer 2% is geweest, ja, in de berekening was de gemiddelde woningwaardestijging iets minder dan 6%. Dus dat is bijna 3 keer zoveel geweest. Dus dat perspectief moeten we dan ook wel eerlijk vertellen.
19: Ja, ja, daar moet je wel altijd bij beseffen dat het hebben van een woning ook niet gratis is. Hè? Wat jij per jaar in je eigen woning steekt met schilderen. En een woning van nu is ook niet te vergelijken met een woning van 40 jaar geleden. Ja. Daar zit nu een warmtepomp in, daar zit dubbel glas in, hij is geïsoleerd. Nou, noem maar op. Dus we kijken alleen naar de topline, maar ik denk je moet kijken naar de bottomline van het hebben van een woning. En dan is een woning hebben best een dure grap, hoor.
18: En de woonquote, die gaat naar beneden. Of bevestigt dat juist jouw analyse?
20: Ja, de paradox is dus als je gewoon de afgelopen 5 jaar... bijvoorbeeld
18: woonquote kijkt, is wat mensen gemiddeld aan van hun inkomen uitgeven aan wonen.
20: Ja, en dat is zowel gedaald voor private huur, sociale huur als koop. Dus juist. Iedereen die al in die markt zit, is minder gaan betalen. Ja. Waarbij vaak de conclusie wordt getrokken, wonen is goedkoper geworden. Dat klopt, maar wel voor de mensen al met een woning. En natuurlijk de mensen die je per definitie niet meeneemt in die data, zijn die mensen die het überhaupt niet kunnen kopen en nog bij hun ouders op de bank slapen. Ja, dan is het logisch dat dat wel daalt.
18: Ja, en als die willen instappen, hebben die een hele hoge woonquote.
20: Ja.
18: Terug naar mijn ouders, die hadden ook een hele hoge woonquote toen zij instapten.
19: Zo is dat.
18: Dus het is ook onderdeel van het model, zou je kunnen zeggen.
20: Het is onderdeel van het model dat je woonquote gedurende je leven altijd daalt. Ja. Maar nu daalt de woonquote onder iedereen op dit moment. Maar dat komt omdat als je eenmaal in die markt zit, ja, dan daalt het vrij fors.
18: Ja, oké, maar dan is het dus aan de mensen die niet kunnen instappen om toch te proberen in te stappen.
20: Ja, en dan precies. En wie kunnen nog instappen straks? Dat zijn mensen met rijke ouders met een flinke erfenis. En wie kan niet instappen? Die mensen die dat niet hebben. Dan krijg je een soort twee kastenmaatschappij van zij die voor de rest van leven kunnen kopen.
19: Dat vind ik een te passief wereldbeeld. Weet je, als je naar Milton Friedman kijkt, heeft hij veel over geschreven in de jaren en gezegd, vooral op YouTube en zo leuke filmpjes in de jaren 70. Het is natuurlijk ook de ultieme incentive voor mensen om hard te werken, slim te zijn, slim te ondernemen, om wel die woning te kunnen kopen. En natuurlijk willen ze, als ze hem eenmaal hebben, ook het weer doorgeven aan hun kinderen. Want die willen dat ook weer. Dus dat familieaspect, dat vind ik heel belangrijk. En de prikkel om te ondernemen. En andersom, als je een analyse doet van families die heel veel erven, dan zie je dat na 3-4 generaties vaak toch allemaal weg is, die hele voorsprong.
20: Ja.
19: De Van der Bilt zijn de meest belangrijke, geloof ik. Die waren van de rijkste familie in de 19e eeuw. Na 4 generaties was het allemaal weg.
20: Ja, maar dus eerste generatie bouwt het op, tweede generatie bouwt het uit en de derde generatie breekt het af. Volgens mij is dat een beetje de weg.
19: Vier is er niks
18: maar,
19: over.
18: Maar Maarten, ik snap het, hè. Dus vermogen opbouwen als incentive, maar niet iedereen wordt ondernemer. Er zijn ook gewoon heel veel mensen met een gewone baan in loondienst. En die, daarvan zegt Jona eigenlijk, ja, die gaan ook een verschil merken. Namelijk, zitten hun ouders in een koophuis of zitten hun ouders in een huurhuis?
19: Helemaal eens, maar dat heeft daarom vraag ik van hoeveel koopwoningen moeten er zijn. Dan moeten we dan niet stoppen met een hele grote sociale huursector te maken. Dan moeten we mensen juist niet prikkelen om sneller te kopen. Want logisch dat modaal niet kan kopen, want de helft van de woningen is koop.
18: Maar
19: en modaal per definitie is de helft.
18: Creëren we dan niet nog een grotere kloof tussen dat percentage wat wel achterblijft, het is een vreselijk woord om te gebruiken, maar zo voelt het dan een beetje, in die huurmarkt?
19: Oh ja, ik denk dat je dan moet zeggen, kijk, als je naar een land gaat waar 80%, 85% gewoon eigenaar is en 15% om allerlei redenen, of omdat ze niet kunnen betalen, of omdat ze flexibel willen zijn, wil huren. Prima, dat is zijn eigen keuze. En dat je 10% van de bevolking helpt in hun leven, lijkt me ook een prima gezonde samenleving.
18: Nou, je kunt ook naar de Duitse samenleving kijken, die veel meer huurwoningen hebben, waar veel meer gewone middeninkomens in een huurwoning zitten. En omdat er een mietspiegel is, die huren redelijk onder controle zijn. En die mensen dus misschien naast het hebben van een huurhuis ook gewoon kunnen beleggen voor een oude dag. Dus die markt is wel meer in balans, nog los van het feit dat koopwoningen in Duitsland ook goedkoper zijn.
19: Nee, maar eens in Berlijn vragen of die markt in balans is.
18: We moeten niet altijd Berlijn en Amsterdam maken. Ik heb het over Duitsland.
19: Het grappige is, elk land richt zijn woningmarkt op andere manieren in en uiteindelijk is de schaarste overal.
18: Ja, Jona van Loenen, dankjewel voor nu. We praten nog even verder in de podcast, maar voor de radio moeten we alweer afronden. Vastgoed Gezocht is er gewoon volgende week weer. Dag.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business
1: Beats. So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
2: Ik ga met jouw organisatie van employee benefits naar employer benefits. Dat is e-passie. Benefits die medewerkers wel echt gebruiken. En dat betaalt zich terug in minder verzuim, meer productiviteit en talent dat voor je kiest. E-passie. Wellbeing that works.
1: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
3: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
4: Hallo, ik ben Henk Hofstede, sector-expert retail bij ABN AMRO. AI verandert de retail razendsnel. Zet je AI slim in, dan zijn er kansen om efficiënter te werken en je klanten beter te bedienen. Hoe speel je hierop in als ondernemer? Lees het op partner.fd.nl/ABN AMRO.
5: Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: De Nederlandse reisopera en Club Guy & Roni brengen de spectaculaire opera Waiting for the Barbarians van Philip Glass. Hoe ver mag je gaan als je bang bent voor die ander? Nu in de theaters.
7: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
8: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
7: Nextview Consulting, de Salesforce-partner voor corporates en private equity.
9: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
10: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
9: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
11: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
9: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
12: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
13: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Bazen van Europese defensiebedrijven lopen risico om door Rusland te worden vermoord. Westerse veiligheidsdiensten hebben daarvoor gewaarschuwd, meldt een Britse krant. Nu de oorlog aan het front zo moeizaam verloopt, willen de Russen nu ook mensen raken die Oekraïne helpen met wapens. In de Gelderse Achterhoek is een dode gevallen bij een verkeersongeluk. Twee mensen raakten gewond. De slachtoffers zaten in een auto die bij Ruurlo frontaal tegen een boom reed. Een van de inzittenden overleed ter plekke. De andere twee zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend. De politie zoekt naar drie mannen die op de vlucht zijn geslagen na een crash in Tilburg. Ze zaten in een gehuurde BMW met Duits kenteken die vanochtend vroeg twee geparkeerde auto's ramde. Die auto's werden door de klap gelanceerd en kwamen terecht tegen een huis en café. Na de crash zouden drie mannen zijn uitgestapt. Een nieuwe overstroming heeft in Nepal voor veel schade gezorgd. Op 100 kilometer van de hoofdstad Kathmandu was een aardverschuiving. Puin belandde in een rivier en toen liep een heel gebied onder water. Anderhalve maand geleden was er in Nepal een nog grotere overstroming. Er vielen toen ruim 1400 doden. En vandaag is er extra aandacht voor uit de kast komen. Het is namelijk coming-out-dag. Voor veel mensen is het nog altijd lastig om voor hun geaardheid uit te komen. Bijvoorbeeld omdat ze bang zijn te worden gepest of uitgescholden. Ook de politiek viert coming-out-dag. Bij de Tweede Kamer wappert een regenboogvlag. Het weer van Weer Online. In het noorden de meeste buien, in het zuiden vaker droog met een mix van zon en stapelwolken. Het wordt 14 graden. En tot zover het AP-nieuws.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
14: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, Cuba is bijna volledig afgesneden van olie. Is dit het begin van het einde voor de communistische machthebbers? Dat vraag ik aan documentairemaker Bram Vermeulen, die er is geweest. Maar nu eerst. Amerika heeft al zijn bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis in het Engelse Fairford. Eerder werd die basis vermoedelijk door een aanslag bedreigd.
15: We can confirm our belief that we believe Iran to have played a part.
14: Dat was de Britse premier Andy Burnham tegen de BBC. Het is niet de enige plek in Europa die doelwit is van vijandige mogelijkheden. Denk ook aan de mislukte aanslag op het vliegveld van Leipzig in augustus. Ik praat erover met Martijn Kitsen, hoogleraar krijgswetenschappen verbonden aan de Nederlandse Defensieacademie en de Universiteit Leiden. En Europa-verslaggever Geert-Jan Haan is er ook. Goedemiddag, Martijn.
16: Goedemiddag.
14: Volgens de New York Times wijst Amerika naar de Iraanse revolutionaire garde als het brein achter deze aanslagpoging. Daarom hebben ze vliegtuigen nu weggehaald. Is dat een logische beslissing?
16: Ja, en het verbaast mij eerlijk gezegd dat het nog niet veel eerder is gebeurd. Kijk, ik ken die basis Fairford, ben daar zelf ook al een paar keer geweest. Daar zijn geen bunkers, daar zijn geen harde faciliteiten. Die bommenwerpers staan gewoon in de open, gewoon op een platform. Als je daar rond die basis loopt, je kunt vanaf die weg kun je gewoon die bommenwerpers zien staan. En ik moest dat meteen denken toen tijdens die Iran-oorlog al aan Operation Spiderweb, hè, we vorig jaar gehad in de Oekraïne, van de Oekraïners in Rusland, aanval op 6 strategische vliegvelden, waarvan 5 succesvol. Dus met drones, gewoon aanvallen op strategische bommenwerpers. Ja, zoiets kan natuurlijk ook gebeuren in Engeland.
14: Ja, ik herinner me dat we toen het sommetje maakten dat zo'n bommenwerper, weet ik wat, 100 miljoen kost. En zo'n drone, ik geloof, $4000. Dus dat was een hele succesvolle operatie. Maar dit is niet het enige plekje waar Amerikaanse vliegtuigen staan. Of ook misschien gewoon andere NAVO-vliegtuigen. Er zijn wel iets van 10 bases in Europa. Zijn dat allemaal ook van die makkelijke doelwitten?
16: Ja, niet alles is een even makkelijk doelwit. Hè. En ook, kijk, Fairford, er is echt wel stevige bewaking. Alleen je ziet ook, die is nu nog verder opgeschroefd. Hè. Nu de Royal Air Force, dus de Engelse luchtmacht, heeft een speciaal regiment voor de bewaking van luchthavens. Die kwamen net terug uit Irak. En daar hebben ze ook heel veel ervaring met drones neerhalen. Dus die zijn nu met al hun antidroonmiddelen zijn die nu ontplooid ook bij Fairford. En je ziet dat wel ook andere bases, bijvoorbeeld, daar zijn bunkers, die zijn wat beter beschermd. Maar Fairford is gewoon een hele open basis die heel kwetsbaar is. Maar er is wel, het is natuurlijk zo, er zijn meerdere locaties in Europa. Ik las gisteren nog dat die Amerikanen tijdens die Iran-oorlog 5000 sorties hebben gevlogen vanuit Europa.
14: Ja.
16: En daar zijn dus ook kwetsbaarheden.
14: Ja, want die dingen, nou ja, je ziet heel vaak op vliegvelden, elk vliegveld, ook burgervliegvelden, daar staan al die dingen onbeschermd. Er bestaan niet, laten we maar zeggen, enorme hangarcomplexen waar je die dingen in kan parkeren. Dus ze blijven kwetsbaar. Nou zeggen de Britten, er is niks meer aan de hand, het gevaar is weg. Begrijp je niet te min het besluit van de Amerikanen?
16: Ja, nee, wat ik net ook al zeg, ik begrijp dit besluit helemaal. Maar ja, ik snap ook niet dat het niet al veel eerder is gebeurd. Maar het is wel, kijk, wat mij zorgen baart. En nu is het Iran, maar Rusland kan natuurlijk zoiets ook doen. Hè, en die bommenwerpers zijn wel ook onderdeel van de strategische afschrikking die wij hebben. Het is allemaal wat kwetsbaar geworden. En je ziet nu in Amerika, die discussie is al een paar jaar gaande, Amerikaanse vliegbasis hebben over het algemeen ook weinig beschermde bunkers. En die discussie komt nu ook volop in gang in Amerika zelf. Dus tegenwoordig, je bent gewoon overal kwetsbaar voor een tegenstander, want je hoeft maar een paar drones te hebben en je kan gewoon een mega duur platform uitschakelen.
17: Wat mij nu te binnen schiet, Martijn, elke keer als ik in de Oekraïne kom, dan zijn er steeds meer drone-netten, ook op dit soort plekken. Moeten we zo simpel eigenlijk gaan denken? Niet alles valt met nieuwe technologie te fixen, maar misschien met hele oude wetten.
18: Komt er meer werk op je af dan je team aan kan? Sweef heeft

0: Meer snelheid maken? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
1: Onze voertuigen camoufleren. Ja. Maar ik ben één keer vergeten de nette weg te halen. Toen brak ik mijn antennes af. Dat is niet zo slim.
2: Nee. Precies. Oké. Er zijn, Geert-Jan, een hoop van dit soort dreigende situaties. Heb jij een beetje inzicht in waar?
3: Ja, als je kijkt naar Fairford en wat bij Leipzig is gebeurd, dat zijn hele duidelijke, gevaarlijke, of in potentie gevaarlijke situaties. Maar er zijn natuurlijk ook veel kleinere incidenten die we allemaal op een hoop gooien onder de term hybride oorlog. Daar komen we later nog over te spreken. Maar om je een paar voorbeelden te geven. Wat als er vliegtuigen worden gejamd bij Finland of Estland? Wat als er cyberaanvallen zijn op vliegvelden van Brussel of Berlijn? Of Heathrow. Wat als vanuit Belarus er ineens luchtballonnen worden opgelaten die komen in het luchtruim van Litouwen? Ja, wat is dat dan voor soort incident? Is dat een oorlogsverklaring? Is dat een pesterijtje? Dat maakt het zo lastig om dat allemaal te schalen onder dezelfde noemer. Nou, daar gaan we zo over doorpraten, maar ik heb je vast wat voorbeelden dan gegeven. Ik heb wel gelijk een vraag aan Martijn, want wat mij opviel aan Leipzig was de reactie van de Duitsers, die eigenlijk zeiden: Rusland, jij zit hierachter. Maar ze zeiden ook: we hebben eigenlijk niet 100% juridisch waterdicht bewijs. Maar het kan niet anders, op basis van wat we weten, dat het de Russen zijn. En ik vroeg me af, Martijn, is dat ook niet een gevaarlijke manier van beschuldigen? Want wij hebben toch ook bepaalde normen en waarden om aan vast te houden.
1: Ja, maar kijk, ik vind wat de Duitsers nu hebben gedaan is goed. Hè. Het is ambigu. Ze hebben er wel heel lang over gedaan, moet ik zeggen, hè, om met dit statement te komen. Maar dat is ook wel typisch. Je wil gewoon goed uitzoeken wie hierachter is. En het probleem is, en ja, Rusland ontwerpt die operaties ook zo. We hebben wel een vermoeden wie erachter zit. Maar om er precies achter te komen is gewoon heel lastig. En vaak als je er dan eindelijk achter bent, dan is het te laat om nog een zinnige reactie te geven eigenlijk. Anders dan te laten merken dat je weet wie er, of in ieder geval een vermoeden hebt, wie erachter zit. Ja, en je kunt natuurlijk wel een reactie gaan geven als dat te vaak gebeurt. En wat we nu eigenlijk aan de hand hebben, dan zou je bijvoorbeeld wel kunnen gaan praten over het ophogen van sancties. Ja, niet alleen praten, gewoon vooral ook doen, zou ik zeggen. En andere maatregelen. Maar om echt de dreiging te counteren, dan ben je al dan te laat.
2: Ja. We hebben het voortdurend, het woord viel al, over hybride dreigingen. En we hebben er ook onder elkaar hier op de redactie eindeloos over zitten discussiëren. Maar wat is dat nou precies? Kun je zeggen, zolang er echt gewoon met wapens wordt geschoten door soldaten van het ene leger op het andere leger, dan is het oorlog. Maar allerlei andere vormen van sabotage of van terroristische aanval, dat is dan allemaal hybride. Wat geef jij eens een idee van wat we daar onder dat begrip nou eigenlijk moeten parkeren?
1: Ja, dankjewel. Dat is een heel goede en heel belangrijke vraag ook, Bernard. En je noemt het begrip hybride dreigingen, maar Geert-Jan die zei net hybride oorlog. En ik vind hybride oorlog een beter begrip, want dat is waar we mee te maken hebben. Want als we even een stap terug doen, hè, ja, we hebben hier sabotage. We hebben desinformatie bijvoorbeeld. We hebben manipulatie van migratie zien we. Dat soort dingen gebeuren allemaal. Maar het grotere plaatje is dat Rusland een oorlog voert in Oekraïne. Dat is gewoon een echte oorlog, zoals wij die ook herkennen als zijnde een echte oorlog. Maar dat plaatje eromheen is dat Rusland vooral bezig is ook om andere landen te verzwakken, om in ieder geval te zorgen dat ze zich er niet mee bemoeien en dat Rusland haar eigen doelen in ieder geval kan realiseren. En als onderdeel van die grotere strategie is hybride oorlogvoering, waarbij je dus in één geval daadwerkelijk een oorlog voert in Oekraïne, maar met zogeheten onconventionele methodes, dus cyberaanvallen, sabotage, maar ook aanslagen, probeert anderen die mogelijk een rol kunnen spelen te destabiliseren en eigenlijk terug te duwen. En dus het is het geheel wat je moet zien. Dus die acties aan zich zijn geen oorlogvoering, maar het geheel past wel binnen een grotere Russische strategie. En de moeilijkheid voor ons is, hè, die acties aan zich, wat ik net zeg, zijn geen oorlog. Dus wij zijn niet in oorlog. Gelukkig maar, hoor. Maar we moeten het wel in zijn geheel zien. En het maakt zeker wel het onderdeel uit van de totale Russische inspanning rondom Oekraïne ook.
2: Ja, een hele gekke vraag die bij me opborrelt. Was 9-11, was dat hybride?

0: Ja, dat is een mooie vraag. Die term hybride oorlogvoering, zoals we die op dit moment gebruiken, die is ontstaan in 2006.
1: Ja.
0: Die is eigenlijk Frank Hoffman, Amerikaanse wetenschapper, die heeft die gebruikt om de manier van optreden van Hezbollah te beschrijven in het Libanon-conflict in 2006. Hezbollah had een heel adaptieve strategie. De ene moment draaien ze op als een guerrilla-leger, ander moment als een gewoon normaal leger. En Israël had het daar heel lastig mee. En daarnaast hadden ze ook nog heel veel communicatie, gewoon via internet, andere middelen. Dus ze legden uit aan de wereld wat er gaande was in hun ogen. En kijk, Al-Qaeda is gewoon echt een terroristische groepering met een terroristische aanslag. Dus nee, dat is voor mij echt terrorisme. Ja. Niet zozeer hybride, maar je kunt, en nu komt de moeilijkheid. Je zou kunnen voorstellen dat een land wel een terroristische groepering aan zich bindt om een aanslag te plegen ergens als onderdeel van een hybride oorlogscampagne.
1: Ja, ja, ja. Ingewikkeld hoor. Dit is BNR De Wereld.
0: Ja, dat is het ook.
1: Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Martijn Kitsen, hoogleraar krijgswetenschappen, verbonden aan de Nederlandse Defensieacademie en de Universiteit Leiden. En Europa-verslaggever Geert-Jan Haan is ook bij ons.
2: Je ziet de afgelopen jaren Rusland deelt van die spelderprikjes uit. Ja. En dan duurt het altijd heel erg lang voordat de EU of de NAVO erop reageert. Ja. Omdat we eerst willen attribueren. Dat we eerst zeker weten wie
3: dat
2: dit
3: het Russen waren. Ja, precies, ja.
2: Ja, en dat is soms heel erg moeilijk. Dat duurt soms een jaar, omdat Rusland criminelen inhuurt die dingetjes voor hen doen. En dan is het heel moeilijk om die link te leggen. Als je op dit soort dingen niet reageert, denkt Rusland, oh, we hebben vrij spel, we gaan nog veel meer van dit soort dingen doen.
1: Ja.
2: Terwijl als je meteen eigenlijk terugslaat, laat je zien, jongens, dit pikken wij niet, doe dit niet.
1: Nee, dat was onderzoeker Sico van der Meer van instituut Klingendaal hier op BNR. Martijn, als we niet in oorlog zijn, wat zijn we dan wel?
0: Ja, het is heel digitaal, hè, in onze beleving. We zijn in oorlog of het is vrede. Maar eigenlijk moet je zeggen, wat we nu aangaande is in de wereld, er is oorlog en er is competitie tussen grootmachten. Hè. De competitie is trouwens ook van alle tijden. Maar die competitie leidt er op dit moment toe dat we niet echt vrede hebben. Hè. We hebben gewoon een actuele dreiging. Hè. Zoals in Fairfort. Kijk, zoiets kan ook hier in Nederland gebeuren, bij wijze van spreken. We hebben Leipzig gezien. Kijk maar door heel Europa heen. Er komen steeds meer voorbeelden. Je ziet dat Rusland die campagne opvoert. En waar het eerst met name cyberaanvallen waren en inmenging in verkiezingen. En hier en daar, denk aan de Novichok-affaire in Engeland. Een liquidatiepoging of een succesvolle liquidatie. Zien we nu ook veel meer fysieke dreigingen. Dus we gaan hier gewoon de komende jaren sowieso nog veel meer last van krijgen en houden.
1: Ja, en wat moeten we doen om ons te wapenen tegen dreigingen in die grijze zone?
0: Ja, dit is precies. Het is de grijze zone tussen oorlog en vrede, waar die Russen zo gebruik van maken. En soms komen ze boven de drempel uit, wat wij als oorlog zien. Maar dan zijn ze hier heel snel eronder en dat is te laat voor ons om te reageren. Dus dat doen ze omdat ze weten dat een conventionele oorlog tegen Europa, die gaan ze verliezen. Daar zijn ze niet sterk genoeg voor. Maar het risico is wel, stel dat wij nu wel eens een keer fors reageren, militair. Stel, er komen groene mannetjes nu een van de Baltische Staten in. En wij reageren daarop als NAVO door bijvoorbeeld ook doelen in Rusland aan te vallen. Ja, dan is het voor Rusland op dit moment is dat een win-win situatie. Want zij gaan uitleggen aan de wereld, kijk eens, de NAVO is hier de agressor. Wij hebben niks gedaan. Hè. Die groene mannetjes waren niet van ons. Dus dat is het hele lastige. En ik denk om hierop te reageren, sowieso de eerste reactie moet niet militair zijn. Dit is het grootste gedeelte. Dit zit onder de drempel van wat wij als oorlog zien. Dus je moet diplomatiek reageren, je moet economisch reageren. Ik had het al over die sancties. Nou, als je kijkt, ik denk daar is echt nog een zee te winnen om die sancties tegen Rusland effectiever te maken. Maar ook de steun aan Oekraïne. Hè. Ook heel duidelijk zijn aan Rusland, als jullie doorgaan met deze campagne, onze steun voor Oekraïne, die wordt alleen maar meer. We gaan Oekraïne alleen maar harder steunen. Ik denk dat twee dingen zijn die je al heel concreet doen. En daarnaast, ik denk dat je ook gewoon actief moet proberen die Russische sabotage of cyberacties te verstoren. En dat kan bijvoorbeeld door zelf cyberacties uit te voeren. Maar ook gewoon goed opletten en snel detecteren en attribueren. Hè. Dat duurt veel te lang. Dus je moet heel snel weten als er iets gebeurt en wie er precies achter zit. En ik denk dat we daar ook onze capaciteiten wat meer op moeten richten.
4: Ja. Martijn, Rusland zegt wel inmiddels, wij zijn in oorlog.
3: He, met ons, met de NAVO-landen. En die Russen hebben ook in hun perceptie en narratief eigenlijk de hele hybride oorlogsfase, die hele grijze zone, overgeslagen. Want het begon in 2022 met een speciale militaire operatie. En nu ineens voeren ze oorlog tegen de NAVO. Hoe verklaar je dat?
0: Nou, ik denk, als je kijkt, de Russische non-linear warfare of next generation warfare, zoals het in het Engels wordt genoemd ook. Eigenlijk vanaf 2014 zijn ze al actief in Oekraïne, natuurlijk, op de Krim en in Oost-Oekraïne.
3: Dat was hun hybride fase eigenlijk, met die groene mannetjes. Die
0: ook neergehaald.
1: Ja.
0: Ja, precies. Dus ze zijn al veel langer actief. Dus ze hebben dat niet overgeslagen, zou ik zeggen. Het is echt wel een groot deel van hun campagne. Maar in hun narratief heb je gelijk. Wij zijn in oorlog. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat wij daar niet in meegaan in dat narratief. Want zij kunnen zich wel een oorlog met ons beschouwen, maar een oorlog is een gewelddadige strijd tussen twee partijen. En ik denk dat zaak is daar niet in mee te gaan, dat narratief. Omdat dit is precies, je voedt dan eigenlijk een narratief. Het is een soort self-fulfilling prophecy. En wat ik al zei, Rusland heeft een heel sterke cognitive warfare. En desinformatie, maar ook beïnvloeding over de hele wereld. Bijvoorbeeld, ik heb zelf ook in West-Afrika wel vaker onderzoek gedaan. En dan kom je, mensen geloven gewoon dat Russische narratief van, ja, we zijn bedreigd door de NAVO en daarom zijn we Oekraïne binnengevallen. Dus als je nu als NAVO zegt, ja, we zijn in oorlog met Rusland, dan in heel veel landen gaan mensen dat zien, ja, zie je wel, die Russen hadden gewoon gelijk. Dus je moet er vooral niet in meegaan op dit moment.
1: Nee, maar het is ook wel een ingewikkelde definitie, want het gaat in feite alleen maar om of je in dit geval of je wapens levert aan een oorlog, aan een land dat in oorlog is. Of dat je misschien, er wordt nu gesproken over licentiebouw van Patriots. Nou, gesteld dat je dat ergens in Polen zet, zodat ze in Oekraïne kunnen gebruiken. Dan hebben die Russen toch wel een beetje een punt. Dat lijkt dan wel heel erg.
3: Maar dan zouden wij toch ook in oorlog zijn met Noord-Korea?
1: Ja,
3: die steunen
1: nou ja,
3: de Russen.
1: Maar dat is een wapenstilstand. Daar is ook geen vrede. Is nooit gesloten.
3: Nee,
0: maar Bernard, jij hebt natuurlijk ook gewoon echt heel veel ervaring in de Koude Oorlog, als ik terugkijk, wat er natuurlijk gebeurde in Afghanistan, de steun door de Amerikanen aan de Mujahideen, maar ook de Russen bijvoorbeeld in Vietnam, of Cubanen, waar jullie zo over gaan praten, in Angola. Dit is onderdeel van competitie. Dit is niet zozeer direct oorlog. Je mag een land in oorlog echt wel steunen. Het wordt wat anders als je rechtstreeks echt militaire acties gaat doen op een ander land.
1: Ja, ik wou afsluiten nog met een themaatje waar eigenlijk iedereen het over heeft. We hebben allemaal een boekje gekregen waarin staat dat je een noodvoorraad, water en blikjes, gaan ze maar door, moet opslaan. En dan is er een hele discussie over voor hoe lang dan? Moet dat voor 3 dagen of voor een week? Of voor mijn part voor een maand of zoiets? Wat is nou echt realistisch om mee te beginnen? Moeten we ons op zo'n manier voorbereiden? En wat moeten we nou precies doen?
0: Ja, ik vind dat een heel goede vraag. Kijk, wat mij altijd opvalt, is als ik uit een conflictgebied terugkom en ik kom hier in Nederland, hoe goed we het hier voor elkaar hebben. En tegelijkertijd zie ik ook dat het is allemaal flinterdun. Het hangt allemaal van elkaar. Je ziet het af en toe, als er iets misgaat in de bevoorradingsketen, dan hebben de supermarkten dat lastig. Dus ik denk sowieso dat het gewoon verstandig is om in ieder geval water, maar ook om eten in huis te hebben. En dan hebben we het niet eens over een militaire dreiging, maar stel dat er nu een keer iets uitvalt. Je moet gewoon voorbereid zijn. En er wordt nu gezegd 7 dagen. Ja, ik denk dat altijd goed is om in ieder geval eten in huis te hebben. Maar of dat nu 7 dagen of een maand moet zijn. Nou, ik denk, als ik kijk naar hoe het meestal gaat, als er een grote verstoring is, dan kun je dat meestal toch wel binnen een paar dagen oplossen. Dus ik denk dat je eerder aan dagen moet denken dan langer.
1: Ja, maar goed. Maar je deelt het idee dat de noodzaak om dat te doen er wel degelijk is.
0: Ja, als je kijkt naar ook de grote stroomstoring die bijvoorbeeld in Zuid-Europa was. Nu was dat? Was dat deze zomer of inmiddels alweer een jaar geleden? Maar dat toen ook mensen zaten echt een paar dagen zonder stroom. En ja, het liep helemaal vast. Wij zijn zo afhankelijk geworden van het feit dat alles met elkaar verbonden is in onze samenleving. Dus je moet ook op voorbereid zijn voor als dat een keer wegvalt. En dat kan zijn door een natuurlijke ramp. Het kan zijn door een dreiging. En ik denk dat het dus daar geen kwaad kan om je daar in ieder geval al even ook gewoon op voor te bereiden.
1: Oké, we kopen allemaal een knijpkat. Dankjewel, Martijn Kitsen, hoogleraar krijgswetenschappen, verbonden aan de Nederlandse Defensieacademie en de Universiteit Leiden. En dank aan Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met De Wereld.

0: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je lezen of kijken of net iets meer weten. Bij BNR volg je wat er speelt en wat er achter zit. Je leest, kijkt of luistert wanneer het jou uitkomt. Wat je ermee doet, dat bepaal je zelf. BNR, blijf scherp.
1: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers die hun dromen waarmaken. NL Investeert.
2: De wereld verandert. Markten bewegen, organisaties transformeren. Juist nu heb je een partner nodig die vooruitdenkt, meebouwt en vooral verbindt. LimeSearch. Al 20 jaar de executive search partner voor CFO's en financieel leiders. Ga naar LimeSearch.nl.
1: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
3: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
5: Wat gebeurt er met de wereld als je de regels afschaft en vervangt door de wetten van het theater?
6: Reken erop dat die wereld rauwer wordt, harder, een chaos.
7: Waanzin ligt op de loer. Dit kan leiden tot verschrikkelijke ongelukken.
5: En er zijn fantastische prijzen te winnen. In november en december in een theater bij jou in de buurt. De Boekesteinende Wijk Geopolitieke Theaterspelshow.
6: Kijk voor data en kaarten op bnr.nl/theater.
7: En sla je slag.
4: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
8: Straks boekt een AI-agent je vakantie. Wat heb je dan nog aan Booking.com? Dat vraag ik, Milou Brandt, samen met co-host Robert Gaal aan James Waters, Chief Business Officer van Booking. Luister naar Return on AI vanaf HumanX in Amsterdam. Nu in je podcast-app.
9: Return on AI wordt mede mogelijk gemaakt door PwC. Van AI-ambitie naar impact.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
10: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Bazen van Europese defensiebedrijven lopen risico om door Rusland te worden vermoord. Westerse veiligheidsdiensten hebben ervoor gewaarschuwd, meldt een Britse krant. Nu de oorlog aan het front zo moeizaam verloopt, willen de Russen nu ook mensen raken die Oekraïne helpen met wapens. In de Gelderse Achterhoek is een dode gevallen bij een verkeersongeluk. Twee mensen raakten gewond. De slachtoffers zaten in een auto die bij Ruurlo frontaal tegen een boom reed. Een van de inzittenden overleed ter plekke. De andere twee zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend. De politie zoekt naar drie mannen die op de vlucht zijn geslagen na een crash in Tilburg. Ze zaten in een gehuurde BMW met Duits kenteken die vanochtend vroeg twee geparkeerde auto's ramden. Die auto's werden door de klap gelanceerd en kwamen terecht tegen een huis en café. Na de crash zouden drie mannen zijn uitgestapt. Een nieuwe overstroming heeft in Nepal voor veel schade gezorgd. Op 100 kilometer van de hoofdstad Kathmandu was een aardverschuiving. Puin belandde in een rivier en toen liep een heel gebied onder water. Anderhalve maand geleden was er in Nepal een nog grotere overstroming. Er vielen toen ruim 1400 doden. En vandaag is er extra aandacht voor uit de kast komen. Het is namelijk coming-out-dag. Voor veel mensen is het nog altijd lastig om voor hun geaardheid uit te komen. Bijvoorbeeld omdat ze bang zijn te worden gepest of uitgescholden. Ook de politiek viert coming-out-dag. Bij de Tweede Kamer wappert een regenboogvlag. Het weer van Weer Online. In het noorden de meeste buien. In het zuiden vaker droog met een mix van zon en stapelwolken. Het wordt 14 graden. En tot zover het AP-nieuws.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
11: Na Venezuela en Iran heeft Trump het ook gemunt op Cuba. Het land verkeert in een diepe economische crisis nu Amerika de olieimport van Cuba tegenhoudt.
12: There have been no negotiations, nor are there any at this time, nor are there any agendas or roadmaps.
11: Dat was de minister van Buitenlandse Zaken van Cuba via een tolk. Ik praat erover met Bram Vermeulen. Hij is naar Cuba afgereisd voor de driedelige documentaire serie voor Frontline van de VPRO, getiteld Cuba, de prooi. Welkom.
13: Ja.
11: Ja, je bent net terug.
13: Ik ben echt net terug, ja. Nee, we zijn als een dolle aan het monteren, maar het komt allemaal net op tijd af.
11: Het komt al heel goed, zo hoorde het ook in dit vak. Ja. Wat voor land trof je aan toen je in Cuba
13: was? Ik was nog nooit eerder in Cuba geweest, maar ik dacht wel, we moeten daar naartoe. Het is natuurlijk een van de meest bijzondere plekken ter wereld, want je wordt niet verwelkomd door neonreclames en winkelcentra zoals overal. Maar het gaat wel echt heel erg slecht. Kijk, Cuba heeft al 70 jaar leren leven met een handelsembargo. We kennen al die beelden wel van die afgebladderde muren, van die oude Amerikaanse villa's.
11: Amerikaanse auto's.
13: En Amerikaanse auto's, de Chevrolet. Maar nu kom je aan in een land waar de honger echt is toegeslagen. De lichamen knokig zijn. Wij zijn meteen op de trein gestapt naar het oosten van het land, Santiago. En dan kom je echt aan in een stad in duisternis. Waar echt alleen nog maar kleine lichtjes van een brommetje of zo. Als die kan rijden. En dat is het dan. Het water staat aan de lip. Mensen die eerder in Cuba waren geweest, die hadden nog nooit meegemaakt dat er ook gebedeld werd op Cuba.
11: Nee.
13: Heel trots volk. Maar nu kunnen ze niet al.
11: En het zag er ook redelijk gelikt uit in het verleden. Dus vroeger was het een vazalstaat van Amerika onder Batista, dictator. In 1969 was de revolutie van de Castro's.
13: In 1959.
11: Sindsdien heeft het land vastgehouden aan een verouderd communistisch systeem.
13: Ja.
11: Is het land, we komen direct wel over Amerika en de rol van de Sovjet-Unie en zo te spreken. Is het land door eigen koppigheid ten prooi gevallen aan die Amerikaanse boycott?
13: Ja, je zou natuurlijk kunnen zeggen, het is voor de Amerikanen is het een open wond dat er zo dicht bij Amerika een socialistische heilstaat door Fidel Castro is gesticht. Ja. En dat hij nog niet op de knieën is gedongen. En dat misschien wel als laatste land in de wereld, misschien Noord-Korea, ze scharen we daar nog onder. Maar er zijn heel veel economische keuzes gemaakt die niet leiden tot de welvaart die je bij grote buur Amerika ziet. Van de andere kant, ik ben 20 jaar correspondent geweest in Afrika. Ik heb heel lang in steden gewoond met gigantische krottenwijken die wel het neoliberale markteconomie systeem hebben omarmd, maar weinig kunnen doen aan extreme armoede. Daar is Cuba voor heel lang wel ingeslagen. Ja. Zo goed dat ze over de hele wereld artsen konden sturen. Ook in Afrika kwam ik ze altijd tegen. Dat hun onderwijssysteem heel goed was. En dat, Bernard, dat laatste, dat is nu echt aan het instorten. Ja. Omdat die staat dus wordt afgeknepen van de olie. Dat zelfs de ziekenhuizen nu al 100.000 operaties niet meer hebben kunnen uitvoeren, omdat ze gewoonweg de middelen niet meer hebben.
11: Nee. Eventjes over ons, westelingen vooral. Decennia lang gingen toeristen naar Cuba. En die kregen dan een heel romantisch beeld.
13: Ja.
11: Wat je al zei, geen reclames en zo, maar wel allemaal van die oude huisjes, mooi opgeknapt, oude Amerikaanse auto's, muzikanten op straat. En ik heb dat nooit willen doen, omdat ik vind dat apisch kijken.
13: Oh ja.
11: Was dat ook zo?
13: Ik snap wel wat je bedoelt. Ik bedoel, in Zuid-Afrika kun je de township tours doen. Ga je arme mensen kijken. Dat is natuurlijk dat is een beetje dat gevoel dat je kunt krijgen. Ik denk dat Cubanen het zo niet zien, omdat als ik één ding echt wel van de reis meeneem, is de enorme trots die Cubanen hebben, ook op hun eigen verhaal. Dat is natuurlijk deels is dat slogans van de staat. Wij hebben Batista het systeem verslagen. Wij staan nog steeds overeind. Dat is retoriek.
11: De varkensbaai.
13: We hebben ze verjaagd.
11: Hebben ze
13: de invasie.
11: Precies. Ook zo.
13: Ja. Maar Cubanen hebben ook wel echt iets van, wij zijn wel een heel bijzonder land in deze wereld. Dan denk ik even aan iemand die ik sprak in Santiago. Een inmiddels werkloze stadsgist, die ik vroeg, wil je niet vertrekken, zoals 4 miljoen Cubanen al gedaan hebben. Ze zei, nee, ik wil mijn leven in waardigheid blijven leven. En dat kan ik niet als ik nu naar Amerika vertrek. Dan word ik ergens schoonmaker, ben ik het kwijt. Dat leven in waardigheid.
11: Cubaanse mensen in het algemeen in de Verenigde Staten, die doen het heel goed.
13: In Florida, zeker.
11: Nee,
13: zeker.
11: Ook elders, ook in New York, in New Jersey zitten overal. Die doen het goed, hoor.
13: Nee, dat snap ik. Ja. Dat is natuurlijk ook zo. Ze zijn vele malen rijker dan hun oude landgenoten. Maar dat gevoel hebben wel ook veel Cubanen die wij gesproken hebben. De mensen die gebleven zijn, doen dat ook nog wel met een bepaalde overtuiging. Ja. Ook al gaat het niet zo ontzettend slecht. En om terug te komen bij jouw vraag, is het aapjes kijken. Ik had zelf, als journalist in elk geval, heel erg het gevoel, we moeten dit verhaal wel vertellen. Want in het geweld van Oekraïne en de Gaza-oorlog en Iran-oorlog vergeten we een beetje wat er met Cuba nu gebeurt. Ja. Waar een hele bevolking collectief gestraft wordt voor de keuze, de beleidskeuze van de zittende regering.
11: Ja, het grootste probleem is het gebrek aan brandstof. En dat is voornamelijk het gevolg van het ingrijpen van Trump. Die heeft een deal gesloten met Mexico van ik val jullie verder niet lastig op voorwaarde dat je de export van olie naar Cuba stopzet.
13: Ja.
11: En Venezuela heeft die ingepikt, zal ik maar zeggen. Dus daar komt ook geen olie meer van aan.
13: De president ontvoerd.
11: enzovoort.
13: Ja.
11: Is dat de belangrijkste verandering van de laatste tijd?
13: Nou, het is, ja, dus per decreet heeft hij bepaald dat inderdaad vanuit Venezuela geen olie meer komt. Als Mexico het zou doen, zouden ze gestraft worden met handelstarieven.
11: Ja.
13: Maar betekent ook dat andere boten die met olie rond het eiland of richting het eiland varen, die worden ook onderschept. Hè. Dat is afgelopen week nog gebeurd door de Amerikaanse kustwacht. Ja. Wat zij dan nu de schaduwvloot noemen, hè, dat is wel grappig. Wij hebben het altijd over de Russische schaduwvloot. Ja. Bij Cuba heb je dus toch
11: Iran
13: schepen.
11: Heeft er ook een.
13: Ja. Iran. En bij Cuba heb je dus nog schepen. Vaak komen die uit Rusland of uit andere Zuid-Amerikaanse landen. En die komen dan toch die olie. En daar grijpen de Amerikanen ook in. Dus ze willen gewoon niet dat de overheid wordt voorzien van olie. Maar nu is het grap. De Amerikanen verkopen nog wel steeds olie naar Cuba. En die is voor de private sector. En daar betaal je 3, 4, soms 10 keer zoveel voor. Maar die handel gaat nog steeds door.
11: Ja.
13: En dat is dat was voor mij bijna niet te volgen.
11: Nou, er zijn in de economie dikke boeken geschreven onder het hoofdstuk handel met de vijand. In de 80-jarige oorlog deed Nederland zaken met Spanje. Maar is dat ook een beetje zo hier? De Amerikanen doen stiekem ook zaken met Cuba.
13: Ja, dus wat ons ontdekt toch een beetje is dat het een soort parallele wereld die er bestaat. Aan de ene kant heb je Amerika en Cuba die elkaar elke dag verrotte vis uitmaken. Hè? Dus Trump zegt Cuba is een nationaal veiligheidsissue voor de Amerikanen. Ze zijn onze vijand en we gaan het regime op de knieën dwingen. Aan de andere kant heb je het Cubaanse regime en die zegt alles wat mis is op Cuba, dat komt allemaal door de Amerikanen.
11: Ja.
13: Maar daaronder wordt er nog gewoon handel gedreven tussen deze twee partijen. Ja. En worden er bepaalde mensen ook rijk.
11: Er zit één scène in jouw eerste aflevering die we al hebben gezien, althans mochten we even kijken.
13: Ja.
11: En daar komt een Rus in voor waar je toch af voor bij staat. Dat moet je even vertellen.
13: Ja, nou, dus ik zie een paar schepen in de haven liggen. Ja, waar komen die dan vandaan? Want dat kan dus eigenlijk niet. En dus we zijn naar het havencafé gegaan. En daar stond inderdaad ineens een Russische kapitein. Wat doe jij hier dan? En dat legt hij dan even uit. Ja. Heb je daar een stukje van?
11: Nee.
13: Oké. Okay. Nee, goed. Nou, dat bleek een Russische kapitein te zijn die zowaar een soort pendeldienst runde tussen Amerika en Cuba. Met wat er aan boord zat, dat kon hij niet vertellen. Maar ik zei, maar hoe kan er nou een Rus tussen Cuba en Amerika? Het is toch allemaal gesanctioneerd? Ja, zei hij. Surprise, surprise. Big games are being played here. Met andere woorden, het is niet altijd zoals je het in de krant leest. Nee. Er is nog van alle handen handel gaande. En als je gewoon dollars, Amerikaanse dollars hebt, kun je het op Cuba nog best wel goed hebben. Dus er zijn ook nog steeds luxe restaurants open, terwijl tegelijkertijd mensen aan het verhongeren zijn.
11: Ja. Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Bram Vermeulen, maker van een driedelige documentaire over Cuba voor de VPRO's Frontline.
14: My administration is also seeking a fundamental change in the situation in Cuba, where the communist regime is under great pressure, the biggest pressure they've ever been under. It's an absolutely failed state.
11: Trump heeft zijn zinnen gezet op Cuba.
13: Ja.
11: Dat hoorden we onlangs bij de Verenigde Naties.
13: Ja.
11: Wat wil hij?
13: Kijk, laten we eerst vaststellen dat Trump wil Cuba. Ik denk omdat het een real estate project waiting to happen is. Hij denkt als makelaar. Daar zit Prime Beach Property, al die hotels. Hij ziet het helemaal voor. Kijk, er zit wel een beetje olie op Cuba, maar dat mag geen naam hebben. 30.000 vaten per dag, dat is heel weinig. Daar is het hem niet om te doen. Maar het is in de geschiedenis tussen Amerika en Cuba ook al heel erg lang een verlangen van Kennedy, varkensbaaien, noemde het al. Maar ook daarvoor. Hè, als je gewoon de geschiedenisboeken naleest, de Amerikanen willen Cuba al heel erg lang hebben.
11: Ja, sterker nog, de Amerikaans-Mexicaanse oorlog is begonnen met Cuba als aanleiding. Ja. Dus dat klopt.
13: Ja.
11: Dat zit al heel lang in hun
13: genen. Ja. En kijk, bijvoorbeeld de slavernij werd afgeschaft in Amerika. En de slavenhouders uit het zuiden van Amerika zijn uitgeweken naar Cuba, waar ze nog tientallen jaar door kunnen gaan. Dus inderdaad, de bedrijven, de plantage, de suikerplantage. De Amerikanen hebben daar gewoon een hele grote voet op aarde gehad en zijn daar uiteindelijk verjaagd.
11: Is het zo simpel dat ze die suikerplantages weer terug willen en casino's willen bouwen, hotels willen bouwen enzovoort? Kortom, terug naar de Batista-situatie.
13: Het heeft in elk geval te maken met het gevoel van verlies, wat vooral heerst natuurlijk onder de Miami-Cubanen,
11: ja,
13: die ook op Trump hebben gestemd om die reden. Hij heeft ze beloofd dat hij de ommekeer gaat veroorzaken. Ja. Dus dat is ook een belofte die hij moet inlossen. Ik heb geleerd dat alles wat Trump zegt en belooft, dat doet hij ook wel.
11: Ja hoor, dat klopt. En hij en inderdaad, die Little Italy in Miami, dat is één. Maar het is altijd niet alleen Trump hoor, dat zijn altijd Republikeinen geweest.
13: Ja.
11: Al sinds Kennedy.
13: Ja.
11: En alle presidenten nadien hebben beloofd, wij gaan dit regelen.
13: Ja.
11: En Trump probeert het echt.
13: Kijk, wij zijn als de wiedeweergaan aan toe gegaan omdat we bang waren dat hij het zelfs nog voor de midterm zou doen. Dat zal toch niet meer.
11: Het wordt wel erg ingewikkeld natuurlijk, nu die duidelijk nog topt met Iran.
13: Ja.
11: Vreselijk in zijn maat met de benzineprijzen.
13: Ja.
11: Dat is niet alleen een Cubaan probleem, zal ik maar zeggen. Dus ik denk niet dat hij dat aandacht. Hij zegt ook zelf, ik krijg die benzineprijzen niet meer op tijd naar beneden. En om dan nog een oorlog te beginnen, dat is
13: of een beetje. Dus er zijn nu achter de gesloten schermen, gesloten deur, zijn er gewoon onderhandelingen gaande tussen het regime. Het regime is ook bezig om meer privatisering toe te staan, meer particuliere bedrijven
11: toe te staan. Dat is al sinds Obama, hè? Die is daarmee begonnen.
13: Ja. Dus dat is natuurlijk nooit genoeg.
11: Nee.
13: Er moet een ommezwaai komen. Hij heeft ook al iemand op het oog, hè? Dat is een kleinzoon van Castro, de Crab wordt hij genoemd, de Krab.
11: Ja.
13: Die zouden de Amerikanen daar graag willen hebben. Maar goed, Cuba is nog steeds een prooi voor de Amerikanen en daarom waren we er.
11: Ja, Miguel Díaz-Canel.
13: Ja.
11: Dat is een Castro, maar hij heet geen Castro. Is dat voldoende om te zeggen, die steunen we dan maar?
13: Nou, kijk, Canel is. Dat is dus de huidige president, is niet de man die zij daar willen hebben. Ze willen een andere Castro door hebben. Wat ik wel merkte, is dat heel veel mensen op camera ook openlijk kritisch durfde te zijn tegen de zittende regering. En dat had ook wel te maken met het feit dat de president geen Castro meer heet. Fidel is al 10 jaar dood. Raúl is ook al 8 jaar geen president meer. Dus het is makkelijker geworden, nu je niet meer over de vader van de natie spreekt, zeg maar, om die kritiek te uiten. Maar deze man heeft heel weinig steun van de bevolking in dat opzicht. Je zou eventueel nog het idee van Cuba kunnen steunen. Dat hebben veel mensen nog wel. Maar voor deze man gaan ze niet meer verder willen leiden.
11: Nee, dat begrijp ik. Even op de vraag die je aan mij stelde, elkaar eigenlijk stelde. Jij zei, zou het nog kunnen gebeuren voor de midterms? Mijn vraag aan jou is, ben je zeker van dat het in elk geval gaat gebeuren? Dat er op de een of andere manier een Trump-ingreep komt?
13: Kijk, dit hangt ook heel erg af van Marco Rubio. Zijn ouders komen van Cuba.
11: Ja.
13: Zijn verjaagd door die revolutie van Castro. En hij praat er bijna dagelijks over. Rubio wordt ook genoemd als mogelijke opvolger van Trump. Dus het kan ook zijn dat het die kant nog opgaat. Maar ja, ik geloof wel dat de Amerikanen echt gaan aansturen op een bepaalde verandering. Of dat inderdaad een nieuwe president wordt, of dat het echt met bommen gaat gebeuren. Ja, dat weet ik niet. Ja, wij zijn wel gaan kijken op plekken bijvoorbeeld van mensen die naast een militaire kazerne wonen. Van, lijkt mij geen fijne plek om te wonen tegenwoordig, denk je? In Teheran of in Caracas in Venezuela. Dit zijn toch wel echt gevaarlijke plekken geworden. En toen kwamen ze in een hele arme wijk terecht, waar die vrouwen zeiden, oh, Amerikaanse bommen. Nee, daar ben ik eigenlijk niet zo bang voor. Maar die regering, die moet weg. Daar hebben we nu echt meer dan genoeg van. Dus dat is natuurlijk wat de mensen nu het meest voelen. Ze zien gewoon hun situatie verergeren en leggen daarvan de verantwoordelijkheid bij hun eigen regering neer. Terwijl het ook het grotere geopolitiek spel voor sommige mensen een beetje buiten beeld blijft.
11: Verandering komt, maar het moet even wachten tot jouw serie is uitgevoerd.
13: Dat zou wel fijn zijn, ja. Voor dank, vanavond 20:30.
11: Dank Bram Vermeulen, journalist en documentairemaker bij de VPRO. De driedelige frontlinie-serie Cuba, de prooi, is vanaf vanavond om 20:55... nog een keer, vanavond 20:55 te zien op NPO 2 en op NPO Start.
15: Postma in Amerika.
11: Tijd voor het laatste Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, Trump is aan zijn campagne voor de midterms begonnen, maar Republikeinen houden liever afstand.
16: Ja, Trump die zegt heel duidelijk, deze verkiezingen moeten om mij draaien. Ik breng onze kiezer naar de stembus. Dat zei hij bijvoorbeeld op de midtermconventie een tijdje terug.
17: Pretend that I'm on the ballot. I'm on the ballot.
16: Ja, I'm on the ballot. Maar op dit moment is hij natuurlijk niet zo populair en zijn beleid ook niet. Dus Republikeinse kandidaten doen op dit moment een soort evenwichtsoefening. Die nemen afstand, maar ook weer niet te veel, want ze willen ook geen ruzie met Trump natuurlijk, maar ook niet met zijn achterban. Dus ze proberen er een beetje zo tussendoor te schuifelen. En zij denken ook bij zichzelf, denk ik, ja, Trump die kreeg in het verleden ook nog wel eens gelijk. Die weet toch altijd mensen naar de stembus te krijgen. Dus ja, we moeten echt geen ruzie met hem krijgen.
11: Nee, en hoe doen ze dat nou in de praktijk, dat afstand? Nemen.
16: Nou, meestal doen ze dat voorzichtig. Ze noemen zijn naam bijvoorbeeld niet. Maar bijvoorbeeld ze halen Trumps naam of zijn endorsement wel van hun website af. Dat is wel duidelijk natuurlijk. Ze komen bijvoorbeeld niet naar campagne rallies van Trump. Ken Paxton Texas heeft een hele bijzondere methode. Die laat steeds fragmenten lekken, waarin hij zegt van ja, ik kan ook niks aan die oorlog met Iran doen. Dat doet iemand anders. En om de zoveel tijd komt het dan naar buiten. Dan denk je van ja, dit is eigenlijk een manier om ook je kritiek toch wat te laten horen. En Reuters die onderzocht dat, die zei van 62 races in het huis. Ik zeg het even verkeerd. 62 races in totaal, dus in het huis en in de Senaat. Dat is het. Waar het spannend is, hebben ze bekeken. En toen zagen ze een paar interessante dingen. Van die 62 kandidaten namen er 41 afstand van Trump. Dus best veel. Maar je ziet ook duidelijker dan dat voorbeelden. Gisteren kwam dit spotje uit van Mike Rogers, Republikein in een heel spannende strijd in Michigan. En hij zegt nu dat hij tegen de handelsoorlog met Canada is.
18: Drinking a Labatt and watching the Red Wings. Man, it just doesn't get any more Michigan than that. And here in Michigan, we know that Canada is not our enemy. We need to end this tariff war now. As Michigan senator, I'll bring both parties together to lower your prices. That's job number one. And Abdul, he wants to hit Michigan families with a $3,000 tax increase, the biggest in history. I'm Mike Rogers, and I approve this message because I'll actually put dollars back in your pocket.
16: Ja, en Abdul Al-Sayed, dat is zijn tegenstander. En hij zegt dus, Canada is not our enemy. Die tarievenoorlog, die heffingenoorlog, die moet stoppen. En dat is wel opvallend, want dit is al zijn tweede breuk met Trump. Eerder vroeg hij nog om een snel einde aan de oorlog met Iran. En ook als het gaat om datacenters is hij al wat tegen Trump aan het ingaan. Dus je ziet daar wel een lijn.
11: Ja, er is nog een opvallende Trump-kritische campagnespot.
16: Ja, dit is Maria Elvira Salazar. En zij komt uit het district in Miami waar ook Little Havana onder valt. Dus je snapt veel Latino's daar. En zij kwam met een spotje waarin ze de president persoonlijk aanspreekt.
19: Mr. President, some of your immigration enforcement efforts have gone too far. In July, 50% of the 50,000 people that were detained had no criminal record. Be careful what your advisors are telling you about immigration policies. The same Hispanics who helped you get to the White House in 2024 feel betrayed today. You can be for immigration what Lincoln was for slavery and Reagan was for communism. I'm not talking about giving them amnesty. I'm talking about giving them a dignified life in this promised land. And only you can do that.
16: Ja, meneer de president, u bent te ver gegaan met uw immigratiebeleid. Ze nam het op voor het Witte Huis. En dat dus in een campagnespotje. Toch behoorlijk directe kritiek
11: ja,
16: op Trump.
11: Ja, een Cubaanse vrouw. We hebben net een heel verhaal gehoord van Bram over Cuba. Dus het past
16: ja,
11: mooi.
16: Ja, ja, ja.
11: Dus je ziet wie die mensen zijn en hoe politiek bewust. Leuke illustratie daarvan. Hoe reageert Trump hier zelf op deze kritiek?
16: Ja, opvallend mild eigenlijk. Dit weekend deed hij nog iets heel anders. Toen maakte hij zomaar het telefoonnummer openbaar van een Republikein waar hij een meningsverschil mee heeft. Dat doet hij nog steeds, dat soort dingen. Maar hier valt het eigenlijk heel erg op dat hij heel mild is. In het geval van die Salazar zei Trump, ja, ik ben gewoon heel streng. Zij is dat blijkbaar wat minder geworden. En dat was het. En die Mike Rogers uit Michigan net, die aan zijn Canadese biertje zat, daarvan zei Trump, hij wil blijkbaar ook dat er snel een nieuwe deal met Canada komt. Dus Trump koos echt de meest positieve uitleg van dat spotje die je maar kan verzinnen. En ja, ik denk dat Trump hier ook wel een gevoel en een idee bij heeft. Dit is allemaal voorzichtige kritiek. Dat kan hij wel hebben. Hij wordt niet met naam genoemd. Hij weet ook, deze mensen die luisteren verder echt wel naar me. Dus Trump staat dit ook toe. Die denkt ook een beetje tactisch van, die achterban van deze mensen, ik lig daar misschien net even wat minder goed. Ja. Laat dit maar even. Als dit nodig is voor de overwinning, dan sta ik er toe.
11: Nee, ik begrijp het. En hij denkt misschien ook, ondanks de kritiek, de achterban van die mensen die kritisch zijn, stemmen nog steeds op de Republikeinse Partij. Dat denk ik, dat hij dat denkt.
16: Ja, dat denk ik ook. Ja. Statisch.
11: Ja. Dankjewel, Jan Postma, correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. Tot zover BNR De Wereld, redactie Michael Roelen. Mijn naam is Bernard Hammelburg. Tot volgende week.
15: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de grote techshow.

0: Life is fine.
1: BNR.nl met het allerlaatste nieuws, unieke verhalen en scherpe columns. Lees het op BNR.nl en blijf scherp.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Oh God damn, you got me in love again. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
2: Chris?
3: Ja?
2: Hoef jij niet te werken vandaag?
3: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
2: Dus, heb je nu...
3: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
2: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst. Dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
5: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon $90 miljard.
4: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
5: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
4: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
5: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
6: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
7: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
8: De bestuurskamer in. Zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks. Met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
7: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
9: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Na de dodelijkste aanval op Saoedi-Arabië in jaren komen de Houthi-rebellen in Jemen met een waarschuwing. Ze zeggen dat reizigers maar beter weg kunnen blijven van Saoedische luchthavens. Gisteravond vielen zeker 12 doden en honderden gewonden op de luchthaven van Riyad. De Houthis dreigen met nog meer aanvallen. In Ceuta is het laatste migrantenkamp ontruimd, 2 dagen voor het bezoek van de Spaanse koning. Soldaten en agenten namen de laatste migranten die er nog zaten mee in bussen. Het is niet duidelijk waarheen. Eind juli was er chaos in het kleine stukje Spanje in Noord-Afrika toen tienduizenden mensen uit Marokko Ceuta binnenkwamen. Nog een gezinsmoord in Amerika, dit keer met 5 slachtoffers in het plaatsje Douglas in Georgia. Volgens buitenlandse media was er ruzie over roken in huis toen er opeens werd geschoten. De vrouw van de dader kon nog net 112 bellen, maar overleed op weg naar het ziekenhuis. Een andere gezinsmoord was in Pennsylvania met 9 doden. Bazen van Europese defensiebedrijven lopen risico om door Rusland te worden vermoord. Westerse veiligheidsdiensten hebben ervoor gewaarschuwd, meldt een Britse krant. Nu de oorlog aan het front zo moeizaam verloopt, willen de Russen nu ook mensen raken die Oekraïne helpen met wapens. En op allerlei plekken in ons land wordt vandaag de regenboogvlag gehesen. Het is namelijk Coming Out Day, de dag waarop extra aandacht is voor uit de kast komen van homo's, transgenders en andere mensen uit de queergemeenschap. De regenboogvlag is te zien bij onder andere politiebureaus en bij de Tweede Kamer. Het weer van Weer Online. In het noorden nog een paar stevige buien. In het zuiden zo goed als droog met aardig wat zon. Het wordt 13 tot 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: De Grote Techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Grote Techshow. Daniel Mol en Joe van Buurik.
11: Goed dat je luistert naar de Grote Tech Show. Tech verandert onze wereld. Hier hoor je hoe vandaag op bezoek bij een internationaal AI-bedrijf van Europese komaf. Ontwikkelaar van AI-stemmodellen en nog veel meer. Nu gewaardeerd op $22 miljard. En ze heten Eleven Labs, wel bekend. Dus daar gaan we over praten met de internationale topman. En wij zijn in mijn geval Joe van Buurik.
12: En Daniel Mol.
11: Want Ben is er een keertje niet, gelukkig jij wel. Maar even goed neem ik elke donderdag de week in Tech door. Al het nieuws wat er speelt. Alles wat je moet weten, wel met Ben. Dus volg de Grote Tech Show in je favoriete podcast app. Nu dan naar 11 Labs, want hun nieuwe kantoor in Amsterdam is geopend. Gekozen als nieuwe uitvalsbasis voor deze aanbieder van AI-stemmen en audiogeneratie en nog veel meer zaken. Ze hebben nogal wat nieuws gedeeld afgelopen week, want er kwamen ook net twee nieuwe versies van hun gelijknamige spraakmodellen uit. Versie 4 en Turbo. En met het verkopen van een pluk nieuwe aandelen ter waarde van $300 miljoen zouden ze nu $22 miljard waard zijn. Dus dat is nogal wat. Het meest waardevolle AI-bedrijf van Europa zelfs. Niet gek als je je hoofdkwartier in Londen hebt en nu dus ook in Amsterdam zit. Switching to English now, because we're going to be talking about all of this with 11 Labs CEO Matti Staniszewski. Welcome to our show.
12: Thank you so much for having me on.
11: Thank you. We know 11 Labs mainly for text-to-speech and transcription, but you've grown far beyond that. What's your core business, if you should describe that to our listeners?
12: So as a company, we uniquely combine both research and products. So we build foundational models for everything across AI voice space, and then build products around that to help solve how we, people, humans, interact with technology around us. And that's the core mission of what we want to solve. We believe that it's finally the time with the AI development where you can adapt technology to the way we want to communicate, and that's what we want to solve. So the biggest part of our business today is building effectively models for interaction, so combining the transcription, the intelligence, the generation of the speech, and how you orchestrate that all together, and then how you bring that into the enterprise context as voice agents. So how we can help across customer experience, how we can help across the communication, and that's the biggest part. So today, we've already seen so much of that potential happening here in Netherlands with some of our customers and partners, right, like KPN, where we are solving that across. So that would be the biggest part. I think, as you mentioned in your opening introduction, it's also a great timing for us, as we've seen a huge adoption across enterprise with the recent round announced just yesterday, where so many companies are building the voice agent, bringing voice agents into production across the world.
11: Yeah, already mentioned, we could describe you as the highest valuated European AI company. To what extent are you European? You're from Poland, if I'm correct. You have your headquarters in the UK. You also have a US presence. You now have an Amsterdam presence. What's the situation, Matti?
12: I like this question because it's, we as a company, when we started, our aspiration and even today, we would describe ourselves as a global company. Mm. We always wanted to build for global markets wherever you are. And we never kind of tried to think about the category of where do we feel like we need to say we are a specific location. But the truth is, we started in Europe, continental Europe. We have biggest team today in Europe. We have our headquarters in London. And still today, out of 800 people, close to 500 are across Europe. We are planning to open locations, hopefully in most of European countries, and win and show what we can do and impact globally. Of course, US is a big market for us. We have our office and entities there too. And that's continually growing. But if we can contribute back, not only to talent, but also to the ecosystem for grants, for impact programs, for investments, we would love to do it. I would love for Europe to show it what they can do. Of course, I'm extending away from your question, so interrupt me.
11: That's okay. So
12: but, I think the big question is, what can we do as Europe to really innovate and bring it to another stage? And I think there are good ways of us actually showing that, and I'll make a specific case. I think infrastructure, energy, GPUs, a hard problem. Developing models outside of voice models, it's also a tricky problem for that space. But where I think we have an incredible opportunity is the applied AI part of the version. Europe, across most of the countries, has incredible social systems, whether it's the healthcare, whether it's the education, whether it's the benefits, that are distributed to every person. Now, the benefit of those is that you can actually distribute the AI in an incredibly...
13: Laat HR en finance slimmer werken met AI-agents.

0: Hallo, ik ben Art Rooijakkers en ik presenteer dit jaar de Dutch Podcast Awards. Het is bijna zover en jij bepaalt wie de publieksprijs wint. Heb jij een favoriete podcast die absoluut die award verdient? Stem dan nu. Ga naar podcastawards.nl en geef jouw stem aan de podcast die jij het allerbeste vindt. Met jouw stem bepaalt de winnaar. Dus stem snel op podcastawards.nl.
1: Weer of geen weer, het is weer volop golfweer. Jumbo Golfweer. Lever nu je oude ijzers of driver in en krijg tot wel €150 korting op de nieuwe. Dat is mooi weer. Van Jumbo Golfweer.
2: Ik ga met jouw organisatie van employee benefits naar employer benefits. Dat is e-passie. Benefits die medewerkers wel echt gebruiken. En dat betaalt zich terug in minder verzuim, meer productiviteit en talent dat voor je kiest. E-passie. Wellbeing that works.
1: Hier ben ik weer en het is nog steeds Jumbo Golfweer. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer.
3: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
4: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
5: Kom tot rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €46.400. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
6: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce. Nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
7: Vlekje, bultje, jeuk? Met de app van 24/7 Dermatologist stuur je veilig foto's van je huid naar een big geregistreerde dermatoloog. Al binnen 12 uur behandeladvies en eventueel een recept. 247dermatologist.com. Your skin can't wait.
6: Nextview Consulting, de Salesforce-partner voor corporates en private equity.
8: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
9: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
10: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
11: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Na de dodelijkste aanval op Saoedi-Arabië in jaren komen de Houthi-rebellen in Jemen met een waarschuwing. Ze zeggen dat reizigers maar beter weg kunnen blijven van Saoedische luchthavens. Gisteravond vielen zeker 12 doden en honderden gewonden op de luchthaven van Riyadh. De Houthis dreigen met nog meer aanvallen. In Ceuta is het laatste migrantenkamp ontruimd, 2 dagen voor het bezoek van de Spaanse koning. Soldaten en agenten namen de laatste migranten die er nog zaten mee in bussen. Het is niet duidelijk waarheen. Eind juli was er chaos in het kleine stukje Spanje in Noord-Afrika toen tienduizenden mensen uit Marokko Ceuta binnenkwamen. Nog een gezinsmoord in Amerika, dit keer met 5 slachtoffers in het plaatsje Douglas in Georgia. Volgens buitenlandse media was er ruzie over roken in huis toen er opeens werd geschoten. De vrouw van de dader kon nog net 112 bellen, maar overleed op weg naar het ziekenhuis. Een andere gezinsmoord was in Pennsylvania met 9 doden. Bazen van Europese defensiebedrijven lopen risico om door Rusland te worden vermoord. Westerse veiligheidsdiensten hebben ervoor gewaarschuwd, meldt een Britse krant. Nu de oorlog aan het front zo moeizaam verloopt, willen de Russen nu ook mensen raken die Oekraïne helpen met wapens. En op allerlei plekken in ons land wordt vandaag de regenboogvlag gehesen. Het is namelijk Coming Out Day, de dag waarop extra aandacht is voor uit de kast komen van homo's, transgenders en andere mensen uit de queergemeenschap. De regenboogvlag is te zien bij onder andere politiebureaus en bij de Tweede Kamer. Het weer van Weer Online. In het noorden nog een paar stevige buien. In het zuiden zo goed als droog met aardig wat zon. Het wordt 13 tot 15 graden. En tot zover het AP-nieuws.
10: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Van Beckhovens Britten. Conor Clerks en Lia van Beckhoven.
12: The ladies not for turning.
13: If you wanna go out, go out! No, but if you stand again, I'll load you out. Make your mind up.
14: Are you excited about another election?
15: You're joking. Not another one? Oh, for God's sake, I can't honestly.
16: Je luistert naar Van Beckhovens Britten, een podcast over de meest opmerkelijke ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk. Natuurlijk met Lia van Beckhoven, niet in Londen, maar vanwege de theatertour. Wederom gezellig in de studio bij BNR. Ik ben Connor Klerks. Dag Lia.
17: Hey Connor.
16: Een paar shows in Brabant gehad de afgelopen dagen. Toch een beetje een thuiswedstrijd volgens mij. Waren ze lief voor je?
17: Ja, ik heb geweldige reacties gehad. Echt, de reacties zijn zo leuk. En de zaal is enthousiast, er wordt heel goed geluisterd. Dus ik vind het zelf ook steeds leuker. Wordt tijd natuurlijk, dat je het zelf ook leuk gaat vinden. Maar ik vond in het begin vooral dood en doodeng. Ja. En natuurlijk heel leuk, maar vooral spannend. Maar nu vind ik het eigenlijk vooral leuk en minder spannend.
16: Ah, heel goed. Deze week in het VK. Andy Burnham die heeft met één speech zijn Labour-partij op zijn kop gezet. Na een aantal grijze, pessimistische jaren hebben ze er weer vertrouwen in. Maar vooral ook, ze hebben er weer zin in. Lia, Burnham sprak op het Labour-congres. Wat hij zei is belangrijk, maar zeker ook hoe hij het zei.
17: Ja, die toespraken op die jaarcongressen van die partijen, dat zijn echt, wat ze in Engeland noemen, big set pieces. Ja. Er wordt weken, soms maanden aan gewerkt. En niet alleen door degene die het uitspreekt, de leider, maar natuurlijk ook door daarnaast de medewerkers, de woordvoerders, noem maar op, hele batterij aan beleidsontwikkelaars. Maar deze toespraak was echt geschreven door Andy Burnham zelf. Had je het gevoel? Het was heel erg zijn toespraak, zijn man. En vandaar ook, denk ik, dat iedereen er zo op aansloeg. Natuurlijk ging de zaal uit zijn dak. Dat verwacht je ook niet anders. Dit is een Labour-partijcongres.
16: Dat hoort.
17: De zaal ging uit zijn dak om verschillende redenen. Op de eerste en belangrijkste plaats omdat Andy Burnham geen Keir Starmer is.
16: Ja.
17: Dat telt, dat is heel belangrijk. En vorig jaar, zoals je zei, zat Labour in een depressie. Keir Starmer lag onder vuur. Ook al hadden ze net de verkiezingen gewonnen met een geweldig grote meerderheid. De stemming was er niet naar. Ze hadden de hoop al een beetje opgegeven. Dat het goed zou komen met het Verenigd Koninkrijk en met de Labour-partij de komende periode. Ze waren bang namelijk voor Nigel Farage. Dus kandidaten begonnen zich toen al warm te lopen. Dus je zag de partij om Keir Starmer op te volgen. Dus de partij was al verdeeld. Dat voelt ook niet lekker in zo'n zaal. En nu was er feest. Ik bedoel, iedereen eensgezind achter Burnham. Die triomfeert in de peilingen sinds hij in juli de nieuwe partijleider en premier werd. Het gevoel ook, en dat schreven de polls ook aan, dat Farage echt gepiekt heeft. Bovendien, wat maakt een goede toespraak? Daar moest ik even aan denken. Waarom is het? Ik heb verschillende gehoord. En er is één toespraak gehouden in begin jaren 80. Ik pin me niet vast op een jaartal, maar ik weet zeker bij begin jaren 80. En die was van Neil Kinnock. En die was toen partijleider. En dat was een toespraak. Nou, je krijgt nog kippenvel als ik eraan dacht. Echt geweldig, geweldig als ik eraan denk. Maar deze was ook goed. En wat maakt een goede toespraak? Net als destijds met Neil Kinnock. Daagt hij uit, enthousiasmeert hij, omdat hij bevlogen is. Hij is geëmotioneerd, hij laat heel veel van zichzelf zien. En het was ook een hele serieuze toespraak waarin hij niet bang was om gevechten uit de weg te gaan. Dat was destijds Neil Kinnock helemaal niet. Dat maakt het ook zo spannend. Maar Andy Burnham doet dat ook niet. En hij gooit met nieuwe onderwerpen waarvan je denkt, wauw, daar hebben ze nog niet over nagedacht binnen de partij. Daar komen we straks op.
16: Jazeker. Ja, ik wil het niet te veel over Keir Starmer hebben, want dat hebben we al heel vaak gedaan. En die man is met pensioen en het gaat allemaal goed. Maar het contrast was wel groot en daar spreken mensen ook veel over. En
17: heel erg.
16: Zeker ook op de, niet alleen op het feit dat Andy Burnham een goede speecher is en met veel elan en energie daar staat. En Keir Starmer deed dat niet zo. Maar zeker ook het feit dat hij dus een ideeënstrijd aan wil gaan, hè, waar Keir Starmer eigenlijk hem een beetje dook. Hij wilde niet debatteren, hij wilde gewoon zijn plannen uitvoeren. Show, don't tell, zei hij, maar dat is toch niet helemaal hoe politiek werkt.
17: Precies, en Burnham laat ballonnetjes los, hè, voortdurend. Op de een naar de ander, kijk hoe ze vallen en wil daar dan aan de slag. Dat hoor je ook van mensen die met hem samenwerken. Het is een heel ander soort van regering, een heel ander soort van kabinet. Hij wil praten over politieke en beleidsonderwerpen.
16: Ja.
17: Dat is nieuw. Dat zag je ook in deze toespraak. Hij is niet echt een fantastische spreker, Burnham. Hij is wel een hele goede verhalenverteller. Begrijp wat ik bedoel? Hij had het bijvoorbeeld in die toespraak over zijn vader. Die had hij net begraven. Hij had het over het het Verenigd Koninkrijk dat zijn vader nog kende, waar zijn vader aan hechtte, de waarde van dat Groot-Brittannië. Nou, zo'n Groot-Brittannië wilde Burnham ook. Dat was het ideaal waar hem voor ogen stond. Hij is niet bang voor nostalgie, Burnham. Het was ook heel erg zoals je hem zag staan, Andy Burnham. Meestal heb je dan die grote toespraken die worden gehouden achter een lessenaar. Helemaal niet. Hij stond daar en hij liep over het toneel. Het was alsof hij het uit de losse pols deed. Natuurlijk niet, weet je wel. Gigantisch grote teleprompters en zo. Maar ook geen stropdas aan, geen sprekersstoelte. Want dat is dan toch weer een scherm tussen jou en de afnemers. En hij had, behalve emoties, ideeën, sprak eigenlijk weinig over massamigratie, weinig over AI, weinig over high-tech, weinig over China. Dat zijn namelijk onderwerpen waarin hij niet geïnteresseerd is. Dus hij liet echt helemaal liggen. Het ging des te meer over hoe Groot-Brittannië bestuurd wordt. En dat was in naam van het gevestigd belang en niet in naam van het algemeen belang, het publiek belang. Het verhaal te veel macht in te weinig handen. Het was allemaal de schuld van, ik exageer enigszins, het was allemaal de schuld van Thatcher. 40 jaar geleden waren de Britten verkeerde weg ingeslagen. Het moest allemaal anders, gedecentraliseerd, meer devolutie, meer macht naar de regio's. Dat hele verhaal vertelde hij ook opnieuw. Maar je had ook heel duidelijk het gevoel, hier staat een leider. En niet alleen een leider, maar hier staat een man die zijn bestemming gevonden heeft. Hmm. Vergeet niet, nooit vergeten, maar Andy Burnham heeft er 15 jaar over gedaan om deze plek te bereiken.
16: Ja.
17: Hij heeft ze 3 keer opgeworpen als leider van de partij. Op een gegeven moment zei zijn vrouw ook, waarom zou je het nu voor de 3e keer weer proberen de afgelopen zomer? Ze hebben 2 keer gezegd dat ze je niet willen. Maar goed, Burnham is gedreven. En niet alleen denkt hij dat hij het kan en dat hij het beter kan. Hij weet dat hij het beter kan. Hij weet wat er verkeerd is, haarscherpe diagnose, en hij weet wat de oplossing is, de prognose. En ja, dat betekent ook dat hij heel nadrukkelijk overtuigend is en dat hij daar ook staat en dat hij ook dingen zegt die hem aangaan, die voor hem belangrijk zijn. En wat dat betreft is hij authentiek. Hij heeft een eigen stem, wat Trump ook heeft. Mm. Weet je wel, wat Thatcher had, om bij het Brits te blijven, wat Tony Blair had, die mensen, en wat Boris Johnson had, die mensen zijn wie ze zijn. Die zijn niet anders in de kroeg dan op dat toneel.
16: Ja.
17: Begrijp je? Dus ik zat natuurlijk naar die toespraken te kijken live, en ik kreeg echt berichtjes van vrienden. Die zeiden, ik zit met, 2 in ieder geval, ik zit met de tranen in mijn ogen te kijken. Andy Burnham zelf had ook moeite, hoor, ja, met zijn emoties. Ik weet niet of je dat gezien hebt, maar hij moest even slikken, hè, toen hij het had over zijn vader. En toen kwam er helemaal niks. En hij stond zo met gebogen hoofd naar beneden te kijken. En de zaal ging toen maar klappen om hem over dat moment heen te helpen. Mm. En toen pakte hij de draad weer op en ging hij weer verder. Maar het is ook een speech, een goede speech is ook, ja, je hebt lef in zo'n speech, weet je wel. Je toont emotie, maar ook lef en goedspa. En natuurlijk optimisme in het geval van Burnham, want hij is een optimist. Niet dat hij niet weet hoe enorm de structurele problemen zijn, die al zijn voorgangers hebben weggetrapt en hebben verstopt. Dat zei hij ook, hè. Ik wil sociale zorg eindelijk op poten hebben. Ook al kan mij dat de politieke kop kosten.
16: Ja.
17: Al zijn voorgangers, er zijn heel veel geweest de afgelopen 10 jaar, 6. En de meeste, eigenlijk allemaal, hebben ze het allemaal weggetrapt. Hè? Die sociale zorg die eigenlijk er bijna niet is in het Verenigd Koninkrijk. Waar we het eerder over hadden. Je moet je huis opeten voordat je aan een oudere woning of zorg, een verzorgingstehuis komt. Nou, dat moet allemaal anders geregeld worden. Dat hebben anderen wel geprobeerd, maar die hebben dat meteen weer vergeten. Die hebben dat nooit echt doorgevoerd. Want de kritiek uit de media daarop, op hun plannen, namelijk extra belastingverhoging om zoiets door te voeren, was gigantisch. Maar Burnham zegt, kijk, ik ga dat toch doen. Ook al kost me de politieke kop.
16: Ja.
17: Dat wordt ook gewaardeerd natuurlijk.
16: Het viel mij vooral op dat hij de slogan van de Brexit-campagne jatte. Die eigenlijk zei, overigens ooit... volgens mij heeft hij de Conservatieve Partij niet genoemd. Hij heeft zeker hij heeft geen namen genoemd, reform ook niet genoemd. Maar hij zei wel, ze zeiden take back control... Hè, maar we moeten ze niet laten vergeten, nooit laten vergeten... dat degene die de controle uit handen gegeven hebben
17: dat waren
16: aan de markt... dat waren de conservatieven. En dat vond ik mooi... om zo eigenlijk tegelijkertijd een breuk te maken dus met de afgelopen jaren... en het toch ook weer rond te breien naar... ja, het is eigenlijk allemaal de schuld van Thatcher... en we gaan dat allemaal terugdraaien. Want dat zegt hij tussen de regels door wel, hè?
17: Ja, ja, maar je hebt helemaal gelijk. Dit is Andy Burnham ten voeten uit. Hij heeft het over zaken die hij van belang vindt. Zo regeerde hij, zoals je wil, ook bijna 10 jaar lang de regio Manchester. En hij noemt zijn tegenstanders gewoon niet. Hij negeert ze. Hij heeft het er niet over. Het is ook interessant, zo reageert hij volgens mij ook.
16: Ja, het is best wel gek eigenlijk dat dit dus een contrast is... met bijna al zijn voorgangers van de afgelopen jaren. Maar dat zijn sterke punt op dit moment lijkt te zijn... dat hij een idee heeft over hoe het moet en dat hardop zegt. Dat is weer nieuw.
17: Ja, ja. En dat vonden ook zijn critici geweldig. Ik bedoel, er zijn conservatieven, je weet hoe gepolariseerd het Verenigd Koninkrijk is... van oudsher, zeker al vanuit de media. En het viel meer op dat echt conservatieve analisten... ook van rechtse kranten ook zeiden... dit is een één keer in een generatie toespraak. Ja. Iedereen, omdat hij dus... om al die redenen die ik net gaf... Ik moet je zeggen, ik was niet helemaal overtuigd.
16: Waarom?
17: Ik vond het toch te wazig. Te weinig puntjes op de i, eerlijk gezegd. Ik begrijp dat Labour helemaal wegloopt met zo'n toespraak... en dat ze ook in de roes van die ene week van dat congres willen blijven. Want binnenkort gaat het allemaal veel negatiever, veel heftiger, veel slechter gaan. Hè. Economisch staat het Verenigd Koninkrijk, net zoals de rest van de westerse wereld... heel veel te wachten en allemaal negatief. Dus ik begrijp wel waarom ze in die roes willen blijven... en waarom ze alles aangrijpen om zo'n toespraak nog meer te verheffen... en nog warmer te ontvangen dan ze al doen. Maar ik vond het ook, ik hou toch niet zo van dat nostalgische. Mm. Dat is ook ingesleten bij die Britten. En eerlijk gezegd, Burnham heeft er ook een handje van... Dat weet je, het is voor mij al snel te sentimenteel.
16: Ja.
17: Nogmaals, het was allemaal oprecht, zijn emoties. Maar ik vond het een beetje riskant. En nogmaals, het idee dat hij dus alleen sprak over zaken... waar hij iets aan doet en waar hij iets om geeft. Dat hij dus AI bijvoorbeeld uit handen geeft aan zijn ministers... en wel weet ongeveer welke richting hij in wil... maar de minister moet het allemaal uitvoeren. Vond ik een zwakte bot, eerlijk gezegd. Migratie vooral. Energiecrisis, technische revolutie. Ik wil dat toch wel horen wat de leider van een land daar potdomme over te zeggen heeft.
16: Ja,
17: niet Andy Burnham.
16: Kan ik me voorstellen. Hij noemde wel op de inhoud twee punten die die kun je baanbrekend noemen.
17: Helemaal, absoluut. Eén, hervorming van het kiesstelsel.
16: Ja.
17: Wow. Kijk, dat is natuurlijk het makkelijkste. Dat kan verwezenlijkt worden. Daar heb je geen geld voor nodig, hè? Voor de rest wel. Wat hij dus gaat doen, is hij gooit er een commissie op. Oh, wat voor kiessysteem zou dit huidige first past the post moeten vervangen? Hij is altijd iemand geweest die geloofd heeft... dat dit huidige Britse kiesstelsel niet eerlijk is. Hij is niet de enige. Heel snel even, je weet, bij landsverkiezingen... heb je 650 kiesdistricten en daar moet één kandidaat van één partij gekozen worden.
16: Ja.
17: En dat betekent dat alleen de koploper, de kandidaat die wint... die wordt afgevaardigd naar het Lagerhuis. En als dan Britten op andere kandidaten gestemd hebben... dan tellen die stemmen gewoon niet. Dus winner takes all. Alleen de winnaar wordt afgevaardigd... en de rest van de stemmen gaan verloren.
16: En daardoor kun je dus, als je een beetje een versplinterd veld hebt... kun je met bijvoorbeeld 20% van de stemmen kun jij de enige zijn. En dan is 80% dus van de mensen die gestemd hebben op jouw verkiezing... die hebben het nakijken.
17: Precies. Stel dat van de 650 kiesdistricten... de 649 stemmen op allerlei verschillende partijen... maakt niet... Sorry, dat zeg ik anders... Het beste voorbeeld vind ik nog steeds... ik geloof dat het 2014, 2015 was... toen waren de algemene verkiezingen... Reform, de partij van Nigel Farage. Misschien dat hij toen UKIP heette. Maar in ieder geval, Nigel Farage, de partij, die kreeg 5 miljoen stemmen. 0 zetels in de Tweede Kamer, het Kanselarenhuis. De SNP haalde 1 miljoen stemmen, dus veel en veel minder. En kwam met een buit van 55 of 56 zetels.
16: Ja.
17: Omdat bijna overal in Schotland de Schots-nationalisten op de eerste plaats stonden.
16: Mm.
17: En bij Nigel Farage's partij, die had een heel veel zetels. Honderden zetels kwamen ze op, misschien wel meer. Kwamen ze meer dan 100 zetels. Kwamen ze op de tweede plaats, of op de derde plaats, op de vierde plaats. En die stemmen tellen niet.
16: Ja.
17: 2/3 van de Britten brengen stemmen uit die niet geteld worden. Dus begrijpelijk dat Andy Burnham dit systeem gaat veranderen. Maar is dat handig, als je kijkt naar het partijbelang? Is dat niet een kwestie van kalkoenen die voor de kerst stemmen?
16: Ja.
17: Want het winner-takes-all, first-past-the-post-system, het huidige stelsel, daarbij zijn alleen de twee grote partijen gebaat. Dus als Labour één van die twee grote partijen is, ja, dan handhaaf je dat toch. Maar, Connor, ik denk dat Burnham andere overwegingen heeft. Ik denk dat hij gelooft dat als hij een soort van evenredig kiesstelsel kan doorvoeren, dat vanaf dat moment Groot-Brittannië gedomineerd zal worden door coalitieregeringen waar het centrum en centrum-links dominant zijn. En dat ze voor altijd rechts en extreem rechts, bedoelt Nigel Farage en de conservatieven, voor altijd uitsluiten. Ja. Ik denk dat dat erachter zit.
16: Oké, ja, Farage kan ik helemaal volgen, maar de conservatieven, in dat scenario gaan we ervan uit dat de conservatieven doorgaan met hun koers steeds verder de flanken in die ze nu handhaven. Maar in principe is het niet ondenkbaar dat we over een paar jaar weer, laten we zeggen, tussen aanhalingstekens, een normale conservatieve partij hebben. Daarmee bedoel ik een conservatieve partij die dichter bij hun traditionele standpunten staat.
17: Ik weet het niet. Gaat het volgende week over hebben.
16: Ja.
17: Want de conservatieven zijn bezig met hun congres. Ja, congres as we speak. En ik vind het wel interessant hoe die leider Kayleigh Badenoch ook zich heeft ontwikkeld. Echt, ik vind het een fascinerende vrouw. Maar ja, daar gaan we het over hebben. Maar misschien heb je gelijk. Ik weet het niet. Wat ik denk wel dat dit het denken is binnen Labour. En zeker binnen Labour links. Kijk, ja. Labour is nu helemaal verenigd. Je zou zelfs kunnen zeggen dat steeds meer mensen aan de linker- en centrum-linkse kant van het politiek spectrum in het Verenigd Koninkrijk weer naar Labour opschuiven. Vluchtelingen uit de Groene Partij. Daar gaan we het ook volgende week even over hebben. Uit de Liberaal-Democraten. Die stevenen allemaal meer en meer af.
16: Ja.
17: Toch op Labour. Dus ik denk dat dit het denken is van de Labour-partij. Dat, oké, misschien kan het in eerste instantie wellicht de nadelen zijn van ons om het kiesstelsel te veranderen. Maar we zitten dan wel met, zolang je kunt kijken in de toekomst naar centrum-linkse coalities.
16: Ja.
17: En je hebt dan rechts voor altijd buitengesloten. En ook Brexit.
16: Ja, dat was het tweede grote opmerkelijke onderwerp in zijn speech. Hè? Hij zet de deur open voor iets wat onder Keir Starmer echt absoluut ondenkbaar en onbespreekbaar was. Hè? Een potentieel terugkeer naar Europa.
17: Absoluut. En dit was, kijk, als een aspect van een goede toespraak is dat je met een verrassing komt, alstublieft. Wat zei die? Andy Burnham zei, Brexit heeft meer kwaad dan goed gedaan. Ja, denken wij dan, hallo, dat tell me something.
16: Niet controversieel, ja, maar zegt nooit iemand in het Verenigd Koninkrijk.
17: Precies.
16: In de politiek.
17: En daar ging het om. Natuurlijk weten de Britten dat, maar het hardop uitspreken als politiek leider, als premier, dat is een tweede. En het was voor het eerst dat een leider, dat Burnham, dat zei. Nou, niemand wist dat hij dat ging zeggen. Want waarom is het zo belangrijk? Waarom sloeg het in als een bom? Omdat je daarmee de deur opengooit naar hertoetreding van het Verenigd Koninkrijk tot de Europese Unie. Want, zei hij later, dat lichtte hij ook toe bij interviews later, dat inderdaad alle opties op tafel liggen. Inclusief dus hertoetreding. waarmee hij het hele Brexit-debat weer heeft opengegooid. Oh,
16: ja.
17: Oh.
16: Ja, was er een maar andere optie?
17: Niemand had het verwacht.
16: Nee.
17: Ik bedoel, je kon de kaken open horen vallen van al die ministers die op de eerste rij zaten. Wat zegt hij nou? Minister van Buitenlandse Zaken wist nergens van. Zijn kabinet, nooit hiervan gehoord. Wisten het echt niet.
16: Zorgt dat niet voor spanning, denk je? Frictie?
17: Het ligt wel aan waar die mee komt. Ik denk in eerste instantie meer eensgezindheid. Want nogmaals, ik ben nu heel opportunistisch, maar ik denk dat Labour opportunistisch is. En als je dan kijkt naar de peilingen, dan zie je dat Labour meer kiezers trekt uit andere linkse hoeken als ze bij de volgende verkiezingen een mogelijke terugkeer of een referendum over Brexit en het neersabelen daarvan opneemt in het kiesprogramma. Dus dit is aantrekkelijk, met de deuren opengooien voor mogelijke terugkeer. Dit is aantrekkelijk voor links in het Verenigd Koninkrijk.
16: Hmm. Ik heb echt geen zin in een nieuw referendum. Daar, daar weer twee jaar
17: aan
16: over.
17: Moet je denken, niet weer. En ik denk heel veel Britten ook niet, eerlijk gezegd. Maar ik begrijp wel waarom er over gepraat moet worden.
16: Ja.
17: Want Brexit, zoals het nu is, werkt niet. He, het Brexit van Keir Starmer, die ook probeerde, net zoals Boris Johnson en de partijleiders, premiers daartussenin, die probeerden allemaal er iets van te maken.
16: Ja.
17: Het beste te maken uit de hele keiharde Brexit-overeenkomst die ze hebben met de Europese Unie.
16: Ja.
17: Maar al die babystapjes van toenadering op bepaalde landbouwgoederen die dan niet door de douane hoeven geïnspecteerd te worden en zo, dat zet economisch geen zoden aan de dijk.
16: Nee, en de denken was een beetje zo van, dan stoten we niemand voor het hoofd en we gaan gewoon zo door, maar het heeft ook niemand blij gemaakt. En dat als niemand er blij mee is, dan doe je het dus voor Jan met de korte achternaam.
17: Juist. Dus niemand is er blij mee. Wat doen we nu? Nou, we door te zeggen, niemand is er blij mee en dat hardop te zeggen. Dat toe te geven, dat het niet werkt. Alleen als je dat doet, kun je beginnen met veranderingen. Hè? Zoals iemand zei, het is een diagnose, maar dat is geen strategie. En dat klopt natuurlijk. Dus het is een beetje als toegeven dat je heel graag naar pakweg Tanzania wil. Maar niet aangeven wanneer en hoe je daarheen moet. Dus dat doet Andy Burnham ook een beetje. Hij komt niet verder dan het einddoel is ergens in Afrika en de rest gaan we over nadenken, vul maar in.
16: Op de radio zijn we door de tijd heen. In de podcast niet, daar praten we door over de mysterieuze situatie rond luchtbasis Fairford. Luister je op de radio, abonneer je dan op Van Beckhovens Britten in je podcast-app of in de BNR-app. Dan hoor je elke week de hele aflevering wanneer je wil.
10: Dit is BNR Nieuwsradio, met zometeen Veld.

0: Dan naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
2: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
3: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Hoe ze dat is gelukt, dat lees en hoor je op fd.nl/gazelle.
4: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Mogelijk, Exact en Interpolis. Interpolis. Glashelder.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Wil je blijven groeien? Interpolis helpt je grip houden op risico's en regelt snel herstel als het toch misgaat. Zo kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
5: Weet jij wel echt met wie je zaken doet voor je met een organisatie in zee gaat? Een bedrijf kan er op het eerste gezicht perfect uitzien, terwijl er achter de schermen van alles speelt. Die risico's wil je liever vooraf kennen dan achteraf ontdekken. Met Company Info heb je snel het complete plaatje in handen. Zo beslis je verantwoord om wel of geen zaken te doen en voldoe je efficiënter aan de wet en regelgeving. Ontdek zakelijke risico's voordat ze jouw probleem worden. Ontdek Company Info.
6: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
5: Ontdek zakelijke risico's voordat ze jouw probleem worden. Ontdek Company Info.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. De aanval gisteren op een luchthaven in Saudi-Arabië zorgt wereldwijd voor kritiek, ook uit ons land. Buitenlandminister Berendsen leeft mee met de families van 12 omgekomen slachtoffers. De luchtaanval was op het vliegveld van de Soedische hoofdstad Riyadh en het werk van Houthi-rebellen in Jemen. In de Gelderse gemeente Oldebroek zijn gisteravond en vannacht regenboogvlaggen gestolen. Vanwege Coming Out Day waren de vlaggen gehesen op plekken die niet van de gemeente zijn, zoals bij een kerk en bij mensen thuis. Oldebroek heeft sinds dit jaar een gemeentebestuur dat gestopt is met LHBTI+-beleid. Meer dan 100 doden bij het kapseizen van de migrantenboot voor de kust van het Afrikaanse Djibouti bij Ethiopië. Er wordt gevreesd voor meer slachtoffers, want zeker 116 mensen worden vermist. Er zitten ook kinderen bij. De boot was op weg naar Jemen en er zaten honderden mensen op. In Ceuta is het laatste migrantenkamp ontruimd, 2 dagen voor het bezoek van de Spaanse koning. Soldaten en agenten namen de laatste migranten die er nog zaten mee in bussen. Het is niet duidelijk waarheen. Eind juli was er chaos in het kleine stukje Spanje in Noord-Afrika toen tienduizenden mensen uit Marokko Ceuta binnenkwamen. En de topman van Microsoft wil een noodrem inbouwen in AI-modellen om te voorkomen dat ze hun eigen weg gaan. Er komen steeds meer berichten naar buiten over AI-programma's die op eigen houtje ergens inbreken met alle gevolgen van dien. Een mens moet dat altijd kunnen stoppen, zegt de topman. Andere topmannen van AI-bedrijven vinden dat ook. Het weer van Weer Online. Een afwisseling van wolken en zon. Vooral in het noorden kan er ook nog een bui vallen. Het wordt 13 tot 15 graden. En tot zover het AP-nieuws.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Veldheren.
8: Dit is Veldheren, de podcast waarin we elke week met twee generaals buiten dienst oorlogen en conflicten in de wereld bespreken. Mijn naam is Lauren Fabels en met mij Peter van Uhm en Marten Kruijf. Deze week neem ik de presentatie over van Jos de Groot, die helaas met griep thuis zit. En er is veel te bespreken, niet alleen aan het front, maar ook vanuit de lucht voert Rusland de druk op Oekraïne. Steeds verder eigenlijk, en ook richting Europa nemen die provocaties toe. Tegelijkertijd boekt Oekraïne terreinwinst rond Liman. En 3 jaar na de Hamas-aanval van 7 oktober werpen de Israëlische verkiezingen hun schaduw vooruit. Geen verantwoording afleggen, maar vasthouden aan de macht. Dat lijkt de strategie van Netanyahu. En ja, je hoorde het. Een iets ander begin dan normaal. De vaste luisteraar die hoort het denk ik wel. Want vanaf nu is Veldheren onderdeel van het BNR-podcastnetwerk. Mag ik jullie daarmee feliciteren, Peter en Mart?
9: Zeker, zeker. We zijn er heel blij mee.
8: Dat is
10: ja,
8: wel
10: dat
8: leuk,
10: vind ik wel. Ja, joh, het houdt niet op, hè?
8: Nou, nee, dat
10: het
8: klopt.
10: Het gaat maar door.
8: Veldheren, maakt nog ontwikkeling door. En voor jou als vaste luisteraar verandert er verder niks. Behalve dat als je dat wil, Veldheren nu ook op de zondagmiddag van 1 tot 2 uur op BNR Nieuwsradio is te beluisteren. Nou, dat is mooi. Gaan we snel ter zake. Want Peter, ik wil met jullie starten in Liman. Een Oekraïnse stad in de Donetsk Oblast, een provincie in de Donbass. Wat gebeurt er op dat moment daar?
9: Ja, dat is onderdeel van die operatie Vivaldi waar we het al eerder over hebben gehad. En eigenlijk wil Rusland die plaats wel hebben, omdat het een soort springplank wordt naar de fortenlijn die we al eerder hebben aangeduid. Kramatorsk, Slovjansk. En de Oekraïners zijn daar een tegenactie begonnen. En gaan nog steeds heel voorzichtig, weliswaar nu, maar gaan nog steeds vooruit. Ondanks dat de Russen proberen ze overal tegen te houden. En Liman is daar dan het focuspunt van, om zo te zeggen. En we krijgen toch echt wel signalen dat de Russen het daar heel erg moeilijk hebben. Want er worden door de Oekraïners, en dan moet je altijd voorzichtig zijn, worden daar beelden naar buiten gebracht dat meer dan 200 Russen zich overgeven. En denk je van oké, zou kunnen. Maar je ziet dat ook aan de Russische kant er bloggers zijn die beginnen te verhalen nu over desertie en militairen die gewoon niet naar voren willen en die gewoon weigeren. Dus blijkbaar krijgen de Russen het steeds moeilijker.
8: Ja, hoe belangrijk is het wat daar nu gebeurt?
10: Nou ja, dat is best wel belangrijk. En niet alleen militair tactisch, hè, dat je terrein wint, maar ook voor het moreel. Want ja, als je alleen maar aanvallen moet afslaan, maar je doet zelf niks, is dat natuurlijk niet wat je wilt. Je wil ook, wij noemen dat dan het initiatief nemen. En het interessante is wat ze hebben gedaan, is dat ze vooraf met een campagne alle Russische zeg maar drones, de drone operators, de lanceerinstallaties en de kanonnen, de artillerie van de Russen, hebben ze uitgeschakeld. Heel systematisch uitgeschakeld. Dus die konden heel weinig doen. En toen dat eenmaal was, toen zijn ze naar voren gegaan. Met hele kleine groepen. Dus een soort proof of concept of dat werkt. Hè? Met heel veel informatie, met heel veel drones. Al de Russen daar uitschakelen of in elk geval zorgen dat ze geen invloed meer kunnen uitoefenen op het gevecht. En toen lag de trein eigenlijk open. En daar zijn ze ingegaan. Onder andere ook met tanks zijn ze erin gegaan om dan weer te verdedigen wat ze hebben veroverd. Dus dat is een beetje nieuw. Een beetje testen of het werkt. Nou, tot nu toe werkt het. En het leidt ertoe dat de Russen die concentratie van middelen die ze nodig hadden om die zeg maar fortegordel aan te vallen. Ja, die zijn ze nu eigenlijk kwijt, want er zitten nu Oekraïners. Dus het heeft ook wel gevolgen voor de hele oorlog. Zeg maar, de Russen, hun uitgangspositie, hun startpositie is eigenlijk weg.
8: Ja, dat is wel bijzonder. En Rusland zette daar dus inderdaad heel veel manschappen en materieel in, maar boekt dus weinig terreinwinst. En is zelfs op het punt wat jij net beschrijft. En als Oekraïne nu dus zelfs terugdringt, als dat lukt, wat zegt dat voor jou over het Russische vermogen om toch nog een doorbraak ergens te forceren?
9: Ja, ik zie dat de Russen het er heel erg moeilijk mee hebben om dat voor elkaar te krijgen. Er zijn wel berichten dat ze eenheden nog steeds achterhouden. Maar ik zie nergens dat ze die initiatiefrijk met een aanval inzetten momenteel. Ja, en het gaat hard hoor, want in de maanden juli, augustus hadden de Russen meer dan 40.000 verliezen. Maar in september hadden ze meer dan 46.000 verliezen. Weliswaar volgens de Oekraïners, maar over het algemeen zijn die cijfers vrij waarheidsgetrouw.
8: En zijn er ook cijfers van Oekraïnse verliezen die daar tegenover kan zetten? Of is dat heel lastig?
9: Nou ja, de Oekraïners houden daar fijntjes hun mond over dicht.
8: Ja, jij zag nog een opvallend filmpje, Peter, zei jij in de voorbereiding, van Russische krijgsgevangenen rond dat plekje Liman waar we het nu over hebben. Wat was daarop te zien?
9: Ja, ik zei net al, het is door de Oekraïners naar buiten gebracht, maar daar waren dus zo'n 200, 250 Russen die gewoon, om maar simpel te zeggen, met de handen in de lucht gaan staan en zich overgeven. Nou, we hebben wel eerder verhalen gehad van Russen die zich proberen over te geven. Dan moesten ze heel erg opletten, anders dan werden ze of door de Oekraïners of door hun eigen collega's of commandanten gewoon neergeschoten. Maar nu opeens toch wel een groot aantal, en dat zegt misschien iets over het moreel van de Russische troepen. Waarvan toch wel heel veel verhalen zijn dat ze gewoon gedwongen worden om naar voren te gaan. Er is pas een heleboel naar buiten gekomen over hoe commandanten hun soldaten naar voren dwingen of anders gewoon afpersen, martelen, noem maar op. Dus ik vrees dat het moreel niet al te hoog is bij de Russen.
8: Nee. En we kijken nu een aantal weken al naar die...
11: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat?

0: Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze uit of draag je ze? Werk is zoveel meer dan wat je doet. Iedereen groeit als werk en well-being bij elkaar komen. Maak kennis met Colby, the Work Wellbeing Network. Make work move you. Ga naar colby.com.
1: Ze gaan oproepen, daar gaan we het straks over hebben. Krijgen dan nieuwe concepten bij de rust te zien of meer van hetzelfde? En de laatste weken en maanden tonen aan dat het eigenlijk meer van hetzelfde is. En dat betekent dat meer Russische mensen aan het front zal ook betekenen dat we meer verliezen gaan zien. En dat geeft natuurlijk een dimensie aan deze oorlog die wij niet eens meer zo beseffen. Hè? Als er per dag tussen 1500 en 2000, wij noemen dat dan casualties zijn, gewonden, krijgsgevangenen, vermisten en gesneuveld. Dat zijn aantallen, ja, daar word je helemaal gek van.
2: Ongelooflijk. Dat we nog eigenlijk op zo'n punt in deze oorlog zijn, na al die jaren, nog steeds of alweer, zou je bijna kunnen zeggen.
1: Ja, want voor de Russen duurt deze oorlog niet alleen langer dan de Eerste Wereldoorlog, maar ook langer dan de Russische betrokkenheid bij de Tweede Wereldoorlog. Dus ja, over dit soort tijdspannen praten we.
2: Ja.
3: Ja, maar het is niet zo dat de Russen nou volslagen dombo's zijn. Hè? Dat moet wel even helder zijn. Want op technisch gebied proberen ze toch echt wel dingen te verbeteren. En daar hebben de Oekraïners nu momenteel best wel moeite mee als het gaat over de aanvallen in de diepte.
2: Ja, nou, dat is een heel mooi bruggetje, Peter. Het lijkt net of je deze podcast al langer maakt. Afgelopen dinsdagnacht namelijk zijn er 29 doden gevallen door Russische raketaanvallen verspreid over Oekraïne. En we hebben denk ik allemaal vorig weekend ook wel de aanvallen op de bruggen in Kiev gezien. En andersom stuurde Oekraïne maandagnacht volgens Rusland honderden drones richting Moskou. Peter, waar wordt nou volgens jou de belangrijkste strijd uitgevochten? Is dat aan het front of juist op deze plekken honderden kilometers daarachter?
3: Ja, dat hangt er vanaf wie je die vraag stelt.
2: Ik vraag hem aan jou.
3: Ja, want je ziet dat momenteel het gevecht in de diepte, wat wij dan altijd zeggen, het aangrijpen van de vijandelijke logistiek, maar ook wat de Russen doen, de wil van de bevolking en dergelijke. Dat is momenteel toch wel heel impactvol aan beide kanten overigens. Maar ja, Zelensky zal natuurlijk zeggen dat het beter gaat aan het front. Terwijl als we naar Poetin luisteren, die zie je echt dat die momenteel het gewicht aan het leggen is in die aanval in de diepte.
2: Ja.
3: En zoals ik al zei, dat doen ze ook op een slimme manier. Want ja, ze hebben nu dus drones die ze ook met jetaandrijving hebben. En daar hebben de Oekraïners moeite mee om die uit te schakelen. Dus die worden momenteel vol ingezet. En dat zijn drones die 500 tot 600 kilometer per uur gaan. Hè? En die steeds grotere payloads, zoals wij dat noemen, vernietigende lading bij zich hebben. We hebben nu zelfs meldingen van drones die een holle lading bij zich hebben. Nou, dan denk ik dat de meeste luisteraars zeggen, holle lading, wat is dat nou weer?
2: Ja, inclusief ik, vertel.
3: Maar als je nou de punt van een drone neemt, ja, en je zet er een wiebertje achter, een ruitje achter, ja, dan zit de lading in het achterste deel en door de klap van, ik probeer het simpel uit te leggen, hè, door de klap van de impact, hè, als je op het doel komt, dan explodeert die en dan gaat alles naar de punt van die raket toe. Ja, ja. Er zit een holle ruimte dus tussen. En dat maakt dat het echt een focuspunt en een brandpunt wordt. En dan kun je heel diep ook door panzerstaal heen. En dat soort dingen gebruiken ze nu om die bruggen te vernietigen. En dan zie je dat de Russen ook blijven nadenken over hoe het beter kan. Dat tegenoverstaan dat de Oekraïners dat natuurlijk ook doen.
2: Ja, ja.
1: Mark? Ik denk dat we even twee dingen hierbij moeten benoemen. Het eerste is, ja, je ziet dat er wel een nuanceverschil is in, zoals wij noemen, de targeting, de doelen. Je ziet dat Rusland zich veel meer richt op burgerdoelen dan dat Oekraïne doet. En een recent nieuws komt net binnen dat bij Kramatorsk een bus met 30 Oekraïners is aangevallen. Met meer dan 30 doden en meer dan 20 gewonden. Dat laat me zien dat de campagne naar burgerdoelen alleen maar intensiveert. En niet alleen s'nachts.
2: En dat was een gewone
1: stadsbus. Ja, stadsbus. Dus dat gaat dag en nacht door. Dus alleen om die druk op de bevolking en de wil om te blijven vechten, om die te breken en die druk op te voeren. Dus dat zien we gewoon gebeuren. Tweede is dat je ook ziet dat die gevechten in de diepte, ja, dan zie je een soort klassieke, hoe moet ik zeggen, een soort concurrentiestrijd, een soort rat race. Want Oekraïne is ook wapens aan het ontwikkelen die nu weer die nieuwe drones kunnen tegenhouden. En de laatste berichten zijn dat ze van 60% vernietigingspercentage naar 70-80 gaan. Dus je ziet een technologische race waarbij drones wel steeds groter worden, steeds zwaarder worden, maar ook steeds duurder worden. He, een drone nu, zoals je het, kost al 10 keer zoveel dan als je het, zeg maar, 6 maanden terug.
2: Wat gaat dat voor impact hebben op de oorlog? Dat die

0: duurder worden, die drones?
1: Nou ja, dat je dus op de duur er minder kunt produceren als je economie niet zo lekker draait. Dus ja, dat gaat wel moeilijk worden. Dus, maar dat zien we aan het front, hè, die wil breken en meer mensen erheen. Dus je ziet eigenlijk een escalatie aan het front, dat is één. Ja, en daarnaast zie je ook wel een escalatie, daar gaan we het zo over hebben, over hybride oorlogvoering. Dus je ziet dat Poetin kennelijk een keuze heeft gemaakt na 4,5 jaar oorlog. Hoe lang kan ik het nog volhouden? Ik kan of gaan onderhandelen of ik ga escaleren. En er wijst wel heel veel op dat hij aan het escaleren is.
2: Ja, en Laura, om even toch te zien, waar hebben we het nou over? Hè? Zelensky heeft dus aangegeven dat de afgelopen week en een week tijd 1900 drones op Oekraïne afkwamen, waarvan zo'n 800 jet aangedreven. Meer dan 1700 bommen, van die slimme bommen. 25 raketten. En wat Rusland nu doet, is de meeste van zijn raketten houden ze nu achter. Ja, want ze hebben succes met die jetdrones. Nou, de Oekraïners worden daar beter in. Hè. Die gaan nu ook gewoon gevechtsvliegtuigen, F-16's gebruiken, met het kanon wat eronder hangt. En daar schakelen ze die jetdrones mee uit. Want ja, met die snelheid kunnen deze vliegtuigen wel omgaan. En dus zal het succes van die jetdrones zal minder worden. En dan kun je er bijna staat op maken dat binnenkort weer meer raketten door de Russen worden ingezet.
0: Mart, ik hoorde jou op televisie zeggen deze week dat jij niet eerder zo somber bent geweest over deze oorlog. Maar, ja. Klopt dat?
1: Nou ja, en niet somber in de zin dat Oekraïne hem gaat verliezen, want dat denk ik niet. Maar somber als je kijkt naar de intensiteit van deze oorlog. Die wordt alleen maar hoger. Het aantal slachtoffers wordt steeds hoger. En het Westen zal ook steeds meer in deze oorlog worden betrokken. Dat hetzij door steun aan Oekraïne die ze hard nodig hebben in deze tijd. Hetzij door acties vanuit de Rusland. En het kan een hybride oorlogvoering zijn. Dus dan gebeuren dingen waar geen naamkaartje op staat bij ons. Of soms ook een informatieoorlog. Hè. Het feit dat jij zegt de defensieindustrie is ook een legitiem doel als een Rus dat zegt. Dan is dat om ons bang te maken. Noemen wij dat informatieoorlog. En je ziet dat dat laatste weken niet minder wordt. Dus je ziet dat zowel die oorlog gericht op ons, het Westen, op onze geest, als de oorlog gericht op de geest van Oekraïne en het trein van Oekraïne, ja, neemt alleen maar toe. Dus het is echt aan het escaleren.
0: Ja, en intussen probeert Oekraïne Rusland ook wel echt met problemen op te zadelen. Ze vallen raffinaderijen aan, andere energieinfrastructuur diep in Rusland. En dat levert ook brandstofproblemen op de Krim en rijen bij Russische tankstations. Vannacht nog troffen ze Ruslands grootste datacenter bij een droneaanval. Maar ik vroeg me af, wanneer worden zulke aanvallen, behalve economisch, ook politiek pijnlijk voor Poetin? Of zijn we daar nog heel ver van vandaan?
2: Ja, dat is een goede vraag, Lauren. En als je luistert naar wat Poetin zegt, ja, dan komt hij er nog steeds mee weg. Hij heeft net twee toespraken gehouden, hè? Twee grote toespraken. En een heeft hij gewoon gezegd, ja, maar wij als Rusland bedreigen helemaal niemand. En we hebben helemaal niet plan om Europa aan te vallen of de NAVO aan te vallen. En wij vallen geen civiele doelen aan. Nou, hoe groot is je neus, Poetin, zou ik dan zeggen. Ja? Maar, zegt hij, als Europa ons gaat aanvallen of Kaliningrad, ja, dan gebruiken we alle middelen. En dreigt hij dus impliciet ook met nucleaire wapens. Hij roept gewoon van, ja, jongens, doe maar rustig aan in Rusland, want Europa houdt het hooguit nog anderhalf, twee jaar vol. En hij doet dus alsof het allemaal prima gaat, terwijl we weten dat hij de afgelopen maand gewoon terrein verloren heeft. Ja, zegt hij gewoon tegen iedereen van, nee, we hebben het terrein gewonnen. Dus hij blijft het beeld neerzetten wat hij denkt nodig te hebben. Maar ondertussen, in de andere toespraak, roept hij wel even vrolijk dat hij het defensiebudget gaat ophogen volgend jaar naar 181 miljard euro. Bijna een derde meer dan dit jaar. Dus het doet hem pijn.
0: Ja, hoe lang kan hij zo'n beeld en zo'n verhaal nou binnenlands volhouden, Mart?
1: Het eerlijke antwoord is geen idee. Als er één volk is wat kan lijden met een lange ei, dan is het het Russische volk. He, dat deden de tsaren al. Stalin zuiverde na de Tweede Wereldoorlog bijna 20 miljoen Russen. En nu weer. Het is een volk dat is zo gewend aan geknecht zijn. Ja, dat is bijna niet in te schatten hoe ver dat gaat bij de Russen. En wat hun incasseringsvermogen is. En ja, dat is ook de trieste constatering. Hè? Want we weten nu dat er in die hele oorlog zijn er meer Russen gesneuveld dan Amerikaanse soldaten in de hele Tweede Wereldoorlog, in de Pacific en in Europa. Dus praat je over meer dan 420.000 soldaten zijn er gedood. Dat is ook een enorme, banaal hoge prijs die het Russische volk moet betalen voor de ideologie en de ambitie van Poetin.
2: Ik kijk naar grote Russische schrijvers. Ja. Een heleboel van hen schrijven eigenlijk hele trieste boeken over hoe troosteloos het leven is en hoe zwaar het leven is. Dus het is wat Maat zegt, het is van alle eeuwen daar.
0: Ja, het zit verweven met de cultuur. Ja. En tel daar ook nog eens de vraag bovenop of Rusland gaat mobiliseren of niet. Maar jij kreeg vanuit inlichtingkringen signalen dat Rusland ongeveer 60.000 extra militairen bij elkaar probeert te krijgen. Maar zonder officiële mobilisatie af te kondigen. Wat is daar de gedachte achter?
1: Nou, wat ze doen is, ze hebben 4 batches van 15.000 man opgeroepen. En die moeten komen uit de districten van Rusland. Dus een soort spreidingswet, maar dan omgekeerd. Iedereen die moet die mensen leveren. En als je ze niet levert, heb je als gouverneur een dik probleem. Dus het is geen mobilisatie naar de buitenwereld. Maar je moet die mensen wel leveren. En die 4e batch nu, dan zit je op totaal 4x15 op 60.000 man extra die zijn oproepen. Boven, zoals wij dat dan militair roepen, boven de organieke sterkte. Dus de sterkte die je op papier zou hebben, dit komt er even bovenop.
0: Wat verwachten jullie dat we daar in Europa van gaan merken, mannen? Want intussen zijn er deze week ook nog in Moldavië Russische drones het land binnengevlogen.
1: Ja, leuker gaat het niet worden op korte termijn. En dat bestaat uit 2 dingen. Dat bestaat uit dingen die ons leven ontwrichten zonder dat we weten wie het gedaan heeft. Hè, zonder dat er een naamkaartje aanhangt. Maar er zijn ook steeds meer schendingen van het NATO-grondgebied. En ook de informatieoorlog, de toon die wat anders wordt. Een nucleaire wapens, dat Peter zegt, waarmee wordt gerammeld. Dus ook om onze geesten zwak te krijgen. Dat wordt echt opgevoerd. Dat zie je. En dat is natuurlijk, het is wel in samenhang wat er aan het front gebeurt. Dus aan de ene kant gaan ze meer middelen naar Oekraïne sturen en proberen ze de wil te breken. En aan de andere kant proberen ze de steun vanuit Europa te breken door ons aan te pakken. En ze zien ons als watjes, dus ze hopen dat wij er dan mee stoppen. He, dat is een beetje de perceptie. En dat gebeurt nu.
2: Ja, want Poetin is dus gewoon bezig om bij ons de tent te ontwrichten. Te zorgen dat wij de steun stoppen aan Oekraïne. En ondertussen is hij bezig om zijn narratief, het verhaal wat hij heeft, dat wij de bad guys zijn. Hè, en dat probeert hij te onderbouwen. En dus als wij een keer stevig reageren, dan denkt Poetin prima. Kijk, dat is wat ik altijd bedoelde. En toch zullen we moeten nadenken over hoe we moeten reageren. En ik las toevallig, ben even kwijt van wie een stuk, dat er nog heel veel Russen met allerlei visums en dergelijke naar Europa kunnen komen. Nou, laten we daar nog eens mee stoppen.
0: Ja, wat zou dat uitmaken dan?
2: Nee, maar we moeten de Russen laten voelen, de Russische bevolking ook, dat wij het allemaal niet zo leuk vinden en dat we het niet met hun eens zijn. En leg het probleem in de schoot van de Russen en trek het niet naar ons toe. Want een deel van die lui die met een visum komen, die hebben volgens mij geen zuivere bedoelingen.
1: Dus wat Peter zegt, daar ben ik het mee eens. Je kunt er ook wat tegen doen. Je kunt zorgen dat je je afweer op orde hebt. Dus dat je een afschrikking hebt. Je kunt sanctiepakketten kun je verhogen. Daar kun je dus ook pijn mee doen. En je moet, en daar ben ik volkomen eens met Peter, heel goed nadenken hoe je reageert op wat ons zal worden aangedaan fysiek. Want een schending van het NATO-grondgebied, als dat per definitie tot een artikel 5 leidt, dus ze hebben allemaal in oorlog. Misschien is dat wel precies de intentie die Poetin wil. Dus je moet ook je wraakvoelens soms kunnen onderdrukken en het gezond verstand laten prevaleren in deze, gebaseerd op de intentie van je tegenstander. Ik lijk wel de oude gevechtshandleiding, Peter.
2: Ja, klinkt me bekend in de oren.
0: Natuurlijk zijn we ook heel benieuwd, Mart. Wat doen jullie deze week met Veldheren Historia?
1: We hebben er de pest in. Het gaat over de pest.
0: Okay.
1: Hoe een dodelijke ziekte tot waanideeën leidde. De pest zorgde voor enorme ellende in Europa. Mensen ondergingen een verschrikkelijke dood. Van hoop ging men op zoek naar verklaringen. En de meest bizarre ideeën werden verspreid. En desondanks lijken sommige ideeën nog steeds hun weg te vinden in onze tijd. Als zondig gedrag. Dus ik neem samen met Tom mee naar de tijd van de pest. En leg uit waarom er zelfs een overeenkomst zijn met de 21ste eeuw. Want, Het verbaast niemand, er is weer de pest uitgebroken in Rusland. Dus hoe actueel kan geschiedenis zijn?
0: Veldheer Historia is een co-productie van Corti Media en National Geographic Historia. Straks in Veldheer praten we door over de vredesonderhandelingen, maar ook over Europa. Want kunnen wij de steun aan Oekraïne blijven dragen als de Amerikanen nog een stap terug doen? En hoe afhankelijk is die steun van de wil van de verschillende Europese landen? En 3 jaar na 7 oktober kijken we hoe Netanyahu zich richting de Israëlische verkiezingen vastklampt aan de macht.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Veldheren.

0: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je lezen of kijken of net iets meer weten. Bij BNR volg je wat er speelt en wat er achter zit. Je leest, kijkt of luistert wanneer het jou uitkomt. Wat je ermee doet, dat bepaal je zelf. BNR, blijf scherp.
1: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
2: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
3: Als gebouwbeheerder ben je verantwoordelijk voor veilig drinkwater. Maar wat is het juiste beheersplan? Niet te veel, niet te weinig. Dat luistert heel nauw. De specialisten van Holland Water helpen je daarbij. Met risicoanalyses, beheersdiensten en slimme technieken. Samen bepalen we wat past bij jouw waterinstallatie. Zodat je zeker weet dat het goed geregeld is. Niet te veel, niet te weinig. Gewoon goed. Ontdek slim waterbeheer op hollandwater.com.
2: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
4: Wat is belangrijk? Weten wat er speelt of wat er gaat komen? Aanpakken of afwachten? Concurreren of innoveren? Van zwarte cijfers tot blauwe enveloppen. Jouw nieuwe boekjaar staat nu al in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
5: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
6: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
5: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
6: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Als het belangrijk is, staat het in het roze. Probeer het FD nu 4 weken voor 1 euro. Ga naar fd.nl/roze.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
7: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. De aanval gisteren op een luchthaven in Saudi-Arabië zorgt wereldwijd voor kritiek, ook uit ons land. Buitenlandminister Berendsen leeft mee met de families van 12 omgekomen slachtoffers. De luchtaanval was op het vliegveld van de Soerische hoofdstad Riyadh en het werk van Houthi-rebellen in Jemen. In de Gelderse gemeente Oldebroek zijn gisteravond en vannacht regenboogvlaggen gestolen. Vanwege Coming Out Day waren de vlaggen gehesen op plekken die niet van de gemeente zijn, zoals bij een kerk en bij mensen thuis. Oldebroek heeft sinds dit jaar een gemeentebestuur dat gestopt is met LHBTI+-beleid. Meer dan 100 doden bij het kapseizen van de migrantenboot voor de kust van het Afrikaanse Djibouti bij Ethiopië. Er wordt gevreesd voor meer slachtoffers, want zeker 116 mensen worden vermist. Er zitten ook kinderen bij. De boot was op weg naar Jemen en er zaten honderden mensen op. In Ceuta is het laatste migrantenkamp ontruimd, 2 dagen voor het bezoek van de Spaanse koning. Soldaten en agenten namen de laatste migranten die er nog zaten mee in bussen. Het is niet duidelijk waarheen. Eind juli was er chaos in het kleine stukje Spanje in Noord-Afrika toen tienduizenden mensen uit Marokko Ceuta binnenkwamen. En de topman van Microsoft wil een noodrem inbouwen in AI-modellen om te voorkomen dat ze hun eigen weg gaan. Er komen steeds meer berichten naar buiten over AI-programma's die op eigen houtje ergens inbreken met alle gevolgen van dien. Een mens moet dat altijd kunnen stoppen, zegt de topman. Andere topmannen van AI-bedrijven vinden dat ook. Het weer van Weer Online. Een afwisseling van wolken en zon. Vooral in het noorden kan er ook nog een bui vallen. Het wordt 13 tot 15 graden. En tot zover het AP-nieuws.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Veldheren.
8: Welkom terug bij Veldheren. Straks gaan we naar het Midden-Oosten, 3 jaar na de aanval van Hamas op Israël. Maar eerst blijven we nog even bij Oekraïne en allereerst bij de onderhandelingen. Want verrassend genoeg, terwijl er toch wel alle tekenen zijn van een grotere escalatie door Poetin, wordt er diplomatiek juist meer gesproken. Zelensky zei zondag dat de Amerikanen deze maand een overleg tussen Rusland, Oekraïne en de VS willen. Een trilateraal overleg heet dat volgens mij. Hoe rijmen jullie dat met die Russische escalatie? Want het lijken mij 2 tegenpolen, tegengestelde. Ik zie Peter zijn schouders ophalen.
9: Ja, kijk, Zelensky heeft natuurlijk onmiddellijk geroepen dat hij daartoe bereid is. Ja, hij heeft al vaker gezegd, als het maar niet in Moskou is, want daar ga ik niet naartoe. Hè? En de VAE, Verenigde Arabische Emiraten, hebben blijkbaar ook gezegd dat zij dit wel willen hosten. Maar ja, ik kan dit prima rijmen, want door meer druk en intensivering, ja, probeer jij een betere plek aan een onderhandelingstafel te krijgen. Zo gaat het. Je ziet heel vaak dat als de onderhandelingsrondes komen, dat er nog eventjes flink erop gemapt wordt. Want dan zit jij steviger aan de tafel. Dus in die zin kan ik wel plaatsen. Maar ik moet eerst nog zien dat er een trilateraal, zoals dat heet, gesprek komt. Ik denk dat er hooguit in het ene hotel zitten wat Oekraïners, in het andere hotel zitten wat Russen, en de Amerikanen rijden heen en weer.
8: Ja. Waarom zit Amerika nou eigenlijk nog aan deze onderhandelingstafel? Zou Europa niet kunnen zeggen, de groeten Donald Trump, wij horen daar te zitten. Het gaat ook over onze toekomst vooral.
10: Nou ja, de laatste zijn woorden naar mijn hart. En laat Europa vooral zijn plekken nemen. Want wij steunen Oekraïne nog financieel en met middelen. Maar bij de Verenigde Staten spelen volgens mij ook de midtermverkiezingen een rol. Die zijn er minder dan 30 dagen. En Trump wil ze natuurlijk profileren als de grote vredestichter. Nou, dat lukt niet helemaal. Nee. Maar het zou wel kunnen helpen als je zegt, kijk, ik heb wel deze landen aan tafel gebracht. We zijn nu wel aan het praten. He, dus kun je een soort narratief loslaten dat er misschien ergens licht aan het eind van de tunnel is. En dat kan dan weer meewerken met, zeg maar, de binnenlandse verkiezingen die er aankomen. En dat ondanks alle kritiek, vooral in de oorlog natuurlijk in de Golf, dat hij zich toch kan profileren als de would-be vredestichter van deze wereld.
8: Ja, ja, er wordt ook gesproken over een gedeeltelijk staakt het vuren rond energieinfrastructuur. En voor Oekraïne zou dat deze winter natuurlijk enorm waardevol zijn. Maar energieaanvallen zijn voor beide juist ook een heel belangrijk wapen, kan ik me voorstellen. Waarom zou je dat uit handen geven?
9: Omdat het aan beide kanten pijn doet. De bevolking van Oekraïne leidt echt onder de aanvallen van de energievoorziening, de warmtevoorziening en de watervoorziening. Dus Zelensky zou een fantastische stap voor zijn eigen bevolking doen als hij daar een soort wapenstilstand van beperkte vorm voor zou krijgen. En aan de andere kant, ja, Poetin heeft geld nodig. En wat de Oekraïners zeggen, hebben ze ongeveer de helft van de olieindustrie hebben ze plat liggen in Rusland. Dus als daar geen aanval op zijn, dan kan hij in ieder geval verder. En dan kan hij het weer opkalfateren en kan hij meer produceren. Dus voor beide zit er winst in. Alleen zeker aan de Russische kant heeft men tot nu toe iedere keer dit voorstel afgewezen.
8: Er kwam ook een opvallend signaal uit India. Want India zou zich nadrukkelijker willen bemoeien met een regeling rond de Zwarte Zee en dan voornamelijk graanexport. Jullie zeiden juist, landen als India en China kunnen misschien druk op Rusland zetten. En dat verhaal over waarom China dat zou kunnen doen heb ik wel vaker gehoord. Maar waarom is India zo'n interessant land hiervoor?
10: Nee, omdat het vanuit de andere hoek komt. Hè. China en India zijn geen vrienden, alhoewel voor de buitenwereld wel. En China steunt Rusland actief. Dat zien we bijvoorbeeld aan die drones en de technologie die erin zit. Maar India heeft wel een belang. Als je bijvoorbeeld kijkt naar voedsel in deze wereld, naar de eigen bevolking, maar ook naar de landen daaromheen. En India profileert zich steeds meer als een wereldspeler op dit toneel. En wil er ook dus zijn macht bij uitoefenen. En die is niet gebaat bij het stokken van de uitvoer van graan naar de wereld vanuit Oekraïne. Dus er is ook wel een strategisch belang van hun. En er komt bij dat Modi al een aantal weken terug heeft gezegd tegen de Russen dat hij niet zo blij is met wat Poetin nu allemaal aan het doen is tijdens de conferentie van de BRIC-landen. En dat ze even goed moeten nadenken of ze deze oorlog wel willen voortzetten. Dus dat zie je dat, zeg maar, India zich steeds meer aan het profileren is te midden van de krachten. En dan eigenlijk doen ze dat omdat ze ook de ruimte daarvoor krijgen. Want in Amerika is het stil. Die zouden druk kunnen uitoefenen op China. China gaat vrolijk verder. En ja, nu zie je toch een soort derde partij die kijkt hoe ver kan ik in het gat springen.
8: Is dat een positief signaal volgens jou, Mart?
10: Ja, gezien de macht van India is dat een heel positief signaal. Want als China zich die zich actief bemoeit met de steun van Rusland met deze oorlog, rekening moet gaan met India, gezien de geschiedenis tussen beide landen, maar ook de groeiende economische en militaire macht van India, dan beperkt dat wel de vrijheid van handelen van China in dit geval. Maar dan praat je niet op de korte termijn. Dan praat je echt op de lange termijn om tot een soort duurzame wapenstilstand en vrede te kunnen komen. Daar kan India wel degelijk een rol spelen. En we vergeten wel eens, en dat nemen we vaak niet mee, dat India natuurlijk een opkomende wereldmacht is in elk opzicht. Nou, dat zie je nu.
8: Dat zijn de onderhandelingen. Maar ik wil ook nog even terug met jullie naar Europa. Want de komende 12 maanden gaan er een heleboel Europese landen gaan de mensen naar de stembussen. Ik heb ze even op een rijtje gezet. De Tsjechen, de Serviërs, Bulgaren, Spanjaarden, Esten, Fransen, Finnen en Slowaken gaan naar de stembussen. Dus er gaat binnenlands politiek in Europa een heleboel veranderen. En dat betekent natuurlijk ook misschien iets voor de steun aan Oekraïne. En in dat licht wil ik even een opvallende uitspraak erbij halen van het hoofd van de Duitse inlichtingendienst, de BND. Dat was Martin Jäger, ik denk dat ik zijn naam zo uitspreek. Hij zei: Duitsland dreigt in een gewelddadig conflict met Rusland te raken. Wij zoeken deze confrontatie niet op, maar Rusland dwingt ons ertoe. Zij zien ons als hoofdvijand. Ik was benieuwd naar hoe jullie naar deze pittige uitspraak hebben geluisterd.
9: Ja, het is een behoorlijk stevige uitspraak. En ik snap het, want als je kijkt wat er in Duitsland de afgelopen tijd gebeurd is. Het vliegveld van Leipzig, een directeur van een droomfabriek die ze probeerden te vermoorden. Er zijn branden geweest waarvan je je afvraagt van wie heeft dat gedaan. Dus ja, de Duitsers worden door de Russen zeker als vijand gezien. Maar om nu te zeggen dat we gelijk in een gewelddadig conflict komen, dat gaat mij toch wel een stap te ver.
8: Waar komt dit vandaan, Mart, dat deze baas van de inlichtingendienst dit nu op dit moment zo zegt?
10: Nou, dan moeten we even naar de geschiedenis van Duitsland duiken. Duitsland is altijd heel terughoudend geweest om een vooraanstaande rol te spelen op politiek en veiligheidsgebied in Europa. En dat heeft te maken met de geschiedenis van Duitsland. Dat is nu volkomen veranderd, hè. We hebben de Zeitenwende gehad. Toen Rusland Oekraïne binnenviel, zei Duitsland: ja, maar nu zijn de tijden echt anders. Nu moeten we wat doen. We hebben het eind van de Schuldenbremse gehad. Dus dat de Duitse staat weer schulden mag aangaan en daarmee financieren ze zeg maar de opbouw van de Bundeswehr tot een reële militaire macht. Misschien wel de sterkste militaire macht binnen Europa. Dus hebben de Russen de analyse gehad: ja, wie is onze grootste vijand eigenlijk binnen Europa? Nou, dat is waarschijnlijk Duitsland op dit moment. Dus dan moeten we ons daarop richten. En daar reageert die baas van de Bundesnachrichtendienst, zeg maar de inlichtingendienst van Duitsland, die reageert daarop. En dat is natuurlijk ook, en we weten ook Leipzig wat er is gebeurd met die drones. Er zijn meer van dat aanslagen geweest. Dus je kunt ook niet zeggen dat het out of the blue komt. Alleen is altijd zo: ja, maar waar gaat het uiteindelijk toe leiden? Ja, dat weet je niet. Maar ze bespeuren wel duidelijk vanuit Rusland inmenging in de binnenlandse Duitse politiek. En ook die aanslagen zoals in Leipzig maken ook Duitsland onzeker en onveilig. Ja,
8: En wordt er binnenlands in Duitsland nou anders over deze oorlog gedacht dan misschien 2 jaar geleden? We hebben natuurlijk ook die verkiezingswinsten van de radicaal-rechtse AfD in een aantal deelstaten gehad. Verschuift dat ook? Zie je dat verschuiven, Mart? Je hebt natuurlijk lang in Duitsland gewerkt.
10: Ja, nou ja, Duitsland is nooit een land wat na het einde van de Koude Oorlog van harte achter zijn Bundeswehr heeft gestaan. Dat is nooit zo geweest. Het heeft ook te maken met die oorlog. Maar je ziet wel dat de agenda van de AfD is natuurlijk wel anders, hè? Die zijn pro-Russisch, die zijn tegen de Bundeswehr, die zijn tegen een grote prominente rol van de Bundeswehr binnen NAVO en Europa. Dus als dat zo doorgaat, die teneur, ja, dan hebben we wel een probleem. Want dan valt eigenlijk de grondslag onder het huidige kabinet, een coalitie tussen de socialisten en de christendemocraten. Als die gaat wegvallen, ja, dan ontstaat een soort politiek vacuüm in Duitsland. En Duitsland is wel een van de belangrijkste wapenleveranciers, ook aan Oekraïne. En als dat niet meer wordt gefinancierd of niet geproduceerd mag worden, dan op termijn heeft dat natuurlijk consequenties voor Oekraïne. En dat is precies waar Rusland natuurlijk ook op mikt. He, vandaar, wij zouden zeggen dat Duitsland min of meer het zwaartepunt is van de diepe operaties. We praten over hybride oorlog en informatieoorlog vanuit Rusland. Want daar is het meeste te halen.
8: Ja, hoe denk jij daarover, Peter?
9: Nou, ik denk dat de Russen binnenkort ook hun focus op Frankrijk gaan leggen. Want Duitsland en Frankrijk zijn toch de twee hele grote landen in de EU, om het zo maar te zeggen. En die Franse verkiezingen, die kunnen meneer Poetin een regering brengen die wat beter of positiever tegenover hem staat dan de huidige. Dus ik denk dat ze zich ook met de Franse verkiezingen gaan bemoeien.
8: Ja, Er kwam dit weekend politiek goed nieuws voor Kiev uit Letland. De regeringscoalitie die Oekraïne blijft steunen, werd daar de grootste. En tegelijkertijd staat de Oekraïne-steun elders dus wel onder druk, zoals jullie al noemden. En ik noemde even dat rijtje waar van landen wat komende 12 maanden naar de stembussen gaan. Hoe kwetsbaar is Oekraïne als je daar even van een afstandje naar kijkt voor Europese verkiezingen en binnenlandse politiek? Want misschien gaat er wel een heleboel nog verschuiven het komende jaar.
9: Nou ja, over de Baltische Staten maak ik me nog niet direct zo'n zorgen. Maar de rest is natuurlijk toch wel zorgwekkend. Als de Oekraïners de Europese landen zien die meer positief ten opzichte van Rusland komen te staan, zal de steun minder worden. En echt, die hebben ze keihard nodig.
8: We gaan naar het Midden-Oosten. Want het was deze week precies 3 jaar geleden dat Hamas met gruwelijk geweld Israël aanviel en daar zeker 1200 mensen doodde. Wat Israël sindsdien in Gaza aanrichtte, wordt door talloze wetenschappers en recentelijk nog door een onafhankelijke onderzoekscommissie van de Verenigde Naties gekwalificeerd als genocide. Onder meer vanwege het doden van de 70.000 Palestijnse mensen en het inzetten van honger als wapen. Daarnaast vocht Israël de afgelopen 3 jaar ook in Libanon tegen Hezbollah en rechtstreeks tegen Iran. Peter, als we nu eens terugkijken op 3 jaar. Israël formuleerde zelf destijds 2 doelen. Hamas uitschakelen en de gijzelaars terughalen. Maar hoe ziet de wereld er na 3 jaar ongekend geweld daar eigenlijk uit?
9: Ja, allereerst 7 oktober was natuurlijk verschrikkelijk. Daar is geen misverstand over. En Netanyahu roept nu dat hij wel alle gijzelaars teruggekregen. Dus dat doel is wat hij hebben bereikt. Hè. Ja, de overledenen zijn terug en ook de levenden zijn terug. Maar voor de rest heeft Hamas niet uitgeschakeld. Hij heeft er alleen maar voor gezorgd dat Israël nog verder geïsoleerd raakt in de wereld. Zelfs bij voetbal zijn er landen die zich beginnen af te vragen of ze wel tegen Israël willen voetballen, om er een zijstraat te noemen. Dus Israël staat steeds meer geïsoleerd dit gaat gewoon door. Het land verrechts, als ik het zomaar mag zeggen. En we zullen natuurlijk bij de verkiezingen die eraan komen, zullen we zien wat er van terecht komt. En van Netanyahu is 7 oktober gewoon nog steeds een donkere dag in 2 opzichten. Niet alleen de verliezen die Israël toen heeft geleden, maar ook het feit dat er toch wel heel veel aanwijzingen zijn dat hij van tevoren had geweten dat er iets aan stond te komen. En hij weigert nog steeds een onderzoek in zijn land in te stellen naar de hele toedracht van 7 oktober, maar ook naar de aanloop daarvan. En dat is puur lijfsbehoud, denk ik.
8: Over 3 weken, op 27 oktober, gaat Israël dus naar de stembus. Het zijn de eerste landelijke verkiezingen sinds de aanval op 7 oktober. Hoe zit dat?
10: Je moet wel zeggen dat een van de weinige democratieën is in het Midden-Oosten, die ook nog functioneert. Dus goed dat dat gebeurt en dat de positie van Netanyahu dus door deze verkiezingen ook wankelt. Maar nogmaals, voor de toekomst van Israël zijn dit best wel hele belangrijke verkiezingen. Aan welke kant gaat Israël op? En ik denk dat heel veel mensen heel goed kijken van wat gebeurt er op 27 oktober? En wat betekent dat voor de toekomst? Want we vergeten dat net voor 7 oktober was de toenadering tussen Saudi-Arabië en Israël. Na 7 oktober is dat er niet meer. Maar het conflict tussen Iran en Saudi-Arabië breidt zich ook uit. En Saudi-Arabië wordt ook niet altijd geholpen door de Verenigde Staten. Dus alle panelen in het Midden-Oosten zijn aan het schuiven. En we weten 1 ding zeker, als panelen in het Midden-Oosten schuiven, is dat voor de wereld en voor de wereldveiligheid en de wereldeconomie is dat geen goed nieuws. Dus Wat dat betreft gaan wij met z'n allen de consequenties van de onzekerheid de komende tijd, dat merken we nu al, maar nog meer merken.
9: Mart, terecht zeg je dat Israël nog een van de weinige democratieën daar is. Maar we zien toch ook dat deze regering de democratie daar voortdurend geweld aan probeert te doen. Laten we het niet hebben over mensenrechten of de druk op de media die er is. Of de vingers die ze in de rechtspraak proberen te zetten.
8: Of wat je net zelf aanhaalt, journalisten aanklagen die willen laten zien dat hij op de hoogte was van 7 oktober. Ja. Dat is natuurlijk niet heel democratisch. Peter, jij zegt voor Netanyahu zijn deze verkiezingen bijna existentieel. Kun je dat toelichten?
9: Ja. Nou, als hij de verkiezingen verliest, dan kan hij misschien ook verliezen de dekmantel die hij heeft, of de vrijwaring als politicus. En zal hij worden aangeklaagd, want er lopen al aanklachten eigenlijk tegen hem. Dan zal er ook een onderzoek komen over 7 oktober. En ik denk dat dan gedaan is met hem.
8: En op welke manier gedaan is met hem? Wordt hij dan achter de tralies gezet? Ja.
9: Gaat hij de bak in.
8: Maar is dat hier in Den Haag?
9: Nee, ik denk dat hij dan gewoon in Israël de bak in gaat.
8: Ja, ja. En Martje, jij zei al, Israël kan politiek eigenlijk meerdere kanten op, die toekomst. Welke opties liggen er voor?
10: Nou ja, het is nog 30 jaar geleden dat we de Oslo-akkoorden hadden tussen Yitzhak Rabin en Arafat. Hè, die eigenlijk voor een twee-staat-oplossing waren en een vreedzame coexistentie tussen Palestijnen en het volk van Israël wat daar woont. Dat is nu van tafel. En we zien eigenlijk dat de polarisatie aan de andere kant alleen maar toeneemt. En de vraag is of dat wel een toekomstbestendige oplossing is. Ja, dat weten we niet. Daar ligt het antwoord in het midden. Maar het is wel geprobeerd om ook het anders te doen. En ik denk dat het tragiek van Israël vooral is dat Yitzhak Rabin door eigen mensen is gedood. Waardoor eigenlijk dat initiatief om over de haat heen tot vrede te komen, wat in Europa wel lukte. Daarom leven wij al 80 jaar in relatieve veiligheid. Vrede tussen Frankrijk en Duitsland. Dat het daar nog steeds niet lukt. Ja, en dat is tragisch.
8: Ja, die Israëlische samenleving wordt bovendien steeds nationalistischer. Rechtser ook, zien we. En die 3 jaar oorlog heeft de politieke grenzen misschien wel verschoven van wat kiezers en partijen acceptabel vinden, ook op dit moment. Is dat iets wat je vaker ziet als er oorlog is geweest in een land of oorlog is?
9: Ja, vaak zie je dat als er een oorlog is, dat wat ze dan noemen rally around the flag. Hè, dat iedereen toch zich vasthoudt aan een aantal sterke leiders die wel of niet goede denkbeelden hebben. Maar ja, als je nu ziet wat er in Israël aan de hand is, deze regering, die is alle wegen naar een twee-staten-oplossing, om of wat te noemen, ja, die zijn ze aan het blokkeren. Hè. Laatst meer met een besluit om weer nieuwe nederzettingen te maken, zodat ook de Westbank wordt opgesplitst. Nou, zo gaan ze gewoon door.
8: Ja. Er was recent zelfs discussie over het uitsluiten van Arabisch-Palestijnse partijen van deelname aan de verkiezingen, waarna de rechter ingreep, begreep ik. Maar ik las ook dat vrijwel alle partijen geen plan hebben voor de toekomst van de Palestijnse gebieden. Ja.
9: Ja, nou, dat zegt het dan, Lau.
8: Geen één. Nee. Ja. En toen dacht ik, wel kan de uitkomst van die verkiezingen straks op 27 oktober ook maar iets verbeteren aan de situatie van de mensen in Gaza? Of is dat ijdele hoop?
9: Ja, nee, ik weet het niet. Ik kan niet in de toekomst kijken. Maar ik hoop dat er een regering komt die in ieder geval gewoon humanitaire hulp binnenlaat. En die op een of andere manier mee gaat werken aan een plan om Gaza weer een beetje op te bouwen.
10: En dat volhoudt totdat Trump zijn paradijs gaat bouwen daar.
8: Ach. Ja, je maakt het niet beter erop.
10: Nee, dit is cynisch. Zo bedoel ik het ook. De uitzichtloosheid van het wonen in Gaza is natuurlijk, ja, is bijna niet in woorden weer te geven. En als je dat koppelt aan de geschiedenis van de staat Israël en de Palestijnen, kun je daar van alles van vinden. En iedereen kan daar zijn eigen waarheid vinden. Maar er is wel ergens een humanitaire ondergrens. Ja, en die is nu ver uit zicht.
8: Ja, die is ver uit zicht. Dat zeg je goed.
9: Ja, nou, als je dan over ondergrens hebt. Er is nogal wat aan de hand in de regio. En als je ook kijkt naar de oorlog in Iran met de Houthis. Het breidt zich via de Houthis toch weer uit, hè?
8: Ja, daar wilde ik toch nog even met jullie naartoe als einde van deze podcast. Want ik zag dat de Amerikanen hun militaire aanwezigheid rond Iran weer verder opbouwen. Het vliegdekschip USS Theodore Roosevelt wordt die kant op gestuurd. Wat betekent dat eigenlijk, militair, als Amerika zo'n vliegdekschip weer verplaatst en die kant op stuurt?
10: Daar hebben ze een hele mooie naam voor en dat heet gunboat diplomacy.
8: Dat ken ik uit Venezuela. Hebben ze ook gedaan,
10: dat
8: toch?
10: Is precies hetzelfde. Dat je dus door heel veel van je militaire, in dit geval maritieme vermogen, die kant op gaat. Dat je hoopt militaire druk uit kunt oefenen op Iran om in de onderhandelingen wat beweging te krijgen en jouw kant op te laten gaan. Ik zeg daar wel bij Tot nu toe heeft het concept van het gebruik van militair vermogen om Iran op de knieën te krijgen, is geen succes geweest. Bovendien, het is ook een korte termijn investering, want die schepen kun je ook niet eeuwig daar houden. Die zullen weer een keer terug moeten, waardoor er veiligheidsrisico's komen in andere delen van de wereld, want dan komen die schepen normaal gesproken vandaan. Of je haalt andere schepen uit het dok. Kortom, het wordt het niet makkelijker door. Het is maar kennelijk een bewuste keuze om de Amerikaanse militaire presentie daar op te voeren. Ja, en dat kan maar één ding betekenen, dat je ook de politieke druk wil opvoeren en de onderhandelingen weer vlot wil trekken. Maar de vraag is of Iran hiervan met de ogen gaat knipperen. Dat weten we niet.
8: En deze podcast eindigen we altijd met een vooruitblik op volgende week. Dus nu ook nu, waar gaan jullie komende week op letten, veldheren?
10: Ja, eigenlijk zit de focus op Oekraïne. Wat daar gebeurt, de toename, de intensiteit van de oorlog en de gevechten daar en de toenemende burgerslachtoffers en verliezen aan beide kanten. Dat is toch wel iets waar ik aardig wakker van ligt. Dus dat zal ik blijven volgen.
9: Ja, ik wou de blik maar eens ergens anders opzetten. En dat is wat er in Jemen aan de hand is. Want de Saoedi's hebben een heleboel doelen aangevallen in Jemen. Het Jemenitische regeringsleger zegt dat ze een tegenoffensief zijn begonnen en dat ze al verschillende stukken terrein terugveroverd hebben. De Houthis zeggen dat daar niks van waar is. Dus we zullen de komende dagen eens zien wat daar nou precies gebeurd is.
8: Nou, daar komen jullie vast en zeker volgende week in de podcast op terug. Je luisterde naar Veldheren. Mijn naam is Lauren Fabels en je hoorde generaals buitendienst Peter van Uhm en Marten Kruijf. Ga naar bnr.nl/veldheren voor extra's en alle andere afleveringen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen...

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Mijn naam is Jonne van Loenen en ik heb een nieuw boek. De Babyboomer Biljoenen. Over hoe de grootste erfenis ooit ons allemaal armer zal maken. Benieuwd? Vanaf nu overal te koop.
2: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce. Nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
3: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
4: Shape the future with confidence. EY.
2: Nextview Consulting, de Salesforce-partner voor corporates en private equity.
5: Op zoek naar een nieuwe auto? Importeren uit Duitsland. Op dasimport.nl heeft u keuze uit meer dan 200.000 auto's rechtstreeks van officiële Duitse merkdealers. De bijna nieuwe auto's zijn volledig uitgerust en scherp geprijsd. Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel via dasimport.nl.
6: Hallo, ik ben Henk Hofstede, sector-expert retail bij ABN AMRO. AI verandert de retail razendsnel. Zet je AI slim in, dan zijn er kansen om efficiënter te werken en je klanten beter te bedienen. Hoe speel je hierop in als ondernemer? Lees het op partner.fd.nl/ABN AMRO.
7: Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: BNR Verkeer.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een korte file op de A1 Apeldoorn-Amsterdam. Bij Hoevelaken is de vertraging 5 minuten.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
10: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In de Gelderse gemeente Oldebroek zijn dit weekend allerlei regenboogvlaggen gepikt, maar intussen wappert er op veel plekken alweer een nieuwe. De regenboogvlaggen zijn gehesen vanwege Coming Out Day, maar niet op plekken die van de gemeente zijn. Die heeft namelijk het LHBTI+-beleid geschrapt. De politie doet nog altijd onderzoek naar de brandstichting gisternacht in een technische ruimte bij een spoorbrug in Rotterdam. Daardoor rijden tot zeker vanavond laat geen treinen van en naar Delft. Het kan kattenkwaad zijn, maar ook sabotage. Alle kabels in de technische ruimte zijn verbrand en moeten worden vernieuwd. Voor de kust van het Afrikaanse Djibouti is een migrantenboot gezonken. Zeker 100 mensen hebben dat niet overleefd en er worden nog 100 mensen vermist. Die zijn waarschijnlijk ook verdronken. Er zitten veel kinderen bij. De boot zou op weg zijn geweest naar Jemen. De reacties stromen binnen na de aanval van Houthi-rebellen op een van de grootste luchthavens van Saoedi-Arabië in Riyadh. Er vielen 12 doden en honderden gewonden. Brussel noemt het een gevaarlijke escalatie en buitenlandse minister Berendsen leeft mee met nabestaanden. Eerder werd de aanval ook veroordeeld door president Trump. En de paus is ziek, heeft een knobbeltje in zijn long en wordt een van de komende dagen geopereerd. Het gaat om een beginstadium van kanker. Het is niet duidelijk wanneer de operatie precies is. Het Vaticaan zegt dat de paus na de operatie een week moet herstellen. Het weer van Weer Online. Een afwisseling van wolken en zon. Vooral in het noorden kan er ook nog een bui vallen. Het wordt 14 graden. Morgen aardig wat zon en een graad of 16. En tot zover het AP-nieuws.
11: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Doorgelicht. Nina van den Dungen en Jim T. Hoepoering.
12: To L'Oreal.
13: Ze is rijk geworden door haar belang in L'Oreal, de wereldberoemde cosmetica keten.
12: The shares in the company have been sinking in US trade.
14: L'Oreal are one of the biggest and oldest names in the beauty industry, but they're also arguably the most controversial.
15: L'accord signé avec L'Oreal s'élève à 4 milliards d'euros, payable en numéraire à la réalisation de l'opération.
16: Actually, I don't mind spending more for L'Oreal because I'm worth it.
9: De crèmes, de haarverf, make-up. De cosmetica-sector oefent al decennia lang grote invloed uit op het schoonheidsideaal. Want ja, wie wil er nou niet goed uitzien? Graag mooi oud worden. Een van de bedrijven die daarbij aan de basis staat, dat is L'Oréal. In deze aflevering van Doorgelicht richten wij de schijnwerper op het Franse cosmetica-bedrijf, zodat jij als belegger kan bepalen wat een L'Oréal-aandeel nou echt waard is. We vertellen je het verhaal achter het bedrijf en we geven je een fundamentele analyse. Ik ben Nina van den Dungen, naast mij analist en vermogensbeheerder Jim Theo Poering van Eén Vermogensbeheer.
13: Hallo Nina.
9: Ja, het clichébeeld, dat weten we, is dat dit vooral vrouwen aanspreekt, L'Oréal, dat die als enige crème en make-up en andere producten van L'Oréal gebruiken. Dus dan ga ik maar meteen de vraag stellen. Heb jij ooit wel eens een crème gesmeerd van het een of het ander? Misschien niet van L'Oréal, maar...
13: Nee. Ik gebruik het niet, maar... Ja, sorry. Je had natuurlijk graag willen horen dat dat wel zo is.
9: Ik vraag het eerlijke verhaal. Ik denk namelijk dat er wel luisteraars zijn, mannelijke luisteraars, die dat wel doen. En er is niks om je voor te schamen.
13: Absoluut. Kijk, alleen al in Nederland in 2024 werd er 500 miljard... door mannen uitgegeven aan dit soort crèmpjes. En de verwachting is dat ook dit jaar de markt weer groeit wereldwijd, en weliswaar, van 52 miljard naar 55 miljard.
9: Dus hallo.
13: Er zijn heel veel bedrijven die inzetten op genderneutrale merken ook. L'Oréal, Man Expert, geloof ik. Die zetten daar ook echt op in. En het is een groeimarkt. Skincare voor mannen.
9: Ook mannen denken van, als het kan met wat minder wallen of minder rimpels, wie weet. Heb jij het in portefeuille, L'Oréal?
13: Nee, maar gelijktijdig is dit wel een aandeel dat niet onbesproken mag blijven in Doorgelicht. Want wij zeggen altijd van, de minimale market cap, dat moet een miljard zijn om in aanmerking te komen voor een uitzending in Doorgelicht. Mm-hmm. We hebben het hier over een bedrijf. L'Oréal heeft een marktwaarde van 200 miljard.
9: Ja,
13: wat wel zo is, het aandeel L'Oréal, dat is eigenlijk niet van zijn plek te krijgen al 5 jaar lang. Je zou kunnen zeggen, ondanks wat koersschommelingen, het aandeel dat noteert gewoon €380.
9: Oké, staat al 5 jaar bijna onveranderd.
13: Ja, en gelijktijdig denk ik ook, L'Oréal, iedereen kent de naam wel, maar het is een groot bedrijf. Veel merken die eronder vallen. Iedereen kent L'Oréal Paris natuurlijk, maar ook Garnier, Maybelline. Ze hebben zo'n 35 merken.
9: Maybelline.
13: Dat weet ik dan weer niet. Weet je ook meteen dat ik dus echt die crème niet gebruik. Wat ik wel ken, want daar hebben ze vaak licenties mee met bedrijven. Grote modehuizen die dan ook een parfum op de markt brengen.
9: Ja.
13: Zoals Giorgio Armani of Ralph Lauren. Daarmee hebben ze dus langjarige licenties en maken de parfums onder die merknaam.
9: Ja, dus ze hebben inderdaad een waaier aan bedrijven er ook bij. Maar goed, L'Oréal is dus het imperium. Kennen wij waarschijnlijk de meeste mensen ook wel van Madame Bettencourt. De erfgename van L'Oréal, rijkste vrouw van Frankrijk. Misschien ook wel de rijkste vrouw van Europa. Gaan we allemaal aan je vertellen. Eerst een belangrijke disclaimer. We geven hier geen beleggingsadvies. Beleggen is risicovol, je kunt je inleg verliezen. En in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
13: Zo is het maar net. Maar wat we wel gaan geven is heel veel achtergrondinformatie over het bedrijf zelf. Maar ook leuke weetjes en feitjes. Nou, jij noemde het al eventjes dat mevrouw Bettencourt Meijers, want ze is inmiddels getrouwd, die is rijk. En het komt vooral omdat de familie Bettencourt, die bezit nog 35% van het bedrijf L'Oréal. Nou, ga je even rekenen, dan kom je uit op meer dan 80 miljard. Het vermogen is nog wat groter, want ze investeren ook in andere bedrijven. Bij elkaar wordt de waarde van de familie, of de rijkdom van de familie, geschat op 100 miljard. En daarmee is het inderdaad de rijkste van Europa. Jij noemde het al even.
9: Ongelooflijk. Ja.
13: Ook goed om te noemen, Nestlé. Dat is een bedrijf wat we ook kennen. Eerder als
9: Zwitserland.
13: Zwitsers.
9: Die een voedselimperium.
13: Ja, maar die bezitten ook weer 20% van de aandelen L'Oréal. Dus 55% van alle aandelen L'Oréal is in twee handen.
9: Mooi. Hoe het imperium van L'Oréal zo groot heeft kunnen groeien, ga ik je vertellen in de geschiedenis van het bedrijf. Voor de start van L'Oréal

0: Ja, en een beetje grijs, die vrouwen.
1: Grijs? Hoezo dan weer grijs?
0: Nou, grijze haren.
1: Grijze haren? Oh, ik dacht meer het zwart-wit beeld van die tijd.
0: Nee.
1: Aan de Sorbonne Universiteit werkt de dan 25-jarige Eugène Scheller als laboratoriumassistent. Zijn leven dat verandert compleet op het moment dat er een kapper bij hem naar binnen stapt. Die kapper wil namelijk hulp bij het ontwikkelen van een goede haarverf.
0: Precies. Vandaar.
1: Vandaar die grijze haren van jou. In die tijd zit in de bestaande haarverf heel veel giftige stoffen, waardoor het daadwerkelijk doodeng is om dat spul te gebruiken, want je weet niet of je daarna nog haar hebt. Scheller belooft de kapper te helpen en hij ziet er inderdaad toch wel heel gauw een goede business in. In 1909 richt hij daarom iets op. De Société Française de Teinture Innovative pour Cheveux. Letterlijk de Franse maatschappij voor onschadelijke haarverf. Hij noemt zijn eerste verf L'Oréal. Met de au aan het begin dus. Die naam is geïnspireerd op het destijds hele hippe kapsel met de naam aureol. Hè, ronde vorm, lijkt op een aureol. Maar het duurt nog ruim 20 jaar voordat Scheller in 1939 de bedrijfsnaam echt veranderd naar L'Oréal. Intussen blijven ze zich wel verbreden. In 1934 brengt Scheller eerst een zeepvrije shampoo op de markt. In 1935 een merk lanceert hij dan wat we allemaal nu nog kennen. Ambre Solaire, een zonnebrandcrème. In Frankrijk waait in de jaren 30 een linkse wind. En dat zorgt ervoor dat er een vijfdaagse werkweek en ook betaalde vakantie wordt ingevoerd. En dan zie je dus een piek in de verkoop van de zonnebrandcrème van L'Oréal.
2: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 4:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Tancourt in beeld. Liliaan neemt plaats in de Raad van Commissarissen. Nee, in de Raad van Bestuur, moet ik zeggen. En een paar jaar na het overlijden van haar vader Eugène komt er dan ook een beursgang, Jim.
5: Ja, en dat is allemaal onder aanvoering van een nieuwe CEO. Want die heeft de grootste plannen. Die wil gaan groeien met L'Oréal. Nou, we hebben het hier over oktober 1963. Dus er is niet heel veel documentatie over op het internet. Maar ze gingen toen naar de Paris Bourse. Dus tegenwoordig heet dat Euronext. Mm-hmm. De beurs van Parijs.
4: De Cacaran, toch?
5: Nou, de Cacaran is zeg maar de AEX.
4: Binnen de index. Ja, precies. Ja,
5: inderdaad. En nou ja, het is de beurs van Parijs. Een heel mooi traditioneel gebouw overigens. Daar zit het natuurlijk niet meer. De CEO die zei ook van ja, we gaan stoppen met zeep. We doen alleen nog maar haar. Maar wat wel belangrijk is om te benoemen, dat aandeel, dat was eigenlijk geen koopje. Het ging naar de beurs voor 830 Franse frank.
4: Nou, zo, per aandeel?
5: Per aandeel.
4: In 1963?
5: In 1963. Dat is een beetje vergelijkbaar met zo'n 2000 euro nu. Als je het gaat terugrekenen ook voor inflatie.
4: Maar gingen er dan alleen institutionele beleggers in?
5: Nou, dat weet ik niet, maar het was niet voor Jan en Alleman. Dus je moest inderdaad wel wat geld meebrengen. Nou, de aantallen die geplaatst zijn, dat is niet helemaal bekend. Maar wat wel zo is, als je het allemaal gaat terugrekenen, want dat vind ik altijd leuk, er zijn heel veel splitsingen geweest.
4: Ja.
5: Dan was L'Oréal een topbelegging. Want als je het echt terugrekent, Frans Frank, was het 125 euro.
4: Ja.
5: Dat zou nu 40.000 euro ruim zijn. 33.000% koersstijging.
4: En dat, mensen, is waarom je er voor de lange termijn
5: precies
4: in moet stappen.
5: En dan krijg je ook nog dividend. Want als je dat erbij neemt, dan gaat het door de honderdduizenden heen.
4: Wow.
5: Maar 1963, belangrijk moment. De familie hield een groot aandeel in het bedrijf.
4: Mm-hmm.
5: Maar toen waren ze beursgenoteerd en daardoor nu in doorgelicht.
4: Precies. Nou, in 1974, maken we even een sprongetje vooruit, gebeurde er inderdaad dat opvallende wat jij al eerder noemde. Het Zwitserse Nestlé. Dat neemt een belang van zo'n 25% in L'Oréal. Dat doen ze op verzoek van Liliaan Bettencourt. Want zij is namelijk bang dat de socialisten aan de macht komen in Frankrijk en die zouden dan bedrijven gaan nationaliseren. Dus Nestlé is een bevriende investeerder en eigenlijk nu een bescherming tegen de Franse overheid. Tot op de dag van vandaag is dat dus zo, dat Nestlé een flink belang heeft in L'Oréal. En daarmee zou je kunnen zeggen dat het toch een van de meer opmerkelijke aandeelhoudersrelaties is binnen het Europese bedrijfsleven. Nou, in de jaren na de beursgang breidt L'Oréal snel uit door andere bedrijven over te nemen en ook door veel geld te steken in R&D, Research and Development. En halverwege jaren 70 krijgen we dan deze zeer bekende slogan.
6: New formula L'Oréal L9.
7: Because I'm worth it.
4: Because I'm worth it. Nou, later wordt die nog veranderd in because you're worth it. En tegenwoordig is het heel inclusief. We zijn het allemaal waard. We are worth it. Maar goed, in de basis is het dus allemaal begonnen bij die slogan in de jaren 70. L'Oréal is intussen ook uitgegroeid tot veel meer dan haarverf. Het is een complete waaier aan verzorgingsproducten. Make-up, parfums, zei jij al, Jim. Zo krijgt L'Oréal in de jaren 80 dus een licentie voor Ralph Lauren, het Amerikaanse parfum. Er komen ook steeds meer producten voor mannen dan erbij. Daar is op dat moment zelfs al een markt voor. En in 1995 volgt een van de belangrijkste overnames voor het bedrijf. Want dan krijgen ze dit erbij.
8: Add some flash to the splash. Liquify. New Wet Shine Diamonds Liquid by Maybelline. In 12 sparkling shades.
4: Maybe it's Maybelline. Nou, ook zo'n iconische slogan zou je kunnen zeggen. L'Oréal koopt dat voor $660 miljoen. Dat geeft het bedrijf ook meteen een marktaandeel van 28% in de Verenigde Staten. En in 2006 volgt nog een belangrijke overname, de Body Shop. Voor £562 miljoen Brits toegevoegd aan het arsenaal van L'Oréal. Ze gaan ook dan steeds meer werken met ambassadeurs. Hele bekende wereldsterren, vrouwen die het gezicht worden van een campagne. Denk aan Beyoncé, Helen Mirren. Of Celine Dion. En ook in Nederland heeft L'Oréal sinds kort een nieuwe ambassadeur.
9: Kom maar op. Oude woorden vind ik, denk ik, het mooiste wat er is. En dat wil je natuurlijk zo goed mogelijk doen. Ja, en daar hoort ook je uiterlijk bij. Laat je

0: jezelf zien. Laat je kwetsbaarheid zien. Want anders weet niemand wie je bent. Neem je plek in. Druk jouw stempel. Vrouwen die elkaar onderling versterken, dat is een van de mooiste dingen die er zijn. Mag ik het zeggen? Ik ben het waard.
1: Chantal Jansen.
2: Ja.
1: Nieuwe gezicht van L'Oréal voor de Benelux.
2: Ouder worden is het mooiste wat er is.
1: Nou, het is sowieso. Ja,
2: middeltjes om dat een beetje te verdoen.
1: Precies. Het is een prachtige positie voor haar natuurlijk, met ongetwijfeld een mooi salaris. Moeten beleggers ook positie overwegen in L'Oréal? Dat gaan we bespreken in de fundamentele analyse. En voordat we het over de laatste cijfers gaan hebben, is het eerst tijd voor de SWOT-analyse van L'Oréal. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen. Nou, beginnen met sterke punten van L'Oréal.
2: Nou, je zei, moeten beleggers overwegen om positie te nemen in L'Oréal. Kijk, iemand die voor dividend belegt, moet zeker naar dit aandeel kijken, want dit mag ik wel benoemen. In 60 jaar is het dividend nooit verlaagd. Ze hebben 19 jaar lang het dividend jaar op jaar verhoogd. En ja, het hangt een beetje vanaf welke definitie je hanteert. Maar in Europa zou je toch wel kunnen zeggen dat het een dividend aristocrat is daarmee.
1: Mm-hmm.
2: Dus het geeft meteen ook wel een beetje aan wat voor type bedrijven je mee te maken hebt. Het is niet een enorm groeibedrijf, maar wel een bedrijf wat goed is geweest voor de aandeelhouders. Ze hebben marktleiderschap en enorme schaal. Ze zijn verkrijgbaar in 150 landen, meer dan 40 merken, 44 miljard omzet in 2025. En het is dus een bedrijf met enorme schaal. En dat geeft ze ook grote macht meteen richting alle retailers en distributeurs, want L'Oréal die bepaalt. Wat ze ook doen, ze investeren wel heel veel in, ja, we noemen normaal R&D, dus in nieuwe producten en ook dan concurrenten. Dus daarmee blijven ze ook wel de concurrenten stap voor. En bovendien, waar kijken we dan als belegger naar? Zeer winstgevende marges, dat ligt ongeveer afhankelijk van het kanaal, maar rond de 25%.
1: Nou, zwaktes, zal ik dan meteen maar benoemen dat dus die aandelenkoers niet van zijn plek komt. Ik vind dat wel een zwakte.
2: Ja,
1: hoe kan dat nou?
2: Vind ik ook, omdat ze eigenlijk de afgelopen jaren heel weinig omzetgroei hebben laten zien en nu wel beloven naar de toekomst toe dat wel gaat gebeuren.
1: Mm-hmm.
2: Ze hebben bijvoorbeeld ook een overname gedaan in Australië. En dat is een merk wat ik niet ken. Aesop heet dat, geloof ik. Waarmee ze wel in één keer een heel grote footprint in Australië hebben. Dat hebben ze 2,5 miljard voor betaald. Maar ja, die 2,5 miljard moet ergens vandaan komen. Die hadden ze niet. Dus daarvoor hebben ze een kredietfaciliteit moeten aanspreken.
1: Mm-hmm.
2: Nou goed, dat vind ik niet heel sterk. Dat dus toch een behoorlijke schuldpositie is.
1: Nou, dan hebben we een aardig lijstje zwaktes.
2: Ja, dan gaan we door naar de kansen. Hè?
1: Mm-hmm.
2: Nou, wat leuk is voor L'Oréal is dat ze recent een licentieovereenkomst hebben gesloten met Gucci. En ze mogen 50 jaar lang Gucci parfums gaan produceren.
1: Ja.
2: En eerder deden ze dat ook al met Yves Saint Laurent. Dat is in 2008 al gesloten. Maar ja, Gucci, dat is natuurlijk een grote naam. En L'Oréal gaat daarvoor de parfums en andere verzorgingsproducten produceren en verkopen. Dus daar gaan ze zeker geld aan verdienen.
1: Ja, lekker.
2: Nou, en nu komt het, en dat ga je niet geloven, is dat L'Oréal investeert 1 miljard per jaar in technologische ontwikkeling. AI, om trends te herkennen in een vroeg stadium. En apps.
1: Hoezo dan?
2: Nou ja, goed, zij zeggen dus dat ze werken ook echt samen met Nvidia. Waarmee ze dus ook sneller kunnen testen wat de invloed van bepaalde moleculen op je huid is.
1: Ja.
2: Ik weet niet precies hoe het werkt. En daarbovenop zeggen ze ook van ja, we hebben dus een dat noemen ze Cray Eye Tech Content Motor. Waarmee ze dus sneller kunnen voorzien in marketing via hun apps op het juiste moment. Dus jou kunnen targeten, waardoor ze uiteindelijk claimen meer te gaan verkopen.
1: Okay.
2: Ja. Dat zou ook weer kunnen schelen in advertentieuitgaven.
1: Interessant. We gaan nog even naar de bedreigingen.
2: Op een gegeven moment raakt zo'n markt natuurlijk wel verzadigd. Hè? Want ja, je kan niet de hele dag door crème blijven smeren, stel ik me dan zo voor. Maar het is ook alweer zo dat er veel concurrentie is omtrent die licenties, bijvoorbeeld met Gucci.
1: Mm-hmm.
2: En dat betekent aan de ene kant dat partijen op zoek zijn naar partners die dat kunnen produceren. Aan de andere kant kan het ook zo zijn dat ze naar een andere partij gaan. Bijvoorbeeld naar Estée Lauder, een Amerikaanse concurrent, die uiteindelijk tegen betere condities zo'n deal overneemt.
1: Oké, we gaan eens even de boeken open doen van L'Oréal. Want we hebben het hier over een megaconcern. Je zei dat het een market cap had van 200 miljard euro. Euro of dollar?
2: 200 miljard euro.
1: Ongelooflijk.
2: Ja, is een beetje vergelijkbaar met Shell.
1: Ja, maar dan ja, het is net een soort olie voor je huid. Okay.
2: Er zit heel veel olie in dit soort verzorgingsproducten.
1: Dat klopt, dat is zeker. Vertel, wat zien we in de boeken?
2: Nou ja, de boeken word ik nog niet zo heel enthousiast van als ik kijk naar de omzet. Die is een aantal jaren in de periode 2016 tot en met 2020 hard opgelopen. Mm-hmm. De afgelopen jaren bleef die een beetje hangen. 41 miljard in 2023, 43 in 2024, 44 in 2025. Dit jaar gaat die richting 47 miljard. Dus er is wel degelijk groei. En ik noemde het al eventjes. Met name doordat je een stukje upselling kan doen. Duurdere producten verkopen. En door prijzen te verhogen. Dus dat is eigenlijk wel wat de motor is achter de groei van L'Oréal. En dat is ook op zich wel prima. Hè, dat je een procent of 5, 6 per jaar groeit. Maar dit is geen groeibedrijf. Nou, wat wel zo is, is onder de streep blijft er een fantastische marge over. Ik zei al even, het ligt zo rond de 25%. Mm-hmm. Dus in 2024 werd het 10 miljard verdiend operationeel. 2025 ook. Dit jaar wordt het 11 miljard. Er zit ook een hele geleidelijke groei in. Nou, als je dan eventjes een stapje overslaat en je gaat kijken van ja, wat is nou de winst per aandeel? En één aandeeltje, ik zei het aan het begin van de aflevering, die kost €380. En eigenlijk dat al jarenlang.
1: Ja.
2: De winst per aandeel op dit moment, die gaat voor 2000. Het is wel wat aan het groeien weer. Hè. Het was een paar jaar lang €11 per aandeel. Verwachting voor 2026 is wat positiever. €13 per aandeel. Dat betekent, de snelle rekenaar, die zal meteen zeggen, oké, dan betaal ik dus bijna 30 keer de winst voor een aandeel L'Oréal. En dat zijn wel verhoudingen die wat meer passen bij een groeibedrijf dan bij een dividend aristocrat. Ja.
1: En dit groeit al 5 jaar niet. Dus nee, dat is toch lastig.
2: Het groeit heel beperkt. En wat ik al noemde, dat een groot deel van de groei voortkomt uit prijsverhogingen. Ja. En waar de groei vandaan zou moeten komen, namelijk Noord-Azië.
1: Precies, je moet gewoon meer verkopen.
2: Daar valt een beetje tegen.
1: Wie zou jij een aandeel L'Oréal willen aansmeren, Jim?
2: Aansmeren. Nou, ik smeer niemand iets aan, want wij geven geen advies. Maar het smeren van zalfjes is hier natuurlijk wel absoluut aan de orde. Kijk, L'Oréal is een bedrijf met meer dan 100 jaar geschiedenis. Is altijd goed geweest voor aandeelhouders. Heeft extreme groei laten zien door de jaren heen. En is wereldwijd actief. Dus daarmee is het wel een hele stabiele onderneming. Die ook goed is voor de aandeelhouders. Het enige is natuurlijk wel, bij de huidige waardering is het niet spotgoedkoop. En dat zie je ook aan de analisten die zeggen van gemiddeld genomen zit misschien nog een 10% opwaarts potentieel in. Dus als je wil kijken naar L'Oréal, zou ik dat vooral doen naar koersdaling. En ook omdat je graag dividend wilt ontvangen.
1: Dit was L'Oréal doorgelicht. Mocht je dit hebben gehoord op BNR, dan hebben we ook nog een podcastversie die een stuk langer is. Daar hoor je dus ook veel meer details over L'Oréal. In de volgende aflevering gaan wij naar België. Gaan we het hebben over een heel oud bedrijf, al meer dan 200 jaar oud. Dieteren, wat is dat voor bedrijf?
2: Nou, Dieteren is eigenlijk van origine het PON van Nederland.
1: Auto-industrie.
2: Ja, kijk, ze zijn ooit begonnen volgens mij met koetsen. Dat zie je ook terug in het logo. Dat is hartstikke leuk. Leuk
1: geweldig
2: feitje alvast.
1: Ja.
2: Maar zij importeerden in België Volkswagen en dus ook Porsche. Maar tegenwoordig doen ze heel andere dingen daarnaast. En verdienen ook goed geld.
1: Oké, volgende week dus Dieteren. Veel dank aan jou voor het luisteren. Alle afleveringen van Doorgelicht vind je terug in je favoriete podcast-app. En wil je ons mailen? Dat kan natuurlijk. Doorgelicht@bnr.nl. Ik ben Nina van den Dungen.
2: En ik ben Jim Terboer.
1: Doei.
3: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR at Work.

0: Of je het nou wil of niet, de wereld wordt geregeerd door geld. Maar hoe werkt dat precies? Welke invloed heeft de economie op ons dagelijks leven? In het grote plaatje ga ik, Rens de Jong, op zoek naar antwoorden. En dat doe ik met macro-econoom Han de Jong en macro-econoom en belegger Edin Mujagic. Iedere dinsdag een nieuwe aflevering van het grote plaatje. Luister in de BNR-app, in je eigen podcast-app, of zet op dinsdagmiddag om 2 uur gewoon eens de radio aan op BNR.
1: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
2: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
3: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
2: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
5: Kom tot rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €46.400. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
6: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennismaken.
7: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Hoe ze dat is gelukt, dat lees en hoor je op fd.nl/gazelle.
8: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Interpolis, Mogelijk en Exact. Exact, de bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
9: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
10: Shape the future with confidence. EY.
8: Zorgeloos ondernemen en je bedrijf laten groeien? Ontdek onze slimme bedrijfssoftware op exact.nl. Exact, de bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
11: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
12: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In de Gelderse gemeente Oldebroek zijn dit weekend allerlei regenboogvlaggen gepikt, maar intussen wappert er op veel plekken alweer een nieuwe. De regenboogvlaggen zijn gehesen vanwege Coming Out Day, maar niet op plekken die van de gemeente zijn. Die heeft namelijk het LHBTI+-beleid geschrapt. De politie doet nog altijd onderzoek naar de brandstichting gisternacht in een technische ruimte bij een spoorbrug in Rotterdam. Daardoor rijden tot zeker vanavond laat geen treinen van en naar Delft. Het kan kattenkwaad zijn, maar ook sabotage. Alle kabels in de technische ruimte zijn verbrand en moeten worden vernieuwd. Voor de kust van het Afrikaanse Djibouti is een migrantenboot gezonken. Zeker 100 mensen hebben dat niet overleefd en er worden nog 100 mensen vermist. Die zijn waarschijnlijk ook verdronken. Er zitten veel kinderen bij. De boot zou op weg zijn geweest naar Jemen. De reacties stromen binnen na de aanval van Houthi-rebellen op een van de grootste luchthavens van Saoedi-Arabië in Riyadh. Er vielen 12 doden en honderden gewonden. Brussel noemt het een gevaarlijke escalatie en buitenlandse minister Berendsen leeft mee met nabestaanden. Eerder werd de aanval ook veroordeeld door president Trump. En de paus is ziek, heeft een knobbeltje in zijn long en wordt een van de komende dagen geopereerd. Het gaat om een beginstadium van kanker. Het is niet duidelijk wanneer de operatie precies is. Het Vaticaan zegt dat de paus na de operatie een week moet herstellen. Het weer van Weer Online. Een afwisseling van wolken en zon. Vooral in het noorden kan er ook nog een bui vallen. Het wordt 14 graden. Morgen aardig wat zon en een graad of 16. En tot zover het AP-nieuws.
8: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
11: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR at Work. Migaio Wijnen en Arjan Elbers.
13: Bijna driekwart van de slachtoffers van ongewenst gedrag op de werkvloer trekt aan de bel. Toch vindt de meerderheid dat er vervolgens te weinig gebeurt. Hoe zorg je ervoor dat een melding niet in een la verdwijnt? En hoe moet je te werk gaan als werkgever? Daar praten we dadelijk over verder in BNR at Work. Ik ben Migaio Wijnen en naast mij staat zoals altijd onze vaste arbeidsmarkt- en recruitment-expert Arjan Elbers. Maar we beginnen met het belangrijkste nieuws over werk. Ja, Booking.com die wil werknemers verplichten om 2 dagen per week naar kantoor te komen. Nou, ik weet dat wij een paar weken geleden een trailer zagen van een nieuwe Netflix-serie, een Nederlandse serie. Dat ging en of was gebaseerd op Booking. En dat was zo toxisch dat ik denk, ja, daar wil je nog niet een dag per week naartoe.
14: Ja, en dat was wel een ding inderdaad. En na een heel mooi lijstje van illustre werkgevers zoals ASML, Odido en ABN AMRO Bank heeft nu ook Booking.com gezegd: we gaan van een advies van 2 dagen per week werken op kantoor naar een verplichting. Kom 2 dagen per week werken op kantoor. En de OR was het daar helemaal niet mee eens. En de OR was het daar zo niet mee eens dat ze elkaar gisteren troffen in de rechtbank van Amsterdam. Nou, waarom wil Booking.com het management dat alle mensen minimaal 2 dagen per week naar kantoor komen? Het gemiddelde aanwezigheidspercentage van alle medewerkers zit op zo'n 27%. En dat is niet zo bijster hoog als je een kantoor hebt van meer dan 65.000 vierkante meter.
13: Maar Arjan, als je Booking bent, dan moet je toch gewoon zorgen dat mensen intrinsiek naar kantoor komen. Dan moet je toch zo'n sfeer en zo'n omgeving creëren dat mensen denken, ja, maar daar wil ik 3-4 dagen per week zijn, want dat is mijn prettige werkplek.
14: Dat is 100% waar. Er kan niemand iets tegenin brengen. Echter, stel dat jij een trainee bent of een nieuw in te werken collega en iedereen die je ooit in moet werken of iedereen die je nodig hebt zit thuis achter de keukentafel te werken, dan wordt het toch verdomd lastig om dat voor elkaar te krijgen. Dan word je dan ook niet echt happy.
13: Ik snap ze wel. Ja. Nou, ik hoop dat het ze lukt, deze dwingende maatregel. Zou goede koffie misschien een oplossing voor ze kunnen zijn?
14: Wat een mooie brug. Ja, hè? Goede koffie. Volgens een artikel uit Nieuwsblad De Kaap.
13: Nieuwsblad De Kaap?
14: Wie kent het niet? Worden kantoren gepimpt met tafelvoetbalspellen, pingpongtafel, zitzakken en bijzonder hippe yoga-studio's.
13: Lippenstift op een varken.
14: Dat is lippenstift op een varken. Want wat blijkt? Mensen laten nog liever hun gezicht zien op kantoor als er hele goede koffie is. Voor ons natuurlijk een open deur in Igayo. Maar het gaat niet alleen om de koffie. Het gaat ook echt over het belang van die gezamenlijke koffiepauze. Dat koffiemoment met de collega's. En dat lekkere gedoe rondom die koffieautomaat. En ik heb een nieuwe term geleerd uit dat artikel van de Kaap. En dat is koffiebadging. Ken je het?
13: Nee.
14: Nee, dit is echt hilarisch. Ik ga het uitleggen. Koffiebadging, ik ga het ook doen. Dat zijn mensen die komen naar kantoor. Die laten even hun gezicht zien, maken een hoop herrie, pakken een bak koffie, slaan hem achterover en die peren weer. Want dan zijn ze er toch even geweest.
13: Dan heb je een groen vinkje.
14: Ik was er op deze mooie woensdag. Was ik toch op kantoor. En mijn economieleraar vroeger zei niet van iets: Arjan, er zijn 2 dingen, daar mag je nooit op bezuinigen. Dat is een goede accountant en goede koffie.
13: Aha, nou dan gaan we het hebben over Gen Z. Nog nooit was netwerken zo makkelijk en toch durven veel jonge professionals het niet aan.
14: Ja, Gen Z is opgegroeid natuurlijk met social media en staat de hele dag met elkaar in verbinding. Maar als het gaat om professionele contacten slaat de twijfel nog wel eens toe. Uit onderzoek van LinkedIn blijkt dat meer dan de helft van die jonge professionals terughoudend is bij het opbouwen van een professioneel netwerk.
13: Ja, hoe dat kan, dat is een interessante vraag. En daar praten we over met Jan de Vos, hoofd van LinkedIn Benelux. Welkom Jan. Jullie hebben onderzoek gedaan naar hoe Gen Z met hun netwerk omgaat.
15: Dat klopt.
13: En wat zien jullie?
15: We zien heel veel. Misschien even kaderen waarom dat we dat onderzoek doen. Ik denk dat we kunnen concluderen dat de arbeidsmarkt heel sterk aan het veranderen is met AI. We weten nu dat de arbeidsmarkt er volgend jaar gaat uitzien of binnen 18 maanden. Dus wilden we even kijken naar de generatie die eigenlijk op de arbeidsmarkt komt. En dat is de Gen Z. En daar komen toch enkele interessante datapoints uit. Ik denk dat we allemaal weten dat dat de meest connected generaties. Je ziet ze allemaal lopen op hun device. Maar als we vertalen naar de professionele, zien we toch dat het heel moeilijk is om dat netwerk dat ze hebben vanuit hun vriendenkring te vertalen naar professioneel netwerk. Mm-hmm. En de redenen zijn eigenlijk divers. Een derde van de mensen die wij bevraagd hebben ziet dat zij vinden dat ze mensen lastig vallen als ze uitreiken naar mensen. Ze zeggen ook dat ze niet weten hoe ze een professioneel netwerk moeten opbouwen.
13: Maar waar komt dat vandaan? Dat ze dan vinden dat zij mensen lastigvallen? Dat is toch juist wat netwerken is, hè, op een nette manier? Waarom zien zij dat zo?
15: Ja, ik heb daar ook over nagedacht toen ik de studie las. En ik denk dat er misschien ook een bepaalde connotatie is rond netwerken. Ik denk dat sommige mensen netwerken als arbeid ervaren, als iets dat ze moeten doen. En ik denk dat die generatie netwerken niet echt definieert zoals wij het definiëren. Dus waarom hebben we eigenlijk niet echt ondervraagd in onze studie? We zijn vooral gaan kijken waarom we zien dat die mensen vandaag eigenlijk niet het netwerk hebben en dus niet advies gaan vragen aan mensen zoals hier in de ruimte om bijvoorbeeld een introductie te krijgen of gecoacht te worden. En je haalde net het voorbeeld aan, een trainee bij Booking.com, je start daar, je ziet niemand op kantoor. Ja, die mensen hebben eigenlijk mentorship nodig. Ja. En we zien dat die mensen eigenlijk dan niet gaan uitreiken naar bijvoorbeeld een senior leader om advies te vragen. Ze hebben angst om die vraag te stellen.
13: Hoe kan het dat dus die generaties zo ver van elkaar staan?
15: Dat is een hele goede vraag, want aan de andere kant dan de oudere generatie zien we net dat zij uit ons onderzoek blijken dat zij heel graag willen helpen. 3 op 4 van de oudere generatie zegt in ons netwerk van ja, we willen heel graag jonge mensen, de mensen uit de Gen Z, gaan helpen. Dus het waarom is een beetje, ik zou zeggen, guessen. Mm-hmm. Wat wij vooral denken is dat de mensen het netwerk dat ze hebben op Instagram bijvoorbeeld, et cetera, dat is dus een vriendennetwerk en ze dus wel de muscle, de ervaring hebben om te netwerken, maar dat onvoldoende vertalen naar dat professionele. Er zit ergens een gap. Ze weten hoe, maar ze doen het niet.
13: Hey, en hoe krijg je deze Gen Z-generatie nu dan aan het netwerk, wat ze dus nodig hebben om met ter tijd succesvol te zijn, te worden? Wat moeten ze dan nu doen om dat beter te laten renderen?
15: Ja, ik denk 1, ze moeten niet twijfelen om het te doen. Dus het begint met starten en heel kleine zaakjes gewoon starten. Zeker online. Ze zijn heel gewoon om te liken als een vriendin een bepaalde koffie heeft gedronken in een nieuw koffietentje in Amsterdam. Ik denk dat je net hetzelfde moet in je professionele omgeving. Begin gewoon om eens een post te liken. Begin eens iets te sharen. Of als je ziet iets op jouw feed van iemand is op zoek naar een job, zorg voor die introductie. Dus het begint eigenlijk met hele kleine stapjes. Dat is 1. Dus doen, maar met kleine stapjes. En 2, begin bij die mensen die je echt al kent. Misschien iemand waarmee je gestudeerd hebt. Misschien iemand uit de familie, dus maak het niet te groot. En door die 2 zaken te doen, zien we dat mensen stap voor stap dat professioneel netwerk gaan opbouwen, wat cruciaal is voor hun carrière en ook cruciaal is voor de economie.
13: Maar is het dan ook een soort van angst na het werkende leven? Want je zegt net terecht, ze zijn de best connected generatie ooit. Ze liken en reposten en taggen, targeten al op Instagram, TikTok en alles wat wij nog niet kennen. Maar dan zakelijk gezien lukt dat niet. Hoe krijg je ze dan in die modus dat ze zich daar ook mee vertrouwd voelen? Want dan heeft het misschien wel met het onderwerp of te maken.
15: Ik denk dat sommige mensen, en dat is een assumptie, dat de Gen Z eigenlijk het voordeel van een netwerk, zoals ze het hebben in hun privésfeer, onderschatten in hun professionele omgeving. Ik denk dat zij, nogmaals, 1/3 zegt dat ze angst hebben, dat ze om uit te reizen, dat ze niet authentiek kunnen zijn, dat er gejudged gaat worden over hun als ze een vraag gaan stellen. En ik denk dat ze die schroom, die angst achterwege moeten laten en gewoon doen zoals ze het in hun privéleven doen, gewoon ook professioneel gaan doen en moeten beseffen dat het netwerk belangrijk is in je professionele omgeving. Altijd.
13: Eigenlijk gewoon meer jezelf zijn.
15: Altijd jezelf zijn.
13: Ja. Arjan, hoe kijk jij daar tegen? Want jij doet ook veel voor en met mbo'ers. Jij snapt die doelgroep ook. Mm-hmm. Wat zie jij rondom dit thema?
14: Ja, ik herken het enorm. Dat er echt met afstand naar gekeken wordt. Van daar post ik iets en dan wordt er iets van gevonden. En het gebeurt natuurlijk in alle generaties. Alleen, ik herken het verhaal van Jan. Van de jonge doelgroep, de next gen, is echt super well connected. Zet het alsjeblieft in voor carrière. Alleen specifiek voor mbo'ers merk ik nog een grotere afstand ten opzichte van hbo'ers en wo'ers, die bijvoorbeeld op LinkedIn echt wel actief zijn. Ook als netwerk. Ik krijg zelf ook connectieverzoeken van jonge studenten. Zeg ook, wil je graag volgen of ik artikelen blijven lezen? Dat zie ik vanuit mbo'ers nog veel te weinig, helaas. Dus daar zit nog een extra stapje.
13: En LinkedIn, Jan, draait om connecties. Maar ja, een netwerk is natuurlijk nog geen relatie. Hoe kun je als jongeren daar beginnen? Hoe kunnen ze dan vanuit zo'n lijst met contacten een waardevol professioneel netwerk opbouwen?
15: LinkedIn is inderdaad all about connecties en een netwerk opbouwen. Maar ik denk dat er soms een misperceptie is. Het gaat niet zozeer over hoe groot jouw netwerk is. Het gaat over de juiste mensen kennen en nogmaals, klein beginnen. En om de juiste relaties op te bouwen, is het cruciaal dat je bijdraagt aan jouw netwerk. Mm-hmm. Heel groot voordeel. Stel dat ik jou enkel zou contacteren als ik je nodig heb, dan is de likelihood of de kans dat jij gaat antwoorden heel klein is. Ja. Dus je moet eigenlijk continu jouw netwerk gaan onderbouwen. En dat kan heel simpel op LinkedIn, nogmaals, met een like, een share. Iemand gaan volgen die jou inspireert en dan misschien iets beginnen te posten. En dan ga je zien dat je stap voor stap een netwerk uitbouwt van mensen die zien dat jij bijdraagt tot hun succes, die open zijn om jouw advies te geven en op het moment dat jij hen dan nodig hebt voor het vinden van een job, een introductie voor een lead, dat ze veel open gaan staan en jou gaan helpen in jouw professionele carrière.
13: Jan de Vos, dankjewel voor jouw bijdrage. Dit was Jan de Vos van LinkedIn.
11: Nika Jan Wijnen en Arjan Elbers.
13: Steeds meer werknemers trekken aan de bel als ze te maken krijgen met ongewenst gedrag op de werkvloer. Maar ja, wat gebeurt er daarna? En uit onderzoek van adviesbureau Heiberg blijkt dat bijna 3/4 van de slachtoffers een melding doet, terwijl meer dan de helft ontevreden is over de opvolging. We praten daarover met Henrieke van Bommel, onderzoeker bij Heiberg. Welkom, Marieke.
16: Henrieke.
13: Excuus. Jarenlang lag de nadruk op melden. En nu blijkt dat mensen juist heel vaak melding maken. Is dit dan nu niet meer de uitdaging, maar ligt het nu meer bij de opvolging?
16: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we de afgelopen jaren echt wel gezien hebben dat steeds meer bedrijven procedures inrichten met vertrouwenspersonen binnen HR over ja, wat moet je doen als je te maken hebt met ongewenst gedrag. En ik denk dat uit ons onderzoek blijkt dat medewerkers eigenlijk helemaal niet altijd gebruik maken van die officiële kanalen. Maar eigenlijk het meest naar hun leidinggevende toe gaan om melding te maken van ongewenst gedrag. En daarvan zien we eigenlijk dat die medewerkers daar helemaal niet tevreden mee zijn of helemaal niet blij zijn met die opvolging. Waarvan wij eigenlijk stellen van ja, je zal als organisatie, als je ook echt de juiste opvolging wil borgen, echt met die leidinggevende in gesprek moeten en met hen moeten kijken van wat hebben zij nodig om voor een goede opvolging te zorgen naar een melding.
13: Want waar schort het aan? Waarom is er die ontevredenheid? Wat mist er aan de opvolging?
16: Ik denk dat er, wat we zien uit het onderzoek, eigenlijk vooral medewerkers niet het idee hebben dat ze echt gehoord worden. Dus of een melding wordt niet op waarde geschat. Er wordt heel erg naar een bewijslast gekeken van is het wel of niet gebeurd? En wat is dan ongewenst gedrag? En is het wel zo erg of erg genoeg? Ja. Terwijl ik denk dat die medewerkers uiteindelijk vaak liever horen van hey, ik hoor je, ik luister naar je. En hoe kunnen we nou met jou gaan kijken van ja, wat je nodig hebt om hier weer veilig aan het werk te gaan?
13: Oprechte aandacht.
16: Ja.
13: En waar hebben we het over? Want ongewenst gedrag, daar valt een hoop onder. Kun je ons eens meenemen in wat dat allemaal kan zijn?
16: Ja zeker. Wij definiëren eigenlijk ongewenst gedrag op basis van 5 assen. En we zien dat verbale intimidatie en pesten eigenlijk het meeste voorkomen. 1 op de 10 medewerkers heeft dat over het afgelopen jaar ervaren. En daarnaast hebben we het over discriminatie, seksueel grensoverschrijdend gedrag en fysieke intimidatie. En die zien we dat minder voorkomen, maar nog steeds 1 op de 20 daarvan zegt dat ze dat hebben meegemaakt.
13: En als je een bepaald protocol hebt voor de melder, wat is dan, hoe moet je met de, even tussen haakjes, dader omgaan? Want je hebt vaak dat nu dus uit jouw onderzoek blijkt dat melders vinden dat de opvolging onvoldoende is. Ik hoor ook wel eens geluiden dat dan tussen haakjes de daders denken van ja, er is een melding en in één keer word ik als een soort paljas de tent uitgejaagd. Hoe houd je dat in balans? Hoe zorg je ervoor dat beide partijen zich dan gezien en gehoord voelen?
16: Ja, ik denk dat dat eigenlijk over 2 assen gaat. En aan de ene kant gaat het zijn er inderdaad situaties waar het inderdaad over ernstig ongewenst gedrag op de werkvloer gaat. En waar je denk ik als organisatie ook wel rigoureuzere maatregelen moet nemen om daar opvolging aan te geven en op te lossen. En tegelijkertijd gebeurt er ook heel veel in de onderstroom. En gebeurt er heel veel wat gaat over opmerkingen die echt als vervelend worden ervaren. Of grapjes die vaker voorkomen waarbij iemand op een gegeven moment denkt van oh ja, 1 keer is een grapje misschien nog wel geaccepteerd. Maar als ik elke meeting een grapje over Of mijn geaardheid, of een accent, of over mijn culturele achtergrond te horen krijg. Ja, dan wordt het op een gegeven moment ook onveilig.
13: Dus je hebt eigenlijk, zeg maar, bloedspoed, red alert, en je hebt de sluimerdynamiek.
16: Ja, ja, en ik denk dat zeker als het gaat over die sluimerdynamiek, dat is hetgene, denk ik, wat het meeste voorkomt. Dat zien we ook, hè, dat vanuit het onderzoek terugkomen. En dat vraagt niet een dader om meteen de tent uit te sleuren. Dat vraagt erom dat je met elkaar in gesprek gaat over, ja, wat is voor ons een veilige cultuur, een aanspreekcultuur, hè, waar je wel met elkaar tegen elkaar kan zeggen, hey, je hebt nu een paar keer een grapje tegen mij gemaakt, wat ik voel me daar eigenlijk helemaal niet fijn bij.
13: Ja. En maar dan heb je het al best wel ver op orde. Hè? Want op het moment dat ik hier tegen Arjan durf te zeggen van, Arjan, hoe jij je altijd gedraagt ten aanzien van mijn accent en mijn culturele achtergrond in de kantine, dat vind ik niet fijn. Dan ben je ook al een toporganisatie, want ik voel me vrij om dat te doen.
16: Absoluut.
13: Maar stel dat iemand melding maakt, wat is dan in die zin de houding of de rol? Want je hebt het net over de leidinggevende. Ja. Die de leidinggevende moet aannemen om zo'n veilige cultuur, dan wel een veilig proces te faciliteren.
16: Nou, ik denk dat daar het vaak dus stokt. Hè? Want precies wat je zegt, als je het al durft uit te spreken naar elkaar.
13: Arjan en ik zeggen alles.
16: Jullie zeggen
13: alles.
16: Ik heb het net al gehoord.
14: Ja, dus, ik heb ook gewoon alles. Ik neem ook alles op. Ja, ik stuur voice memo's.
16: Nee, duidelijk. Maar je wil daarin als leidinggevende en een voorbeeldfunctie zijn. Dus ook zelf eigenlijk die voelsprieten uit hebben van, hé, er zijn nu een paar keer grapjes gemaakt, wat vinden we daarvan? Proactief misschien met medewerkers ook in gesprek gaan van, hé, wat voel je, wat ervaar je? Ik zag dit een paar keer gebeuren, is dat voor jou oké? En naast dat voorbeeldgedrag ook zelf degene zijn die af en toe iemand aanspreekt. Maar zeker als er bij jou als leidinggevende melding wordt gemaakt, ook daar echt serieuze opvolging aan geven. En opvolging hoeft niet altijd te betekenen iemand op staande voet ontslaan. Of met HR een zwaar traject in te gaan. Maar wel het gesprek te faciliteren en te openen over, nou ja, hoe gaan we met elkaar om?
13: Hoe kijk jij hiernaar, Arjan?
14: Ja, waar ik met name van schrok in het onderzoek was, wat ik nooit verwacht had. Wat ik echt nooit verwacht had, was dat er meer procent mannen last van hebben van ongewenst gedrag dan vrouwen. Dus in mijn hoofd zat dat vrouwen daar veel last van hebben. Ja. Jullie zeggen ook, het type ongewenst gedrag onder vrouwen is vaak seksueel. En bij mannen zit dat veel meer op intimidatie inderdaad en op pesterijen. Ik denk, wow, dat had ik nooit verwacht.
16: Ja, ik denk dat dat ook wel een van de uitkomsten is uit het onderzoek waar we zelf ook het meest naar kijken van wat betekent dit nou? Hè? Wat is hier ook de impact van? En eigenlijk wat we in de praktijk zien. En ik denk dat daarom die boodschap van mannen ervaren eigenlijk, hè, net zo vaak of inderdaad op bepaalde fronten net of meer ongewenst gedrag op de werkvloer dan vrouwen, maakt het ook wel echt een probleem van iedereen, om het maar zo te zeggen. Hè? Het zijn niet alleen maar vrouwen die bepaald gedrag vervelend vinden of niet tegen grapjes kunnen of een veranderende status quo neerzetten. Het is echt iets wat ons allemaal aangaat en waar we ook, nou ja, als organisatie zijn er voldoende aandacht aan moeten geven om een sociaal veilige werkcultuur te creëren.
13: Jullie hebben hier nu onderzoek naar gedaan en je zegt eigenlijk van, ja, er verandert weinig. Het is wel steeds een groter thema, er komen protocollen. Mensen willen zich prettig en veilig voelen op hun werkplek. Wat is jullie advies ten aanzien of voor werkgevers van, ga je nu eens echt mee aan de slag waardoor het ook verandert? Want dat gebeurt niet.
16: Ja, ja, aandacht verandert nog geen gedrag.
13: Nee,
16: en ik denk
13: wat stel je voor?
16: Ja, dat dat het wel daarmee begint. Hè? Dus als organisatie je ogen durven openen, zien dat het ook in jouw organisatie speelt en ook niet bang te zijn om daar het gesprek over aan te gaan. En dat zit op zowel directieniveau, managementniveau als een organisatie, als bij individuele teams. Dus als leidinggevende, kijk morgen eens met andere ogen naar je team als je in een meeting zit. Wie spreekt er, wie spreekt er niet? Welke grapjes worden gemaakt? Wat gebeurt er op de borrel? Kan je daar allemaal met je eerlijk in de spiegel aankijken van dat je met dat gedrag accepteert of niet? En durf daar al eens in het gesprek over aan te gaan. Ik denk dat dat echt de eerste stap is.
13: Henrike, ik wil jou heel erg bedanken voor jouw bijdrage. Henrike van Bommel, onderzoeker bij Heiberg. Ja, en dan staat er weer een aflevering klaar van het meest beslissende carrièremoment. En dit keer van ondernemer Alice Roeleveld.
14: Ja, was leuk, hè?
13: Was heel leuk, ja. Wat vond je het leukste aan het gesprek met Alice?
14: Wat ik zo stoer vond van Alice is, na zo'n mooie corporate carrière, hij had echt corporate carrière bij Deloitte en bij de ING-bank, wist ze dat ze een nieuw product in de lingerie zou gaan ontwikkelen. En dan gaat ze even een jaar in de lingeriewinkel werken om alleen maar met die doelgroep in contact te zijn. Dat vond ik echt top.
13: Ja, en ook vertelt ze hoe ze mee wilde doen in een accelerator-programma, waarbij het criterium was dat je een co-founder moest hebben. Maar die had ze niet.
17: Nou, toen dacht ik, oké, best wel moeilijk om daarin te komen. Ik was alleen. Dus ik dacht, ik kan nu eerst een co-founder erbij zoeken en dan erin komen. Maar ja, wat als ik er niet in kom? Hoe dan verder? En dit kost heel veel tijd. Die tijd heb ik niet. Dus toen heb ik inderdaad op papier een co-founder erbij geschreven die nou heel goed bij mij paste, want die kwam uit de mode en ik kom niet uit de mode. Ik dacht, ja, dat is wel heel handig.
14: Jij de business en je co-founder de fashion. Ja.
17: Ja, heel mooi profiel. En ja, toen kwam ik in die bootcamp. Toen was ik een van die 20 en toen had ik geen co-founder. Inderdaad.
13: Maar wat ging er toen door je heen? Want dan dacht ik, nu moet ik toveren. Hoe?
17: Ik dacht, oh shit, waar ga ik deze co-founder vandaan halen? Maar ik was wel zo van, oké, die gaat er komen.
13: Het hele gesprek vind je in je podcast-app. Dit was BNR at Work. Dank voor het luisteren. Kun je er net als Arjan en ik geen genoeg van krijgen? Ga dan naar onze social media pagina's en volg BNR at Work en praat mee over deze onderdelen. En volgende week is BNR at Work er weer. Tot dan.
18: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Nationale Autoshow.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. I like soul with a capital S. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business
1: Beats. Vlekje, bultje, jeuk? Met de app van 24/7 Dermatologist stuur je veilig foto's van je huid naar een big geregistreerde dermatoloog. Al binnen 12 uur behandeladvies en eventueel een recept. 247dermatologist.com. Your skin can't wait.
2: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij financieren ondernemers die hun dromen waarmaken. Samen maken we het rond. NL Investeert.
3: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
2: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
4: Wat gebeurt er met de wereld als je de regels afschaft en vervangt door de wetten van het theater?
5: Reken erop dat die wereld rauwer wordt, harder, een chaos.
6: Waanzin ligt op de loer. Dit kan leiden tot verschrikkelijke ongelukken.
4: En er zijn fantastische prijzen te winnen. In november en december in een theater bij jou in de buurt. De Boekesteinende Wijk Geopolitieke Theaterspelshow.
5: Kijk voor data en kaarten op bnr.nl/theater.
6: En sla je slag.
7: De bestuurskamer in. Zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks. Met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
8: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
9: Wow.
8: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
10: U werkt op de HR-afdeling en krijgt regelmatig de vraag:
11: kan je mij het thuisadres van mijn zieke collega geven? Ik wil hem graag een kaartje sturen.
10: Hopelijk denkt u dan:
12: maar mag dat?
10: DMCC is de compliance specialist die op dit soort vragen heldere antwoorden geeft. Twijfelt u ook wel eens? Ga dan vandaag nog naar dmcc.nl/magdat. DMCC. Groeien door vertrouwen.
13: Er is een vrachtwagen met Charlies gestolen en de kans is vrij klein dat we die ooit nog gaan terugkrijgen.
14: Achter elk bedrijf zitten bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, praat met ondernemers over het succes, maar ook over de fouten die hun bijna de kop kosten.
15: Met tranen in mijn ogen, ik zei: het kan niet stoppen.
14: Dat hoor je in Bloed, Zweet en Zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. Alle afleveringen luister je terug in je favoriete podcast-app.
16: Bloed, Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door boekhoudprogramma Jort. Stop met boekhouden. Start met Jort.
17: BNR Verkeer.
18: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A4 Den Haag-Amsterdam. Tussen de knooppunten Bad Hoeverdorp en de Nieuwe Meer is de verdraging een kwartier. Staat een auto met pech op de A9 van Diemen naar Alkmaar bij Amstelveen Stadshart. Daar is de rechte rijstrook dicht en de verdraging 10 minuten. Er zijn 2 rijstroken dicht op de A10 op de ring van Amsterdam, op de ring Zuid bij Amsterdam Oud-Zuid. Vanaf Amsterdam-West is de verdraging ongeveer 10 minuten richting Utrecht. En op de A12 Arnhem-Duitse grens bij Zevenaar is de vertraging ook bijna 10 minuten.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
19: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In het westen van Turkije is een ernstig busongeluk geweest. Er zijn zeker 11 doden en tientallen gewonden. Het ongeluk gebeurde bij een oprit naar de snelweg. De bus knalde tegen een vrachtwagen aan en kantelde. Op een foto is te zien dat de bus over de vangrail hangt met een verbrijzelde voorruit. Zo'n 150 asielzoekers die vannacht niet terecht konden in Ter Apel hebben in noodopvang in de Drentse Zuidwolde en het Groningse Warfum geslapen. Niemand lag buiten voor het aanmeldcentrum. Afgelopen week was dat wel zo. Toen sliepen 20 mensen in het gras in de regen. Daarna konden alle asielzoekers ergens terecht. Mensen in de Gelderse gemeente Oldebroek, van wie dit weekend regenboogvlaggen zijn gepikt, willen dat de daders er niet mee wegkomen. De politie zegt dat er aangifte wordt gedaan. De vlaggen werden vanwege coming-out day gehesen bij mensen thuis en bij een kerk. Maar gisteravond waren ze ineens weg. Er hangen intussen weer nieuwe. De politie doet nog altijd onderzoek naar de brandstichting gisternacht in een technische ruimte bij een spoorbrug in Rotterdam. Daardoor rijden tot zeker vanavond laat geen treinen van er naar Delft. Het kan kattenkwaad zijn, maar ook sabotage. Alle kabels in de technische ruimte zijn verbrand en moeten worden vernieuwd. En buitenlandminister Berendsen heeft kritiek op de deal die de Amerikaanse president Trump heeft gesloten met Rusland. De Verenigde Staten kopen diesel van de Russen, zodat de brandstofprijzen wat gaan zakken. Berendsen is tegen zulke deals. Ze leveren Rusland veel geld op dat het kan gebruiken voor de oorlog tegen Oekraïne. Het weer van Weer Online. Een afwisseling van wolken en zon. Vanuit het noorden kan er ook nog een bui vallen. Het wordt 14 graden. Morgen aardig wat zon en een graad of 16. En tot zover het AP-nieuws.
9: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
20: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
21: In de BNR-app.
20: Kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app.
21: En blijf scherp.
20: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
22: Het aantal meldingen van tellerfraude neemt dit jaar flink toe. Dat meldt de vereniging Aanpak Tellerfraude aan ons. Wat is er aan de hand?
23: Het is niet geheel onverwacht. Want ook Duitse tellerstanden zijn tegenwoordig bekend in Nederland. En wij geven de laatste tips hoe je zelf je teller kan terugdraaien. Gewoon praktische tips.
22: Verder een rijtest in de Mini John Cooper Works Electric. We spreken zo de directeur van Volkswagen over die gloednieuwe ID. Tiguan. Maar eerst
24: het autonieuws.
22: Wouter, de BMW iX4 is nu officieel onthuld. De iX3, maar dan als coupé eigenlijk, toch?
23: Ja, ik zag hem op zich niet aankomen. Ik had niet bedacht dat ze die ook nog zouden doen. Want de huidige X4, die is er ook. Nou, ik had niet het idee dat klanten daar nou zo heel warm voor werden. Maar goed, ze hadden hem toch bedacht. Dus we doen
22: het. Ja, maar kennelijk hadden ze een auto nodig die toch nog net iets verder zou kunnen komen op een volle accu dan de iX3.
23: Met elektrische auto's zijn SUV-coupés opeens alweer iets logischer. Want ze zijn in principe gestroomlijnder. Zeker op hoge snelheid. En hij komt dus inderdaad ook verder dan de iX3. Laten we vooral even de dikke versie pakken. Die haalt 828 kilometer als iX4. Dat is 23 kilometer meer dan de iX3. Nee, ik denk serieus op hoge snelheid.
22: Dat is dan de 50X-Drive.
23: 50X-Drive, ja. X-Drive. En we hebben ook nog een 40X-Drive. Die haalt 638 kilometer.
22: Het scheelt bijna 200 kilometer, dat is best veel.
23: Is dat niet de 40S-drive, zit ik net te denken? Volgens mij wel. Ja, want bij de i3 is dat een 40X-drive, vreemd genoeg. Ga jij het maar even opzoeken, redacteur Nout.
22: Zet hem aan het
23: werk. Ja, ik weet alles hier.
22: Maar gelijk ook nieuwe topversies voor zowel de iX3 en de iX4.
23: Ja, de M60. Zo heel dik met een 6 liter motor. Ook X-Drive, 612 pk, 3,9 seconden naar de 100. En die heeft dan wel minder actieradius. Want sportieve sportbanden en breder, maar op. Nog steeds 777 kilometer. Dus daar komen we nog wel redelijk mee uit.
22: Vorige week was je voor een ander bekend Duits premium merk.
23: Ja, het is wel de Duitse autoshow.
22: Colorado.
23: Colorado
22: met Mercedes.
23: Ja, Mercedes. Was heel
22: gezellig. Daar mag je eindelijk meer over vertellen.
23: Ja, ik heb gereden met GLE en GLS'en, waaronder ook AMG-versies. AMG-versies mag ik nog niet vertellen hoe ze rijden.
22: Hoe rijden ze?
23: Harder dan de normale versies. Dat kan ik al wel verklappen. Met de GLE 450e, die dan in Amerika weer 500e heet. Want daar heeft hij een 5 liter motor en hier maar een 4,5 liter motor. Plug-in hybride, tegenwoordig weer 6 in lijn terug. Want de Duitse premiummerken dachten, weet je wat, 4 cilinder met een beetje electropower, dat pikken onze klanten wel. Bleek toch niet zo te zijn.
22: Ja, Nout heeft toch op jouw verzoek even zijn
23: staat
22: werk
23: in het persbericht. Ja, maar volgens mij is het
22: BMW iX 440 X-Drive.
23: Ja. Maar dat is het. Maar bij de iX3 is het wel een S-drive volgens mij. Ik ga even voor je zoeken.
22: Nou, we gaan even zoeken. Dan
23: want
22: ga ik
23: deze bitchfight gaan gewoon mee door.
22: Een video van die GLE 450e is te zien op autoblog.nl.
23: Ja, zeker. Zeker. Ik was helemaal naar Colorado gevlogen om daar mee te filmen.
22: Kijk eens aan. Leuk. Zelfs daar kan die het.
23: Ja, precies.
22: Ja, voor meer autonieuws verwijzen we je natuurlijk graag naar onze midweekse Break de Week podcast. Dan gaan we het hebben over Type 01.
23: Jack. It's a Jack. Met schootjes.
22: Live. Met schootjes, aan de achterkant.
23: En hoe dat precies zit?
22: Horizontale schootjes.
23: Horizontale schootjes. Dat is voor de mensen die. Dat is voor premium huizen en premium auto's. Die hebben horizontale schootjes.
22: En voor mensen met een premium abonnement op onze podcast.
23: Ja, precies. En we hebben het strategisch plan van
22: niet.
23: Porsche. Ja, dat komt nog.
22: Oh ja?
23: Ja, zeker. Okay, net zoals Porsche heeft ook een plan, wij hebben ook een plan.
22: Oké, okay. Nou, tot die tijd kun je gewoon elke woensdagochtend gratis online onze podcast in de podcastfeed vinden.
23: Ja.
22: Abonneer je even, hè?
23: Ja, dat zou ik wel dan. Ik ben ontzettend. De iX3 is inderdaad een achterwielaandrijver, dat sowieso. Het is de vraag of de iX4 dan wel een vierwielaandrijver is in die versie. Ik durf het te betwijfelen. Maar goed, ik ga het erna zoeken.
1: De Nationale Autoshow.
22: De Volkswagen ID Tiguan is onthuld. Het nieuwe elektrische model volgt de ID4 op, of die ID4.
23: Ja?
22: Denk
23: ik wel. Okay. Nou, komende week een van de belangrijkste primeurs op Autosalon van Parijs.
22: Ja.
23: En bij wat ons eigenlijk wel gênant is. Want, nou ja, voor
22: Duitse,
23: de Fransen.
22: Een Duitse auto.
23: Ja, vind ik. Maar goed, dan gaan we het.
22: Ook omdat ze zelf weinig te melden hebben, de Fransen,
23: ja,
22: bedoel je?
23: Ja, daar wil ik. Weet je, dit is wel een dingetje om het over te hebben. Maar dat doen we dan volgende week nog wel. We gaan nu leuk over de ID4.
22: Ja, want onze gast Tiguan is Rinke van Keimperma. Hij is directeur van Volkswagen Nederland. Welkom, leuk dat je er bent.
2: Ja.
22: In ieder geval naamswijziging, hè? Dat is wel duidelijk.
2: Zeker.
22: Waarom geen ID4 meer?
2: Nou, volgens mij volgt de fabriek nu met de ID Tiguan de lijn van de ID Polo. En het mag, en het is denk ik een groot compliment voor de ID Tiguan dat die ID Tiguan mag heten.
23: Ja. Het is eigenlijk weer een echte Volkswagen, hè?
2: Het is zeker een echte Volkswagen. Ja. Dus wij zijn
22: wat maakt
2: bijzonder
22: een echte Volkswagen?
2: Nou, ik denk als je hem ziet. Nou ja, volgens mij, Wouter, jij hebt hem al gezien.
23: Ja, ik heb erin gereden.
2: Je hebt er zelfs al in gereden. Ja. Nou. Ja, het is gewoon een echte Volkswagen. Je ziet hem, en het is net als met de ID Polo. En zo ziet die ID Tiguan er ook uit. Dus ik denk dat je daar een goede voorstelling mee hebt. Mooi design, goed interieur. Knoppen weer terug. Dus,
23: Er stond zelfs gewoon een alinea in het persbericht over de bediening van de ramen. Daar stond gewoon eens expliciet bedoeld. Ja, daar hadden ze natuurlijk iets bijzonders mee gedaan met de ID3, ID4 en ID5. Maar was het ook nodig om zeg maar die slinger zo te geven, om toch weer terug naar het echte Volkswagen te gaan?
2: Ik denk het wel. Fijn dat je mij
22: toch.
2: Dan zijn het daarover
22: in koor bijna. Nee, ja, maar dat is toch ook
2: maar
22: gewoon zo.
2: Laten we niet moeilijk over doen. Het was nodig. En, waarbij ik moet zeggen, de ID4 heeft ook ontzettend goed gedaan. Hè. Als je ziet, er zijn ook bijna 1 miljoen auto's van verkocht.
23: 900.000 stond er nog in mijn persbericht.
2: 9,5 naar boven is 1 miljoen. Dus dat is hele getallen, moeten we praten. Dus ik denk, die heeft het ontzettend goed gedaan. Maar nu weer terug naar de echte Volkswagen, de ID Tiguan. Ik denk dat we daar heel blij mee zijn. Wij zijn er heel erg blij mee. En ik hoop het publiek ook. Want 60% van de verkochte auto's in Nederland is een SUV.
23: Ja.
2: Dus ik denk dat we daar een heel mooi antwoord op hebben.
22: Een nog belangrijker model dan de ID Polo? Hè? Want de ID Polo was natuurlijk echt wel een belangrijk model. In turbulente tijden.
23: Het is nog steeds een belangrijk model.
22: Nee,
23: ze hebben net gelanceerd.
22: Ja, dat is ook zo. Maar goed, bij de lancering. Wij lopen natuurlijk een beetje altijd voor de rest van het volk.
2: Ik denk als je gaat kijken, als je nu met de ID Polo die we nu hebben. En daar ben ik ook echt heel bijzonder trots op. Dat had ik niet gedacht. We zitten al bijna op de 7000 verkochte auto's. Dus ik denk dat dat bijzonder goed is. Het is zo goed dat we al in 27 aan het verkopen zijn.
23: Ja.
2: Dus gaat in heel Europa heel goed.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand ride specialist, Travel Essen.

0: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Ja. Dus ik denk een hele mooie propositie.
2: Ja. Want als we kijken nu naar de ID Polo, hoe gaat het daar nu mee?
1: Ja, super. Supergoed. Echt boven verwachting. Dus je ziet het ook in heel Europa. Natuurlijk gedreven door de benzineprijzen. Want dit had ook in Wolfsburg eigenlijk niemand verwacht dat het zo'n succes zou gaan worden. Maar dat is natuurlijk wel een beetje geholpen door die benzineprijzen. Als je kijkt ook in Duitsland.
3: Dat is wel mooi. Want de ID3, dat werd een nieuwe Golf en Kever. Ik weet nog bij die lancering misschien. Ik weet niet of jij daar ook bij was.
1: Ja, alleen.
3: Dat is niet mislukt, maar niet geworden zoals het is nu.
1: Maar ook gedreven auto. Maar ik denk ook gedreven door die elektrische ontwikkeling. Hè? Ja. Die is natuurlijk ook niet zo snel gegaan als oorspronkelijk voorspeld was. Hè? Er zijn natuurlijk ook andere maatregelen getroffen, waardoor dat ook weer een beetje gedempt is. Ja. Als je nu naar een ID3 gaat kijken, de ID3 Neo, wij zijn ook verbaasd hoe goed die auto het doet.
3: Ja.
1: Dus ook daar met dat nieuwe design en die facelift die het gekregen heeft, weer met de echte knop in het interieur.
2: Dat blijft dan wel de ID3,
1: dat blijft
2: maar dan
1: voorlopig
2: met
1: de
2: Neo
1: ID3.
2: Er weer bij.
1: Nou, en ik denk, laat weer als je die, als wie weet is de volgende de ID Golf.
2: Ja, oh.
1: Dus
2: ja,
1: dan weet je ook ongeveer hoe dat eruit gaat zien.
2: Balletjes opgegooid.
1: Dus dat is natuurlijk. Dus
3: zeg, die Passat kunnen we ook nog doen.
1: Precies. Dus dan kunnen we nog even doorgaan.
2: Ik hoor je allemaal argumenten geven waarom deze auto's het goed gaan doen. Hè? Maar die argumenten liggen allemaal buiten Volkswagen. Hoge benzineprijs, pseudo-eindheffing.
1: Nee, maar ik denk dat is het deel, absoluut volume. Ik denk, wat zeker binnen Volkswagen ligt, is gewoon hoe de auto's eruit zien, het design.
2: Ja.
1: Het design van de auto, het interieur van de auto. Ik denk ook de prijzing van de auto. Ik denk dat dat allemaal argumenten zijn om voor een Volkswagen te gaan.
2: Ja, ik wil niet per se de PR voor jullie doen, hè, maar ik rijd deze week even met die ID Polo, zodat ik ook weet waar ik het over heb, wat voor product jij over praat. Ik vond het wel grappig, het is wel bijzonder dat ik denk wel 5 mensen naar me toe zeggen, oh, is dat de nieuwe Polo?
1: Ja.
2: Dus die zeggen dat ID er helemaal niet erbij.
1: En dat is denk ik het grootste compliment wat je kan hebben.
2: Ja.
1: Het is gewoon een Polo.
2: Ja.
1: Maar dan elektrisch.
2: Ja. Dus moet je dat ID er nog wel voor hebben dan?
1: Ja, ik denk ook dat de ID, dit is natuurlijk een beetje de heritage van die modellen. Dus ik vind die combinatie op zich wel heel slim gevonden om dat ID niet helemaal aan de kant te zetten en dan gewoon een ID Polo van te maken. Want weet ook iedereen meteen dat het een elektrisch is.
3: Dat is waar. Maar toch, de breuk met het verleden was ook wel nodig. Hè? Ze nu met ID gewoon even die streep in het zand zetten.
1: Ja, ik denk dat de modellen waar we mee begonnen waren, die waren hun tijd misschien een beetje ver vooruit. Laten we dat zo even zeggen. 5 jaar geleden toen we met de ID3 kwamen.
3: Ja, we zijn nooit bij die tijd gekomen dat witte stuur daadwerkelijk leuk was.
1: Nu, als je sommige modellen ziet die er net zo uitzagen als toen, en die er nu zo uitzien zoals toen de ID3 eruit zag, want er zijn best veel modellen die hetzelfde interieur hebben met heel weinig knoppen. Dat is allemaal. Maar de consument vraagt toch om echte knoppen.
3: Ja.
1: En gelukkig is die slag gemaakt. Ja. En hebben we nu gewoon de echte knoppen terug.
3: Dit is geen Volkswagen probleem. Deze week in wat andere Duitse, wat duurdere auto's. En ik heb al een lijstje gemaakt van de knoppen die ik toch nog mis in sommige auto's.
2: Zoals het wel is?
3: Ja, achteruitverwarming, gewoon direct een knop.
2: Tuurlijk.
3: Geheugenplaatsen van de stoel. Want dat is natuurlijk vaak. Ja, je kan je aan je telefoon koppelen, maar niet iedereen wil dat. Ik als journalist wissel continu van auto. Maar ik merk gewoon van, er zijn een paar knopjes erbij en dan is het gewoon compleet. Dus ik eigenlijk moet gewoon een keer de lijst maken van, dit zijn gewoon de knoppen die ik in het interieur wil hebben. Ook een knop het volgende nummer en het vorige nummer wil ik ook, want ik ben een zepter.
2: Geef dat nou even niet weg voordat Carsten & Schut Consultancy, Automotive Consultancy,
3: in de lucht. Je moet altijd geld vragen.
2: Je bent dan gewoon weer gratis weg aan het geven.
3: De eerste snuif krijgen ze altijd gratis.
1: Deze conclusie van jou, Wouter, is natuurlijk ook getrokken door onze fabrikant. Dus Volkswagen heeft dit ook gehoord en heeft dat gewoon weer teruggebracht. En daarom zie je in die modellen als een ID Polo en een ID Tiguan, want dat gewoon de knoppen weer terug zijn. Ik denk dat we er blij mee moeten zijn.
3: Denk ik supergoed. Het is de opvolger van de ID4, hè, de ID Tiguan. Je zegt al van rond de 40.000 euro zeg maar starttarief.
1: Ja.
3: Heb ik dan al een beetje fatsoenlijke auto? Zeker, wat is dan de actie?
1: Heb je zeker een fatsoenlijke auto? Nee joh, de ranges die gaan, de eerste versie waarmee we komen is tot 600 kilometer.
3: Ja, maar dat is niet die van 40.
1: Nee, die zal iets rond de 450-500 gaan hebben. Hangt er even vanaf de omstandigheden, hè, zoals jullie dat weten.
3: Ja.
1: Maar wat ik erbij wil zeggen, trekgewicht

0: van 2000 kilo.
1: Ja.
0: En ik denk dat dat ook een hele belangrijk item is in deze tijd.
1: Ja.
0: Dat je ook nog wat kunt trekken. En dan komt er volgend jaar nog een versie met 700 kilometer en 700 kilometer range en 2200 kilo.
1: Okay.
0: Dan trekgewicht. Okay. Dus ik denk dat dat best mooie getallen zijn.
1: Ja.
0: En efficiënt, hè? Want ik weet niet, heb je de ID Polo ook de efficiëntie even gekeken?
2: Ja, ja,
0: ik heb de getallen van de Tiguan nog niet, maar de Polo zit, rijden mensen met 12,5 kilowattuur. Dus ik denk dat dat.
2: Ja, dat was ik niet. Het gemiddelde van deze Polo weer wat omhoog getrokken. Maar,
1: ik heb het getest met de lancering van ID Polo. Ik weet het niet meer uit mijn hoofd.
2: Ik heb het wel getest met de Rafale.
0: We hebben 12,5 kilowattuur en ik denk dat dat bijzonder efficiënt is.
1: Zeker.
2: Ik heb wel getest met de Rafale, natuurlijk eigenlijk het broertje van Cupra.
0: Ja, klopt.
2: Maar daar kwam 14 kwam ik uit. Was ik ook zelf al best wel trots op.
0: Op zich is 14 toch ook een heel net getal.
2: Ja, nee, zeker,
0: als je dat zou hebben. Dus
2: absoluut,
0: ik denk dat daar een hele mooie slag mee geslagen is. Vooral in deze tijd is dat denk ik bijzonder mooi.
1: Aan de andere kant drink in deze tijd. ID gewoon 400 volt accu platform. Hè, 165 kilowatt snelladen. Het is allemaal niet slecht. Maar het is niet 800 volt. En het is niet 400.
0: Misschien gaat het allemaal nog komen. Maar hier beginnen we mee. En ik denk dat dit ook meer dan voldoende is voor het gebruik.
1: Nou, snelladen kan nooit snel genoeg gaan.
0: Nee, dat klopt. Maar hoe? Maar
1: consultancy in de bocht.
0: Nee. Maar dat is leuk van de consultancy. Maar dan moet je ook bij zeggen: hoe vaak sta je aan de snellader? Ik sta bijna nooit aan de snellader, want dat hoeft helemaal niet meer.
1: Nee.
0: Als je een goede range hebt,
1: ik gooi
0: dagelijks gebruik.
1: Hoeveel stoelen heb je aan je eettafel thuis, Rinke? Hoeveel stoelen heb jij aan
0: 6.
1: Je? 6. Met zoveel zijn jullie thuis?
0: Nou, vaak met 6.
1: Vaak met 6. Dan ben je de uitzondering.
0: Oh, okay.
1: Nee, maar dus heel veel mensen hebben logeerkamer, dingen. Nee, dus je kan zeggen, doe je niet.
0: Nee, maar het is gewoon een item. Kan, maar dan nog kun je relatief snel laden. Dus weet je, jongens, tuurlijk.
2: Maar wat is relatief snel laden? Hoeveel minuten zit je op de 80%? Van 10 tot 80%?
0: 20 minuten, denk ik.
2: Oké.
0: 20, 25 minuten moet je dat in ieder geval kunnen redden. Dus dat is een mooie tijd voor een pauze, kopje koffie. En dan weer door.
1: Koffie,
0: en dan heb je weer genoeg range.
1: Wij drinken ergens te komen. Italiaanse koffiezetters, die zijn drinkbaar. Het is niet van
0: Duitse. Het duurt altijd even voordat ze klaar zijn.
1: Meteen weggooien. Duitse koffie is die maken de koffie al te warm. Moet je wachten tot die afkoelt.
0: Precies.
1: Dus dan kan je die.
0: Kijk, daar is gewoon over nagedacht.
1: En 3 aandrijfvarianten direct. Hè? Dus die de compactere accu. En dan 2 met de grotere accu. Waarvan 1 dan met vierwielaandrijving.
0: Die is 58 kilowattuur. Dan die 77. En die komt er ook in een 4-wheel drive. Dus een promotion.
1: Okay. Wat ga je het meest verkopen?
0: Ja, ik denk toch dat die 77 kilowattuur accu, de grote accu, dat zal de meest verkochte zijn.
2: Ja, en dan
0: met de achterwielaandrijving 600 kilometer range. Dat zal de mix gaan worden.
1: Ja.
2: Ja.
1: En dan, dat is mooi. Er is niks overgebleven van het verhaal met kleine accu's. Nee, hoe vaak moet je nou. Iedereen wil gewoon grotere accu's.
0: Klopt. En dat is toch. Ik denk dat het hele thema range anxiety toch best wel is gaan liggen. Daar hoor je bijna niemand meer over. Maar als je dan een keuze hebt en het past. En ik denk als je gaat kijken voor de pricing die we hebben en voor het geld wat je daarvoor hebt, dan ga je denk ik toch voor die 77 kilowattuur accu met die 600 kilometer. En dat is toch net even wat lekkerder.
1: Ja, dan hoef je ook door de week minder aan te laden.
0: Dan hoef je precies wat ik zeg. Dan hoef je een paar keer te laden in de week en dan is het helemaal prima.
1: De plug-in hybride Tiguan, wat eigenlijk een compleet andere auto is, in ieder geval qua platform, maar ze zijn qua uiterlijke wel dicht op de elkaar. Die blijft gewoon
0: dus,
1: leverbaar.
0: En dat is ook een belangrijk deel, hè, want 30 tot 40% van de verkopen van de Tiguan, dus van de gewone benzine Tiguan, is ook gewoon particulier.
2: Ja. Dus die denk je in Nederland ook nog wel te gaan verkopen?
0: Zeker. En ik denk ook, denk even aan die mensen die met een caravan erop uitgaan en die denken van, nou, met een elektrische auto en een caravan lijkt me niet het beste idee.
2: Nou ja,
0: en
2: als
0: met
2: 2200 kilo trekgewicht.
0: Ja, dan kom je ook
2: Ik heb er niet zoveel verstand van.
0: Maar toch als je.
1: Maar een stukje spaanplaat en een matrasje. Ja, een kilootje van 300, dan moet je het wel zijn.
0: Ik hoor ook steeds mensen die moeten, als ze gaan laden, de caravan afkoppelen om te gaan laden bij een laadstation. Niet of dat allemaal nu heel erg fijn is.
1: Zekerheid neem ik gewoon geen caravan mee, hoef ik hem ook nooit af te koppelen.
0: Dat kan ook. Alleen, daar is die gewone, of de Tiguan plug-in waar je 130 kilometer elektrisch mee kan rijden, is natuurlijk een ideale oplossing voor als je een caravan hebt, of maar, dat je gewoon niet elke keer wilt laden.
2: Oké, maar die plug-in hybrides voor de
0: particuliere
2: markt, maar zakelijk is die natuurlijk uitgespeeld na 1 januari.
0: Ik denk na 1 januari, dan wordt er geen zakelijke auto meer ingezet, niet zijnde vol elektrisch.
2: Nee, want pseudo-eindheffing.
0: En daar hebben we het vaak over gehad. Ik weet niet of jullie het gelezen hebben. Van de week kwam er een studie uit van Aval. Dat 60% van de bedrijven nog steeds niet weten wat de pseudo-eindheffing is.
1: Nee.
0: Ja, nou, dat baat mij wel zorgen, want Even een ander onderwerp. Dus,
1: voor de mensen die luisteren, denk ik, pseudo-eind, heb ik nooit gehoord.
0: Ik zou het even googlen.
1: Bijtelling op 12% op je fossiele auto.
0: Precies.
1: En de grap is, daar zag ik laatst weer een artikel over. Ook als jij wel allemaal elektrisch hebt, moet je alsnog natuurlijk administratie bijhouden om dat aan te tonen dat je voldoet aan die regeltjes en zo. Dus het is weer zo'n draak van een regel.
0: Ik wil ook iedereen oproepen, als je nog niet weet waar het over gaat, verdiep je erin. Ja. Want je kunt nu nog schakelen. En je kunt nu nog
2: Ik las wel
1: in dat voorraad. Hebben we nog
0: als je snel bent, hebben we nog een paar.
2: Ik las in dat rapport ook wel dat er genoeg bedrijven zijn die gewoon kijken. De actie die ze wel ondernomen, wat voor wagenpark heb ik eigenlijk?
0: Precies.
2: En wanneer lopen de contracten af? En dat op basis daarvan ook heel veel bedrijven zeggen, ja, voorlopig is het bij ons nog niet aan de orde. Of ik heb alleen maar elektrisch.
0: Maar
2: dus,
0: ik ken ook bedrijven die zeggen, we geven de mensen nog even een kans. Als in het eerste kwartaal van 27 je auto uitloopt, mag je eerder vervangen als je toch nog de keuze wilt maken voor een plug-in en nog niet voor elektrisch. Dus weet je, daar moet iedereen zijn keuze. Maar je moet wel weten dat je de keuze hebt.
1: Ja. Nou, je hebt nu nog heel even de keuze.
0: We hebben nog een kwartaal en dan moet je snel zijn. Ja. En dat is wel wat ik iedereen oproep. Van kijk er wel naar je wagenparkbeleid.
2: Ja, want jij hebt dus wel met Duitsland gebeld. Stuur even wat extra plug-in hybrides voor het laatste kwartaal.
0: Er zijn er nog een paar, dus
1: verwacht je ook een verkooppiek aan plug-in hybrides richting eind van het jaar?
0: Nou, we hebben het interessante is, ik denk dat de grote bedrijven al geschakeld hebben. Dus we zagen in het begin van dit jaar in de totaalmarkt een hoger plug-in aandeel. Je ziet dat de aandeel teruglopen. Dus ik ben benieuwd. Ik denk dat er nog wel iets gaat gebeuren. Maar ik denk namelijk nu dat de push aan het einde van het jaar op elektrisch groter wordt in verband met de 2%. Ja. Van de 18 naar de 20. Ja. En ja, het hangt eigenlijk een beetje vanaf hoeveel mensen worden nog wakker om die toch nog besluiten om een plug-in te nemen. Ja. En die vind ik best lastig inschatten.
1: Ja, want het is dus niet bekend genoeg, ondanks dat wij iedere week dat stomme woord aan roepen.
0: Wij doen er veel aan, we organiseren veel sessies, informeren onze klanten, we informeren onze dealers.
2: Het is ook wel allemaal
0: het is ook een hele lastige
2: termijn,
0: maar het is ook een hele lastige om te snappen wat gebeurt hier nou. En je wordt als bereider niet direct geraakt, zeg maar, in je portemonnee. Je hebt alleen geen keuzevrijheid meer.
1: Nee.
0: Want je moet. Het wordt gewoon elektrisch. Dus de werkgever moet hier in de lease.
2: Het is wel logisch dat die hele grote de corporates, dat die het begrijpen, die hebben daar mensen speciaal voor.
0: De grote corporates hebben al elektrisch.
2: Het gaat om de MKB-bedrijven.
0: Het gaat om die MKB, die misschien die
2: dat is
0: kleine wagenpark heeft.
2: Extra last, dus, niet alleen maar financieel, maar ook administratief.
0: Zeker weten, dus. Oké, okay. Erom een oproep.
2: Hey, de Tiguan, terug naar het hoofdonderwerp, staat komende week op de autobeurs van Parijs.
0: Zeker.
2: Als bijzonder in een Franse salon staat hij daar lekker Duits te shinen waarschijnlijk. En wanneer komt hij dan naar Nederland?
0: Hij gaat in februari, staat hij in de showroom en gaan we de eerste auto's ook al uitleveren. En vanaf volgende week al bestelbaar.
1: Zo, kijk.
0: Dus dat gaat heel snel.
2: We hebben uiteraard veel meer besproken, veel meer dan in een radio-uitzending past.
1: Ja, dat vind je terug in onze podcast. Zoek hem op in ons feed en vergeet je vooral niet te abonneren.
2: En zometeen, Wouter.
1: Het aantal meldingen van tellerfraude neemt flink toe en je hoort zo waarom dat is.
2: En we hebben een rijtest in de Mini John Cooper Works Electric. Tot zo.
3: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Nationale Autoshow.

0: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je lezen of kijken of net iets meer weten. Bij BNR volg je wat er speelt en wat erachter zit. Je leest, kijkt of luistert wanneer het jou uitkomt. Wat je ermee doet, dat bepaal je zelf. BNR, blijf scherp.
1: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
2: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten.
3: De energietransitie voltrekt zich in een uitdagende wereld. Netcongestie, geopolitiek en beleidskeuzes stellen de energietransitie op de proef. Hoe navigeert u langs de obstakels? Ontdek het op Energeia Energy Day 2026. Het evenement voor energieprofessionals. Met actuele thema's, scherpe inzichten en volop ruimte om kennis en kaartjes uit te wisselen. 9 november, Nieuw Babylon, Den Haag. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
2: Wil jij ook praten met je boekhouding? Ga Jorten.
4: Chris?
5: Ja?
4: Hoef jij niet te werken vandaag?
5: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
4: Dus, heb je nu...
5: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
4: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
6: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
7: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
8: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
7: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
9: BNR Verkeer.
10: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door een ongeluk op de A10 bij Amsterdam Oud-Zuid zijn op de A10 zelf 2 rijstroken dicht richting Utrecht. De vertraging daar is 5 minuten. Op de A4 vanuit Den Haag vanaf Bad Hoeverdorp is de vertraging daardoor een kwartier.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
11: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In het westen van Turkije is een ernstig busongeluk geweest. Er zijn zeker 11 doden en tientallen gewonden. Het ongeluk gebeurde bij een oprit naar de snelweg. De bus knalde tegen een vrachtwagen aan en kantelde. Op een foto is te zien dat de bus over de vangrail hangt met een verbrijzelde voorruit. Zo'n 150 asielzoekers die vannacht niet terecht konden in Ter Apel hebben in noodopvang in de Drentse Zuidwolde en het Groningse Warfum geslapen. Niemand lag buiten voor het aanmeldcentrum. Afgelopen week was dat wel zo, toen sliepen 20 mensen in het gras in de regen. Daarna konden alle asielzoekers ergens terecht. Mensen in de Gelderse gemeente Oldebroek, van wie dit weekend regenboogvlaggen zijn gepikt, willen dat de daders er niet mee wegkomen. De politie zegt dat er aangifte wordt gedaan. De vlaggen werden vanwege coming-out day gehesen bij mensen thuis en bij een kerk. Maar gisteravond waren ze ineens weg. Er hangen intussen weer nieuwe. De politie doet nog altijd onderzoek naar de brandstichting gisternacht in een technische ruimte bij een spoorbrug in Rotterdam. Daardoor rijden tot zeker vanavond laat geen treinen van en naar Delft. Het kan kattenkwaad zijn, maar ook sabotage. Alle kabels in de technische ruimte zijn verbrand en moeten worden vernieuwd. En buitenlandse minister Berendsen heeft kritiek op de deal die de Amerikaanse president Trump heeft gesloten met Rusland. De Verenigde Staten kopen diesel van de Russen, zodat de brandstofprijzen wat gaan zakken. Berendsen is tegen zulke deals. Ze leveren Rusland veel geld op dat het kan gebruiken voor de oorlog tegen Oekraïne. Het weer van Weer Online. Een afwisseling van wolken en zon. Vanuit het noorden kan er ook nog een bui vallen. Het wordt 14 graden. Morgen aardig wat zon en een graad of 16. En tot zover het AP-nieuws.
12: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow.
13: Meindert Schut en Wouter Carson.
14: De krachtigste Mini Cooper van dit moment is de John Cooper Works Electric. En daar stuurden we Wouter mee de weg op. Straks meer in de rijimpressie, maar eerst...
15: Ja, het aantal meldingen over teruggedraaide telestanden is dit jaar al met bijna een kwart gestegen.
14: Nee.
15: Oh nee, de hele wereld gaat naar de kloeten. Bij het meldpunt van de vereniging Aanpak Telefraude komen honderden nieuwe gevallen binnen. Dat valt me eigenlijk nog mee met honderden gevallen. Maar goed, daar gaan we het zo over hebben. Nieuwe gevallen.
14: Ja, voorzitter is Martin Huisman. Welkom. Leuk dat je er bent.
16: Dankjewel.
14: Kijken jullie ervan op eigenlijk? Is het meer dan verwacht?
16: Nou, wij hadden wel een stijging verwacht. Zeker omdat er tegenwoordig ook buitenlandse standen op het RW-voertuigrapport staan en gedeeld worden met Nederland, uit Duitsland en uit België. Dus het wordt ook wat beter inzichtelijk als een auto teruggedraaid is. Dus we hadden wel iets extra klachten verwacht. Niet 25%.
15: Nee? Want er worden zoveel auto's geïmporteerd. Worden meer auto's geïmporteerd dan dat we nieuwe auto's verkopen. Dus...
16: Ja, volgens mij een aantal maanden achter elkaar is dat voor het eerst wel gebeurd.
15: Ja, dus er zijn honderdduizenden auto's, fabrieksnieuwe auto's met garantie en blablabla. En teruggedraaide teller komen uit Duitsland en België.
16: Ja, wij zijn een heel atypisch land. Wij importeren bizar veel gebruikte auto's.
14: Ja. Maar is dat dan de volledige verklaring? Hè? De Duitse tellerstanden sinds februari worden die in het kentekenregister opgenomen. Is dat dan de volledige verklaring voor deze stijging?
16: Nou, wat bekend is, is dat een auto die geïmporteerd is, die is gevoelig voor tellerfraude. Omdat de historie gewoon moeilijker na te trekken is. En omdat Duitsland ook geen RDW-achtig register heeft. Dus dat er sowieso heel veel auto's uit het buitenland zijn die makkelijker teruggedraaid worden, is altijd zo. En je kan het nu ook beter zien, omdat de laatste TÜV-standen, de APK-keuringsstanden van Duitsland, die worden meegegeven aan de RDW bij import. En die staan dan ook op dat RDW-voertuigrapport.
15: Ja. Maar je zegt, Duitse, er is geen RDW-achtige instantie die het bijhoudt, maar er zijn wel kilometerstanden in Duitsland. Dus is het er nou wel of niet? Of ja, is het een beetje halfzwanger deze keer weer?
16: Ja, nou, ze verstrekken het in ieder geval niet aan de consumenten. Dus nee. Datenschutz, zoals ze dat noemen.
15: Ja.
16: Ze zijn Europees gezien sinds een aantal jaren wel verplicht om de APK-standen op te nemen, dus dat doen ze wel. En via een internationaal verdrag is nu voor het eerst dat die ook uitgeleverd worden aan Nederland. Maar in Duitsland zelf kan je die standen niet opvragen.
15: Nee, dus je kunt beter een Duitse auto in Nederland kopen dan in Duitsland. Want dan hier zie je de kilometerstanden dan opeens tevoorschijn komen.
16: Exact, daar moet je afgaan op een digitaal service register of op facturen of op boekjes of op andere tekenen.
15: Oh, ja, maar
14: hoeveel geïmporteerde auto's heb jij eigenlijk?
15: Eén.
14: De 911.
15: De 911 is geïmporteerd. Ja.
14: Ik heb die van mij in Nederland gekocht.
15: Ja, maar... die heeft ook een onlogisch oordeel. Want die kwam uiteindelijk ook een keer in Duitsland. Ja.
14: Ik heb alleen maar geïmporteerde auto's.
15: Ja. Nee, ik heb één origineel Nederlandse auto.
14: Komt uit Zweden. Ja. Zweden. Hebben we daar ook al een verdrag mee met Zweden?
16: Ja, Zweden is een heel mooi land. Ik had toevallig
14: prachtig land aan
16: de lijn.
14: Oh.
16: Ja, maar die zijn heel open met data.
14: Okay.
16: Daar kan je gewoon online kan je alle kilometerdata inzien.
15: Ja.
16: Dus auto importeren uit Zweden. En dan, als die terugrijdt, zie je dat eigenlijk gelijk.
15: Ja. Heb je het al een keer gecontroleerd, Meijnert? Nee. Is dat leuk om te controleren? Live nu een uitzending. Ja,
14: zullen we dat gewoon eens doen?
15: Ja, nou ja, het is wel leuk om te kijken. Want Martin, jij zegt, ja, heel makkelijk te controleren. Maar de vraag is of mensen dat ook daadwerkelijk doen. Want ook Meijnert, onze autogoeroe, die ik echt heel hoog op zitten, die wist dat niet eens, dat je dat in Zweden gewoon kan opvragen.
16: Ja, en het probleem van het controleren in Nederland is wel dat je in bezit moet zijn van de auto zelf. Dus als je een auto gaat kopen, dan moet je dus de verkoop om een RDW-voertuigrapport te vragen. En dat is natuurlijk ook wel ingewikkeld.
15: Ja, ja. Want je moet op basis van chassisnummer of kenteken, wat heb je nodig om het op te vragen?
16: In Nederland moet je met je DigiD inloggen bij de NW. En dan moet je het kenteken invoeren.
15: Ja. Ah ja, maar stuur gewoon even je DigiD inloggegevens. Dan kan ik even controleren of je auto of je kilometerstand wel klopt. Dat is ook niet een vraag die je stelt. Hè? Als je op een autoscout of marktplaats een auto aan het kopen bent. Jullie hebben meer meldingen dit jaar bij het meldpunt. 24% meer. Wat voor soort meldingen zijn dat überhaupt? En van wie komen die dan?
16: Nou, dit zijn vooral gewoon particuliere autokopers. Die een gebruikte auto kopen. En vaak is die tussen de 3 en de 10 jaar oud.
15: Ja.
16: En op het moment dat die geïmporteerd is en je koopt die bij een andere particulier of bij een autobedrijf die niet aangesloten is bij de BOVAG. Ja, dan moet je opletten, want dan heb je het risico dat je een probleem hebt. Dus dat moet je goed controleren.
15: Ja.
16: Je kan ook moeilijker terug. En ik zeg het expres, hè, want de
14: bedoel je kunt moeilijker terug?
16: Nou, als je een auto koopt bij een particulier, is al wel een rechtszaak geweest waarbij de rechter heeft gezegd de koop moet teruggedraaid worden. Want eigenlijk wil je, als een auto die een ton meer heeft gelopen, als je die koopt, wil je die teruggeven. Mm-hmm. Die heeft een ander onderhoudspatroon, die is eigenlijk veel minder waard.
14: Ja, logisch.
16: Dan zit je bij een bovenbedrijf, je bemiddelingsbureau, breng je die auto terug, weinig problemen. Dat gebeurt trouwens zelden dat wij klachten krijgen van bovengeleden, vooral van niet-bovengeleden en heel veel van particulieren. Dus die stijging van 24%, dat is echt groot deels particulier.
15: Yeah.
16: En dat is gewoon ingewikkeld. En wij hebben ook al de eerste rechtsbijstandverzekeraars. Die zeggen, joh, als je niet bij een bovenaangesloten bedrijf hebt gekocht, dan helpen we ook niet meer in de rechtsbijstand. En heel vaak zijn het ook, er zijn een aantal reguliere gebieden in Nederland waar het vaak fout gaat. Apeldoorn, Rotterdam, Spaanse polder. En als je daar een hele mooie website ziet met een hele mooie auto, dan adviseren we echt gewoon even heel goed op te letten.
15: Ja. Je hebt een mooi voorbeeldje meegenomen. Ja. Wel geanonimiseerd, dus we weten niet welk kenteken deze Suzuki Swift-sport heeft. En daar zie je inderdaad Bondsrepubliek Duitsland, mooie kilometerstanden. En dan de laatste is 179.000 en een beetje in 2025 in Duitsland. En dan in Nederland gaat hij weer verder met 86.000. Dus daar zijn wat kilometers verdwenen. Er
14: zijn bijna 100.000 vanaf.
15: Ja.
14: 90.000, laten we het daarop houden.
16: Ja, dat klopt. En wij berekenen ieder jaar ook gemiddeld wat zeg maar de schade is. Hè. Dus je hebt natuurlijk heel veel pieken en dalen, maar er worden ook vaak nog zelfs hele kleine auto's teruggedraaid. Toyota Aygo's en dat soort dingen die uit de verhuur komen. Dus ook daar moet je op letten.
15: Ja.
16: Maar het gemiddelde schadebedrag van een auto is zo minimaal 2500 euro. Wat die auto eigenlijk minder waard is als die teruggedraaid is.
15: Ja.
16: En hij is ook veel moeilijker te verkopen. Je bent als je het weet, en je moet het ook weten, als verkoper ook weer verplicht om het te vertellen. Anders is het oplichting.
15: Ja.
16: En er staat ook al gewoon terugdraaien zelf, staat ook gewoon ook een jaar gevangenisstraf op.
15: Jo, een jaar gevangenisstraf.
16: Ja.
15: Maar is dat ik zou zeggen fysiek terugdraaien, maar dat is natuurlijk niet meer fysiek. Hè? Dus digitaal zeggen, ik haal het eentje ervoor weg. Dat is een jaar, dat is dus strafbaar met een jaar. Maar je hebt ook van die hele mooie apparaten. En dan gaat je kilometerstand loopt niet op als je rijdt. Of hij gaat trager. Dus dan komt er maar een kwart bij. Mm-hmm. Dus iedere kilometer die je rijdt, maar 250 meter erbij op je kilometersteller. Is dat ook strafbaar? Of is dat het grijze gebied wat wel mag?
16: Nou, die zijn zelfs nog strafbaarder.
15: Dus nog strafbaarder.
14: Hoeveel jaar krijg je daarvoor?
15: Nog meer zwanger hebben we nu nog.
16: Ja. Even letterlijk, het doen veranderen van een tellerstand. Dat is wegenverkeerswet 70M. Dat is gewoon sowieso. Dat mag niet. Je mag niet met je vingers aan een tellerstand zitten. Nee. Ook niet als die een nieuwe motor heeft en dat soort dingen. Heb je een auto in bezit die teruggedraaid is, dan is dat niet strafbaar. Hè, want er kan een carrière gebeurd zijn.
14: Ja.
16: Het in bezit hebben van een auto met een tellerblokker, want daar heb je het dan over. Dat is gewoon verboden. Dus je bent gewoon strafbaar als je in een auto rijdt waar zo'n blokker in zit.
14: Okay.
16: Ja. Okay. Gewoon niet.
15: Ja.
16: Maar net zoals vroeger een radendetector.
15: Ja, maar het is ook nu, zoals nu een fatbike met een gashendel of een fatbike die harder dan 25 km per uur. Nou ja. Dat is ook verboden, mag ook niet.
14: Het gaat natuurlijk om handhaving. Wat gebeurt er? Exact. Hoe groot is de kans dat je gepakt wordt?
15: Bedankt dat ik deze inleiding mocht geven. Nee, dit is de precieze vraag.
14: Ik kop hem wel in, hoor.
15: Ja, ik kop hem. Gebeurt daar? Is er een beetje justitie en politie aandacht voor? Of is dit...
16: De tellerblokkers heeft wel het een en ander in gang gezet. Die tellerblokkers zijn natuurlijk vervelend. Hè? Die tellen 10% of 20% minder, maar je snelheidsmeter doet het nog. Ja.
15: Het is mooi, hè? Je ziet er allerlei verschillende standen hebben die vaak. Dus je kan hem of helemaal dat die nul, maar dan doen vaak ook je assistentiesysteem het niet. Dus ik zag dit voor een BMW.
14: Ja,
15: ik heb hem niet besteld. Maar en als je hem op de helft laat lopen bijvoorbeeld, dan doen al je dingen doen het gewoon nog. Dus dan gaat die auto ook niet in storing. Maar ja, goed, dan heb je gewoon de helft minder kilometers. Maar daar zit er nog wel wat variaties blijkbaar in. Het is een complexe digitale omgeving natuurlijk, een auto. Dus er zijn wat varianten.
16: Ja, correct. Wij hebben er 8 jaar geleden al voor het eerst eentje gekocht. Wij laten ze van Marktplaats afhalen als ze aangeboden worden. Want je mag ze eigenlijk gewoon niet verkopen.
14: Maar gebeurt dat veel? Staan ze veel op Marktplaats?
16: Wij haalden elke maand wel een advertentie af, ja. En in eerste instantie hebben we het wat stiller gehouden. We hebben toen ook die wetgeving gemaakt dat het überhaupt verboden is om zo'n tellerblokker te hebben. Die is er gelukkig doorheen gekomen. Maar uiteindelijk is dat apparaat ook ingewikkeld te stoppen. En we zagen ook dat juist politie nu interesse heeft in tellerfraude. En met name die tellerblokker. Omdat het toch ook wel heel vaak gebruikt wordt bij of hele dure auto's of in het criminele circuit. Nou, dat is natuurlijk gewoon heel kwalijk.
14: Maar even, jullie halen die advertentie eraf. Hoe werkt zoiets? Dan nemen jullie contact op met Marktplaats dan?
16: Ja, wij scannen Marktplaats op advertenties. Daar zien wij.
14: Maar doen ze dat zelf niet dan?
16: Nee, je moet dat bij Marktplaats aangeven.
14: Maar het is toch een beetje raar eigenlijk dat op Marktplaats gewoon illegale dingen worden aangeboden. En het zal ongetwijfeld op andere sites ook gebeuren.
16: Gebeurt
14: het is niet de bedoeling om Marktplaats nou hier neer te sabelen. Maar het is wel een beetje gek. Nee, wat zeggen zij daarover dan?
16: Ik zou het liefst hebben dat ze inderdaad vanzelf eraf haalden. De praktijk is, en ik kan me dat ergens ook wel voorstellen... dat zij niet iedere advertentie controleren op...
14: Met AI kun je dat toch heel makkelijk doen tegenwoordig?
16: Ik ga ze het vragen.
14: Ja, dat lijkt me een goed plan. Ja.
15: Ook als je bijvoorbeeld op kilometercorrectie zoekt... dan vind je ook nog wel altijd weer wat dingen. En dan is natuurlijk... Ja, stel dat je teller van je auto kapot is gegaan... en je krijgt een nieuwere teller met een lagere kilometerstand... dan wil je hem natuurlijk aanpassen naar de correcte stand. Ja, dat is ook een van de toepassingen van dat soort software of diensten.
16: En we hebben ook wel eens een mailing gehad. En dan staat erin, ik kom voorrijden helemaal legaal... in een busje zonder letters in de avond. En dat soort dingen. Dus,
15: het
16: is gewoon keihard strafbaar. Ja. En de clubs zoals jij nu opnoemt, die kennen we. Dat hebben we trouwens ook recent aangifte.
14: Maar je kunt natuurlijk afvragen, waarom doen partijen dit? Mensen, partijen? Dat gaat natuurlijk om geld. Scheelt dat zo ontzettend veel?
16: We hadden net al even over de tarieven. Dus gemiddeld 2500 levert het op. Nou, het terugdraaien kost tussen de 300 en de 500 euro. Je moet wel weten dat je dan echt iets heel strafbaars aan doen bent. En, dus dat lijkt me absoluut onverstandig. Maar zolang het geld oplevert, zullen er altijd mensen zijn die dat interessant vinden.
15: Ja.
16: En vooral mensen met grensverkeer. Dus een auto die geïmporteerd wordt, die wordt twee of drie keer verhandeld. En dan loopt een auto het risico om teruggedraaid te worden.
15: Ja. Nou, maar ik ken ook de voorbeelden van mensen die gewoon voor iedere grote beurt hun kilometerteller terugdraaien. En in dit geval was volgens mij een Opel. En dan bij de Opel dealer, weer 10.000 kilometer gereden dit jaar. Meneer, het valt wel mee. Ja, dat was het natuurlijk niet. Hey, doe toch maar olie. Ja. Weet je, dus, eigenlijk is daar bijna niks tegen te doen. Behalve zorgen dat die apparaten niet op de handel in de handel komen. Maar ja, ze zijn er toch.
16: Klopt, en er komt wetgeving aan. En die wetgeving is al van toepassing in België. Die komt ook Europees. En dat is dat alle auto's die connected zijn, dat zijn ze straks natuurlijk ook allemaal.
15: Ja.
16: Dat daar de fabrikant van één keer per maand de stand moet doorgeven aan een overheidsinstantie zoals nu de RDW bij ons. En dan sluit het net zich. En dan kan je maar één maand met de standen frauderen.
15: Ja, kan je iedere maand met de standen frauderen. Of die kilometerblokker die zorgt dat hij die stand niet oploopt. Het wordt natuurlijk steeds moeilijker. Hoe digitaler, hoe moeilijker.
14: Ja,
15: en tegelijkertijd ook weer makkelijker.
14: Ja, precies. Een goede hacker die kan hier misschien nog wel iets van maken.
16: Wij zijn enorm blij met die stand uit Duitsland. Dat is echt een enorm grote stap. Dat doet echt heel veel. En het feit dat de politie nu ook aandacht heeft voor het probleem met die blokkers, dat is ook gewoon heel goed. Dus wij maken iedere maand maken wij een top 10 van bedrijven waar het meeste klachten over hebben. En je kan natuurlijk niet gewoon qua capaciteit alles aanpakken wat je tegenkomt. Maar die top 10 die pakken we structureel aan.
14: En hoe doen jullie dat dan?
16: Diverse mogelijkheden. Het is van aangifte doen. Het is van het betreffende bedrijf een brief sturen om te waarschuwen dat we iemand in de gaten hebben. Het is het opzeggen van een lidmaatschap. Het kan van alles zijn wat nodig is om zo'n bedrijf te stoppen.
15: Ja. Maar geen naming en shaming, gewoon een lijstje bij jullie op de website waar die top 10 in staat? Of?
16: Ik hoor dat jouw suggestie was om een zwarte lijst te maken. Die hebben we gelijk al in de ideeënbus gepopt.
15: Ja. Nou ja, weet je, kijk, als consument, je hebt een kennisachterstand. En ik bedoel niet om mijner af te vallen, maar zelfs ik wist het ook niet, hè, dat je in Zweden gewoon die gegevens op kan vragen, weet ik veel. Blijkbaar, mensen weten het niet. Ja, het is ook logisch. Je gaat gewoon lekker je nieuwe auto kopen. En het is dan misschien het is niet de beste buurt waar je die auto koopt. Maar ja, het is wel een goede deal. Nou ja, eigenlijk weet je dan natuurlijk al genoeg. Maar ja, je wil eigenlijk gewoon nog meer informeren tot het zeg maar, probleem eigenlijk de wereld uit is.
16: Nou, meestal komen mensen bij ons op de site die al een probleem geconstateerd hebben. Dus wij proberen mensen ook altijd van tevoren te waarschuwen via allerlei kanalen. Van als het te mooi is om waar te zijn, dan is het vaak ook te mooi om waar te zijn. Een kilometerstand.
15: Ja.
16: En gemiddeld als een auto gewoon 20 jaar oud is, dan heeft hij gewoon gemiddeld 200.000 kilometer gereden. Ja. Als dat anders is, dan moet je wel even gaan zoeken.
14: We hebben uiteraard veel meer besproken. Veel meer dan in een radio-uitzending past.
15: Ja, dat vind je terug in onze podcast. Zoek hem op in ons feed. En vergeet je vooral niet te abonneren.
17: De rijimpressie.
14: Wouter test de Mini Cooper Works Electric.
18: Zo, we dachten, we gaan eens een keer wat leuks rijden. Ja, weet je, er zijn natuurlijk een heleboel elektrische auto's. En een heleboel zijn heel, weet je, braaf, degelijk, value for money, veel ruimte. En eigenlijk is dat ook weer niet anders als je dat vroeger met benzineauto's ook had. Hey, je kunt ook iets leuks kiezen. Hè? Hot hatch, cabrio's. Nou, dat is wat lastiger overigens met elektrische auto's. En deze Mini Cooper Electric JCW. Ja, dat is een voorbeeld van een, laten we zeggen, hot hatch. Maar dan elektrisch. Dit is overigens de tweede generatie elektrische Mini. Van de vorige generatie was er ook al een eigenlijk omgebouwde auto met verbrandingsmotor. Heel klein accupakketje erin. Eigenlijk dusdanig klein dat ik dacht, nou, voor wie is dat wat? Alleen, ja, dat is ook de kracht van Mini. Dat mensen dachten, ja, ik vind het wel een leuke auto. En hij rijdt leuk en de dealer is aardig. Nou ja, noem maar op. En die verkocht eigenlijk toch nog best wel meer aantallen dan ik had verwacht. Nou, laten we hopen voor Mini dat hetzelfde sausje en dezelfde vibe ook weer rondom deze elektrische Mini Cooper JCW zit. We hebben al een keer in een reguliere versie gereden, maar dit is dus, nou ja, de dikke. De dikste die er nu verkrijgbaar is. Betekent ook de wat grotere accu. En groot is dan wel relatief. Hè? 54,2 kilowattuur groot. Dat is bruto netto nog wat minder. Dat betekent ja, actieradius van 371 kilometer. Ondertussen horen jullie misschien een beetje gerommel. Dat is wielspin. Eerst het accupakket even behandelen. 371 kilometer range. In theorie dus. In de praktijk natuurlijk minder. Het kruipt richting 300 kilometer. Maar dan moet het niet winter, wind tegen, heel koud, winterbanden. Dan gaat het natuurlijk allemaal toch tegen wat. En dat maakt het natuurlijk niet een auto waarmee je makkelijk lange afstanden aflegt. En het maakt het ook niet een auto waarmee je dan zegt, ah ja, kijk wel even wanneer ik er weer een keer oplaad. Nee, die auto's zijn er ook. Ook binnen het concern BMW, iX3, 800 km range, i3, 900 km range. Allemaal theoretisch, hè. Dan hoef je dus maar twee keer zo weinig te laden als met deze auto. Meer dan twee keer zelfs. Dus, nou, dat houdt niet over. Snel laden, houdt eigenlijk ook niet over. 95 kilowatt DC snelladen, 10 tot 80%, dat is een beetje het referentiepunt om te pakken. Doet hij dan 35 minuten over, dat is gewoon best wel lang. Ja, qua elektrische aandrijflijn, 258 pk, 330 Nm aan koppel. En eigenlijk hier gaan we een beetje omhoog, laat ik eens even afremmen. En we zouden een sprint naar de 100 kunnen doen. Dat moet je 5,9 seconden halen. Ga ik zeker weten niet halen op dit natte wegdek. Want misschien horen jullie het. Ik voel het in ieder geval in mijn stuur. En hij slaat ook echt alle kanten op. Continu ESP-ingrepen, tractiecontrole die een wiel afremt omdat er wielspin ontstaat. Dan krijgt het volgende andere wiel weer wielspin. Hij heeft echt serieuze tractieproblemen die verholpen worden elektronica. Dat is dan ook wel weer zo. Ja, dat is toch aan boord. Maar die 5,9 seconden naar de 100. En we komen hier in de buurt met dit weer. En je merkt ook gewoon, dat je even afremt. We remmen gewoon weer even netjes af naar 50. En je gaat dan vol op het gas. Bijvoorbeeld omdat je hem wil inhalen. Dat je dan ook meteen weer wielspin hebt. Een hobbelen van die auto. Nou ja, boven de 70, 75 kilometer per uur. Dan is het op een gegeven moment wel klaar. Dan heeft hij gewoon tractie. Het is wel, weet je, wel des minis. Een beetje torques, de steer. Redelijk hard onderstel. Het is natuurlijk sportief, hè, om het zo maar te zeggen. Het voegt wel wat beleving toe, maar ik denk dat het vandaag echt wel eigenlijk een beetje te glad is om echt te genieten van die auto. Ik merk ook in bochten dat ik denk, ja, ik weet het niet.
14: Ja, Wouter, ja. De Mini John Cooper Works Electric. Is dit de elektrische Mini die je wel wil, zal ik het zo zeggen?
15: Ja, kijk, het is een heel sympathiek merk. Deze is heel duur. Het is een prijzig apparaat. En dat zie je natuurlijk altijd met die John Cooper Works versies. Het is eigenlijk te veel geld voor wat je echt ervoor krijgt. En je kan alle uiterlijke goodies kan je natuurlijk al krijgen. Het is wel een sympathieke auto. Je ziet wel dat Mini zit een beetje in de gevarenzone. Ik vind het qua technologie, qua accu, et cetera. Het voelt niet heel erg state of art. Qua range ook niet.
14: Nee.
15: Dus denk ik, zij zitten een beetje in een lastig pakket. Daar moeten weer gewoon grote stappen worden gemaakt.
14: Het is ook wel een beetje stil bij Mini.
15: Ja, het is heel erg. Ja. Ja, ook in de showrooms bij Mini.
14: Oorverdovend.
15: Oorverdovend stil. Nou, nee, er zijn nog steeds liefhebbers. Alleen, het is gewoon wel lastiger voor ze geworden.
14: Ik word toch nog meestal wel blij als ik een Mini op de weg zie. De meeste Minis. Niet alle Minis, maar de Minis waar ik wat minder blij van word zijn ook niet heel erg Mini.
15: Nee, maar dit is het lastige. Eigenlijk zeg maar, de drie deurs Mini, de Mini.
14: Ja.
15: En de Mini Clubman, zoals zoals je vroeger met de deurtje.
14: Vond ik ook wel
15: en de Mini Cameo. Ja. Ja, dat is allemaal leuk.
14: Ja,
15: en dan gingen ze grotere apparaten maken. Ja, maar goed, je hebt het wel nodig. Want anders is je merk te klein. Dus die zitten enorm in een spagaat. Je wil de Aceman en de Countryman. Zijn op zich geen slechte auto's. Alleen ik zie zo krijg. Ik denk, koop dan gewoon een BMW crossover als je zo graag iets wil. De markt is er deels wel. Er zijn wel mensen die, zeker die vorige Countryman, heb ik gevoel bij dat was al net even een wat vriendelijker maatje. Dat daar toch wel een hoop mensen, ik wou zeggen dames, maar bullshit. Maar gewoon, weet je, die uit de Mini komen, dan een stap willen maken, ietsje groter, dat wel past.
14: Ja.
15: Maar goed, niet makkelijk voor ze op dit moment.
14: Nee, de John Cooper Works Electric, wat mag dat kosten?
15: Ik heb er geen idee uit mijn hoofd. Is dat heel belangrijk?
14: Nou ja,
15: als je moet vragen wat het kost, dan
14: kun je niet betalen.
15: Nee, precies.
14: Nee, zo is dat. Nou, dan moet je vragen ik het lekker niet. Dit was de Nationale Autoshow aflevering. Luister je terug als podcast. En als je echt wil weten hoeveel die Mini kost, nou, check gewoon het internet. Vraag het aan ChatGPT.
15: Ja, precies.
14: Je hebt vast wel het antwoord.
15: Ja, precies. Abonneer je op ons feed. Volg ons op de socials.
14: Ik ben Meinert Schut.
15: En ik ben Wouter Karsen.
14: Tot volgende week.
15: Doei.
19: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
20: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Make Europe Great Again.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
2: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Weet jij wel zeker of je salesvoorbereiding klopt voor je het gesprek ingaat? AI geeft snel antwoord, maar snelheid geeft geen zekerheid. Want klopt die bedrijfsinformatie wel? Welke bron zit erachter? En kun je erop vertrouwen? Met Company Info bereid je elk salesgesprek voor met actuele geverifieerde data. Kies voor zekerheid bij elk salesgesprek. Ontdek Company Info.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
3: Kies voor zekerheid bij elk salesgesprek. Ontdek Company Info.
5: Mijn naam is Jonne van Loenen en ik heb een nieuw boek. De Babyboomer Biljoenen. Over hoe de grootste erfenis ooit ons allemaal armer zal maken. Benieuwd? Vanaf nu overal te koop.
6: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
7: Wat gebeurt er met de wereld als je de regels afschaft en vervangt door de wetten van het theater?
8: Reken erop dat die wereld rauwer wordt, harder, een chaos.
9: Waanzin ligt op de loer. Dit kan leiden tot verschrikkelijke ongelukken.
7: En er zijn fantastische prijzen te winnen. In november en december in een theater bij jou in de buurt. De Boekestein en de Wijk geopolitieke theaterspelshow.
8: Kijk voor data en kaarten op bnr.nl/theater.
9: En sla je slag.
6: Nextview Consulting, de Salesforce partner voor corporates en private equity.
10: BNR Verkeer.
11: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 30 kilometer file. Er is een ongeluk gebeurd op de A10 bij de Koentunnel. Richting Zaanstad is de vertraging nu ongeveer een kwartier. Vanaf de aansluiting met de A5 staat het al vast. En op de A5 zelf ook, van Hoofddorp naar Amsterdam, tussen Amsterdam-Westpoort en de aansluiting met de A10 ook een kwartier extra reistijd. Op de A28 van Utrecht naar Amersfoort ligt bij Leusden water op het wegdek. Vanaf Soesterberg is de vertraging een kwartier. En veel vertraging ook weer aan de Duitse grens op de A76 van Geleen naar Aken. Vanaf knooppunt Kunderberg is het oponthoud een half uur.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
12: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. De politie onderzoekt incidenten tijdens de Pride Walk in Almere van eergisteren. Volgens de organisatie werden deelnemers van de demonstratie bespuugd en uitgescholden. Ook reed een auto bijna op de voorzitter in, meldt Omroep Flevoland. De lokale burgemeester noemt het onacceptabel en zegt dat iedereen in de stad zichzelf moet kunnen zijn. In Amsterdam was een stille tocht om aandacht te vragen voor dodelijke geweld tegen kinderen in Gaza. Die begon op het Amstelveld en ging naar de Dam. Daar hebben de ongeveer 250 mensen zich aangesloten bij een nationaal pro-Palestijns protest. Ze dragen een doek met de namen van ruim 20.000 kinderen die zijn omgekomen. In Baarn zijn vannacht zeker 14 autobanden lek gestoken. Dat meldt de regiozender. De ANWB heeft banden vervangen en sommige leaseauto's zijn afgevoerd. Vanuit de buurt is de oproep gedaan om videobeelden te delen met de politie. Bijna 10 jaar terug werden in Baarn ook banden lek geprikt. Toen ging de politie extra controleren. Een zwaar busongeluk in het westen van Turkije. Zeker 11 mensen zijn daarbij om het leven gekomen. Ook zijn er tientallen gewonden. Een paar zijn er slecht aan toe. Het ongeluk gebeurde bij een oprit naar de snelweg. De bus knalde tegen een vrachtwagen aan en kantelde. En FC Utrecht heeft, mede door twee prachtige doelpunten van Johan Katlin, thuis met 3-1 gewonnen van Willem II. De club uit Tilburg staat na de nederlaag onderaan de eredivisie en heeft nog geen wedstrijd gewonnen. Verder zijn Telstar ADO Den Haag en PEC Zwolle Cambuur nog bezig. En dan nu het weer van Weer Online. Het is wisselvallig met zowel wolken als zon. In het noorden vallen nog flink wat buien, in het zuiden droog met zon. Het wordt gemiddeld 13 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Make Europe great again. Geert-Jan Haan.
13: Welkom bij de wekelijkse XL-versie van Make Europe Great Again, de podcast van Nederland waarin we dag in dag uit praten over de worstelingen van Europa en kijken naar ons streven naar Europese autonomie, onafhankelijkheid en soevereiniteit. Deze week gaan we het hebben over de zieke man van Europa en op dat moment is dat toch echt Frankrijk. Het land is al jaren in verval, economisch, politiek. En de scholieren hebben daar nu ook genoeg van. Zij zijn in actie gekomen. En een ziek Frankrijk heeft ook impact op de rest van de gezondheid van Europa. Bij mij zijn Michal van der Toorn en Stefan de Vries.
14: Bonjour.
15: Bonjour.
13: Welkom. En aan het eind van deze uitzending bespreken we nog een cultureel pareltje. Maar eerst...
0: The Gradometer.
13: In Make Europe Great Again volgen we dus de worstelingen van Europa op de voet. Lukt het Europa nou echt om een beetje greater te worden? Wat gaat snel, wat gaat tergend langzaam? Michal, wat is jou opgevallen deze week?
15: Wil ik toch even in het binnenland blijven, namelijk dit.
16: Het gaat niet langer over Oekraïne of Litouwen, maar over ons land. Niet langer alleen over afschrikken en voorkomen, maar over afschrikking plus kunnen vechten. En Rusland is niet langer de agressor. Dat eufemisme zult u uit mijn mond niet vaak meer horen. We mogen niet naïef zijn. Iets dat mevrouw Bikker ook zo sterk benadrukte in haar inbreng. Rusland is onze vijand. En nee, dat betekent niet dat wij in oorlog zijn. Maar zorgeloze vrede is ook heel ver weg. In de verschillende tinten van de grijze zone tussen vrede en oorlog kleurt het palet in West-Europa steeds meer richting antraciet.
15: Ja, we horen hier defensieminister Jesselgus in de Tweede Kamer die Rusland als de vijand bestempelt. Lange tijd werd er natuurlijk wel diplomatieker gesproken over Rusland als agressor bijvoorbeeld. En vandaag is er discussie in de ministerraad, want niet iedereen is het hierover eens. De buitenlandminister Tom Berendsen heeft het helemaal niet over de vijand. Die zegt, we moeten gewoon veiligheidsdreiging zeggen, de grootste veiligheidsdreiging. Dan ben ik toch ook wel eventjes benieuwd naar wat jullie hiervan vinden. Jessica zegt, we zijn niet in oorlog en voor beleid betekent het niets. Alleen, je kunt je afvragen of dit nou slim is om dit zo te benoemen.
14: Ja, maakt het iets uit hoe je Rusland benoemt? Vraag ik me dan ook af.
15: Ja, dat is ook de volgende vraag.
13: Willen jullie nog iets zeggen over of dit Europa great of minder great maakt?
15: Je kan eigenlijk twee kanten op denken. Of je denkt, het is niet per se nodig om Rusland echt als vijand te bestempelen. Want we weten allemaal wat Rusland doet. We stellen sancties in als Europa. Steunen Oekraïne. Dat is misschien genoeg zonder dat je dat nou echt zo hoeft te benoemen. Als er inderdaad niet een acute dreiging is geweest. Zoals bij Tusk was. Aan de andere kant. En dat horen we bijvoorbeeld vanuit de Baltische Staten. Is het ook belangrijk om het beestje bij de naam te noemen. Dus ik denk... dat het meer zin heeft om specifiek te zijn. Wat zij bijvoorbeeld doen is gewoon zeggen, er zijn deze en deze sabotageactie of hier is een geval van desinformatie. Ik denk dat het meer zin heeft voor Europa om gewoon specifiek te zijn over wat er gebeurt en wat je daaraan doet, zodat iedereen in Europa een beetje dat op dezelfde manier doet.
0: Make Europe great again.
17: Ce qui se passe dans les lycées nous touche toutes et tous, élèves, parents, enseignants ou simplement citoyens. Des lycéens manifestent, c'est leur droit, y compris pour contester le gouvernement.
18: Rétablir, remettre un peu tout ça en ordre, à sécuriser le personnel enseignant, à revaloriser leur salaire.
17: Nous avons le devoir de les écouter Prendre les jeunes au sérieux, c'est autant soutenir leur engagement que partager avec eux les difficultés, mais aussi les contraintes.
13: Fiasco, échec, catastrofiek, désastreux, horrible, déconfituur zijn allemaal woorden die we op de huidige staat van Frankrijk kunnen plakken. Alles gaat mis in het land van de Van, Pen en Boursin. En deze tekst is door AI geschreven, want ik heb allemaal drie trappen. De scholierenprotesten deze week zijn daar exemplarisch voor wat er misgaat in Frankrijk. Dit alles is ook slecht voor Europa, dus hoe kunnen we Frankrijk redden? Ook in ons eigen belang. Michal en Stefan zijn dus hier.
15: Ja, bonjour. Dat klopt.
13: Ik ga jullie aan het begin van deze uitzending gelijk benoemen tot president van Frankrijk.
15: Oh, nee.
14: Eindelijk.
15: Een duo-presidentschap. Ja. Ik zat hier al een tijdje op te wachten.
13: We hebben oplossingen nodig. Ja. En de problemen zijn zo groot dat we twee presidenten nodig hebben. Ja. In het belang ook van Europa.
14: Dan ben je bij Michal en mij aan het goede adres natuurlijk.
13: En dan beginnen we met de problemen. En de erfenis van Macron, die op zijn laatste benen natuurlijk staat. President Michal van der Toorn. Welke problemen erf jij van Macron en waarom is dat relevant voor Europa?
15: Ja, ik ga gelijk eerlijk zijn als president. Het is een flinke kluif wat we hebben georven van Macron. Dus ik ben blij dat we daarmee aan de slag kunnen gaan, Stefan. Ik ben blij
14: Absoluut,
15: dat we zijn gekozen. Een heel scala natuurlijk. Politieke instabiliteit, en ik hou het nu een beetje kort, want we gaan hier zo meteen denk ik dieper op in. Al een tijdje wordt de politieke besluitvorming gekaapt door extreem rechts. Macron, mijn voorganger, heeft zelfs verkiezingen opnieuw, snap elections, gehouden. Nou, dat was niet heel succesvol, dus dat gaan wij denk ik zeker nooit doen. Dat is natuurlijk belangrijk voor de EU, want een instabiel land waar geen keuzes gemaakt kunnen worden, dat is niet fijn binnen de Europese Unie. Economische problemen, de record staatsschuld van Europa, 3,6 biljoen euro. Waarover ook nog eens een keer steeds meer rente betaald moet worden. Volgend jaar is die rente de grootste uitgavenpost. Groter dan het onderwijsbudget in Frankrijk. Daarover gesproken, en dat is natuurlijk ook een beetje de aanleiding dat we het over Frankrijk hebben. Er zijn protesten, scholierenprotesten. Ook andere economische problemen, enorme pensioenlasten. Gecombineerd met vergrijzing. Dat lijkt me een nogal giftige cocktail. Werkloosheid is heel hoog. En algehele ontevredenheid met dit alles. Maar ook de hoge pief in Parijs.
13: En president Stefan? Waar hebben wij Frankrijk in Europa voor nodig?
14: Ja, ik ben blij dat ik zo'n kundig conseur heb in dit toch wel zware presidentschap. Waar we Frankrijk voor nodig hebben. Ja, eerst even een disclaimer, toch? Als president kan ik dat zeggen. Ik generaliseer soms in dit gesprek, maar dat maakt het makkelijker voor het debat. Dat ten eerste, maar ook omdat ik Frankrijk natuurlijk ontzettend goed ken. En dat het me ook aan het hart gaat wat daar gebeurt. Dus,
13: een president met gevoel.
14: Een president met gevoel, absoluut. En nu ik samen met Michal Hooft ben van dit land, kan ik misschien eindelijk eens wat doen. Ik heb meer dan de helft van mijn volwassen leven in Frankrijk doorgebracht. Dus ik heb wel wat papieren om de president te worden. Ik heb ook half Franse kinderen. Dit gezegd hebbende, waar ons land van Michal en mij heel goed in zijn in de geschiedenis, is uitvindingen. De fotografie, de cinema.
19: Laat HR en finance slimmer werken met AI-agents.

0: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
1: Atomen en dus atoomenergie. En dat is een andere, je zou het een sterk punt kunnen noemen. Inmiddels blijkt het toch niet zo sterk te zijn als het lang gepresenteerd is. Maar dus de kernwapens en de kernenergie, die hebben met elkaar te maken. Zonder het een was er niet het andere. Het is inmiddels enorm duur. Frankrijk, het grootste deel van de elektriciteit in Frankrijk komt van kernenergie. Je zou kunnen betogen, dat is schone energie. Daar is ook discussie over. Maar nu blijkt het ontzettend duur te zijn om al die kerncentrales af te breken en weer nieuwe te bouwen. Maar goed, die kennis op het gebied van atomen, die heeft Frankrijk. Daar kunnen we misschien iets mee in Europa. En dan ook veel in de debatten natuurlijk, de AI. Er is een Europese LLM, dat is Mistral. Die vindt zijn oorsprong in Frankrijk. Inmiddels ook een Europees dimensie, omdat bijvoorbeeld ASML heel groot belang daarin heeft genomen. Kortom, de theorie, daar zijn de Fransen wel goed in. De praktijk, daar schort het aan. Eén ding dat Michal en ik meenemen van onze voorganger Emmanuel Macron is denk ik toch de term strategische autonomie. In 2017 gemunt tijdens een speech in de Sorbonne. Dat is toch wel gemeengoed geworden bij alle Europese leiders, dat men de overtuiging heeft dat zonder dat we het met Europa moeten doen. En misschien toch ook nog wel, het is natuurlijk geen lichtpuntje als je op metaniveau bekijkt, want het gaat over oorlog. Europa heeft Frankrijk nodig voor defensie. Als wij nou allemaal Franse wapens kopen, dat Emmanuel Macron heel graag had gewild, dan blijft Frankrijk en de Franse industrie op de been. Het is natuurlijk geen lange termijn oplossing, want als mijn partner Michal en ik voor vrede zorgen op dit continent, dan heb je die defensieindustrie ook minder nodig. Maar in ieder geval, op dit moment kernenergie, kernwapens en defensie. Niet heel vrolijk.
2: Toch nog even die economie, want dat is eigenlijk ook het gevaar voor Europa, Michal.
3: Ja, klopt. En ook natuurlijk een van de bronnen van politieke problemen is dat die begroting de hele tijd maar niet rondkomt. En dat heeft te maken dus met de economische problemen die, schets ik net ook al een beetje, een hele hoge staatsschuld. Gewoon heel veel kostenposten. Bijvoorbeeld de pensioenen is natuurlijk een goed voorbeeld. Een goed Frans voorbeeld. En de staatsobligaties van Frankrijk, die zijn ook steeds minder populair. Want men heeft niet zoveel vertrouwen in de Franse economie. Ze worden zelfs al een tijdje minder goed gewaardeerd dan de Griekse. Wat wel een teken aan de wand is. Er is ook veel of weinig politieke ruimte om te bezuinigen. Ik zei net al, het wordt vaak geblokkeerd door radicaal rechts. Maar ook de bevolking wil bijvoorbeeld niet dat je aan de pensioenen komt. Er is veel, de werkloosheid is ook heel erg hoog. Dus dat is natuurlijk ook niet goed voor de economie. Loopt dit jaar op tot 8,6%, hoogste niveau sinds 2019. En dat is ook dat is ook een klap voor Macron, omdat hij van juist het oplossen van van dat werkloosheidscijfer zijn paradepaardje had gemaakt. Hij wil naar 5% brengen, wat alsnog hoog is, want in Nederland is op dit moment 4%. Nou, waarom is dit belangrijk voor Europa allemaal? Omdat dit, als het misgaat in Frankrijk, dan moet natuurlijk de rest van Europa daarvoor opdraaien. Dat is eigenlijk het belangrijkste waarom het een probleem kan zijn voor Europa. Een voordeel is dat de meeste schulden die Frankrijk heeft binnenlandse schulden zijn. Dus in theorie zouden we er weinig last van moeten hebben. Maar als het echt misgaat en ze gaan failliet, dan moeten we natuurlijk helpen, want ze zitten in de EU. Nog iets anders is dat de financiële markten zich ook af en toe wel een beetje zorgen maken. Ik noemde die obligaties. Je hebt de rentes die enorm oplopen. Je hebt de spread, de beroemde verschil, renteverschil tussen Frankrijk en Duitsland. Daar zijn ze ook ontevreden over. Er is gewoon weinig vertrouwen echt in de Franse economie. En dat kan dan weer leiden tot überhaupt minder interesse in de euro. Dus voor de eurozone is het wel degelijk een probleem. Ondanks dat dus de schulden binnenlands zijn.
2: Oké, een eerste schets van de problemen. We gaan zo naar de oplossingen. Daarom zijn jullie een duo presidentschap.
3: Ja. Wij gaan het doen.
2: Maar zeker. Stefan, wat wil het volk?
1: Wat wil het volk? Je bedoelt in het algemeen of het Franse volk? Of
2: het Franse volk. Ja,

0: wat is de vraag richting de politiek?
1: Ja, dat wil ik nou ook wel eens weten.
2: Ja, nou ja.
0: Je wrijft nog eens in je ogen?
2: Ja, het volk. Ja, moeten we daar naar luisteren? Het volk wil, denk ik, net als ieder ander normaal mens, een relaxed leven hebben met een optimistische toekomst, zonder al te veel zorgen. Ik denk dat dat uiteindelijk ieder volk wel wil. Dat is in Frankrijk wat lastiger misschien dan in andere landen, omdat het vertrouwen in de toekomst ongelooflijk laag is, vergeleken met veel andere Europese landen. Ook het vertrouwen in instellingen is laag, het vertrouwen in elkaar is laag en het vertrouwen in zichzelf is erg laag. Dus...
0: Maar Fransen kijken toch altijd heel erg op naar leiders en er is hiërarchie en een soort piramidemodel.
2: Dat is precies het probleem. De Fransen denken in piramides. Je had eerst de koning, de kerk, heel dominant. Nu de president of op je werk de chef. Er wordt altijd vanuit een centrum naar beneden geredeneerd. En van die ene man, helaas zijn het bijna altijd mannen, want ook daar nog een groot glazen plafond voor vrouwen. Van die ene man wordt alles verwacht. En gaat het dan mis, dan is hij ook de schuldige.
0: Michal, Stefan, we hebben in het eerste deel gesproken over hoe het zover heeft kunnen komen. Politiek, economisch, cultureel. Waarom is Frankrijk in de huidige staat? Jullie zijn dus voor deze podcast de nieuwe presidenten van Frankrijk geworden. We gaan Frankrijk een beetje fixen.
1: Oké.
0: Michal, fix jij de economie?
1: Ja, nou, de economie fixen is vanuit economisch oogpunt misschien niet zo heel moeilijk. Want je moet de pensioenleeftijd gewoon omhoog doen. Dan heb je de helft van je problemen opgelost eigenlijk. En zorgen dat de staat gaat op een manier weer wat naar beneden kan komen. Nou, daar kun je verschillende dingen mee doen. Maar ik denk een goed startpunt is pensioenleeftijd omhoog. Alleen, Stefan.
2: Niemand die dat wil.
1: Niemand die dat wil. Nee. Dus dat is natuurlijk eigenlijk het probleem. Dus eigenlijk moeten we het politieke probleem eerder oplossen dan, denk ik, het economische probleem. Niet dat ik nu alles in de schoenen wil schuiven bij mijn collega. Alleen, ik denk, het is natuurlijk heel... Het is, moeten we wel zeggen, dus ik wil best... We moeten inderdaad nadenken over wat oplossingen. Maar ja, uiteindelijk moet er wil zijn om het te verbeteren. En ja, daar heb ik op dit moment nog even geen antwoord
0: op. Oké, maar het zijn duidelijke economische piketpaaltjes. Stefan, zijn er andere Franse politici die hier dan wel voor te porren zijn?
2: Nou, als ik nog even mag aanhaken op mijn collega-president. Macro-economisch zou het een heel welvarend land moeten zijn. Het is natuurlijk ook welvarend in bepaalde contexten, maar een dynamisch, succesvol land. Dat is het niet. Vanwege allerlei foute keuzes die gemaakt zijn in het verleden. Vaak op het gebied van de economie. Maar waar Michal de econoom is, speel ik in deze even de psycholoog. Ik denk dat er iets structureel moet veranderen in de mentaliteit van de Fransen. Fransen hebben heel weinig vertrouwen in de toekomst. Ik zei het net ook al, maar ook in elkaar. Er moet iets gebeuren op het gebied van vertrouwen. Dat mensen elkaar vertrouwen, dat ze vertrouwen hebben in de toekomst. Vertrouwen ook in de globalisering, want de Fransen zien de
1: globalisering, ja, weet je het Frans? Kan je misschien even in het Frans doen?
2: Dat is misschien makkelijker. La globalisation is voor de Fransen een bedreiging. Daar waar bijvoorbeeld in Nederland en ook in andere Europese landen dat gezien wordt als een kans. Er is een structurele negativiteit in Frankrijk. Die ik zelf ook in mijn ex-aangetrouwde familie zie. De eerste reactie op welk voorstel dan ook is non, c'est pas possible. Het kan niet. En dan, ja, hoezo niet? Je moet het gewoon doen. Ja, maar als je het dan gaat doen, dan kom je dit tegen en dat en zus, en heb je daar wel aan gedacht. En het uitgangspunt is non. En ik denk, als je dat kan veranderen, maar dan moet je dus eigenlijk een heel nieuwe software installeren in al die breinen van Frankrijk.
0: Je moet ze resetten.
2: Je moet ze resetten. En dat begint al op de kleuterschool eigenlijk. Want daar gaat het al mis. Dat heb ik gezien aan mijn eigen kinderen. Ja. Hoe ze daar geïndoctrineerd worden met falen. Je wordt toch niks. En je kan het toch niet. En ik denk dat daar, als dit toch een duobaan is, dan doet Michal even de macro-economie, doe ik de psychologie.
0: Oké, kunnen wij iets doen? Kunnen we vanuit Europa helpen?
1: Ja,
0: want een sterk
1: Europa.
0: Frankrijk maakt een sterk Europa, et cetera.
2: Ja, ik zou zijn voor het ingrijpen door een Europese taskforce. Nou, dat is natuurlijk ontzettend omstreden. Maar je moet denken aan de trojka in Griekenland, bijvoorbeeld. Nou, daar zijn de ervaringen niet heel erg positief mee geweest. Feit is wel dat Griekenland de economie het goed doet. De staatsfinanciën zijn ook goed op weg om gezond te worden. Daar hebben de Grieken natuurlijk een hoge prijs voor betaald. Maar ik zie het met ledenogen aan. Deze hele eeuw is er eigenlijk niemand in Frankrijk geweest die het land beter heeft kunnen maken. Ik concludeer daaruit dat de Fransen het niet kunnen. En aangezien Frankrijk een regio is in Europa, in de Europese Unie, en daarmee dus een slecht Frankrijk ook slecht is voor Europa, zouden we moeten ingrijpen. En dan het land opnieuw ontwerpen en vanaf de kleuterschool, wat ik net ook al zei, andere software.
0: En welke hefbomen hebben we dan?
2: Nou ja, kijk, dit gaat te ver wat ik zeg, dat weet ik ook wel. Frankrijk is te groot om te redden, te groot om te laten vallen. Maar Europa kan bijvoorbeeld via de ECB de rente op de Franse schuld drukken. Maar ja, dat is dan weer lastig voor een land dat de begrotingsregels al bijna de hele eeuw aan zijn laars lapt. Dus dan moet je ook harder optreden, echt. Meteen dreigen met sancties en eigenlijk niet alleen dreigen, maar alle instrumenten gebruiken die je wil. Het risico daarvan is natuurlijk weer dat je het volk tegen je keert. Dat de mensen, de Fransen zijn nog geen fan van Europa. Wat ook zou kunnen is in deze oorlogstijd het defensiegeld via Europa laten lopen en niet meer via Parijs. Maar dan wel een grote investering doet in de Franse oorlogsindustrie, defensieindustrie. Dat maakt Parijs heel afhankelijk van Brussel. En misschien meer geneigd te hervormen. Maar ja, wat we kunnen doen in deze huidige context. Het is behoorlijk weinig.
1: Ja, dus we hebben wat economische instrumenten. Dat is het eigenlijk.
2: Ja, ja.
0: Maar eigenlijk is dus samengevat ook cultuur het allerbelangrijkste.
1: Ja, cultuur is denk ik het allerbelangrijkste. En misschien zou je ook in Brussel met Franse bedrijven kunnen praten om hen meer te laten samenwerken. En inderdaad meer die interafhankelijkheid met andere Europese bedrijven, zodat Frankrijk wat minder. Dat is een begin om Frankrijk wat minder op zichzelf, ook economisch naar zichzelf te laten kijken, maar ook wat meer naar de rest van Europa. Wat meer buiten de grenzen te kijken. Ja. Dus dat zou misschien ook nog, als je goede lobbyisten hebt, een optie
0: kunnen. En haakt Europa af in de strijd met China en de VS als Frankrijk ziek blijft?
2: Het is een groot risico. Afhaken, dat denk ik niet. Ik ben optimistisch. Maar ja, Frankrijk moet beter worden. En dat geldt voor ons allemaal. Het probleem is ook in Frankrijk dat als je dit gesprek zou hebben met Fransen en hun duidelijk maakt dat die pensioenleeftijd bijvoorbeeld, maar ook de staatsschuld, dat is geen Frans probleem. Dat is een Europees probleem. En de Europeanen draaien op voor die lage pensioenleeftijd. Dat snappen ze niet. Ze zien die link absoluut niet. Zij zien Frankrijk niet als Europees land, maar Europa moet wel Frans zijn.
1: Ja, het is voor Europa belangrijk, denk ik, om hier wel iets aan te doen. Al is het maar omdat het niet geloofwaardig is, ook bijvoorbeeld in de oorlog in Oekraïne met Rusland, dat Frankrijk wel de Coalition of the Willing voorzit. Heel vaak op de trom slaat hoe belangrijk het wel niet is om Oekraïne te redden, maar vervolgens niet zo heel veel aan Oekraïne geeft. Ook binnen de NAVO worden ze daar toch wel steeds meer op aangekeken. Ja. Dus het is wel, er is ons wel veel aan gelegen om Frankrijk een beetje te redden, maar ze moeten het ook zelf doen.
0: Oké, ik kijk uit naar jullie daadwerkelijke presidentschap. En ik wil jullie danken voor de wijsheid die jullie nu hebben ingebracht. Vive la France.
2: Vive la France.
3: BNR's megahit.
0: Ja, tijd voor BNR's megahit. Een cultureel pareltje, muziek, film, cultuur. Stefan, je hintte al op Omar Sy.
2: Oui, Omar Sy, de hoofdrolspeler uit een hele leuke serie. Iets opbeurends dus, uit Frankrijk.
4: On m'a piégé.
5: On a un nouveau Lupin.
6: Petit génie du hacking.
7: On a affaire à un copycat.
8: C'est plutôt flatteur.
9: L'imitation est la plus sincère des flatteries, hein.
2: Ja, dit is de trailer. Misschien heb je het herkend, Geert-Jan, van Lupin.
0: Jazeker. Ja. Ik heb de eerste delen gezien.
2: Ja? Jij ook, Michal?
1: Nee.
2: Oh, nou, dan, dat is leuk.
1: Maar het lijkt me eigenlijk wel leuk. Ik ga het kijken.
2: Het is de succesvolste Franse serie ooit op Netflix. En laat een ander Frankrijk zien. Het gaat over een zoon van een Senegalese migrant die de held is in de straten van Parijs. Als een gentleman, oplichter, meester.
0: Superdief,
2: ja, heel sympathiek. Het geeft wel een rooskleurig burgerbeeld van Parijs dan het daadwerkelijk is. Maar het is een ontzettend leuke en spannende serie. Prachtig gefilmd, goed geacteerd. Op 23 oktober is het nieuwe seizoen beschikbaar op Netflix. Dus Arsène Lupin. En ik denk dat na een uitzending vol puinhoop en misère is dit een leuk voorbeeld van hoe fantastisch Frankrijk toch ook wel kan zijn.
0: Ik denk dat ik nu ook weet wie die schatkist heeft leeggeroofd.
1: Ja.
0: Gaat hij hem nog terugbrengen, denk
1: gaat
0: je?
1: Gaat hij hem nog terugbrengen? Gaat hij dat kort een beetje dichten? Ik hoop het. Ik ga eerst de goal kijken en dan daarna Lupin.
2: Ja, veel culturele pareltjes.
1: Ja, ik heb veel te doen.
2: Frankrijk.
1: Genoeg te doen.
2: Nu de economie nog.
0: Daarmee zijn we aan het einde gekomen van Mega XL. Dank jullie wel, Michal van der Toorn en Stefan de Vries. Jij bedankt voor het luisteren. Redactie Michael Roelen. Mijn naam is Geert-Jan Haan. Maandag rond de klok van 4 zijn we er weer met de dagelijkse update van Make Europe Great Again. Heel graag. Tot dan.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen in het defensief.
8: De meest geruchtmakende strafprocessen door de ogen van de mensen die ze van dichtbij meemaakten. In de podcast Napleiten praten misdaadjournalist Wouter Laumans en strafpleiter Christian Vlokstra met advocaten en officieren van justitie over zaken die ze nooit zullen vergeten.
10: Maar zij doet die meldingen, gaat de politie naar hem toe en dan zien ze wat ze zien. Hè? Dus dat brandende matras en die brandende broekspijp. En dan zien ze aan hem dat hij eigenlijk een beetje inadequaat reageert. Jij en ik zouden misschien om hulp gaan roepen.
11: Zeker.
10: Moord en brand schreeuwen, letterlijk en figuurlijk. En hij stond daar wat te gniffelen, schrijft de politie op. Dan wordt hij naar buiten gevoerd en dan zegt hij in het naar buiten gaan, in het Engels zou hij dan iets gezegd hebben dat vertaald is als: ik hoop dat de zijne ook brandt.
8: Wil je weten hoe dit afloopt? Luister Napleiten dan verder in de BNR-app of je podcast-app. En abonneer je dan ook gelijk. Dan ontvang je iedere vrijdag een nieuwe aflevering.
12: Of je het nou wil of niet, de wereld wordt geregeerd door geld. Maar hoe werkt dat precies? Welke invloed heeft de economie op ons dagelijks leven? In het grote plaatje ga ik, Rens de Jong, op zoek naar antwoorden. En dat doe ik met macro-econoom Han de Jong en macro-econoom en belegger Edin Mujagic. Iedere dinsdag een nieuwe aflevering van Het Grote Plaatje. Luister in de BNR-app, in je eigen podcast-app, of zet op dinsdagmiddag om 2 uur gewoon eens de radio aan op BNR.
13: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
14: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
15: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
16: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
17: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
18: Straks boekt een AI-agent je vakantie. Wat heb je dan nog aan Booking.com? Dat vraag ik, Milou Brandt, samen met co-host Robert Gaal aan James Waters, Chief Business Officer van Booking. Luister naar Return on AI vanaf HumanX in Amsterdam. Nu in je podcast-app.
19: Return on AI wordt mede mogelijk gemaakt door PwC. Van AI-ambitie naar impact.
17: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
20: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
21: Kom tot de rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €46.400. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
22: BNR Verkeer.
23: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A28 van Utrecht naar Amersfoort staat bij Leusden een file van 4 kilometer. Er ligt daar veel water op het wegdek. De vertraging is een kwartier. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens ook 20 minuten vertraging.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
24: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. De politie onderzoekt incidenten tijdens de Pride Walk in Almere van eergisteren. Volgens de organisatie werden deelnemers van de demonstratie bespuugd en uitgescholden. Ook reed een auto bijna op de voorzitter in, meldt Omroep Flevoland. De lokale burgemeester noemt het onacceptabel en zegt dat iedereen in de stad zichzelf moet kunnen zijn. In Amsterdam was een stille tocht om aandacht te vragen voor dodelijke geweld tegen kinderen in Gaza. Die begon op het Amstelveld en ging naar de Dam. Daar hebben de ongeveer 250 mensen zich aangesloten bij een nationaal pro-Palestijns protest. Ze dragen een doek met de namen van ruim 20.000 kinderen die zijn omgekomen. In Baarn zijn vannacht zeker 14 autobanden lek gestoken. Dat meldt de regiozender. De ANWB heeft banden vervangen en sommige leaseauto's zijn afgevoerd. Vanuit de buurt is de oproep gedaan om videobeelden te delen met de politie. Bijna 10 jaar terug werden in Baarn ook banden lek geprikt. Toen ging de politie extra controleren. Een zwaar busongeluk in het westen van Turkije. Zeker 11 mensen zijn daarbij om het leven gekomen. Ook zijn er tientallen gewonden. Een paar zijn er slecht aan toe. Het ongeluk gebeurde bij een oprit naar de snelweg. De bus knalde tegen een vrachtwagen aan en kantelde. En FC Utrecht heeft, mede door 2 prachtige doelpunten van Johan Katlin, thuis met 3-1 gewonnen van Willem II. De club uit Tilburg staat na de nederlaag onderaan de eredivisie en heeft nog geen wedstrijd gewonnen. Verder zijn Telstar ADO Den Haag en PEC Zwolle Cambuur nog bezig. En dan nu het weer van Weer Online. Het is wisselvallig met zowel wolken als zon. In het noorden vallen nog flink wat buien, in het zuiden droog met zon. Het wordt gemiddeld 13 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. In het defensief. Michal van der Toorn en Ria Katz.
1: Welkom bij deze aflevering van In het Defensief. In deze podcast onderzoeken we iedere week waar het nieuwe defensiegeld heen gaat en wat er allemaal komt kijken bij het opschalen van de industrie. Ik ben Michal van der Toorn, Europa-verslaggever bij BNR. Naast me zit, of eigenlijk tegenover me, Ria Katz, journalist Defensie en Geopolitieke Veiligheid bij het FD. Welkom.
4: Hey Michal.
1: We zijn op bezoek bij de verjaardag van het Commissariaat Militaire Productie. Die bestaan 75 jaar en dat is een feestje waard. Ria, misschien eventjes voordat we beginnen. Wat doet het commissariaat?
4: Dat gaan we dus zometeen uitgebreid bespreken met onze gast van vandaag. Dat is de heer Jan-Christiaan Dieke, die aan het hoofd staat van dit commissariaat. Maar alvast als kleine introductie. Het commissariaat Militaire Productie werd in 1951 opgericht. Dus aan het begin van de Koude Oorlog. En de bedoeling was destijds om de extra defensiegelden die de Nederlandse regering toen te besteden had, om die, en ik citeer even, zoveel mogelijk ten faveure te laten komen van de Nederlandse economie door een zo ruim mogelijk inschakeling van de Nederlandse industrie.
1: Keurig.
4: Oftewel, zoveel mogelijk Nederlandse bedrijven, defensiebedrijven op poten helpen. En grappig genoeg, als we de parallel trekken met het heden, doet het commissariaat dat nog steeds. Zoveel mogelijk Nederlandse industrie proberen zij te betrekken bij grote orders. En denk dan bijvoorbeeld aan de recente onderzeebootdeal met het Franse bedrijf Naval, waar heel veel Nederlandse bedrijven voor 1 miljard in de toeleveringsketen zitten. En hetzelfde geldt natuurlijk voor de tanks die Nederland heeft gekocht in 2024 en die nu in productie zijn.
1: Genoeg om over te praten, dus laten we snel naar onze gast gaan, commissaris Jan-Christiaan Dieke. Dan kunnen we hem zelf gaan vragen hoe dit allemaal zit. Welkom.
5: Ja, dankjewel.
1: Van harte gefeliciteerd met 75 jaar. Ja. Ria zei het al, het commissariaat werd in 1951 opgericht. Het jaar, even terug, van de allereerste Nederlandse tv-uitzending. Willem Drees was premier, Nederland was echt in wederopbouw. Waarom werd het commissariaat toen pas opgezet, 6 jaar eigenlijk na het einde van de Tweede Wereldoorlog?
5: Ja, ik weet niet of het toen pas was. Maar ik weet wel dat we in de wederopbouw zaten. We zaten inderdaad in de vooravond van de Koude Oorlog. En het belang van de defensieindustrie, zoals Ria al aangaf, werd wel gezien. En dat moest versterkt worden. En daar werd een commissaris voor aangesteld. En die commissaris die ging aan het werk bij, ik weet niet hoe het toen heette, het ministerie, maar bij Economische Zaken.
1: Ja, het verandert nogal eens van naam, hebben we net ook al eventjes geconstateerd. Maar dat werd dus opgericht. Wat waren toen de taken eigenlijk van dat commissariaat?
5: Eigenlijk dezelfde als nu. Dat is het beschermen, het versterken en internationaal positioneren. Maar ook de termen zoals weerbaarheid, voorraadvorming, die kwamen nadrukkelijk voor in de opdrachtomschrijving.
1: Ja, en er is een historisch onderzoek gedaan voor deze viering eigenlijk. Daarin stond dat er toen eigenlijk te weinig coördinatie was tussen de verschillende ministeries. Dus dat ging dan bijvoorbeeld om buitenlandse zaken, defensie, of nou, ik weet dat heet het niet toen zo, maar in
4: oorlog, geval, zelfs nog.
5: Ja. Oorlog en maritieme zaken, geloof
1: precies.
5: Ik.
1: Precies. Maar, ja. Maar nou ja, dus is dat probleem inmiddels een beetje opgelost? Die coördinatie die toen blijkbaar erg hard nodig was?
5: Nou, eigenlijk zie je de l'histoire se répète. En die coördinatie is nog steeds eigenlijk wel een issue. Dat is ook logisch. We hebben verschillende departementen. Buitenlandse zaken, economische zaken en defensie. Voor een deel zijn de belangen gelijk. Maar voor een deel zijn het ook andere belangen. En dan is het ook goed om checks en balances te hebben.
1: Ja, en dat doen jullie.
5: Ja.
1: Want hierboven, denk ik, werken jullie met zo'n 20 ambtenaren op uw commissariaat. Kunt u mij even een beetje meenemen wat doen jullie precies? Wat houden jullie op dit moment bezig?
5: Over de lijnen die ik net noemde. Hè, dat beschermen, versterken en internationaal positioneren. Op het gebied van het beschermen zijn we bezig met een wetgevingstraject samen met de Defensie. De wet weerbare defensieindustrie. En die wet die ziet erop toe dat we Nederlandse partijen beter kunnen screenen. Bij overnames, dat we kunnen doen aan voorraadvorming, dat we kunnen doen aan aanwijzingen voor productielijnen en dat we een geschiktheidsverklaring kunnen afgeven. En dat betekent dat we bedrijven internationaal kunnen positioneren met zo'n geschiktheidsverklaring. Over de andere lijnen, het versterken en internationaal positioneren, zijn we heel erg druk bezig met de industriële participatie, zoals dat heet. Dat wil zeggen dat als Defensie iets verwerft in het buitenland, dan zorgen wij dat als dat meer dan 5 miljoen is, ook weer Nederlandse bedrijven in toeleveringsketens gepositioneerd kunnen worden. Daarnaast hebben we het Europese instrumentarium. Nou, jij bent ook van Europa. Daar gebeurt een hoop. Het European Defence Fund. Het European Defence Industry Program. Al dat soort programma's zorgen wij dat Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen, moet ik ook zeggen, goed zijn aangesloten.
1: Ja,
5: ik wou nog meer zeggen, maar... Ja,
1: nee. Volgens mij hebben we nog genoeg tijd om veel meer te zeggen. Maak vooral eens.
5: Nou ja, met name ook bedrijven ondersteunen in het buitenland bij buitenlandse opdrachten. Want de defensieindustrie is geen level playing field.
1: Nee.
5: Dat wil zeggen, het zijn altijd overheden die spulletjes kopen. En dat betekent dus ook dat die bedrijven, om bij die overheden en de bedrijven die leveren binnen te komen, hebben ze gewoon hulp nodig. En die hulp leveren wij samen met Defensie.
1: Dat wilde ik inderdaad vragen, want onze luisteraars zijn onder andere bedrijven in de defensiesector. Hoe krijg je dan als bedrijf met jullie te maken? Want jullie helpen die bedrijven. Kan je ergens aankloppen?
5: Ja, nou, verschillende manieren. Eén is, kan altijd bij ons aankloppen inderdaad, als je een propositie hebt in het defensiedomein, in de defensieindustrie. We hebben de NIDV, de brancheorganisatie voor de defensieindustrie. Die weten de weg naar ons ook goed te vinden. We hebben de RVO, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, weten de weg ook goed naar ons te vinden. En natuurlijk Defensie zelf.
4: Gaan we even terug naar het verleden, want jullie bestaan natuurlijk 75 jaar, zoals we al zeiden. De zorgen over te weinig eigen Nederlandse productiecapaciteit zijn eigenlijk veel ouder dan 75 jaar, dan jullie bestaan. Waarom blijft dit zo'n terugkerend vraagstuk dat eigenlijk al sinds de Eerste Wereldoorlog, dus zeg maar 1418, speelt?
5: Ja, de moeilijkheid is, als het beter gaat en je hebt vredesdividend, wat gebeurt er dan? Dan gaat Defensie spullen kopen die ze nodig hebben. En dan gaat het operationeel belang, staat altijd voorop. Maar zeker als er minder geld te besteden is, dan zal niet voldoende geld naar de industrie gaan. En dat is denk ik een iets wat we door de tijd heen zien. Daar waar de defensiebudgetten krimpen, krimpt ook het belang om dat nog te investeren in de defensieindustrie. En andersom, als de spanningen toenemen, dan zie je dat je ook weer gaat investeren in de defensieindustrie.
4: Maar hebben we dan niets geleerd van de lessen uit het verleden van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog, de Koude Oorlog?
5: Ik denk wat we in ieder geval van geleerd hebben, dat we met de toepassing van de industriële participatie hebben we altijd wel gezorgd dat daar waar Defensie spullen koopt, dat er altijd een deel weer terugkomt in de Nederlandse defensieindustrie. En daarmee hebben we denk ik ook met de ondernemers zelf, de industrie zelf, een basis in stand kunnen houden waar we nu wel op kunnen bouwen. Maar we moeten wel versnellen om te zorgen dat inderdaad die industrie snel opschaalt.
4: En als we kijken naar die industrie, die is eigenlijk relatief klein, hoogtechnisch, maar toch klein. Dat maakt ons afhankelijk van het buitenland voor heel veel defensieproducten. Wanneer gingen bij jullie de schellen van de ogen dat die afhankelijkheid toch echt wel een strategisch risico kan zijn?
5: Nou, die schellen zijn er nooit geweest. Dus dat belang is echt altijd wel bij ons duidelijk op het netvlies geweest. En dat is ook de reden waarom wij altijd kijken van hoe kunnen wij Nederlandse partijen in die toeleveringsketens van die grote OEM's, zoals we dat noemen, de Original Equipment Manufacturers, hoe kunnen we die goed positioneren, zodat we die strategische posities wel hebben.
4: En wat ik in de voorbereiding ook heel interessant vond om te lezen, is dat jullie niet alleen voor de industrie werken, maar ook kijken naar het grondstoffenprobleem. Voor de defensieindustrie is natuurlijk zijn grondstoffen nodig voor die productie. Hoe probeer je dan die grondstoffen, een blijvend probleem, ook al jaren, al decennia, hoe probeer je toch te verzekeren dat die blijven in Nederland? We zijn nu natuurlijk al erg afhankelijk van China voor bijvoorbeeld lithium, noem maar op.
5: Ja, dat valt formeel niet onder het commissariaat militaire productie. Dat valt onder grondstoffen. Maar dat zit wel in de nieuwe directie economische veiligheid en weerbaarheid. Daar maken wij deel van uit en daar maakt ook grondstoffen van uit. Ja. We hebben wel een hele directe link als we kijken naar die wet die ik al eerder noemde. Die wet weerbare defensieindustrie. Daar gaan we ook een voorraadplan van maken. En dan kunnen we ook aanwijzingen geven aan bedrijven om bepaalde voorraden aan te houden. Dus daar is wel een hele nadrukkelijke link met ook grondstoffen.
4: Kunt u al een voorproefje geven? Wat voor grondstoffen, wat voor producten zouden ze aan moeten houden? Waar denken we dan aan?
5: Nou, ik wil niet heel specifiek worden, maar je kan bijvoorbeeld zeggen, als wij zeggen, wij vinden radar en radartechnologie heel belangrijk in Nederland. We zijn goed in radars. Nederland Radarland noemen we onszelf ook. Nou, denk aan Thales Nederland, maar denk ook aan Robin Radar. Ja, voor die radars heb je bepaalde grondstoffen nodig, waaronder bijvoorbeeld germanium. Nou, dat zou zo'n stof kunnen zijn. Hoe je kan afpellen van, nou, deze producten vind ik belangrijk, dan weet je ook welke deelproducten en welke grondstoffen je daar dan voor nodig hebt.
4: En dan kijken we naar Nederland en Europa, want de winning is hier niet. Dus hoe moet je toch zorgen dat die hier zijn?
5: Nee, dan kijken we naar Nederland en Europa. En daar zoeken we nu. Ik weet niet wat ik daar allemaal al van kan of mag zeggen.
4: Alles toch?
5: Nee, maar anders spreek ik mijn mond voorbij. Maar ik weet dat mijn collega van grondstoffen, die zijn als Nederland heel nadrukkelijk al naar partners aan het kijken hoe we dan die grondstofvorming met een partnerland kunnen doen.
1: Je zegt net, we zorgen er eigenlijk al sinds het begin voor dat Nederlandse bedrijven in die toeleveringsketen komen van grote OEM's, dus een Rijnmetaal bijvoorbeeld.
5: Ja.
1: Toch horen wij vaak ook van kleine bedrijven, zeker die beginnen, dat dat erg moeilijk is. Wat zeggen jullie tegen hen? Hoe zorg je ervoor dat je als zo'n klein beginnend defensiebedrijf, die er nu veel zijn, toch in die toeleveringsketen kan komen?
5: Ja, het is inderdaad lastig om er een te komen.
1: Ja.
5: En daar kunnen wij bij helpen en daar kan de brancheorganisatie bij helpen. En wat we doen is inderdaad ook een stukje verwachtingenmanagement. Ben je bereid zelf ook te investeren? En niet alleen bereid, heb je daar de middelen voor? Heb je daar de mensen voor? Kun je de juiste kwalificaties krijgen? Want als je bijvoorbeeld in het luchtdomein wil wat gaan doen, je wil wat op een vliegtuig gaan produceren, ja, dan heb je wel kwalificaties nodig, zoals de AS9100. Ja, heb je die niet, dan kan je al eigenlijk niks. Dit
4: even
5: soort dingen.
4: Voor de leek, wat is dat?
5: Dat is eigenlijk een ISO-norm, maar dan voor het luchtdomein.
4: Ja, je moet bepaalde kwalificaties hebben om überhaupt voor de luchtvaart te kunnen produceren.
5: Ja. En denk bijvoorbeeld ook aan beveiligingseisen. Is je bedrijf cyberproof?
1: Ja.
5: En wil je het ook in het defensiedomein? Want het kan ook zo zijn dat er dan in één keer een protest voor de deur staat.
1: Ja.
5: Dus dat zijn allemaal overwegingen. Heb je daar allemaal ja op gezegd, dan ben je geschikt om wat in dat defensiedomein te gaan doen. En dan kunnen wij helpen om te kijken, nou, waar in de keten kan jij nou aanhaken? En dat kan zijn bij een Rijnmetaal dat je zegt van, nou ja, ik ga niet direct aan Rijnmetaal leveren, maar ik kan wel aan een deelproduct gaan werken wat weer aan Rijnmetaal wordt geleverd. En daar kunnen we ze bij helpen en dat is exact wat we doen.
1: En op dit moment is er heel veel geld beschikbaar in de defensiewereld. Dat is natuurlijk lang niet altijd zo geweest. Nederland heeft ook hele lange periodes heel weinig geld uitgegeven en uit willen geven aan de defensieindustrie en aan de defensie. Hoe gingen jullie daar toen mee om?
5: Ja, op dezelfde manier. In de zin van daar waar er een verwerving was van Defensie in het buitenland. Met meer dan 5 miljoen aan buitenlandse content. Daar gingen wij kijken van welke potentiële leveranciers zijn daar. En hoe kunnen wij zorgen dat we op basis van een industriële participatieovereenkomst. Nederlandse industrie, Nederlandse kennisinstellingen kunnen activeren. En in die keten positioneren. En door de jaren heen zijn we daar echt wel succesvol in geweest en gebleven. Wat ik al even in de voorbespreking aangaf van we hadden toen wat wij dan noemen een omzet, maar een industriële participatiewaarde 8 jaar geleden van zo'n 250 miljoen per jaar. Als we vandaag de dag, als ik nu op de knop druk, zitten we al boven de 900 miljoen. Dus dat wil niet zeggen dat we de 900 miljoen per jaar gaan halen. Maar daar zie je wel die enorme stijging. Dus ja, we waren al succesvol op een bescheiden maat. Hmm. En dat gaat hard omhoog.
1: Ja, dus jullie zien echt de impact van dat er meer geld in omloop is.
5: Ja, ja, en met, ik weet niet of jullie die hebben gezien, maar de economische beleidsanalyse die recent naar de Kamer is gestuurd. Daar staat ook van, hoe kunnen we dus zorgen dat die defensiemiddelen die er wel zijn, dat we die op een verstandige manier aanwenden. Zodat ook de Nederlandse industrie, de Nederlandse defensieindustrie, dual use industrie, daarvan mee profiteert. En daar kunnen wij een belangrijke rol in spelen.
24: Wij willen graag ook een kijkje in de keuken, het geheim van de smid. Hoe gaan jullie te werk? Jullie zijn maar met 20 mensen. Werken ambassades mee in het buitenland? Werkt de premier mee? Zetten jullie koning Willem-Alexander in als een soort Prins Bernhard alleen dan van de minder corrupte soort? Hoe gaat dit precies te werk?
1: Nou, helemaal
5: is,
1: niet.
5: Dat is voor jou rekening, maar goed. Op alle antwoorden ja.
24: Stel, ik ben een bedrijf. Ja. Ik zeg, ik wil bij Naval aansluiten, bij die grote onderzeebootdeal. Hoe gaan jullie dan voor mijn bedrijf, lobbyen? Met welke personen, met welke mensen? Neem ons mee.
5: Ja, nou, wij hebben dan een industriële participatieadviseur. In dit geval degene in het maritieme domein. Die kent de industrie op dat vlak. Die kent in dit geval ook de navalgroep. En dan gaan wij kijken van in verschillende fases. Van nou, hoe kunnen we dan deze bedrijven onder de aandacht brengen? En aan de andere kant is het ook mijn taak, onze taak, om naar Naval te gaan en zeggen van, ja, wij willen die bedrijven in de keten. Jullie moeten nu al actie gaan ondernemen om bedrijven te gaan certificeren voor jullie toeleveringsketen. Nou, zo komen die bedrijven steeds nader tot elkaar. En op een gegeven moment zitten we bij elkaar en is de keuze van Defensie, in dit geval richting Naval valt het. Dan sluiten wij die industriële participatieovereenkomst met Naval af. En daarin leggen wij vast welke activiteiten met welke bedrijven in Nederland gaan plaatsvinden. En dan is het vervolgens wel aan de bedrijven zelf om een commercieel contract uit te onderhandelen met in dit geval de Navalgroep. Maar dat monitoren we wel. En dan krijgen ze ook hulp van ons om te zorgen dat de afspraken die we daar hebben gemaakt, die dan een juridische verplichting zijn, dat die wel worden nagekomen.
24: En stel nou dat Naval zegt, ja joh, we hebben wel wat Franse bedrijven, we hebben helemaal geen zin in die Nederlanders. Wat kunnen jullie dan doen?
5: Dan kunnen wij teruggrijpen op die, in dit geval de ICA heet die, de Industrial Cooperation Agreement. En in die ICA staan de afspraken en dan zeggen we dat dit is een juridische verplichting, dat hebben jullie uit te voeren. Aan de andere kant zie ik dat zo'n bedrijf als Naval, die snappen ook wel dat hier echt wel politieke aandacht ook voor is. Dus die hebben ook wel zoiets, wij willen die verplichting die we zijn aangegaan, willen we ook wel graag nakomen. Want we willen wel netjes onze verplichtingen invullen.
24: Nou is Naval natuurlijk een bekend voorbeeld. Zijn er nog andere voorbeelden of hij zegt, goh, die zou ik toch even vertellen als grote successen aan de luisteraar van deze podcast?
5: Ja, dan doe ik bedrijven tekort. Alle bedrijven waarmee wij werken zijn in die zin geweldig.
24: Nee, dat snap ik wel.
5: Lockheed Martin, Boeing, RTX. Al die bedrijven waar Defensie wat verwerft. En dit waren een paar Amerikaanse. Maar denk bijvoorbeeld ook aan Leonardo. Denk aan Saab. Eigenlijk allemaal geweldig om mee te werken. Kongsberg. Dus ik noemde er nu toch een paar. Ik laat me verleiden.
24: Kongsberg is de luchtverdediging, hè? Gisteren gesloten met de Belgen als onderdeel van het Nederlands bestaande contract.
5: Heel goed op de hoogte. Dat wist ik eerlijk gezegd niet. Wel dat het speelde, maar niet dat het gisteren was. Maar dat is inderdaad Kongsberg waar wij op die manier ook mee samenwerken. En er is bijvoorbeeld een Nederlands bedrijf wat launches maakt voor Kongsberg. Ja, en dat doen ze al sinds lange tijd. Nog in de tijd zelfs van die 250 miljoen die ik noemde. Maar die doen nu ook weer meer in dat domein. Wat was de vraag exact? Want ik liet me verleiden om bedrijven te gaan noemen.
4: Dat wilde
1: we. We willen graag een lijstje bedrijven.
4: Na 35 jaar willen we ook jullie successen meevieren. Dus we willen inderdaad even die namen horen.
5: Ja, wat ik wel kan doen, wat ook in de openbaarheid is geweest. En vind ik bijvoorbeeld een heel mooi voorbeeld met Boeing. Daar hebben we intellectueel eigendom over gedragen vanuit iets wat Boeing wilde afstoten uit hun organisatie. Dat was de energieopslag in een vliegwiel. Mm-hmm. We hebben dat intellectueel eigendom bij een Nederlands bedrijf kunnen laten landen. Dat heet Quintec. En Quintec is nu heel succesvol om die technologie verder te ontwikkelen. En die hebben dus nu een alternatieve manier van het opslaan van energie in een vliegwiel. En het aardige is dat we dit bedrijf ook weer in een missie naar Oekraïne, ook met industriële participatie, weer in positie hebben kunnen brengen om te werken aan het power grid in Odessa. Nou, dat vind ik een mooi voorbeeld. En een andere die ik echt heel mooi vind, die heel sprekend is. We hebben met Boeing afspraken kunnen maken over kennis- en technologieoverdracht aan het bedrijf Specto in Nederland. Specto mag nou onderhoud doen aan de rotorbladen van de Chinook en van de Apache. Dat mocht eerst niet.
4: De helikopters?
5: De helikopters. Dus wat er gebeurde, Defensie had een kapotte helikopter door een rotorblad. Dan moesten ze dat rotorblad opsturen naar de Verenigde Staten. Dan werd daar onderhoud gedaan, kwam het weer terug. Nou, al die tijd stond de helikopter stil. Nou doet dat bedrijf Specto dat in Nederland. Dus de beschikbaarheid van de helikopter is veel groter. We hebben weer meer voortzettingsvermogen in Nederland.
4: En banen.
5: En daarmee creëren we dus een win-win-win. Want het is een win voor Boeing. Het is een win voor Nederlandse Defensie. En in dit geval voor het bedrijf Specto. En ik noem deze omdat deze al in de openbaarheid zijn geweest. Want normaal gesproken zijn we nooit zo openbaar met hoe we dit precies doen. En welke bedrijven daarbij beschikbaar zijn.
1: Dit was een korte versie van In het Defensief. Wil je de hele aflevering horen? Dat kan natuurlijk in de BNR-app of abonneer je overal waar je je podcast luistert. Dan hoef je geen aflevering meer te missen en weet je elke week net een beetje meer over de defensieindustrie in Europa.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beter.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
2: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
3: Shape the future with confidence. EY.
4: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
5: Vlekje, bultje, jeuk? Met de app van 24/7 Dermatologist stuur je veilig foto's van je huid naar een big geregistreerde dermatoloog. Al binnen 12 uur behandeladvies en eventueel een recept. 247dermatologist.com. Your skin can't wait.
6: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
7: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
8: Van klein tot groot. Van EV tot SUV. Kortstondig of langdurig. Voor mobiliteit op maat ben je bij de grootste ter wereld aan het juiste adres. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor. Kijk voor onze zakelijke mobiliteitsoplossingen op enterprise.nl.
9: Unbelievable.
10: Unique. Oh yes.
9: Incredible.
11: Wat een superlatieve, maar wat zeggen die tech bros nou, Ben?
12: Yo, het is een AI-race. Nee, het is een AI-oorlog.
11: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
12: Nou, praten over tech.
11: In de grote tech-show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
12: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
13: De grote tech-show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer. Jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
14: BNR Verkeer.
15: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan twee files die meer dan 5 minuten vertraging opleveren. Er is er eentje op de A28 Amersfoort-Utrecht bij Utrecht. Daar is het op onthoud 10 minuten. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens 35 minuten extra reistijd.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
16: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Max Verstappen heeft voor het eerst in zijn carrière de Grand Prix van Singapore gewonnen. Hij startte vanaf plek 1 en na een spannende start bleef hij de coureurs van Ferrari de hele race voor. Het is sowieso een speciaal weekend voor Verstappen. De race van vandaag is zijn 250ste in totaal. Demonstranten die zich op de Dam hadden verzameld voor een pro-Palestijns protest zijn begonnen aan een mars door de stad. Het zijn er zo'n 1000 en de route die ze lopen is niet duidelijk. Ze hebben borden en spandoeken bij zich met teksten als Free Palestine. 1 spandoek is in beslag genomen, ook is er iemand opgepakt. Crisisoverleg in Polen na informatie over een mogelijke aanslag op de premier en de minister van Defensie. Er zijn vaker dreigingen, maar deze wordt zeer serieus genomen. Toch is premier Tusk vandaag gewoon aan het werk. Ook is er onrust in Polen om 3 mesaanvallen afgelopen week op scholen in Warschau. De politie onderzoekt incidenten tijdens de Pride Walk in Almere van eergisteren. Volgens de organisatie werden deelnemers van de demonstratie bespuugd en uitgescholden. Ook reed een auto bijna op de voorzitter in, dat meldt Omroep Flevoland. De lokale burgemeester noemt het onacceptabel en zegt dat iedereen in de stad zichzelf moet kunnen zijn. En in de Amsterdamse wijk Bos en Lommer heeft een automobilist vannacht meerdere geparkeerde auto's geramd. Volgens stadszender AT5 was de klap zo hard dat buurtbewoners dachten aan een schietpartij. Toen de politie aankwam waren de inzittenden er al vandoor. In de auto werden lachgastanks gevonden. En dan nu het weer van Weer Online. Aan het einde van de middag vallen vooral in het noorden nog buien. In het zuiden is het vaker droog met zon en het is een graad of 13. Vanavond opklaringen en nog enkele buien. En tot zover het ANP-nieuws.
9: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
10: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Nina van den Dungen.
17: In het Catharina ziekenhuis in Eindhoven hangen sinds dit voorjaar camera's boven een aantal bedden op de verpleegafdeling. En met die camera's worden vitale functies zoals de hartslag en de ademhaling van een patiënt de hele dag door gemeten, maar dan wel in stilte. Dus als er iets mis is, dan krijgt het zorgpersoneel een melding zonder dat er allerlei piepjes of irritante alarmen afgaan in de patiëntenkamer. En ook het Erasmus MC is bezig met nieuwe manieren van stille monitoring. En dat doen ze op de intensive care en ook monitoring na afloop van een IC. Opname met een speciaal armbandje. Daar ga ik allemaal over praten met mijn gasten. Gijs van Steenbergen, dus arts in opleiding tot cardioloog en onderzoeker in het Catharina ziekenhuis. Gijs, welkom.
18: Dankjewel, Nina, dankjewel.
17: En Dirk Rommers op afstand, intensivist en hoofd van de intensive care in het Erasmus MC. Niet via in de studio dus bij ons, maar wel in beeld bij ons. Heel fijn, Dirk. Fijn dat je er bent.
19: Goedemiddag.
17: Gijs, jij werkt als arts op de afdeling cardiologie. Correct. Er zijn nu dus een aantal kamers, camera's boven de bedden gehangen. Klinkt heel erg Big Brother-achtig. Alsof je gewoon vol in beeld bent de hele dag bij het ziekenhuispersoneel. Is dat ook zo?
18: Ja, nee, dat is niet helemaal wat de situatie is. Het is wel, ik moet al meteen zeggen, het is een onderzoeksproject. Dus er hangen inderdaad een aantal patiëntenkamers, camera's boven de televisie. Gericht op het bed van de patiënt.
17: Ja.
18: En ja, daarmee zijn patiënten dag en nacht worden die in die zin gemonitord. Dus een camera die onttrekt een hartslag en een ademhalingsfrequentie en zendt dat achter de schermen naar een soort dashboard. En daarmee krijgen zorgmedewerkers een soort signaal bij veranderingen.
17: Ja.
18: Dus het is niet zo dat patiënten continu in beeld zijn.
17: Nee, precies. Nee. En we hebben het hier over een verpleegafdeling, niet IC. Hè, want bij IC lig je aan allerlei snoertjes en wordt dat sowieso de hele dag gemonitord. Maar dit is dus echt gewoon een verpleegafdeling.
18: Ja.
17: Het gebeurt normaal toch gewoon handmatig dat de verpleegster iedere x aantal uur komt en je ademhaling, saturatie, et cetera, checkt?
18: Correct. In de normale situatie komt de verpleegkundige, denk ik, 3-4 keer per dag om die metingen te verrichten. En nog wat meer metingen dan alleen de hartslag en de ademhalingsfrequentie, maar dat is waar we nu mee beginnen.
17: Ja, maar dat is toch genoeg, zou je zeggen? Waarom moet dat ineens 24 uur per dag?
18: Ja, dat. In die zin is dat op zich genoeg. Of geeft in ieder geval heel veel informatie. Maar we weten ook dat er liggen heel veel patiënten op een verpleegafdeling.
17: Ja.
18: En verpleegkundigen kunnen niet op elk moment op dezelfde plek zijn. En zeker na bijvoorbeeld een operatie kunnen patiënten toch klinisch zieker worden of een complicatie krijgen. En daar wil je op tijd bij zijn.
17: Ja.
18: En we weten al uit onderzoek uit het verleden dat het continu monitoren van patiënten ons in staat stelt om zo'n klinische verslechtering eerder te detecteren en ook vroeger op in te grijpen om de impact wat te minimaliseren.
17: Oké. En jullie camera's, het is een proef, zeg je al. Wat meet die precies? Hij ziet de hartslag. Moet je straks maar even uitleggen hoe je dat in vredesnaam in de camera
18: kan
17: zien.
18: Ja.
17: Dus hartslag en saturatie ook? Dat kan niet, lijkt me.
18: Ademhalingsfrequentie.
17: Gewoon ademhalingsfrequentie. Ja. Dat zijn de enige twee dingen die continu meet.
18: Dat zijn de twee dingen die continu meet. Maar dat voedt hij aan een algoritme. Wat tegelijkertijd ook een analyse doet van wat het hartritme bijvoorbeeld is.
17: Ja.
18: En die kijkt naar trends en naar pieken en dalen. En vergelijkt dat met het normale range eigenlijk wat bij die patiënt past.
17: Mm-hmm.
18: En bindt daar ook een conclusie aan over de klinische toestand van de patiënt. Op basis van die metingen samen nog met andere data die we al in het patiëntendossier hebben.
17: Ja, dus stel ik ga heel snel ademen als ik daar lig.
18: Ja.
17: Dan wordt dat meteen gedetecteerd. En dan gaat er toch even een melding naar een personeelslid.
18: Ja, dan verbinden we daar dan. Dat wordt dan aan een algoritme gevoed. En die rekent dan uit wat een soort kans om dat jij klinisch verslechtert of een complicatie hebt naar een ingreep of een behandeling. En geeft een signaal inderdaad aan een zorgmedewerker. Dat is de opzet.
17: Oké. Diederik, als je dit zo hoort, wat vind je daarvan?
19: Ja, nee, absoluut. Proberen wij ook in het Erasmus. Omdat je merkt, is dat in de nacht zeg maar vaak twee verpleegkundigen die voor 36 patiënten moeten zorgen, ja, die kunnen niet alles overzien. Dus ja, die technische innovaties zijn er. Alleen nu moeten we ze goed testen om te kijken of het ook echt van meerwaarde is en hoe we ze al of niet moeten aanpassen, zodat de verpleegkundige ook niet overspoeld wordt door allerlei alarmen. Want ja, dan wordt het als het ware, geeft het nog meer stress.
17: Ja, nee, want ik zou denken, Diederik, op de IC, hè, wat ik al zei, hangt elke patiënt aan de monitor. Voegt het echt wat toe om dat op een verpleegafdeling ook te doen? Of krijg je dan inderdaad alleen maar meer meldingen de hele tijd?
19: Ja, nou ja, kijk, de patiënten worden steeds complexer. Hè, want wat we vroeger opnamen in een ziekenhuis gaat tegenwoordig in dagbehandeling. En wat we hebben is, we hebben eenpersoonskamers met een dichte deur in het kader van privacy. Oh ja. Dus als verpleegkundige heb je ook niet echt zicht op je patiënt. Maar je wil wel weten of het goed gaat met hem. En daardoor is het meten van vitale functies eigenlijk een oplossing.
17: Ja, interessant dat je dat zegt. Want Gijs, inderdaad, het stukje sociale controle, ja, wat mensen meestal vreselijk vinden, is op zaal liggen. Mm-hmm. Ik heb er zelf ook wel eens gelegen. Mm-hmm. Tussen drie snurkende oude mannen, ja, met alle respect. Ja, ja, dat is vervelend, ja, als je daar moet slapen. Maar dat geeft ook een stukje sociale controle van,
18: ja, correct.
17: Ik weet niet of het goed gaat met die meneer of mevrouw. Ja. Ik bel wel even. Ja. Dat is natuurlijk weg bij zo'n eenpersoonskamer.
18: Ja, en wat dat betreft ben ik het heel met Diederik eens. Dat zeker op zo'n vierpersoonskamer, zeker overdag, denk ik dat de huidige manier van werken op dit moment nog prima gaat. Maar dan is het tegelijkertijd ook zo dat, en dat is denk ik ook wel wijd bekend, dat we best wel personeelstekort hebben in het ziekenhuis. Dat we soms bedden moeten sluiten omdat we geen voldoende verpleegkundigen hebben om alle patiënten, als we helemaal op volle capaciteit zouden draaien, kunnen verplegen.
17: Ja.
18: En dan wil je toch dat de mensen die er zijn en het zorgpersoneel wat dan aan het bed van de patiënt staat, toch zijn tijd zo efficiënt mogelijk besteden om ook aandacht aan de patiënt te besteden.
17: Ja.
18: En als we dan wat van die druk en die taken kunnen verlichten door continu monitor, of in ieder geval monitoring uit handen te nemen, zodat het geen handeling voor de verpleegkundige is.
17: Mm-hmm.
18: Dan zien we daar al veel waarde van.
17: Ja, ja, want ik zat inderdaad na te denken over die meerwaarde. Je hebt het nu bij 6 bedden.
18: Ja.
17: Normaal doe je dus 3 tot 4 keer per dag zo'n handmatige, ja, meting.
18: Ja.
17: Oké, op 6 bedden, 4 metingen per dag. Nou, dan ga je toch al gauw naar de 24 handelingen per dag, ja, die je dus, precies, niet meer hoeft te doen. Ja. Laat staan als je het verder uitbreidt.
18: Exact.
17: Ja. Dit gaat wel schelen. Aan de andere, ja, kant gaat het ook ten koste van contact, direct menselijk contact met de patiënt.
18: Ja, dat zou je denken, maar het is niet zo dat dit een vervanging is voor een verpleegkundig eigen klinische blik. Want het is wel natuurlijk de bedoeling dat verpleegkundigen nog steeds
17: bij
18: patiënten aan het bed komen. Ja, zeker. Geven we, doordat we die monitoring doen zonder dat zij die handeling hoeven te verrichten, meer ruimte voor de verpleegkundigen om met de patiënt gewoon zelf in gesprek te gaan en een,
17: ja,
18: ja, op een andere manier naar de patiënt te kijken. Dat doen ze nu ook nog steeds. Alleen, ja, nu komen die handmatig uitgevoerde metingen daar nog bovenop.
17: Ja, ja, ja. Diederik, is dat iets waar jij ook, nou ja, waar je dan bang voor zou kunnen zijn als ziekenhuis? Van, goh, je hoeft dus niet automatisch meer op dat moment bepaalde handelingen te verrichten. Dat misschien toch die verpleegster uiteindelijk minder tijd doorbrengt aan het bed bij de patiënt?
19: Ja, dat zou je zeggen, maar dat is het zeker niet. Hè? Want je wil ook gewoon, die patiënt wordt gewassen. Je wil hem eten brengen, kop koffie, als dat mag.
17: Ja.
19: Maar het geeft ook vanuit de patiënt een soort veiligheid. Hè? Het is niet alleen vanuit die verpleegkundige. Maar de patiënt voelt zich ook fijner als hij het idee heeft, ik word goed in de gaten gehouden.
17: Ja, ja, ook al is het dan door Big Brother de camera's, zeg maar.
19: Ja, ja,
17: ja, ja. Nou, ik kan me voorstellen dat het wel wat doet met de privacy. Ik ben eerst even heel benieuwd, Gijs, hoe dit precies werkt. Want hoe gaat een camera dan mijn hartslag checken? Ja, hoe dan?
18: Dat is super interessant. Dat is echt heel leuk. Want onze hartslag, bij elke hartslag die ons hart maakt, eigenlijk is er een bepaalde bloedkolom die door een bloedvat stroomt. En dat veroorzaakt een soort ritmische doorstroming van dat bloedvat. En dat kan je als het ware zien als een soort microblozen.
17: Ja.
18: Dus elke keer als er bloed door dat bloedvat heen stroomt, in het gezicht bijvoorbeeld, of eigenlijk overal op de huid kun je dat wel zien, dan zie je echt op bijna pixelcelniveau kan je dan die doorstroming zien.
17: Ja.
18: Net als dat wij heel erg zenuwachtig zijn. Onze huid.
20: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie hoe je team er echt voor staat.

0: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat? Hoe ze samen bewegen en groeien? Als werk en well-being bij elkaar komen? Ontdek hoe je je mensen in beweging brengt. Maak kennis met Colby. The Work Well-being Network. Make work, move you. Ga naar colby.com.
1: Patiënt zou zijn, dan zou ik als eerste willen weten, ben ik herkenbaar in beeld?
2: Nee.
1: Voor wie dan ook?
2: Nee, je bent in principe niet herkenbaar in beeld. Nee.
1: Want jullie maken mij tot een soort pixel-verhaal. Leg ik het zo goed uit?
2: Ja, je zou zo kunnen zeggen dat het algoritme je reduceert tot op pixelniveau. Ja, jouw data is natuurlijk 1 en 0 en dat is ook een camerabeeld. Is dat
1: ja,
2: ook?
1: Ja, maar het is natuurlijk, het is best moeilijk uit te leggen, denk ik, aan een patiënt. Van, ja, nou, er staat een camera op u, maar u bent niet in beeld. Maak u geen zorgen. U kunt gewoon in uw neus peuteren, we zien het niet.
2: Ja, het is wel wat die er ook een beetje zijn, want dit was ook precies onze vrees. Hè, dat patiënten dit eigenlijk misschien wel als een soort Big Brother van privacy-inbreuk zouden ervaren. Maar patiënten zijn eigenlijk heel tevreden hierover, omdat zij zien ook dat verpleegkundigen heel erg druk zijn en dat er niet continu toezicht is. Mm-hmm. En die camera geeft in die zin toch enige zekerheid dat er monitoring is, ook als er geen verpleegkundige is die op dat moment in de kamer aanwezig is.
1: Ja, ja.
2: Dus die privacy, ja, dat is ook zeker iets waar wij in dit onderzoek heel veel aandacht voor hebben en waar verpleegkundige specialisten ook heel veel onderzoeksvragen naar uitwerkt. En dat is ook heel belangrijk om continu in oogschouw te houden. Want het gaat niet alleen over de patiënt die op de kamer is, maar ook familie, kennissen, vrienden, de verpleegkundige zelf natuurlijk, die ook zo nu en dan in beeld komt.
1: Ja.
2: Je moet dat goed blijven uitleggen, goed blijven toelichten dat beeld dus niet echt in beeld is.
1: Nee. Diederik, werken jullie bij jullie wel op de afdeling al echt met camera's, met dit soort cameramonitoring?
3: Nee, we hebben gekozen voor een band rond de bovenarm die dan dezelfde metingen doet, maar alleen dan anders. Hmm. Omdat bij ons in die eenpersoonskamers kan je ook naar het toilet of douchen. En dan kan je die band omhouden. Maar dan ben je uit zicht van die camera. Ah. En soms vinden wij patiënten dat ze in elkaar gezakt zijn, juist op die toilet of tijdens dat douchen. En dat willen we ook in de gaten houden. Dus wij hebben bewust een andere keuze gemaakt.
1: Ja, en dan heb je dus niet een camera, maar een band. Gijs, ik kan me voorstellen dat jij daar ook de meerwaarde van ziet, dat je iemand inderdaad buiten het bed eigenlijk wel zou willen monitoren.
2: Ja, ja, nou, überhaupt de cameratechnologie te onderzoeken, moet je echt een stapsgewijs proces door. Dat begint bij de hardware en bij de camera, de opstelling, de lichtval, het type camera wat je gebruikt, het algoritme volgens ontwikkelen, dat valideren en vervolgens in de kliniek toepassen en kijken, zoals Diederik in het begin al zei, eigenlijk valideren dat je ook daadwerkelijk klinische verslechtering of een complicatie kan voorspellen en dat als je dat al kan doen, dat je ook daadwerkelijk impactvol kan ingrijpen en iets anders doet dan dat je nu met de huidige manier van werken doet.
1: Mm-hmm.
2: Er liggen dus heel veel hypotheses onder waar we echt in geloven dat dat een impact kan hebben, maar goed, dat gaat over de tijd gaat dat blijken of dat ook zo is.
1: Ja. En of je dat dan wil uitbreiden naar of de hele kamer? Of...
2: Precies. Ja, want we hebben nu dus 6 kamers voor dit onderzoek. Maar eigenlijk wil je dan natuurlijk in elke patiëntenkamer dan zo'n camera ophangen en die monitoring doen. Zodat je ook echt impact kan hebben. En de hele verpleegkundige team eigenlijk kan ontlasten.
1: Precies. Ja. En dit zijn natuurlijk maar 2 onderdelen die je dan meet. Ja. Uiteindelijk kan dat waarschijnlijk ook allemaal uitgebreid worden.
2: Ja, misschien wel.
1: En interessant, Gijs, de volgende stap is het voorspellen. Want het is, je krijgt zicht in een patiënt, je krijgt zicht in een hele populatie aan patiënten die je uiteraard geanonimiseerd, waar je alle data van hebt.
2: Ja.
1: Wat houdt het in? Wat zou jij willen kunnen voorspellen aan de hand van het cameratoezicht?
2: Ja, ik zie 2 toepassingen eigenlijk voor de cameramonitoringtechnologie zoals we die nu onderzoeken en ook denken willen toe te passen. En heel overkoepelend abstract gezegd is dat we gepersonaliseerde zorgpaden willen ontwikkelen voor verschillende behandelingen. En ik denk dat je daarvoor 2 patiëntengroepen moet kunnen identificeren. De ene groep hebben we het al over gehad. De mensen die dus klinisch zieker worden of een complicatie gaan krijgen. Die wil je vroeg detecteren, de impact kunnen minimaliseren.
1: Sneller ingrijpen,
2: juist, correct. En de andere groep zijn, en dat is gelukkig de grootste groep patiënten die wij opereren of behandelen, zijn de mensen waar het na die behandeling eigenlijk, zoals we dat noemen, volgens het boekje verloopt.
1: Ja.
2: En mensen die goed reageren op een behandeling en die vlot herstellen na een operatie. Die
1: wil wegwezen,
2: die wil je ook kunnen identificeren, zodat je daar een passend, misschien wel voor kort zorgt traject voor kunt ontwikkelen, waar je thuismonitoring, vroege follow-up kan organiseren, zodat je mensen niet misschien die 1 of 2 extra dagen ter observatie hoeft opgenomen te houden.
1: Nee, het is voor de patiënt fijn en voor de kosten natuurlijk ook heel erg fijn, want je hebt ook weer vrije bedden dan.
2: Ja, ook dat.
1: Oké, dus dat zijn interessante vervolgstappen. Diederik, een algoritme dat inderdaad een complicatie gaat aankondigen, geloof jij daarin?
3: Ja, absoluut. Ik bedoel, we zien nu dat we bijvoorbeeld bij de IC-patiënt dat we 130.000 data points per dag hebben. En

0: kan je natuurlijk absoluut met data-analyses en prognostische waarden en met de AI mee aan de slag. En daar zijn echt studies al gedaan dat aan de hand van je verandering van bloeddruk, van je ECG, van je saturatiemeter, zoveel informatie zit in die veranderingen dat je kunt voorspellen of een patiënt wel of niet de komende half uur stabiel is, dan wel onderuit gaat. En dat is eigenlijk wat je wilt doen. Dus je wil voorkomen dat iemand in een reanimatiesetting komt. Daarvoor hebben we al die scores bedacht. Maar het continu meten van die data, als dat zeg maar goed gebeurt, ja, dat gaat ons mogelijk helpen om dingen te voorspellen.
1: Ja, nou, dat is dus wat jullie proberen nu met die slimme armbanden. Je zegt al om de bovenarm. Wat meten die armbanden bij jullie precies?
0: Ja, eigenlijk hetzelfde. Hè? Dus de hartfrequentie, ook wel de saturatie. Dus hoeveel zuurstof zit er gebonden aan je rode bloedcellen. En de huidtemperatuur. En ook de ademhalingsfrequentie. Maar die ademhalingsfrequentie, die is eigenlijk meest voorspellend. Hè? Die, als mensen sneller gaan ademen, als ze geen andere activiteit vertonen, dan is die voorspellend of een patiënt achteruit gaat. Oh, ja. Meer dan het hartritme. Maar de ademhaling is wel het meest moeilijke om te meten. Dus dat is ook wel belangrijk. Hè. Dus doet de apparaten wat ze beloven te doen. En dat is ook belangrijk dat we dat goed in kaart brengen.
1: Ja, want wat zie jij nu? Is de kwaliteit van de meting net zo goed als bijvoorbeeld jouw IC-monitoring?
0: Nee, zeker niet. Maar dat moeten we ook. We willen altijd technisch dat het 100% is. Maar het is geen intensive care patiënt. Hè. Je ligt op de afdeling omdat je gelukkig hersteld, minder ziek ben dan op de intensive care. Dus je hoeft ook niet iedere seconde, iedere minuut in de gaten gehouden worden. Dus het gaat veel meer dat je een aantal metingen doet en dat de slechte metingen weggelaten worden, maar de goede metingen, dat die zeg maar in kaart gebracht worden en dat je dan de trend volgt. Maar dat mag rustig iedere 5 minuten of ieder kwartier zijn. Ja. Want nu, wat Gijs net uitlegde, nu doen we het 3 keer per dag. Ja, dan gaan we straks naar 4 keer per uur of 6 keer per uur of 10 keer per uur. Dat is nog veel minder dan op de intensive care, maar het is ook niet nodig.
1: Nee, precies. Gijs, hoe zit dat bij jullie? Hoe betrouwbaar is jullie meting ten opzichte van de handmatige metingen eerst door verplegend personeel?
2: Ja, nou op zich voor hartslag en voor ademhalingsfrequentie best wel betrouwbaar. Het klopt helemaal wat Diederik zegt, is je die camera die meet wel echt continu. Dus er is echt een continue stroom aan datapunten. En daar moet je eerst een soort kwaliteitsslag overheen doen om de meest
1: hoogstwaarschijnlijk.
2: Nou, ook dat, maar ook de zeer hoogstwaarschijnlijk foutmetingen eruit te filteren. Want je wil niet dat er een trend wordt ingeschat over de tijd of een gemiddelde, waar heel veel uitschieters ook impact hebben op dat gemiddelde. Want dan heb je een niet betrouwbare trend die je vervolgens weer gaat gebruiken om een advies te geven over iemands of voorspelling te doen over iemands klinische toestand.
1: Nee.
2: Ik herken dat wel. Dat is belangrijk dat je goede kwalitatieve meting hebt.
1: Ja, precies. Ja. Diederik, hoeveel patiënten dragen nu zo'n armband bij jullie op de verpleegafdeling?
0: Nou, we hebben zeg maar een studie gedaan eerst bij de afdeling van de hematologie. Maar daar liepen we er toch wel tegen aan dat verpleegkundigen op de afdeling niet gewend zijn om naar al dit soort getallen te kijken, naar een scherm te kijken. Hè. Dat doe je wel op de operatiekamer en op de intensive care. Maar we merkten eigenlijk dat we dus meer nog onderwijs moesten geven. En nu hebben we gezegd, oké, maar het is ook niet nodig om bij alle patiënten in je ziekenhuis te doen. Dus we gaan nu een studie starten om het bij alle patiënten die van de intensive care weggaan, om die te vervolgen in het ziekenhuis.
1: Ja. En dat hebben we het over honderden, neem ik aan, hè, in totaal, over een periode van tijd.
0: We nemen ongeveer 3000 patiënten op per jaar. Dus het zijn heel wat patiënten, maar we zullen de eerste 100 doen in de studie en dan kijken of de resultaten naar wens zijn en dan bouw je dat verder uit.
1: Concluderend, jullie zijn natuurlijk allebei, jullie zitten in een testfase, dat snap ik, maar jullie zijn in de basis enthousiast over wat dit doet voor zowel de patiënt als voor het personeel. Want uiteindelijk moet dit gewoon een verbetering zijn.
2: Ja.
1: Is het een zware investering, zo'n armband voor iedereen? Weegt dat op tegen de baten?
0: Nee, maar dat is natuurlijk ook, dat moet je meenemen in je onderzoek. Hè. Zo'n band kost gauw 200 300 euro. Of een plakker of wat een device je ook gebruikt. Mm-hmm. Dat moet dan wel kosteneffectief zijn. En het gaat er eigenlijk om, wat Gijs ook straks ook zo zei, we willen heel graag dat we die zorg kunnen blijven bieden. Hè? Dus die zorg moet voor iedereen toegankelijk zijn in Nederland. En als we die zorgvraag te groot wordt, moeten we met andere oplossingen komen. Dus als je met zo'n monitoring 2 dagen eerder het ziekenhuis uit kan, kunnen we weer iemand anders opnemen. En dat, ja. Dus zo moet je eigenlijk naar die kosten kijken.
1: Ja, ja. En die armbanden die zijn gewoon reusable. Dus als ik hem heb gedragen, kan Gijs hem daarna om?
0: Ja, afhankelijk van welke firma je koopt. Maar in ons geval zijn ze reusable.
1: Ja, dat is fijn voor de duurzaamheid en voor de prijs natuurlijk. Ja. Gijs, die camera's, ook denk ik best een investering. Maar die hoef je dan niet te vervangen. Of in elk geval, daar hoef je er niet heel zoveel van te hebben als die armbanden.
2: Nee, correct. Die camera die hangt er en in principe, er zit natuurlijk wat onderhoud aan en technisch onderhoud, maar in principe schaf je die aan en dan hangt die camera daar. Ja. En ik geloof erin dat het uiteindelijk, wat Diederik ook zegt, kosteneffectief is. En dat is ook onderdeel van dit onderzoek. Ja. Want ik denk dat we inderdaad een deel van de patiënten eerder kunnen, misschien eerder naar huis kunnen laten gaan en anders kunnen opvolgen via thuismonitoring, via digitale follow-up. Nauw contact met de patiënten via een app of anderszins. Mm-hmm. En ik denk dat dat echt kosten bespaart en mogelijkheden geeft voor de zorg om toch toegankelijk en ook betaalbaar te blijven in de toekomst.
1: Veel dank aan jullie allebei en heel veel succes met de testfase. We zijn heel benieuwd wat er uitkomt. Gijs van Steenbergen was hier, arts in opleiding tot cardioloog en onderzoeker in het Catharina ziekenhuis. En Diederik Gommers, intensivist en hoofd van de IC in het Erasmus MC. Hier op de radio zit onze tijd erop. In de podcast kun je verder luisteren naar de toekomst van de ziekenhuismonitoring. Luister verder via bnr.nl/beter of in de BNR-app of een andere podcast-app. Dit was BNR Beter. Dankjewel voor het luisteren. Ik ben Nina van den Dungen en heel graag tot volgende week.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Ben Tichelaar podcast.

0: Hallo, ik ben Art Rooijakkers en ik presenteer dit jaar de Dutch Podcast Awards. Het is bijna zover en jij bepaalt wie de publieksprijs wint. Heb jij een favoriete podcast die absoluut die award verdient? Stem dan nu. Ga naar podcastawards.nl en geef jouw stem aan de podcast die jij het allerbeste vindt. Met jouw stem bepaalt de winnaar. Dus stem snel op podcastawards.nl.
1: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
2: De wereld verandert. Markten bewegen, organisaties transformeren. Juist nu heb je een partner nodig die vooruitdenkt, meebouwt en vooral verbindt. Limesearch, al 20 jaar de executive search partner voor CFO's en financieel leiders. Ga naar limesearch.nl.
1: Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel. Dasimport.nl.
3: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Ik heb je BTW-aangifte voor je klaargezet. 3 posten wil ik dat je zelf nog even controleert. Die staan klaar.
4: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat de BTW-aangifte automatisch voor je controleert? Ga Jorten.
5: Als gebouwbeheerder ben je verantwoordelijk voor veilig drinkwater. Maar wat is het juiste beheersplan? Niet te veel, niet te weinig. Dat luistert heel nauw. De specialisten van Holland Water helpen je daarbij. Met risicoanalyses, beheersdiensten en slimme technieken. Samen bepalen we wat past bij jouw waterinstallatie. Zodat je zeker weet dat het goed geregeld is. Niet te veel, niet te weinig. Gewoon goed. Ontdek slim waterbeheer op hollandwater.com.
4: Wil jij ook praten met je boekhouding? Ga Jorten.
6: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
7: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
8: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
9: Shape the future with confidence. EY.
10: BNR Verkeer.
11: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat alleen een korte file op de A28 Amersfoort-Utrecht. Bij Utrecht is de vertraging 5 minuten. Er is een vrachtwagen met pech gestrand. De rechter rijstrook is dicht.
12: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
13: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Max Verstappen heeft voor het eerst in zijn carrière de Grand Prix van Singapore gewonnen. Hij startte vanaf plek 1 en na een spannende start bleef hij de coureurs van Ferrari de hele race voor. Het is sowieso een speciaal weekend voor Verstappen. De race van vandaag is zijn 250ste in totaal. Demonstranten die zich op de Dam hadden verzameld voor een pro-Palestijns protest zijn begonnen aan een mars door de stad. Het zijn er zo'n 1000 en de route die ze lopen is niet duidelijk. Ze hebben borden en spandoeken bij zich met teksten als Free Palestine. Eén spandoek is in beslag genomen. Ook is er iemand opgepakt. Crisisoverleg in Polen na informatie over een mogelijke aanslag op de premier en de minister van Defensie. Er zijn vaker dreigingen, maar deze wordt zeer serieus genomen. Toch is premier Tusk vandaag gewoon aan het werk. Ook is er onrust in Polen om 3 mesaanvallen afgelopen week op scholen in Warschau. De politie onderzoekt incidenten tijdens de Pride Walk in Almere van eergisteren. Volgens de organisatie werden deelnemers van de demonstratie bespuugd en uitgescholden. Ook reed een auto bijna op de voorzitter in, dat meldt Omroep Flevoland. De lokale burgemeester noemt het onacceptabel en zegt dat iedereen in de stad zichzelf moet kunnen zijn. En in de Amsterdamse wijk Bos en Lommer heeft een automobilist vannacht meerdere geparkeerde auto's geramd. Volgens stadszender AT5 was de klap zo hard dat buurtbewoners dachten aan een schietpartij. Toen de politie aankwam waren de inzittenden er al vandoor. In de auto werden lachgastanks gevonden. En dan nu het weer van Weer Online. Aan het einde van de middag vallen vooral in het noorden nog buien. In het zuiden is het vaker droog met zon en het is een graad of 13. Vanavond opklaringen en nog enkele buien. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
14: De Ben Tichelaar podcast. Willemijn Veenhoven en Ben Tichelaar.
15: Ben, koffie, thee, limo?
16: Water maar gewoon.
15: Dat was niet een van de opties.
16: Oh ja.
15: Water. Ben, ja. Heb jij wel eens iets niet durven zeggen op je werk?
16: Oh, heel veel dingen. Ja, dat is een goeie. Maar ja, als je echt iets heel stoms doet bijvoorbeeld, heb ik al eens gedaan, dat je
15: wat.
16: Allerlaatste moment dat je erachter komt dat iets wat je hebt geschreven, dat het toch heel anders zit. En dan op het allerlaatste moment dat je net voordat je op de sendknop drukt, dat je erachter komt van verdorie, maar klopt het echt wel? Dan ga je checken en dan ben je toch nog anderhalf uur langer bezig, omdat je stuk toch helemaal opnieuw op de kop moet.
15: Ja.
16: Het wordt ons gezegd, je moet een goed verhaal niet doodchecken.
15: Mm-hmm.
16: Maar ja, in mijn werk, als je zegt, ik wil zo graag evidence-based werken, dan moet je ook, als er bijvoorbeeld een heel leuk psychologisch effectje wordt gevonden,
15: moet je
16: toch kijken van, ja, maar is er geen onderzoek dat eigenlijk dit ontkracht?
15: Ja.
16: En soms dan vind je het zo leuk, dan ja, op een of andere domme manier, dan heb je het al 100 keer gedaan en vergeet je dat toch weer. En het stom is altijd, dan word ik dus heel, heel boos op mezelf.
15: Ik heb wel eens in een team gezeten met werk. Daar durfde ik niets te zeggen. Ik durfde geen kritiek te hebben, maar niemand durfde dat daar.
16: Ja.
15: En dat was echt, als je iets zei, dan was je echt het haasje. Dan kreeg je de baas tegen je. En dat was, om het even heel modern te zeggen, een heel erg onveilige werkomgeving.
16: Ja.
15: En daar gaan we het over hebben, Ben. Want het is een mooi onderwerp voor deze aflevering, namelijk psychologische veiligheid.
17: Dit is de Ben Tichelaar podcast. De leukste manier om de schijn op te houden dat je precies weet waar je mee bezig bent. Met Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven.
16: Psychologische veiligheid.
15: Het is volgens mij een van de meest populaire managementbegrippen van de afgelopen 10 jaar. Wat is het nou precies?
16: Ja, nou, er zijn allerlei definities in omloop, maar degene die het echt op de kaart heeft gezet, dat is Amy Edmondson. Dat is een psychologe die aan Harvard verbonden is. En zij zegt, het is een gedeelde overtuiging dat je in een team, dus het speelt op teamniveau, veilig risico's kunt nemen in het contact met anderen. Dus iedereen vindt dat, is een gedeelde overtuiging. Het gaat erom dat je risico's kunt nemen, niet zomaar risico's, maar in het contact met andere mensen. Dus je durft op een gegeven moment wel je fouten te vertellen. Of je hebt een idee wat nog niet af is. En dat deel je gewoon.
15: Je
16: denkt, nou, dit kan toch echt beter. En dat zeg je dan ook gewoon. Nou, al die dingen die je ook net noemt, zeg maar.
15: Maar je zou denken, al heel snel, het gaat over dat we gewoon allemaal heel aardig doen tegen elkaar en dat we conflicten vermijden.
16: Ja, maar dat is het dus niet.
15: Nee,
16: want als iemand dus, maar goed, daar komen we later misschien nog wel over te spreken. Maar Amy Edmondson zegt ook, als iemand het voor andere mensen onveilig maakt, dan moet je er juist hard in gaan als leidinggevende.
15: Ja.
16: Dan moet je dus zeggen, joh, zo gaan we hier niet met elkaar om. Ga jij maar even koffie halen.
15: Maar het gaat dus om een veilige omgeving waar je durft te zeggen wat je wil.
16: Ja.
15: Nou, je kijkt naar iemand, ik werk al mijn halve leven in Hilversum. Daar hebben we nogal wat ervaring met.
16: Ja, er zijn hele boekwerken over geschreven.
15: Onveilige situaties. Ik noem maar even DWDD, NOS Sport destijds, om maar een paar dingen te noemen. Veel mensen durfden daar niet aan de bel te trekken. Overigens, sommigen wel, moet ik er even bij zeggen.
16: Ja, en hoe liep het daarmee af?
15: Nou, niet altijd even goed, kan ik je melden. Ja, en dat is natuurlijk. Dat is wel veranderd hoor. Hoop
16: maar dat versterkt het effect natuurlijk wel. Hè. Mensen schatten. Kijk, psychologische onveiligheid, daar gaan we het misschien ook nog wel over hebben. Waar komt het nou eigenlijk vandaan? Maar het is niet zo dat mensen laf zijn in de regel. Maar we maken allemaal heel snel vaak in sociale situaties een inschatting van ja, kan ik dit hier wel of niet zeggen? Heb ik er iets aan als ik het wel of niet zeg? Nou, heel vaak is de inschatting nou niet slim.
15: Ja. Laten we van DWDD naar een iets grotere ramp gaan. Die met in 2003, met de Space Shuttle Columbia.
16: Ja.
15: Dat is een mooi voorbeeld. Wat leren we daar van de risico's? Eigenlijk van een cultuur waarin mensen zich niet durven uit te spreken.
16: Ja, nou eventjes gewoon, ik ken het natuurlijk niet van dichtbij, dit verhaal. Amy Edmondson, die ik net noemde, die onderzoekster, die heeft het helemaal in kaart gebracht. Ik heb een keer een seminar met haar mogen doen. Was ik dagvoorzitter en heb natuurlijk heel goed opgelet. En ja, dat is altijd mooi.
15: As you do.
16: Ja, nee, ik vond het fascinerend. En het blijkt dat er bij die lancering van die Space Shuttle ging er iets mis. Er gingen wat stukjes los, zeg maar, van die Space Shuttle. Die kwamen tegen de vleugel aan. Of eigenlijk van een grote brandstoftank, daar vloog iets vanaf. Dat kwam tegen de vleugel aan. En toen ging het om de vraag, hoe risicovol is het om dat ding te laten terugkeren als hij door de dampkring dan weer komt. Hè? Dan wordt het allemaal ontzettend heet en zo. En er was een ingenieur, Rodney Rocha.
15: Ja?
16: Ik dacht later ook, ja, Rocha. Dat is wel een beetje...
15: Rocha.
16: Dat is misschien een risicootje, ook als je bij de NASA werkt met zo'n naam. Maar goed, even heel flauw hoor. Maar die had wel het gevoel van, nou, dit zou wel eens verkeerd kunnen aflopen. Dus hij begon dat tegen collega's te zeggen. En zijn directe bazen verboden hem toen om contact op te nemen met mensen hoger in de hiërarchie. Dus hij wist, of dacht eigenlijk al, van dit gaat niet goed. En achteraf natuurlijk ongelooflijke spijt dat hij niet harder hierover aan de bel heeft
15: getrokken. Wat gebeurde er?
16: Bij terugkeer in de Damkring is dat ding verpulverd met de mensen erin. He, dus het was inderdaad wat hij dacht, van die bescherming van die vleugel tegen de hitte is niet goed genoeg meer. Dus dat, misschien moeten we een andere manier zien te verzinnen om ze terug te krijgen.
15: Maar hij durfde, of hij mocht dit niet eens vertellen.
16: Ja, het is een kwestie van mogen en durven. Want er zijn natuurlijk, op een gegeven moment kan iemand jou verbieden, jouw directe baas kan jou verbieden, joh, ik wil niet dat je hiermee de organisatie ingaat. Maar misschien denk je wel van, what the heck.
15: Ja.
16: Ook al kost het mijn carrière. Het gaat wel om de levens van die astronauten. Dus later heeft hij, Rodney Rocha, ook best wel wat kritiek gekregen. Ook van binnen de NASA. Ja, maar had je toch je rug recht moeten houden. Ook tegen zo'n baas. Maar ja, dat is natuurlijk wel makkelijk praten achteraf.
15: Ja. Maar dat is nou het extreme voorbeeld van psychologische onveiligheid.
16: Ja.
15: Lijkt mij zo.
16: Ja.
15: Dus je zou kunnen zeggen, we weten nu hoe het niet moet. Op deze manier.
16: Ja.
15: Maar jouw Amy Edmondson die ontdekte dat, een mooi voorbeeld, de beste ziekenhuisteams, want we hebben het nu over hoe het dan wel moet, de beste ziekenhuisteams maken ogenschijnlijk de meeste fouten.
16: Ja, dat is wel grappig. Dat is echt pionierswerk van haar geweest. Dat is ook het leuke bij dit soort onderzoek. Zij ging echt zitten bij vergaderingen van medische teams. Dat is in midden jaren 90 was dat ze dat onderzoek deed. En keek wat er eigenlijk gebeurde. Gewoon observeren. Hoe gaan die mensen met elkaar om? En ze kennen natuurlijk ook de statistieken van die teams. Dus wat er bijvoorbeeld wordt bijgehouden bij operatieteams. Dat noemen ze dan post-operatieve complicaties. Hè? Dus na de operatie, hoeveel complicaties worden er gemiddeld gescoord? En ook hoeveel fouten worden er gemeld? En een van de dingen die ze constateerden was dat in teams waar die eigenlijk heel goed scoorden, wat betreft complicaties, werden ook heel veel fouten gemaakt. Dat je denkt, maar hoe kan dat dan? Hoe werkt dat dan? En goed, het ligt natuurlijk voor de hand, omdat we nu over dit onderwerp praten, dus je raadt het al.
15: Ja.
16: Dat in teams waar dus weinig fouten ogenschijnlijk werden gemaakt, daar werden ze gewoon onder het vloerkleed gevlogen.
15: Ze werden wel gemaakt, maar
16: ze werden gewoon gemaakt.
15: Ze werden niet gemeld.
16: Ze werden niet gemeld, ja.
15: Ja. Grappig.
16: Geveegd. Ze werden onder het vloerkleed geveegd. Ja.
15: Maar dit is natuurlijk heel fijn als die psychologische veiligheid er is. Want dat betekent dat iedereen zich vrij voelt en goed voelt.
16: Ja, ja.
15: Maar wat heeft, even denken vanuit een werkgever, wat heeft een onderneming eraan?
16: Nou, nogal wat. Het blijkt dat wanneer mensen door die psychologische veiligheid, er zit een soort tussenstapje, meer informatie met elkaar gaan delen, eerder aan de bel trekken, sneller ideeën delen, dan zie je eigenlijk op twee fronten zie je voordelen. Eén is gewoon meer in de sfeer van betrokkenheid. Ik voel me meer thuis bij deze organisatie. Dat betekent minder verloop, leukere samenwerking. Nou, dat is sowieso goed. Maar ook keihard bewezen, dat is grappig, dat is ook een groot onderzoek van Google geweest. Er komen ook echt meer innovaties uit zo'n team. Dus gewoon goede ideeën waar je gewoon geld mee kunt verdienen. Heel hard.
15: Het is ook tegelijkertijd ook zo logisch ook allemaal, toch?
16: Ik bedoel,
15: als je je ergens vrij voelt. Ik bedoel, neem nou ons. Wij kennen elkaar nog helemaal niet zo heel lang.
16: Ja.
15: Maar ik voel me erg op mijn gemak. En dan gaat het toch ook. Dan wordt het product ook beter, lijkt mij.
16: Dan wordt het product beter. Dan durf je ook dingen te zeggen. Soms dan durven we te veel. Dan knippen we er gewoon uit. Hè. Dat kan ook. Ja.
15: Precies.
16: Ja, maar het mag is. Kijk,
15: en
16: het is niet zo.
15: De luisteraar lekker niet.
16: Ja. Het is niet zo, want er wordt natuurlijk vaak gedacht, hè, dat er bazen zijn die psychologische onveiligheid veroorzaken. Maar het begint al veel eerder. En dat is ook wat Amy Edmondson vaststelde. Dit ontwikkelen mensen al op de basisschool. Op de basisschool leer je al gewoon, hè, als je zo een beetje richting de 12 jaar gaat zeker, dat sommige dingen kun je beter niet zeggen.
15: Ja.
16: En bepaalde kleren kun je ook beter niet aantrekken. Het is eigenlijk een beetje triest, maar we leren elkaar eigenlijk al heel jong dat psychologische veiligheid, dat heb je thuis misschien een beetje, dat moet je ook maar hopen.
15: Mm-hmm.
16: Maar op het schoolplein bestaat het zeker niet. Zeker als de juf of de meester er niet bij is, dan is die psychologische veiligheid er niet. Dan gaan we ons conformeren aan de rest. En eigenlijk zou je dus kunnen zeggen, komen mensen binnen in hun werk met die bagage al. Dus je moet eigenlijk, het moet gewoon reparatiewerk worden gedaan, kan je zeggen.
15: Jij zei net, Google heeft dus onderzocht wat echt succesvolle teams nou anders maakt.
16: Ja, dat is een heel groot project geweest. Dat heette Google Aristoteles of Google Aristotle, hè, zoals het dan op zijn Amerikaans heet. En dat, het grappige is, kijk, dat werk van Amy Edmondson, dat was al in de jaren 90 gedaan. En toen op een gegeven moment ging Google dat zo midden in de jaren 2010, gingen ze dat onderzoeken.
15: Ja.
16: En er was een hele bekende journalist, iemand die in de managementwereld heel bekend is, Charles Duhigg, en die schrijft voor de New York Times. En die schreef over dat onderzoek van Google een heel groot artikel. En daar ging de hele wereld over. Ik heb het ook gezien. Mm-hmm. Ik heb er vervolgens weer een stukje over geschreven voor NRC destijds. Dus dat werd verspreid. En het belangrijkste punt bij Google was, je moet allemaal dingen goed doen als team, allemaal heel belangrijk. He, dus ook ja, structuur en helderheid en allemaal dat soort dingen, belangrijk. Maar de absolute nummer één, dat, ja, het ding dat alle andere dingen doet werken, is die psychologische veiligheid. En hup, in één keer was Amy Edmondson wereldberoemd. Want ja, daarvoor kenden alleen academici dat verhaal een beetje. En in één keer ging dat de hele wereld over.
15: Maar dat gaat dus over dat je je veilig voelt en vrij voelt, en dat je daardoor dus als team heel goed presteert.
16: Ja. En het bewezen dus ook binnen Google, wat nog steeds natuurlijk een toonaangevend techbedrijf is. Ja.
15: En wisten jouw vier dochters dit niet al lang, toen zij vroeger naar die show op televisie keken over samenwerken?
16: Ja, ik heb er toen een stukje over geschreven. Er was een populaire animatieserie, die heette Wonderteam.
15: Ja.
16: En er werd gezegd, wat maakt ons sterk? Teamwerk, ja. Ja, het is een beetje.
15: Maar ik zie zelf die kleine tegelaartjes zo rondrennen. Papa, wat maakt ons sterk? Teamwerk.
16: Ja, nou, ze vonden dat heel leuk. Het was een heel schattig, leuke, vriendelijke kinderserie. En op een gegeven moment, toen was, dat was een beetje de vraag bij Google, van hoe creëer je een wonderteam? Nou ja, in het echte wonderteam zat er een eend, een cavia en een schildpad. Dus wel een hele, qua diversiteit wel een heel goed, heel goed team. Maar goed, in ieder geval, ja, en die redden allerlei andere dieren. Ja, wat was. En dan zongen ze een liedje over.
15: Oh.
16: Heel mooi.
15: Even voor de helderheid. De dochters Tichelaar zijn volwassen vrouwen geworden inmiddels.
16: Ja, dus oude serie, jongens. Ja.
15: Even nog één ding, want het kan ook doorslaan, psychologische veiligheid. Ik had het hier met een vriendin over en die vertelde mij, dit is echt waar, op haar werk werd het eigenlijk tegen haar gebruikt. Zij is een van de directeuren. Iemand namelijk, een werknemer, had geen zin in feedback van haar.
16: Ja.
15: En die zei toen, ja, sorry, ho, stop. Als je zo tegen me praat, dan voel ik me niet veilig.
16: Ja. Ja, nou, er zijn ook onderzoekers die zien dat ook. Hè, dat mensen zich als het ware, dat te veel consensus komt. Dat mensen niet meer kritisch op elkaar durven te zijn. En er wordt een soort theatervoorstelling, wordt het dan. En dan ben je niet meer echt met elkaar in gesprek.
15: Mm-hmm.
16: En het kan ook een excuus zijn voor mensen die eigenlijk gewoon lousy werk leveren. Om de, gewoon die feedback buiten de deur te houden. Dus eigenlijk zeggen bedrijfskundigen, dat zegt trouwens EB Edmondson zelf ook. Je moet het wel combineren met heldere afspraken en hoge standaarden. Je moet ook wat van elkaar verwachten. Het is niet alleen maar lief zijn voor elkaar.
18: Puntje bij de koffie. Leuke weetjes voor op de bedrijfsborrel.
16: Ja, nou, heel leuk rapport. Het is al wel weer een paar maandjes oud. In de wereld van AI, want daar gaan we het over hebben. Gaat het natuurlijk wel heel snel. Maar dit gaat minder over AI misschien zelf dan over de mensen die AI gebruiken. En volgens mij veranderen die niet zo snel. Een mega grote studie van KPMG in de Universiteit van Melbourne. Hebben ze 48.340 mensen ondervraagd over de hele wereld. Nou, waanzinnig veel. En dan gaat het over AI-gebruik. Nou, wordt natuurlijk ontzettend veel gebruikt, maar 42% van de mensen die AI gebruiken, verzwijgt dat soms tot erg vaak op hun werk. Dus heel veel mensen gebruiken AI stiekem. En dat zijn dus volwassen mensen die gewoon volwassen werk doen. En bijna 40%, 39% het onderzoek, die heeft AI-gegenereerde content wel eens gepresenteerd als eigen werk. Ja, dus het zijn niet alleen maar studenten doen dat nog veel meer. En dat zag ik ook in het onderzoek echt nog veel meer. Maar ook gewoon volwassen collega's. Hè, gewoon 4 op de 10 die AI gebruikt, heeft wel eens gezegd, ja, heb ik gewoon echt zelf helemaal zelf bedacht. Ja.
15: Terwijl je toch veel beter kan zeggen, nee, ik heb AI laten meedenken. Daarna als input voor mijn creativiteit, dan ben je er gewoon gelijk vanaf.
16: Het is ook tegenwoordig de norm op heel veel plekken. Hè. Dus ook op werkplekken, ook bij onder journalisten. Dat je moet transparant zijn over de manier waarop je AI gebruikt.
15: Ja,
16: dat lijkt
15: me
16: heel goed.
15: Is het eigenlijk is het een soort AI-schaamte, zou je kunnen zeggen?
16: Ja, ik denk het wel inderdaad. Dat mensen dus eigenlijk ook wel een beetje eigenlijk ben je natuurlijk vaak een beetje teleurgesteld in jezelf. En dan maak je iets en denk je, nou, best een leuk mailtje. En dan laat je chat of Gemini of what you have, laat je er even naar kijken. En, en dan wordt het zoveel beter dat mensen denken, oh, ben ik ook een sukkel.
15: Oké, Ben, laten we het hebben over de moeder aller kwesties. Want hoe creëer je nou die sfeer waarin mensen eerlijk durven te zeggen wat er echt speelt? Ja. Amy Edmondson heeft het over de leiders.
16: Ja, de leiders en dan niet de leiders aan de top van de organisatie. Die zijn natuurlijk ook wel best belangrijk. Maar degene met de meeste invloed zijn de teamleider. Want het blijkt namelijk dat binnen organisaties de psychologische veiligheid per team enorm kan verschillen. Dat is heel grappig. Als je grote organisaties met elkaar vergelijkt, dan zijn ze allemaal zo'n beetje gemiddeld. Ik zal wel ergens rond de 7,5 weer zijn, zoals bij alles. Maar als je binnen een organisatie kijkt, dan blijkt het dus per team enorm te verschillen. En dat ja, is ook wel herkenbaar, toch? In ene clubje waar je vergadering mee hebt, is het leuk en gezellig en iedereen durft alles te zeggen.
15: Ja, zeker. Ja. Ik heb op heel veel redacties gewerkt, werk nog steeds op redacties, en het verschilt zo erg wie daar de manager is, wie de leider is, wie de eindredacteur is.
16: Precies. Ja. Dus die teamleider heeft een heel grote invloed.
15: Ja,
16: precies.
15: Zeker. Ja. En wat zegt zij daar dan over?
16: Ja, zij raadt eigenlijk 3 stappen aan. Zoals dat vaak in managementboeken gebeurt. Hè. Er worden altijd dingen in 3 stappen aangeraden. Ze zegt, je moet, om het even heel snel neer te zetten, je moet de toon zetten. Dat is eigenlijk gewoon de dingen voorbereiden, goede afspraken maken. Dan moet je participatie stimuleren. Dat doe je dus ook echt gewoon in vergaderingen. Mensen gewoon vragen stellen. En je moet, als mensen met iets komen, productief reageren. Die 3 stappen, daar kun je natuurlijk wel meer over vertellen. Maar dit zijn die 3 dingen moet je weten.
15: Daar komen we zo meteen wel iets verder over te spreken. Maar even, als psychologische veiligheid, als dat met name ligt aan het gedrag van leiders van een team, dan moet je ook natuurlijk weten wat voor fouten maken die leiders heel vaak. Want dan kunnen ze daarvan leren.
16: Ja, zeker weten. Ja. Het probleem is vaak dat leidinggevenden denken dat iedereen wel weet hoe het hoort. Nou, dat is wel misschien een eerste fout. Dus je moet gewoon, dat is die stap 1, de toon zetten. Je moet heel duidelijk aangeven, luister, zo gaan we hier met elkaar om. En dan moet je blijven herhalen. Want er zijn ook vaak weer nieuwe mensen bij. En nieuwe mensen, of tijdelijke mensen, die blijken zich psychologisch vaak nog onveiliger te voelen dan de gewone teamleden. Dus telkens als er weer nieuwe mensen zijn, maar ook gewoon als je terug bent van vakantie. Het is 3 weken geleden dat je voor het laatst vergaderd. Blijf gewoon iedere keer herhalen van hoe gaan we hier met elkaar om? Hoe gaan we om met fouten? Als iemand een fout maakt, dan zeggen we niet tegen elkaar, hoe kon je zo stom zijn? En dan zeggen we tegen elkaar, oké, dat is interessant. Nou, slikken. Misschien kunnen we er iets van leren.
15: Ja, maar dat is wel echt een hele cruciale, hè?
16: Ja,
15: want volgens mij is dat toch een, tenminste, ik denk even aan mijn eigen arbeidsverleden, dat gebeurt toch best vaak dat de eerste reactie is van, nou, in dit geval bij mij eindredacteuren, Oké, wie heeft dit gedaan?
16: Ja, wie heeft het gedaan? Naming en blaming, hè? Dat is en shaming vervolgens. Ja.
15: En dat komt er dan hop, flopt er zo uit. Ja. Waarschijnlijk. Maar jij zegt, je moet eigenlijk meteen zeggen, Oké, dit is gebeurd. Maakt niet uit wie het heeft gedaan, maar wat kunnen we ervan leren?
16: Ja, en dat is natuurlijk tegennatuurlijk voor de meeste mensen. Want in eerste instantie denk je, wat ongelooflijk stom. En inderdaad, wie heeft dat gedaan? Maar de kunst is, en daarom moet je die spelregels ook telkens blijven herhalen, zijn een soort gedragsregels die je eigenlijk neerzet. Zeg maar, ja, we zitten hier op. Bijvoorbeeld als je, je hebt over een redactie, om iedere week een beter programma te maken. Of iedere week een beter tijdschrift. Hmm. Of we zitten hier om de komende week, als je gewoon een commerciële organisatie bent, om onze klanten deze week nog weer beter te bedienen. Als dat het doel is, als je het daarvoor doet, dan is terugkijken wie is er zo stom geweest. Ja, behalve natuurlijk als er heel veel geld verloren is gegaan, of er is tegen allerlei regels gezondigd. Maar gewoon de normale dagelijkse fouten, ja, die zijn er inderdaad, ja, om van te leren.
15: En dan gaat het dan specifiek om die allereerste reactie die leiders geven, die managers geven?
16: Die is essentieel. Want je kunt wel eerst heel boos worden en daarna dat proberen weer goed te praten. Maar het gaat er eigenlijk om, zegt Edmondson, wat er in die eerste 10 seconden gebeurt. Dus hoe reageer jij direct op iets? En dat moet een natuurlijke nieuwe reactie worden. En dat kost tijd om dat te leren met elkaar als team.
15: Nog even, deze kwam ik ook tegen toen ik dit zat te lezen hierover. Jij kent de namen beter. Daniel Kahneman.
16: Ja.
15: Die adviseert om vergaderingen te beginnen met een minuut stilte.
16: Ja, dat komt uit zijn boek Thinking Fast and Slow. Dat is een heel beroemd boek, hè, Ons Feilbare Denken. En daarin zet hij allerlei dingen op een rijtje, maar ook soms hele leuke tips. Kijk, je wilt uiteindelijk, dat is die tweede stap van Amy Edmondson, dat je zorgt dat iedereen participeert. Je wilt dat als je een team hebt van zeg 10 mensen, en er zitten wat introverte mensen bij die ook heel slim zijn, en er zitten extraverte mensen in die vaak als eerste spreken, is het risico dat als je iets belangrijks bespreekt, dat die extraverte types, die steken direct een hand op, die beginnen, en voor je het weet zit je met z'n allen in 1 tunnel die door zo'n extravert persoon bedacht is.
15: Ja.
16: Als je dat wil voorkomen, als je betere beslissingen wilt nemen, zegt Kahneman, die heeft het dan niet zozeer over psychologische veiligheid, maar over besliskunde of beter beslissen. Laat dan iedereen eerst een minuutje in stilte opschrijven wat ze belangrijk vinden rond een specifiek thema. Maak dan als voorzitter van de vergadering de ronde. Haal even bij iedereen op, misschien wel van jong naar oud of van introvert naar extravert. Haal dan op, wat vinden mensen belangrijk? Noteer dat. En dan heb je een overzicht. En dan is er het risico van tunnelvisie, zal ik maar zeggen, wordt dan enorm verkleind. Maar het is tegelijkertijd een manier om te zorgen dat iedereen mag meedoen.
15: Ja. Want het gebeurt zo vaak. Degene met de grootste bek krijgt gewoon meteen alle aandacht. En daar blijft het dan een beetje behangen. Ja. Ja.
16: Of mensen die emotioneel enorm betrokken zijn met een bepaald onderwerp. Die gewoon niet kunnen wachten tot het agendapunt komt. En dan barsten ze los. Ja, dan is de hele discussie eigenlijk. Dan is de diversiteit in de. En dan bedoel ik vooral de intellectuele diversiteit. Dat mensen echt ook verschillend over dingen kunnen denken. Dat is dan al gewoon een gepasseerd station.
15: Er was ook nog een laatste stapje, Ben.
16: Ja, dat is dat je als teamleider productief reageert. Maar heel kort, maar even. Kijk, je kunt als iemand iets zegt wat 90% dom is, dan kan je de schijnwerper richten op die 90% of op die 10% die wel goed is. En als teamleider moet je jezelf af en toe een beetje forceren. Je moet waarderend kijken.
15: Ik moet hierom lachen. Dat vind ik grappig. Ja, ik denk ook heel vaak wat jij nu zegt. Niet jij, hè?
16: Nee, maar goed, ja.
15: Niet jij, maar gewoon thuis denk ik dat. Wat je nu zegt is voor 50% dom.
16: Ja, precies. Ja. Nou, maar toch, als je de relatie goed wil houden, ga je voor die andere 50%, denk ik. Ja.
15: Heel herkenbaar. Juist.
17: 3 tips waar je echt iets aan hebt.
15: Kijk eens hoe laat het is.
16: We moeten naar de tips.
15: Tijd voor de tips. Tip 1.
16: Leer beter reageren op slecht nieuws. Dus ja, je moet echt jezelf erin trainen. Dingen zeggen als dankjewel dat je dit zegt. Hoe kunnen we helpen? Ook al is het in het begin even moeilijk je strot uit. En dit moet je gewoon oefenen. Dat is het eerste.
15: Tip 2.
16: Leer betere vragen stellen. Dus vragen stellen is essentieel voor een goede leidinggever. Je moet dingen vragen als wie ziet het anders? Wat missen we nog? Wat zie ik over het hoofd? Je moet ook een soort intellectuele bescheidenheid gewoon tonen als leidinggevende.
15: Laten weten dat je het niet altijd zelf weet.
16: Precies, ja. Ook al denk je van wel, dan doe je maar alsof. Ja.
15: En tip 3.
16: Ja, dat is dat je psychologische veiligheid moet combineren met hoge standaarden. Dus het betekent dat je moet alles kunnen zeggen tegen elkaar en het werk serieus nemen.
15: Zoals wij dat doen, Ben.
16: Precies.
15: Gezellig en eerlijk. En op hoog niveau.
16: Dat laatste ook vooral.
17: Dit was de Ben Tichelaar podcast. De podcast waarin gewoon alles gezegd kan worden. Luister alle afleveringen via je BNR-app of je favoriete podcastplatform. En abonneer je meteen. Dan mis je niks.
12: Dit is BNR Nieuwsradio, met zometeen het grote plaatje.

0: Dit is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business Beat.
0: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
1: Met de lekkerste pop,
0: funk en soul.
1: BNR Business Beat.
0: Muziek die werkt.
2: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers die hun dromen waarmaken. NL Investeert.
3: Kom tot rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €279 bijtelling per maand. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
2: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
4: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
5: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
6: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Maak met jouw bedrijf het verschil. Kijk op droomdag.nl.
7: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce. Nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
8: Ga met jouw organisatie van employee benefits naar employer benefits. Dat is ePassie. Benefits die medewerkers wel echt gebruiken. En dat betaalt zich terug in minder verzuim, meer productiviteit en talent dat voor je kiest. ePassie. Wellbeing that works.
7: Nextview Consulting. De Salesforce partner voor corporates en private equity.
0: Dit is BNR Nieuwsradio.
1: De nieuwszender van Nederland.
0: Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
9: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Rusland en Oekraïne vallen elkaars energievoorzieningen niet meer aan. Dat zegt president Trump. Het bestand gaat volgens hem meteen in. Poetin en Zelensky hebben de afspraak nog niet bevestigd. Zelensky gaf eerder aan wel bereid te zijn om te stoppen met de aanvallen, als Poetin ook zou stoppen. Het dodental na het zinken van een migrantenboot voor de kust van het Oost-Afrikaanse Djibouti is opgelopen tot bijna 140. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. De boot met honderden migranten kapseisde onderweg naar Jemen. Die reis staat bekend als erg gevaarlijk. Bijna 90 mensen worden nog vermist. Het heeft even geduurd, maar Max Verstappen heeft zijn eerste winst van de Grand Prix van Singapore binnen. En daar is hij heel erg blij mee, zegt hij. De overwinningen van de afgelopen weekenden zijn extra motivatie voor de coureur. Hopelijk kunnen we nog wat lol beleven richting het einde van het jaar, zegt hij. Het lijkt erop dat Nederlandse klanten van TUI geen problemen hebben na een datalek van de reisorganisatie in België. Daar hebben klanten een appje gekregen dat niet van TUI komt. Daarin staan allerlei gegevens over een reis die ze hebben geboekt met het verzoek die te bevestigen. Het appje is van een onbekend nummer. En in de Eredivisie heeft ADO Den Haag een achterstand tegen Telstar knap omgebogen, ondanks een vroege rode kaart. Met die man wist ADO de stand op 2-2 te houden. In Zwolle is Cambuur er met de winst vandoor gegaan. Het werd 0-1. Eerder vandaag won FC Utrecht thuis met 3-1 van Willem II. En dan nu het weer van Weer Online. Er vallen vooral in het noorden nog wat buien. In het zuiden vaak droog met zon en het is 11 tot 15 graden. Vanavond opklaringen en enkele buien. Vannacht kan mist ontstaan. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
1: In de BNR-app.
0: Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app.
1: En blijf scherp.
0: BNR Nieuwsradio. Het grote plaatje. Rens de Jong.
10: Als je naar de cijfers van onze industriële productie gaat kijken, dan denk je, oh, dat gaat hartstikke goed met die Nederlandse industrie. Maar er is een enorm verschil.
11: Ik vind het spannend dat er dus ook ergens een soort van wantrouwen vanuit een overheid richting een bedrijfsleven is. Want daarmee maakt het ook moeilijker om een investeringsklimaat te creëren.
12: Als we zo doorgaan, komt er een moment dat het Centraal Bureau voor de Statistiek met een nieuwe reeks moet komen. Economische Groei Nederland ex-ASML.
13: Beeld je even het volgende in. De Nederlandse economie als een voetbalteam met één wereldspeler en de rest eredivisieniveau. Dan kun je het goed doen op eindtoernooien, maar als de sterspeler opeens vertrekt, dan heb je wel een groot probleem. De Johan Cruijff van de Nederlandse economie heet ASML. En dat vertrekken, dat is geen fantasie, want 2 jaar geleden liet ASML doorschemeren dat een buitenlandse transfer geen gekke gedachte was. En daarom trok het toenmalige kabinet alles uit de kast om het bedrijf hier te houden. Dat is niet gek, want de Nederlandse economie is zeer afhankelijk van ASML. Het Centraal Planbureau rekent voor 2027 op een economische groei van 1,4%. En ongeveer 1/3 daarvan komt direct of indirect voort uit de bedrijfsvoering van ASML. En eigenlijk is dat een hele ongezonde situatie, want je moet niet leunen op één sterspeler, maar op een heel sterrenteam. De vraag is, hoe bouw je die? En kan die topvoetballer die andere spelers een paar goede trucjes leren? Nou, met die vraag kwam het kabinet uit bij de oud-topman van ASML, Peter Wennink. En hij kwam met die bekende 51 aanbevelingen om het toekomstige verdienvermogen veilig te stellen. Nou, het kabinet is inmiddels met het advies aan de slag. Maar een sterrenteam bouw je natuurlijk niet in één transferperiode. Er zijn heel wat obstakels, stikstof, een overvol stroomnet, trage vergunningen, tekort aan handen. Dus nog een hoop slagen te slaan. Wil Nederland ook over 20 jaar welvarend zijn? En dus is de vraag, hoe raken we nou klaar voor de toekomst? En wat kunnen we leren van ASML? Je luistert naar Het Grote Plaatje, waarin we een stap terug doen om te kijken hoe de wereld in elkaar zit. En ja, dan komt het altijd wel weer op geld uit. En daarom bij mij in de studio macro-econoom Han de Jong. Dag Han.
14: Dag Rens.
13: En macro-econoom en belegger bij Hoofdbos Edin Mujagic. Dag Edin.
15: Dag Rens.
13: Welkom allebei. Mijn naam is Rens de Jong. Han, moeten wij ons zorgen maken over het toekomstige verdienvermogen van Nederland?
14: Ja, je moet je altijd zorgen maken. Je moet geïnteresseerd zijn en je moet gericht zijn op je toekomstige verdienvermogen. En wat we dus op het ogenblik hebben, en je beschreef dat heel mooi in je inleiding, is eigenlijk een grote afhankelijkheid van onze chippers. Maar onze chippers bestaat voor pak een beetje 70% uit ASML.
13: Ja. En als we het dan over toekomstig verdienvermogen hebben, even wat praktischer, wat is dat dan eigenlijk?
14: Nou ja, je moet natuurlijk bedrijven hebben in je land die waarde kunnen creëren. Mm-hmm. En uiteindelijk eet iedereen daarvan mee. Ja. Hè? Als je nou naar de regio daar waar ASML gevestigd is. Als je daar gaat kijken, daar wonen mensen, zowel Nederlands, maar ook heel veel niet-Nederlanders, die verdienen een hoog inkomen. En die doen boodschappen, die gaan daar naar de kapper, die moeten daar brood eten. Dus ook als je daar niet werkt, dan profiteer je daar toch van mee. En eigenlijk verspreidt dat zich over onze hele economie. Dus het is belangrijk om dat soort bedrijven die hoge toegevoegde waarde creëren, om die binnen je landsgrenzen te hebben. Ja.
13: Edin, kun jij iets zeggen over de toekomstbestendigheid van de Nederlandse economie?
15: In de eerste plaats dat ik me daar inderdaad ook in toenemende mate zorgen over maak. Kijk, als je naar een economie kijkt, kun je eigenlijk vergelijken met een soort vliegtuig met 4 motoren. Een economie groeit als de huishoudens meer gaan uitgeven, als bedrijven meer gaan investeren. Economie groeit ook als de overheid meer uitgeeft. En de winst die je maakt in de handel met de rest van de wereld. Nou, van die 4 motoren zijn er toch 2 motoren die net iets belangrijker zijn in mijn optiek. Mm-hmm. Waar je altijd op wilt vliegen. En dat zijn de uitgaven van huishoudens en investeringen van bedrijven.
13: Ja.
15: En als ik naar de ontwikkeling van die 2 motoren kijk, en als je alles wat zich zeker in ons land afspeelt, als je daarover nadenkt wat de effecten daarvan op die motoren zijn, ja, daar maak ik me wel grote zorgen over. Want het wordt voor steeds meer huishoudens moeilijker om meer uit te geven. En investeringsklimaat in Nederland is ook niet wat die ooit is geweest.
13: En als je nou, stel je voor, Edin, je mag een paar miljard stuk slaan op dat toekomstige verdienvermogen van Nederland. Waar zou jij je geld op inzetten?
15: Ik ben ondertussen steeds meer een voorstander van hoe Singapore ooit rijk is geworden. Singapore begon het leven als een onafhankelijk land. Ja, ze waren gewoon straatarm. Ze hadden bijna niks. En wat ze toen hebben gedaan is, ze hebben allerlei delegaties de wereld ingestuurd om te gaan kijken, wat vinden wij belangrijk, waar willen we goed in zijn, en zijn er andere landen die daar nu al goed in zijn, en ga daar kijken van waarom zijn ze daar goed in. Nou, ik zou heel veel geld nu uitgeven aan mensen uit Nederland of naar die landen sturen, of mensen uit die landen naar Nederland halen om ons te vertellen. En ik gebruik vaak het voorbeeld, waar het ook de laatste tijd veel over gaat, het onderwijskwaliteit in Nederland is echt ondermaat. Ja, ik vind het toch altijd verbazingwekkend dat een land als Finland op al die lijstjes over kwaliteit van onderwijs scoren ze gewoon ontzettend goed, vaak nummer 1. En ze geven veel minder geld uit per leerling dan wij. Dus ja, je kunt ook meer,
14: wordt dit. Ja.
15: Je kunt gewoon meer uit elke euro halen.
16: Ja. Han, wat zou jij van onze gast willen weten?
14: Ja, we hebben een hele goede gast natuurlijk, ja. die alles van ASML weet en hoe dat allemaal zo gekomen is. En weet je, laat ik zeggen dat ASML een waanzinnig bedrijf, waanzinnig succesvol, echt ongelooflijk. Als je dat vergelijkt met Cruijff, dan is dat misschien nog wel een onderschatting.
16: Zo, dus
14: Cruijff en Maradona samen,
16: ja,
14: zoiets.
16: Okay, wauw.
14: Wat ik van haar zou willen leren is, in hoeverre is dat nou toeval geweest dat we dat bedrijf in onze landsgrenzen hebben, en in hoeverre is dat een gevolg geweest van overheidsbeleid? Hè? Want we op het ogenblik is een hele discussie van, we moeten het overheidsbeleid, en dat hele Wenningrapport ook allemaal overheidsbeleid. Maar ik heb een beetje het gevoel, en misschien gaat ze mij op andere gedachten brengen, dat het toch in zekere zin meer geluk dan wijsheid is geweest.
16: Dat zou wel frustrerend zijn, want dat geeft dus aan dat het allemaal niet zo heel maakbaar
14: is. Nou, weet je weet dat ik in Ierland woon, en daar is een belangrijke strategie, is trying to be lucky.
16: Oké. En Edi, wat zou jij willen weten van onze gast?
15: Ik sluit me helemaal aan bij Han, als hij zo lyrisch is over het bedrijf ASML. Dat is ook meteen een zorg, want de kans dat er een nieuwe Johan Cruijff wordt geboren is natuurlijk heel klein. En dan weer in hetzelfde land. Dus dat we weer een ASML gaan krijgen, ja. Die kans achter klein. En we zijn natuurlijk allemaal geïnteresseerd in, wat hebben we nou goed gedaan als land om ervoor te zorgen dat we ASML hebben? Nou, Hans zegt heel terecht, dat lijkt gelukt te zijn. Ik heb begrepen van onze gast gaat ons daar veel meer over vertellen. Dat er niet een soort blauwdruk bestaat van dit. Wat ik graag zou willen weten is, als je niet kunt zeggen wat je wel moet doen, kun je in ieder geval aangeven wat je niet moet doen.
16: Dat vind ik een originele vraag. Nou, onze gast staat te popelen. We hoorden haar al een beetje. Onze gast voor deze aflevering is Suzanne van der Velde. Zij is directeur van LifePort Semicon. Dat is een samenwerkingsverband tussen het bedrijfsleven en kennisinstellingen voor de halfgeleiderindustrie in de regio Arnhem-Nijmegen. En promoveerde op het innovatie-DNA van ASML. En schreef daar ook een boek over. Lessons Learned from ASML. Suzanne, van harte welkom.
17: Fijn om te zijn.
16: Leuk dat je er bent. Heb je nou echt 10 jaar lang onderzoek gedaan naar ASML?
17: Nee, 15.
16: Oh my god. Maar wist je in die tijd dat jij bent begonnen, wist je al dat het bedrijf zo groot zou worden of niet?
17: Zo groot niet. Op het moment dat ik begon was ASML al wel 6-7 jaar de wereldmarktleider. Mm-hmm. En ze waren wel gestaag aan het groeien. Ze waren ook wel inmiddels al dominant, maar het was nog voor de tijd dat EUV, de technologie waarmee ze nu die monopoliepositie hebben, op de markt hadden gebracht.
16: En had je toen het idee van, oh, dit kan wel heel groot gaan worden, of zat dat er, droopt dat niet van de muur af?
17: Nou, ik was jong en naïef en ik heb gewoon op de vraag van een oud topman van ASML over, er moet een boek komen over de bedrijfskundige geschiedenis van ASML, heb ik ja gezegd. Mijn promotor zei, daar maak je dan je proefschrift van. Toen heb ik ook geen nee gezet, toen ben ik ook doorgegaan. En zo ben ik er een beetje ingerold. Ik doe dit er wel even bij. Daarom heeft het ook 15 jaar geduurd.
16: Ja, interessant. Laat me meteen het hete hangijzer. Is het toeval of beleid geweest van de overheid?
17: Beide.
15: Echte econoom. Ja,
16: wetenschappelijk antwoord.
17: Maar we hebben een specifiek hoofdstuk in het boek gewijd aan toeval. Mm-hmm. En geluk. Aan random chance, zullen we maar zeggen. Dus die factor zit er zeker in. Ik heb veel gehad en ook inmiddels ben ik goed bevriend met Gerald Smit, de eerste CEO van ASML. Zijn memoires over het avontuur van ASML de vroege jaren heet ook Chance and Necessity. Dus daar zit echt wel een toevals trefferachtig ideeën. Hij benoemde ook, als je het over Johan Cruijff hebt, zijn oprechte ambitie voor het

0: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Het pompt dus soms de helft van het hele innovatiebudget in één bedrijf. Dat is interessant sowieso. Hè? Ja. Sommige economen zouden zeggen, de overheid kiest geen winnaars uit. Hier werd toch duidelijk geïnvesteerd in een toekomstige winnaar.
2: Ja. Nou ja, wat ik ermee wil zeggen, ik ken de geschiedenis van het Philips Natlab niet. Maar volgens mij is dat gewoon voortgekomen uit een visie binnen de familie Philips. Dat ze breed algemeenachtig onderzoek moesten doen. En daar is heel veel uitgekomen. Ik heb een aantal jaar geleden, een hele poos geleden hoor, was ik bij dat gebouw waar vroeger Philips Natlab in zat. Ja. En dat is nou, weet ik veel, de bioscoop of zo. Ik ben met mijn vrouw naar de film geweest. En ik vond dat eigenlijk wel tijdens die hele film
3: heb je daar niet al?
2: Nee,
3: al
2: zat ik kunnen denken. Zat ik te kniezen. Wat is dit toch jammer?
4: Ja, dat dit niet meer is. Ze zijn hier allemaal geboren, in dit gebouw. Ja. Ja.
1: Maar goed, oké, de vraag. Dus jij zegt, er is veel toeval geweest, maar er is ook omdat een visie geweest, omdat iemand een bedrijf inricht op een manier waardoor er veel innovatie kan floreren. Maar er is ook bij EZ zijn er mensen geweest die vroeg hebben gezien, hiermee kunnen wij een markt domineren, laten we hier veel geld in steken.
5: Ja.
1: Ja. Is het zo dat we iets kunnen leren van ASML? Of is het toch ook een soort met van, ja, nou ja, wat Ede zegt, één keer wordt Johan Cruijff geboren. Door allerlei omstandigheden wordt dat een van de beste voetballers ter wereld. Maar denk nou niet dat we dan een soort academy kunnen oprichten en zeggen, nou, we duwen er even wat een Johan Cruijff uit.
5: Ik denk zeker dat er iets van te leren valt. Anders had ik ook niet nog even als hobby dit boek erbij geschreven. Maar ik denk dat het, en ik vind dat ook een onderbelichte factor in het debat wat we nu vaak hebben. Ik denk dat er veel van in ASML te leren valt over hoe zij de organisatie hebben ingericht. En dat echt altijd gedreven is geweest om te innoveren, om je klant zo concurrerend mogelijk te maken, om met die klant, met je supply chain, met iedereen in extreme mate samen te gaan werken om hele complexe dingen te doen. En ik stelde die vraag ook tijdens de boeklancering aan Frits van Hout, voormalig boardmember van ASML, met oprecht. Ik wist ook niet wat hij ging antwoorden van, ja, zijn die lessen overdraagbaar of niet? En hij zei, ja, zeker wel. Want het is voor iedereen een goede les om te weten dat als je heel goed naar je klant luistert en daar alles voor doet.
1: Maar geef eens aan, waar zit dat DNA in dat samenwerken dan? Geef eens een voorbeeld.
5: Dat DNA in dat samenwerken zit, dat ze redelijk snel de conclusie al trokken, midden jaren 80, dat bijvoorbeeld hun machines zo complex zijn, die kun je niet gedebugd krijgen in de fabriek in Veldhoven. Die moet je zo snel mogelijk het veld insturen, terwijl ze nog niet af zijn, om samen met je klant zo snel mogelijk een leercurve aan te gaan om die machine, ja, aan het werk te krijgen, rendabel te krijgen. Dat is een bepaalde mate van kwetsbaarheid tonen die de Japanse concurrenten nooit zijn aangegaan. Want die hadden ook een tak van sport waarbij ze consumentenproducten leveren. En je kunt niet een consumentencamera half af in de doos sturen, stoppen en dan zeggen, succes ermee, zullen we maar zeggen. Dus ik denk ook de manier van samenwerken met de hele supply chain. In het begin was het ook echt gewoon met de blote knietjes smeken of die toeleveranciers aan ze wilden leveren. Nou, daar zijn wel banden uit gesmeed.
2: Maar dat klinkt als heel erg als cultuur, bedrijfscultuur.
5: Ja.
2: En bedrijfscultuur hangt sterk ook af van de persoonlijkheden in het senior management. Is dat ook iets dan wat jij concludeert?
5: Ik denk wel degelijk dat er ook echt hele talentvolle mensen hebben gezeten met een breed, dus niet alleen pure technologen, maar wel echt mensen die beseften, als het enkel de technologie was geweest, dan was het vanuit Natlab bij Philips ook wel gelukt. Hè? We hebben juist een ander businessmodel, een andere manier van omgaan met de markt en met onze leveranciers nodig om dat te realiseren.
1: Geef eens een voorbeeld dan, wat je zegt, hè, ze leverden dus producten die half af waren, die we dan nog beter gaan maken bij de klant zelf. Hè. Ja. Dus ik neem aan dat zij dus ook bij de TSMC's van deze wereld ASML-mensen neerzetten. Ja. Zo, nou, we gaan hem proberen weer aan de praat te krijgen. Wat zijn dan andere samenwerkingsverbanden die je ziet? Ja, die zie je gewoon nergens in de wereld. Geef eens een voorbeeld.
5: Nou, als je ook kijkt bijvoorbeeld naar de relatie met onderzoeksinstituut IMEC in Leuven, dat is ook in 84 ontstaan. En dan niet in de eerste jaar, maar later zijn die gewoon ook heel hun roadmap op elkaar af gaan stemmen. Hè? Dus de ontwikkelroadmap van ASML werd ook leidend voor de programma's van IMEC. Als je kijkt naar de bijzondere partnership tussen ASML en haar grootste leverancier Zeiss, welke ze om ook governance technische redenen

0: nooit helemaal hebben kunnen overnemen vanuit de Duitsers. Ja, dat zijn hele bijzondere samenwerkingsrelaties.
1: Zo grappig dat je Leuven noemt en niet de high-tech campus in Eindhoven.
0: Ja, maar dat is een andere relatie. Dat is toch nog steeds een moeder-dochter-relatie, zullen we maar zeggen. Dus dat daar afstemming tussen was, is wel redelijk organisch gegroeid en gebleven.
2: Ik heb wel eens gelezen dat in het boek van Mark Heijink, die ook natuurlijk een boek heeft geschreven over ASML, over het samenwerken, dat je soms aan een vergadertafel bij ASML niet kon zien of iemand van ASML was of van een toeleverancier. Herken jij dat beeld niet?
0: Ik denk wel dat er heel innig en nauw is samengewerkt en dat voor iedereen ook de gelden in dat soort overleggen. In ieder geval van spreek je uit. Hè, want wat we aan het doen zijn is zo complex, dus we moeten het van de scherpe argumenten hier hebben.
2: Ja, ja. Oké, dus het antwoord op de vraag, is het toeval een beetje?
0: Nou, daar zitten ook wel serieuze componenten in. Ik bedoel, het feit dat, dus een fundamenteel ding is dat ASML is ontstaan in Nederland. Ver weg van welk interessant centrum in de semiconductorindustrie dan ook. Alleen, het maakte ze wel neutraal. Dus als je kijkt, er was een grote economische oorlog tussen de VS en Japan in de jaren 80. Dus de VS was heel blij dat er een niet-Japans alternatief was. Zeker nadat hun eigen lithografie-industrie redelijk snel bergafwaarts ging naar een hoogtepunt in de eerste helft van de jaren 80. En daarnaast ook de Koreanen die kwamen op. Nou, Korea en Japan lagen ook al eeuwen met elkaar overhoop. Die waren blij dat er iets anders was dan Japanse apparatuur. En het feit dat Philips 28% van de aandelen van TSMC in handen had in de jaren 80, heeft ook wel een zetje in de
2: Philips ook kunnen redden, zeg maar.
0: Ja, dus als je het nou hebt over een aandeel van Philips niet had moeten verkopen. Ja.
1: Maar dat is dus ook wel being at the right place at the right time.
0: Ja.
1: En ja, dat is toch wel een klein beetje.
2: En interessant, had ik me niet gerealiseerd dat het niet voor het eerst is dat geopolitiek de economische groei dus beïnvloedt. Hè?
1: Ja.
2: Ik kende dit verhaal helemaal niet over Japan en Amerika. Als we dan kijken naar ASML als sterspeler, als Johan Cruijff van de Nederlandse industrie. Han, leunen wij inderdaad te veel op ASML?
1: Ja, in mijn optiek dus wel. Als je gewoon naar de meest recente cijfers kijkt, en ik heb dat onlangs op de achterkant van een sigarendoos een beetje uitgerekend, en jij refereerde daar in je inleiding ook aan. Maar de verwerkende industrie is ongeveer 10% van onze economie. Als je kijkt naar de groei daarvan, het laatste cijfer is echt ongelooflijk. Het laatste groeicijfer van de verwerkende industrie in Nederland, jaar op jaar, is 9%. In de landen om ons heen is dat rond de nul. En ik moet ook zeggen, de maanden voor juli was het 4 à 5. Maar als je dan de onderverdeling gaat kijken, het CBS die cijfers publiceert, die zetten altijd in de publicatie waarin ze die cijfers toelichten, dan geven ze de groeipercentages van de 8 grootste sectoren in ons land. Daar staat de machinebouw, en daar zit dit in, staat bovenaan. En daar zit de volumegroei, het laatste cijfer, 35%. En bij die andere 7 sectoren van de 8 grootste ligt het eigenlijk allemaal, nou, zitten er meer in de min dan in de plus. Ja. En als je dat dan terugrekent, als je nou eens zegt dat de industriële productie dit jaar 5% gaat groeien, dat eigenlijk hoofdzakelijk bij de chippers zit, en dat dus 10% van onze economie is, dan is het 0,5% BBP-groei.
2: Ja, ja. En dus een derde van.
1: En dus een derde van onze economische groei.
2: Maar de vraag is dat problematisch?
1: Nou ja, dat maakt je natuurlijk heel erg kwetsbaar. En je zou natuurlijk, kijk, als je naar de cijfers van onze industriële productie gaat kijken, dan denk je, oh, dat gaat hartstikke goed met die Nederlandse industrie.
2: Ja, ja.
1: Maar er is een enorm verschil. Er is er dus één tak, één sector, één subsector, moet je zeggen, waar het helemaal tierenlier gaat en de rest allemaal problematisch.
2: Het maskeert eigenlijk onze problemen.
1: Het maskeert het probleem een beetje. En het doet een beetje denken aan wat economen de Dutch disease noemen. He, toen wij in de jaren 50, 60 aardgas gingen produceren, toen werd op basis daarvan de gulden sterker. En dat bracht de concurrentiepositie van onze industrie eigenlijk in de problemen. En iets vergelijkbaars, niet helemaal hetzelfde hoor, maar iets vergelijkbaars zie je dus nu. Dus als je naar het totale cijfer kijkt, dan denk je, Nederlandse industrie, nou, dat gaat hartstikke goed. Maar tjonge, jonge, ga eens in de chemie kijken.
3: Ja. Het maskeert dus ons probleem. En als we zo doorgaan, Komt er een moment dat het Centraal Bureau voor de Statistiek met een nieuwe reeks moet komen? Economische Groei Nederland ex-ASML.
2: Ja, helaas zit onze tijd op de radio er alweer op. De rest van dit grote plaatje kun je beluisteren als podcast via de BNR-app of andere podcast-apps. Voor nu veel dank aan Suzanne van der Velde, directeur van Liveport Semicon en de auteur van het boek Lessons Learned from ASML. Ook namens Han en Edin. Mijn naam is Rens de Jong en dit was het grote plaatje over het toekomstige verdienvermogen van Nederland. Tot zo in de podcast of tot volgende week. Dag.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen baanbrekende businessmodellen.

0: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je lezen of kijken of net iets meer weten. Bij BNR volg je wat er speelt en wat er achter zit. Je leest, kijkt of luistert wanneer het jou uitkomt. Wat je ermee doet, dat bepaal je zelf. BNR, blijf scherp.
1: Pseudo-eindheffing proof. Wij helpen je. Bij Enterprise kun je voor en na 1 januari precies de auto kiezen die jij nodig hebt. Elektrisch of hybride, groot, klein, voor een dag of voor een heel jaar. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor. Kijk voor onze zakelijke mobiliteitsoplossingen op enterprise.nl.
2: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
3: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
4: Weer of geen weer, het is weer volop golfweer. Jumbo Golfweer. Lever nu je oude ijzers of driver in en krijg tot wel €150 korting op de nieuwe. Dat is mooi weer van Jumbo Golfweer.
5: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
4: Hier ben ik weer en het is nog steeds Jumbo Golfweer. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer.
6: U heeft een webshop en iemand komt met een briljant idee.
7: Zullen we een custom audience aanmaken op social media?
6: Hopelijk, zegt u dan. Maar mag dat? DMCC is de compliance specialist die op dit soort vragen heldere antwoorden geeft. Twijfelt u ook wel eens? Ga dan vandaag nog naar dmcc.nl/magdat. DMCC. Groeien door vertrouwen.
8: Heb jij ook zo'n rapport op je bureau liggen waarvan je denkt, dat lees ik later wel?
9: En dan zijn er ineens 100 pagina's over waterstof, netcongestie of kritieke grondstoffen bijgekomen.
8: Gelukkig lees jij ze wel.
9: Ja, tot en met de voetnoten.
8: In de podcast Voetnoten pluizen we de belangrijkste energie- en klimaatrapporten uit.
9: Zodat jij in 1 uurtje begrijpt wat er staat.
8: Voetnoten. Taaie rapporten.
9: Maar wel helder uitgelegd.
8: Op alle podcastplatformen te beluisteren.
10: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
11: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennismaken.
12: Ik pak je vast.
13: Onze dochter heeft een metabole ziekte en zal waarschijnlijk niet ouder worden dan 10 jaar.
14: Charlie leeft in het nu, omdat ze geen later heeft.
13: Vandaag is er en morgen weten we niet.
14: Metabole ziekten zijn de meest dodelijke ziekte onder kinderen in Nederland. Steun Metakids. Stop metabole ziekte.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
15: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Rusland en Oekraïne vallen elkaars energievoorzieningen niet meer aan. Dat zegt president Trump. Het bestand gaat volgens hem meteen in. Poetin en Zelensky hebben de afspraak nog niet bevestigd. Zelensky gaf eerder aan wel bereid te zijn om te stoppen met de aanvallen, als Poetin ook zou stoppen. Het dodental na het zinken van een migrantenboot voor de kust van het Oost-Afrikaanse Djibouti is opgelopen tot bijna 140. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. De boot met honderden migranten kapseisde onderweg naar Jemen. Die reis staat bekend als erg gevaarlijk. Bijna 90 mensen worden nog vermist. Het heeft even geduurd, maar Max Verstappen heeft zijn eerste winst van de Grand Prix van Singapore binnen. En daar is hij heel erg blij mee, zegt hij. De overwinningen van de afgelopen weekenden zijn extra motivatie voor de coureur. Hopelijk kunnen we nog wat lol beleven richting het einde van het jaar, zegt hij. Het lijkt erop dat Nederlandse klanten van TUI geen problemen hebben na een datalek van de reisorganisatie in België. Daar hebben klanten een appje gekregen dat niet van TUI komt. Daarin staan allerlei gegevens over een reis die ze hebben geboekt met het verzoek die te bevestigen. Het appje is van een onbekend nummer. En in de Eredivisie heeft ADO Den Haag een achterstand tegen Telstar knap omgebogen, ondanks een vroege rode kaart. Met die man wist ADO de stand op 2-2 te houden. In Zwolle is Cambuur er met de winst vandoor gegaan. Het werd 0-1. Eerder vandaag won FC Utrecht thuis met 3-1 van Willem II. En dan nu het weer van Weer Online. Er vallen vooral in het noorden nog wat buien. In het zuiden vaak droog met zon en het is 11 tot 15 graden. Vanavond opklaringen en enkele buien. Vannacht kan mist ontstaan. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John van Schagen en Patrick van der Pijl.
16: Er komt een nieuwe medewerker in dienst. Op dag 1 krijgt hij zijn laptop en op de laatste werkdag levert hij die weer netjes in. Nou, dat klinkt allemaal simpel en logisch, maar voor grote internationale bedrijven is dit een logistieke nachtmerrie. Dit is Baanbrekende Businessmodellen. Ik ben John van Schagen, Patrick van der Pijl is mijn co-host en samen praten we in deze aflevering met Victor Dick van Workwise. Victor, van harte welkom.
17: Yes, dankjewel.
16: Het probleem dat jij oplost voor jouw klanten, welke is dat?
17: Ja, heel simpel gezegd, wat wij eigenlijk oplossen voor klanten is dat laptops op dag 1 aankomen, niet na de eerste dag, en dat de laptops ook terugkomen. En dat doen we vooral voor bedrijven die in meerdere locaties zitten, meerdere geografieën, en daardoor vaak moeite hebben om dat eigenlijk voor elkaar te krijgen.
16: En dat zijn de laptops die de medewerkers gebruiken?
17: Precies, ja.
18: En dan zegt John altijd van ja, maar hoe leg je dat op een verjaardag uit? En je zei voorafgaand aan de uitzending dat het ook wel een moeilijk verhaal is op verjaardagen.
17: Ja, want het is niet een sexy onderwerp. Dus als iemand aan mij vraagt, hey, wat doen jullie nou? Wij zorgen ervoor dat laptops op dag 1 aankomen en op de allerlaatste dag terugkomen. En IT-teams daar geen tijd aan besparen, dan is het vaak snel afgelopen, het gesprek.
18: En dan zegt iemand, ik ga nu even naar het toilet. Of...
16: Ja, dat is de aanleiding van een mooi gesprek. En Patrick, jij noemt dit instappen op een non-core business, maar wel essential.
18: Ja, dus als je core business bijvoorbeeld bij, neem het voorbeeld Coolblue is, dat je vietgoed bijvoorbeeld aan de man brengt, dan zijn eigenlijk alle processen die daaromheen zitten niet het core proces. Alleen wel essentieel. Maar dat betekent wel voor een bedrijf als een Coolblue dat het natuurlijk heel moeilijk is om zo'n proces te optimaliseren. Want ik weet nog goed, toen ik bij Anderson ooit werkte als consultant, we gingen van de een op de andere dag over naar Deloitte. We werden overgenomen. Toen moest ik met de leaseauto naar Eindhoven rijden. En er werd dan in één zaterdag en een zondag werden al die laptops allemaal omgeruild. Het was echt een mega operatie. Maar dat krijg je als bedrijf nooit goed als dat niet je core business is.
16: En zo weet ik nog dat ik mijn carrière ben begonnen bij Metro, de treinkrant destijds nog. Het duurde geloof ik anderhalve week voordat ik mijn eigen laptop had van de zaak. Dus voor die tijd moest ik het een beetje zelf zien uit te vogelen. Ja. Dat is ook wel vrij herkenbaar, toch?
17: Ja, precies. Allebei de voorbeelden die benoemd worden gebeuren nog steeds bij bedrijven.
16: Ja. Dit bedrijf, Workwise dus, dat is begonnen tijdens de coronacrisis. Wat zagen jullie toen als probleem dat jullie wilden oplossen?
17: Ja, het was eigenlijk, tijdens zo'n crisis dan verandert er veel. En de manier van werken veranderde vooral. Dus het hybride werken, mensen werkten vanuit huis. En wat we zagen is dat bedrijven toen dachten, hey, als ik mensen thuis kan laten werken, dan kan ik ze ook ergens anders eigenlijk aannemen. Dus opeens waren veel meer bedrijven internationaal. Moesten ze opeens in plaats van iets op kantoor te regelen, direct naar een huis toe regelen. En daar waren alle leveranciers ook niet op ingesteld. Dus toen dachten we, hey, dat kunnen we eigenlijk samenbrengen in één platform. Alle leveranciers daarin. Maar eigenlijk ook alle administratieve handelingen die moeten gebeuren.
16: Want neem mij eens mee, want dan jij hebt dit opgericht samen met een compagnon.
17: Ja, met Sebastian, Michiel en Dirk.
16: Ja, jullie waren met z'n vieren. Ja. En waren jullie dan zelf in een soort Teams call? En dat jullie zeiden tegen elkaar, nou jongens, het is crisis in Nederland, maar wij zien een
18: kans. We gaan iets seksies doen, ja.
16: Ja.
17: Nee, inderdaad, dit klinkt heel pessimistisch hoe Michiel en ik elkaar toen eigenlijk ontmoeten. Ik was aan het eten bij Michiel en toen hadden we het over hoe de wereld zou veranderen en dat er best wel wat problemen zouden kunnen zijn met hoeveel geld er de economie in ging, terwijl er eigenlijk ook niet heel veel tegenover stond. En toen kwam het ook op neer, dat levert heel veel kansen op. En toen zeiden we, ja, eigenlijk als je nu kijkt naar het hybride werken, dan zie je het ook al bij onze eigen teams. Dus Michiel moest zelf een team uitbreiden. Nou, die merkte al meteen dat die mensen kon aannemen in Frankrijk, Duitsland. Maar bij mezelf, ik zat bij een grote corporate en daar zag je ook dat niemand eigenlijk wist, wat moeten we nu doen? En ik kreeg toen heel veel verzoeken van, andere bedrijven of wij hun konden helpen met eigenlijk meer de accessoires ernaast.
19: De bureaustoelen?
17: Ja, de bureaustoelen, de laptopstands, de headphones, noem het maar op.
18: Maar waar begin je dan? Want waar ben je begonnen?
17: We begonnen dus eigenlijk, was het als volgt. We hadden, Michiel ging zoveel mogelijk leveranciers opbellen. Van, kunnen jullie spullen leveren? Kan dat eigenlijk naar één persoon? En ik ging dan uitrekken naar allemaal HR-bedrijven. Van, is dit een probleem op dit moment voor jullie? Dus dat was in de avonduurtjes.
18: Dus het was parallel probleemvalidatie en parallel al de oplossingen bouwen.
17: Ja, precies. Ja. En toen kregen we eigenlijk in de belletjes die we deden, kregen we heel snel van mensen, dit is echt best een groot probleem voor ons. En ook leveranciers die zeiden, dit is een probleem voor ons om eigenlijk te kunnen leveren. En toen dachten we, top, dat klinkt als iets om op te lossen. Toen kwam Dirk erbij en toen hadden we ook nog iemand technisch nodig, een echte WizKid. En toen kwamen we met Sebastian in contact en zo zijn we echt begonnen. En vooral, we zijn eigenlijk begonnen met, we deden alsof we het platform hadden. Zeiden we, dit is ons platform.
19: Heerlijk. Hier hou ik van.
17: En toen,
19: net doen alsof je al echt een groot bedrijf bent en heel veel klanten.
17: Ja.
18: Het systeem ligt eruit.
17: We deden niet, we zijn een groot bedrijf. Maar dat was, dit is wat we hebben. En dit was ook wat we voor ogen hadden om heel snel te gaan ontwikkelen.
19: En jouw verdienmodel toen? Bedoel, was het, leverde jij de apparatuur en de bureaustoelen en had je daar marge op? Of hoe werkte dat?
17: Ja, dus eigenlijk wat we deden was inderdaad, we zeiden dan heb je hier een bureaustoel en daar pakten we dan een marge op. En dat onderhandelden we eigenlijk met de leverancier. Daar begon het echt mee. Maar dat was ook een soort van een transactie. Het was gewoon, dit leveren en that's it. En toen begon het zich eigenlijk te ontwikkelen naar, maar je hebt het geleverd, maar wat als iemand weggaat? Wat doen we dan? Hoe krijgen we het vervolgens terug? En toen zijn we overgestapt eigenlijk ook op een abonnementsmodel.
19: Laten we daar zo meteen nog even over kletsen. Maar eerst die beginperiode. Het was natuurlijk corona. Het was sowieso al een hele rare periode. Dan heb je 4 jongelui die een bedrijf aan het bouwen zijn. Niet gehinderd door enige kennis of ervaring, zeg ik dan eventjes gekscherend. Wat zou je, als je nu terugkijkt op die periode, anders gedaan hebben? Want je was een first-time founder.
17: Ja, heel veel dingen die anders. Maar ik denk vooral de focus op beginnen. Op het begin wil je eigenlijk alles doen. En dan doe je alles een beetje half. Dus vooral echt de focus eigenlijk hebben. Dus meer op één ding zitten. We hebben al wel heel snel eigenlijk met z'n 4 dingen verdeeld. Van jij gaat sales doen. Jij gaat meer op de vendoren zitten. Maar op het begin doe je alles. En je bent niet goed in alles.
18: Want als je daarmee begint, en ik stel me zo voor dat je dan een bedrijf hebt die dan ook die laptops moet regelen. Dan zijn er eigenlijk een aantal zaken die voorbij komen. Dus één is, je hebt het stukje hardware en dan krijg je natuurlijk de vraag, gaan jullie dat afrekenen en voorschieten of is dat voor het bedrijf? Nou, daarna krijg je de software. Gaan jullie dat installeren of doet het bedrijf dat? Hoe hebben jullie dat aangepakt?
17: Ja, het was eigenlijk met de, we zorgden er eigenlijk voor dat met de vendoren we een betalingstermijn hadden die net wat langer was dan onze klanten hadden, waardoor we dan wel eigenlijk dat niet hoefden voor te financieren, want dat geld hadden we niet. En qua de software, dat kwam toen echt dat we zeiden, we zouden dan wel willen dat je dat een jaar van tevoren doet. Want we weten dan als we gewoon een jaarcontract eigenlijk hebben, dan hebben we de voorspelbaarheid erin. Dus dat is hoe we het op het begin hadden ingesteld. En toen zijn we hebben het eigenlijk altijd nog steeds zorgen ervoor dat het niet op onze balans staat. Want dat wordt uiteindelijk heel veel, vooral met het aantal medewerkers wat we bedienen nu.
18: Want dat is wel een interessant gegeven. Want we hebben in het begin eigenlijk in onze uitzending ook Everphone voorbij gekregen. Het was van origine een Duits bedrijf. En die doen DaaS, dus Device as a Service.
19: Onze 33e uitzending zag ik vanmorgen.
18: Ah, ja. Dan,
19: dat is alweer een poosje geleden, 2021.
18: En zij zeiden van, wij kunnen dat dan uit handen nemen. En dan heb je natuurlijk een ander businessmodel waar je met restwaarde zit en verbruik. Maar dat hebben jullie dus niet. Jullie financieren het wel voor uiteindelijk?
17: Ja, dus eigenlijk voor de klant inderdaad wel. Want die bestelt en die krijgt van ons een invoice aan het einde van de maand. En die betaalt dan vervolgens 15, 30 dagen later. Maar we hebben dan weer een betalingstermijn met de vendoren. Dus inderdaad, en we krijgen wel de vraag van mensen die zeggen, kunnen we het ook niet maandelijks doen, dat we ook voor de apparatuur maandelijks betalen. Maar eigenlijk als we dan altijd een berekening samen maken, zeggen, maar je gaat het weer hergebruiken, je zorgt ervoor dat je het weer hergebruikt, is het beter om eigenlijk te gaan kopen. Dus dan valt die vraag vaak weg, tenzij het echt om een stukje cashflow gaat.
19: Ik probeer er wel even achter te komen. Jij hebt grote klanten, mensen, of wat zeg ik, bedrijven als Adyen, Netflix, HelloFresh. Wat lever je nou concreet voor hen?
17: Ja, Dus eigenlijk kan je het zo zien. Je hebt dus inderdaad die drie bedrijven. Dat zijn internationale bedrijven, veel verschillende offices. Die hebben een IT-team en die zit niet overal. Dus die zitten in misschien drie kantoren, maar niet in alle 20 die ze hebben. Wij zorgen ervoor dat er eigenlijk vanuit één plek alle laptops automatisch, als iemand een HR-informatiesysteem binnenkomt, krijgt een contract, automatisch een laptop naar hem toe wordt gestuurd, dus dat die voor dag één er is. En op de allerlaatste dag, als het contract eindigt, de laptop ook weer terugkomt naar bijvoorbeeld een van onze warehouses of een office, zonder dat een IT-team erbij bezig is en dat het dus automatisch gebeurt.
19: En daarmee neem je enorm veel gedoe uit handen dus van hen. Dat is jouw belangrijkste verkoopargument.
17: Ja, dus voor de IT-manager zeker. Dat is het belangrijkste verkoopargument voor hen. Want zij spenderen er heel veel tijd aan. Maar voor een CIO of een CFO, ja, die zeggen, ja, maar ja, uiteindelijk moeten mensen er tijd aan spenderen. Gaat het vooral omdat je met een kleinere, je hebt minder laptops nodig. Want je gaat een beter overzicht hebben. Het gebeurt automatisch. Automatisch heb je je voorraden. Dus je zorgt ervoor dat je minder laptops nodig hebt en daardoor minder spendeert. Maar ook dat de laptop sneller weer in gebruik gemaakt
18: wordt. Dat hoorden we destijds bij Everphone. Dat ze zeiden, er zijn zoveel telefoons die in de lade verdwijnen, die eigenlijk niet geregistreerd zijn en waar niemand zich om bekommert. Als je kijkt naar de website, dan kun je ook zien wat het kost als je het niet goed organiseert. Wat zijn de belangrijkste ingrediënten voor zo'n business case?
17: Ja, dus het eerste is de operationele kosten. Dus dat is vooral de tijd die je eraan spendeert als team zijnde. En ook wat je qua misschien cross-border shipment doet. Dus wat je naar het buitenland stuurt, wat weer geld kost. Dan heb je het tweede punt, is eigenlijk de fleetkosten. Dus het totaal aantal laptops wat je hebt. En dat je alle laptops terugkrijgt. Dus met een kleinere voorraad werkt. En de allerlaatste is eigenlijk de productiviteit. En dat is als mensen, nou ja, zoals je zei, je wacht anderhalve week op een laptop. Je wordt al betaald, maar anderhalve week kan je niet werken. Nou, en als je dan 10 mensen per maand hebt die dat hebben, kost dat redelijk wat.
18: Ja, en ik denk ook dan dat het dan niet een core business is, dat je daar ook niet de juiste systemen voor hebt. Dus je gaat misschien een keer iets versturen met DHL, maar dan heb je geen vaste workflow voor om dat goed te organiseren natuurlijk.
17: Precies, dat wordt weer allemaal bijgehouden dan in een Excel. En dan, ja, dat raakt dan na een maand, is dat alweer niet up-to-date.
19: En jij rekent met jouw eigen klanten, die grote bedrijven, dus af via een abonnementsmodel?
17: Ja.
19: Ja, nou, Patrick, de voordelen van een abonnementsmodel, die kennen we. Voorspelbare inkomsten, beter schaalbaar. Past ook in dit geval, denk ik, bij wat klanten willen. Wat zijn nou de voorwaarden als je zo'n businessmodel wil laten vliegen?
18: En dan bedoel je een abonnementsmodel?
19: Een abonnementsmodel. Dus in dit geval hanteren zij dat. En je moet ervoor zorgen dat jouw klanten ook elke maand weer bereid zijn om dat bedrag over te maken. Dan moet je iets voor ze doen.
18: Ja, dus als je kijkt naar een transactiemodel, als je het daarmee afzet, dan is een transactie, je verkoopt het en je hoort eigenlijk nooit meer terug. En ook in zo'n abonnementmodel, ja, dan moet je het wel elke maand weer opnieuw verdienen. Want die klanten moeten wel blij en tevreden zijn.
19: Ze moeten dus continu dat voordeel ervaren.
18: Ja, kijk, en dat betekent ook dat je in je systemen ook moet weten, als John zo'n laptop heeft afgenomen, waar die laptop dan gebleven is. En ja, als het een transactie is, dan denk je, nou, John heeft hem gekocht. Misschien zit hij nog een keer in het systeem, krijgt een keer een nieuwsbrief. Dus dit is wel echt een heel andere constructie. Dus je betekent dat je klantdata en je, als je het vergelijkt met je businessmodel, dan moet je heel goed weten waar het zit. En in dit geval wordt het voorgefinancierd. Dus het is ook wel fijn om te weten waar die assets dan zitten. Het zou ook kunnen zijn, bijvoorbeeld in het voorbeeld van een swapfiets, als je dat zelf eigenaar bent en je gaat het uiteindelijk verhuren, dan moet je ook een stuk financieringen doen. Dat hoeft dan in dit geval niet. Maar dat zijn wel de belangrijkste kenmerken van zo'n model.
19: Het kunnen schalen. Dus feitelijk, laten we zeggen, de operatie kunnen schalen zonder dat je kosten ook evenredig hard meegroeien.
18: Ja, ik denk dat specifiek voor dit model van Workwise juist van belang is. Want een klant zal altijd afwegen, ik weet wat een laptop kost, ik weet wat het sturen van die laptop kost. Dus je kunt daar niet transparant zijn in de marges die voorbij komen. En als je het niet goed kunt organiseren, ja, en er komt dan een Netflix voorbij, ja, dan heb je drie mensen zitten die de hele dag bezig zijn met het verschepen van die laptops. En dat wordt natuurlijk een groot drama.
19: Een start-up bouwen, grote klanten binnenhengelen en nu dus naar Amerika. We praten zometeen verder met Victor Dik van Workwise. Maar eerst even dit. Elke vrijdag dan duiken we in onze update, die is nooit langer dan 10 minuten, in het domein van start-ups en scale-ups. Maxime Lubbers is deze keer te gast en zij vertelt over een nieuw onderzoek van TNO. Want wat blijkt, in de Verenigde Staten zet bijna 40% de stap van Series A naar Series B. Een investeringsronde dus. In Nederland is dat maar 24%. Dat is tamelijk weinig. En zij heeft wel een idee hoe we dit kunnen veranderen.
20: Nou, ik denk dus ook het stuk mindset. Dus Constantijn zei dat ook sinds dag 1 van in Nederland denken we gewoon te klein. En het andere stuk is denk ik toch kapitaal. Als wij echt willen als land dat dat talent hier blijft, moeten we daar gewoon echt in investeren. En daar zouden ook pensioenfondsen, daar zouden ook grote corporates een rol in kunnen spelen.
19: De hele update met Maxime duurt zo'n 9 minuten. En je vindt hem in de podcastfeed van dit programma. Terug nu naar Workwise. Zij beheren de IT-hardware voor grote bedrijven als Adyen en Netflix. Dus niet waar je bij je gemiddelde verjaardag heel veel enthousiaste mensen hoort, maar het is wel bijzonder succesvol. Victor Dik is een van de founders. En jouw bedrijf haalde eerder dit jaar nog 12,6 miljoen euro op, bedoeld om het platform en ook het team verder te laten groeien. Die klanten van jou, ik noemde net een aantal voorbeelden, dat zijn hele grote bedrijven. Dit werkt niet voor een gemiddeld MKB-bedrijf.
17: Nee, je zou kunnen zeggen dat voor een bedrijf onder de 200 medewerkers, moet je het zelf ook wel kunnen doen.
19: Ja. En met wie praat jij dan binnen die grote ondernemingen? Is de poortwachter de IT-manager? Is het HR? Zit je met mensen van de board?
17: Nee, het is dus wel. We spreken altijd eerst wel met een IT-manager, een IT-director en uiteindelijk met een Chief Information Officer.
19: En dan zit jij met zo iemand aan tafel en dan moet je hem of haar ook. Moet je diegene ook echt wel significante voordelen kunnen laten zien? Wat zeggen jouw use cases over het besparen van tijd of percentages?
17: Ja, dus eigenlijk, je hebt een stukje van inderdaad besparen van tijd. En dat komt al snel terug voor als je een laptop uit moet sturen. Dat kost misschien 3 uur per medewerker. Nou, als je 20 mensen hebt, dan is dat dus 60 uur in een maand. Voor het terughalen nog veel langer, 5 uur bijvoorbeeld. Dus dat gaat al best wel hard. Maar ook vooral 20% van de laptops hoeft eigenlijk helemaal niet gebruikt te worden. En dat is een significant getal als elke laptop 2000 euro kost en je er 5000 hebt.
19: Ja, dat zijn mooie cijfers. En als je hen daarvan hebt weten te overtuigen, dan gaat zo'n IT-manager, neem ik aan, naar de Chief Technology Officer van de onderneming. En dan mogen jullie daar ook nog een keer dit presenteren. En gaat dan al vrij snel, wordt die handtekening dan gezet? Of duurt dat meestal een poosje?
17: Nee, eigenlijk gaat eigenlijk heel snel. Vooral voor de contractwaardes waar we in zitten. Dat duurt ongeveer 3 maanden duurt het in totaal. En eigenlijk is vooral het proces daarvoor. Met de IT-manager, die IT-directeur, dat is het langste stuk. Want dan moeten we eigenlijk alles gaan uitvinden hoe het op dit moment werkt. En de business case samen maken. Maar als we dan eenmaal presenteren, dan gaat het eigenlijk heel snel. Ik denk dat dat een maandje duurt ongeveer.
18: En waar je het begin over had, over focus. Als je nu kijkt naar je dienstverlening, doe je dan op een gegeven moment ook wel of niet telefonie, of doe je wel of niet die accessoires? Wanneer stopt het bij jullie?
17: Ja, eigenlijk, kijk, de partners waarmee wij werken, die kunnen sowieso al wel die accessoires eigenlijk leveren. Ook de mobiele telefoons, swapfiets, daar leveren we bijvoorbeeld ook wat van de scanners, volgens mij, die ze zelf gebruiken. Oh ja. Dus het heel veel kan, maar het gaat uiteindelijk wel om, oké, wat wordt vaak verzocht? Want kijk, als we een bepaalde server krijgen, ja, dan doen we het niet. Want die heb je ook niet elke keer, elke maand weer nodig. Dus het gaat er vooral om, wat heb je elke maand nodig voor al je medewerkers?
19: Dat is de voorwaarde dus. Jullie zijn inmiddels dus ook een flink aantal jaren bezig. Ik ben ook nog wel even benieuwd. Stel, Patrick en ik beginnen morgen een bedrijf en we gaan al zo'n raket. Over een jaar hebben we al 200 mensen hebben wij in dienst. En we denken, leuk, Workwise, zij moeten dit probleem voor ons gaan oplossen. Wat dan? Worden dan alle laptops, gaan die naar jullie warehouse toe? Of hoe gaan jullie dat organiseren?
17: Ja, dus alle laptops die je op dat moment hebt, die Ja, er zijn twee manieren wat kan. Die kunnen of naar ons warehouse toe gaan. Dat is wel een voordeel, want dan vanaf dat moment kunnen wij het eigenlijk allemaal doen. En staat het ook echt in ons systeem. Maar het kan ook in je eigen office blijven. En dan wachten we eigenlijk totdat dat allemaal eigenlijk opgelost is en uitgestuurd is. Geven wij de notificaties over, moet je het wel in de office doen. En dan vervolgens laten we alles weer terugkomen als iemand weggaat naar onze warehouse. En sturen we het eigenlijk verder uit.
19: Veel regelwerk. En daar hebben we tegenwoordig ook AI voor. Jullie platform heeft ongetwijfeld al de nodige artificial intelligence componenten in zich. Dat kan niet anders.
17: Ja, yes, zeker. Want we hadden het over tijdsbesparing. Ik denk tijdsbesparing is een belangrijk ding. Maar ook de manual errors die eruit gehaald worden. En daar is AI denk ik heel goed voor. Dus wat wij nu eigenlijk hebben is... We hebben bijvoorbeeld dat je nu gewoon eigenlijk een zin kan typen in Workwise van... hey, ik wil als iemand in Duitsland wordt aangenomen... wil ik dat deze laptop verstuurd wordt zoveel dagen van tevoren. En als diegene weer weggaat, dat het naar deze warehouse of naar deze office gaat. Dus dat hoef je niet meer zelf eigenlijk in te regelen in het platform. Dat kan eigenlijk allemaal door een simpele prompt.
19: En daarmee verminder jij de foutgevoeligheid.
17: Precies dat. Ja. Maar ook alle verschillende... Je hebt vaak verschillende situaties wat een IT-manager wilt. En die kan je eigenlijk allemaal neerzetten zonder dat je daar urenlang een developer voor nodig zou moeten hebben. Want je geeft het een prompt en het wordt gegenereerd en dan runt het elke keer op dezelfde manier.
19: Ja, dankjewel Victor van Workwise dus. Voor de radio ronden we nu af, maar op de podcast praten wij nog even met elkaar door. Patrick en ik zijn er dan volgende week weer met een fonkel nieuw businessmodel. Tot dan.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
21: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen napleiten.

0: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
1: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
2: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
3: Shape the future with confidence. EY.
4: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wabe van Enk, hoofdredacteur van Property.nl. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van Property.nl. Property.nl aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
5: Kom tot rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €279 bijtelling per maand. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
6: Bedrijfspanden met sterke stroomaansluiting fors meer waard. 11 sociale huurwoningen, tegengehouden door 1 buurtbewoner. Draai belemmerende regels woningmarkt terug. Nou, aan nieuws geen gebrek. En dus gaan we ook dit najaar weer door met Vastgoed Gezocht. Elke maandag om 2 uur op BNR. En natuurlijk online als podcast.
7: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
8: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
9: Van liefde voor whisky naar een compleet eigen merk met nieuw bedrijfspand. Hoe krijg je zo'n ondernemersdroom gefinancierd? Je hoort het van de makers van het nieuwe whiskymerk Meadow Lane in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
10: Hallo, ik ben Henk Hofstede, sector-expert retail bij ABN AMRO. AI verandert de retail razendsnel. Zet je AI slim in, dan zijn er kansen om efficiënter te werken en je klanten beter te bedienen. Hoe speel je hierop in als ondernemer? Lees het op partner.fd.nl/ABN AMRO.
11: Voor ieder begin, ABN AMRO.
12: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
13: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. In Polen is iemand opgepakt voor het plannen van een aanslag op onder meer de premier. Ook de minister van Defensie zou doelwit zijn. Er komen wel vaker dreigingen binnen, maar dit keer werd hij zeer serieus genomen. Ook omdat er de laatste dagen steekpartijen waren op scholen in Warschau. Daarbij kwam iemand om het leven. President Trump heeft een energiebestand uitgeroepen voor Rusland en Oekraïne, maar Poetin en Zelensky weten nog van niks. Zelensky zei dat het nieuw voor hem was, maar dat hij er wel aan wil meewerken. Poetin heeft nog niks laten horen. Het bestand betekent dat de landen elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen. Ongeveer 60.000 mensen hebben in Brussel meegelopen in een klimaatmars. Ze vinden dat de Belgische regering te weinig doet om het klimaat te verbeteren. We zullen deze zomer niet vergeten, stond er op spandoeken. Verwijzend naar onder meer een hittegolf en een grote natuurbrand in de Ardennen. Er worden nieuwe aanvallen op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië gemeld. Een van de terminals is geraakt en er is brand ontstaan. Ook zou een projectiel zijn onderschept en vernietigd door luchtverdediging. Bij een aanval gisteren op de luchthaven vielen zeker 12 doden. Houthi-rebellen uit Jemen hadden al gewaarschuwd. En in Venlo is vorige maand een man slapend achter het stuur gevonden met €24.000 op zak. Volgens Omroep L1 kwam de dronkenman met een opvallende verklaring. Hij zou veel geluk hebben gehad in het casino. Dat werd eerst niet geloofd, maar het verhaal van de man blijkt nu toch echt te kloppen en hij mag het geld dus houden. En dan nu het weer, van Weer Online. In het zuiden is het droog met zon, vooral in het noorden vallen nog buien. En het is 11 tot 15 graden. Vanavond opklaringen en nog enkele buien. Vannacht kan mist ontstaan. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 14. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
15: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
16: Zo'n tijdslijn maken, heel precies kijken wie zegt op welk moment wat. Wat is er precies op welk moment gebeurd? Een reconstructie maken, dat heeft heel goed gewerkt. Er gaat niets boven heel precieze, nauwkeurige analyse van de feiten. En de feiten die geven je uiteindelijk de handvatten om een zaak te winnen. Of de feiten tonen aan dat je een zaak verliest.
17: Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over zaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans, naast me, zoals u gewend bent, Christian Vlokstra, advocaat. Chris, welkom.
18: Dankjewel, Wout.
17: Eerst korte huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane strafzaken. Vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Christian, we gaan het vandaag hebben over geld.
18: Ja.
17: Ben jij een beetje thuis in de wereld van geld? Ben jij een geldmannetje?
18: Nou, als advocaat valt dat wel mee eigenlijk.
17: Ja?
18: Daarom heb ik ook geen civiel recht gekozen.
17: Jij schrijft de bonnetjes niet met een vork?
18: Nee, dat sowieso niet. Nee, okay. Zo zit ik niet in elkaar. Nee, maar kijk, we gaan het vandaag hebben inderdaad over een financiële strafzaak.
17: Heb jij wel eens financiële zaken gedaan?
18: Ja, zeker, zeker. Het is niet mijn core business, zeg ik tegelijk bij. Maar ja, je komt ze wel eens tegen.
17: Hè. Maar hoe gaat dat dan bij jou? Dus dan heb je het dossier en dan heb je daarnaast denk ik de zakjepanner, de rekenmachine.
18: Altijd de zakjepanner.
17: En dan zit jij die bonnetjes na te rekenen en te doen dan in de vroege uurtjes van de ochtend?
18: Nou, absoluut niet. Oh. Kijk, waar het vaak om gaat, in dit soort zaken, gaat om ja, wat meer frauduleuze delicten, valse ingeschriften, fraude, oplichting, witwassen, ja. Overtreding van belastingwetten, noem het allemaal op.
17: Ja, ik vind altijd hele Nederlandse zaken.
18: Nou, ik weet eigenlijk niet of het dan zo Nederlands is.
17: Nou
18: ja, ik denk dat in Amerika ook heel veel hongerige mensen wonen. Nee, maar kijk, het zijn wat meer technisch ingestoken zaken.
17: Ja.
18: De onderzoeken worden vaak verricht door de FIOD. Dat is de speciale afdeling van de Belastingdienst. Ja. Die dit soort type zaken.
17: De geldpolitie eigenlijk, hè?
18: Ja, eigenlijk wel inderdaad. En dat zijn andere type dossiers. Ja. De vervolging wordt vaak gedaan door het functioneel pakket van het Openbaar Ministerie. Maar misschien wel het belangrijkste, maar dat gaan we horen vandaag. Het type cliënt is wat anders vaak dan de cliënt die je bijstaat in reguliere strafzaken.
17: Meneer Vlokstra, het is een groot misverstand wat er hier aan de hand is. De mensen op de hockeyclub spreken er schande van. Ik heb in de krant gestaan. Hoe gaan we dit oplossen?
18: Nou kijk, de hockeyclub speelt vaak een rol, laat ik het zo zeggen, in dit soort type zaken.
17: Oké, we gaan naar de zaak en dat is een serieuze zaak.
18: Zeker.
17: Op 17 mei 2004 wordt vastgoedondernemer en tevens bankier van de onderwereld Willem Enstra doodgeschoten voor zijn kantoor in Amsterdam. In de nasleep van die moord gaan de Belastingdienst en het Openbaar Ministerie achter het vermogen van Enstra aan. In de zoektocht die volgt komt een voormalig zakenpartner van Enstra in beeld. Het gaat om zakenman en quote 500 lid Klaas Hummel. Hummel is samen met de erfgenamen van Enstra eigenaar van een vastgoedproject, GoPlanet Enschede. In het pand zitten onder meer een bowlingbaan, een discotheek, een speeltuin en een kartbaan. Volgens de Belastingdienst zou Hummel het vastgoedproject voor een veel te lage prijs hebben verkocht aan zijn ex-partner, die het vervolgens weer voor een veel hogere prijs heeft doorverkocht. En daarmee zou hij opzettelijk de Belastingdienst en de erfgenamen van Willem Enstra hebben benadeeld. Klaas Hummel wordt verdacht van belastingfraude, valsheid in geschriften en witwassen. Bij ons aangeschoven in de studio vandaag is advocaat Dian Brouwer. Dian, welkom.
19: Dank.
17: Jij bent al jarenlang advocaat. Je doet gigantische financiële strafzaken. Maar daarnaast ben je ook bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Maastricht. En daar geef je het vak verdediging in strafzaken over de taak en de rol van advocaat in strafzaken. Waarom lesgeven? Waarom lig je hard daar?
19: Lesgeven.
20: College geven. Ik noem het college.
17: Ja.
20: Ik heb het altijd gedaan. Na mijn afstuderen ben ik ook 7 jaar bij de universiteit in Groningen gebleven. En heb daar lesgegeven en mijn proefschrift geschreven.
17: College. Gegeven.
20: Ja, daar gaan we weer. Ja. Het is leuk om mensen Ja, anderen zeggen kwartjes te laat. Bij mensen kwartjes te laten vallen. Ja. Dat ze doorkrijgen hoe dingen werken. Dat ze doorkrijgen hoe het systeem in elkaar zit. En wat de rol van de advocaat is daarin.
17: Nou ja, als ik college kreeg, dan... Ik kan me colleges herinneren, dan zat ik de spotjes in het plafond te tellen. En ik kan me colleges herinneren waarbij ik ademloos zat te luisteren naar degene die mij van alles vertelde over waar het college over ging. Hoe hou jij je studenten een beetje bij de les?
20: Ik geef werkgroepen.
17: Ja.
20: Dus dat zijn kleine clubjes van 20, 25 man hooguit. Ja. En ik probeer dat zo interactief mogelijk te maken. Met veel praktijkvoorbeelden. Veel ook ethische dilemma's die in de praktijk kunnen voorkomen.
17: Af en toe een spannend verhaaltje ertussen.
20: Af en toe een spannend verhaal.
18: Mag ik vragen, Dian? Hè? Want jouw kernthema is verdediging in strafzaken. Wat is eigenlijk de belangrijkste les die we nu en de komende jaren, zeg maar, hè, als het gaat om verdediging in strafzaken, die een advocaat in zijn oren moet knopen wat jou betreft? Of is dat een te moeilijke vraag?
20: Nou, dat is een hele moeilijke vraag. Maar ik denk uiteindelijk dat we in de komende jaren moeten overstappen naar een andere manier van communiceren met elkaar, met onze cliënten. Omdat het verschoningsrecht eigenlijk technisch gezien compleet wordt uitgehold.
17: Ik ga even bellen. Het verschoningsrecht, dat is eigenlijk het recht dat je niks hoeft te vertellen, toch?
20: Dat je geheim mag houden wat je met je cliënt bespreekt en wat je onderneemt ten behoeve van de verdediging in de strafzaak.
17: Ja.
20: En we werken nu heel veel met e-mail, met digitale stukken. En juist in dat domein is er een tendens om eerst door opsporing eerst te laten kijken en pas in uitzonderlijke gevallen een rechtercommissaris erbij te laten bij te betrekken om daar een oordeel over te geven.
18: Dat speelt natuurlijk ook met name in die financiële praktijk. Als daar in beslagnames worden gedaan, ja, dan worden allerlei gegevensdragers, worden in beslag genomen, laptops, harde schijven, noem het maar op. En daar kan natuurlijk heel vaak communicatie met een advocaat op staan. En dan krijg je problemen in de opsporing. Ja, ga je eerst kijken of die communicatie er is en of dat als geheimhouderscommunicatie kan worden aangemerkt. Of moet je dat eigenlijk al in een veel eerder stadium doen? Dat is eigenlijk een beetje de problematiek die nu speelt.
17: Dian, de zaak Klaas Hummel. Hoe is die bij jou terechtgekomen?
20: Ja, Klaas had een advocaat en die advocaat die overleed. En dat was een voormalig kantoorgenoot van mij, mijn oude baas.
17: Ja.
20: Via een andere kantoorgenoot van mij werd ik gevraagd of ik een gesprek met Klaas zou willen hebben. Op basis van de stukken die er al lagen, want die zaak die liep dus al.
18: Sinds wanneer, mag ik vragen?
20: Die zaak die liep sinds 2012. En ik heb in begin 2014 mijn eerste gesprek met Klaas gehad.
17: En hoe ging dat? Wat voor iemand kwam daar binnen?
20: Een reizige man, breed.
17: Ja,
20: imposant wel, indrukwekkend wel.
17: Hij is een lange man.
20: Een lange man, maar toch iets van onzeker. Want ja, hij zat in een zware strafzaak en hij had geen advocaat meer. En hij zocht iemand.
17: Ja.
20: En hij wilde wel weten of ik slim genoeg was om zijn zaak te kunnen doen.
17: Ja, is natuurlijk in die zin ook ergens een soort atypische verdachte natuurlijk. Hè?
20: Ja. Ja.
17: Een slimme zakenman die gehaaid is in het doen van deals. En weet je wel, dat lijkt me een ander soort cliënt dan de typische strafzaakcliënt.
20: En vooral dit type cliënten die zijn gewend om te werken met adviseurs. Dus die schakelen heel makkelijk met adviseurs. Die kunnen dat aannemen, die kunnen je aanhoren. En die kunnen dan vervolgens ook hun eigen plan trekken. Wel of niet met je meegaan in je advies. Maar die nemen verantwoordelijkheid ook voor hun eigen zaak.
17: Hoe ging het op dat moment met Klaas Hummel? Want die had op dat moment een stevige strafzaak boven zijn hoofd hangen.
20: Hij had al een verklaring afgelegd, vrijwillig, schriftelijk. Had hij die al ingezonden. Daar werd door justitie niets mee gedaan. De getuigenverhoren die liepen al. Die getuigen werden bij de rechtercommissaris gehoord. Want het waren accountants en fiscalisten. En die willen niet vrijwillig meewerken met een opsporingsonderzoek. Dus die moeten naar de rechtercommissaris. En ik stapte dus eigenlijk midden in dat proces in. En ik stapte bij het kabinet rechtercommissaris binnen. Van ja, hallo, ik ben de nieuwe.
17: Ja, ja. Wat belangrijk is in deze zaak is eigenlijk een stuk context. Hè? Ik noemde het net ook al even in het begin. Klaas Hummel die was jarenlang de zakenpartner geweest van Willem Enstra. Willem Enstra die raakte in opspraak omdat hij zaken deed met criminelen. En die werd de bankier van de onderwereld genoemd. Vervolgens wordt Enstra vermoord en gaat de staat een onderzoek doen naar zijn vermogen. Hoe zit dat met die geldstromen? Toen is er een claim eigenlijk op zijn nalatenschap gelegd, toch?
20: Precies.
17: De staat wilde 50 miljoen van Enstra hebben. Dat geld moest ook ergens vandaan komen. Onder andere uit een onderneming die Enstra met Hummel had. Zeg
20: precies,
17: ik het zo goed?
20: Precies. Je moet je zo voorstellen dat die vijf erfgenamen van Enstra, die moesten samen 50 miljoen ophoesten. En het enige vermogensbestanddeel van enige waarde wat ze eigenlijk hadden, was 50% van de aandelen in Museum Vastgoedgroep.
17: Ja.
20: En de andere 50% was van Klaas Hummel.
17: Ja.
18: En in die Museum Vastgoedgroep, waar ze allebei 50-50 in zaten, hoeveel vastgoed zat daar überhaupt in?
20: Veel. Dan heb je het over iets van 60, 70, 80 miljoen.
17: Ja. Aan vastgoed, ja. Even, voor de leek die het ook allemaal duizelt met dit soort bedragen en dit soort panden. Wat was er nou volgens het Openbaar Ministerie gebeurd? En wat was nou de precieze verdenking aan het adres van jouw cliënt?
20: Er zat in, nou ja, niet eens een museum vastgoedgroep, maar in de vennootschap die daar dan weer onder hing, zat een object in Twente. Dat was een leisure project. En dat was structureel verlieslatend. En Hummel wilde daarvan af. En heeft het verkocht. Geparkeerd, als het ware, bij zijn ex-echtgenote. En die ex-echtgenote bleek 9 maanden later dat object voor een veelvoud van de prijs te kunnen doorverkopen.
0: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland.

0: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt. Je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
1: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
0: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Verkocht of laten ontwikkelen.
4: Dat is dus heel interessant. Hè? Als je alleen kijkt naar die twee datapunten die we net genoemd hebben. Hè? 500.000 euro naar de ex-echtgenoten. En dan 8 miljoen doorverkopen aan de Twente. Dan denk je van, hé, daar is iets raars aan de hand. Maar als je uitzoomt en meer datapunten erbij betrekt. Dan is het object gesticht voor 29 miljoen euro. Is binnen een jaar failliet gegaan. Is voor 5,5 miljoen doorgezet door ABN AMRO in de stroppenpot naar Hummel. Hummel heeft vervolgens, of Museum Vastgoedgroep moet ik eigenlijk zeggen.
3: Dat hij op dat moment samen met Enstra had.
4: Daar is jaar op jaar verlies op geleden op dat object. Er is voor veel geld nog verbouwd om het lopend te krijgen. Dus het was een zwaar verlieslatend object. En dat verklaart de lage prijs waarmee hij het afgestoten heeft richting zijn ex-echtgenoot.
5: Ja, want kijk, ik bedoel, ik snap wat je net allemaal zegt. Maar ik denk ook van, ja, hij heeft het aan zijn ex-echtgenote gegeven. Dat vind ik ook wel een soort, dat ik denk, nou, dat is niet zomaar aan, helaas niet aan Wouter
3: Laumans. Wouter Laumans groep.
5: Dus je zou kunnen argumenteren, ja, misschien is dit wel een soort, weet ik veel, alimentatie onder de tafel door. Om het zo,
4: dat is precies de verdenking die opkwam. En die leidend is geweest in dat onderzoek.
5: Want wie zou Klaas Hummel daarmee benadeeld hebben met die deal?
4: Normaal gesproken in dit soort zaken zie je dat als de verdenking is dat een directeur groot aandeelhouder een object, of het nou een auto is of een huis of een boot, te goedkoop uit zijn vennootschap heeft verkocht aan zichzelf.
5: Ja. Dan is gewoon het bedrijf aan het leegvreten.
4: Dan is hij het bedrijf aan het leegvreten, wordt dan gezegd. Maar hoe dat strafrechtelijk wordt opgepakt is door te zeggen, die man heeft eigenlijk zichzelf een dividend uitgekeerd.
5: Ja. En eigenlijk zichzelf geld gegeven.
4: Uit het vennootschap. Dus je moet dividendbelasting daarover betalen. En je moet daar ook inkomstenbelasting over betalen. Dus de normale manier waarop dit soort zaken worden aangevlogen is fiscale strafzaak. Ja,
5: de belastingdienst die een blauwe envelop in je brievenbus propt.
3: En naar heffing.
5: Kan ik even vangen.
4: Precies. Ja. En hier was het opmerkelijke dat, en als gezegd, ik stapte op een rijdende trein. Hier was het opmerkelijke dat het dossier helemaal was toegeschreven op de benadeling van de mede-aandeelhouder.
5: De familie Enstra. De erfgenamen van Enstra.
4: En dat was heel atypisch en ik begreep dat niet.
5: Hadden die erven van Enstra, hadden die aangifte gedaan? Van, hey, wij zijn getild door deze Klaas Hummel.
3: We zijn opgelicht.
4: Nee, want het is gestart als een fiscaal onderzoek. Het is dus opgekomen vanuit de Belastingdienst. Ja. Dus de klantcoördinator van Hummel.
5: Ja.
4: En Museum Vastgoedgroep en de vennootschappen die daaronder hingen, die constateerden dit en die begon zelfstandig een eigen onderzoek.
5: Chris, even voor jou. Ik heb eigenlijk bij die witte borden jongens altijd een beetje het gevoel van die komen overal mee weg. Die betalen een boete en dan, of die betalen wat belasting en dan is het dan weer opgelost. Wat voor straffen hingen deze Klaas Hummel boven het hoofd? Wat kun je hier voor straf voor krijgen?
3: Ja, kijk, het punt is, wat Jan net beschrijft, is eigenlijk een fiscale kwestie.
5: Ja.
3: Waar een fiscale naheffing komt. In normale gevallen. Kijk, het wordt anders. Kijk, als je het in strafrechtelijk context trekt, hè, zo'n kwestie. En, en bijvoorbeeld zegt, hey, jij hebt verkocht, hè, voor 0,5 miljoen, 5 ton. Het is getaxeerd op 2,3 miljoen in eerste instantie. Maar die taxatierapporten die deugen niet. En dat wist jij. En toch heb je ze ingebracht. Nou, dan heb je een vals tegenschrift te pakken. Als je vervolgens als Openbaar Ministerie ervan uitgaat dat het, zeg maar, bewust is doorverkocht voor een veel hoger bedrag. Eigenlijk, zeg maar, om dat geld te onttrekken aan die vennootschap. Ja, dan heb je overal van oplichting dan wel witwassen te pakken. En je moet er natuurlijk aangifte inkomstenbelasting over doen of winstbelasting. Als je vervolgens dan ook nog zegt, daarmee heeft u de andere aandeelhouders, de erven Enstra, benadeeld, dan is dat oplichting eigenlijk van die erven Enstra. Wat Dian denk ik omschrijft, is dat een fiscaal punt wordt eigenlijk strafrecht ingetrokken. Ja, en dan kun je daar best wel forse straf voor krijgen. Ja, plus dat je natuurlijk uiteindelijk moet betalen als je een strafrechtelijke veroordeling aan je broek krijgt.
5: Ja, want dat heb jij natuurlijk Klaas Hummel uitgelegd. Van, nou ja, als het allemaal niet loopt zoals ik wil dat het loopt, was de strafbedreiging.
4: Ja, de strafmaxima, daar moet je het hebben over 6 jaar, 8 jaar, maar dat wordt zelf opgelegd.
5: Maar dat is dus wel stevig. Ik bedoel, dit is natuurlijk wel waar je rekening mee moet houden.
4: De

0: gaan mensen de gevangenis in voor fiscale strafzaken. Ja.
1: Ja. Die zaak Enstra, die hing daar eigenlijk de hele tijd een beetje achter, hè, Jan?
0: Ja.
1: Dat is een verhaal. Eigenlijk apart, hè? Want Willem Enstra als vastgoedmagnaat zou die zich hebben opgeworpen als bank van de onderwereld. Die zou van iedereen, Jan en Alleman, zou die drugsgeld hebben aangepakt. Dat zou die hebben geïnvesteerd in vastgoed. Uiteindelijk is hij afgeperst. Willem Holleder, die is daarvoor veroordeeld. Had jij je al helemaal in die Enstra-zaak verdiept voordat je hiermee begon?
0: Nee. Sorry, dat is niet mijn type zaak.
1: Nee.
0: En het was ook helemaal niet van belang. Wat van belang was, is dat de staat der Nederlanden zei: meneer Enstra heeft heel veel geld verdiend en daar heeft hij nooit belasting over betaald. Kom je weer bij de belasting uit. En de staat der Nederlanden heeft dus gezegd: we leggen nog belastingaanslagen op aan meneer Enstra. En toen meneer Enstra werd doodgeschoten, lagen die belastingaanslagen er dus. En die erfden dus de erven Enstra ook. Dus de staat wilde 50 miljoen belasting innen bij de erven Enstra. En dat aspect van de Enstra-zaken, dat was heel hoogst relevant voor mijn zaak.
2: Ja. Maar zag je ook toen je begon aan deze zaken, hè, dat ga je met Hummel praten, je gaat je inlezen, hè, je loopt eigenlijk RC-verhoren in. Zag je al snel bevestiging voor dat idee? He, dus dat zeg maar de relatie tussen de erven Enstra en de overheid, dat eigenlijk doorvloeide in deze strafzaak en de vervolging van jouw cliënt Hummel.
0: Nee, dat kwam pas toen wij de dataroom van de Fiat ingingen.
2: De dataroom van de Fiat.
1: Ik wil ook even mee de dataroom in,
0: nou,
1: Dian.
0: Je moet je voorstellen dat de Fiat, als ze zoekingen doen, digitaal en fysiek, dan nemen ze verhuiswagens aan materiaal mee.
1: Ja.
0: Heel veel fysiek materiaal, maar nog veel meer digitaal materiaal. En maar een fractie daarvan selecteren ze als relevant.
1: Ja.
0: En stoppen ze in het strafdossier.
1: Ja.
0: Maar al het andere materiaal, wat ze dus wel in beslag hebben genomen, maar als niet relevant terzijde hebben geschoven, dat is nog wel beschikbaar. Ja. En de verdediging kan dus ook bij dat materiaal, mag daar doorheen snuffelen en mag daar uitvissen wat de verdediging zelf relevant vindt en dat laten toevoegen aan het dossier.
2: Zit je daar dan een dag of twee dagen? Hoe moet ik dat voor me zien?
0: Nou ja, je loopt een kamer in van 5x10 en dat staat chockvol met stellingkasten. Die staan chockvol met materiaal. En er staat een tafel met een computer. En daar staat de digitale weergave van 10 servers.
1: De situation room,
0: Ja. En dus daar kun je dagen in rondsneupen. Ja. Maar het interessante was, wat we daar aantroffen, en dat vind je niet in veel zaken, dat was het journaal van het Belastingdienstonderzoek. Normaal gesproken wordt dat buiten de strafzaak gehouden. Hè? Dan wordt dat weggehouden.
2: Het zijn gescheiden trajecten eigenlijk.
0: Ja. Maar hier had de Fiat dat journaal gekregen en daarop doorgeborduurd. En daar zagen we dus...
1: Wacht, heel even, voor mijn beeld. Wat is een journaal? Want ik ken wel de dagjournalen van de recherche. Een soort dagboek, een logboek.
0: Dat is precies hetzelfde.
1: Waarin ze dus bijhouden van, nou, we zijn dinsdag, 10 augustus zijn we daar geweest. Daar hebben we die gezien, daar hebben we dit gezien, dat gezien. Het zijn nog niet echt processen voor, maar het zijn een beetje de
2: logboek
0: van alle onderzoekshandelingen.
2: En bevindingen daarvan, ja, toch?
0: En dat is dus ook in gewone fiscale onderzoeken, is het goed gebruikt dat zo'n belastinginspecteur, die is met die praat en even dat uitzet en dat materiaal binnenharkt, dat die verslag doet van al die stappen in een soort lopend memo, wat dus 2, 3, 4, 5 jaar beslaat.
1: Straks in Napleiten hoor je meer over de zaak tegen Quote 500-lid Klaas Hummel, die verdacht werd van belastingfraude, valsheid in geschriften en witwassen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met

0: Hallo, ik ben Art Rooijakkers en ik presenteer dit jaar de Dutch Podcast Awards. Het is bijna zover en jij bepaalt wie de publieksprijs wint. Heb jij een favoriete podcast die absoluut die award verdient? Stem dan nu. Ga naar podcastawards.nl en geef jouw stem aan de podcast die jij het allerbeste vindt. Met jouw stem bepaalt de winnaar. Dus stem snel op podcastawards.nl.
1: Weer of geen weer, het is weer volop golfweer. Jumbo Golfweer. Lever nu je oude ijzers of driver in en krijg tot wel €150 korting op de nieuwe. Dat is mooi weer. Van Jumbo Golfweer.
2: De Nederlandse reisopera en Club Guy & Roni brengen de spectaculaire opera Waiting for the Barbarians van Philip Glass. Hoe ver mag je gaan als je bang bent voor die ander? Nu in de theaters.
1: Hier ben ik weer en het is nog steeds Jumbo Golfweer. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer.
3: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij financieren ondernemers die hun dromen waarmaken. Samen maken we het rond. NL Investeert.
4: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
5: Als energieprofessional zoekt u kennis, duiding en nieuwe contacten. Op de Energeia Energy Day 2026 vindt u het allemaal. De nieuwste inzichten, actuele thema's en het netwerk van de energiesector. Kom op 9 november naar Nieuw Babylon in Den Haag. Energeia Energy Day. Voor professionals, door professionals. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
6: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
7: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
8: Shape the future with confidence. EY.
6: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
9: Hoe zet je als ondernemer de stap naar het buitenland? Waar loop je tegenaan als je zaken doet in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? En hoe zit het met de cultuur en de gebruiken van je handelspartners? De antwoorden hoor je in Internationaal Ondernemen. Iedere donderdag om 10:50 op BNR of in je podcast-app.
10: Internationaal Ondernemen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
12: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. In Polen is iemand opgepakt voor het plannen van een aanslag op onder meer de premier. Ook de minister van Defensie zou doelwit zijn. Er komen wel vaker dreigingen binnen, maar dit keer werd hij zeer serieus genomen. Ook omdat er de laatste dagen steekpartijen waren op scholen in Warschau. Daarbij kwam iemand om het leven. President Trump heeft een energiebestand uitgeroepen voor Rusland en Oekraïne, maar Poetin en Zelensky weten nog van niks. Zelensky zei dat het nieuw voor hem was, maar dat hij er wel aan wil meewerken. Poetin heeft nog niks laten horen. Het bestand betekent dat de landen elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen. Ongeveer 60.000 mensen hebben in Brussel meegelopen in een klimaatmars. Ze vinden dat de Belgische regering te weinig doet om het klimaat te verbeteren. We zullen deze zomer niet vergeten, stond er op spandoeken. Verwijzend naar onder meer een hittegolf en een grote natuurbrand in de Ardennen. Er worden nieuwe aanvallen op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië gemeld. Een van de terminals is geraakt en er is brand ontstaan. Ook zou een projectiel zijn onderschept en vernietigd door luchtverdediging. Bij een aanval gisteren op de luchthaven vielen zeker 12 doden. Houthi-rebellen uit Jemen hadden al gewaarschuwd. En in Venlo is vorige maand een man slapend achter het stuur gevonden met €24.000 op zak. Volgens Omroep L1 kwam de dronkenman met een opvallende verklaring. Hij zou veel geluk hebben gehad in het casino. Dat werd eerst niet geloofd, maar het verhaal van de man blijkt nu toch echt te kloppen en hij mag het geld dus houden. En dan nu het weer, van Weer Online. In het zuiden is het droog met zon, vooral in het noorden vallen nog buien. En het is 11 tot 15 graden. Vanavond opklaringen en nog enkele buien. Vannacht kan mist ontstaan. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 14. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
11: BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
14: Je bent weer terug bij Napleiten met advocaat Dian Brouwer.
15: Dat is heel interessant.
14: Dat was hartstikke interessant.
15: Want wat las je daar?
14: Nou ja, daar las ik als eerste dat de klantcoördinator van Museum Vastgoedgroep en Klaas Hummel, die dus het onderzoek was gestart, ook de klantcoördinator was van de Erve Enstra.
15: Wacht even, wat is een klantcoördinator? Ik ga even bellen, want
16: die hebben de meeste mensen niet.
14: Die hebben de meeste mensen niet. Nee, als je een grote belastingplichtige bent, en dan niet fysiek groot, maar een belastingplichtige die veel belasting moet betalen, ja, en dus een complexe administratie heeft, een complexe fiscale positie heeft, dan krijgt die meer aandacht en dan wordt er dus iemand bij de Belastingdienst neergezet die zegt van, deze belastingplichtige, dat is jouw account.
15: Een privéambtenaar.
14: Dus, nou ja, hoho. Shell zal het ook hebben.
15: Ja, nee, die hebben ook een privéambtenaar. Ja, dus nee, ik vind het ook niet erg, maar ik wist helemaal niet van het bestaan van dat soort dingen.
14: Nee.
15: Ik ben natuurlijk maar een kleinelijke krabbelaar.
16: Ja, dat is op zich heel handig, toch? Dat je iemand hebt.
15: Ja,
16: die
15: zeker een aanspreekpunt.
16: Een aanspreekpunt.
14: Ja. En die meneer die heeft als getuige gehoord, natuurlijk, heeft gezegd: ja, ik ben de spin in het web van alles wat fiscaal te maken heeft met meneer Hummel en Museum Vastgoedgroep.
15: De allesweter dus.
14: De allesweter, maar hij was tegelijkertijd ook de allesweter van de Erve Enstra. En dus ook de man die de taak had om 50 miljoen te incasseren bij de Erve Enstra.
16: Zag jij daar een probleem in?
14: Nou, dat...
16: En zo ja.
15: Welk probleem?
16: Welk probleem? Nou ja,
15: Jan begint al te gniffelen.
14: Ja, natuurlijk, want als je weet, als belastingambtenaar, dat het enige vermogensbestanddeel wat verhaal biedt bij de Erve Enstra 50% is van de aandelen van Museum Vastgoedgroep. En dat de enige ter wereld die genoeg zou willen bieden om die aandelen te kopen en dus geld zou willen betalen voor die aandelen, de andere aandeelhouder in Museum Vastgoedgroep is, dan
15: Klaas
14: zit je,
15: Hummel.
14: Klaas Hummel. Dan zit je dus als klantcoördinator ten behoeve van je ene account druk te zetten op je andere account. Want je hebt een incassobelang bij de een, en de ander moet betalen.
15: Dit zeg jij nu, Dian. En je bent me heel even kwijt. Want ik denk van, dus je hebt die belastingcoördinator. Die is eigenlijk bezig met van, hoe kunnen we die boete, of die achterstallige belasting van die Enstra's, kunnen we dat innen?
14: Precies.
15: Nou, dat kunnen we het makkelijkst innen als de andere aandeelhouder zijn deel betaalt. Is zeg ik het zo goed? Of?
14: Nee, nog iets scherper.
15: Zeg jij het nog iets scherper?
14: De enige manier waarop wij de belasting van Enstra kunnen innen,
15: ja,
14: is als Klaas Hummel de aandelen koopt. Dus als Klaas Hummel betaalt. En wij incasseren als staat maximaal als wij Klaas Hummel dwingen om de hoofdprijs te betalen voor die aandelen.
15: En hoe kan je hem dan dwingen?
14: Door hem met civiele procedures, met strafrechtelijke procedures, strafrechtelijke onderzoeken, onder druk te zetten, het leven zuur te maken, publiciteit te genereren, artikelen over hem in het FD.
15: Waarom moet dat door Klaas Hummel betaald worden?
14: Ja, als je 50% koopt van de aandelen in een vennootschap, dan heb je geen zeggenschap. Dan heb je alleen maar een financieel belang.
15: Ja.
14: En je stapt in bij een vennootschap waar Klaas Hummel de andere eigenaar is. En Klaas Hummel had nog altijd de geur van Enstra om zich heen.
15: Ja.
14: Dus welke investeerder is bereid om 50% van die aandelen in Museum Vastgoedgroep over te nemen?
15: Ja, dus hij was de enige.
14: Dus de enige die reëlerwijs die aandelen zou willen en kunnen kopen was Klaas Hummel zelf.
15: Ja, maar dan zet je hem onder druk. Hè, dus met een strafrechtelijk onderzoek. Dan kan je ook zeggen, dan loop je dus ook het risico dat iemand zegt, ja, ik doe even helemaal niks meer. Toch? Dat is ook een risico wat je toch loopt.
14: Ja, maar natuurlijk loop je dat risico dat je pressie uiteindelijk niet tot resultaat leidt. Maar dat risico lopen we allemaal.
16: Maar bleek nou uit het journaal van de Belastingdienst of later in het onderzoek dat zeg maar strafrechtelijk onderzoek naar Hummel doelbewust is ingezet met het doel om hem onder druk te zetten die 50% van de aandelen in die BV van de Erve Enstra over te kopen? Of was dat het idee dat bij jullie leefde?
14: Ik heb geen hard bewijs gezien van een hele bewuste, een bewust misbruik van het strafrechtelijk project. Ik heb wel gezien een onverklaarbare blindheid voor ontlastende feiten. Een onverklaarbare blindheid voor alternatieve scenario's. Die heel snel tot een hele harde tunnel hebben geleid. Waarin dat fiscale onderzoek werd opgewerkt tot een strafrechtelijke verdenking.
15: Ja, want het beeld was natuurlijk, hè, bij de overheid was natuurlijk, ja, die Klaas Hummel die heeft jarenlang geld verdiend met die foute Enstra. En op het moment dat die Enstra in de pers komt, dat hij gefotografeerd wordt samen met Willem Holleder, dan springt die Klaas Hummel er tussenuit. Maar toch blijft staan dat ze jarenlang samen geld hebben verdiend. Is dat niet, dat was een beetje het beeld toen. Inmiddels dat bijgesteld, maar dat was toen wel het beeld, kan ik me herinneren.
14: Toen was Klaas besmet door zijn associatie met Enstra.
15: Ja,
14: dat klopt. Dat klopt. Ja. En in mijn eerste gesprek met Klaas, dat herinner ik me nog, had ik wat stukken gelezen, had ik wat verbalen gelezen, die geschreven waren ook allemaal door één man bij de Fiat, ook heel raar. Ik zei tegen Klaas, weet je, die man van de Fiat, dat is een groot wildjager. Die loopt met zijn tropenhelm en zijn korte broek en zijn olifantengeweer, loopt hij door het oerwoud en denkt van, ik ga nu eindelijk Klaas Hummel.
15: In die tijd was die verwevenheid tussen boven- en onderwereld was een heel, heel heftig thema. Dus je kan je er ook wel iets bij voorstellen dat je als overheid, als staat zegt van ja jongens, daar gaan we even de onderste steen boven halen. Hè, hoe dat precies zit. En dan gaan we mee aan de slag.
14: Ja, maar dit onderzoek waar Hummel uiteindelijk aan onderworpen is, had niets te maken met verwevenheid met onderwereld en bovenwereld. Dat ging alleen maar om een vastgoedtransactie.
15: Ja.
14: En die vastgoedtransactie is opgewaardeerd tot een strafzaak die gebruikt is om Hummel onder druk te zetten om de hoofdprijs te betalen voor die aandelen. Want over de incasso bij Enstra is op het ministerie van Financiën tot in de hoogste regionen vergaderd. En alle informatie uit de strafzaak GoPlanet werd ook gedeeld het team wat de incasso op Enstra moest doen.
15: Dat is best wel gek toch, Chris?
16: Nee, maar goed, kijk, wat Dian hier volgens mij beschrijft zijn gewoon de grotere dynamieken die spelen. Je hebt dynamiek 1, namelijk het belang om 50 miljoen bij de Erve Enstra te halen. Dynamiek 2, of althans factor 2, Klaas Hummel moet eigenlijk die aandelen van Erve Enstra overkopen, hè, ten einde die Erve in staat te stellen die miljoenenclaim af te lossen. En ja, we halen een project eruit waar we fiscale vraagtekens bij hebben. Dat is wat Dian zegt, hè? Niet wat ik zeg. Maar en dat gebruiken we dan als een strafrechtelijk onderzoek om hem onder druk te zetten datgene te doen, namelijk die aandelen overkopen. Wat ik me daar nog bij afvroeg, Dian, was Klaas Hummel überhaupt niet bereid dan om die aandelen van de Erve Enstra over te kopen? Was die druk dan nodig die jij veronderstelt eigenlijk?
14: Nou, een transactie op zichzelf had best gekund. En daar was hij ook wel toe bereid, alleen wat Hummel de hele tijd zei van sorry, ik ga niet de hoofdprijs betalen voor die aandelen, want weet je wel hoeveel schade de naam en het handelen van Enstra mij persoonlijk heeft toegebracht. Ik wil een soort van compensatie voor die schade. Dus hij wilde wel kopen, maar niet tegen het bedrag wat de Staten Nederlanden wilden dat hij zou betalen.
16: Oké, dus dit was de grote context, dynamiek. Als we kijken even naar de strafzaak zelf, weer die doorverkoop van het project. Wat ben jij gaan doen? Wat was je strategie samen met Hummel?
14: De tijdslijn gaf uiteindelijk de duidelijkheid. Er zaten allerlei aspecten in die verdenking en die omschrijving van de strafrechtelijke casus zoals de Field die had gemaakt. Waarbij je, als je heel goed en heel scherp naar de tijdslijn ging kijken en heel goed heel scherp ging kijken wat de betrokkenen nou precies hadden verklaard over op welk moment ze wat gedaan hadden, dan was helder, of voldoende helder, dat de beslissing om te verkopen aan de ex al eind 2006, begin 2007 was gemaakt. Dat de zakelijke gronden daarvoor waren dat de accountant dwars lag. Die zegt van, dit gaat niet goed met dat object en we onthouden nu de goedkeurende verklaring voor deze vennootschap. En mogelijk komt de goedkeurende verklaring voor Museum Vastgoedgroep als geheel wel in het gevaar, omdat het zo'n slecht lopend
16: is. Omdat die waardedaling zo enorm is.
14: Die exploitaties die in die GoPlanet zaten, die exploitaties die waren slecht gemanaged. En daar ontstonden kastekorten en daar was dus geen goedkeurende verklaring voor die onderliggende vennootschap. En mogelijk zou dat dus de goedkeurende verklaring van museum vastgoedgroep als geheel in gevaar brengen. Nou, als je één ding niet wil als Klaas Hummel, terwijl je de geur van Esther om je heen hebt en de banken over je schouders meekijken, is dat je je goedkeurende verklaring kwijtraakt. Ja. Want dan springen de banken op je nek en dan ben je weg.
16: Maar kijk, de vraag die de luisteraar denk ik ook heeft, al zou je aannemelijk maken of kunnen vaststellen die verkoop aan de ex, daar was op zichzelf niks mis mee.
14: Ja.
16: Dan blijft natuurlijk wel de vraag, hoe is het dan in godsnaam mogelijk dat het project even later voor 7,5 miljoen meer wordt verkocht? Ja. Althans, dat denk ik dan even.
14: Ja. Ja, ik moet dan even een aanloopje nemen. Namelijk, dit project staat naast het stadion van FC Twente. En de businessclub van FC Twente, die kijkt elke dag, elke wedstrijd, kijken ze uit op dat object. En wow, groot pand, veel vierkante meters. En dan loopt er een beetje een loesje makelaar loopt er rond. En die gaat mensen lopen opgeilen. Zo, kijk, gaaf. Wil je dat niet hebben? Is dat niet wat voor jou? En die vindt dan een paar mensen en gaat daarmee in gesprek. En die zegt van, nou, als je kijkt naar de vierkante meters, zou het vast wel iets van 12 miljoen waard zijn. En die latere kopers krijgen op dat moment, in maart 2007, dus al een idee in hun hoofd van, nou, als we dit voor 8 miljoen kunnen kopen, dan zijn we spekkoper.
16: Hoe moet ik dat dan zien in het licht van de eerdere taxatie, dat het hele ding 2,3 miljoen euro waard was? Hoe kan dat zo?
15: Die Twente hebben gewoon een kat in de zak gekocht, toch, Dian?
14: Nou,
16: hoe kunnen die taxaties zo verschillen?
15: Die zijn in het pak genaaid.
14: De lagen voor de verkoop.
15: Hij knikt, hoor.
14: Twee taxaties van een zeer goede taxateur. En die zegt van, ja, je moet naar dit object kijken als een leisure object. Je mag volgens het bestemmingsplan van helemaal niks. Je mag er alleen maar een kartbaan aan de ballenbak hebben.
15: Ja, ballenbak, ja. Weet je hoeveel kartrondjes je moet rijden om dat geld terug te krijgen?
16: Nee, zeker heel veel.
14: En als er geen winstgevende exploitaties in dat object mogelijk zijn, dan komt er geen huurstroom. En als er geen huurstroom koopt, is het niks waard.
15: Nee.
14: Dus daar zijn die taxaties van 2,3 miljoen op gebaseerd. En dan komt er vervolgens een neus in Twente die zegt van, nou weet je, het is zoveel vierkante meter en een kantoorpand hier doet zoveel per meter. Nou, A maal B is zoveel en dan is het 12 miljoen waard. Dat het geen kantoorpand is en dat je het niet als kantoorpand mag verhuren, daar wijst hij dan niet op.
15: Dus die Twentse taxateur die heeft gezegd, dit is 12 miljoen waard, waarop die Twente denkt, nou, 8 miljoen voor iets wat 12 miljoen waard is, dat is een mooie koop.
14: Ja.
15: En dan kopen ze de kat in de zak.
14: Dan kopen ze voor 8 miljoen.
15: En dan kopen ze de kat in de zak, toch?
14: Dan kopen ze een vreselijke kat in de zak. Want het sterkste aspect hiervan nog is dat zij vervolgens, nadat ze een eerste indicatieve bod van 8 miljoen hadden neergelegd, zelf het object ook hebben laten taxeren.
15: En wat zei die taxateur?
14: Die taxateur zei, nou, als je het allemaal helemaal verhuurd krijgt en het is helemaal picobello, dan is het 10 miljoen waard. Maar in de staat zoals het er nu bij staat, 1,2.
15: Oh.
14: Hoe kan dat?
15: Ja.
14: Die Twenten wilde 8 miljoen bij elkaar halen en wilde dat de bank dat zou financieren. Dus zij wilde een hoge waarde in een taxatie hebben om daarmee naar de bank te gaan en te zeggen, leen mij 8 miljoen, want dan kan ik het kopen.
15: Elke luisteraar die wel zijn verbouwing heeft gefinancierd, die snapt dit, want die denkt van, ja, ik moet hoog taxeren na verbouwing. Dat zijn dus allemaal mensen die een eigen woning hebben, die snappen dit allemaal. Want dit is wat ongeveer half Nederland doet wanneer ze een eigen pand gaan verbouwen.
16: Maar kijk, zoals je het nu schetst, in dit scenario zouden er geen strafbare feiten van Klaas Hummel zijn te ontdekken. Hoe heb jij geprobeerd in jouw verdediging dit scenario aannemelijk te maken?
14: We hebben heel veel aandacht besteed aan taxaties. Het object is een aantal keren getaxeerd. Ook door de Belastingdienst zelf. Hè. Die kwam dan weer op 7,5 miljoen. En we hebben vanaf het allereerste begin, zelfs voordat ik erbij betrokken was bij die zaak, is al aan de field, aan het Openbaar Ministerie, erop gewezen dat die taxatie er lag van die Twente, die op 1,2 miljoen uitkwam. Daar hebben we nooit antwoord op gekregen. Dat is nooit geregistreerd. Pas 2 weken voor de zitting kreeg ik voor het eerst antwoord van het Openbaar Ministerie op die lage taxatie. We hebben dus vooral getuigen gehoord in de taxatiesfeer.
16: Ja.
14: Taxatiedeskundigen. Hoe moet je zo'n object taxeren? Welke taxaties zijn er allemaal? Wat zijn de grondslagen geweest van al die taxaties? En zijn die taxaties eigenlijk wel met elkaar vergelijkbaar? Dus als je een taxatie hebt voor de verkoop op 2,3 miljoen... zijn die uitgangspunten die daarin liggen, zijn die nou hetzelfde of vergelijkbaar met een taxatie door de Belastingdienst na de verkoop die uitkomt op 7,5 miljoen?
16: Ja.
15: En?
16: Ja.
14: Nou, dat uiteindelijk was dat natuurlijk niet zo. Elk van die taxaties ging uit van zijn eigen bijzondere uitgangspunten, zijn eigen waardebegrip en zijn eigen dynamiek en methodiek.
15: Wat mij opviel bij het inlezen in deze zaak is hoe lang dit allemaal duurt, man. Je bent 7 jaar bezig geweest. En eigenlijk voordat je definitief de inhoudelijke behandeling gaat doen. Hè?
14: Ja.
15: Is dat normaal in dit soort zaken? 7 jaar, Chris.
14: Dit, ja, het is mijne kuten. Ja. Deze heeft vrij lang geduurd, maar het is niet eens uitzonderlijk lang.
15: Nou, oké, okay, dan denk ik ook even aan de belangen van Klaas Hummel. Die is 7 jaar lang, hangt dit natuurlijk wel boven je hoofd.
16: Dat is zelfs langer al, toch dan?
15: Ja.
14: Ja,
15: en die had natuurlijk al wat averij, maar dit is natuurlijk wel, het is wel lang.
14: Inclusief het fiscale onderzoek, wat natuurlijk ook al een paar jaar daarvoor liep, en waar hij ook een vragenbrief over gekregen had, heeft hij toch inderdaad wel 10-11 jaar met deze zaak geleefd. Hij zegt, veel erger is wat er met taxateurs is gebeurd. Die taxateurs die dus voor 2,5 miljoen hebben getaxeerd.
16: Bedrijf die verkocht werd, aan zijn ex, ja.
14: Voordat hij het aan zijn ex had verkocht. Die werden in één keer beschuldigd dat zij in opdracht van Klaas Hummel een valse taxatie, want een veel te lage taxatie, zouden hebben opgemaakt.
16: En die werden ook vervolgd in deze zaak.
14: En die werden ook vervolgd in deze zaak. Die hebben dus 7 jaar lang niet kunnen en mogen taxeren. Die zijn dus 7 jaar lang koud gesteld. En hebben hun werk niet mogen doen.
15: Die inhoudelijke behandeling. Wat herinner jij nog van die zitting? Zijn dat zaken waar nou heel veel pers op afkomt en dat soort dingen? Of...
14: Er zat behoorlijk wat pers in de zaak. Okay. Of dat...
15: FD?
14: Nee, Telegraaf.
16: Ah. Ja, maar Enstra, Klaas Hummel, dat waren natuurlijk bekende figuren in...
14: Hij zit nu bij, die journalist zit nu wel bij het FD.
15: Bart Mos, die kent hem niet.
14: Ik benoem hem verder
15: niet.
14: Maar wat opviel was dit, dat de rechtbank aan het Openbaar Ministerie dezelfde vragen stelde die wij al 7 jaar stelden. Namelijk, waarom is die taxatie nou precies vals? Waar zit nou de valsheid precies in die taxaties? Waarom is die taxatie nou vergelijkbaar met die taxatie? Of waarom is die niet? Heeft het Openbaar Ministerie überhaupt verstand van taxaties?
16: Werd die vraag gesteld?
14: Die werd gesteld aan het Openbaar Ministerie. Zeggen, nee, we hebben eigenlijk helemaal geen verstand van taxaties.
16: Jij zat tijdens die inhoudelijke behandeling, zat jij er best, nou, zoals je er nu bij zit, ontspannen bij wellicht, of niet?
14: Nou, ik heb mijn pleitnota nog even teruggelezen en ik heb de inhoudelijke behandeling toen daar geduid als een smeltende sneeuwpop. Die hele strafzaak die smolt weg omdat de moeilijke vragen die de verdediging de hele tijd naar voren had gebracht en waar nooit serieus naar gekeken werd en nooit een serieus antwoord op was geformuleerd, nu door de rechtbank werden gesteld en nu dus niet beantwoord konden worden door het Openbaar Ministerie. En dan, dat is eigenlijk deconfituur.
15: En hoe zat Klaas Hummel erbij? Ik kan me voorstellen dat dit ook zo'n soort catharsis voor hem is geweest.
14: Ja, maar goed, weet je, hij was niet bij het requisitoor aanwezig. Want zo'n requisitoor in zo'n soort zaak, bij die zaak met name was dat te verwachten, dat is dan toch al snel een aaneenschakeling van beschuldigingen en verwijten en misschien zelfs wel beledigingen. Dus ik heb tegen hem gezegd van, joh, je leest het wel naar, ga er nou niet zitten, laat dat nou niet over je heen komen, want dan wint je alleen maar op.
15: Heb jij dat wel eens tegen een cliënt van je gezegd, Chris? Joh, ga daar nou niet zitten. Joh. Dat zijn alleen maar lelijke dingen, hoor je van die officier.
16: Ja, maar vaak in mijn zaken, in de meeste zaken.
15: Zitten ze nog vast, hè?
16: Ja, zitten ze vast en volgt de requisitoor op de behandeling. Ja. Hè? Meteen op dezelfde dag en soms is het wel een andere dag. Maar goed, het is een vrij vergaand advies, toch? Normaal gesproken doe je dat niet, of wel?
15: Nee,
14: normaal gesproken doe je het niet. Maar hier was de sfeer in het dossier en de sfeer in de opstelling van het Openbaar Ministerie zo hard en zo naar dat het toch een ik verwachtte een aaneenschakeling van beledigingen. En daarom was hij er niet
15: werd
14: bij.
15: Werd dat ook?
14: Ja, dat werd het ook wel.
15: Wat werd er geëist?
14: Ik geloof 2 jaar.
15: 2 jaar wegens fraude, oplichting en valsheid in geschriften.
14: Nou, nee. Natuurlijk belastingfeiten.
15: Ja.
14: Gebruik maken van een vals taxatierapport en witwassen.
15: Dat is wel even, dat, als je dat hoort eisen, 2 jaar in de gevangenis, dat is wel even stevig.
14: Ja, en dan kun je nog zoveel vertrouwen hebben in je eigen verhaal. Je kan nog zoveel vertrouwen hebben in je eigen zakelijk correcte handelen. Je kan misschien zelfs nog zoveel vertrouwen hebben in je advocaat. Maar het blijft natuurlijk altijd ontzettend spannend.
16: Want ja, je weet niet wat die rechtbank gaat doen.
14: Nee.
16: Hoe heb je daar gepleit?
14: Met heel veel plezier. Want ik had natuurlijk een dijk van een zaak. Het was, als je die tijdslijn bekeek, als je de deskundige verklaringen over al die taxaties erbij pakte, als je de taxateurs van de Belastingdienst die dus het object hadden getaxeerd, als je die verklaringen bij de rechtercommissaris er nog bij pakte, het was voor mij een bijna niet te verliezen zaak. Dat pleit ontzettend lekker.
16: Ja, dat
14: lekker.
16: Pleit lekker, ja.
14: Dat pleit ontzettend lekker.
16: Wat ik me daarbij wel nog even afvraag, hè? Juist omdat dit zo lang heeft gespeeld en dat onderzoek, hè, dat vordert en het vordert en er komen nieuwe verklaringen bij. Is er nou nergens een moment geweest dat het OM of de Belastingdienst, maar in ieder geval het OM, naar jou is toegegaan en heeft gezegd, hey, kunnen we dit anders oplossen nog of niet? Of staat ze er echt totaal niet zo in?
14: Nee.
16: Nee.
14: In dit soort zaken doe je heel veel schriftelijk. Hè? Ik heb in 2015 al een tijdslijn geschreven van 30, 40 pagina's. En toegestuurd aan het Openbaar Ministerie. Kijk, dit is mijn tijdslijn zoals ik die uit het dossier haal. En volgens deze tijdslijn is er niks aan de hand. Ik heb er nooit reactie op gekregen. Nee. Dus er is nooit een serieuze, zoals de Duitsers zeggen, auseinandersetzung geweest tussen het Openbaar Ministerie en het dossier of het Openbaar Ministerie en de verdediging.
15: Dan komt het vonnis. Was dat een spannend moment? Toch nog?
14: Ja, natuurlijk.
15: Terwijl je dacht, als kat in het bakkie?
14: Nou, ik dacht niet kat in het bakkie. Ik dacht, ik heb gelijk en het zal me hooglijk verbazen als ik ongelijk krijg. Maar nogmaals, ze zeggen, een kameel is een paard dat is ontworpen door een commissie. Nou ja, een rechtbank bestaat is een commissie van drie. Dus je weet nooit wat eruit komt. Die onzekerheid heb je altijd. Maar toch een ontlading. Toch een ontlading.
15: Wat werd het?
14: Het werd een integrale vrijspraak voor iedereen.
15: En toen? Ben je toen in geheel in vastgoedstijl de champagnekurken gaan laten knallen? Of hebben je het bescheiden gevierd?
14: Mag ik me op een verschoningsrecht beroepen? Nee, het was ook voor Klaas een enorme ontlading. En er ontstond dus een spontaan feestje bij een café in Zuid. Waar ook de familie en vrienden langs kwamen. Ja. En op schouders werd geslagen.
16: Ja. Had je nog angst van, nou, het Openbaar Ministerie staat er zo hard in, die zullen wel een hoger beroep gaan?
14: Ik verwachtte niet dat ze in een hoger beroep zouden gaan. Juist omdat tijdens de behandeling ter zitting al bleek dat ze eigenlijk niet goed wisten waar ze stonden. En eigenlijk daar toch wel flink door het ijs waren gezakt. En dat bleek ook wel een juiste inschatting. Want binnen 3 werkdagen kwam het bericht dat het Openbaar Ministerie berustte. En dat de zaak zo echt helemaal afgedaan was.
15: Hoe kijk jij nou terug op deze zaak?
14: Het is een zaak waarbij blijkt dat aandacht voor het detail werkt. Zo'n tijdslijn maken, heel precies kijken wie zegt op welk moment wat. Ja. Wat is er precies op welk moment gebeurd? Een reconstructie maken, dat heeft heel goed gewerkt. En er gaat niets boven heel precieze, nauwkeurige analyse van de feiten. En de feiten die geven je uiteindelijk de handvatten om een zaak te winnen. Of de feiten tonen aan dat je een zaak verliest.
16: Dat je kansloos bent.
14: Ja, dat is het gewoon.
15: Dian Brouwer, bedankt voor dit verhaal. En voor je komst naar onze studio.
14: Tot genoegen.
15: Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Lammers. Naast mijn co-host advocaat Christian Vlokstra. Luister nu ook naar onze andere podcast, Proforma, waar recht en media samenkomen. En die is te beluisteren via bnr.nl/proforma. Abonneert u zich op beide podcasts, dan krijgt u een melding als er een nieuwe aflevering online staat. Tips kunt u sturen naar napleiten@bnr.nl. We zijn ook te volgen via Instagram. Volgende week zijn we er een weekje tussenuit. En de week daarna zijn we er natuurlijk gewoon weer met een nieuwe zaak. Tot dan!
11: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen.

0: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
1: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
2: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
1: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
2: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Vlekje, bultje, jeuk? Met de app van 24/7 Dermatologist stuur je veilig foto's van je huid naar een big geregistreerde dermatoloog. Al binnen 12 uur behandeladvies en eventueel een recept. 247dermatologist.com. Your skin can't wait.
4: De wereld verandert. Markten bewegen, organisaties transformeren. Juist nu heb je een partner nodig die vooruitdenkt, meebouwt en vooral verbindt. LimeSearch. Al 20 jaar de executive search partner voor CFO's en financieel leiders. Ga naar LimeSearch.nl.
5: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Wat is belangrijk? Is het nieuws of het verhaal erachter? Zijn het de koppen of de context? De cijfers of de gevolgen? Van beurzen in het rood tot de groene economie. Als het belangrijk is, staat het in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
7: Woedend was hij. Zijn klant stuurde hem van het kastje naar de muur en hij wacht al 6 maanden op zijn betaling. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, stelde ik hem gerust.
8: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
9: Als het belangrijk is, staat het in het roze. Probeer het FD nu 4 weken voor €1. Ga naar fd.nl/roze.
10: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. NextView is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
11: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
12: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
10: Nextview Consulting, de Salesforce-partner voor corporates en private equity.
13: Dit is BNR Nieuwsradio. Zender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
14: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Het lijkt erop dat Nederlandse klanten van TUI geen probleem hebben na een datalek van de reisorganisatie in België. Daar hebben klanten een appje gekregen dat niet van TUI komt. Daarin staan allerlei gegevens over een reis die ze hebben geboekt, met het verzoek die te bevestigen. Het appje is van een onbekend nummer. Er worden nieuwe aanvallen op het vliegveld van Riyadh in Saudi-Arabië gemeld. Een van de terminals is geraakt en er is brand ontstaan. Ook zou een projectiel zijn onderschept en vernietigd door luchtverdediging. Bij een aanval gisteren op de luchthaven vielen zeker 12 doden. Houthi-rebellen uit Jemen hadden al gewaarschuwd. Pro-Palestijnse demonstranten hebben vandaag actie gevoerd in Amsterdam. Ongeveer 1000 mensen liepen mee in een mars. Eerder sloot een stille tocht zich al bij het protest aan. De politie hield 1 man aan voor het dragen van een beledigend spandoek. Ook is de organisatie aangesproken vanwege beledigende vlaggen. In Polen is iemand opgepakt voor het plannen van een aanslag op onder meer de premier. Ook de minister van Defensie zou doelwit zijn. Er komen wel vaker dreigingen binnen, maar dit keer werd hij zeer serieus genomen. Ook omdat er de laatste dagen steekpartijen waren op scholen in Warschau. Daarbij kwam iemand om het leven. En in de Eredivisie heeft FC Groningen ruim gewonnen van Excelsior. Na rust liepen de Groningers uit en werd het 1-5. Eerder vandaag speelden ADO Den Haag en Telstar gelijk met 2-2. Won Cambuur met 0-1 van Zwolle. En ging FC Utrecht er thuis met een 3-1 winst vandoor tegen Willem II. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond opklaringen en een enkele bui. Vannacht is het helder en vrijwel droog met plaatselijk mist. Morgen begint fris, daarna is het droog en wordt het zo'n 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
15: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
16: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
17: Op de Groene Weg naar 2030 zijn dit een paar dingen uit het nieuws die mij zijn opgevallen. Er komt een tweede kans voor mudjeans. De duurzame spijkerbroekenmaker ging failliet, maar maakt nu een doorstart met de nieuwe eigenaar, ondernemer Nick de Hondenbresser. Hij kent dit soort klussen, want eerder blies hij ook het schoenenmerk Van Lier nieuw leven in. Makkelijk wordt het niet, want duurzame modemerken moeten nog altijd opboksen tegen goedkope fast fashion die zwaar drukt op mensen en milieu. Ik hoop dat de Europese regels hem een handje gaan helpen, zodat we steeds verder richting recycling en verduurzaming gaan. En daar heeft mudjeans met 14 jaar ervaring een flinke voorsprong. En wat dacht je hiervan? Een soort airco zonder stekker. Spaanse onderzoekers hebben een dun laagje ontwikkeld dat daken koelt zonder dat er stroom aan te pas komt. Materiaal kaatst het meeste zonlicht terug en straalt de opgevangen warmte ook nog weer uit. Bij een test op een dak in Madrid op een bloedhete zonnige dag bleef het behandelde dak bijna 13 graden koeler dan een gewoon dak. Nou, daar zie je natuurlijk meteen mogelijkheden op daken en gevels, maar ook in auto's en elektronica. En dat is zeker geen overbodige luxe, want wereldwijd gaat nu al bijna een vijfde van alle stroom op aan airconditioning. Dit is de Green Quest. Mijn naam is Harm Edens en ons groene geweten is deze keer Nicky Trip van AF Advisors. Ik weet niet of je zelf een groot liefhebber bent, Nicky, maar je wil het hebben over wijn. En met name over de fles, want een Nederlandse wijnproducent wil af van de wegwerpwijnfles.
18: Jazeker. Nou, ik ben zeker wel een liefhebber, maar vooral van verantwoorde wijn. In dit geval gaat het om het bedrijf Wijnschenk. Zij verkopen biologische wijn in speciale herbruikbare flessen met statiegeld. Nou, de bedenker is Tim Wijnschenk, mooie naam. En volgens hem is het eigenlijk heel logisch. Een wijnglas gooi je tenslotte ook niet weg na één keer gebruik. Dat zou gek zijn. Dus deze flessen die worden na inlevering weer gereinigd en opnieuw gevuld in de eigen bottelerij van het bedrijf. En de speciaal ontworpen flessen kunnen volgens Wijnschenk minstens 20 keer worden hergebruikt. Dus zo besparen ze 70% aan CO2 vergeleken met gewone wijnflessen. En dat is echt wel mooi meegenomen, want in Nederland, en nou, daar dragen wij ook aan bij, worden jaarlijks meer dan 600 miljoen wijnflessen weggegooid.
17: Onvoorstelbaar. Die wijn ligt nu bij winkels als Odin en Ecoplaza en is ook verkrijgbaar in de horeca. En in zo'n hervulbare fles smaakt die net nog even wat lekkerder. En het is goed om hardop te zeggen, glas wordt in heel Nederland succesvol gerecycled, al jarenlang, maar het kost heel veel energie om van oud glas weer nieuw glas te maken. Dus zo min mogelijk doen.
16: The Green Quest.
17: Op sociale media vliegen de klimaatfabels je om de oren. Eén man blijft die online brandjes onverstoorbaar blussen. Wetenschapsjournalist van de Volkskrant, Maarten Keulemans. Maarten, fijn dat je er bent.
19: Dag Arme.
17: Als je even terugkijkt, hoeveel jaren ben jij nu al bezig om iedere keer die klimaatontkenners weer tot de orde te roepen? Dat is onvoorstelbaar lang. Waar haal je die energie vandaan?
19: Sinds de late middeleeuwen, denk ik. Wow, zoiets. Ja, het is echt wel heel lang.
17: Toen de kleine korte ijstijd begon, toen begon jij ook.
19: Precies, ja. Nee, je rolt erin. Ik moet zeggen, ik doe het eigenlijk telkens weer omdat ik uit een soort burgerplicht gevoel. Je moet je voorstellen, ik ben al heel lang een wetenschapsjournalist. Ik schrijf veel over controversiële dossiers. Stikstof, maar ook dus klimaat. Virussen, noem het allemaal op.
17: En dat doe je heel goed. Daar komen we straks op. Dat is heel serieus werk. Ja. En dan heb je zo'n reaguurkanaal als X. En als je daar een post op doet, deed het ook nog wel eens, dan word je bedolven onder een tsunami aan vervelende dommigheid en agressie. Waarom blijf je dat doen?
19: Nou ja, eigenlijk om die burgerplicht te reden. Ik denk van ja, ik heb die informatie heb ik gewoon beschikbaar vaak. En ik vind het ook wel belangrijk om gewoon toch dat het een genuanceerde geluid ook ergens te zien is en te horen is.
17: Dan zit jij daar lekker in. Als je dan kijkt, zie jij patronen die bij klimaat desinformatie steeds weer omhoog komen. Wat zijn de leading dingetjes?
19: Ik heb een soort bingo-kaart die ik wel eens rondstuurt met de altijd weer terugkerende verhalen. Het komt niet door de mens. Het klimaat verandert altijd. De middeleeuwen was het veel warmer. De Romeinse tijd was het veel warmer.
17: Zonnevlam.
19: Het komt door de zon. Ja. Het komt door de vulkanen. Nou ja, noem het maar op. De gekste dingen hoor je altijd.
17: En dat is wat rondgepompt wordt in de algoritmes en wat iedereen die dat wil in zijn bubbel krijgt en dan onthoudt en dat dan vertelt.
19: Ja, precies. Dit gaat. Nou ja, je hebt natuurlijk ook best wel een hele actieve desinformatieindustrie in Amerika. Sites die echt heel bewust gewoon desinformatie rondpompen.
17: Is dat ook waar dat sommetje vandaan komt? Waarom zouden we 28 miljard uitgeven voor 0,00036 graden minder opwarming? Nee, dat zie je permanent overal.
19: Dat sommetje klopt. Dat sommetje is gewoon gebaseerd op het feit dat Nederland gewoon maar een heel klein deel is van de werelduitstoot. ja, als alleen Nederland het hele klimaatbeleid zou moeten uitvoeren van de hele wereld, dan zou dat natuurlijk niet lukken.
17: Maar niet 0,00036 graden.
19: Dat
17: is... ja,
19: nee, dat klopt. Dat klopt absoluut.
17: Maar ja, dan heb ik altijd het Marjan Minnesma verhaal achter de hand. Hè. We zullen wel moeten. We zijn in de top 10 van uitstoot. We zijn in de top 5 van landen die er het meeste last van krijgen.
19: Nou ja, het is, dus, het is veel simpeler. Kijk, zo'n CO2-molecuul houdt zich niet aan de landsgrenzen. En klimaatbeleid is gewoon een wereldding. We moeten het met z'n allen doen.
17: Je zal wel
19: en er
17: moeten.
19: Zitten heel veel kansen in. Dat is ook wel iets wat ik altijd benadruk.
17: We gaan even naar jouw enorme staat van dienst kijken. In 2023, dat is eigenlijk wel jouw meest extreme voorbeeld, komt er een serieuze ontkendocumentaire uit, Climate the Movie, van de Brit Martin Durkin. En dan maak jij, als we het zo kunnen noemen, een draadje van 50 ja. punten met de tekst It's full of crap, en dan begin je. Dat ja. kost uren werk.
19: Ja, daar ben ik wel even voor gaan zitten, moet ik je zeggen.
17: Waarom?
19: In vrije tijd. Nou ja, de verontwaardiging. Je ziet dat die documentaire werd gepusht. Werd op allerlei kanalen werd die onder de aandacht gebracht. En ja, je hebt toch een hele hoop mensen die zien dan zo'n documentaire. En als je een documentaire van een uur ziet, dan ga je er ook een beetje in mee. Hè?
17: Zal het wel dus waar dacht, zijn, toch? Ja.
19: Het was ook een deel target practice. Al die grafiekjes die dan langskomen, die er reuze wetenschappelijk uitzien, die ben ik gewoon eens één voor één gaan bekijken van ja, waar komen ze vandaan? Wat is de bron? Klopt het eigenlijk al? Wat ja. vertellen ze niet, is het vooral. Hè?
17: Het was jouw wetenschapsjournalist eer te na om dat te laten gaan.
19: Ja, ja, ik vond het ook leuk hoor, voor een deel. Anders zou ik het natuurlijk niet zo al die tijd in stoppen. Maar het is ja ook wel gewoon vanuit oprechte verontwaardiging. Ja. Jongens, kom op, te zitten.
17: Maar hoe oud ben je nu?
19: Ik ben veel te ik ben 58.
17: Ja, dan denk je toch, nou get over it. Nou weten we dat jij niet. Jij blijft gewoon verontwaardigd.
19: Ja.
17: Het grote publiek kent jou vooral van de manier waarop jij de coronacrisis versloeg. Dat lever je de titel journalist van het jaar op in 2021... En ook toen stond je tussen de desinformatie en een beetje de twijfelaars en de intwijfeltrekkers.
19: Ja.
17: Zie je daar een raakvlak tussen ja. coronatwijfel en klimaattwijfel?
19: Ja, in de coronatijd is eigenlijk gewoon heel veel samengekomen. Allerlei ja, reactionaire bewegingen die er al waren in de samenleving. Mensen die gewoon dingen hetzelfde willen houden.
17: Mm.
19: Dat is allemaal best wel samengekomen in dat gevoel wat in de coronatijd was van jeetje mine, we moeten van de overheid ineens thuis blijven. We mogen niet eens meer onze ondernemingen runnen, ja. want het mag niet van de overheid. En dat gevoel is gaan gisten. En dat heeft, ja, het zijn niet echt meer mensen geworden die zo in de contramine zijn. Maar ze hebben elkaar wel allemaal gevonden in een heel ecosysteem van websites.
17: En versterkt daarin ook.
19: En versterkt,
17: denk ik.
19: Ja, klopt. Ja.
17: Ja, en dat is heel kwalijk. En het is heel goed dat je dat dan aan de orde stelt. Hè?
18: Ja, maar als ik dit zo hoor, word jij dan uiteindelijk meer gedreven door desinformatie bestrijden? En kan het dus eigenlijk elk onderwerp zijn? Of is er wel iets specifieks aan klimaatverandering wat je trekt? Mm-hmm. Dat je eigenlijk zegt van, dit is zo'n groot probleem en dat moet aangepakt worden. Dus daarom ga ik hier specifiek de desinformatiestrijd aan.
19: Dat eerste, ik ben absoluut geen klimaatactivist. Ik ben niet iemand die op de snelweg zit. Ik vlieg gewoon, ik eet vlees, ik rij auto. Ja, sorry dat ik het hier gewoon mag zeggen in de Green Quest.
17: Ja, dat mag gewoon. Maar komen hier op terug.
19: En het is ook zo dat ik ook desinformatie aan de kant van de activistische zijde, daar zie ik ook veel desinformatie. Mm. Dat ga ik gewoon ook tegen. Dus.
17: Ja. Maar niet het klimaat toch, omdat daar veel aan de hand is. En het is een belangrijk onderwerp dat het toch bij jou een streepje voor heeft. Dat je daar extra op let.
19: Kijk, nee, het is gewoon mijn portefeuille. En het is wel, ik vind het is een hele belangrijke ding, hè, klimaatverandering. Mm. En het is ook wetenschappelijk een heel belangrijke proeven. De wetenschap heeft dit gewoon heel erg goed in kaart gebracht.
18: Ja.
19: De wetenschap is eigenlijk min of meer er wel uit, weet je wel. Ja. Dus het is min of meer af. We slappen het wel. En toch heb je mensen die gewoon maar zeggen van, bekijk het maar.
17: Een mening en ik heb mijn eigen wetenschap. En
19: dat vind ik fascinerend ook wel.
17: Dus als je dat bij klimaat goed doet, kan je dat eigenlijk extrapoleren naar heel veel andere.
19: Ja, nou, ik vind het ook gewoon interessant. Wat beweegt mensen om dat zo hard te ontkennen? Waar komt dat vandaan, hè? Ja.
17: Nou weet jij dat zo langzamerhand, Maarten. Ja. Hoe voer je überhaupt een gesprek met iemand die zegt, ik geloof niet in klimaatverandering. Is er een truc?
19: Ja, ja die truc, nou ja, truc, ik noem het geen truc. Ik denk, het begint eigenlijk mee dat je die mensen niet wegzet als gekkies of dwazen of idioten. Dat doe ik overigens wel bij de mensen die de desinformatie echt aansturen.
17: Ja, ja, de veroorzakers wel, maar de gewone
19: verdienen, zal ik maar zeggen.
17: Ja, ja.
19: Maar gewoon de meeste mensen, die hebben gewoon volkomen een begrijpelijke terechte zorgen. Die vinden het gewoon dat het heel hard gaat. En die denken van, ja, leuk, al die klimaatmaatregelen. Maar straks zit ik met een windmolen in mijn achtertuin en kan ik in mijn auto niet meer rijden, mag ik geen vlees meer eten, ik mag niet meer vliegen. Hoe moet dat nou verder?
17: Mm-hmm.
19: En die zorgen die zijn oprecht, terecht, daar moet je oog voor hebben. En ik denk dat elk gesprek met klimaatontkenners begint ook met gewoon eens even luisteren. Wat bedoelt die figuur nou eigenlijk?
17: Ja. En zit er ook nog een authentieke kern in? Of is het allemaal nagepapegaai? En
19: vaak helpt het heel erg. Vaak begin ik zo'n gesprek ook gewoon wel met weet je wel, de erkenning van, joh, ik ben geen klimaatactivist. Ik ben voor welvaart, ik ben voor economische groei, ik ben voor ondernemen. Ben ik helemaal voor.
17: Ja.
19: En dan heb je al vaak een soort common ground om op te gaan.
17: Wat natuurlijk ook ingewikkeld is. Maar dat moeten we hier niet gaan doen, die hele discussie. Maar als je wetenschapsjournalist bent, dan weet je ook wetenschappelijk dat er aangetoond is dat we van 4 planeten naar 1 moeten en dat de welvaart behoorlijk onder druk kan komen te staan.
19: Daar begint het al een beetje twijfelachtig
17: nee,
19: te worden.
17: Nee, dat geloof ik toch. Dat is de volgende uitzending. Dan neem ik mijn wetenschappelijke bewijsvoering.
19: Het is heel simpel. We hebben maar 1 planeet en we hebben er geen 4 en toch leven we allemaal nog. Dus dat bewijst al dat het niet echt helemaal waar is.
17: Je komt een Jaws-achtig muziekje onder en hoor je mij zeggen, nog wel.
19: Nicky's ogen vlammen, dus...
17: Helpt het trouwens, als je zo'n gesprek voert? Is er wel eens iemand van het tegendeel overtuigd door jou?
19: Ja, ik merk dat achter de schermen vooral. Kijk, weet je, de gestaalde klimaatontkenners die gaan echt niet om, hoor. Die krijg je niet mee. Nee. Maar gewoon de mensen die een beetje twijfelen, die vinden het gewoon interessant om erover na te denken. En iedereen ziet gewoon wel, je hoeft maar uit het raam te kijken, je ziet dat het klimaat gewoon verandert.
17: Is ook.
19: Wanneer we voor het laatst een Elfstedentocht gereden, zeg ik altijd.
17: Ja, en het feit dat je ze vanaf het begin serieus neemt en ook geïnteresseerd bent in ze, is misschien een goede basis voor een gesprek.
19: En ik kan iedereen gewoon echt in 5 minuten uitleggen van waarom het klimaat ook echt door de mens verandert. Want dat is ook nog een verdediging. Linie is tegenwoordig van, het klimaat verandert, maar het komt niet door de mens. Het is puur natuur. Dat is het niet, want op basis van puur natuur zou het nu iets koeler moeten worden op aarde, en dat wordt het niet.
17: En op rechts is het nu gewoon, het is zo, er is toch niks meer aan te doen, maakt helemaal niet uit of wie het komt. Dat is nu 180 graden omgedraaid.
19: Dat vind ik ook, hè. Kijk, klimaatwetenschap geeft niet het antwoord op wat voor beleid we moeten voeren. Klimaatwetenschap zal nooit zeggen van, we moeten morgen stoppen met uitstoten van CO2. Dat is politiek, en dat is geen wetenschap.
17: Oh ja, er kan natuurlijk wel een soort sturend advies komen uit de wetenschap.
19: Nou ja, je moet altijd gewoon politiek ruimte houden om te kunnen zeggen van luister naar onze zonvloed. Ik vind het...
20: Wat je nu hoort, is jouw tijd.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Daar ben ik altijd zo bang voor tegenwoordig. Worden je woorden dan toch weer uit verband geknipt, letterlijk?
2: Ja, kijk, weet je, je hebt natuurlijk altijd mensen die heel boos op me zijn. En die blijven gewoon in die boosheid zitten. Dat gebeurt altijd. Maar zo'n gesprek met die Peter Baten, ik merk ook dat mij dat gewoon wel goodwill oplevert. Bij mensen die toch zeggen van, ja, oh, die Keulemans is eigenlijk wel niet zo linksdraaiend.
1: Oké, je kan het ook nog een beetje voor je eigen voordeel gebruiken. Ja, los van je kennis.
2: De andere kant is overigens, want dat zou je bijna of meld laten. Maar ik heb dus ook heel veel gedoe met klimaatactivisten. Die heel boos op mij zijn, omdat zij vinden dat ik het gewoon helemaal niet serieus genoeg neem. Dat ik het probleem wegbagatelliseer.
1: Ja, ik zit er nu al tegenaan te schuiven af en toe. Maar en plus dat jij dan ook zegt, kernenergie kan je niet zonder. Ja. En dat vind jij ook ver gaan naïef en dan zijn ze daar weer boos over.
2: Klopt, klopt.
1: Dus je merkt dat er overal...
2: Ja, je ziet, kijk, weet je, dat verwijt ik de klimaatbeweging ook altijd wel. Van ja, luister, ik zeg altijd, hey, hallo klimaatbeweging. Jullie nemen klimaat helemaal niet serieus. Want jullie gaan alleen maar uit van jullie eigen oplossingen. Het moet allemaal duurzaam op de linkse manier, zal ik maar
1: zeggen. Het is ook
2: allemaal rechtvaardigheid zo. Ja. Ik denk, nee... Klimaatverandering is echt zo'n groot probleem. Daar moeten we gewoon nu mee aan de bak.
1: En veel breder kijken. En het is niet ook alleen maar uitstoten. Het is veel breder.
2: Klopt.
3: Ja, want ja, wat je net eigenlijk al op hintte, dat je soms, er zijn ook gewoon mensen die, ja, die blijven jou niet geloven of die vinden jou misschien niet goed werk doen. Je krijgt best wel wat naar je hoofd soms is ook geslingerd. Bisschop van de Klimaatkerk. en ook vast nog veel erger dingen. Ja. Hoe is dat voor jou persoonlijk?
2: Nou, kijk, weet je, ik besef heel goed dat die mensen mij niet persoonlijk op de korrel nemen. En dat het hun gaat om het instituut, de Volkskrant, om de journalistiek die ik vertegenwoordig. En ja, die mensen kennen mij niet persoonlijk, ik ken hun niet persoonlijk. Dus ik kan dat prima hebben, hoor. Hoort ook gewoon een beetje bij journalistiek, denk ik.
1: In deze tijd.
2: Niet alleen in deze tijd. Was al, toen ik in de jaren 90 begon in de plaatselijke journalistiek, stond er ook iemand met een honkbalknuppel bij de balie van de krant.
1: Oh, leuk. Oh, dat doe je werk wel goed.
2: Nee, ja. Dat hoort er gewoon bij. En ik denk van, je moet mensen hun emoties gunnen. En ik vind het ook logisch, wij journalisten, wij beweren dingen. Ja, daar vinden mensen wat van. En dat mag ook. Dat vind ik normaal.
1: En als je in deze tijd dan even het net omhoog haalt, je weet hoe groot het probleem is, hoe urgent het ook aan het worden is. Wat draagt wat jij doet dan bij aan een beter begrip van wat er aan de hand is? En levert dat dan uiteindelijk ook concretere handelingsmogelijkheden op? Of zeg je, ja, dat is helemaal mijn taak niet?
2: Nee, dat vind ik eigenlijk niet. Kijk, weet je, handelingsmogelijkheden, dat is leuk voor de service-rubrieken en voor de mensen die meer bezig zijn met wat kunnen we, hoe kunnen we ons handelen verduurzamen. Mm-hmm. Ik ben wetenschapsjournalist. Ik ga gewoon om echt best wel het beschrijven van wat staat er in de laatste Nature Climate Change.
1: Sure, maar hoe dicht zit jij op de bal? Dat je denkt, nou gaan we links weer aanpakken en dan we rechts weer. En dan is het klimaat er soms weer wat anders. En dan kunnen we ook lekker kritisch op zijn. Oh. Daar word je ook moe van. Je wil af en toe ook zeggen, ik ben nu 58, ik bouw ook mede op.
2: Ja, nee, maar zo denk ik eigenlijk helemaal niet, weet je. Ik denk dat, ja, wat ik al zei, iedereen moet dat gewoon voor zichzelf uitmaken. En ik maak mijn keuzes en andere mensen maken hun keuzes. En dat moeten we een beetje van elkaar respecteren. En ik denk wel dat het heel belangrijk is dat we gewoon het debat erover voeren, met z'n allen. Dus ook met de mensen die er niet in geloven, met de mensen die op de A12 zitten. Die moeten het allemaal met elkaar in gesprek.
1: In een open samenleving in debat.
4: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
1: Na een zomer vol hitte en lage rivieren zou je denken dat klimaat bovenaan ons lijstje staat. Maar volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is de urgentie die mensen ervaren juist gedaald. En groeit de ergernis over alle aandacht voor het onderwerp. Maarten Keulemans is hier, Volkskrantjournalist, en Nicky Trip als ons groene geweten. Maarten, dat SCP-rapport, laten we het zo maar noemen, Klimaat en Samenleving 2026 is dat genaamd. Heel dubbel beeld. Een meerderheid vindt de klimaataanpak belangrijk, maar een groeiende groep is boos over alle aandacht.
2: Ja, grappig, hè?
1: Hoe verklaar je dat?
2: Nou ja, dat heeft te maken met mensen vinden, als je het gewoon vraagt aan mensen van, goh, vind je klimaat erg? Dan zegt iedereen, nee, het klimaat verandert. Ik vind dat heel erg, maak me er zorgen over. Maar als je vervolgens vraagt van oké, wat ben je bereid er zelf voor te doen? Dan komt een andere zorg naar boven. En dat is de zorg dat mensen hier ontzettend voor moeten gaan betalen.
1: En of misschien nog dieper, dat die toekomst zo onzeker wordt op allerlei fronten, dat we daar niet aan willen.
2: Nou ja,
1: dan gaan we toch terug naar vroeger.
2: Het is natuurlijk toch wel, klimaatbeleid is heel erg in het teken komen te staan van allemaal dingen die niet mogen. Degrowth, hè, zoals dat een beetje het heersende paradigma in het klimaat.
1: In ieder geval post-grow.
2: Ja, we moeten allemaal geld afstaan aan landen die het moeilijker hebben dan wij. We moeten allemaal dingen mogen niet meer. Terwijl ik denk juist van, ja, wacht even, je moet ook nadenken over wat biedt klimaatverandering voor extra mogelijkheden. Nou ja, we hadden het net al eventjes over wijnflessen. Wijnteelt in Nederland, zag Christen toevallig.
1: Ja, ik zag het ook. Ja.
2: Hartstikke leuk.
1: Door een non. Dat was dan wel
2: door een extra hoop. De nonnen binnen de wereld.
3: Ja, check. Nou, eigenlijk, ik denk wat nu al een paar keer terugkomt, is dat je ook realisme wel belangrijk

0: vindt. Dus je kijkt zowel naar links als naar rechts en naar de klimaatbeweging die voor het bestrijden van klimaatverandering is en de mensen die misschien sceptischer zijn. Is taal ook daarin heel belangrijk? Of spreek jij bijvoorbeeld over klimaatprobleem of klimaatcrisis?
1: Ja, dat is een debat wat we bij de krant wel hebben. Je hebt inderdaad mensen die maken zich grote zorgen en die willen graag klimaatcrisis als het woord hebben.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Ik heb het altijd gewoon over opwarming van de aarde, klimaatopwarming, klimaatverandering, omdat ik dat neutralere termen vind. En klimaatcrisis, ja, weet je, een crisis is op het moment dat er een bom op je kop valt. En weet je wel, Gaza, dat is een crisis.
2: Acuut moet handelen.
1: Ja, dat je acuut moet handelen.
2: Het moet eigenlijk wel, maar niet zo acuut.
1: Binnen en dit ging helemaal mis, weet je wel. Dat is met klimaat, ja, natuurlijk moet dat ook, maar het is een wat geleidelijkere crisis. Het gaat een stuk langzamer. En dat is wel, ja, ook bij alle nadigheid die er is dat wel een voordeel, dat het gewoon wel geleidelijker gaat. We kunnen er ons altijd nog wel op aanpassen.
0: Maar
1: wel
0: ook een beetje als kikkers misschien die langzaam gekookt worden en ineens zijn we gekookt.
1: Nee, want die kikkers die gekookt worden, die gaan dood op een gegeven moment. En de mens overleeft dit wel. Dat is gewoon wel duidelijk. Een soort die met
0: die van deel miljard van de mensen.
1: Nou nee, een soort die met 7 miljard op de planeet is, die krijg je niet zomaar weg.
2: Dat is een mooi bedoel. Wel in VN-rapporten nu al openlijk op pagina 36 staat dat rond 2100 4,4 miljard mensen helaas afscheid hebben moeten nemen door klimaatverandering. Ja, dus nee, het is. Nee, dat staat nu letterlijk.
1: Ja, dat klopt. Maar dit soort berekeningen zijn altijd gebaseerd op de aanname dat de wereld is zoals nu is.
2: Ja.
1: Dat mensen niet van plek veranderen, dat mensen niet weglopen als de zeespiegel ineens stijgt.
2: Nee, dat wel, maar het wordt een redelijke penibel situatietje. Maar wel mooi dat jij ook vanuit je wetenschapsjournalistieke ervaring dingen ook echt onzin noemt en weet hoe het zit. En dat vind ik wel mooi.
1: Nou, het zwakke punt van de klimaatprognoses van ook het IPCC is gewoon dat ze gewoon niet goed innovatie hebben meegenomen in hun denken.
2: Wat ook moeilijk is natuurlijk. Maar
1: dat is heel moeilijk. Niemand kan voorspellen wat voor innovatie we krijgen. Niemand had AI kunnen zien aankomen. Niemand had kunnen zien aankomen dat zonnepanelen zo snel zouden gaan.
2: Klopt, daarom ga ik altijd van de grondstoffen schaarste uit. En dat je voelt dat daar zitten toch enorme bottlenecks waar we doorheen moeten.
1: Ja.
2: En daar zijn we nog niet uit. Opvallend vind ik ook interessant om jou te vragen is dat mensen regelmatig roepen dat grote vervuilers worden ontzien en dat de rekening bij de gewone man, de gewone huishoudens terechtkomt.
1: Ja.
2: Hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, ik vind dat een heel moeilijk debat. Ik zie dat ook wel gebeuren. Ik zie inderdaad ook wel dat we gewoon, weet je wel, de mensen, de haves worden voorgetrokken boven de have-nots. Ik zie het
2: lijkt in ieder geval zeker zo. Ja.
1: Ik woon zelf in een arbeidersbuurt en je ziet dat gewoon, ja, de mensen met het geld die gaan dan, weet je wel, een elektrische auto kopen. Die krijgen dan een laadpaal voor de deur. Die parkeerplekken die komen dan, die worden dan ontrokken aan het geheel.
2: Mm-hmm.
1: Waardoor de buurman die met een wit busje naar zijn werk moet, die kan daar zijn auto niet meer zetten.
2: Nee.
1: Dus ja, dat is een fundamentele onrechtvaardigheid.
2: Dus op het allerkleinste niveau is het al ingewikkeld.
1: Ja, klopt.
2: Zullen we naar het grotere plaatje kijken? Ik heb even een klein verhaaltje voor je. De wereld is chaos. We hebben klimaatdreiging, oorlogsdreiging. Mensen zijn onzeker over de toekomst. Ze zitten allemaal in hun angstzaaiende algoritmebubbels. In de verkiezingscampagne van Trump zat al $72 miljoen... helemaal speciaal apart gezet voor transgender-bashing, met de achteraan de LBT-groep. Nieuwe zondebokken, nieuw verdelen heers samen met Orbán en Poetin begint nu steeds duidelijker te worden. We worden uit elkaar gespeeld door een paar witte mannen. De democratie staat onder druk. Vrouwen terug naar het aanrecht. Klimaatontkenning en herbewapening zit allemaal in hetzelfde verhaal. En wat moeten we eraan doen?
1: Nou, je bent wel bezig geweest, zeg.
2: Ja, ik dacht van nu krijg ik een deskundige aan mijn tafel. Dat ga ik even voorleggen. Ja, hoe kijk jij naar dat grotere geheel?
1: Ja, kijk, dat grotere geheel. Daar val ik eigenlijk wel terug op dat SCP-rapport. Dat vind ik wel erg interessant. Het blijkt namelijk gewoon dat mensen vinden klimaat een zeer serieus probleem. Maar als je dan gewoon vraagt aan mensen van buitenaf van wat vind je nou eigenlijk het grootste probleem? Nou, dan komen ze met woningnood, met levensonderhoud, met normen en waarden, met criminaliteit, met zorg, met een heel waslijstje andere dingen. Mm-hmm. Dat vinden ze belangrijkere problemen dan klimaat.
2: Ja.
1: En dat is natuurlijk wel een beetje waar klimaat ook onder leidt. Het is niet zo'n heel zichtbaar probleem. Ja, het is zichtbaar op het moment dat het keihard regent of dat er een bosbrand is.
2: En misschien dus wel degelijk zaak om die grotere samenhang steeds duidelijker te maken. Ja. Dat we ook snappen hoe het in elkaar haakt en hoe we met elkaar eruit kunnen komen.
1: Ja, maar het zit niet zo heel direct in de belevingswereld van mensen. Dus.
2: En daarom ben jij nodig, Maarten.
1: Geweldig.
2: Kan mij niet direct genoeg zijn. Laten we met elkaar meer energie steken in het blootleggen van hoe de verderfelijke krachten op de achtergrond een nieuwe wereld bedreigen. En ik denk dat Maarten Keulemans ons daarbij gaat helpen. Ik ga je enorm bedanken. Elke week delen we in dit programma ook een impactpluim uit aan iemand die echt het verschil maakt. Nikki, jij mocht kiezen. Wie gaat het worden?
0: Nou, deze week gaat de impactpluim naar 50 vrouwen die het verschil maken. Namelijk afgelopen dinsdag kwam de Top 50 Women in Sustainable Finance lijst eruit.
2: Mm-hmm.
0: Die wordt elk jaar samengesteld door WIFS. En ik denk dat het heel mooi is om vrouwelijk talent extra in het zonnetje zonnetje te zetten. En juist ook omdat binnen verantwoord beleggen, denk ik, echt vrouwen vaak een drijvende rol spelen. Dus dat is heel erg mooi. En ik vind het eigenlijk extra belangrijk om dit aandacht te geven, gezien minister Eelco Heijnen in een brief aan de Tweede Kamer meende een finance boy nodig te hebben als CEO voor de nieuwe nationale investeringsinstelling.
2: Serieus?
0: Nou, en dat lijkt me echt wat kortzichtig en vooral echt een gemiste kans om het juiste talent te vinden hiervoor, want dan mis je gewoon heel veel talentvolle mensen.
2: Ja, ik geloof het bijna niet, maar ik neem het van je aan. Dit was de Green Quest, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen, alle boys en girls en alles wat ertussenin woont en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
3: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen vastgoed gezocht.

0: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je lezen of kijken of net iets meer weten. Bij BNR volg je wat er speelt en wat erachter zit. Je leest, kijkt of luistert wanneer het jou uitkomt. Wat je ermee doet, dat bepaal je zelf. BNR, blijf scherp.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
2: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Hoe ze dat is gelukt, dat lees en hoor je op fd.nl/gazelle.
3: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Exact, Interpolis en Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
4: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
3: Bent u op zoek naar financiering voor uw zakelijk vastgoed? Of wilt u werkkapitaal vrijmaken voor de groei van uw bedrijf? Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
5: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
6: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
7: De cryptowereld is belangrijker dan ooit. Van de miljarden op de Amerikaanse beurs en de strijd om de Europese consument, tot aan het gebruik van cryptodollars in opkomende economieën. Volg dit wereldwijde fenomeen met mij, Daniel Mol, in de Cryptocast. Het programma over de financiële technologie van morgen. Luister naar de Cryptocast op BNR en altijd beschikbaar in je favoriete podcast-app.
8: Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
9: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Het lijkt erop dat Nederlandse klanten van TUI geen probleem hebben na een datalek van de reisorganisatie in België. Daar hebben klanten een appje gekregen dat niet van TUI komt. Daarin staan allerlei gegevens over een reis die ze hebben geboekt, met het verzoek die te bevestigen. Het appje is van een onbekend nummer. Er worden nieuwe aanvallen op het vliegveld van Riyad in Saudi-Arabië gemeld. Een van de terminals is geraakt en er is brand ontstaan. Ook zou een projectiel zijn onderschept en vernietigd door luchtverdediging. Bij een aanval gisteren op de luchthaven vielen zeker 12 doden. Houthi-rebellen uit Jemen hadden al gewaarschuwd. Pro-Palestijnse demonstranten hebben vandaag actie gevoerd in Amsterdam. Ongeveer 1000 mensen liepen mee in een mars. Eerder sloot een stille tocht zich al bij het protest aan. De politie hield één man aan voor het dragen van een beledigend spandoek. Ook is de organisatie aangesproken vanwege beledigende vlaggen. In Polen is iemand opgepakt voor het plannen van een aanslag op onder meer de premier. Ook de minister van Defensie zou doelwit zijn. Er komen wel vaker dreigingen binnen, maar dit keer werd hij zeer serieus genomen. Ook omdat er de laatste dagen steekpartijen waren op scholen in Warschau. Daarbij kwam iemand om het leven. En in de Eredivisie heeft FC Groningen ruim gewonnen van Excelsior. Na rust liepen de Groningers uit en werd het 1-5. Eerder vandaag speelden ADO Den Haag en Telstar gelijk met 2-2. Won Cambuur met 0-1 van Zwolle. En ging FC Utrecht er thuis met een 3-1 winst vandoor tegen Willem II. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond opklaringen en een enkele bui. Vannacht is het helder en vrijwel droog met plaatselijk mist. Morgen begint fris, daarna is het droog en wordt het zo'n 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Vastgoed Gezocht. Maarten Bouwhuis.
11: Kees koopt en Harry huurt. Twee min of meer identieke levens. Eén verschil? Het huis van hun ouders. Econoom Jono van Loenen ziet de woningmarkt als dé ongelijkmaker van Nederland. En hij heeft slecht nieuws voor wie denkt dat bouwen alles oplost. De vraag van deze week: hoe heeft de woningmarkt nou zo kunnen ontsporen? En helpt dat nieuwe actieplan van het kabinet? Dit is Vastgoed Gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. We zijn er natuurlijk elke maandagmiddag 2 uur 's avonds om 7:30 als radio-uitzending, gewoon op BNR. En natuurlijk altijd online als podcast. En Maarten Veldser is deze keer mijn co-host. Maarten de Gruyter excuseert zich. Dag Maarten, hoe is het?
12: Fantastisch. En wat leuk om in de nieuwe studio te zijn.
11: Ja, mooi is die, hè?
12: Dat is prachtig.
11: Ja, en voor iedereen die ook online kijkt of kleine snippets voorbij ziet komen, we hebben een hele mooie nieuwe studio. Dit is heel fijn. En die nieuwe studio is ook bekostigd, net zoals mensen hun leven willen bekostigen. En dus moeten we het weer over box 3 hebben.
12: Ik vrees het.
11: Minister Heijnen kwam met een oplossing. 2 dagen later draaide hij weer bij. Er is veel kritiek. Kun jij nou aan mijn luisteraar nog eens een keer goed uitleggen wat men nu wil en wat de impact is voor de vastgoedsector?
12: Nou, dat goed uitleggen, dat is best moeilijk. En wat men wil inschatten is al helemaal moeilijk. Maar
11: We doen een poging.
12: Allereerst de overstap naar een vermogenswinstsysteem in plaats van een aanwassysteem. Ja. Dat werd als een groot winstpunt voor de VVD gebracht.
11: Ja, kort gezegd, als ik mijn pand van 3 ton verkoop en ik heb het ooit gekocht voor 2 ton... dan ga ik pas afrekenen over die ton als ik het verkoop.
12: Precies.
11: En nu moet ik elk jaar afrekenen over de waarde.
12: In het oude plan ging het om vermogensaanwas. Dus dan betaalde je ook over de waardestijging. Overigens niet voor vastgoed, maar wel van je aandelen.
11: Ja.
12: En dat kost geld in de perceptie van de overheid. Wat ik overigens durf te betwisten. Want ik denk het is ook uitstel van geld. Het is niet dat het echt geld kost. Maar goed, om dat geld te bekostigen hadden ze bedacht, we gaan de heffingsvrije voet naar beneden stellen. Naar 30.000 euro. Bijna een halvering. Waardoor er 800.000 extra mensen box 3 belasting moesten betalen. En dat gaat dan om een euro 400, 500 per jaar.
11: Ja, want de heffingsvrije voet is iets van 60.000 euro. Je brengt het terug naar 30.
12: Ja, dus over, dan gaan er mensen.
11: Dus dan vallen er heel veel kleine spaarders vallen dan in één keer in het box 3 regime.
12: De kleine spaarders zijn de klos. En ik denk, ja, dat gaat waarschijnlijk meer kosten om dat uit te voeren.
11: Want je moet wel die handling betalen.
12: Al die handling, 800.000 mensen moeten dat gaan doen.
11: En het gaat de facto over weinig geld, want het gaat over maximaal 30.000 euro.
12: En dat is nog maar de directe kosten, de handling bij de Belastingdienst zelf. Maar al die mensen die dat formulier moeten gaan invullen en moeten gaan opsturen. Nou, als ze dat 2 uur kosten, dat is ook wel een enorme kost voor de maatschappij.
11: Ja.
12: En voor het vastgoed, dat zou heel erg zijn, zou het forfaitair tarief 1,5% omhoog gaan.
11: In 2027.
12: Ja. Eenmalig. En dan heb je het gewoon dat je meer dan 2,5% van de waarde van je pand aan belasting gaat betalen. Terwijl vaak de netto huur niet eens zo hoog is.
11: Nee, precies. Dus je moet het in de verhouding zien tot Want je hebt een forfaitair rendement, dus die 7,5%, dat moet je nemen van de hele waarde van het vastgoed. Daar betaal je 36% belasting over. Ja. Want je telt het op bij je inkomen. En dan zeg je, dan kom je op een percentage wat in veel gevallen dus meer geld is dan dat je met de waarde van zo'n pand aan huurpenningen kunt innen.
12: Zeker.
11: En dit is toch de kern van het uitponden van wat er gebeurt? Waarom
12: dat is de kern. Dus vastgoedbelang zegt ook, ja, we verwachten weer dat die uitpondgolf nog even aanhoudt op deze manier. En dat is natuurlijk doodzonde. En eigenlijk onbegrijpelijk. Maar ik vind die hele box 3, het lijkt wel of niemand in touches met de samenleving. Hè? Dat die kleine spaarders, daarvan hebben de politieke partijen of zo, dus die niet in het minderheidskabinet zitten, hebben al zo vaak gezegd, ja, dit is onacceptabel. We moeten die kleine spaarders met rust laten.
11: En dan gebeurt het toch.
12: Ja.
11: Vind je het allemaal paniekvoetbal?
12: Ik vind het zeker paniekvoetbal.
11: Maar we zijn deze voetbal al 5 jaar aan het rondtrappen. Het probleem wat moet worden opgelost.
12: Nu waren we er bijna. Dus volgens mij dat nieuwe systeem wat ze dan bedacht hebben, dat is prima. Ik zou gewoon accepteren dat het op papier in 27 wat minder opbrengt dan gedacht.
11: En dat we maar betalen uit de staatsschuld, want die is slechts 45% van de BBP.
12: En mind you, dat ze hadden bedacht dat die wet tegenbewijs, want mensen kunnen natuurlijk al een aantal jaar zeggen, als mijn werkelijk rendement lager is dan mijn echte rendement, dan ga ik een tegenbewijs indienen. Nou, volgens mij is net 1 miljard opgevraagd van de 16,6 miljard die ze gereserveerd daarvoor hadden.
11: Dus een deel van de mensen doet dat niet. De meeste mensen doen dat niet.
12: Merendeel doet het niet.
11: En daar is wel voor gereserveerd.
12: Daar is wel voor gereserveerd. Dat potje kan je rustig laten vrijvallen voor 27 en dan ben je ook klaar.
11: Maar dat is interessant, want in de regels, de begrotingsregels staat, dat geld wat gereserveerd is, maar niet wordt opgevraagd, toekomt aan, laten we zeggen, het aflossen van de staatsschuld.
12: Prima toch, en dan laat je de staatsschuld een beetje oplopen op de andere kant. Ja,
11: interessant.
12: Maar we rekenen ons continu arm.
11: Ja. box 2 wil men dan wel wat doen om te kijken of mensen dan het vastgoed naar box 2 kunnen overbrengen.
12: Ja, dat vind ik, dat is ook heel interessant in het kader van begrotingsregels. Men wil het box 2 tarief tijdelijk verlagen, ongeveer 1,5% of 1,8%. In de hoop dat mensen dan wat winst gaan uitkeren uit box 2, zodat er incidenteel extra geld binnenkomt. Ik denk alleen, daar hadden we het een tijd geleden ook over. Ja, als je dan zo weinig verlaging doet, dan gaat het ook heel weinig effect hebben. Ik geloof niet dat iemand gaat zeggen, joh, ik ga nu mijn winst maar uitkeren, want nu kan ik het voor 29,2% uitkeren. En eerst was het 31.
11: Ja, je moet het gewoon dan naar 20% terugbrengen.
12: Ja, 25 wat het was.
11: Ja. Ah, ja, precies.
12: Want andersom heeft wel gewerkt. Hè. Toen de verhoging ging van 25 naar toen 33, denk ik, of 32. Toen hebben mensen honderden miljoenen winst uitgekeerd. Dan kwam er incidenteel heel veel geld binnen bij de schatkist.
11: Ja, dus als je het weer terugbrengt naar die 25, dan kan dat ook wel weer gebeuren.
12: Voor een jaartje, zeker, ja.
11: Tot slot nog even ander nieuws. Registerplicht voor makelaars. Daar kwam de minister zelf mee vorige week. Om te zeggen van, nou, we denken dat het nodig is dat er weer een nieuw register moet komen voor de makelaars. Wat we vroeger hadden, rond 2001 afgeschaft. Waarom wil de minister dit?
12: Nou ja, de minister die ziet veel misstanden. En dan heeft ze het over honderden meldingen die bij eigen huis zijn binnengekomen. Ik denk dat die misstanden enorm meevallen. Maar gevoelsmatig vind ik makelaardij wel een beroep. Waarvoor je een register zou kunnen hebben.
11: Okay.
12: En waar het dan om gaat, dat is interessant. Hè, want het is in 2001 afgeschaft. En onder het mom, dan komt er meer concurrentie en dan dalen de tarieven. Dus nogal wie dus dat de makelaarsverenigingen het graag weer terugdraaien, want die kunnen dan hogere tarieven vragen.
11: Ja, alle beschermde procedure.
12: En nu gaat de discussie erover. Hè, van hoe hoog moeten we die barrière leggen? De makelaarsverenigingen zeggen, nee, dan moet er ook een examen komen, weet ik wat allemaal, een opleiding en noem maar op. En de minister zegt, nee, inschrijven is voldoende.
11: Inschrijven is voldoende, maar dan weten we in ieder geval wie het is. En als er dan een klacht komt, dan kun je ultimo kun je iemand, laten we zeggen, aanpakken via dat register.
12: Precies, dan kan je hem
11: uitschrijven. Iemand geschorst wordt.
12: Ja, want de regels zijn dan bekend.
13: Vastgoed gezocht.
11: 500 en 2000 euro, dat betaalde je begin dit jaar gemiddeld voor een woning in Nederland. Is nogal wat. In 1993 was dat 80.000 euro. Huizen werden ruim 6 keer duurder en stegen daarmee veel harder dan de loonontwikkeling in Nederland. En onze gast stelt dat de woningmarkt daarmee de ongelijkmaker van Nederland is geworden. Met de grootste erfenisgolf erbij wordt dat misschien alleen maar erger. Econoom, columnist en schrijver van het boek Baby Boomer Biljoenen, Jona van Loenen, van harte welkom.
14: Dankjewel, mooi om hier te zijn.
11: Fijn dat je er bent. Ja, je boek opent dus met, en ik zei het al aan het begin van de uitzending, Kees de Koper en Harry de Huurder. Het zijn twee klonen met dezelfde cijfers, dezelfde baan, hetzelfde salaris. Het enige verschil is, de een groeit op in een koophuis en de ander in een huurhuis. Waarom kies je eigenlijk juist die woningmarkt als startpunt van wat jij erfocratie noemt?
14: Het is een goede vraag, omdat dat eigenlijk de grote ongelijkmaker geworden is en aan het worden is in Nederland. Dus ik dacht eerst, mijn boek gaat ook niet om rijk versus arm of om ongelijkheid die kleiner moet worden. Ik vind ongelijkheid aan zich niet heel erg wanneer dat gewoon voorkomt uit ondernemerschap of werken. Maar het paradox van de woningmarkt is dat het vaak voorkomt uit een beetje toeval omdat je in die markt hebt gezeten. En vervolgens wordt die kloof, en daar gaan we het zo over hebben, zo groot dat Kees de Koper eigenlijk rustig achterover kan leunen en Harry de Huurder eigenlijk nooit meer een woning kan kopen. En dat is een zeer grote kloof die we volgens mij moeten dichten.
11: Ja, de verschillen zijn ook fors. Dus een 75-plus huishouden met een koopwoning had in 23 gemiddeld 690.000 euro netto vermogen. Dat is dan inclusief de waarde van het huis.
14: Ja.
11: Maar dan wel met aftrek van de hypotheek.
14: Ja.
11: Neem ik aan.
14: Ja.
11: En de huurder 50.000 euro. En jij zegt, ja, dat verschil is zo groot, dat gaat een probleem geven in de maatschappij.
14: Ja, en de erfenisgolf moet nog komen. Dus dat probleem wordt eigenlijk nog groter. Dus je had de ESB, die heeft voor de vakantie een studie uitgebracht. Fascinerende studie, heb ik laten zien. Wat is de erfenis? Afhankelijk van of je ouders huren of kopen. En stel je voor, je bent een kind in een huurwoning met ouders met ook een huurwoning, krijg je 18.000 euro erfenis ongeveer. Stel je voor, je bent met een kind in een koopwoning, ouders ook een koopwoning, krijg je 463.000 euro. Dus bijna 500.000 meer. En mijn angst is dat we dan niet meer in een meritocratie leven, waarin je werk en ondernemerschap je succes bepaalt, maar een soort erfocratie, dat de bankrekening door je papa en mama wordt bepaald.
11: Ja, maar die kinderen moeten in de toekomst, die moeten wel weer hele dure huizen terugkopen. Dus ja, die moeten alsnog wel gaan werken, toch?
14: Ja.
11: Ik bedoel, het is niet dat ze niet meer hoeven te gaan werken voor hun geld, op een paar uitzonderingen daar gelaten.
14: Nou ja, als de gemiddelde erfenis 500.000 is ongeveer, dus 463.000 euro, ja, dat is echt een flinke smak geld.
11: Mm-hmm.
14: En dat betekent wel gewoon dat je, weet ik veel, je kan 4 of 3 dagen gaan werken, je kunt een tweede huis kopen. Dus we komen in een soort systeem terecht waarin rentenieren beloond wordt. En dan worden we uiteindelijk dus, daar pleit ik in mijn boek, voor allemaal armer van.
11: Mm-hmm. En als we dan naar de woningmarkt kijken, daar eens even op inzoomen. Hoe heeft het zo kunnen ontsporen eigenlijk? Want de vraag is, als dat de ontsporing is, hè, maar je zegt het is een enorme waardestijging. Hoe moeten we dat nou verklaren?
14: We hebben het deels aan onszelf te danken eigenlijk. Dus het is niet, we doen het alsof het een soort regenbui is die ons overkomen. We zijn zeik nat geworden. De belangrijkste factor is natuurlijk ook het extreme monetaire beleid van de afgelopen 10, 15 jaar. Als geld spot goedkoop is en we pompen miljarden, biljoenen in de economie. Ja, dat gaat ergens naartoe. Dat gaat rendement zoeken in het vastgoed. Maar tegelijkertijd hebben we in Nederland ook nog eens een beetje olie op het vuur gegooid. Dus wij zijn wereldkampioen woningbezit subsidiëren. Dus we willen al heel lang wereldkampioen worden, maar daar zijn we het al vele jaren.
11: Met de hypotheekrenteaftrek.
14: Ja. Ja, dus en je had een heel interessante studie van het Nieuw Instituut voor Publieke Economie. Die had berekend, oké, als je een woningbezitter, alle woningbezitters van Nederland samen, wat die betalen aan belasting over de eigen woning, OZB, et cetera, gecorrigeerd voor wat ze aan fiscale voordelen ontvangen, krijgen ze een subsidie van 3 miljard per jaar. En ik vond het fascinerend om te lezen. Dus je krijgt eigenlijk geld toe op je eigen woning. Natuurlijk dragen ze op andere vlakken heel veel belasting af. Ja. Maar dan is het niet gek als we wereldkampioen woningbezitsbeheer zijn, dat die prijzen hier veel harder stijgen.
11: Ja, de vraag is of je die getallen met elkaar moet vergelijken. Want we willen de eigen woningbezit stimuleren met hypotheekrenteaftrek.
14: Ja,
11: dus is gelimiteerd over de jaren heen. Want nu is het alleen maar tot de eerste schijf.
14: Hmm.
11: Het was vroeger natuurlijk in de hoogste schijf.
14: Ja. Ja.
11: Hoe luister je naar de analyse, Maarten Veldser?
12: Nou, een paar kanttekeningen. Eén, ik denk dat dat toch ook door de schaarste komt. Hè? Als er veel minder schaarste was geweest, waren die woningen minder waard geweest. En dan waren die erfenissen ook niet zo groot. Twee, ik vind kopen ook niet zaligmakend. Weet je, ook een huurder kan beleggen en geld verdienen. En natuurlijk heeft hij wat minder fiscale voordelen. Maar vergis je niet hoe de huurwoning in Nederland gesubsidieerd is. Dus ook niet mals. Via huurregulering, lage grondprijzen.
11: Ja, althans de sociale sector.
12: Het is misschien wat moeilijk. Je hebt minder die discipline van de hypotheekbank aan wie je elke maand moet overmaken. Maar je kan natuurlijk prima bij een van de vermogensbeheerders ook maandelijks sparen. En ik vind een aspect wat ook onderschat wordt, is het. Want Kees en Harry die zijn helemaal gelijk, zeg je. Maar als ik kijk naar erfenissen, vind ik het familieaspect erg belangrijk. Ik geloof dat iedereen bezig is om ervoor te zorgen dat zijn kinderen, de volgende generatie, het beter heeft.
14: Mm-hmm.
12: En dat we dat ook allemaal willen. En dat het hoogste doel is bijna in de samenleving.
14: Mm-hmm.
12: En die erfenissen komen ook best laat. Hè. Die komen pas als mensen 50 zijn. Dus ook een analyse van het FD vandaag.
14: Ja. Gemiddeld is volgens mij 55 als je hem ontvangt.
12: Ja.
11: Ja. Ja. Nou, laten we zo straks even naar die erfenissen kijken. Maar nog even bij die woningmarkt houden. Want inderdaad, ceteris paribus Harry en Kees, is eigenlijk alles wel gelijk. Want er is ook een moment in het leven waarin de een dus kiest voor een woning en de ander zegt, ik blijf huren.
14: Mm-hmm.
11: En Maarten zegt eigenlijk, ja, die huurder had er ook voor kunnen kiezen om voor zijn appeltje voor de oude dag te zorgen door te gaan beleggen.
14: Ja.
11: Bijvoorbeeld. Dat ja, had ook gekund.
14: Het is wel de assumptie dat de huurder daarvoor kiest. In Nederland ben je gek als je niet koopt, dus iedereen wil kopen. En wie kopen niet? Ja, die dat niet kunnen. Dat is wel gewoon de realiteit waar we in zitten. En dan blijft het feit wel dat ik als Harry, als ik de zoon ben, dan heb ik, het is niet mijn verdienste. Dus misschien mijn verdienste van mijn ouders, maar ik heb daar werkelijk wel niets voor gedaan.
11: Ja.
14: En tegelijkertijd is
11: jij wordt toevallig geboren in dat huis.
14: Ja, en tegelijkertijd is 60-70% soms van die babyboomers zit van het huis, zit van het vermogen, zit in die eigen woning. Dus het merendeel van het vermogen zit in die eigen woning. Ja, daar is dus ook niet belasting over betaald. Heb je niet zoveel voor gedaan. Dat is gesubsidieerd. En dat komt de volgende generatie toe. En ik wil niet meer belasting heffen. De overheid hebben we net al over gehad, is groot genoeg. Maar ik wil eigenlijk kijken, hoe kunnen we de belasting op ondernemerschap en inkomsten fors verlagen? Dan moet volgens mij de belasting op wonen iets omhoog.
11: Er staat tegenover dat toen, en dit is een beetje NS1, maar ik denk dat het voor veel mensen geldt.
14: Ja.
11: Mijn ouders zijn babyboomers, bijna 80. Ik ben 48, dus 55. Over 7 jaar komt het.
14: Ja, dan komt het.
11: Nee, want ze blijven nog heel lang bij mij.
12: ze mogen vastgeven.
14: Ja, je mag 7000 per jaar schenken.
11: Precies.
14: Ja,
11: precies.
14: Ja.
11: Dan, zij kochten een huis in 81 in Zoetermeer. Met 12% rente.
14: Ja.
11: Dus zij moesten een enorme stretch doen om dat huis te kunnen kopen. En dat was eigenlijk best wel ingewikkeld. En ze hadden ook heel veel vrienden die dat.
12: Maar dat is interessant. Ik denk dat die stretch in elke generatie hetzelfde is. Maar het is wat Jona zegt. Omdat die rente zo gedaald is, hè, door het monetaire beleid, zijn die huizenprijzen zo gestegen.
11: Ja, dus je herkent
12: de generatie van die ouders, die denkt dat de woonquote ongeveer gelijk was. Alleen nu heb je met dezelfde woonquote moet je wel 2-3 keer zoveel voor dat huis betalen, relatief.
14: Ja. Ja. Ja, de woonquote is natuurlijk de afgelopen jaren fors gedaald. Dus het is ook de paradox dat iedereen in de markt eigenlijk minder is gaan betalen, behalve mensen die buiten de markt zitten.
12: Maar zeg jij ook, Jona, dan in onze samenlevingen, we hadden, geloof ik, 30 jaar geleden was meer dan de helft was huurwoning.
14: Mm.
12: Nu is het veel minder dan de helft. Ja. Hè, meer dan de helft koopt. Maar in jouw ideale samenleving koopt eigenlijk iedereen.
14: Nee, ja, in mijn ideale samenleving heb je een soort geen fiscale discriminatie tussen huurders en kopers. Volgens mij, daar zijn heel veel economen het over eens. Laten we dat fiscaal gelijk trekken, dat het eigenlijk niet heel veel meer uitmaakt, maar fiscaal gezien, of je huur of koopt. Maar nu wordt het zo geprikt.
12: Maar fiscaliteit lijkt mij niet de enige trigger. Dan blijf je houden dat mensen die een woning kopen, sparen, gedisciplineerd zijn, die elke maand moeten aflossen. In een wereld waar de bevolking groeit en de schaarste toch altijd zal toenemen, denk ik. Waar bouw ook steeds moeilijker wordt. Dus mijn ideaal, maar ik ben ook liberaal, is toch dat mensen zoveel mogelijk een eigen woning hebben.
14: Ja, Ik ben ook liberaal, maar mijn ideaal is dat mensen... Dat is eigenlijk het boek. Mensen moeten van mij rijk worden in een samenleving... door gewoon dingen te doen, dingen te bouwen, te ondernemen. Absoluut. En niet door het bezitten van iets zonder daar verder echt
15: een inspanning voor te leven. Ja, want dat hoort er dus heel erg bij. Dat je dus gaat zorgen dat werken meer gaat lonen... en dat de inkomstenbelasting dus naar beneden gaat.
14: 1-1.
12: Ja, ja. Kijk, mijn theorie is altijd alle belastingen werken verstorend. Hè? Dus BTW verstoort consumptie... Loonbelasting verstoort werken, VPB, vennootschapsbelasting verstoort ondernemen.
15: Maar ja, hypotheekrenteaftrek verstoort de woningmarkt.
12: Ja, en erfbelasting, ja, dat verstoort doodgaan. En dat is eigenlijk het enige wat je vrij makkelijk niet kan verstoren. Ja, dus ik ben er helemaal mee eens. Maar als de totale belastingpot maar niet omhoog gaat. Absoluut, we moeten naar een kleinere overheid, minder belasting. Ja. En dan is het helemaal niet raar om aan het eind wat minder meer te heffen... en het begin wat minder.
15: En dan nog even in relatie met de schaarste. Want Maarten Veldse, jij zegt een van de redenen... dat die woningprijzen zo hard zijn gestegen in Nederland... is ook de schaarste. Dus het is ook het feit dat er heel veel geld in de markt was... met hele lage rente, maar ook schaarste. Ja. Jona, je bent zelf huiseigenaar... en je verkocht vorig jaar ook een woning met 70.000 euro winst, belastingvrij. Dus jij zegt eigenlijk, die schaarste is voor huiseigenaren helemaal geen crisis. Het is een succes.
14: Ja, dus we hebben het altijd over een wooncrisis. Maar het is alleen een crisis voor de mensen die nog geen woning hebben. De wooncrisis voor mensen zoals mezelf als huiseigenaar... is natuurlijk een groot succes. Want de wooncrisis betekent eigenlijk niets anders... dan de woningwaardes blijven stijgen. Dus ik word er rijker van.
12: Ja, tenzij jij 3 keer zo groot wil gaan wonen.
14: Dan is het probleem. Maar tegelijkertijd is ook, iedereen schreef... er wonen moet betaalbaar worden. En volgens mij moet je dan 3 vragen stellen. Okay, wie wil dat wonen betaalbaar wordt? Dat doe ik wel eens in een zaaltje. Nou, gaan alle handen gaan de lucht in. Ja. Dan vraag ik, wie is woningeigenaar? Nou, dat zit altijd in zo'n zaaltje wel 80-90% woningeigenaar. En dan vraag ik, okay, wie van die woningeigenaren... die zojuist hun hand 2 keer opstaken... vinden prima dat zijn of haar woning met 20-30% de waarde daalt. Nou, dan zie je het draagvlak voor je ogen verdwijnen. Maar dat is een beetje wat betaalbaar wonen is.
15: Maar dat is wat er dus dan wel zou moeten gebeuren. De vraag is hoe. Wij hebben te gast Jona van Loenen in onze aflevering van Vastgoed Gezocht. Zoals we er elke week maandag bij zijn. Zijn boek Baby Boomer Biljoenen is net uit. En collega John van Schagen die las hem. En haalde er 5 opvallende passages uit over de woningmarkt.
16: 264 pagina's stelt het boek van Jona. En de woningmarkt die komt dus ook volop aan bod. En met enige regelmaat zit je dan toch behoorlijk te verbazen. Deze bijvoorbeeld. Met een modaal inkomen kon je in 2025 maar 2,1% van het woningaanbod kopen. In Amsterdam was dat 0,1%. Afgerond dus 0. Of deze. Volgens de OESO krijgen huiseigenaren nergens zoveel fiscale voordelen als in Nederland. 2 keer zoveel als in Chili, bijna 10 keer zoveel als in Frankrijk en Italië. En dan koopwoningen. Die werden tussen mei 2024 en mei 2025 zo'n 47.000 euro duurder. Het modale inkomen was toen 44.000 euro. Zelfs wie alles spaarde en geen belasting betaalde, raakte dus alsnog achterop. En wat te denken van deze? Het aantal werkende jongeren dat nog bij hun ouders woont, steeg tussen 2018 en 2024 met 33%. 624.000 jongeren zijn het inmiddels. Deze is er ook eentje om te onthouden, voor op een verjaardag bijvoorbeeld. Stel nou dat de huizenprijzen met 6% per jaar blijven stijgen. Dan kost een gemiddelde woning in 2056... Nou, wat denk je? Bijna 3 miljoen euro.
15: Ja, hoe gaan onze kinderen dat allemaal betalen? Vraag je af. Dankjewel, John. Die woningmarkt hebben dus met de beste bedoelingen zelf opgepompt. Met hypotheekrenteaftrek, jubeltonnen en startersvrijstellingen. En volgens Jona van Loenen wordt dat met die grootste erfenisgolf die eraan komt alleen maar erger. Ja, Jona, eerst even reactie op die prijs. Dat klinkt dan nu in het huidige tijdsbeeld als heel veel geld. Mm-hmm. Maar toen ik studeerde was een biertje 1,50, 2 euro. Ja. Zegt, als ik ooit 4 euro voor een biertje betaal, dan zou ik knettergek zijn.
14: Dan ben je nu goedkoop uit.
15: Dan ben je nu zelfs in Amsterdam. Ja. In de meeste steden in Nederland is het gewoon 4 euro hoor. Maar je moet gewoon niet alles in Amsterdam kopen. Maar daarmee bedoel ik te zeggen, inflatie. Ja. Voelt voor ons ook iets als jumpig, wat is het duur geworden. Ja. Maar ik ben ook meer gaan verdienen.
14: Ja, natuurlijk.
15: Dus we kunnen wel zeggen, ja, dan gaat mijn kind later een huis van 3 miljoen moeten kopen. Maar ja, dat is dan dus de. Waarschijnlijk is dat dan ook de economie waar we in zitten.
14: Ja, maar dat
15: vind je dat niet een beetje een overdreven manier van dat zo weganalyseren?
14: Nou, het is een perspectief om te geven. En wat in het boek ook staat, dus natuurlijk is er inflatie, maar de woningwaardestijgingen zijn afgelopen jaren veel hoger geweest dan de inflatie. Dus als de inflatie ongeveer 2% is geweest, ja, in de berekening was de gemiddelde woningwaardestijging iets minder dan 6%. Dus dat is bijna 3 keer zoveel geweest. Dus dat perspectief moeten we dan ook wel eerlijk vertellen.
12: Ja, daar moet je wel altijd bij beseffen dat het hebben van een woning ook niet gratis is. Hè. Wat jij per jaar in je eigen woning steekt met schilderen. En een woning van nu is ook niet te vergelijken met een woning van 40 jaar geleden. Ja. Daar zit nu een warmtepomp in, er zit dubbel glas in, hij is geïsoleerd. Nou, noem maar op. Dus we kijken alleen naar de topline, maar ik denk je moet kijken naar de bottomline van het hebben van een woning. En dan is een woning hebben best een dure grap, hoor.
15: En de woonquote, die gaat naar beneden. Of bevestigt dat juist jouw analyse?
14: Ja, de paradox is dus als je gewoon de afgelopen 5 jaar... bijvoorbeeld
15: woonquote is wat mensen gemiddeld aan van hun inkomen uitgeven aan wonen.
14: Ja, en dat is zowel gedaald voor private huur, sociale huur als koop. Dus juist. Iedereen die al in die markt zit, is minder gaan betalen. Ja. Waarbij vaak de conclusie wordt getrokken, wonen is goedkoper geworden. Dat klopt, maar wel voor de mensen al met een woning. En natuurlijk de mensen die je per definitie niet meeneemt in die data, zijn die mensen die het überhaupt niet kunnen kopen en nog bij hun ouders op de bank slapen. Ja, dan is het logisch dat dat wel daalt.
15: Ja, en als die willen instappen, hebben die een hele hoge woonquote.
14: Ja.
15: Terug naar mijn ouders, die hadden ook een hele hoge woonquote toen zij instapten.
12: Zo is dat.
15: Dus het is ook onderdeel van het model, zou je kunnen zeggen.
14: Het is onderdeel van het model dat je woonquote gedurende je leven altijd daalt. Ja. Maar nu daalt de woonquote volgens mij onder iedereen op dit moment. Maar dat komt omdat als je eenmaal in die markt zit, ja, dan daalt het vrij fors.
15: Ja, oké, maar dan is het dus aan de mensen die niet kunnen instappen om toch te proberen in te stappen.
14: Ja, en dan precies. En wie kunnen nog instappen straks? Dat zijn mensen met rijke ouders met een flinke erfenis. En wie kan niet instappen? Die mensen die dat niet hebben. Dan krijg je een soort twee kastenmaatschappij van zij die voor de rest van hun leven kunnen horen.
12: Een te passief wereldbeeld. Weet je, als je naar Milton Friedman kijkt, heeft hij veel over geschreven in de jaren en gezegd, vooral op YouTube en zo leuke filmpjes in de jaren 70. Het is natuurlijk ook de ultieme incentive voor mensen om hard te werken, slim te zijn, slim te ondernemen, om wel die woning te kunnen kopen. En natuurlijk willen ze, als ze hem eenmaal hebben, ook het weer doorgeven aan hun kinderen. Want die willen dat ook weer. Dus dat familieaspect, dat vind ik heel belangrijk. En de prikkel om te ondernemen. En andersom, als je een analyse doet van families die heel veel erven, dan zie je dat na 3-4 generaties vaak toch allemaal weg is, die hele voorsprong.
14: Ja.
12: Van de Bilt zijn de meest belangrijke, geloof ik. Die waren van de rijkste familie in de 19e eeuw. Na 4 generaties was het allemaal weg.
14: Ja, maar dus eerste generatie bouwt het op, tweede generatie bouwt het uit en de derde generatie breekt het af. Volgens mij is dat een beetje de
12: weg. Vier is er niks
15: over. Maar Maarten, ik snap het, hè. Dus vermogen opbouwen als incentive, maar niet iedereen wordt ondernemer. Er zijn ook gewoon heel veel mensen met een gewone baan in loondienst. En die, daarvan zegt Jona eigenlijk, ja, die gaan ook een verschil merken. Namelijk, zitten hun ouders in een koophuis of zitten hun ouders in een huurhuis?
12: Helemaal eens, maar dat heeft daarom vraag ik van hoeveel koopwoningen moeten er zijn? En moeten we dan niet stoppen met een hele grote sociale huursector te maken? Dan moeten we mensen juist niet prikkelen om sneller te kopen? Want logisch dat modaal niet kan kopen, want de helft van de woningen is koop.
15: Maar
12: en modaal
15: niet,
12: per definitie is de helft.
15: Creëren we dan niet nog een grotere kloof tussen dat percentage wat wel achterblijft, het is een vreselijk woord om te gebruiken, maar zo voelt het dan een beetje, in die huurmarkt?
12: Oh ja, ik denk dat je dan moet zeggen, kijk, als je naar een land gaat waar 80%, 85% gewoon eigenaar is en 15% om allerlei redenen, of omdat ze niet kunnen betalen, of omdat ze flexibel willen zijn, wil huren. Prima, dat is eigen keuze. En dat je 10% van de bevolking helpt in hun leven, lijkt me ook een prima gezonde samenleving.
15: Ja, je kunt ook naar de Duitse samenleving kijken, die veel meer huurwoningen hebben, waar veel meer gewone middeninkomens in een huurwoning zitten. En omdat er een mietspiegel is, die huren redelijk onder controle zijn. En die mensen dus misschien naast het hebben van een huurhuis ook gewoon kunnen beleggen voor hun oude dag. Dus die markt is wel meer in balans, nog los van het feit dat koopwoningen in Duitsland ook goedkoper zijn.
12: Nee, maar eens in Berlijn vragen of die markt in balans is.
15: Maar we moeten niet altijd Berlijn en Amsterdam pakken. Nee, ik heb het over Duitsland.
12: Het grappige is, bij elk land richt zijn woningmarkt op andere manieren in. En uiteindelijk is de schaarste overal.
15: Ja. Jona van Loenen, dankjewel voor nu. We praten nog even verder in de podcast. Maar voor de radio moeten we alweer afronden. Vastgoed Gezocht is er gewoon volgende week weer. Dag.
17: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Zaken doen.

0: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
1: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten.
2: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
3: Shape the future with confidence. EY.
1: Stop met boekhouden, start met Jort. Ga jorten op jort.nl.
4: Vlekje, bultje, jeuk? Met de app van 24/7 Dermatologist stuur je veilig foto's van je huid naar een big geregistreerde dermatoloog. Al binnen 12 uur behandeladvies en eventueel een recept. 247dermatologist.com. Your skin can't wait.
1: Ga jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
5: Hallo, ik ben Henk Hofstede, sector-expert retail bij ABN AMRO. AI verandert de retail razendsnel. Zet je AI slim in, dan zijn er kansen om efficiënter te werken en je klanten beter te bedienen. Hoe speel je hierop in als ondernemer? Lees het op partner.fd.nl/ABN AMRO.
6: Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Importeren met Duitsland. Das Import helpt u met een snelle en zorgeloze importservice. Kijk op dasimport.nl voor meer dan 200.000 jonge occasions van officiële Duitse merkdealers. Importeer uw auto. Eenvoudig en betrouwbaar. Dasimport.nl.
8: Ga met jouw organisatie van employee benefits naar employer benefits. Dat is E-passie. Benefits die medewerkers wel echt gebruiken. En dat betaalt zich terug in minder verzuim, meer productiviteit en talent dat voor je kiest. E-passie. Wellbeing that works.
9: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
10: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
11: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft wordt om 9 uur weer hervat. Dat is eerder dan gedacht. Eerder gaf ProRail nog aan dat het treinverkeer er mogelijk tot 11 uur... of zelfs maandagochtend uit zou liggen. Er konden geen treinen rijden na een aangestoken brand bij een spoorbrug. Het herstellen daarvan ging sneller dan gedacht. In een huis in Barneveld is een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. Een aantal dozen stonden zelfs in een slaapkamer. Agenten kwamen het adres op het spoor na vernielingen aan een kunstgrasveld met zelfgemaakte vuurwerkbommen. De politie vermoedt dat er jonge jongens achter zitten en roept ouders op om met hun kinderen in gesprek te gaan. In Brussel hebben tienduizenden mensen meegedaan aan een klimaatmars. De demonstranten eisen meer actie tegen klimaatverandering van de Belgische overheid. Zo willen ze dat fossiele bedrijven zwaarder worden belast en dat de subsidies voor fossiele brandstoffen stoppen. Volgende maand is de internationale klimaattop in Turkije. Een datalek bij reisorganisatie TUI in België heeft waarschijnlijk geen Nederlandse slachtoffers gemaakt. Een aantal Belgische reizigers hebben van onbekende nummers appjes gekregen. Daarin staat veel informatie, zoals bijvoorbeeld de volledige namen van de reizigers, het geboekte hotel en de reisdatum. En de dierentuin in Engeland, waar gisteren een man overleed nadat hij zelf in een tijgerverblijf klom, blijft voorlopig dicht. Dat meldt de BBC. De dierentuin wil samen met de autoriteiten onderzoeken wat er precies is gebeurd. De tijger blijft in ieder geval leven. De politie roept mensen op om beelden van de aanval niet te delen. En dan nu het weer, van Weer Online. Er valt nog een enkele bui, verder opklaringen. Vannacht is het helder en vrijwel droog, met 4 tot 11 graden. Morgen begint mistig, daarna droog en een graad of 16. En tot zover het ANP-nieuws.
10: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
12: Wil je weten wat er speelt
13: en of waarom?
12: In de BNR-app
13: kun je ook luisteren naar onze podcast.
12: Download de BNR-app
13: en blijf scherp.
12: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
14: Bedrijvenpanel. Molly komt met een eigen alternatief voor de nieuwe Europese betaaldienst Wero. En de hybride warmtepomp is terug van weg geweest. Dat en meer bespreek ik met de leden van de bedrijvenpanel. Arco van Brakel is hier van de stichting 155 Helpen Bedrijven. Ook auteur van het boek Help Mijn Chatbot Wil Opslag. En Susanne van Straten, oprichter van Sprinklr. En dan gaat het over biologische tuinplanten, bloembollen en zaden. Fijn dat jullie er zijn.
15: Dank je.
14: Met een onderwerp dat inderdaad weer op de agenda staat, namelijk de warmtepomp. Het kabinet Jette wil huishoudens daar toch weer toe verplichten als ze hun cv-ketel inruilen. Het kabinet Rutte 4 kwam eerder al met diezelfde verplichting en het kabinet Schoof besloot het te schrappen. En dat zegt wel iets over de wispelturigheid van de overheid en dat zegt ook wel iets over waar ondernemers nu denken aan toe te kunnen zijn. Of niet? Hoe kijk jij naar deze terugkeer van de hybride warmtepomp?
15: Ja, ik juich het vooral heel erg van harte toe. Ik denk, als je alleen, ja, het klimaatnieuws, als je de extreme volgt, dan is er heel veel om je zorgen over te maken. En dan is iedere stap vooruit geweldig. En ik kan me ook voorstellen, als je naar kabinetten kijkt, dat je moet bedenken, dit heeft Rutte ingezet. Schoof heeft dit gestopt. Nou, dat was misschien ook een minder klimaatminnend kabinet. En nu wordt het weer doorgezet. Ja, ik denk. En ik denk ook dat je als bedrijf zelf je verantwoordelijkheid moet nemen en moet bedenken welke kant we opgaan met z'n allen.
14: Nou, toch zei Schoof natuurlijk niet dat het klimaat er niet toe deed. Hij had het over een lastig dossier vanwege betaalbaarheid, een vol elektriciteitsnet, te weinig installateurs. Een paar van die pijnpunten zijn er natuurlijk nog altijd.
15: Ja, en ik denk ook dat als we onze doelen in 2050 willen halen, dat we gewoon ongemak moeten gaan accepteren. Dus het zal aan alle kanten schuren en het zal pijn doen. En als we dat niet accepteren, dan hebben we nog een veel ongemakkelijkere toekomst voor de boeg.
14: En dat begint bij de hybride warmtepomp, waarvan we natuurlijk ook weten dat als het echt koud wordt, dat er dan gas aan te pas komt. Dus het is hooguit een tussenoplossing.
15: Ja, maar ik denk dat je ook tussenoplossingen nodig hebt om te komen waar je moet zijn. Je zal zien hoeveel hier ontwikkeld wordt en wat voor slimmigheid er allemaal bedacht wordt als de overheid deze knoop dus durft door te hakken.
14: Ja, wordt er veel, ik heb natuurlijk toen het er al eerder van leek te komen best wel veel over die warmtepomp gesproken. Veel mensen zeiden die techniek die is al een hele poos. De kans dat er nog een enorme ontwikkeling komt of dat er enorm veel prijsdruk ontstaat, achten wij klein.
15: Nou, ik kan niet in de glazen bol kijken, maar ik denk dat zodra een heel land over moet op die warmtepomp, dat er allerlei slimmigheid nog in de pijpleiding zit. Dat al die ondernemers misschien hiermee aan de slag gaan in plaats van AI-dingen.
14: Dan zetten wij nu ons warmtepompkanon in, want Arco, jij hebt er op los gebeld in voorbereiding op dit panel.
16: Ja.
14: Met mensen uit de branche.
16: Ja, mijn eerste reactie was, de overheid gaat weer iets verplicht stellen. Kijk, laat ik vooropstellen, ik heb een paar mensen gebeld. Ik heb Arthur Verschaik van Remea gebeld. Nou, die heeft hier al een keer een fabriek voor neergezet. Dus die is volop voorbereid. Ik heb ook Stijn Otten van Breeman gebeld. Die installeren deze dingen. En eigenlijk vindt de branche het eigenlijk fantastisch. Want die hybride warmtepompen leveren veel meer rendement op dan je eigenlijk gedacht. Dus
14: voor wie precies?
16: Voor de gebruiker.
14: Ja, dat is wel belangrijk.
16: Voor de gebruiker.
14: Voor de gebruiker, okay.
16: Ja, letterlijk is het zo dat juist de mensen die het hardst tegen ageren, omdat ze het zo duur vinden, eigenlijk zelf het hardste nodig hebben, omdat het zo ontzettend veel bespaart. Dus de hybride warmtepomp is eigenlijk een hele goede oplossing.
14: Ja, ik kom wel verschillende sommetjes tegen. Want de ene keer kost het 4.000 euro, dan kost het 9.000 euro. Ja, maar goed, die doet het er ook toe.
16: Klopt. En dat kun je dus financieren letterlijk uit de opbrengst van de besparing die je doet op gas. Op gas, letterlijk. Dus dat is daar kan je heel optimistisch van worden. Dus dit is nou eens een keer best wel een goed idee van de overheid. Alleen,
14: dat deden ze net 5 jaar geleden.
16: Ja, nou, ik ben tegen regelgeving. Dat weet je. We zijn veel te veel regels. Ik begreep dat industriële bedrijven er per maand 200 regels bij krijgen waar ze aan moeten voldoen. Nou, dat is. Dus we gaan over maakbedrijven. Dat is echt bizar.
14: Ja.
16: Dus dat is eigenlijk niet goed. Maar deze regel. Maar één ding is super belangrijk, Thomas. Want, en dat zeggen alle mensen die ik spreek, laat de overheid dit nu invoeren, dat is goed. Maar laat ze het dan ook minstens 20 jaar doen. En niet over 2 jaar weer veranderen.
14: Ja, want zijn ze nog een beetje misselijk van de vorige keer? Ze hoeft hier geen bedragen te noemen van.
16: Ze zijn kotsmisselijk van de vorige keer. Mensen hebben geïnvesteerd in fabrieken, 100 mensen aangenomen. En vervolgens werd het geschrapt, konden ze al die mensen weer wegsturen. Dan ga je op failliet. Een inconsistente overheid is een van de allergrootste problemen voor ondernemers.
14: En hoe kijken ze hier dan naar? Want hangen ze meteen de slingers op? Of moeten ze het nog maar zien? Het gaat om een verplichting vanaf 2029.
16: Nou, eigenlijk wordt er gezegd van de overheid is goede vader. Is in dit geval. Het idee, dit is echt een goed idee. Dus daar is iedereen, de hele branche is het over eens. Maar laat het alsjeblieft gewoon eens 20 jaar volhouden. Dan kan je als ondernemer plannen. En wat betreft elektriciteitsnet, wordt natuurlijk al vaak gebruikt. Een hybride warmtepomp. warmtepomp gebruikt veel minder energie dan een totale warmtepomp. Ja. Dus vergelijkbaar met een halve broodrooster.
14: Nee, ik heb begrepen dat inderdaad wel op te lossen valt.
16: Dus dat is niet zo'n probleem. Dus het is echt een goed idee. Maar laat de overheid alsjeblieft dit volhouden. En niet als er weer een nieuw kabinet met een andere minister komt dat het af wordt geblazen. Daar kunnen ondernemers niet tegen. Ik quote...
14: Wie quote liever stabiliteit. Want dat hoort er wel bij, hè? Wie quote je dan?
16: Ja, ik Stijn. Ah, Stijn Otten. Okay. Die zei letterlijk... liever stabiliteit dan stimulering. Nou, dat vind ik dus wel een hele mooie. Dit zegt alles. Want ze vinden dus echt nogmaals een heel erg goed idee.
14: Reactie, Suzanne?
15: Liever stabiliteit dan stimulering. Ja. En dan stimulering van...
16: Van de goede oplossingen, zoals de warmtepomp.
14: Dus beter weten waar je aan toe bent, zou dat kunnen tegenvallen.
15: Hier ben ik het niet helemaal mee eens. Ik vind dat ondernemers ook zelf een verantwoordelijkheid hebben. Dus je moet niet alleen maar naar de overheid kijken. Dus ik denk wel stimulerende overheid, ja. En ook zelf als ondernemer bedenken welke klimaatrisico's of welke risico's er op jouw pad komen of welke kant we met z'n allen opbewegen en daarop anticiperen.
16: Maar dat doen ze dus ook. Alleen als vervolgens de regels veranderd worden, waardoor jij je 100 mensen weer moet ontslaan.
15: Ja.
16: Dat bedoel ik met stabiliteit. En daar ben ik het weer volledig mee eens. Want een inconsistente overheid is een ramp.
14: Ja, die stabiliteit wordt ook gewenst door de branchevereniging Techniek Nederland. Spraken wij eerder deze week.
17: Nou ja, de afspraken worden natuurlijk voortijdig gemaakt voor 2029. Hè, dus dat het in regelgeving staat.
14: Precies.
17: Eenmaal in regelgeving gaan we er ook vanuit dat daarna gewoon aanwezig is.
14: Ja.
17: Je hebt helemaal gelijk. We hebben gewoon heel veel behoefte inmiddels aan duidelijkheid. Maar vooral consistent beleid.
14: Ja.
17: Het is wat we zekerheid hebben dat we hier ook op kunnen investeren.
14: Nog een keer die uitgesproken wens, deze keer door Thomas Piesens. Hij is programmamanager Energie van Techniek Nederland. En ik spreek hier met panelleden die ook enthousiast zijn. Toch is er ook af en toe een ander geluid te horen. Bijvoorbeeld in de Telegraaf, daar haalden ze de dwangpomp weer uit de kast. En er werd ook gezegd, die terugverdientijd is wel van belang om ervoor te zorgen dat mensen hier ook voor warm lopen. Vereniging Eigen Huis had het in 2022 volgens mij over een terugverdientijd van een jaar of 7. Dat is wel fijn als je daarvan uit kunt gaan. Ja, dat soort sommetjes zijn nu moeilijker te maken, Suzanne. Betekent dat ook dat de adaptatie van die warmtepomp toch een ingewikkeld verhaal wordt, of niet?
15: Nou, dat lijkt me aan de overheid om daar dat goed te faciliteren. En ik begrijp ook dat er een renteloze lening komt, hè, voor mensen om deze waterpomp de warmtepomp aan te schaffen. Dat lijkt me een heel aantrekkelijk voorstel. En ik denk ook dat dit zo werkt natuurlijk, dat de positieve effecten op een gegeven moment gaan rondzoomen. Hopelijk niet te hard met een waterpomp. Maar dat wel elkaar ook stimuleert en dat hartstikke hard kan gaan.
14: Jij wel eens last gehad van die wispelturige overheid waar het hier nu over gaat? Dat je dacht, ik dacht ergens aan toe te kunnen zijn, maar...
15: Weinig, denk ik. Wij houden ons weinig bezig met de overheid. Wij zouden heel graag willen dat de overheid meer stimuleert. Wij juichen stimuleren heel erg toe in de bio-wereld. Dat gebeurt heel minimaal. Dus wij hebben ons eigen plan getrokken. En we zijn eigenlijk ook ontstaan omdat we zagen, een overheid doet niks, grote tuincentra doen niks, kwekers doen niks. Nou, dan moet er iemand anders opstaan.
14: Maar het is dus zo minimaal dat het niet eens een factor is, die overheid. Voor
15: ons heel weinig, ja.
14: Nou, dat is lekker prettig.
15: Ja, het is wel lekker rustig.
16: Dat is gewoon ondernemerschap. Ja, top.
15: Ja.
14: Het gaat veel over wat ondernemers verwachten en verlangen van de overheid. Maar uiteindelijk moet je toch ook zelf blijven ondernemen.
16: Je moet zelf blijven ondernemen. Alleen de overheid is in dit geval wel een hele belangrijke bepalende speler. Bijvoorbeeld als jij... Ik ben bij een bedrijf adviseur geweest wat actief was in de kinderopvang. Ja, dan ben je eigenlijk letterlijk voor je businessmodel volledig afhankelijk van de overheid. Dus dan kan je wel denken, ja, ik ga lekker ondernemen. Natuurlijk kan dat, maar het is wel heel bepalend. Zo zijn er heel veel sectoren in Nederland waar de overheid een belangrijke factor is. En dan moet de overheid zich realiseren dat stabiliteit belangrijk is, want anders kun je niet plannen.
14: Voor jong en oud ook van groot belang, Chocomel.
12: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
14: Arco van Brakel en Suzanne van Straten zijn de leden van het bedrijvenpanel. Chocomel heeft bij de merkenrechter het exclusieve recht om hun kenmerkende gele kleur te gebruiken weten af te dwingen. Een Spaanse concurrent had de verpakking aangepast naar exact dezelfde kleur, maar daar steekt de merkenrechter nu een stokje voor. Suzanne, omschrijft die kleur eens.
15: Ja,
14: kan dat? Het is niet BNR geel. Het is
15: wel eigenlijk Chocomel geel, ja.
14: Ja. Dan heb je het allemaal gezegd, hè? Dan weten we waar het over gaat.
15: Nee, ik heb ze naast elkaar gezien. Het lijkt natuurlijk ontzettend. Het is ook van alle kleuren in de wereld dat je deze kleur kiest, zegt natuurlijk ongelooflijk veel over zo'n, wat is het, cacao-lat?
14: Cacao-lat, ik dacht de uitspraak laat ik aan jou, maar vind ik keurig. Ja.
15: Ja, dat zegt
14: maar
15: heel veel.
14: Ander lettertype, ander logo, zeggen zij dan, hè?
15: Ja, precies. Het is ook maar een kleur. Snap het ook. Het is ook maar een kleur. Kijk, het gaat er natuurlijk uiteindelijk om van, is een consument verward? Die komt bij een winkel, die ziet dit en die denkt dat hij chocomel koopt. En ik denk, mijn eigen ervaring, wij zijn ook consumentenbedrijf, is dat je eigenlijk heel, heel moeilijk beschermd wordt in je merk. Het is ontzettend makkelijk om je te kopiëren. Dat kan je natuurlijk iedere week in de Albert Heijn zien als er weer een nieuw merk komt en 3 weken later de ongeveer zelfde verpakking.
14: Klinkt alsof je er ervaring mee hebt. Dat je ook wel eens een bedrijf van je af hebt moeten schoppen.
15: We hebben het zeker wel eens gehad. We zagen advertenties voorbij komen waarvan we dachten, nou, zijn we dit zelf? En dat was niet. Ik heb toen diegene een appje gestuurd, een vriendelijk appje wel van, ik zou je creatieve mensen niet meer betalen, want ze creëren niks eigenlijk. Dat was mijn eerste boodschap.
16: Dus vind jij wel een vriendelijk appje?
15: Ja, vind ik wel.
14: Als er nog geen rechter aan het pas hoeft te komen, dit was het dan.
15: En vervolgens gezegd van joh, er is zoveel keuze, daag jezelf uit. Diegene heeft het erbij gelaten. Maar uiteindelijk denk ik, ja, wij zagen het ook als een compliment. Hè? En het was uiteindelijk ook zo klein dat we wisten van, nou, wij ontwikkelen weer verder en we verzinnen weer iets nieuws. En dan mogen ze er weer achteraan hobbelen.
14: Iconisch, sinds 1932 deze kleur. In 2013 ook echt vastgelegd als merk. Sta je dan, ook al is het lastig af te dwingen, maar sta je wel sterk als chocomel?
16: Tuurlijk sta je sterk. Ja, en ik begrijp ook volledig dat ze hier toch wel tegen ageren. Ik heb zelf dit meegemaakt met Semcostel, dat we allerlei mensen hadden die ons gingen kopiëren. Ja, je moet daar gewoon wel pal voor staan. Maar, een hele grote maar, ik vond het eigenlijk een heel leuk verhaal. En ik moest onmiddellijk denken aan, ik denk een jaar of 12, misschien 15 geleden. Rob Helbron had toen SAF lingerie.
14: Oh ja, Marlies Dekkers, kom er maar in.
16: En Marlies Dekkers.
18: Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze uit?

0: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat? Hoe ze samen bewegen en groeien? Als werk en well-being bij elkaar komen? Ontdek hoe je je mensen in beweging brengt. Maak kennis met Colby. The Work Well-being Network. Make work, move you. Ga naar colby.com.
1: Inkomt in de krant. Dat is natuurlijk hele goede publiciteit.
2: Vind je dit goede publiciteit?
1: Ja, die gaat zeker meer doorverkocht worden. Ja.
3: Ik durf dat niet te zeggen, maar ja, het is wel een merknaam die ik nog niet kende en nu wel. Dat zal voor veel mensen zo gelden, maar of het nou een heel sympathiek merk is hierdoor, I don't know.
2: Nou, overigens moeten ze de kleuren alleen veranderen voor cacao-gerelateerde producten, geloof ik. Hè? Want ze brengen ook nog weer meer op de markt. Dus als het over koffie gaat of over nog weer wat meer branchevreemde exemplaren producten, dan mag die kleur geel die zij nu dus hanteren wel weer.
1: Ja, het hangt wel van hun reactie af hoe ze dat doen. Dat heeft Rob Helbron toen met SAF heel goed gedaan. En als ze goedkoper zijn, weet je, mensen kijken toch naar hun eigen portemonnee. Denken, het is bijna hetzelfde, het kost minder. Dan vinden ze het helemaal niet zo erg als het minder sympathiek is, hoor. Dan hebben ze in één keer een alternatief.
2: Je hebt het al keurig uitgelegd, maar toch nog even Laura van Gijn, advocaat bij De Roos Advocatuur, gespecialiseerd in het eigendomsrecht. Waar draaide het nu om?
4: Die discussie met dat Spaanse merk ging er juist over dat zij zeiden, ja, maar wij hebben in het bruin ons eigen bekende merk erop gezet, dus dan is het heel anders. Ja. Maar nu ging de discussie dus eigenlijk over de soort gelijkheid van die kleur op de achtergrond. En voor chocolademelk wordt dat toegewezen en ook andere chocola-achtige producten. Ja.
2: Over chocola gesproken, kennen jullie nog andere merken die zo kleurgebonden zijn dat je een merk ziet en meteen de kleur erbij verzint?
1: Ja, Nivea natuurlijk, ja. Coolblue denk ik.
3: Milka,
2: absoluut. Daar is toch ook een zaak over gevoerd.
3: Ja. Ja. Het is natuurlijk ergens ook absurd dat bedrijven een kleur patenteren, weet je? Het is toch weer gewoon raar in de wereld.
2: Wat is jullie kleur eigenlijk?
3: Ja, een soort groen. Ik zou de Pantone precies niet weten. En
2: maar,
3: ook heel
2: maar als iemand
3: veel kleuren.
2: Als iemand daarmee aan de haal wil gaan, prima.
3: Nou ja, wij hebben dat toen onderzocht. Maar het is gewoon, je moet dan bijvoorbeeld aantonen wat de schade is. Dus het is helemaal niet zo makkelijk als onderneming om iemand dan op hoge poten aan te klagen. Want jij moet dus aantonen van wat is jouw schade, omdat iemand anders verward is over jullie twee merken. Nou ja, dat is dat. Als klein ondernemer denk je laat me zitten.
1: Ja,
2: we gaan
1: dat is het.
2: Naar kleine ondernemers die te maken krijgen met nieuwe manieren van betalen. Want Molly is met een eigen alternatief gekomen voor de opvolger van iDeal. Dat is dan weer Vero, de Europese variant. Vero zou het te makkelijk maken om als klant je geld terug te vragen en zou uiteindelijk ook disproportioneel hoge transactiekosten rekenen. Het gaat om de consumentenbescherming. Jij bent zelf iemand die, denk ik, Suzanne, te maken krijgt met... Ja. Hoop ik dan voor jou mensen die betalen voor je producten?
3: Zeker, zeker. Wij gebruiken natuurlijk iDeal en Vero. Ik kijk hiernaar dat ik eigenlijk veel meer fan ben van zo'n Vero. Wat gefund is, of in ieder geval een samenwerking is van ontzettend veel banken samen. Dus bij dit kijk ik eigenlijk als allereerst naar follow the money. Waar zit het? Wat voor geld zit er achter de partij die zo'n belangrijk stuk van de financiële infrastructuur beheert en eigenlijk wil aanbieden? En dan ben ik veel enthousiaster over de Vero-constructie met al die grote banken daarachter.
2: Daar zit er ook veel geld?
3: Daar zit ook veel geld. Daar zit wel veel meer partijen. In plaats van één grote techpartij, private equity owned. Ja, daar ben ik gewoon veel minder enthousiast over.
2: Die wel een open betaalstandaard gebruikt, waar al andere partijen ook gebruik van maken. Buckaroo, Stripe.
3: Ja, en ik denk ook wel dat ze waarschijnlijk in hun tarieven scherper zullen zijn. Hè, dus absoluut. En ze zullen de consument minder beschermen. Maar ik denk dat wij voor die paar centen per transactie niet zouden kiezen voor zo'n partij. En dat heeft ook gewoon te maken met hoe wil je dat ons financiële systeem
2: in elkaar zit. Maar door Molly kun je in ieder geval kiezen. Het is een alternatief voor iets wat anders de norm wordt. En er zijn ook mensen die zeggen dat houdt de boel innovatief, scherp, ondernemender.
3: Ja, dat zou je zeker kunnen beweren. Wij zouden er dan niet voor kiezen. En ik denk dat het wel een risico is als zij er echt vol in blazen. En ze krijgen een heel groot percentage van deze structuur. Dan zie ik wel het risico dat die tarieven ineens wel omhoog gaan. En dan heb ik liever 16 banken die met elkaar overleggen dan één tech-ondernemer die gewoon denkt, nu heb ik het grootste stuk van de markt wel, let's go.
2: Toch loopt het niet zo lekker met dat Europese alternatief, die Europese opvolger van iDeal. Want het gaat inderdaad over de hoge transactiekosten. Het gaat over die consumentenbescherming. Ik zag al dat de baas van Currence, dat hier dan weer boven hangt, daar ook een verzuchting voor over had. Het is allemaal ingewikkeld. Er gaan spookverhalen wat hem betreft over hoe duur het zou worden. Gaat er met die introductie toch wat mis?
1: Het is natuurlijk een heel belangrijk iets. Het raakt ontzettend veel ondernemers. En bij elke introductie...

0: Productie gaat iets mis, dus dat is eigenlijk wel gebruikelijk. Alleen dit raakt natuurlijk wel je direct in je core business. En wat ik hoor verschillende geluiden. Ik weet eigenlijk nog niet wat mijn eigen mening is, maar ik vind het wel interessant wat jij ook zegt. Dat je die zekerheid van die banken. Aan de andere kant zijn banken dan zoveel beter dan grote techbedrijven. Ik denk, wij hebben ooit het woord bankster bedacht in de jaren 90. En dat was redelijk visionair. Het zijn natuurlijk toch halve gangsters af en toe, die bedrijven. Dus of je daar veilig bent, durf ik niet te zeggen.
1: Ja, ik denk wel veiliger bij 16 dan bij 1.
0: Dat kan. Aan de andere kant richt Molly zich niet echt op het bezitten van de klantdata. En alle banken wel. Dat is wel een groot verschil, vind ik. En ik vind
2: je merkt dat je een mening hebt, Arco. Je komt er wel.
0: Maar dat is ook een argument. En ik vind zelf de eenvoud van Molly ook wel. Daar heb ik verschillende ondernemers ook horen zeggen. Dat het wat simpeler is. Dat wordt wel heel erg gewaardeerd. En wat je ook terug hoort, het is wel gewoon een Nederlands bedrijf, weet je wel. Dat vinden mensen ook mooi. Dat vind ik persoonlijk ook wel heel gaaf.
2: Molly bedoel je?
0: Ja.
1: Molly Adyen. Wie is de eigenaar nu van Molly?
2: Er zit toch een investeerder achter, terwijl ze dat oorspronkelijk volgens mij niet van plan waren.
0: Maar anders kun je niet groeien. Nee. Dat is heel simpel. Dus, maar de keuze kan ook verwarring creëren. Dus weet je wel, duidelijkheid is ook belangrijk. En als je Europa gaat versnipperen, dat is ook weer een nadeel, weet je. Dus dat je, wat jij zegt, dat het overal anders is, daar zit de consument ook niet op te wachten. Dus voor mij moet
2: wat gaat de consument hier dan van merken? Dat hij de ene keer zaken doet met een ondernemer die de transactie afhandelt via Molly en de andere keer via Wero.
0: Ja,
2: dat maakt toch niet zoveel uit voor mij als consument?
0: Maar dan wil ik daar ook weer wat overheen zetten. Een visie die ik met wat mensen heb besproken.
2: Toch nog even op de valreep een visie.
0: Het is een beetje een achterhoede gevecht. Want over een paar jaar, en dat gaat sneller dan wij denken, heb jij een agent op je telefoon of op je laptop zitten die zelf wel kiest hoe de betaling gaat, en hoef je er helemaal niet druk over te maken. Dus AI gaat de verwarring in elk geval oplossen binnenkort. Dus daar maak ik me helemaal geen zorgen over.
2: Ja, en de verwarring is dan opgelost en zijn we daar dan ook beter mee af?
0: Nou ja, kijk, dat is natuurlijk de vraag. Niet elke vernieuwing is een verbetering. Dit is een van de grote discussiepunten of dat beter wordt. Op het moment dat het veilig is wel.
2: Nou, Suzanne, we hebben er toch nog een paar minuten over gesproken, maar het was eigenlijk al een beetje een blessuretijd, want AI gaat het allemaal veranderen.
1: Ja, precies. Verschrikkelijk. Ik denk dat we al dat ongemak gewoon lekker bij de mens moeten houden en dat we niet alles weg moeten fietsen en stomen. En ik denk dat het ons mensen goed doet als we af en toe over een hobbeltje heen moeten.
0: Ja, ik ben het filosofisch verder gaan met je eens.
1: Ik word hier helemaal niet vrolijk van.
0: Maar ik zie ook wat er gebeurt. Het is een beetje mijn wereld en we gaan het niet stoppen.
2: Filosofie, daar hebben wij de lobby voor en niet meer de radio, want het zit er alweer op.
0: Ja, het zit er alweer op.
2: Met
0: ja.
2: excuses.
0: Ja, jammer, ik had nog graag willen doorfilosoferen, Thomas.
2: Jullie mogen samen vrolijk met elkaar doorfilosoferen. Arco van Brauken van de stichting 155 Help een Bedrijf. Auteur van het boek Help, mijn chatbot wil opslag. En Suzanne van Straten was hier van Sprinklr. Webshop voor biologische tuinplanten, bloembollen en zaden. Dit panel is te luisteren als podcast. Doe dat gerust.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.

0: Om de politiek echt te kunnen begrijpen, luister je Achter de Macht.
1: De Nostradamus van Kaap, die komt hier even met de voorspelling voor de senaatsverkiezingen, hoor.
0: In Achter de Macht neem ik, Splinter Chabot, politicoloog, je samen met campagnestratege Bas Erlings.
2: Nederland.
0: Ja.
2: Het gaat er even voor zitten.
0: En voormalig Kamerlid Peter Quint, mee achter de schermen van de politiek.
3: Meepraten is makkelijker wanneer je een team nog niet op weg stuurt. Dan weet je ook tegen wie je moet praten. Ja. Ja.
0: Abonneer je nu in de BNR-app of daar waar jij je podcast luistert.
4: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
5: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
6: Wat gebeurt er met de wereld als je de regels afschaft en vervangt door de wetten van het theater?
7: Reken erop dat die wereld rauwer wordt, harder, een chaos.
8: Waanzin ligt op de loer. Dit kan leiden tot verschrikkelijke ongelukken.
6: En er zijn fantastische prijzen te winnen. In november en december in een theater bij jou in de buurt. De Boekestein en de Wijk geopolitieke theaterspelshow.
7: Kijk voor data en kaarten op bnr.nl/theater.
8: En sla je slag.
5: Teamleader. De bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
9: Straks boekt een AI-agent je vakantie. Wat heb je dan nog aan Booking.com? Dat vraag ik, Milou Brandt, samen met co-host Robert Gaal aan James Waters, Chief Business Officer van Booking. Luister naar Return on AI vanaf HumanX in Amsterdam. Nu in je podcast-app.
10: Return on AI wordt mede mogelijk gemaakt door PwC. Van AI-ambitie naar impact.
11: Kom tot rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €46.400. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
12: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
13: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft wordt om 9:00 weer hervat. Dat is eerder dan gedacht. Eerder gaf ProRail nog aan dat het treinverkeer er mogelijk tot 11:00... of zelfs maandagochtend uit zou liggen. Er konden geen treinen rijden na een aangestoken brand bij een spoorbrug. Het herstellen daarvan ging sneller dan gedacht. In een huis in Barneveld is een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. Een aantal dozen stonden zelfs in een slaapkamer. Agenten kwamen het adres op het spoor na vernielingen aan een kunstgrasveld met zelfgemaakte vuurwerkbommen. De politie vermoedt dat er jonge jongens achter zitten en roept ouders op om met hun kinderen in gesprek te gaan. In Brussel hebben tienduizenden mensen meegedaan aan een klimaatmars. De demonstranten eisen meer actie tegen klimaatverandering van de Belgische overheid. Zo willen ze dat fossiele bedrijven zwaarder worden belast en dat de subsidies voor fossiele brandstoffen stoppen. Volgende maand is de internationale klimaattop in Turkije. Een datalek bij reisorganisatie TUI in België heeft waarschijnlijk geen Nederlandse slachtoffers gemaakt. Een aantal Belgische reizigers hebben van onbekende nummers appjes gekregen. Daarin staat veel informatie, zoals bijvoorbeeld de volledige namen van de reizigers, het geboekte hotel en de reisdatum. En de dierentuin in Engeland, waar gisteren een man overleed nadat hij zelf in een tijgerverblijf klom, blijft voorlopig dicht. Dat meldt de BBC. De dierentuin wil samen met de autoriteiten onderzoeken wat er precies is gebeurd. De tijger blijft in ieder geval leven. De politie roept mensen op om beelden van de aanval niet te delen. En dan nu het weer, van Weer Online. Er valt nog een enkele bui, verder opklaringen. Vannacht is het helder en vrijwel droog, met 4 tot 11 graden. Morgen begint mistig, daarna droog en een graad of 16. En tot zover het ANP-nieuws.
14: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
15: Family offices schieten als paddenstoelen uit de grond om de welvaart intergenerationeel binnen families veilig te stellen. Wat komt er allemaal kijken in tijden van hernieuwde economische en geopolitieke spanningen? Ik vraag het aan Claudia Helmer, de kersverse CEO van Momentum Family Office. Welkom.
16: Leuk om hier te zijn.
15: En er gebeurt een hoop in je leven. Een jonge tweeling thuis, nieuwe rol bij een bedrijf dat je al wel goed kende. Maar gaat die lekker?
16: Het is niet saai, nee. Er gebeurt heel veel.
15: Ja, ik zei het al, je werkt al bij Momentum Family. De oprichter van het bedrijf is nog steeds betrokken bij het bedrijf. Maakt nog heel veel uren. Is er voor jou veel veranderd?
16: Eigenlijk niet. Toen ik aan boord kwam, ik was nummer 5 bij Momentum. Ik werd COO. En het was heel duidelijk, wat is de next step? Dat was ook een vrij executiegedreven route daarnaartoe. Maar we groeiden hard, we kregen steeds meer investeerders. En inherent daarin, daarbij werd dat de route daarnaartoe steeds strategischer werd. Wat doe je eerst, wat doe je later? Waar ga je op inzetten? En daarmee is mijn rol eigenlijk geleidelijk veranderd naar echt heel executiegedreven, naar strategisch executie gedreven.
15: En hoe ziet de marsroute er dan uit? Wat ga je doen?
16: Heel erg inzetten op verder professionaliseren, kwaliteitsbehoud, mensen. Uiteindelijk zijn onze assets, zijn onze mensen. Hoe zorg je dat je de grootste talenten uit de markt trekt? Ja, dat zijn wel vraagstukken waar ik me dagelijks mee bezig hou.
15: Ja, wat moeten die mensen dan kunnen? Want een family office, niet iedereen zal er in zijn leven mee te maken krijgen. Wat doet een family office eigenlijk?
16: Ja, dat is goed om misschien dan één stapje terug te gaan. Wat is een family office? Veel mensen kennen de traditionele vermogensbeheerder of de private bank. Wat je voorheen zag is, nou, een private bank of een vermogensbeheerder, zij hebben eigen producten. En als je daar naartoe gaat, dan krijg je een advies. En binnen het spectrum van hun eigen producten vertellen ze je wat goed bij je past en waar je in kunt investeren.
15: Je hebt er gewerkt overigens, hè, voor de goede orde.
16: Ik heb bij Van Lanschot Kempen gezeten, ja. Op een gegeven moment zag je dat de zeer vermogende particulier, de families, dus de Brenninkmeijers, die wilden een eigen team. Die wilden een team dat alleen voor hen werkt. Dus die geen incentives heeft om je meer naar links of meer naar rechts te sturen, die het hele spectrum aan assetcategorieën kan overzien en die vervolgens zegt, en dit is de allerbeste partij om dan vervolgens ook in te investeren.
15: Maar goed, een dedicated team, dan moet je wel een hele hoop te vertimmeren hebben natuurlijk. Als je het over de Brenninkmeijers hebt, dat is de absolute top van de top.
16: Ja, dus die single family offices, daar moet je aardig wat vermogen voor hebben om dat te kunnen betalen. En daartussen ontstond dus ook eigenlijk ruimte voor de multifamily office. En wat doet de multifamily office? Het is nog steeds dat onafhankelijke team dat alleen in jouw belang kijkt, wat past er bij je? En vervolgens dat niet voor één familie doet, maar voor meerdere families. Dus een multifamily office is in mijn ogen onafhankelijk. Dat gebeurt helaas niet meer altijd, maar het is nogal een containerbegrip.
15: Maar je zegt erbij in mijn ogen, dus daar zou je nog over kunnen discussiëren.
16: Nou, er zijn wat multifamily offices die toch eigen producten zijn gaan lanceren. Dat vind ik niet helemaal dat hoort bij een family office. In mijn ogen is een family office is onafhankelijk, maar je ziet dat het een beetje als containerbegrip tegenwoordig wel wordt gebruikt. Dus je ziet aan de ene kant dat je family offices ziet die zich wat meer op de governance en op de administratie richten. Je ziet aan de andere kant dat je family offices hebt die wat meer aan die investeringskant zitten. Dat zijn wij. En je ziet dat, van huis uit is een family office onafhankelijk, maar je ziet toch dat er een aantal family offices zijn geweest die een paar eigen producten zijn.
15: Jullie kunnen dus een hele waaier aanbieden aan jullie investeerders, aan de families, zijn daarin onafhankelijk. Maar het zou natuurlijk zo kunnen zijn dat je denkt, ik mis toch nog iets. Misschien is de lancering van een eigen product of een dienst niet zo heel erg gek. Of sluit jij nu pertinent uit, wij komen nooit met eigen producten?
16: Ik zou dat wel een heel, heel lastig iets vinden om een eigen product te lanceren. Want uiteindelijk ga ik dan een incentive hebben om jou in dat product te praten. En dat is precies datgene wat ik niet wil dat we hebben. We zijn onafhankelijk. We vragen over elke assetcategorie. Zit dezelfde vergoeding aan vast?
15: Maar jullie hebben nu, neem ik aan, contact met banken, met fondsen, met andere vermogensbeheerders misschien wel, waar je een deel van dat geld van die families kunt onderbrengen. Daar zit geen enkel belang in om naar links of naar rechts te gaan of voor dat fonds te kiezen en een ander fonds terzijde te leggen.
16: Geen enkel. Nee. Dus het is echt onze taak. Kijk, je hebt dan family offices. En het is goed ook om, je hebt enerzijds de onafhankelijkheid en je hebt daarin nog dat je breed advies kan geven. En daarvoor heb je wel een vrij groot team nodig om ook al die expertises in huis te hebben. Voor ons is die combinatie heel belangrijk, zodat je continu kan kijken in de markt. Wat zijn op dit moment interessante assetcategorieën om in te investeren? Hoe borg je dat een investeringsportefeuille niet te veel exposure, blootstelling heeft aan één assetcategorie? We hebben het net over aandelen en ook een beetje de lucht.
15: Stond er op een lijstje hoor, dat wordt natuurlijk een risico.
16: Wat zei je?
15: Dat wordt een risico natuurlijk als je daar wel aan blootgesteld bent.
16: Dat is een risico en daar moet je heel bewust van zijn. En uiteindelijk gaat investeren erom dat je zo breed geïnvesteerd bent dat als zich ergens een correctie voordoet, dat je niet op alle vlakken geraakt wordt. Sterker nog, en dan heb je een beetje een vaktechnische term, is correlatie, dat als een bepaalde assetcategorie daalt, dat een andere assetcategorie daar juist op reageert door te stijgen. Ja, dat noem je negatieve correlatie. En dat is heel belangrijk dat je dat in een investeringsportefeuille borgt. En dat kun je alleen als je onafhankelijk bent.
15: Ja, toch nog even terug inderdaad naar die onafhankelijkheid. Want jij hebt bij een private bank gewerkt, bij Van Lanschot Kempen. De oprichter van Momentum heeft er gewerkt. Die heeft er ook geen geheim van gemaakt. Dat hij zei, dat begint toch te schuren. Dat vond ik niet prettig meer. Voelde je daar destijds wel senang bij dan?
16: Ik heb met heel veel plezier bij Van Lanschot Kempen gewerkt. En ik werk nog steeds met heel veel plezier samen met Van Lanschot Kempen. We hebben best wel veel relaties die we samen bedienen. Je ziet ook dat zij inspelen op de trend van de family offices. Dus zij zijn family office desks aan het optuigen.
15: Oh, waarbij dat is alleen maar goed.
16: Ja, ik heb echt niks tegen het lanceren van producten. Want dat is heel erg belangrijk dat dat in de markt gebeurt. Mijn visie is wel dat je, als je heel zuiver wil blijven, het product en het advies scheidt. En als je dat al blendt, dat je daar in ieder geval transparant over bent. Want daar heel veel mensen zijn zich er niet van bewust dat daar toch andere belangen kunnen spelen. Dus dat je in ieder geval dan transparant bent. Hey, we hebben eigen producten, wij geven advies over die eigen producten. Maar dat betekent dus niet dat je onafhankelijk advies krijgt.
15: Jullie zijn een steeds groter family office, multifamily office. Is dat voor die families die deelnemen, die investeren, altijd alleen maar goed nieuws? Of willen die er toch ook graag een zweem van exclusiviteit omheen hebben hangen?
16: Wat een heel belangrijk onderdeel is van een family office, we zeiden net die onafhankelijkheid, we zeiden dat brede advies, en dan komt de pijler dienstverlening. En dat is iets waar we, wat wij heel belangrijk vinden. Dat kun je onderscheiden in kwaliteit, maar ook in het persoonlijke. En het persoonlijke betekent dat je altijd dat stapje extra zet. Ja, en die persoonlijke aandacht, ja, dat is wel heel belangrijk, ja, dat je dat
15: ook
16: weet.
15: Ook als er inmiddels meer dan 100 families zijn, of misschien wel meer dan 150, als het bedrag, totale bedrag onder beheer steeds groter wordt, dan kun je nog steeds die persoonlijke dienstverlening blijven garanderen.
16: Ja, die kunnen wij op dit moment garanderen. En dat vinden we ook heel belangrijk dat we daarop blijven inzetten. Maar dat betekent wel dat je de juiste keuzes maakt. Dus dat we hebben in het verleden wel eens gezegd, op dit moment nemen we geen nieuwe relaties aan. Omdat we weer eerst bezig zijn om een nieuwe wealth manager helemaal op te leiden. Heel belangrijk vinden we dat we nooit sleutelen aan de kwaliteit en nooit sleutelen aan het persoonlijke contact. Ja. Want alleen als je die twee combineert, kun je het onderscheid maken.
15: Ah, hartstikke leuk natuurlijk, dat persoonlijke contact. Maar uiteindelijk zullen mensen thuis ook hun rekenmachientje erbij pakken. Je gaf al aan, ChatGPT is je vriend of je vijand. Ze kunnen gewoon kijken naar wat ze aan rendement realiseren als ze het zelf op een andere manier zouden aanpakken. Jullie winnen het toch alleen maar als je zegt, wij zijn niet alleen voor de dienstverlening voor jullie, maar we zijn er voor een beter rendement. Dat zal opeens staan.
16: Dat is ook een van de onderdelen. Dus het gaat om kwaliteit en daarin komt terug heel veel data. Dus wij hebben hele teams. We hebben 5-6 mensen bij private equity. 8 mensen bij private debt die de hele dag data aan het analyseren zijn.
15: Maar het is dus niet rendement en dan een hele tijd niks. En dan wat leuk dat we een goed persoonlijk contact hebben.
16: Nee, dat gaat hand in hand. Dat is super belangrijk dat die twee dingen samen gaan. Ook om te bepalen waarin je wil investeren. Ik vind het voor mezelf heel makkelijk om te bepalen, ik ga zoveel in private equity en ik ga zoveel in private debt. Maar uiteindelijk is het leggen van de puzzels, enerzijds weten wat zijn de beste bouwstenen. Daarvoor heb je professionele teams.
15: Ben je al je eigen klant eigenlijk, of niet? Ben je zelf klant?
16: Nou, ik investeer wel eens, ja. Ja. En dan weet ik ook heel goed waarin wel en waarin niet.
15: Ja, oké. Okay. Nee, heel goed. Dat is duidelijk. En vanaf wanneer wordt dat dan eigenlijk relevant? Want we hebben het hier over gefortuneerde families. 1 miljoen, 2 miljoen, 3 miljoen, 10 miljoen. Waar gaat het eigenlijk over?
16: Ja, ik vind het heel belangrijk dat we toegevoegde waarde kunnen leveren. En wanneer kunnen wij toegevoegde waarde leveren? Dat is op het moment dat het ook een beetje interessant wordt om over verschillende assetcategorieën heen te investeren. Nou, dat spel van assetallocatie in aandelen, in obligaties, nou, dat doen we op het moment niet zo heel veel, maar private debt,
15: venture capital.
16: Nee, ja, ik noem even het hele riedeltje op, maar dat je dus ook venture capital, private equity, secondaries, maar ook misschien wat meer exotisch, zoals crypto, goud, hedge funds. Als je dat echt is spel tussen die verschillende assetallocaties wil spelen, ja, dan dat wordt interessant van zo tussen de 3 en 5 miljoen dat je ook echt kunt allokeren aan al die verschillende.
15: Als ik een miljoen heb en mijn vooruitzichten zien er geweldig uit,
16: dan ben jij van harte welkom. Ja, dat moet ook die ondernemer.
15: Moet er wel een tweede gesprek plaatsvinden, want eigenlijk is het aan de onderkant, dat miljoen.
16: ja, dan ben je samen aan het bouwen naar de toekomst. Maar wij zijn super ondernemend. En ik vind het alleen maar leuk om die jonge ondernemer al te helpen. En soms is het een kop koffie en een paar tips mee te geven. En je ziet dat hij een paar jaar later terugkomt. Of dat hij weer een vermogende vriend heeft. En dat hij zegt, ja, je moet een keertje kop koffie bij Momentum drinken. Maar ik moedig iedereen op kantoor aan. Ga alsjeblieft niet te hard op die ondergrens zitten. Ga het gesprek aan. Praat met die ondernemer. Uiteindelijk is dat belangrijk dat je dat blijft doen.
15: En waarom vind jij het zo leuk? Want ik heb jouw cv natuurlijk uitgeplozen. En dan kom je tegen dat jij bent begonnen in de wereld van de financiële sector. De Zuid als vrij goed kent. En er daarna op een gegeven moment mee leek te willen afrekenen, of in ieder geval zelf mee klaar was. Je hebt de horeca ook nog goed verkend, met succes ook overigens, verschillende concepten neergezet. En nu zit je toch weer ongeveer daar waar je tabak van leek te hebben.
16: Ja, nou, voor mij komen hier heel veel dingen samen. En ik heb met heel veel plezier bij al mijn vorige werkgevers gewerkt. Ik ben gestart als fiscalist bij Loyens & Loof. Ik heb bij private equity gezeten, bij carbon equity. En uiteindelijk is dit het speelveld waar voor mij alles samenkomt. Je hebt elk vermogen wat bij ons binnenkomt. We beginnen altijd bij het fiscaal-juridisch inrichten. Wil je misschien al een stukje van je vermogen overdragen naar de volgende generatie?
15: Je hebt fiscaal recht gestudeerd, geloof ik, hè?
16: Ik heb fiscaal recht gestudeerd. Dus dat hele puzzeltje daaromheen, wat echt een hygiëne factor is voordat je begint met investeren. Dat is inherent aan iedere portefeuille dat we daarmee beginnen. Dan vervolgens komt het stappenplan van heel analytisch te kijken welk vermogen heb je binnen nu en 18 maanden nodig. Daarna kijk je welk inkomen wil je uit je vermogen genereren. Voorheen zeiden we wel eens, zag je wel eens dat iemand al zijn vermogen in een assetcategorie stopte en dan langzamerhand dat vermogen ging opeten. Ik geloof meer in een portefeuille waarbij je zegt, oké, dit deel zet ik vast en hier krijg ik een voorspelbare inkomstenstroom uit. Hiervan kan ik leven, waardoor een ander deel van je vermogen ook meer gericht kan zijn op groei. En dan kijk je naar andere assetcategorieën waarmee je meer risico
15: blijf
16: kan lopen.
15: Blijf jij zelf ook adviseren of ga je teams aansturen? Want dit klinkt als een advies.
16: Ik blijf zeker adviseren. Het is superbelangrijk, dat vind ik bij iedereen die bij ons in het bestuur zit, is dat je dicht bij het vuur blijft zitten. En dat betekent dat je altijd een paar klanten moet doen. En daar zit ook je passie en daar hoor je dingen. Dus ik vind het heel belangrijk dat ik ook in de advieskant.
15: We gaan naar een dilemma. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren.
17: Het dilemma.
15: Ik zie dat het bij nieuwe klanten vaak een rommeltje is, of dat valt reuze mee. Met een paar kleine ingrepen zijn ze er helemaal klaar voor.
16: Ik zie dat het vaak een rommeltje is.
15: Claudia Helmer, de CEO van Momentum Family Office. Dat is misschien ook de reden dat ze bij je langskomen. Maar wat klopt er vaak niet?
16: Ja, het woord rommeltje, dat heb ik dan breed geïnterpreteerd. Wat je vaak ziet, je ziet vaak een totale overexposure, dus blootstelling aan veel te veel in één assetcategorie. Waardoor als het mis zou gaan, iemand veel te hard geraakt wordt. Nou, dat vind ik een rommelige investeringsportefeuille. Dan ben je gewoon niet bestand tegen bepaalde economische correcties die er statistisch gezien een keer gaan gebeuren.
15: Overigens, die nieuwe klant van jullie, die is vermoedelijk al klant geweest bij andere financiële instellingen die dat dan blijkbaar op hun beloop hebben gelaten. Of komen ze helemaal vers bij jullie aan en vragen ze zich voor het eerst in hun leven af, wat moet ik eigenlijk met mijn geld?
16: Beide.
15: Oh ja?
16: Ja. En omdat we zelf geen producten hebben, zie je ook dat iemand niet per se weg hoeft te gaan bij de partij waar die al zat. Dus we zijn eigenlijk schakelen wij op een heel ander niveau dan op het moment dat je productaanbieder bent. Wij kijken echt holistisch met de ondernemer, met de familie samen. Wat past er bij jullie en wat is binnen die assetcategorie de allerbeste investering? En uiteindelijk gaat investeren om risico, rendementen hadden we het net ook al over, maar ook om het tijdslepelen van geld. En dat laatste, ik weet niet of het wordt vergeten, maar het wordt in ieder geval vaak overgeslagen. Maar dat is cruciaal om echt het verschil te maken.
15: En wat bedoel je daar dan precies mee?
16: Nou, je ziet bijvoorbeeld in bepaalde assetcategorieën zoals private equity, venture capital, secondaries, je committeert je voor een bepaald bedrag aan een fonds. En dat fonds dat gaat dan geleidelijk aan dat bedrag opvragen. Maar de teller, hoeveel rendement dat fonds maakt, dat begint pas te lopen als hij het geld daadwerkelijk opvraagt. Dus je ziet dat ze daar heel zuinig mee zijn. Ze pakken nog liever nog even een lenentje extern en ze weten dan gaat de teller lopen. Maar als je vervolgens dat geld wat niet opgevraagd wordt, als je dat passief op een spaarrekening hebt staan, ja, dan wordt het een vrij dure investering, want dat rendeert niet zo hard.
15: Maar dat mag je toch inmiddels wel weten? dat geld op een spaarrekening niet per se de beste manier is om je vermogen te laten groeien?
16: Nee, dat is geen geheim. Maar het gaat erom dat je heel vaak ziet dat iemand dan committeert aan een private equity fonds. Dat hij denkt, oh, dit was een hele goede investering. En zich niet realiseert dat een heel groot gedeelte van zijn vermogen niet staat te doen. Nou, die puzzel om precies te weten wanneer wordt welk kapitaal opgevraagd. Welke commitments moet ik nu doen, zodat ik weet dat over een jaar het aan het werk staat. Ja, dat is het liquiditeitsspel. En uiteindelijk, als je zorgt dat je breed gespreid bent, dat je daarin de beste producten hebt, want er zit ook een groot verschil tussen een beetje medium partijen en hele goede partijen, en dan nog die cashflow optimaliseert, dan begin je wel in een andere league te investeren. Ja.
15: En als het even mee zit, dan kun jij daarvan profiteren, maar ook je kinderen of je kleinkinderen. Hoe belangrijk is dat vraagstuk voor mensen?
16: Heel belangrijk. En dat zit hem ook een beetje in het aspect grip, wat ik heel vaak hoor van de relaties die wij bedienen. Ze zijn zich heel bewust ervan dat ze een bepaald maatschappelijk voorrecht ook hebben. Dat ze ook kapitaal hebben waarmee ze kunnen investeren. Dat ze ook bepaalde impactinvesteringen kunnen doen of heel lokaal kunnen investeren. En ze zijn zich er heel bewust van. Heel vaak hoor ik de angst. Ik wil niet dat mijn zoon of mijn dochter niet meer een passie in zijn werk gaat vinden, omdat hij weet dat hij zoveel geld heeft. Dus het vraagstuk wat wij heel vaak hebben, hoe zorg je enerzijds dat je kinderen wel al mee profiteren van een deel van het rendement op je vermogen, maar anderzijds dat jij het grip op het vermogen houdt. Nou, en daar zijn gelukkig in Nederland wel bepaalde constructies voor.
15: Ja, blijven die ook? Want het gaat voortdurend over hoe je vermogen moet belasten en of er misschien niet te weinig op vermogen wordt belast en te veel op arbeid. Dus dat is misschien meer iets voor de particulieren die niet per se over miljoenen beschikken. Maar wat doen we met erfbelasting? Wat doen we met schenkbelasting? Gaan we die constructies nog tegen het licht houden? Is dat allemaal wel zo zeker en in beton gegoten? Dat wat nu kan, ook over 10 of 20 jaar nog wettelijk is toegestaan?
16: Ja, ik vind het heel lastig om een voorspelling te doen over ons fiscale klimaat.
15: Nee, maar je weet maar dat het op het menu staat, toch?
16: Nou, deze staat niet op het menu, omdat er wordt in principe geen belasting, geen euro minder belasting betaald. Sterker nog, als je zo'n constructie optuigt, haal je zelfs het belastingmoment naar voren. Want je schenkt al wat aan je kinderen. Dus je eigenlijk betaal je eerder over het geld dan wanneer je zou komen te overlijden. Maar vervolgens zorg je voor een bepaalde constructie waardoor jij het grip houdt over dat vermogen, wat wel al op naam staat van je kinderen. Dus er zit denk ik minder incentive voor de regering om daar nu wat aan te
15: maar de
16: veranderen.
15: Vraag die jij vaker tegenkomt is, hoe zorg ik ervoor dat mijn kind niet al te verwend zijn leven doorgaat? Die wordt vaker gesteld dan, blijft er wel voldoende geld voor mijn kind over? Begrijp ik.
16: Klopt. Ja, die eerste vraag, dat is wel een actueel thema. En dat resulteert er ook wel eens in, vind ik ook heel leuk. Dat we wel eens, wij krijgen ook wel eens kinderen bij ons op bezoek. Waarbij we samen met de ouders dat deel van het vermogen wat al op naam staat van de kinderen, waarbij we samen die investeringen doen. En dan zie je dat de kinderen hebben uitgezocht dat ze aan impact investing willen doen. Of dat ze heel erg milieu gedreven zijn. Dus, en dan gaan we in dat spectrum gaan we dan de beste investeringen zoeken. En gaan we samen de investeringsportefeuille optuigen.
15: En je bent niet bang voor wat Klaas Knot een paar jaar geleden noemde, een rentenierseconomie, dat vermogen blijft hangen bij verschillende families, terwijl ze het geld toch eigenlijk beter kunnen investeren?
16: Nee, daar ben ik niet bang voor. Uiteindelijk zie je dat ook dat ondernemersbloed. We hebben heel veel ondernemers die verkopen hun bedrijf. Die zouden nooit meer hoeven te werken. En wat je ziet is dat ze nog geen half jaar later alweer betrokken zijn bij allemaal kleine ondernemertjes, omdat ze daar zoveel energie uit halen. Dus ik denk met name dat we als land ook moeten stimuleren dat mogelijk blijft. Dus haal die barrières weg. Haal die bureaucratische barrières weg. En zorg dat ondernemers makkelijk kunnen ondernemen, dingen kunnen uitproberen en dat ze daarin gestimuleerd worden.
15: En als het in Nederland niet lukt om die barrières weg te werken, dan kan je altijd nog kijken naar het buitenland. Want ik geloof dat er internationale expansie op je lijstje staat.
16: Ja, klopt. We zijn alle stappen die we hebben gezet zijn gekomen vanuit de vraag. Dus we zijn sterk gegroeid. We zijn ook sterk gegroeid in het zuiden van het land. Dat is de reden dat we 1 november ons kantoor in Den Bosch openen.
15: Dan ben je al bijna in België, toch?
16: Dan ben je al bijna in België. En we krijgen steeds meer vragen vanuit België, Duitsland. Dus dat is de reden dat we nu een internationale vergunning aanvragen. En het ook zeker op de agenda staat om daar een kantoor te vestigen.
15: Maar dan moet je daar ook weer van alles op de hoogte zijn. Fiscaliteiten, financiële regels. Je haalt je ook wat op de hals.
16: Ja, haalt je zeker wat op de hals. Eigenlijk zie je dat het spel van de allerbeste investeringen, dat zal voor een gedeelte overlappen. Dus dat onze professionele teams zullen daar wel wat overlap in zien. Alleen de infrastructuur, die moet je helemaal opnieuw gaan uitzoeken. Nieuwe fiscale kantoren, vanuit welk vehikel, et cetera.
15: Als dit is hoeveel energie je hebt na een slechte nacht.
16: Ja.
15: Alle waardering. Claudia Helmer, de CEO van Momentum Family Office. Dank voor je komst.
16: Leuk om te doen.
15: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment over zo'n ander hoofdpijndossier, bijvoorbeeld de netcongestie? Luister dan het gesprek terug met Sietse Zuidema. Hij is de CEO van Joels en zet in op micronetten, dus voor bedrijventerreinen die het dan zelf kunnen rooien. Je kunt er meer over te weten komen als je je abonneert op de Top van Nederland.
14: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio, met zometeen de CryptoCast.

0: Het is weer laat.
1: Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
2: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
3: Wow!
2: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
4: Het Nederlandse elektriciteitsnet piept en kraakt onder de snelle elektrificatie. Bedrijven die willen uitbreiden of verduurzamen moeten vaak jaren wachten op een zwaardere of nieuwe aansluiting. Maar volgens Wouter Ellis, energieconsultant bij Equens, is afwachten niet altijd nodig. Hij legt uit waarom slimme sturing belangrijk is en hoe het Smart Microgrid van Equens hierbij kan helpen. Ook weten hoe je van wachtlijst naar voorsprong komt? Lees het op partner.fd.nl/Equens.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
6: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Een verdacht object, wat vanmiddag op het strand van Scheveningen is aangespoeld, blijkt een stalen bal of oude boei te zijn. Omdat er eerder werd gedacht dat het mogelijk om een zeemijn ging, werd een deel van het strand afgezet en kwam de explosieve opruimingsdienst onderzoeken of het daadwerkelijk om een explosief ging. Volgens de Oekraïense president Zelensky heeft Rusland een energiecentrale in de hoofdstad Kiev aangevallen met een drone. Volgens Zelensky gebeurde de aanval vlak nadat de Amerikaanse president Trump een energiebestand tussen de twee landen bekend maakte. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. 2 uur eerder dan verwacht rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Het treinverkeer lag al sinds gisterochtend stil nadat er een brand was aangestoken bij een spoorbrug. Tientallen kabels raakten daarbij beschadigd en moesten hersteld worden. Die werkzaamheden gingen dus iets sneller dan verwacht. In Brussel hebben tienduizenden mensen meegedaan aan een klimaatmars. De demonstranten eisen meer actie tegen klimaatverandering van de Belgische overheid. Zo willen ze dat fossiele bedrijven zwaarder worden belast en dat de subsidies voor fossiele brandstoffen stoppen. Volgende maand is de internationale klimaattop in Turkije. En in een hertenkamp in het Zuid-Hollandse Maasland zijn 5 herten overleden. Vrijwilligers dachten eerst dat het door een virus kwam, maar uit onderzoek blijkt dat de herten gevoerd zijn met ongekookte rijst. Dat meldt Omroep West. Het hertenkamp roept de bezoekers dringend op om de dieren geen eten te geven. En dan nu het weer, van Weer Online. Er zijn opklaringen en er valt nog een enkele bui. Vannacht is het helder en vrijwel droog, met plaatselijk mist. Morgen begint fris met nog steeds kans op mist. Daarna is het droog met zon en wolken en wordt het 14 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De CryptoCast. Daniel Mol.
8: Welkom in de CryptoCast, waar we het gaan hebben over het nieuwe Box 3-voorstel. Want cryptobeleggers komen er bekijkt vanaf. En de Amerikaanse voorspellingswebsite Polymarket wil het verbod in Nederland van tafel krijgen. Dit is CryptoCast 450, toch een soort van jubileum. En tegenover mij zit Mauro Halve. Goed dat je er bent.
9: Dankjewel.
8: Voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Cryptodienstverleners, de NVC. Ja, en Mauro, we kunnen het er niet over hebben, want het is heet nieuws op dit moment. Het Box 3-voorstel wat er ligt. Want de cryptosector maakt zich zorgen over dat nieuwe voorstel waar het kabinet momenteel druk mee bezig is. Even kort uitgelegd, vanaf 2028 moet er een vermogenswinstbelasting komen. Maar cryptovaluta, met uitzondering van zogeheten ETP's, vallen hier pas vanaf 2030 onder. En daarom heeft de Nederlandse Vereniging voor Cryptodienstverleners, waar jij toevallig de voorzitter van bent, samen met andere Nederlandse cryptopartijen een position paper opgesteld met de aanpassingen voor het nieuwe voorstel. Mauro, even korte resume. Wat gaat er nu precies veranderen voor cryptobeleggers?
9: Ja, je zei het al deels. Hè. Er is natuurlijk lange discussie geweest, moeten we nou naar aanwasbelasting of naar vermogenswinstbelasting? Ja. De twee verschillende meetmomenten eigenlijk waarop je belasting moet afdragen. De een pas bij verkoop en de ander tussentijds over papieren winst die je nog niet verzilverd hebt. En we waren eigenlijk in eerste instantie heel blij om te zien dat het kabinet dus zei van nou ja, nee, we gaan inderdaad naar vermogenswinstbelasting. Maar alleen voor financiële instrumenten. Ja, ja. En als je dan gaat kijken, en er is in latere debatten het ook over gegaan, ja, dan word je op één hoop geveegd met Pokémon-kaarten, cognac, whisky, ja. Kunst als beleggingsobject en dergelijke. En ja, dat is ontzettend zonde. Want crypto en ook edelmetaal, goud en zilver als belegging, die gaat dus niet mee. En je noemde het al, 2030. Maar ja, dat is ook maar een voornemen. Moeten we ook nog maar eens zien of dat inderdaad alleen maar voor 28
8: en 29. Kabinet wil ook nog wel eens vallen.
9: Nou ja, er kunnen tal van redenen zijn waarop dat vertraging natuurlijk oploopt. En ja, dat is gewoon ontzettend schadelijk voor onze branche, maar ook voor de belegger.
8: Ja, maar ook als je het even uit elkaar trekt. Je zegt financiële instrumenten. Daar kunnen Bitcoin wel, of crypto, kunnen daar wel onder vallen. Als het maar in een soort beursgenoteerd product is ingebracht. Dus dan, en terwijl crypto op een exchange, dat is het rare.
9: Nou,
8: op een crypto, bij een crypto bedrijf, dat is dan weer geen financieel instrument. Dus eigenlijk ook het pakpapier wat je eromheen doet om de belegging, dat maakt dan ineens heel erg uit.
9: Ja, absoluut. Dan slijt de spijker op zijn kop. Je gaat de verpakking belasten. En dat is dus eigenlijk wat ons betreft deels van het probleem. Want hier gaat natuurlijk arbitrage door plaatsvinden. Ja. Op het moment dat jij je Bitcoin dus in een ETF vorm, zo'n BlackRock ETF bij je broker hebt. En je hoeft daar niet tussentijds op af te rekenen. He, dus stel, je hebt €20.000 aan crypto van beleggingen. En dat verdubbelt in dat jaar.
8: Ja.
9: Maar het jaar daarna halveert het weer. Nou, heb je helemaal geen winst gemaakt. Maar over die €20.000 winst ga je wel 36% belasting moeten aftikken.
8: Ja.
9: Nou, vooral voor de kleine spaarders en beleggers. Ja, die moeten het dus alsnog gaan verkopen om dat te doen. En ja, dat schaadt je vermogensgroei. In juist die belangrijke eerste fase voor veel beleggers. Ja.
8: Nou goed, er is al heel veel discussie over. De cryptosector die laat zich horen. Staatssecretaris Eelco Eerenberg die zei dat dan de opname van crypto in dit verhaal, in de novelle, dus de aanpassing op de wet, feitelijk niet kan. Klopt dat? Hoe zie jij dat?
9: Nee, dat klopt gewoon niet. En dat is eerder politieke onwil dan dat het niet kan. Kijk, die novelle, dat is dus een soort wetsamendement.
8: Ja.
9: Als iets al in de Eerste Kamer ligt. Hè. De Eerste Kamer kan zelf geen amendementen voorstellen. Dus dan moet er een novelle, ook weer wel weer via de Tweede Kamer naar de Eerste Kamer, om een bepaalde kleine wijziging te doen. En dus er is al een instrument waarin het begrip wordt uitgebreid. Want financiële instrumenten zaten hier eerst ook niet in. Hè. Alleen start-ups en dan vastgoed zat er in uit mijn hoofd. Dus ja, om daar een categorie bij te plaatsen, ja, dat kan. Hè?
8: Ja.
9: Maar goed. Maar ook het begrip, daar werd dan ook naar verwezen. Hè, ja, maar het is niet hetzelfde, dus dat kan niet onder financiële instrumenten. Dat begrip wat uit de WFT, de Wet Financieel Toezicht, komt, daar wordt crypto ook al in genoemd. Daar wordt MiCA al in genoemd. Daar worden crypto-dienstverleners al in genoemd. En ook voor de uitvoeringen, DAC 8, hebben we het hier natuurlijk ook wel vaak over gehad. De eerste rapportage aan de Belastingdienst komt 31 januari 2027 al bij hen binnen. Over transacties, over klanten.
8: Ja, dat is
9: over
8: een soort richtlijn vanuit Europa die zegt, je moet je transacties, of de cryptobedrijven moeten transacties gaan melden aan de Belastingdienst.
9: Nou, en de banken hebben al laten weten dat ze 2028 ook helemaal niet gaan halen om aandelen aan te leveren, terwijl wij in 2027 al wel in ieder geval een groot gedeelte van die data kunnen aanleveren. En ook historische aankoopprijzen zouden niet per se nodig hoeven te zijn. In België is dit jaar het ingegaan, waarbij 1 januari 2028 als startwaarde dus zou kunnen dienen.
8: Ja.
9: Nou goed, heb je dit op een ander moment gekocht? Oké, prima. Maar dus ik vind het noemen van ons in één adem met dan die Pokémon-kaarten, met totaal ander type beleggingen.
8: Ja.
9: En dan zeggen dat dit niet kan, dat klopt gewoon niet.
8: Ja, daar krijg ik een beetje het gevoel van, wij maken al bij BNR al 8 jaar journalistiek over crypto. Dat is ook een beetje, vond een beetje een soort belediging of zo. Een beetje kleinerend.
9: Ja, pijn, hè?
8: Ja, nou ja, gewoon. En er zijn 2 miljoen Nederlanders die in crypto beleggen. Dus dat
9: hebben jarenlang van alle kabinetten gehoord, word nou volwassen, ga je aan die regels houden, word nou financiële dienstverleners. Europa kwam met MiCAR, nou heel vergelijkbaar aan MiFID voor financiële instrumenten. Wel expres een ander, maar het is eerder zusterwetgeving dan een restcategorie. En wat ik ook echt heel belangrijk vind, DORA is ook van toepassing op al onze cryptodienstverlener.
8: Dat is cybersecurity
9: wetgeving voor de financiële sector.
8: Ja.
9: Dus wij moeten ons vanuit Europa houden aan alles wat voor financiële instellingen geldt. En dan komt Nederland op fiscaal beleid zeggen, nee, jullie zijn geen financiële instrumenten.
8: Ja. Goed, nou ook, we hebben ook wat nieuws uit het heden, want maandagavond, we nemen dit op dinsdagochtend, was de minister en staatssecretaris Eelco Eerenberg van Financiën in de Eerste Kamer om het voorstel toe te lichten. En dit zei hij.
0: Dan nog één extra zin naar aanleiding van de vraag van Pro over crypto's. Dat is gewoon wat het is gegeven, de route van de novelle. Het is overigens wel zo dat als mensen in een fonds beleggen die weer zelf in crypto's belegt, dus dat fonds belegt dan in crypto's, dat zij wel in de vermogenswinst vallen. Dus daarmee wordt de groep mensen waar vermogenswinst nog even niet voor geldt natuurlijk wel steeds kleiner.
8: Ja, hij zegt dus eigenlijk, joh, het maakt niet zoveel uit, want je kan ook gewoon naar een beursgenoteerd product overstappen en dan is het probleem opgelost. Volgens mij slaat hij daar de plank juist weer mis.
9: Ja, dan kijk, los van het feit dat hij dus nu al blijkbaar terugkomt van het feit dat het dus feitelijk niet kan. Het kan dus blijkbaar wel, maar het is hij noemde het de prijs van de snelle route. En ik denk dat hij totaal onderschat om hoeveel beleggers het hier gaat. Totaal onderschat dat als al die mensen dus inderdaad naar zo'n fonds, naar een afgeleide product wat weer aanvullende risico's met zich meebrengt, vaak van buitenlandse beheerders. En dat gaat dus allemaal weg bij de Nederlandse bedrijven die in Nederland belasting betalen, die in Nederland miljoenen toezicht betalen en dus bijna 2 miljoen Nederlandse klanten hebben.
8: Ja, miljarden onder beheer. Ja.
9: Nou ja, daarom. Ja, ik vind dat dat slaat de plank gewoon mis.
8: Ja, ja, ja. Jullie zijn er zo boos over als NVC dat een position paper is geschreven. Jullie zijn in de pen geklommen. Vertel eens, wat staat daarin? Wat stellen jullie nou voor?
9: Ja, dus we hebben dat gezamenlijk met een aantal andere partijen gedaan. Partijen kunnen ook mee ondertekenen daarin. Dus we zijn blij dat ook al andere partijen, onder andere ook de goudindustrie, dat ook heeft onderschreven. Ja, we hebben het eigenlijk onderverdeeld in effecten voor de belegger, voor de industrie en voor de overheid.
8: Ja,
9: en
8: bij dus de drie grote stakeholders in dit verhaal.
9: Nou, precies. En bij die belegger zien we dus inderdaad vooral dat waterbedeffect. Hè. Die prikkel om dus over te stappen naar zo'n financieel instrument. En je ruilt dus je eigendom van crypto in voor een vordering op een uitgever, hè, op een afgeleide product met jaarlijkse productkosten, handel alleen binnen beursuren. Eigenlijk alles wat wij ook gaaf vinden aan crypto wordt daar natuurlijk ondermijnd. En ja, daarnaast natuurlijk de gedwongen verkoop voor partijen. Of voor de belegger. Dus koersbewegingen van 50% of meer per jaar, die zijn best wel normaal in crypto. Die kunnen zomaar gebeuren. En we zagen net al het voorbeeld. Hè, verdubbelt het en halveert het daarna weer. Ja, moet je dus wel gewoon heel veel belasting betalen. En je mag het ook niet de verlies terugrekenen. Ja. Dus dat is ook echt kwalijk taal.
8: Okay, dus dat is voor de belegger. Dan hebben we de cryptopartijen, want die worden natuurlijk hier ook doorgedupeerd. Die gaan klanten verliezen.
9: Ja, absoluut. En dat is gewoon oneerlijk. En zeker gezien, het gaat ook wel echt in tegen het overheidsbeleid wat er gegolden heeft en het toezichtsbeleid daarin. Consumenten krijgen al jaren het advies, beleg nou alleen bij vergunningshoudende partijen. Het is een heel kader, heel framework opgebouwd, juist om die partijen goed te reguleren. Consumentenbescherming, zo kan je eigenlijk die wet het beste samenvatten. En ja, 1250 FTE in deze sector, dat is alleen al direct. En dan de hele indirecte schil daaromheen. Ja, je noemde het al, miljarden onder beheer, 2 miljoen Nederlanders. Dat heeft gewoon extreem grote gevolgen. Ik ben echt bang dat die partijen gaan verdwijnen.
8: Ja, en dat lijkt me niet des VVD's om dat nou te willen. Want de minister van Financiën is gewoon een VVD'er.
9: Nou, lijkt me des alle partijen niet om te willen natuurlijk. Nee. Het is gewoon een goed gereguleerde sector. Alle partijen, er zijn veel partijen verloren die zich niet aan die strenge regels konden conformeren. Nou, alle partijen die dus nu over zijn gebleven, waarvan de AFM dus zegt, nou, we houden hier goed doorlopend toezicht op. Ja. Die krijgen het klap in het gezicht.
8: Ja. Tot slot hebben we dan ook nog de overheid. Wat zijn daar de gevolgen?
9: Ja, op het moment dat je dus iedereen gaat verplaatsen, ga je dus nu met die aanwasbelasting waarschijnlijk ook geen belasting heffen. Dus wat dat betreft is het natuurlijk gewoon ontzettend onhandig ook om dit budgetneutraal te gaan doen. Maar daarnaast, ja, die partijen die gaan hier dus ook minder op verdienen, minder belasting betalen. Maar ik denk dat het belangrijkste punt wat we nog niet genoemd hebben, dat echt vooral is dat er voor bezitters meerdere stelsels tegelijk gaat gelden. Dus die complexiteit die daarmee is. Stel, je bent een fatsoenlijke, normale belegger. Je hebt 70% aandelen in ETF's. Ja. Je hebt een deel crypto en je hebt een deel goud. Ja, dan ga je dus voor dat allemaal aparte administratie moeten bijhouden. En ik denk ook wel echt dat er juridische kwetsbaarheid daarin zit. Hè. Dus het kerstarrest zei eigenlijk dat ons oude stelsel een strijd was met de EVRM dan. Hè, dus economisch gelijke beleggingen verschillend belasten op basis van alleen juridische vorm. Ja, dat roept gewoon weer vergelijkbare vragen op. Dus het is maar de vraag of dit echt gaat standhouden. Los van het feit dat dan die 2013 natuurlijk ook, of 2030 ook een intentie is. En niet nu al in de wet van.
8: Ja, precies. Ja. Nou, heel kwetsbaar allemaal. Tot slot, wat is nou hier de oplossing van? Is er een makkelijke oplossing Als meneer Ehrenberg luistert, staatssecretaris.
9: Ja, absoluut. Je kan cryptoactiva dus gewoon heel makkelijk opnemen in die novelle, omdat het al gedefinieerd is in zoveel wettelijke kaders. Hè. En daarnaast, ja, mocht dat dan niet lukken, ja, dan hadden wij nog wel een terugvaloptie, ook een optie B beschreven. Hè, dus crypto valt dan in 2028 en 2029 in ieder geval niet formeel onder die aanwas. Maar met renteloos uitstel van betaling tot verkoop tot 2030. Hè, dus een achtervaartse verliesrekening van minstens 1 jaar. Dat samen, waar ook de motie Eerdmans en Bikker om heeft gevraagd. Ja, dat zou wat dat betreft ook nog in ieder geval een heel groot deel van die problemen oplossen.
8: Ja, nou precies. Genoeg oplossingen in ieder geval. En dit gaan we natuurlijk blijven volgen. Waar wij ook iedere week met veel plezier naar kijken is de markt, de cryptomarkt. En we gaan deze week weer een prijsanalyse doen. En die komt van Bert Slachter, analist bij Kennisplan. Platform Bitcoin Alpha. Dag Bert.
3: Hey Daniel.
8: Bert, ja, ik gok dat jij ook met deze box 3 perikelen bezig bent geweest. Maar ik hoop dat je ook een beetje naar de grafiek hebt gekeken. Want we zitten alweer in oktober. Bitcoin sloot september af boven de $83.000. Dat is een belangrijk niveau, heb je ons eerder verteld. Wat maak je daaruit op?
3: Ja, het maandslot van september gaf de Bitcoinmarkt een extra aanwijzing dat we in het vroege begin van een nieuwe bullmarkt zitten. Hè. Dus augustus sloot op $78.500. Dat is net onder het 12-maandse gemiddelde. September sloot op $83.000.
10: Wat je nu hoort, is jouw tijd.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: En knalde toen in een paar dagen met 17% omhoog naar 87 op 21 september, vijf dagen later. En daarmee brak de koers door die $83.000 heen. Dat is een belangrijke grens, hebben we ook een aantal keer in de CryptoCast besproken. Dat was namelijk de top van 6 mei. En ja, de marktstructuur is nu op alle niveaus, de eerste dag, toen de week en nu ook de maand, gebroken in de zin dat een dalende trend ten einde lijkt. En dat is van grote betekenis. En nog één ander dingetje wat we aardig is om te noemen. In dollars gemeten steeg Bitcoin 6% in september. In euro's gemeten 9%.
2: Kijk.
1: En dat komt omdat de euro de afgelopen weken 1% of 4% zwakker geworden is. En dat is toch ook alweer mooi meegenomen.
2: Precies, inderdaad. En als we dan naar oktober kijken, traditioneel ook wel een belangrijke maand in de cryptowereld. Uptober noemen we dat dan. Moet omhoog gaan. Waar ga jij op letten?
1: Ja, kwartaal 4 is vaak goed, hè? Dat is in ieder geval het beeld. Uptober en Moonvember wordt dan naar gekeken. Maar de brede financiële markt is al een paar maanden onrustig. Eigenlijk al sinds de zomer. Twijfel en zorg heersen over de oorlog in Iran. Energieprijzen, inflatie, obligatierentes. Mogelijke bubbelvorming bij AI-aandelen. Ja, als daar wat vertrouwen en rust terugkeert, dan valt een belangrijke tegenwind weg, ook wel voor de cryptomarkt. 3 november, dan zijn de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen. Het zou best kunnen dat de regering Trump iets uit de hoge hoed tovert om mensen met iets meer optimisme de stemhokjes in te sturen. En dat kan wel helpen.
2: Ja, precies. Ja, volgens mij las ik laatst dat elke Amerikaan $5.000 of zo gaat krijgen van Donald Trump als hij stemt voor de Republikeinen. Gaan we zien of hij dat gaat waarmaken. Ja. Toch nog even die obligatierentes. Hè, want nu gaan ze gewoon nog steeds omhoog. De verkeerde kant op, met name de langerlopende rentes. In hoeverre vormt dat op dit moment nog een risico voor crypto?
1: Ja, het gaat bij de obligatiemarkt niet alleen maar om de hoogte van de rente, maar ook om de snelheid waarmee de rente beweegt. Ja. Een hogere volatiliteit van obligaties betekent dat beleggers minder risico ermee willen nemen, minder leverage, meer marge aanhouden. En dat is vaak vooral wat impact heeft. En dat zien we ook de laatste tijd, dat die beweging eigenlijk heel snel is voor zo'n enorme markt. Het kan best zijn namelijk dat een rente van 5-6% prima past bij de Amerikaanse economie zoals die nu is. We zien bijvoorbeeld ook forse economische groei. 6,3% jaar op jaar en boven de 8% als je het afgelopen kwartaal annualiseert.
2: Ja.
1: Dus ja, misschien is 5-6% eigenlijk ook gewoon wel best. Het gaat vooral om die snelle beweging. Tech is ook niet erg gevoelig voor rente. En tech drijft nu de aandelenindexen, staan rond all-time highs. We zien nu soms tech en crypto tegelijk met de rente stijgen. Dus de rente stijgt en tech en crypto ook. Het risico voor crypto is niet in eerste instantie de hoge rente zelf, maar de mogelijkheid dat door die hoge rente of door de snelheid waarmee het beweegt problemen ontstaan op de obligatiemarkt of in het banksysteem. Zo'n soort schok treft alle markten en dus ook crypto.
2: Ja, precies. De onrust die daaruit volgt. Goed, nou, we gaan het allemaal blijven volgen. Oktober, Uptober, wie zal het zeggen? Dankjewel, Bert Slachter, analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. Maro, wij spreken nog even door over Polymarket. Dat is ook toch wel een gedeelde hobby van ons, om dat te volgen. Want die proberen het verbod in Nederland van tafel te krijgen. De Amerikaanse voorspellingssite bevestigt dat aan het FD, onze collega's. En dat het een rechtszaak is begonnen in Den Haag. Ja, nou ja, we weten, Polymarket, Mauro, is een website. Je kan inzetten op allerlei gebeurtenissen, voorspellingen. Die werd in februari verboden door de kansspelautoriteit. Waarom gebeurde dat ook alweer?
3: Ja, het was toen vooral veel in het nieuws gekomen omdat de Nederlandse verkiezingen daar nogal veel op werd gewed. Ah, ja. Miljoenen gingen daarin om. En naast inderdaad sportsbetting, naast allerlei verschillende, wat jij zegt, op gebeurtenissen inzetten, trok dat vooral natuurlijk de kijker van toezichthouders en dergelijke.
2: Ja.
3: En de kansspelautoriteit, KSA, die ziet een kansspel daarin omdat de waarde van een positie afhangt van een toekomstige gebeurtenis die de gebruiker niet kan bepalen. Zo hadden ze dat gedefinieerd.
2: Ja. Vind ik geen onredelijke stelling.
3: Nee, daar kan je best wat voor zeggen, inderdaad. En ze hebben dus toen een last onder dwangsom op 17 februari uitgegeven, omdat de KSA dus vond dat het bedrijf achter Polymarket zonder vergunning die kansspelen aanbood op een Nederlandse markt en ook aan Nederlanders gericht.
2: Ja.
3: En dat het ging dan om €420.000 per week met een maximum van €840.000, dus voor 2 weken. Ja. En uiteindelijk hebben ze die boete dus ook van €420.000

0: werd verbeurd omdat Polymark pas na de deadline de Nederlandse gebruikers blokkeerde.
1: Ja, ja, ja. Hoe kijk jij nou, als voorzitter van de branchevereniging voor cryptobedrijven, hoe kijk jij nou naar zo'n verbod? Want Polymark, in feite is het natuurlijk ook ergens een cryptobedrijf. Ik vind het ook een gokbedrijf, maar het is ook een cryptobedrijf.
0: Ja, je kan dus moeilijk zeggen van oké, we moeten deze partij of dit platform verbieden. Maar je moet natuurlijk wel verbieden waar ze geen vergunning voor hebben. Je moet het beestje bij de naam noemen wat dat betreft. En daar moet denk ik goed naar gekeken worden. En ja, heel vergelijkbaar met het eerste deel wat we net hebben besproken. Je moet dingen wel passend doen. En ja, voor al die financiële producten die je ook daar kan vinden. Ja, daar bestaat gewoon al regelgeving voor. En daar heb je dus een MiFID 2 vergunning voor nodig. Ja. Voor al het wat gokken is en sportgokken en dergelijke. Ja, daar zijn ook al regels voor. En die zijn lokaal in Nederland.
1: Dus, niet één Europese regelpakket, maar allemaal
0: precies,
1: per lidstaat.
0: Alle gokregels zijn per lidstaat. Je kan dus niet paspoorten als je dus in één land een vergunning hebt. En dat lijkt me volledig terecht dat je goed gaat kijken wat bieden jullie aan en wat daarvan is dus verboden.
1: Oké, nou ja, Polymarket denkt dus nu dat ze een kans maken om dat verbod aan te vechten. Welke argumenten hanteren zij?
0: Ja, zij zeggen dus geen goksite te zijn, maar aanbieder van financiële producten. En dat dan onder de AFM zou moeten vallen en niet onder de KSA. Dus dat eigenlijk de KSA daar niets mee te maken heeft met dat verbod. Dat zij dat niet zouden mogen opleggen. En zij beroepen zich dan op, het is handel tussen gebruikers. En je koopt een contract van een ander. Dus het is niet een aanbieder die zegt, nou, plaats hier je gok en ik betaal jou uit. Ja. Het is onderlinge handel. En daar hebben ze op zich best een punt, denk ik. Dat is heel vergelijkbaar met hoe futures-contracten natuurlijk ook werken.
1: Ja, maar verwacht jij dat ze kans maken? Of,
0: Ik denk dat ze een kleine kans hebben om de volledige winst te pakken. Dat ze misschien een gedeelte daarvan halen. Vooral met dat argument over financiële contracten. Ja, dat is best denkbaar. Maar goed, ze hebben ook geen MiFID-vergunning, laten we dat ook niet vergeten. Nee. Maar dat zou in ieder geval, omdat de rechtbank nu vooral gaat beoordelen of de KSA het aanbod terecht onder de kansspelwet bracht. Dat is een vrij smalle vraag. En dat zou dus per contract of per product offering kunnen verschillen.
1: Ja, precies. Nou ja, Polymarket, we weten in ieder geval, ze hebben een hoop investeringsgeld ook om dit soort rechtszaken te kunnen voeren. En eventueel een nieuwe markt kunnen aanboren. Dit gaan we natuurlijk ook allemaal blijven volgen, want Polymarket is wat ons betreft denk ik ook gewoon een cryptobedrijf, hè?
0: Deels wel.
1: Deels wel, maar ook een gokbedrijf. Nou goed. Mauro, wij gaan zo ook nog een podcast opnemen. Waar gaan wij het over hebben en wie is de gast?
0: Ja, we hebben Willem-Jan Smits van Watson Law te gast. En wij gaan het eens even hebben over MiCAR 2. Hoe moet dat er dan uitzien?
1: Een nieuwe crypto, hè?
0: Is het wel al tijd voor MiCAR 2? Is natuurlijk ook vooral mijn vraag. Nee, dus er is een wetsconsultatie geweest. De Europese Commissie heeft gezegd, joh, we gaan MiCAR evalueren. Nou, afhankelijk van de evaluatie komt er misschien wel of niet een MiCAR 2. Maar heel veel partijen, waaronder de Centrale Bank, de AFM, Ministerie van Financiën en allerlei belangenorganisaties, waaronder ook wij, hebben daar publiek op gereageerd. Dus we gaan eens kijken wie vindt welke route wenselijk.
1: Precies, ja, nou, er is nogal wat aan op te merken. Want je kan ook denken, regelgeving, het zou allemaal wel. Maar dit gaat ook veel veranderen voor Nederlandse consumenten.
0: Zeker, maar ook bijvoorbeeld de banken hebben ook veel gereageerd. Ja. Omdat voor stablecoins er natuurlijk onderdelen in zitten. Zelfs prediction markets kwam voor in de questionnaire. Daar gaan we het allemaal over
1: gaan we allemaal doornemen. Tot zover in ieder geval de CryptoCast hier op BNR. Dank aan mijn co-host Mauro Halve, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Cryptodienstverleners, de NVC. En wie meegaat naar de podcast, graag. En anders tot de volgende CryptoCast op BNR.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen doorgelicht.

0: Of je het nou wil of niet, de wereld wordt geregeerd door geld. Maar hoe werkt dat precies? Welke invloed heeft de economie op ons dagelijks leven? In het grote plaatje ga ik, Rens de Jong, op zoek naar antwoorden. En dat doe ik met macro-econoom Han de Jong en macro-econoom en belegger Edin Mujagic. Iedere dinsdag een nieuwe aflevering van het grote plaatje. Luister in de BNR-app, in je eigen podcast-app, of zet op dinsdagmiddag om 2 uur gewoon eens de radio aan op BNR.
1: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
2: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werken Nederland.
1: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
3: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
6: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Een verdacht object wat vanmiddag op het strand van Scheveningen is aangespoeld blijkt een stalen bal of oude boei te zijn. Omdat er eerder werd gedacht dat het mogelijk om een zeemijn ging, werd een deel van het strand afgezet en kwam de explosieve opruimingsdienst onderzoeken of het daadwerkelijk om een explosief ging. Volgens de Oekraïense president Zelensky heeft Rusland een energiecentrale in de hoofdstad Kiev aangevallen met een drone. Volgens Zelensky gebeurde de aanval vlak nadat de Amerikaanse president Trump een energiebestand tussen de twee landen bekend maakte. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. 2 uur eerder dan verwacht rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Het treinverkeer lag al sinds gisterochtend stil nadat er een brand was aangestoken bij een spoorbrug. Tientallen kabels raakten daarbij beschadigd en moesten hersteld worden. Die werkzaamheden gingen dus iets sneller dan verwacht. In Brussel hebben tienduizenden mensen meegedaan aan een klimaatmars. De demonstranten eisen meer actie tegen klimaatverandering van de Belgische overheid. Zo willen ze dat fossiele bedrijven zwaarder worden belast en dat de subsidies voor fossiele brandstoffen stoppen. Volgende maand is de internationale klimaattop in Turkije. En in een hertenkamp in het Zuid-Hollandse Maasland zijn 5 herten overleden. Vrijwilligers dachten eerst dat het door een virus kwam, maar uit onderzoek blijkt dat de herten gevoerd zijn met ongekookte rijst. Dat meldt Omroep West. Het hertenkamp roept de bezoekers dringend op om de dieren geen eten te geven. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn opklaringen en er valt nog een enkele bui. Vannacht is het helder en vrijwel droog met plaatselijk mist. Morgen begint fris met nog steeds kans op mist. Daarna is het droog met zon en wolken en wordt het 14 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Doorgelicht. Nina van den Dungen en Jim T. Hoepoering.
8: To L'Oreal.
9: Ze is rijk geworden door haar belang in L'Oreal, de wereldberoemde cosmetica keten.
8: The shares in the company have been sinking in US trade.
10: L'Oreal are one of the biggest and oldest names in the beauty industry, but they're also arguably the most controversial.
11: L'accord signé avec L'Oreal s'élève à 4 milliards d'euros, payable en numéraire à la réalisation de l'opération.
12: Actually, I don't mind spending more for L'Oreal because I'm worth it.
13: De crèmes, de haarverf, make-up. De cosmetica-sector oefent al decennia lang grote invloed uit op het schoonheidsideaal. Want ja, wie wil er nou niet goed uitzien? Graag mooi oud worden. Een van de bedrijven die daarbij aan de basis staat, dat is L'Oréal. In deze aflevering van Doorgelicht richten wij de schijnwerper op het Franse cosmetica-bedrijf, zodat jij als belegger kan bepalen wat een L'Oréal-aandeel nou echt waard is. We vertellen je het verhaal achter het bedrijf en we geven je een fundamentele analyse. Ik ben Nina van den Dungen, naast mij analist en vermogensbeheerder Jim Theopoering van Evermogensbeheer.
9: Hallo Nina.
13: Ja, het clichébeeld, dat weten we, is dat dit vooral vrouwen aanspreekt, L'Oréal, dat die als enige crème en make-up en andere producten van L'Oréal gebruiken. Dus dan ga ik maar meteen de vraag stellen. Heb jij ooit wel eens een crème gesmeerd van het een of het ander? Misschien niet van L'Oréal, maar...
9: Nee, ik gebruik het niet, maar... Ja, sorry. Je had natuurlijk graag willen horen dat dat wel zo is.
13: Ik vraag het eerlijke verhaal. Ik denk namelijk dat er wel luisteraars zijn, mannelijke luisteraars, die dat wel doen. En er is niks om je voor te schamen.
9: Absoluut. Kijk, alleen al in Nederland in 2024 werd er 500 miljard... door mannen uitgegeven aan dit soort crèmpjes. En de verwachting is dat ook dit jaar de markt weer groeit wereldwijd, en weliswaar van 52 miljard naar 55 miljard.
13: Dus hallo.
9: Er zijn heel veel bedrijven die inzetten op genderneutrale merken ook. L'Oréal, Man Expert, geloof ik. Die zetten daar ook echt op in. En het is een groeimarkt. Skincare voor mannen.
13: Ook mannen denken van, als het kan met wat minder wallen of minder rimpels, wie weet. Heb jij het in portefeuille, L'Oréal?
9: Nee, maar gelijktijdig is dit wel een aandeel dat niet onbesproken mag blijven in Doorgelicht. Want wij zeggen altijd van, de minimale market cap, dat moet een miljard zijn om in aanmerking te komen voor een uitzending in Doorgelicht. Mm-hmm. We hebben het hier over een bedrijf. L'Oréal heeft een marktwaarde van 200 miljard.
13: Ja,
9: wat wel zo is, het aandeel L'Oréal, dat is eigenlijk niet van zijn plek te krijgen al 5 jaar lang. Je zou kunnen zeggen, ondanks wat koersschommelingen, mm-hmm, het aandeel dat noteert gewoon €380.
13: Oké, maar staat al 5 jaar bijna onveranderd.
9: Ja, en gelijktijdig denk ik ook, L'Oréal, iedereen kent de naam wel, maar het is een groot bedrijf. Veel merken die eronder vallen. Iedereen kent L'Oréal Paris natuurlijk, maar ook Garnier, Maybelline. Ze hebben zo'n 35 merken.
13: Maybe it's Maybelline.
9: Dat weet ik dan weer niet. Weet je ook meteen dat ik dus echt die crème niet gebruik. Wat ik wel ken, want daar hebben ze vaak licenties mee met bedrijven. Grote modehuizen die dan ook een parfum op de markt brengen.
13: Ja.
9: Zoals Giorgio Armani of Ralph Lauren. Mm-hmm. Daarmee hebben ze dus langjarige licenties en maken de parfums onder die merknaam.
13: Ja, dus ze hebben inderdaad een waaier aan bedrijven er ook bij. Maar goed, L'Oréal is dus het imperium. Kennen wij waarschijnlijk de meeste mensen ook wel van Madame Bettencourt. De erfgename van L'Oréal, rijkste vrouw van Frankrijk. Misschien ook wel de rijkste vrouw van Europa. Gaan we allemaal aan je vertellen. Eerst een belangrijke disclaimer. We geven hier geen beleggingsadvies. Beleggen is risicovol, je kunt je inleg verliezen. En in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
9: Zo is het maar net. Maar wat we wel gaan geven is heel veel achtergrondinformatie over het bedrijf zelf. Maar ook leuke weetjes en feitjes. Nou, jij noemde het al eventjes dat mevrouw Bettencourt Meijers, want ze is inmiddels getrouwd, mm-hmm, die is rijk. En het komt vooral omdat de familie Bettencourt, die bezit nog 35% van het bedrijf L'Oréal. Mm-hmm. Nou, ga je even rekenen, dan kom je uit op meer dan 80 miljard. Oh, vermogen is nog wat groter, want ze investeren ook in andere bedrijven. Bij elkaar wordt de waarde van de familie, of de rijkdom van de familie, geschat op 100 miljard. En daarmee is het inderdaad de rijkste van Europa. Jij noemde het al eventjes.
13: Ongelooflijk,
9: Ook goed om te noemen, Nestlé, dat is een bedrijf wat we ook kennen, eerder als
13: Zwitserland.
9: Zwitsers.
13: Die bezit voedselimperium.
9: Ja, maar die bezitten ook weer 20% van de aandelen L'Oréal. Dus 55% van alle aandelen L'Oréal is in twee handen.
13: Mooi. Hoe het imperium van L'Oréal zo groot heeft kunnen groeien, ga ik je vertellen in de geschiedenis van het bedrijf. Voor de start van L'Oréal gaan wij uiteraard naar de stad van de liefde.
9: Jouw Frankrijk.
13: Het Parijs, maar dan wel van begin 20e eeuw. En dan zie je toch al die mannen en die vrouwen in de mooie kleding.
9: Ja, en een beetje grijs, die vrouwen.
13: Grijs? Hoezo dan weer grijs?
9: Grijze haren.
13: Grijze haren? Oh, ik dacht meer het zwart-wit beeld van die tijd.
14: Nee.
13: Aan de Sorbonne Universiteit werkt de dan 25-jarige Eugène Scheller als laboratoriumassistent. Zijn leven dat verandert compleet op het moment dat er een kapper bij hem naar binnen stapt. Die kapper wil namelijk hulp bij het ontwikkelen van een goede haarverf.
14: Precies. Vandaar.
13: Vandaar die grijze haren van jou. In die tijd zit in de bestaande haarverf heel veel giftige stoffen, waardoor het daadwerkelijk doodeng is om dat spul te gebruiken, want je weet niet of je daarna nog haar hebt. Scheller belooft de kapper te helpen en hij ziet er inderdaad toch wel heel gauw een goede business in. In 1909 richt hij daarom iets op. De Société Française de Teinture Innovative pour Cheveux. Letterlijk de Franse maatschappij voor onschadelijke haarverf. Hij noemt zijn eerste verf L'Oréal. Met de au aan het begin dus. Die naam is geïnspireerd op het destijds hele hippe kapsel met de naam aureol, hè, ronde vorm, lijkt op een aureol. Maar het duurt nog ruim 20 jaar voordat Scheller in 1939 de bedrijfsnaam echt verandert naar L'Oréal. Intussen blijven ze zich wel verbreden. In 1934 brengt Scheller eerst een zeepvrije shampoo op de markt. In 1935 een merk lanceert hij dan wat we allemaal nog kennen. Ambre Solaire, een zonnebrandcrème. In Frankrijk waait in de jaren 30 een linkse wind. En dat zorgt ervoor dat er een vijfdaagse werkweek en ook betaalde vakantie wordt ingevoerd. En dan zie je dus een piek in de verkoop van de zonnebrandcrème van L'Oréal, van Ambre Solaire. Verkoopt heel erg goed. Nou, toch is Eugène Scheller niet zo'n fan van de linkse regering in Frankrijk. Hij heeft meer sympathie voor deze man.
15: Zijn Sovjet-zeigen zullen voor zich herdragen. En weer! Erden in unserem Zeichen wieder siegen!
13: Adolf Hitler. Het is een zwarte bladzijde uit de geschiedenis van L'Oréal. Want meneer Eugène Scheller financiert La Gagoule. Dat is een fascistische, antisemitische en anticommunistische militie die in de oorlog het Duitse regime in Frankrijk steunt. Sterker nog, na de oorlog heeft Scheller de leden van deze groep ook gewoon hoge functies binnen L'Oréal. Toch is dat verleden niet aan Scheller of aan L'Oréal blijven kleven. Aan de ene kant omdat hij geen grote of formele rol had in het naziregime. En aan de andere kant omdat deze feiten pas jaren later naar buiten kwamen, toen L'Oréal inmiddels al een hele grote naam was, groot gerespecteerd als internationaal bedrijf. En in 1957 overlijdt Eugène Scheller. L'Oréal Imperium gaat dan over op zijn dochter Liliane en haar man André Bettencourt. Dus dan komt de familie Bettencourt in beeld. Liliane neemt plaats in de raad van commissarissen. Nee, in de raad van bestuur, moet ik zeggen. En een paar jaar na het overlijden van haar vader Eugène komt er dan ook een beursgang, Jim.
14: Ja, en dat is allemaal onder aanvoering van een nieuwe CEO. Want die heeft grootse plannen. Die wil gaan groeien met L'Oréal. Nou, we hebben het hier over oktober 1963. Dus er is niet heel veel documentatie over op het internet. Maar ze gingen toen naar de Paris Bourse. Dus tegenwoordig heet dat Euronext. Mm-hmm. De beurs van Parijs.
13: De Cacaran, toch?
14: Naar de Cacaran, zeg maar de AEX.
13: Binnen de Euronext. Index. Ja, precies.
14: Ja, inderdaad. En het is de beurs van Parijs. Een heel mooi traditioneel gebouw overigens. Daar zit het natuurlijk niet meer. De CEO die zei van we gaan stoppen met zeep. We doen alleen nog maar haar. Maar wat wel belangrijk is om te benoemen, dat aandeel, dat was eigenlijk geen koopje. Het ging naar de beurs voor 830 Franse frank.
13: Nou, zo, per aandeel?
14: Per aandeel.
13: In 1963?
14: In 1963. Dat is een beetje vergelijkbaar met zo'n 2000 euro nu. Als je het gaat terugrekenen voor inflatie.
13: Maar gingen er dan alleen institutionele beleggers in?
14: Nou, dat weet ik niet, maar het was niet voor Jan en Alleman. Dus je moest inderdaad wel wat geld meebrengen.
13: Hebben,
14: Nou, de aantallen die geplaatst zijn, dat is niet helemaal bekend. Maar wat wel zo is, als je het allemaal gaat terugrekenen, want dat vind ik altijd leuk, er zijn heel veel splitsingen geweest.
13: Ja.
14: Dan was L'Oréal een topbelegging. Want als je het echt terugrekent, Frans Frank, was het 125 euro.
13: Ja.
14: Dat zou nu 40.000 euro ruim zijn. 33.000% koersstijging.
13: En dat, mensen, is waarom je er voor de lange termijn
14: precies
13: in moet stappen.
14: En dan krijg je ook nog dividend. Want als je dat erbij neemt, dan gaat het door de honderdduizenden heen.
13: Wow.
14: Maar 1963, belangrijk moment. De familie hield een groot aandeel in het bedrijf.
13: Mm-hmm.
14: Maar toen waren ze beursgenoteerd en daardoor nu in doorgelicht.
13: Precies. Nou, in 1974, maken we even een sprongetje vooruit, gebeurde er inderdaad dat opvallende wat jij al eerder noemde. Het Zwitserse Nestlé. Dat neemt een belang van zo'n 25% in L'Oréal. Dat doen ze op verzoek van Liliane Bettencourt. Want zij is namelijk bang dat de socialisten aan de macht komen in Frankrijk en die zouden dan bedrijven gaan nationaliseren. Dus Nestlé is een bevriende investeerder en eigenlijk nu een bescherming tegen de Franse overheid. Tot op de dag van vandaag is dat dus zo, dat Nestlé een flink belang heeft in L'Oréal. En daarmee zou je kunnen zeggen dat het toch een van de meer opmerkelijke aandeelhoudersrelaties is binnen het Europese bedrijfsleven. Nou, in de jaren na de beursgang breidt L'Oréal snel uit door andere bedrijven over te nemen en ook door veel geld te steken in R&D, Research and Development. En halverwege jaren 70 krijgen we dan deze zeer bekende slogan.
16: New formula L'Oréal L9.
17: Because I'm worth it.
13: Because I'm worth it. Nou, later wordt die nog veranderd in because you're worth it. En tegenwoordig is het heel inclusief. We zijn het allemaal waard. We are worth it. Maar goed, in de basis is het dus allemaal begonnen bij die slogan in de jaren 70. L'Oréal is intussen ook uitgegroeid tot veel meer dan haarverf. Het is een complete waaier aan verzorgingsproducten. Make-up, parfums, zei jij al, Jim. Zo krijgt L'Oréal in de jaren 80 dus een licentie voor Ralph Lauren, het Amerikaanse parfum. Er komen ook steeds meer producten voor mannen dan erbij. Daar is op dat moment zelfs al een markt voor. En in 1995 volgt een van de belangrijkste overnames voor het bedrijf. Want dan krijgen ze dit erbij.
18: Add some flash to the splash. Liquify. New Wet Shine Diamonds Liquid by Maybelline. In 12 sparkling shades.
13: Maybe it's Maybelline. Nou, ook zo'n iconische slogan zou je kunnen zeggen. L'Oréal koopt dat voor $660 miljoen. Dat geeft het bedrijf ook meteen een marktaandeel van 28% in de Verenigde Staten. En in 2006 volgt nog een belangrijke overname, de Body Shop. Voor £562 miljoen Brits toegevoegd aan het arsenaal van L'Oréal. Ze gaan ook dan steeds meer werken met ambassadeurs. Hele bekende wereldsterren, vrouwen die het gezicht worden van een campagne. Denk aan Beyoncé, Helen Mirren. Of Celine Dion. En ook in Nederland heeft L'Oréal sinds kort een nieuwe ambassadeur.
19: Kom maar op. Oude woorden vind ik, denk ik, het mooiste wat er is. En dat wil je natuurlijk zo goed mogelijk doen. Ja, en daar hoort ook je uiterlijk bij. Laat jezelf zien. Laat je kwetsbaarheid zien. Want anders weet niemand wie je bent. Neem je plek in. Druk jouw stempel. Vrouwen die elkaar onderling versterken, dat is een van de mooiste dingen die er zijn. Mag ik het zeggen? Ik ben het waard.
13: Chantal Jansen. Ja. Nieuwe gezicht van L'Oréal voor de Benelux.
14: Ouder worden is het mooiste wat er is.
13: Nou, ja, het is sowieso. Ja,
14: middeltjes om dat een beetje te verdoen.
13: Precies. Het is een prachtige positie voor haar natuurlijk. Met ongetwijfeld een mooi salaris. Moeten beleggers ook positie overwegen in L'Oréal? Dat gaan we bespreken in de fundamentele analyse. En voordat we het over de laatste cijfers gaan hebben, is het eerst tijd voor de SWOT-analyse van L'Oréal. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen. Nou, beginnen met sterke punten van L'Oréal.
14: Nou, je zei, moeten beleggers overwegen om positie te nemen in L'Oréal. Kijk, iemand die voor dividend belegt, moet zeker naar dit aandeel kijken. Want dit mag ik wel benoemen. In 60 jaar is het dividend nooit verlaagd. Ze hebben 19 jaar lang het dividend jaar op jaar verhoogd. En ja, het hangt een beetje vanaf welke definitie je hanteert. Maar in Europa zou je toch wel kunnen zeggen dat het een dividend aristocrat is daarmee. Mm-hmm. Dus het geeft meteen ook wel een beetje aan wat voor type bedrijven hiermee te maken hebben. Het is niet een enorm groeibedrijf, maar wel een bedrijf wat goed is geweest voor de aandeelhouders. Ze hebben marktleiderschap en enorme schaal. Ze zijn verkrijgbaar in 150 landen, meer dan 40 merken, 44 miljard omzet in 2025. En het is dus een bedrijf met enorme schaal. En dat geeft ze ook grote macht meteen richting alle retailers en distributeurs, want L'Oréal die bepaalt. Wat ze ook doen, ze investeren wel heel veel in, ja, we noemen het normaal R&D, dus in nieuwe producten en ook dan concurrenten. Dus daarmee blijven ze ook wel de concurrenten stap voor. En bovendien, waar kijken we dan als belegger naar? Zeer winstgevende marges, dat ligt ongeveer afhankelijk van het kanaal, maar rond de 25%.
13: Nou, zwaktes, zal ik dan meteen maar benoemen dat dus die aandelenkoers niet van zijn plek komt. Ik vind dat wel een zwakte.
14: Ja,
13: hoe kan dat nou?
14: Vind ik ook, omdat ze eigenlijk de afgelopen jaren heel weinig omzetgroei hebben laten zien en nu wel beloven naar de toekomst toe dat dat wel gaat gebeuren. Mm-hmm. Ze hebben bijvoorbeeld ook een overname gedaan in Australië. En dat is een merk wat ik niet ken. iSop heet dat, geloof ik. Waarmee ze wel in één keer een heel grote footprint in Australië hebben. Dat hebben ze 2,5 miljard voor betaald. Maar ja, die 2,5 miljard moet ergens vandaan komen. Die hadden ze niet. Dus daarvoor hebben ze een kredietfaciliteit moeten aanspreken. Mm-hmm. Nou goed, dat vind ik niet heel sterk. Dat dus toch een behoorlijke schuldpositie is.
13: Nou, dan hebben we een aardig lijstje zwaktes.
14: Ja, dan gaan we door naar de kansen. Hè?
13: Mm-hmm.
14: Nou, wat leuk is voor L'Oréal is dat ze recent een licentieovereenkomst hebben gesloten met Gucci. En ze mogen 50 jaar lang Gucci parfums gaan produceren.
13: Ja.
14: En eerder deden ze dat ook al met Yves Saint Laurent. Dat is in 2008 al gesloten. Maar ja, Gucci, dat is natuurlijk een grote naam. En L'Oréal gaat daarvoor de parfums en andere verzorgingsproducten produceren en verkopen. Dus daar gaan ze zeker geld aan verdienen.
13: Ja, lekker.
14: Nou, en nu komt het, en dat ga je niet geloven, is dat L'Oréal investeert 1 miljard per jaar in technologische ontwikkeling. AI, om trends te herkennen in een vroeg stadium. En apps.
13: Hoezo dan?
14: Nou ja, goed, zij zeggen dus dat ze werken ook echt samen met Nvidia. Waarmee ze dus ook sneller kunnen testen wat de invloed van bepaalde moleculen op je huid is.
13: Ja.
14: Ik weet niet precies hoe het werkt. En daarbovenop zeggen ze ook van ja, we hebben dus een dat noemen ze Cray Eye Tech Content Motor. Waarmee ze dus sneller kunnen voorzien in marketing via hun apps op het juiste moment. Dus jou kunnen targeten, waardoor ze uiteindelijk claimen meer te gaan verkopen.
13: Okay.
14: Ja. Dat zou ook weer kunnen schelen in advertentieuitgaven.
13: Interessant. We gaan nog even naar de bedreigingen.
14: Op een gegeven moment raakt zo'n markt natuurlijk wel verzadigd. Hè? Want ja, je kan niet de hele dag door crème blijven smeren, stel ik me dan zo voor. Maar het is ook wel weer zo dat er veel concurrentie is omtrent die licenties, bijvoorbeeld met Gucci.
13: Mm-hmm.
14: En dat betekent aan de ene kant dat partijen op zoek zijn naar partners die dat kunnen produceren. Aan de andere kant kan het ook zo zijn dat ze naar een andere partij gaan. Bijvoorbeeld naar Estée Lauder, een Amerikaanse concurrent, die uiteindelijk tegen betere condities zo'n deal overneemt.
13: Okay, we gaan eens even de boeken open doen van L'Oréal. Want we hebben het hier over een megaconcern. Je zei dat het een market cap had van 200 miljard euro. Euro of dollar?
14: 200 miljard euro.
13: Ongelooflijk.
14: Ja, is een beetje vergelijkbaar met Shell.
13: Ja, maar dan is net een soort olie voor je huid. Okay.
14: Er zit heel veel olie in dit soort verzorgingsproducten.
13: Dat klopt, is zeker. Vertel, wat zien we in de boeken?
14: Nou ja, de boeken word ik nog niet zo heel enthousiast van als ik kijk naar de omzet. Die is een aantal jaren in de periode 2016 tot en met 2020 hard opgelopen.
13: Mm-hmm.
14: De afgelopen jaren bleef die een beetje hangen. 41 miljard in 2023, 43 en 24, 44 en 25. Dit jaar gaat die richting 47 miljard. Dus er is wel degelijk groei. En ik noemde het al eventjes. Met name doordat je een stukje upselling kan doen. Duurdere producten verkopen. En door prijzen te verhogen. Dus dat is eigenlijk wel wat de motor is achter de groei van L'Oréal. En dat is ook op zich wel prima. Hè, dat je een procent of 5, 6 per jaar groeit. Maar dit is geen groeibedrijf. Nou, wat wel zo is, is onder de streep blijft er een fantastische marge over. Ik zei al even, het ligt zo rond de 25%.
13: Mm-hmm.
14: Dus in 2024 werd het 10 miljard verdiend operationeel. 2025 ook, dit jaar wordt het 11 miljard. Er zit ook een hele geleidelijke groei in. Nou, als je dan eventjes een stapje overslaat en je gaat kijken van ja, wat is nou de winst per aandeel? En één aandeeltje, ik zei het aan het begin van de aflevering, die kost €380. En eigenlijk dat al jarenlang.
13: Ja.
14: De winst per aandeel op dit moment, die gaat voor 2000. Het is wel wat aan het groeien weer. Het was een paar jaar lang €11 per aandeel. Verwachting voor 2026 is wat positiever. €13 per aandeel. Dat betekent, de snelle rekenaar, die zal meteen zeggen, Okay, dan betaal ik dus bijna 30 keer de winst voor een aandeel L'Oréal. En dat zijn wel verhoudingen die wat meer passen bij een groeibedrijf dan bij een dividend aristocrat.
13: Ja. En dit groeit al 5 jaar niet. Dus
14: nee,
13: dat is toch lastig?
14: Het groeit heel beperkt. En wat ik al noemde, dat een groot deel van de groei voortkomt uit prijsverhogingen.
13: Ja.
14: En waar de groei vandaan zou moeten komen, namelijk Noord-Azië.
13: Precies, je moet gewoon meer verkopen.
14: Daar valt een beetje tegen.
13: Wie zou jij een aandeel L'Oréal willen aansmeren, Jim?
14: Aansmeren. Nou, ik smeer niemand iets aan, want wij geven geen advies. Maar het smeren van zalfjes is hier natuurlijk wel absoluut aan de orde. Kijk, L'Oréal is een bedrijf met meer dan 100 jaar geschiedenis. Is altijd goed geweest voor aandeelhouders. Heeft extreme groei laten zien door de jaren heen. En is wereldwijd actief. Dus daarmee is het wel een hele stabiele onderneming die ook goed is voor de aandeelhouders. Het enige is natuurlijk wel, bij de huidige waardering is het niet spotgoedkoop. En dat zie je ook aan de analisten die zeggen van gemiddeld genomen zit misschien nog een 10% opwaarts potentieel in. Dus Als je wil kijken naar L'Oréal, zou ik dat vooral doen naar koersdaling. En ook omdat je graag dividend wilt ontvangen.
13: Dit was L'Oréal doorgelicht. Mocht je dit hebben gehoord op BNR, dan hebben we ook nog een podcastversie die een stuk langer is. Daar hoor je dus ook veel meer details over L'Oréal. In de volgende aflevering gaan wij naar België. Gaan we het hebben over een heel oud bedrijf, al meer dan 200 jaar oud. Dieteren, wat is dat voor bedrijf?
14: Nou, Dieteren is eigenlijk van origine het PON van Nederland.
13: Auto-industrie.
14: Ja, kijk, ze zijn ooit begonnen volgens mij met koetsen. Dat zie je ook terug in het logo, dat is hartstikke leuk. Leuk geweldig. Feitje alvast.
13: Ja.
14: Maar zij importeerden in België Volkswagen en dus ook Porsche. Maar tegenwoordig doen ze heel andere dingen daarnaast. En verdienen ook goed geld.
13: Oké, volgende week dus Dieteren. Veel dank aan jou voor het luisteren. Alle afleveringen van Doorgelicht vind je terug in je favoriete podcast-app. En wil je ons mailen? Dat kan natuurlijk. Doorgelicht@bnr.nl. Ik ben Nina van den Dungen.
14: En ik ben Jim Terboeren.
13: Doei.
7: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen...

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. I like soul with a capital S. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business Beats.
1: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
3: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
4: Een nieuw pensioenstelsel, geopolitieke verschuivingen, andere beleggingskeuzes. In de pensioenwereld staat er veel op het spel. Onafhankelijke informatie is onmisbaar voor de juiste koers. Luister naar De Dekkingsgraad, de nieuwspodcast van PensioenPro. Met elke 2 weken op woensdag in een half uur context en duiding bij het belangrijkste pensioennieuws. Te beluisteren via pensioenpro.nl of in je favoriete podcast-app. De Dekkingsgraad, nieuws met beslissingswaarde.
5: De Dekkingsgraad wordt mede mogelijk gemaakt door Ethics. Ethics, remain relevant.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
6: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. De Israëlische premier Netanyahu laat onderzoek doen naar anonieme bronnen in een documentaire over de oorlog in Gaza. In de film beweren tientallen militairen dat het leger bewust tienduizenden burgers heeft gedood. Volgens Netanyahu geeft de documentaire, die op het filmfestival in Venetië nog een prijs won, een vals beeld dat Israël zwart maakt. Nadat de Amerikaanse president Trump bekendmaakte dat er een deal was tussen Rusland en Oekraïne en dat zij elkaars energievoorzieningen niet meer zouden aanvallen, heeft Rusland een energiecentrale in Kiev geraakt met drones. Dat zegt president Zelensky, die eerder al zei dat Trumps deal nieuws voor hem was. Poetin heeft nog niet gereageerd. De politie en explosieve opruimingsdienst hebben vanmiddag en vanavond urenlang onderzoek gedaan op het strand van Scheveningen. Daar was een metalen bal aangespoeld. Gevreesd werd dat het om een zeemijn ging. Het strand werd daarom afgesloten. Dat was uiteindelijk niet nodig. Na onderzoek bleek het om een stalen bal of oude boei te gaan. 2 uur eerder dan verwacht rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Het treinverkeer lag al sinds gisterochtend stil nadat er een brand was aangestoken bij een spoorbrug. Tientallen kabels raakten daarbij beschadigd en moesten hersteld worden. Die werkzaamheden gingen dus iets sneller dan verwacht. En de politie heeft in Barneveld een enorme hoeveelheid vuurwerk gevonden, waarvan een deel zelfs in een slaapkamer lag. De politie kwam bij het adres uit na vernielingen aan een kunstgrasveld met zelfgemaakte vuurwerkbommen. Vermoedelijk waren die van jonge jongens. Agenten roepen ouders daarom op om met hun kinderen in gesprek te gaan. En dan nu het weer, van Weer Online. De rest van de avond verloopt grotendeels droog, maar er is ook nog kans op een bui. Het koelt vannacht af naar 4 tot 11 graden, met plaatselijk mist en in het noorden een bui. Morgen droog met zon en wolken en 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.

0: De campagne voor de tussentijdse verkiezingen is nu echt losgebarsten. Donald Trump is begonnen aan de moderne versie van een whistle-stop-tour. Maar volgens de peilingen ziet het er steeds meer naar uit dat zijn partij kan fluiten naar de winst. Zelfs in het republikeinse bastion Texas rukt de kleur blauw op. En dus speelt de president Sinterklaas en haalt alles uit de kast. Goedkoper diesel, $5000 voor iedereen als de republikeinen bij de huizen behouden. En als cadeautje of argument niet genoeg kan zijn, dan komt hij altijd nog wel met een wat hardere toon.
1: Just get out and vote. If you do that, we're going to win and we're going to win big. And we're going to shove it up their ass, okay? I like that they continue to fight, because as long as they do, they can't win elections. They're a bunch of dumb son of a bitches.
0: Zo, ja, de beschaving zelf. De Republikeinen hebben inmiddels door dat er iets moet veranderen. Ze focussen daarom meer op immigratie en criminaliteit. Maar een nieuwe boodschap alleen is niet genoeg. Ook de campagnekas moet eraan geloven. De Republikeinen hebben ongeveer 2 keer zoveel geld als de Democraten. Maar geld alleen poetst de slechte peilingen niet weg. Dit is aflevering 367 van Amerika Podcast. Ik ben Bernard Hammelburg. In de studio in Amsterdam, met koffie, onder het wakend oog van Almar en Luc.
2: Ah, ik ben Jan Posma vanuit Washington DC. Klinkt gezellig daar, Bernard. Ik zit hier alleen met mijn kopje koffie. In de campagne koorts, kan ik wel zeggen. Hoe is dat daar in de studio? Zit je ook weer in die mooie nieuwe studio?
0: Ja. Het blijft echt geweldig. Het is heerlijk werken, maar het ziet er ook zo fantastisch uit. Enfin, ja. We hebben het al een paar keer gezegd en ik ben ook bereid om het nog een aantal keren te herhalen. Dat de Almar die hier staat, die heeft daar een belangrijke rol in gespeeld. Dus die mogen ook wel eens wat horen. He, toch?
2: Ja, precies. Ja. Hey, en wat viel je op deze week, Bernard?
0: Ja, een verhaal dat zelfs, ik dacht geloof ik vandaag, op de website van een van de kranten, van Washington Post of New York Times, helemaal naar de top is gekomen. Het plan van Trump om in Palm Beach een van zijn 3 golfclubs aan te bieden om een nieuw Camp David van te maken.
2: Ja.
0: We hadden vorige week nog een luisteraar die vroeg naar Camp David. Daar hebben we over gesproken. Dat is dus het officiële presidentiële buitenverblijf. En dat is in de bos in Maryland. Eerlijk gezegd, de ene na de andere president heeft er een beetje de hekel aan, want het zijn blokhutten in een oerwoud. De meeste mensen zijn toch beter gewend. En ze vinden het in het algemeen niet echt een feest. Ik geloof dat, dat weet ik niet meer helemaal zeker, maar ik geloof dat Bill Clinton er een hekel aan had, omdat hij een beetje allergisch was. En daartussen die bomen werd hij, stond hij alleen maar te snotteren. Maar
2: in elk
0: geval, het verhaal is interessant. Want het voordeel van Camp David is natuurlijk dat je dat per helikopter kunt bereiken vanuit het Witte Huis. Het is in Maryland, maar het is een vluchtje van, ik denk, 25 minuten of zo. Dan ben je van de een op de andere plek. En voor anderen ook, ministers, bezoekers, die komen toch altijd meestal naar hotels in Washington en kunnen in plaats daarvan dan naar Camp David. Dus het is dat is wel heel praktisch.
2: En dat afgelegen, hè, waar die presidenten over klagen, dat is ook een voordeel, toch? Ik moet aan de Camp David-akkoorden denken.
0: Want je kunt daar echt, ik heb daar met enige regelmaat voor het hek gestaan. Dat is echt zoals je, dat is, het enige wat je ziet is een gigantische oprijlaan. Maar je ziet helemaal, kunt helemaal niets zien van die blokhutten en wat er allemaal gebeurt. Dus het is een mooie plek ook goed af te schermen voor media. Als ze dat willen, als er geheime dingen gebeuren. Goed te bewaken, gemakkelijk te bewaken. Maar in ieder geval Trump zegt, ja, maar het is niks. Doe nou maar, jullie mogen een van mijn golfclubs in Palm Beach hebben. En, dan de voorwaarde is dat een stuk daarvan eigendom wordt of onder beheer komt van de Rijksoverheid, zouden wij zeggen. Dus van de federale regering. Dat kan niet anders. En de rest houdt hij dan. Dan mogen oud-presidenten, geloof ik, die krijgen een gratis lidmaatschap van
2: de golfclub.
0: De rest van de golfclub die er nog staat. Dus het is een komisch verhaal, maar het is toch wel, er wordt in elk geval serieus over gesproken. En nogmaals, het is natuurlijk idioot, want hoe kom je daar? Iedereen moet dan naar Palm Beach vliegen.
2: Ja.
0: Bezoekers en ga zo maar op. En ministers. En dan krijg je dat, het is veel ingewikkelder en ik denk ook kostbaarder. Maar goed, het is typisch een Trump-idee.
2: Ja, precies, want Trump die ziet hier ook een verdienmodel in, toch? Een van zijn plekken wordt dan een soort van club voor oud-presidenten en huidige presidenten. Ja. Dat ziet hij wel zitten, ja. Maar ik denk dat buiten hem hier niemand intrapt, toch?
0: Ik denk het ook niet, maar, nee. Maar je weet het nooit. En,
2: hij probeert het toch even.
0: Hij probeert het toch, en je moet hem nageven, Jan. Hij komt altijd weer met iets origineels. Eerlijk is eerlijk.
2: Jan,
0: wat is jou opgevallen?
2: Nou, dat heeft hier eigenlijk mee te maken met dat uitproberen. Ik liep gisteren even langs het Witte Huis. En daar hebben heel lang echt in de wijde omtrek hekken gestaan. En die hekken zijn ietsje dichter naar het Witte Huis gekomen. Dus je kan nu aan één kant, aan de kant van de Mol, kan je weer op de oorspronkelijke plek kan je naar het Witte Huis kijken. Daarvoor was die hele ellips, daarvoor dat was helemaal afgesloten. En ook vanaf andere kanten, Lafayette Park, daar kan je ook wat dichterbij komen. Dat parkje is nu weer half open, nog niet helemaal. Maar toch, dus ik was wel even benieuwd van, hoe ziet het er nu uit? Zijn er veel toeristen? En wat mij toen opviel, en dat is goed nieuws denk ik voor voor iedereen die een reisje naar Washington heeft gepland. Want je kan dus dichterbij, je kan weer wat van het Witte Huis zien. Dat wou ik eerst maar eventjes zeggen. Maar wat me opviel, die ballroom. Die wordt echt gigantisch. En ze zijn al behoorlijk ver. Ik was echt de vorige keer dat ik er was, dan kon je wel zien dat ze aan het bouwen waren. Maar je zag nog niet echt wat ze aan het bouwen waren. En nu steken er echt grote betonnen pilaren steken uit de grond. En ja, ik denk een beetje dat dat misschien de liftschachten zijn of zoiets. Het is nog niet de buitenmuren, maar je ziet hoe hoog het gaat worden. Er staan 3 grote kranen omheen. Er wordt ook geheid nog steeds. Of tenminste, zo klinkt het. Het is heel luid in ieder geval. En als je dan ziet, dan wordt ook meteen weer duidelijk, dit ding is er gewoon al. Er lopen nog zaken, het Hoge Rechtshof heeft hier iets over gezegd, maar er lopen nog steeds rechtszaken, mensen proberen het nog steeds tegen te gaan. Maar Trump heeft gewoon gedacht, ik probeer het, ik doe het gewoon. En we zijn nu zover, die ballroom, die staat er bij wijze van spreken al half, die komt er gewoon.
0: Ja, het is een voldongen feit, zeg jij.
2: Ja, dat ding is er al. En ik bedoel, daar horen we vaak over. Maar toen ik nu zag hoe ver ze waren, dacht ik echt, ja, dit ga je niet meer afbreken. Dat ding is gigantisch.
0: Ja. En kon je ook een beetje in de kuil, in de bouwput kijken, of niet? En ik vraag het daarom, omdat dat hele verhaal erover gaat. Het verhaal gaat dan, daar komt dan een soort ziekenboeg en er komen nog andere faciliteiten. Ja. En ga zo maar door.
2: Nee, zo dichtbij kan je er niet komen. Je kan het van een afstandje, zeg maar vanaf de weg, kan je het nu wel goed zien. En het lijkt erop alsof ze die laag, in ieder geval de betonlaag daarvan, dat ze dat gebouwd hebben. En dat ze nu verder de lucht in gaan, zeg maar.
0: Ja. Dus
2: maar details kan je
0: niet
2: zien.
0: Echt al een heel eind, dus.
2: Ja. En je zag ook, vond ik ook, want toeristen zijn natuurlijk blij dat ze weer wat te zien hebben. Dat is sowieso leuk. Je kan weer het Witte Huis bekijken. Nog niet helemaal zoals het was, maar toch. Maar je zag ook wel mensen een beetje van, oh jemig, dit is wel echt iets. Het steekt daar gewoon tussen het Witte Huis. En wat is dat? Financiën zit daarnaast, geloof ik.
0: Ja.
2: Ook zo'n mooi oud gebouw. Daar steekt het zo erbovenuit.
0: Ja, het is wat. Ik ben benieuwd, maar goed, we zullen er klaarblijkelijk aan moeten wennen. En dat doen we natuurlijk ook, als het er helemaal staat.
2: Maar het kan niet anders.
0: Nee. maar leuk. En trouwens, je ziet, het is goed om een wandelingetje te maken daar, hè? Dat blijkt elke keer weer. Want je doet het nooit zonder dat je met een verhaal thuis komt. Is je dat wel eens opgevallen?
2: Ja, klopt. Nee, het is ook mijn favoriete tussen de middag loopje. Want je ziet altijd wat, inderdaad. Ja, heel leuk. Ja.
0: Hey, Jan, even naar de serieuze dingen trouwens. Dit is ook serieus, hoor. Maar we zitten dicht tegen die midterms aan. Die zijn op 3 november. Dus het is al binnen een maand. Dus het komt allemaal een beetje in een stroomversnelling. En er wordt steeds gesproken over de positie van de Democraten. Trump was deze week heel veel op pad om campagne te voeren. En daar heeft hij alle reden toe, want de Republikeinen staan er niet zo best voor. Laten we eerst eens kijken, Jan. Wat zeggen de peilingen op dit moment?
2: Ja, ik merk trouwens, merk jij dat ook? Zowel in Amerika als in Nederland, iedereen wordt wakker. Hè? Dit is het moment dat hij denkt, wacht even, die verkiezingen komen eraan.
0: Ja, maar dat komt omdat het is nu, nog geen 4 weken meer van ons verwijderd. En dan lijkt het dus ook een beetje op, laten we maar zeggen, de Nederlandse verkiezingscampagne. Want die duurt meestal zo ongeveer een week of 4 of 3 of zo. Dus het is nu in een stadium dat het ook herkenbaar wordt voor ons.
2: Ja, dat is waar. Wij hier in Amerika zien we dat dan als de eindsprint. Maar dit is echt campagne. Ja, en die peilingen die zijn wel echt heel interessant. Met altijd de kanttekening erbij. Hè, dat het zijn maar peilingen. Het ligt allemaal dicht bij elkaar, dus wees vooral voorzichtig. Maar wat je nu ziet is dat het er wel steeds beter voor Democraten uitziet in die peilingen. Het huis, Democraten hebben daar 3 zetels nodig. Op dit moment, ik volg even de Cook Political Report. Die zeggen er zijn 43 districten waar het spannend is. En Democraten staan er daar echt wel duidelijk beter voor. Nou ja, 3 zetels, dus daar is maar weinig voor nodig. Ik zou daar wel geld op durven te zetten. De Senaat dan.
0: Even onderbreken. Luc, wil je hier een aantekening van maken? Luc schrijft het op.
2: Jan zet geld op. We willen straks weten hoeveel.
0: Zo is dat, ja.
2: Nou, daar gaan we. Ja. Ik ga snel dan maar door. De Senaat, want dat is iets waarvan we altijd hebben gezegd dat is lastig. Blijft ook lastig, hoor. Maar als je daar kijkt, daar ziet het er ook steeds beter uit voor Democraten. En slechter voor Republikeinen. Democraten die moeten daar 4 Republikeinse staten winnen. En dan dus eigenlijk Republikeinse zetels flippen. En dan mogen ze zelf niets verliezen. Dus geen Democratische zetel kwijtraken. Nou, dat is normaal gesproken heel lastig. Maar als je nu kijkt naar de peilingen, dan staan Democraten vrijwel gelijk, of soms zelfs een beetje voor, in een hoop staten waar normaal gesproken echt Republikeinen alleen maar winnen. Dus daar zou het dus gewoon kunnen gebeuren. En dan is het echt wel een rijtje. Ohio, Texas, Iowa, Alaska, Kansas, Maine, North Carolina, dat zijn allemaal staten waar Democraten in ieder geval een goede kans hebben op dit moment. Dus dat is echt, dan heb je best een breed pad. Ja. Dus daar tegenover, zeg ik ook meteen er maar even bij, ze kunnen ook zelf nog een zetel verliezen in bijvoorbeeld Michigan, Georgia of New Hampshire, waar hun eigen zetels op de tocht staan. Dus dat speelt ook. Dan moeten ze dus een Republikeinse staat extra pakken als zij er eentje verliezen. Maar ja, het is best mogelijk.
0: En zet je hier ook al een klein bedragje op in, Jan, of niet?
2: Poeh, ja, ik moet wel eerlijk zeggen, ik ben een voorzichtig iemand, zoals je weet. Ik zet er dan een heel klein bedragje op.
0: Ja, ja. Nou ja, maar het is, we maken er grappen over, maar het is echt wel het zou een heel belangrijk moment zijn, hoewel we moeten altijd voorzichtig blijven. We wijzen elke keer, als we hierover praten, op bijvoorbeeld Obama of bijvoorbeeld Clinton, die ook de midterms verloren na hun eerste 2 jaar en daarna nog 6 jaar president zijn gebleven. Dus het zegt niet zoveel als we denken, maar het is wel heel belangrijk.
2: En ik wil toch eventjes, waarom het maar een klein bedragje is wat ik hierop zet, die peilingen, het ziet er dus steeds beter uit, maar in heel veel staten ligt het heel dicht bij elkaar. En je moet daar gewoon heel voorzichtig mee zijn, want het kan ook net de andere kant opvallen. En je ziet toch dat Trump het vaak uiteindelijk veel beter doet op verkiezingsdag dan in de peilingen. En het is Trump uiteindelijk die hier ook op de ballot staat, zoals hij zelf ook zo graag wil. Alhoewel de kandidaten ook meetellen, hoor. Maar de verschillen zijn zo klein, en dan moet ik meteen even aan de laatste presidentsverkiezingen denken, waarbij we ook steeds zagen van, het zit allemaal dicht bij elkaar in die swing states. En dat Trump eigenlijk het merendeel van die swing states pakte. Dus ja, we moeten voorzichtig zijn.
0: Ja, ja, nou ja, de statistische norm is altijd plus of min 3%. Hè, dat is de marge. Dat betekent bij elkaar moet het verschil tussen kandidaten in een peiling meer dan 6% zijn om echt te zeggen die...
3: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: De zittende partijen die zijn altijd kwetsbaarder bij verkiezingen. Dus dat is het belangrijkste. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel dingen als de brandstofprijs. Daar komen we direct nog wel even over te spreken. Maar dat blijft volgens mij het allerbelangrijkste onderwerp. En ik denk dat ongeveer tegen elkaar opweegt. Dus allebei even belangrijk. Statistisch is het zo. Maar ook gewoon de politieke aanleiding om je af te keren als republikein van de Republikeinse Partij. Die is wat groter dan die was. Laten we even kijken naar één van de staten die doorslaggevend kan zijn, Jan, voor de strijd om de Senaat. En dat is Texas. De democraat James Tallarico staat daar voor in de peilingen tegenover de republikein Ken Paxton. Dat is een omstreden kandidaat, maar zelfs de vrouw die van hem gescheiden is, die steunt hem nu.
2: In a general election, it's not as much about the individual players on the team. It's about getting the whole team across the finish line. Either we hold every Republican seat or we hand the future of Texas to the other team. That's why I'm voting for the Republican ticket on November 3rd.
1: Ja, opmerkelijk.
3: Ja, groot enthousiasme hoor je dat.
1: Van zijn ex, die zit overigens zelf ook in de politiek. Dus het is ook de overtuiging dat de staat republikeins moet blijven. Maar de laatste keer dat de Democraten een senaatszetel wonnen in Texas was in 1988. Dat was Lloyd Benson. We vragen het ons eigenlijk bij elke verkiezing af, maar is er een kansje dat Texas nu op zijn minst blauwer kleurt?
3: Ja, de manier waarop jij de vraag stelt, daar zit al een deel van het antwoord in. Elke keer was dit de vraag. En ik moet ook dan zelf meteen denken aan Beto, die kandidaat in 2018, die toen bijna Cruz versloeg voor de Senaat, maar net niet. En ik hoorde al hier iemand zeggen, dit is eigenlijk de witte walvis voor Democraten. Texas is de white whale uit Moby Dick. Hè? Ze zitten er altijd achteraan en het lukt nooit. Een obsessie. En ondertussen denk ik ook, je hebt gewoon een republikeinse gouverneur nog steeds. Die Ted Cruz die zit er nog steeds. Het is echt een rode staat. Maar de gedachte is ook wel, de democraten hebben een soort perfect storm nodig. Een soort perfecte omstandigheden om Texas te kunnen winnen. En dan zou het kunnen. En die is er nu wel, denk ik. Trump is niet populair. Het leven is duur. Dat merken mensen elke dag. Die Paxton is een slechte kandidaat. Tallarico is echt een goede kandidaat. En als je die dingen bij elkaar optelt, ja, het hoeft niet te gebeuren. Maar als het een jaar zou kunnen, en dit hebben we ook al vaker gezegd, dan zou het dit jaar zijn,
1: ja,
3: denk ik.
1: Ja, zet ze even neer, die twee mannen. Vooral eerst even Paxton, want die heeft allerlei vlekjes op zijn naam, zal ik maar zeggen. Hè?
3: Ja, die Paxton, dat is echt ik noem dit Trumps wraakkandidaat. Want eigenlijk was John Cornyn, dat was de senator voor Texas. Trump vond hem niet loyaal genoeg en heeft toen eigenlijk deze Paxton naar voren geschoven in de primaries van jij moet het maar gaan doen, want jij luistert wel goed naar mij. Die man is 63... een soort van minister van Justitie van Texas, zeg maar, de Attorney General. Echte loyalist voor Trump. En omstreden, want hij heeft al eens wat corruptiebeschuldigingen tegen zich gehad en een impeachment zelfs door het Huis van Afgevaardigden in Texas. En daar waren Republikeinen toen de baas, dus dat zegt wel wat. Tijdens die impeachmentsprocedure, hij is uiteindelijk niet afgezet, maar tijdens die procedure kwam ook aan het licht dat hij dus een relatie had met iemand anders. Wat zijn vrouw natuurlijk niet leuk vond. Die heeft toen gezegd, wij gaan scheiden op bijbelse gronden. Je hoorde net het spotje, ze staat dus wel achter hem, maar dat is alleen voor het team, niet om hem persoonlijk. Ze noemt hem niet eens bij naam. Dus dit is iemand die echt meerdere vlekjes heeft inderdaad. Ja. En ik hem gisteravond nog even bekeken. Weinig charisma, Bernard. Hier zou ik niet voor naar een zaal komen.
1: En hij ziet er ook niet uit. Slecht gekleed en verslordig.
3: Je klinkt nu net als Trump.
1: Ja, hij loopt ook altijd in het precies. En even in twee woorden te Larry Cole.
3: Ja, dat is veel jonger, 37, is een afgevaardigde in Texas. Zet zichzelf neer als christelijk progressief. Dus hij levert eigenlijk juist ook kritiek op Trump en christelijk rechts en dat christelijk nationalisme. Hij heeft er wat meer menselijkere kant wil hij uitdragen. En zijn campagne draait vooral om betaalbaarheid.

0: Dus dat is iets wat heel belangrijk is. En dit is iemand waar democraten dus wel heel enthousiast van worden. En zijn religie gebruikt hij eigenlijk als een soort bruggetje naar die bijvelende, misschien wel ex-republikeinse kiezer. Ja. En dat lijkt dus een klein beetje te werken op dit moment. Ja, dat is heel interessant.
1: Oh ja. Nou, Trump doet zijn best, eerlijk is eerlijk. Volgens NBC gaat hij in 30 dagen 36 evenementen in 17 staten bezoeken. Overigens petje af, hè, voor een man van 80.
0: Nou,
1: dat mogen we even vaststellen.
0: Nou, liever dan ik.
1: Komt hij nou op de plekken die echt tellen?
0: Nou, ik vond het wel opvallend. Hij begon in Oklahoma, hij begon in Alabama, die rode staten. Daarna is hij ook wel naar Ohio geweest. Hij is ook in Texas dus geweest. Dus ook wel staten waar het wel gebeurt. Je hoort ook wel, hij kiest die staten zelf. Dus het is dan een beetje de vraag ook van, hè, waarom doet hij dat dan? Waarom ga je naar een staat waar het eigenlijk al gelopen is, waar je sowieso wel gaat winnen? Nou, ik denk dat dat is, en volgens mij denk jij dat ook, die beelden zijn natuurlijk heel mooi. Hij wil die beelden van volle arena's, dat die verspreid worden over het internet, dat je die overal op tv ziet, zodat mensen denken, oh, die man is nog heel populair. Al dat gelul over peilingen, dat slaat eigenlijk helemaal nergens op.
1: Ja, en hij geeft cadeautjes weg. Toch?
0: Ja, precies. Hij had het weer over die $5,000. Hè, een soort winstuitkering als Republikeinen de verkiezingen in beide huizen zouden winnen. En hij tekende ook een decreet voor goedkopere diesel.
2: Tonight I'm going to sign a historic executive order to officially waive the off-road requirement and allow anyone to purchase tax-free red dye diesel for any reason.
0: Ja, Bernard, als jij op de trekker stapt, hè, ben je hier dan blij mee? Gaat dit stemmen trekken?
1: Ja, jawel. Nou ja, goed, wat hij dus zegt, red diesel, rode diesel, daar zit gewoon een beetje verf in. Hè. Het is alleen een kleurstof. En waarom zit hij erin? Omdat hij eigenlijk die is bestemd voor beroepsverkeer. Dat is wat rode diesel is. En dus ook voor agrarische doeleinden. Alle machines die worden gebruikt. En die geeft hij dus nu ook vrij voor de algemene consumptie. Dus ben ik daar blij mee? Ja, daar ben ik wel blij mee. Ook als ik boer ben. Want het netto zou, als Trumps redenering klopt, zou de prijs moeten zakken. Ik voorspel je nu al dat het niet gaat gebeuren, want dat wordt bepaald door de wereldprijs. Maar hij doet in elk geval enorm zijn best om daar de nadruk op te leggen. En nou, dat spreekt de mensen aan, vandaar dat gejuich. Dus dat snap ik wel.
0: Is het dan ook om te kunnen laten zien, ik doe wat? Want het is geloof ik een kwartje op iets van $6, $6,5 dat nu een gallon is. Maakt er niet zoveel uit, toch?
1: Nee, maakt niet zoveel uit. Dat is wat hij zelf ook steeds zegt. We moeten het allemaal niet overdrijven. Maar goed, Eén dingetje nog, Jan, hij voert vooral campagne in Republikeinse staten. En dan gaat hij sowieso winnen. Waarom zou hij dat doen?
0: Ja, ik denk dus om te laten zien, ik ben nog populair. Hij heeft het zelf ook nodig, dat speelt mee, denk ik. Hij hoort graag dat gejuich. Hij wil dat graag zelf ook voelen. Maar hij wil ook dat die kiezer dat voelt. En die kiezer die hoort natuurlijk allerlei verhalen over peilingen die niet goed zijn. Die horen allerlei verhalen over die hoge benzineprijs. Trump denkt, dit wil ik draaien. Ik wil dat zij horen en zien dat ik nog steeds de populairste politicus van Amerika ben. En dan ga ik naar een rode staat waar mensen nog voor mij juichen. En dan kunnen ze dat ook aan alle kanten zien. Hoe ik word toegejuicht.
1: Ja, en eerlijk is eerlijk. Ik keek vannacht even naar CNN, had ik niet verwacht. En die zonden zo'n hele rally uit. Dus hij heeft nog gelijk ook.
0: Ja, daar ga je al.
1: Ja, zometeen in de Amerika-podcast. De Republikeinen hebben bijna twee keer zoveel geld in hun campagnekas als de Democraten. Waarom zijn die gouden bergen waarschijnlijk niet genoeg voor een overwinning? Blijf luisteren.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: Om de politiek echt te kunnen begrijpen, luister je Achter de Macht.
1: De Nostradamus van Kaap, die komt hier even met de voorspelling voor de senaatsverkiezingen. Ja.
0: In Achter de Macht neem ik Splinter Chabot, politicoloog, die samen met campagnestratege Bas Erlings...
2: Nederland.
0: Ja. Het heet voorzitter. En voormalig Kamerlid Peter Quint mee achter de schermen van de politiek.
3: Meepraten is makkelijker wanneer je een team nog niet op weg stuurt. dan weet je ook tegen wie je moet praten. Ja. Ja.
0: Abonneer je nu in de BNR-app of daar waar jij je podcast luistert.
4: Wat is belangrijk? Weten wat er speelt of wat er gaat komen? Aanpakken of afwachten? Concurreren of innoveren? Van zwarte cijfers tot blauwe enveloppen. Jouw nieuwe boekjaar staat nu al in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
5: Ultieme flexibiliteit. Of je nou ZZP'er bent of multinational. De nieuwste auto's altijd schoon, altijd beschikbaar. Groot, klein, elektrisch, hybride... Voor een dag of voor een jaar. Bij ons staan ze klaar. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor. Kijk voor onze zakelijke mobiliteitsoplossingen op enterprise.nl.
4: Als het belangrijk is, staat het in het roze. Probeer het FD nu 4 weken voor 1 euro. Ga naar fd.nl/roze.
6: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
7: Ga met jouw organisatie van employee benefits naar employer benefits. Dat is ePassie. Benefits die medewerkers wel echt gebruiken. En dat betaalt zich terug in minder verzuim, meer productiviteit en talent dat voor je kiest. ePassie. Wellbeing that works.
6: Nextview Consulting, de Salesforce-partner voor corporates en private equity.
8: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
9: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. De Israëlische premier Netanyahu laat onderzoek doen naar anonieme bronnen in een documentaire over de oorlog in Gaza. In de film beweren tientallen militairen dat het leger bewust tienduizenden burgers heeft gedood. Volgens Netanyahu geeft de documentaire, die op het filmfestival in Venetië nog een prijs won, een vals beeld dat Israël zwart maakt. Nadat de Amerikaanse president Trump bekendmaakte dat er een deal was tussen Rusland en Oekraïne en dat zij elkaars energievoorzieningen niet meer zouden aanvallen, heeft Rusland een energiecentrale in Kiev geraakt met drones. Dat zegt president Zelensky, die eerder al zei dat Trumps deal nieuws voor hem was. Poetin heeft nog niet gereageerd. De politie en explosieve opruimingsdienst hebben vanmiddag en vanavond urenlang onderzoek gedaan op het strand van Scheveningen. Daar was een metalen bal aangespoeld. Gevreesd werd dat het om een zeemijn ging. Het strand werd daarom afgesloten. Dat was uiteindelijk niet nodig. Na onderzoek bleek het om een stalen bal of oude boei te gaan. 2 uur eerder dan verwacht rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Het treinverkeer lag al sinds gisterochtend stil nadat er een brand was aangestoken bij een spoorbrug. Tientallen kabels raakten daarbij beschadigd en moesten hersteld worden. Die werkzaamheden gingen dus iets sneller dan verwacht. En de politie heeft in Barneveld een enorme hoeveelheid vuurwerk gevonden, waarvan een deel zelfs in een slaapkamer lag. De politie kwam bij het adres uit na vernielingen aan een kunstgrasveld met zelfgemaakte vuurwerkbommen. Vermoedelijk waren die van jonge jongens. Agenten roepen ouders daarom op om met hun kinderen in gesprek te gaan. En dan nu het weer, van Weer Online. De rest van de avond verloopt grotendeels droog, maar er is ook nog kans op een bui. Het koelt vannacht af naar 4 tot 11 graden, met plaatselijk mist en in het noorden een bui. Morgen droog met zon en wolken en 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.
10: Welkom terug bij de Amerika-podcast.
11: Trump deed tijdens zijn campagnerallies een heleboel opmerkelijke uitspraken. Eentje over Iran deed toch wel het meeste stof opwaaien.
12: If they can take out a city, let them take out Los Angeles, let them take out San Diego. This is a very small price to pay.
11: Wordt gejuicht.
10: Ja.
11: Dus hij zegt, weet je wat, laten ze Los Angeles en San Diego maar plat gooien. Inmiddels is daar heel veel over te doen. Nee, zoals niet bedoeld, maar dat weten we niet.
10: Ja, of toch weer wel.
11: Ja, wat gebeurt hier, Jan?
10: Ja, Trump die zegt hier dus eigenlijk van... ik ben die oorlog met Iran gestart... want Iran mag geen nucleair wapen en Iran mag ons niet aanvallen. En dan noemt hij deze voorbeelden, deze democratische steden. Alleen dan, ja, geen enkele speechschrijver zou het zo opschrijven. Dan doet hij eigenlijk een beetje de suggestie van... nou ja, hè, als die democraten zo tegen die oorlog met Iran zijn... laat Iran dan maar komen, pak dan maar even LA aan, pak San Diego maar even aan. Zo zegt hij dat. En dan wordt er dus hier gejuicht door die republikeinen. Want wat hier ook gebeurd is... ja, Trump die zet natuurlijk constant democraten neer als mensen van de andere kant. Tegenstanders, niet echte Amerikanen. En dat doet hij hier eigenlijk ook. En het publiek reageert daarop.
11: Ja.
10: En dan, wat ook wel interessant is, wat we zo vaak zien... dan zegt het Witte Huis, nee, maar zo bedoelde hij het natuurlijk niet. Waar jij ook op doelt. Maar gisteravond het was in Texas, stond hij, zei hij weer iets soortgelijks.
11: Ja.
10: Ja. Dus hij blijft het wel zeggen. Ja, wat moet je hier nou mee?
11: Ja, hetzelfde. Ze zeggen dat dit was een soort metafoor. Maar je kan me wat als je zegt in een toespraak... als de Iraniërs aanvallen, laten ze dan twee steden in Californië platgooien. Dat is zijn grootste vijand. Politiek, Californië. Het idee al van Californië, daar krijgt hij de kriebels van over zijn rug.
10: Zijn de communisten.
11: Dat zijn de communisten en ook niet een paar. Ik geloof 45 miljoen mensen. Dus het zijn er echt een hoop en hij haat ze. Dus ik neem het serieuzer dan het Witte Huis het nu probeert af te doen.
10: En denk je dat het werkt? Want je hoort dus gejuich, maar ik denk in die zaal dan hoor je ook altijd... Hè, dan is het, niet iedereen hoort helemaal wat er gezegd wordt. Wat denk je? Als mensen dit thuis op tv zien, republikeinen... denken ze, lachen ze er een beetje om of schrikken ze ook een beetje?
11: Ik denk dat ze er een beetje om lachen. Omdat ze weten dat de kans dat Iran die twee steden platgooit... nou niet echt heel groot is. Mm-hmm. Dus dat weten ze ook allemaal wel. Maar het idee van het belachelijk maken van die staat... dat spreekt heel veel van mensen in de MAGA-beweging wel degelijk aan. Dus ik denk dat het wat dat betreft best past in wat ze verwachten.
10: Hm.
11: Maar we gaan het even hebben over geld, Jan. Kissinger heeft ooit gezegd... als je niet beschikt over, weet ik wel, toen 50 of 100 miljoen dollar... en dat was dus in de jaren 60, 70... dan kun je Amerikaanse verkiezingen niet winnen. Dat heb ik nooit vergeten. Ja. Nou, inmiddels praten we in miljarden. Republikeinen hebben het lastig... omdat de komende verkiezingen gaan over de economie... en dat willen ze liever niet... En dus kiezen ze voor andere thema's, law and order, immigratie. Hebben ze het nu ook weer over. De opdracht aan ICE om nog veel meer mensen te arresteren. Slaat dat aan, Jan?
10: Ja, ik denk voor Trumps achterban, want daar denkt hij natuurlijk altijd aan. Daar zal dit wel helpen. Want ik denk dat Trump ook denkt van... wacht eens even, wat is nou een onderwerp waar ik het liever over heb... dan de economie op dit moment? Nou, dan is het immigratie en criminaliteit. En voor Trump is dat eigenlijk één onderwerp. Law and order is ook strenge immigratie. En ik denk dat werkt altijd. Dat is ook een onderbuikonderwerp. Dat is iets wat bij zijn achterban aanslaat. Maar ik vraag me ook wel af, omdat we nu ook in een situatie zitten... natuurlijk dat mensen dagelijks merken... Of in ieder geval wekelijks merken dat die benzineprijs zo hoog is. Dat die hoge prijzen in de supermarkten nog zijn. Daar word je steeds aan herinnerd. Dus ik denk dat dat nog steeds wel het belangrijkste onderwerp blijft. Maar ik heb wel het gevoel, als er nou een onderwerp is... waarmee je als Trump de boel kan afleiden, dan is het wel immigratie. En ik zag afgelopen week alweer een bericht op Fox News... dat er een immigrantencaravaan richting Amerika gaat. Ik kreeg daar een déjà vu gevoel van.
11: Ja.
10: Want dat is elke keer rond de verkiezingen. Ja. Maar op die manier werkt het dus wel. Maar ik denk ook, Bernd, ik ben benieuwd wat jij daarvan vindt. Er zijn ook Latino's die een beetje afhaken bij Trump... vanwege dat strenge immigratiebeleid. Dus ik denk, het is ook wel een klein risico
11: voor
10: hem.
11: Ja, dat denk ik ook. Kijk, de Latino's zijn altijd republiek in het algemeen... behoorlijk pro-republikeins geweest. En zeker de mensen van Cubaanse...
10: allemaal altijd, hè? Maar die Cubanen zijn heel conservatief.
11: Die zijn heel conservatief, maar onder Latino's is altijd wel een grote groep... geweest die, laten we zeggen, anti-immigratie was. Omdat die zeggen, wij zijn hier allemaal gekomen keurig netjes volgens de regels. We hebben een groene kaart aangevraagd. Daar hebben we heel lang op moeten wachten, heel veel voor moeten betalen. En vervolgens zijn we als immigranten gekomen en staatsburger geworden. En we betalen belasting en we zorgen dat onze kinderen worden geschoold. En dan komt zo'n stelletje schurken illegaal de grenzen over. En die, nou, Nederlandse tekst zeg ik altijd, ze pikken onze banen en ze pikken onze huizen. Dat zeggen ze daar ook. Dus ja. Daar, Latino's hebben daar moeilijkheden, hebben daar moeite mee. Dus die vinden op zichzelf hard optreden tegen, nou ja, illegale. Dat spreekt ze wel een beetje aan. Alleen, alles heeft zijn grens. En als je nu zegt, de ICE moet het, wat was het ook weer, Jan? Het moet het
10: 3000 per dag.
11: Ja, 3000 mensen per dag in plaats van de huidige 1500 of 1000.
10: Ja, zoiets.
11: Ja. Ja, nou, dan denk ik dat ook bij Latino's denken, ja, maar er is toch een grens aan dit soort dingen. Hè?
10: Ja, want daar zie je ook wel de pijn op het moment. Hè? Als Trump zegt criminelen worden opgepakt, daar kunnen heel veel mensen achter staan, ook veel Latino's. Maar op het moment dat de tuinman, de schoonmaakster, een vriendin wordt opgepakt, ja, dan verandert alles.
11: Ja, en al die koeriers in New York, al die koeriers die een maaltijd komen brengen, of pakjes, of noem het allemaal maar op. Dat zijn voor een groot deel zijn dat Latino's.
10: Ja, het zijn clichés, maar het is ook waar. De economie draait op deze mensen.
11: Is ook zo. En in Californië draait de landbouw op die mensen. Hè? Je moet om aardbeien te oogsten, heb je echt een hoop mensen nodig. En dat zijn heel vaak mensen uit Zuid-Amerika, die daar al of niet legaal zijn, meestal niet. Maar die boeren die komen echt in moeilijkheden als die mensen allemaal weg worden gehaald. Trump vindt dat prachtig. Want elk probleem dat hij Californië aan zal doen, zal hij proberen. Dus wat dat betreft, daar zal hij zich niet zoveel van aantrekken. Maar het is wel een feit, want daardoor worden die aardbeien onbetaalbaar in de supermarkt, in de rest van Amerika. Dus het is allemaal niet zo simpel. Nee.
10: Hey Bernard, terug naar dat geld. Hè. Ja. Die Republikeinen die hebben voor de laatste maand zo'n 1 miljard dollar tot hun beschikking. De Democraten hebben daar ongeveer de helft van. Hoe groot is dat voordeel? Kun je daarmee die verkiezingen ook omdraaien, ombuigen, zeg maar?
11: Ik betwijfel het, omdat zoals jij zelf aan het begin dat overzichtje gaf, het begin van de podcast, over het aantal zetels, vooral in het huis dat op het spel staat, en de kaarten die echt heel goed zijn, en Jan Posma die daar een enorme hoeveelheid geld op zet, omdat hij denkt, dat komt wel goed met het Huis van Afgevaardigden. En misschien zelfs bij de Senaat. Ja, daar bewijs je dat geld niet altijd helpt. Wel vaak hoor, want je kunt, maar niet altijd. En ik moet altijd denken aan de strijd tussen Bush 1, Bill Clinton en Ross Perot. Dat was een derde kandidaat. Die man was schat hemelrijk en heeft een vermogen uitgegeven aan een campagne. En toch verloren. Dus je kunt het presidentschap of het congreslidmaatschap op een senaatzetel, die kun je niet kopen. Al doe je nog zo je best. Dus je kunt heel veel campagnespotjes en zo maken. Maar en dat is waar die strijd aan mee wordt geleverd. Maar uiteindelijk denk ik dat mensen toch ook letten op waar je het net over had. Gewoon over de prijs in de supermarkt en ga ze maar door.
10: Ja, hoe groot en duur je megafoon ook is, je hebt een boodschap nodig. Heb ik geleerd van de Bloomberg-campagne. Ook zo'n rijke man die het niet redde.
11: Nee, dat is waar. Inderdaad. Iedereen toen die in de race stapte, aan de democratische kant, dacht ik, hè. Ja. Toen dacht iedereen, nou, dan kunnen de anderen wel inpakken. Want die man die koopt, die is zo verschrikkelijk rijk. Het maakt, de anderen kunnen daar niet tegen op. En die was binnen de kortste keren afgeserveerd in de voorverkiezingen. Dat is waar. Even Jan nog, we hebben het over geld. Trump heeft campagnespotjes betaald met belastinggeld. En vanaf nu gaat zijn super PAC dat weer betalen. Dus die nemen de kosten daarvan over. Maar Trump betaalt het geld, dat belastinggeld dat is uitgegeven, niet terug. Krabbelt Trump nu een beetje terug door te zeggen, oké, vanaf nu betalen we het weer zelf, of niet?
10: Ja, ik heb wel het gevoel dat hij terugkrabbelt. En ik denk dat we hier ook weer terugkomen op het eerdere thema bij Trump. Ik probeer het gewoon even. Hij heeft het gewoon geprobeerd. Hij heeft nu, ik geloof voor 10 of ik heb ook ergens 12 miljoen aan spotjes. Ja. Zijn er uitgezonden. Er is heel veel over te doen geweest. Dus iedereen heeft die spotjes gezien. Ook als je helemaal niet letterlijk op dat moment tv keek. Dus hij heeft denk ik al gekregen wat hij wilde. En hij dacht gewoon, wat is het ergste wat kan gebeuren? En dit is een beetje speculeren, maar ik denk dan dat ze toch hebben gedacht van ja, juridisch staan we niet heel sterk. Als er een rechtszaak komt, zou dat wel eens een probleem kunnen worden. Dus dan krabbelen we wel even terug. Maar we hebben eigenlijk al een beetje bereikt wat we wilden. En wat ik ook wel bijzonder vond, want inderdaad, dat geld betaalt hij niet terug. En die spotjes waren begin van de week hier ook nog op televisie te zien. Ook nadat hij zei, het stond er ook nog achter paid for bij the government. Dus ik ben benieuwd hoe dit verder gaat lopen. Ja. Maar ja, de hele idee natuurlijk dat dit een soort wat de mededelingen van algemeen nut waren en geen campagnespotjes, zoals Trump zegt, compleet belachelijk. Dat is gewoon echt niet zo.
11: Ja, postbus 51. Stemrepublikeins.
10: Dat is de enige boodschap.
11: Dat is natuurlijk heel. Het lijkt mij aanvechtbaar. En er kan nog steeds iemand naar de rechter stappen. Aan de andere kant, ja, dat klinkt ook bizar dat we het zo moeten uitdrukken. Maar 12 miljoen op de zeg maar miljarden waarmee wordt gesmeten in zo'n race, is natuurlijk ook weer niet zo heel veel geld. Hè? Dus misschien laat ze het gewoon lopen.
10: Ja, denk ik ook. Hey, tenslotte Bernard, als we het op een rijtje zetten. Ik zie eigenlijk best wel op punten. Als we even die senaatsraces eruit pakken, dan doen democraten het best wel goed op races waar ze ook een goede kandidaat hebben. Dus ik heb het idee dat al die dingen waar we het over hebben gehad tellen wel mee, maar het gaat ook toch wel om de kandidaten. En dat zij het juist goed doen waar republikeinse kandidaten wat minder zijn, zoals bijvoorbeeld in Texas. Maar als ik dan kijk hoe eigenlijk alle seinen op groen zouden moeten staan voor democraten, vind ik dat ze er nog niet heel overtuigend uitkomen. Maar misschien ben ik nu te kritisch. Hoe zie jij dat?
11: Nee, dat ben ik helemaal met je eens. En het is ook zo, het is op zichzelf goed als je op winst staat omdat je tegenstander het niet goed doet. Daar kun je mee winnen. Maar het staat niet helemaal vast. Bovendien is een factor, we hebben het al eerder over gehad, moet er toch nog één keer op wijzen. Het feit dat bijvoorbeeld een kandidaat, zoals we net zeiden, in Texas, die gaat niet zo goed en het loopt niet zo mooi, en dus heeft de Democrat een grotere kans. De vraag is uiteindelijk wat de kiezer in het stemhokje doet, of per post. En het feit dat je kritisch bent op de kandidaat van jouw partij wil niet zeggen dat je niet op hem stemt. En dat is een factor die vind ik nergens terug in peilingen. De vraag wordt nooit gesteld van u bent niet gelukkig met deze kandidaat. Maar als u voor de keuze staat, stemt u dan toch op hem? Of steekt u over naar de andere partij? Of stemt u
10: of
11: niet?
10: Blijft u thuis?
11: Of blijft u thuis? En dat zijn de antwoorden die we willen weten. En dat is waarom wij, vind ik gewoon, met ons journalistieke geweten ook, echt een stevige slag om de arm moeten houden. Dus even snel, wil je dat geld weer terughalen? Het kan hoor.
10: Ja. Nou, thuis durf ik wel te laten staan. Vooral omdat we er nog geen bedrag aan hebben gekoppeld. Dus, maar maandag hebben we een extra aflevering. Hè? Laten we het anders over geld hebben. Ik ben benieuwd waar jij je geld ook op zet.
11: Zo is dat. Dat gaan we doen. Oké, Jan, we gaan de luisteraars vragen. Ja. Die zijn welkom via de BNR-app, de mail of via de Amerika Podcast WhatsApp. Daar kun je vragen of opmerkingen ook inspreken. Het nummer is 0628135020.
10: Ja, en ik zeg het nog maar een keer, vanaf komende maandag elke week een extra podcast over de midterms. Dus heb je specifieke vragen over die midterms. Het gaat steeds meer over die midterms ook natuurlijk. Stel ze dan alvast, dan nemen we mee wat we meenemen kunnen. Sowieso leuk als je reageert. Iemand die in ieder geval al reageerde met een ingesproken vraag was Daan van der Ven.
2: Een paar jaar terug was ik film steeds voor mijn Amerikaanse ex-vriendin. En als het over het Amerikaanse leger ging, dan kreeg je echt met geen mogelijkheid meer stil. Haar oom had ook in het leger gezeten. Nou, mede daardoor was hij echt de held van de familie. Maar ook bij sportwedstrijden en concerten viel het op dat deze vaak meerdere keren werden onderbroken om soldaten en veterans te eren. Nou, zeker vergeleken Nederland lijkt dat dan best wel extreem. Dus mijn vraag aan jullie, waar komt die idealisering van het leger in Amerika nou eigenlijk vandaan?
11: Ja, ik wil er best iets. Er zijn een paar dingen. In de eerste plaats speelt de krijgsmacht door de hele Amerikaanse geschiedenis een enorme rol. meestal om de eenheid te bewaren, maar soms in de burgeroorlog ook om tegen elkaar te vechten. Dus de krijgsmacht heeft altijd een enorme rol gespeeld. Het is gewoon een onderdeel van de samenleving.
10: Ook de mythe van de onafhankelijkheidsoorlog.
11: De mythe van de onafhankelijkheidsoorlog. De twee wereldoorlogen die ze hebben helpen winnen. Dus wat dat betreft, ze hadden en hebben, maar hadden zeker toen een goede naam. Wie niet altijd een goede naam heeft, is de president of de commandanten. Want achteraf kun je zeggen, hadden we dat nou ooit moeten doen? Hadden ze aan Afghanistan moeten beginnen? Nou, eigenlijk niet, want hebben ze verloren. Maar dat kunnen die soldaten niet helpen. Nu is er een breekpunt geweest. Het is een hele tijd, tijdens en na de Vietnamese oorlog, een hele periode lang, werden veteranen met de nek aangekeken. Die kwamen dan terug uit Vietnam, hadden vaak de meest vreselijke dingen meegemaakt. En vervolgens werd er op ze gespuugd, werden ze nagejouwd als ze terug waren in de Verenigde Staten. En op een bepaald moment heeft Ronald Reagan, die toen president was, ingegrepen en die heeft in een toespraak, misschien een State of the Union, dat weet ik niet meer, het gewoon benoemd en gezegd, je kunt het eens of oneens zijn over de politieke dynamiek in militaire conflicten. Maar denk er goed om, de soldaten die wij waar dan ook heen sturen, dat zijn helden. Dat zijn mensen die hun leven in de waagschaal leggen om ons land te verdedigen of onze belangen te verdedigen. En toen is er echt een omslag gekomen. Dat heeft echt geholpen. En wat ook geholpen heeft, is het Vietnam-monument in Washington, waar alle namen van al die 58.000 omgekomen soldaten staan. Dat wordt enorm veel bezocht. En ook dat heeft de sfeer enorm omgedraaid. Er is echt een campagne gevoerd, eigenlijk gestart door Reagan, om de twijfel aan de krijgsmacht om die, om die zoveel mogelijk weg te nemen. Er is nog een factor die een rol speelt. En dat is dat dit een van de weinige onderdelen is van de Amerikaanse samenleving, waar eindelijk, moet ik zeggen, want dat is nog niet eens zo lang, het racisme is verdwenen. Er zijn heel veel minderheden, heel veel zwarte soldaten. En die krijgen door de achtergrond die ze vaak zelf hebben ook daar aanzien door. Dus ook dat speelt een rol. Dit is allemaal, ik zal maar zeggen, dit is geen wetenschappelijk verhaal hoor, maar dit zijn waarnemingen die ik gewoon zelf heb.
10: Ja, en ik vind wat Daan ook omschrijft, dat is in het voelt als Nederlander een beetje overdreven vaak. Ja, hè? Als je naar een theatervoorstelling gaat, heb ik wel eens gehad dat alle veteranen op moesten staan. En dan sommigen zijn ook wel een beetje ongemakkelijk. Niet iedereen vindt het even leuk dat het elke keer dan weer gebeurt. Maar die oorlogen, eigenlijk elk decennium was wel een grote oorlog zo'n beetje.
11: Ja, maar ik moet nog nakijken hoor. Ik meen dat er in New York ook speciale nummerborden zijn waarop staat dat je veteraan bent.
10: Ja,
11: dus dat soort dingen. Dus er wordt enorm veel gedaan om voor de veteranen, de veteranen te eren zoveel als maar kan en te danken zoveel als maar kan. En dat is voor ons Nederlanders, wij zijn een klein land, we hebben niet zo'n enorme krijgsmacht, dus dat vinden wij een beetje vreemd en overdreven.
10: Ja, en patriotisme, daar zijn wij ook wat minder van. Ja. Dus het is allemaal wat. Thank you for your service, zeggen ze dan. Ja. Laten we eens luisteren naar Stefanie.
13: Hoi Jan en Bernhard, hier spreekt Stefanie. Ik ben Duits, maar ik woon in Amsterdam. Ik ben een groot fan van jullie podcast. En ik kan mijn Nederlands hierdoor echt verbeteren. Ik ben nu op een roadtrip door New England om de prachtige herfstkleuren te bekijken. Hebben jullie nog tips of bijzondere ervaringen? Dankjewel, doei!
11: Hey, gaan Jan.
10: Ja, superleuk.
11: Ja, leuk hè?
10: Sowieso, dat vind ik echt mooi dat iemand Nederlands leert, verbetert. Want ze kan het duidelijk al heel goed.
11: Nou.
10: Met onze podcast, heel cool. Leuk, Stefanie. En ze stuurt ook een foto mee. Ziet er fantastisch uit. De bladeren zijn er al aan het verkleuren. Staat op een steen, een rots in een mooie kreek daar in New England. Ik moet meteen denken aan iets van dat leaf speaking. Dat is natuurlijk nu gaande. Dat alles zo mooi die herfstkleuren krijgt in de bossen. Dat is heel mooi, maar dat heeft ze duidelijk al ontdekt. Ik moet denken aan Newport, Rhode Island. The Breakers. Die grote. Dit is dan het huis van de Vanderbilts wat daar staat. Maar dat staan allemaal van die grote mansions uit de Gilded Age. Fantastisch om te bekijken. Dus wat minder natuur dan die bossen. Maar daar zou ik heen gaan.
11: Ja, helemaal mee eens. Het is inderdaad, dat is een prachtig stukje. Ik haak even in op wat ze zelf zegt en wat jij ook zegt. Namelijk die kleuren, die eigenlijk alleen in de maand oktober kun je dat goed zien. Die kleuren van de bladeren, dat wordt foliage genoemd in het Amerikaans. En de mooiste plek bij mijn weten is de Berkshires in Massachusetts.
10: Mm.
11: Dat gedeelte, dat is echt schitterend. En je rijdt door een schilderij of je loopt door een schilderij. Maar misschien weet Stephanie dat al. Maar dat is iets wat ik echt zeer van harte aanbeveel.
10: Ja, leuk. Ik ben er wel eens geweest, maar niet in de herfst. Dus dat is ook een mooie tip voor mij.
11: Ja.
10: Laten we eens even kijken. Kunnen we nog even Dirk van Oorschot meepakken? Nou, laten we dat gewoon doen.
11: Ja.
10: Bij een campagne horen sponsoren gulle gevers. En die verwachten allemaal iets terug. Wij zijn nu halverwege de tweede termijn van Trump. En ik vroeg me af wie van de sponsors kan tevreden terugkijken en heeft voor zijn geld... waarvoor ze geld gekregen, moet ik zeggen. En wie zeker niet. Die laatste is ook een mooie vraag.
11: Waar ik onmiddellijk aan denk, is de hele tech-sector.
10: Ja.
11: Want die zijn allemaal achter Trump gaan staan. En hebben enorm veel bijgedragen. Gewoon echt vermogens en mannen. Al die tech-bazen. Dus daar kijk ik. Dat is volgens mij, daar draait hij zijn hele presidentschap op.
10: Ja, ik moet denken, die zaten allemaal vooraan bij de inauguratie.
11: Ja.
10: Ik moet ook denken aan Peter Thiel, die ook in dat rijtje past, van Palantir. En die volgens mij ook echt veel grote overheidsopdrachten binnen heeft gehaald. Ik moet ook denken aan Palmer Luckey. Die naam is wat minder bekend, maar die heeft ook een groot soort tech-defensiebedrijf. Ook grote opdrachten binnengehaald. De mensen waarvan ik denk, hebben die nou gewonnen of verloren? Ik denk Elon Musk, wat denk jij? Die heeft uiteindelijk volgens mij wel gewonnen.
11: Ja hoor.
10: Want die heeft gewoon zijn aandelen zijn omhoog gegaan.
11: Ja.
10: Hij heeft ook opdrachten. Hij heeft ook ruzie gehad, maar hij is weer in beeld. Hè. Hij gaat ook meewerken aan de modernisering van het Pentagon. Van Defensie, dus hij die wint ook wel. Maar er zijn wel een paar mensen, dit moest ik eventjes een beetje zoeken... maar zo'n Miriam Adelson, die ken je ook wel, hè? Zo'n hele grote, hele rijke vrouw.
11: Ja, de weduwe van die enorme...
10: Ja, Sheldon Adelson, dacht ik.
11: Ja.
10: Nou, dat soort mensen die hebben ook veel geld gegeven... maar die hebben op de beurs dan weer veel verloren... onder andere door die importheffingen. Dus dat zijn misschien een beetje de verliezers, maar relatief gezien, hè?
11: Ja. Ja.
10: Zullen we hem daarmee afronden dan, Bernard?
11: Ja, terugluisteren kan via de BNR-site of je favoriete podcast-app. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kan dat ook met een mailtje naar dewereld@bnr.nl... of je kunt reageren op Spotify. Je kunt je vragen ook inspreken of intikken in de BNR-app... of op de Amerika-podcast WhatsApp 06-28-13-50-20. En wie weet weer zo'n mooie Amerika-podcast koffiebeker.
10: Ja, en Bernard, maandag zijn we er alweer, hè? Extra aflevering. Ik heb er zin in.
11: Ik ook. Tot maandag.
10: Tot dan.
14: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zo'n

0: Hallo, ik ben Art Rooijakkers en ik presenteer dit jaar de Dutch Podcast Awards. Het is bijna zover en jij bepaalt wie de publieksprijs wint. Heb jij een favoriete podcast die absoluut die award verdient? Stem dan nu. Ga naar podcastawards.nl en geef jouw stem aan de podcast die jij het allerbeste vindt. Met jouw stem bepaalt de winnaar. Dus stem snel op podcastawards.nl.
1: De energietransitie voltrekt zich in een uitdagende wereld. Netcongestie, geopolitiek en beleidskeuzes stellen de energietransitie op de proef. Hoe navigeert u langs de obstakels? Ontdek het op Energeia Energy Day 2026. Het evenement voor energieprofessionals. Met actuele thema's, scherpe inzichten en volop ruimte om kennis en kaartjes uit te wisselen. 9 november, Nieuw Babylon, Den Haag. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday. Ik pak
2: je vast. Onze dochter heeft een metabole ziekte en zal waarschijnlijk niet ouder worden dan 10 jaar.
3: Charlie leeft in het nu, omdat ze geen later heeft.
2: Vandaag is er en morgen weten we niet.
3: Metabole ziekten zijn de meest dodelijke ziekte onder kinderen in Nederland. Steun MetaKids. Stop metabole ziekte.
4: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag om 10 voor 12 naar MKB Praat Mee.
5: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
7: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. Er komt een Israëlisch onderzoek naar tientallen anonieme militairen die in een documentaire beweren dat het Israëlische leger bewust tienduizenden burgers heeft gedood in Gaza. Volgens president Netanyahu geeft de documentaire een vals beeld en maakt het Israël zwart. De film won op het filmfestival in Venetië nog een speciale prijs. In het Brabantse Dongen is vanavond voor een huis een onbekend voorwerp in brand gestoken. Dat meldt de regionale omroep. Buurtbewoners hoorden vlak daarvoor een harde knal en sloegen alarm. Het lijkt erop dat er een explosief is gebruikt, maar dat weet de politie nog niet zeker. Het vuur was snel geblust en niemand raakte gewond. In Algerije zijn eerder deze maand ruim 60 Marokkanen opgepakt. Volgens de Algerijnse veiligheidsdiensten stonden ze op het punt een sabotage te plegen. Ze zouden het land zijn binnengekomen via de bergen van Tunesië. Algerije en Marokko liggen al jaren overhoop, vooral over de westelijke Sahara. De grens is al bijna 30 jaar dicht. Nadat de Amerikaanse president Trump bekendmaakte dat er een deal was tussen Rusland en Oekraïne en dat zij elkaars energievoorzieningen niet meer zouden aanvallen, heeft Rusland een energiecentrale in Kiev geraakt met drones. Dat zegt president Zelensky, die eerder al zei dat Trumps deal nieuws voor hem was. Poetin heeft nog niet gereageerd. Nog veel onduidelijk over een nieuwe aanval op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië. Er zou opnieuw iets zijn ingeslagen in de passagiersterminal, waarna brand ontstond en een aantal mensen gewond raakten. Bij een eerdere aanval op het vliegveld, gisteren, kwamen 13 mensen om en raakten er meer dan 300 gewond. En dan het weer van Weer Online. Het blijft vanavond grotendeels droog met opklaringen, maar ook nog kans op een bui. Het koelt vannacht af naar 4 tot 11 graden en plaatselijk ontstaat mist. Morgen begint fris, daarna droog met zon en wolken en rond de 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR at Work. Gajo Wijnen en Arjan Elbers.
9: Bijna 3/4 van de slachtoffers van ongewenst gedrag op de werkvloer trekt aan de bel. Toch vindt de meerderheid dat er vervolgens te weinig gebeurt. Hoe zorg je ervoor dat een melding niet in een la verdwijnt? En hoe moet je te werk gaan als werkgever? Daar praten we dadelijk over verder in BNR at Work. Ik ben Gajo Wijnen en naast mij staat zoals altijd onze vaste arbeidsmarkt- en recruitment-expert Arjan Elbers. Maar we beginnen met het belangrijkste nieuws over werk. Ja, Booking.com die wil werknemers verplichten om 2 dagen per week naar kantoor te komen. Nou, ik weet dat wij een paar weken geleden een trailer zagen van een nieuwe Netflix-serie, een Nederlandse serie. Dat ging en of was gebaseerd op Booking. En dat was zo toxisch dat ik denk, ja, daar wil je nog niet een dag per week naartoe.
10: Ja, en dat was wel een ding inderdaad. En na een heel mooi lijstje van illustre werkgevers zoals ASML, Odido en ABN AMRO Bank heeft nu ook Booking.com gezegd. We gaan van een advies van 2 dagen per week werk op kantoor naar een verplichting. Kom 2 dagen per week werk op kantoor. En de OR was het daar helemaal niet mee eens. En de OR was het daar zo niet mee eens dat ze elkaar gisteren troffen in de rechtbank van Amsterdam. Nou, waarom wil Booking.com het management dat alle mensen minimaal twee dagen per week naar kantoor komen? Het gemiddelde aanwezigheidspercentage van alle medewerkers zit op zo'n 27%. En dat is niet zo bijster hoog als je een kantoor hebt van meer dan 65.000 vierkante meter.
9: Arjan, als je Booking bent, dan moet je toch gewoon zorgen dat mensen intrinsiek naar kantoor komen. Dan moet je toch zo'n sfeer en zo'n omgeving creëren dat mensen denken, ja, maar daar wil ik 3-4 dagen per week zijn, want dat is mijn prettige werkplek.
10: Dat is 100% waar. Er kan niemand iets tegenin brengen. Echter, stel dat jij een trainee bent of een nieuw in te werken collega en iedereen die je ooit in moet werken of iedereen die je nodig hebt zit thuis achter de keukentafel te werken, dan wordt het toch verdomd lastig om dat voor elkaar te krijgen. Dan word je dan ook niet echt happy. Want
9: zo dus goede...
10: Ik snap ze wel.
9: Ja. Nou, ik hoop dat het ze lukt, deze dwingende maatregel. Zou goede koffie misschien een oplossing voor ze kunnen zijn?
10: Wat een mooie brug.
9: Ja,
10: goede koffie. Volgens een artikel uit Nieuwsblad De Kaap...
9: Nieuwsblad De Kaap?
10: Wie kent het niet? Worden kantoren gepimpt met tafelvoetbalspellen, pingpongtafel, zitzakken en bijzonder hippe yoga-studio's.
9: Lippenstift op een varken.
10: Dat is lippenstift op een varken. Want wat blijkt? Mensen laten nog liever hun gezicht zien op kantoor als er hele goede koffie is. Voor ons natuurlijk een open deur in Igayo. Maar het gaat niet alleen om de koffie. Het gaat ook echt over het belang van die gezamenlijke koffiepauze. Dat koffiemoment met de collega's. En dat lekkere gedoe rondom die koffieautomaat. En ik heb een nieuwe term geleerd uit dat artikel van De Kaap. En dat is koffiebadging. Ken je het?
9: Nee.
10: Nee, dit is echt hilarisch. Ik ga het uitleggen. Koffiebadging, ik ga het ook doen. Dat zijn mensen die komen naar kantoor. Die laten even hun gezicht zien, maken een hoop herrie, pakken een bak koffie, slaan hem achterover en die peren weer. Want dan zijn ze er toch even geweest.
9: Dan heb je een groen vinkje.
10: Ik was er op deze mooie woensdag. Was ik toch op kantoor. En mijn economieleraar vroeger zei niet voor niets, Arjan, er zijn 2 dingen, daar mag je nooit op bezuinigen. Dat is een goede accountant en goede koffie.
9: Aha, nou dan gaan we het hebben over Gen Z. Nog nooit was netwerken zo makkelijk en toch durven veel jonge professionals het niet aan.
10: Ja, Gen Z is opgegroeid natuurlijk met social media en staat de hele dag met elkaar in verbinding. Maar als het gaat om professionele contacten slaat de twijfel nog wel eens toe. Uit onderzoek van LinkedIn blijkt dat meer dan de helft van die jonge professionals terughoudend is bij het opbouwen van een professioneel netwerk.
9: Ja, hoe dat kan, dat is een interessante vraag. En daar praten we over met Jan de Vos, hoofd van LinkedIn Benelux. Welkom Jan. Jullie hebben onderzoek gedaan naar hoe Gen Z met hun netwerk omgaat.
11: Dat klopt.
9: En wat zien jullie?
11: We zien heel veel. Misschien even kaderen waarom dat we dat onderzoek doen. Ik denk dat we kunnen concluderen dat de arbeidsmarkt heel sterk aan het veranderen is met AI. We weten nu dat de arbeidsmarkt er volgend jaar gaat uitzien of binnen 18 maanden. Dus we hadden even kijken naar de generatie die eigenlijk op de arbeidsmarkt komt. En dat is de Gen Z. En daar komen toch enkele interessante datapoints uit. Ik denk dat we allemaal weten dat de meest connected generatie is. Je ziet ze allemaal lopen op hun device, maar als we vertalen aan de professionele, zien we toch dat het heel moeilijk is om dat netwerk dat ze hebben vanuit hun vriendenkring te vertalen naar professioneel netwerk. Mm-hmm. En de redenen zijn eigenlijk divers. Een derde van de mensen die wij bevraagd hebben ziet dat ze vinden dat ze mensen lastigvallen als ze uitreiken naar mensen. Ze zeggen ook dat ze niet weten hoe ze een professioneel netwerk moeten opbouwen.
9: Maar waar komt dat vandaan? Dat ze dan vinden dat zij mensen lastigvallen? Dat is toch juist wat netwerken is, hè, op een nette manier? Waarom zien zij dat zo?
11: Ja, ik heb daar ook over nagedacht toen ik de studie las. En ik denk dat er misschien ook een bepaalde connotatie is rond netwerken. Ik denk dat sommige mensen netwerken als arbeid ervaren, als iets dat ze moeten doen. En ik denk dat die generatie netwerken niet echt definieert zoals wij het definiëren. Waarom hebben we eigenlijk niet echt ondervraagd in onze studie? We zijn vooral gaan kijken waarom we zien dat die mensen vandaag eigenlijk niet het netwerk hebben en dus niet advies gaan vragen aan mensen zoals hier in de ruimte om bijvoorbeeld een introductie te krijgen of gecoacht te worden. En je haalde net het voorbeeld aan, een trainee bij Booking.com, je start daar, je ziet niemand op kantoor. Ja, die mensen hebben eigenlijk mentorship nodig.
10: Yeah.
11: En we zien dat die mensen eigenlijk dan niet gaan uitreiken naar bijvoorbeeld een senior leader om advies te vragen. Ze hebben ze hebben angst om die vraag te stellen.
9: Hoe kan het dat dus die generaties zo ver van elkaar staan?
11: Dat is een hele goede vraag, want aan de andere kant dan de oudere generatie zien we net dat zij uit ons onderzoek blijken dat zij heel graag willen helpen. 3 op 4 van de oudere generaties zegt in ons netwerk van ja, we willen heel graag jonge mensen, de mensen uit de Gen Z, gaan helpen. Dus het waarom is een beetje, ik zou zeggen, guessen. Mm-hmm. Wat wij vooral denken is dat de mensen het netwerk dat ze hebben op Instagram bijvoorbeeld, et cetera, dat is een vriendennetwerk en ze dus wel de muscle, de ervaring hebben om te netwerken, maar dat onvoldoende vertalen naar het professionele. Er zit ergens een gap. Ze weten hoe, maar ze doen het niet.
9: Hey, en hoe krijg je deze Gen Z-generatie nu dan aan het netwerk, wat ze dus nodig hebben om met ter tijd succesvol te zijn, te worden? Wat moeten ze dan nu doen om dat beter te laten renderen?
11: Ja, ik denk 1, ze moeten niet twijfelen om het te doen. Dus het begint met starten en heel kleine zaakjes gewoon starten. Zeker online, ze zijn heel gewoon om te liken als een vriendin een bepaalde koffie heeft gedronken in een nieuw koffietentje in Amsterdam. Ik denk dat je net hetzelfde moet in je professionele omgeving. Begin gewoon eens een post te liken. Begin eens iets te sharen. Of als je ziet iets op jouw feed van iemand is op zoek naar een job, zorg voor die introductie. Dus het begint eigenlijk met hele kleine stapjes. Dat is 1, dus doen, maar met kleine stapjes. En 2, begin bij die mensen die je echt al kent. Misschien iemand waarmee je gestudeerd hebt. Misschien iemand uit de familie, dus maak het niet te groot. En door die 2 zaken te doen, zien we dat mensen stap voor stap dat professioneel netwerk gaan opbouwen, wat cruciaal is voor hun carrière en ook cruciaal is voor de economie.
9: Maar is het dan ook een soort van angst naar het werkende leven? Want je zegt net terecht, ze zijn de best connected generatie ooit. Ze liken en reposten en taggen, targeten al op Instagram, TikTok en alles wat wij nog niet kennen. Maar dan zakelijk gezien lukt dat niet. Hoe krijg je ze dan in die modus dat ze zich daar ook mee vertrouwd voelen? Want dan heeft het misschien wel met het onderwerp of te maken.
11: Ik denk dat sommige mensen, en dat is een assumptie, dat de Gen Z eigenlijk het voordeel van een netwerk zoals ze het hebben in hun privésfeer onderschatten in hun professionele omgeving. Ik denk dat zij, nogmaals, 1/3 zegt dat ze angst hebben, dat ze om uit te reizen, dat ze niet authentiek kunnen zijn, dat er gejudged gaat worden over hun als ze een vraag gaan stellen. En ik denk dat ze die schroom, die angst achterwege moeten laten en gewoon doen zoals ze het in hun privéleven doen, gewoon ook professioneel gaan doen en moeten beseffen dat het netwerk belangrijk is in je professionele omgeving. Altijd.
9: Eigenlijk gewoon meer jezelf zijn.
11: Altijd jezelf zijn.
9: Ja. Arjan, hoe kijk jij daar tegen? Want jij doet ook veel voor en met mbo'ers. Jij snapt die doelgroep ook. Mm-hmm. Wat zie jij rondom dit thema?
10: Ja, ik herken het enorm. Dat er echt met afstand naar gekeken wordt. Van daar post ik iets en dan wordt er iets van gevonden. En het gebeurt natuurlijk in alle generaties. Alleen, ik herken het verhaal van Jan. Van de jonge doelgroep, de next gen, is echt super well connected. Zet het alsjeblieft in voor carrière. Alleen specifiek voor mbo'ers merk ik nog een grotere afstand ten opzichte van hbo'ers en wo'ers, die bijvoorbeeld op LinkedIn echt wel actief zijn. Ook als netwerk. Ik krijg zelf ook connectieverzoeken van jonge studenten. Zeg ook, wil je graag volgen of ik artikelen blijven lezen? Dat zie ik vanuit mbo'ers nog veel te weinig, helaas. Dus daar zit nog een extra stapje.
9: En LinkedIn, Jan, draait om connecties. Maar ja, een netwerk is natuurlijk nog geen relatie. Hoe kun je, als jongeren daar beginnen, hoe kunnen ze dan vanuit zo'n lijst met contacten een waardevol professioneel netwerk opbouwen?
11: Okay, LinkedIn is inderdaad all about niks, connecties en een netwerk opbouwen. Maar ik denk dat er soms iets een mispercepties. Het gaat niet zozeer over hoe groot jouw netwerk is. Het gaat over de juiste mensen kennen en nogmaals, klein beginnen. En om de juiste relaties op te bouwen, is het cruciaal dat je bijdraagt aan jouw netwerk. Mm-hmm. Heel groot voordeel. Stel dat ik jou enkel zou contacteren als ik je nodig heb, dan is de likelihood of de kans dat jij gaat antwoorden heel klein is. Ja. Dus je moet eigenlijk continu jouw netwerk gaan onderbouwen. En dat kan heel simpel op LinkedIn. Nogmaals, met een like, een share. Iemand gaan volgen die jou inspireert. En dan misschien iets beginnen te posten. En dan ga je zien dat je stap voor stap een netwerk uitbouwt van mensen die zien dat jij bijdraagt tot hun succes, die open zijn om jouw advies te geven. En op het moment dat jij hen dan nodig hebt voor het vinden van een job, een introductie voor een lead, dat ze veel open gaan staan en jou gaan helpen in jouw professionele carrière.
9: Jan de Vos, dankjewel voor jouw bijdrage. Dit was Jan de Vos van LinkedIn.
12: Nika Jovijnen en Arjan Elbers.
9: Steeds meer werknemers trekken aan de bel als ze te maken krijgen met ongewenst gedrag op de werkvloer. Maar ja, wat gebeurt er daarna? En uit onderzoek van adviesbureau Heiberg blijkt dat bijna 3/4 van de slachtoffers een melding doet, terwijl meer dan de helft ontevreden is over de opvolging. We praten daarover met Henrike van Bommel, onderzoeker bij Heiberg. Welkom, Marieke.
13: Henrike,
9: excuus. Jarenlang lag de nadruk op melden. En nu blijkt dat mensen juist heel vaak melding maken. Is dit dan nu niet meer de uitdaging, maar ligt het nu meer bij de opvolging?
13: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we de afgelopen jaren echt wel gezien hebben dat steeds meer bedrijven procedures inrichten met vertrouwenspersonen binnen HR over ja, wat moet je doen als je te maken hebt met ongewenst gedrag. En ik denk dat uit ons onderzoek blijkt dat medewerkers eigenlijk helemaal niet altijd gebruik maken van die officiële kanalen. Maar eigenlijk het meest naar hun leidinggevende toe gaan om melding te maken van ongewenst gedrag. En daarvan zien we eigenlijk dat, dat die medewerkers daar helemaal niet tevreden mee zijn of helemaal niet blij zijn met die opvolging. Waarvan wij eigenlijk stellen van ja, je zal als organisatie, als je ook echt de juiste opvolging wil borgen, echt met die leidinggevende in gesprek moeten en met hen moeten kijken van wat hebben zij nodig om voor een goede opvolging te zorgen naar een melding.
9: Want waar schort het aan? Waarom is er die ontevredenheid? Wat mist er aan de opvolging?
13: Ik denk dat er, wat we zien uit het onderzoek, eigenlijk vooral medewerkers niet het idee hebben dat ze echt gehoord worden. Dus of een melding wordt niet op waarde geschat. Er wordt heel erg naar een bewijslast gekeken van is het wel of niet gebeurd? En wat is dan ongewenst gedrag? En is het wel zo erg of erg genoeg? Ja. Terwijl ik denk dat die medewerkers uiteindelijk vaak liever horen van hey, ik hoor je, ik luister naar je. En hoe kunnen we nou met jou gaan kijken van ja, wat je nodig hebt om hier weer veilig aan het werk te gaan?
9: Oprechte aandacht.
13: Ja.
9: En waar hebben we het over? Hè? Want ongewenst gedrag, daar ja, valt een hoop onder. Kun je ons eens meenemen in wat dat allemaal kan zijn?
13: Ja zeker. Wij definiëren eigenlijk ongewenst gedrag op basis van 5 assen. En we zien dat verbale intimidatie en pesten eigenlijk het meeste voorkomen. 1 op de 10 medewerkers heeft dat over het afgelopen jaar ervaren. En daarnaast hebben we het over discriminatie, seksueel grensoverschrijdend gedrag en fysieke intimidatie. En die zien we dat minder voorkomen, maar nog steeds 1 op de 20 daarvan zegt dat ze dat hebben meegemaakt.
9: En als je een bepaald protocol hebt voor de melder, wat is dan, hoe moet je met de even tussen haakjes dader omgaan? Want je hebt vaak dat nu dus uit jouw onderzoek blijkt dat melders vinden dat de opvolging onvoldoende is. Ik hoor ook wel eens geluiden dat dan tussen haakjes de daders denken van ja, er is een melding en in één keer word ik als een soort paljas de tent uitgejaagd. Hoe houd je dat in balans? Hoe zorg je ervoor dat beide partijen zich dan gezien en gehoord voelen?
13: Ja, ik denk dat dat eigenlijk over 2 assen gaat. En aan de ene kant gaat het zijn er inderdaad situaties waar het inderdaad over ernstig ongewenst gedrag op de werkvloer gaat. En waar je denk ik als organisatie ook wel rigoureuzere maatregelen moet nemen om, om daar opvolging aan te geven en op te lossen. En tegelijkertijd gebeurt er ook heel veel in de onderstroom. Er gebeurt er heel veel wat gaat over opmerkingen die echt als vervelend worden ervaren. Of grapjes die vaker voorkomen waarbij iemand op een gegeven moment denkt van oh ja, 1 keer is een grapje misschien nog wel geaccepteerd. Maar als ik elke meeting een grapje over of mijn geaardheid of een accent of over mijn culturele achtergrond te horen krijg, ja, dan wordt het op een gegeven moment ook onveilig.
9: Dus je hebt eigenlijk zeg maar bloedspoed, red alert, en je hebt de sluimer dynamiek.
13: Ja, en ik denk dat zeker als het gaat over die sluimerdynamiek, dat is hetgene denk ik wat het meeste voorkomt. Dat zien we ook, hè, dat vanuit het onderzoek terugkomen. En dat vraagt niet een dader om meteen de tent uit te sleuren. Dat vraagt erom dat je met elkaar in gesprek gaat over ja, wat is voor ons een veilige cultuur, een aanspreekcultuur, hè, waar je wel met elkaar tegen elkaar kan zeggen hey, je hebt nu een paar keer een grapje tegen mij gemaakt. Wat ik voel me daar eigenlijk helemaal niet fijn bij.
9: Ja. Dan heb je het al best wel ver op orde. Hè? Want op het moment dat ik hier tegen Arjan durf te zeggen van Arjan, hoe jij je altijd gedraagt ten aanzien van mijn accent en mijn culturele achtergrond in de kantine, dat vind ik niet fijn. Dan ben je eigenlijk al een toporganisatie. Want ik voel me vrij om dat te doen.
13: Absoluut.
9: Maar stel dat iemand melding maakt. Wat is dan in die zin de houding of de rol? Want je hebt het net over de leidinggevende. Ja. Die de leidinggevende moet aannemen om zo'n veilige cultuur dan wel een veilig proces te faciliteren.
13: Nou, ik denk dat daar het vaak dus stokt. Hè? Want precies wat je zegt, als je het al durft uit te spreken naar elkaar.
9: Arjan en ik zeggen alles.
13: Jullie zeggen
9: alles.
13: Ik heb het net al gehoord. Ja. Dus,
10: ik heb ook gewoon alles. Ik neem ook alles op. Ja, ik stuur voice memo's.
13: Nee, duidelijk. Maar je wil daarin als leidinggevende en een voorbeeldfunctie zijn. Dus ook zelf eigenlijk die voelsprieten uit hebben van hey, er zijn nu een paar keer grapjes gemaakt, wat vinden we daarvan? Proactief misschien met medewerkers ook in gesprek gaan van hey, wat voel je, wat ervaar je? Ik zag dit een paar keer gebeuren, is dat voor jou oké? En naast dat voorbeeldgedrag ook zelf degene zijn die af en toe iemand aanspreekt. Maar zeker als er bij jou als leidinggevende melding wordt gemaakt, ook daar echt serieuze opvolging aan geven. En opvolging hoeft niet altijd te betekenen iemand op staande voet ontslaan. Of met HR een zwaar traject in te gaan. Maar wel het gesprek te faciliteren en te openen over nou ja, hoe gaan we met elkaar om.
9: Hoe kijk jij hiernaar, Arjan?
10: Ja, waar ik met name van schrok in het onderzoek was wat ik nooit verwacht had. Wat ik echt nooit verwacht had, is dat er meer procent mannen last van hebben van ongewenst gedrag dan vrouwen. Dus in mijn hoofd zat dat vrouwen daar veel last van hadden. Ja. Jullie zeggen ook, het type ongewenst gedrag onder vrouwen is vaak seksueel. En bij mannen zit dat veel meer op intimidatie inderdaad en op pesterijen. Ik denk, wow, dat had ik nooit verwacht.
13: Ja, ik denk dat dat ook wel een van de uitkomsten is uit het onderzoek waar we zelf ook het meest naar kijken van wat betekent dit nou? Hè? Wat is hier ook de impact van? En eigenlijk wat we in de praktijk zien. En ik denk dat daarom die boodschap van mannen ervaren eigenlijk hè, net zo vaak of inderdaad op bepaalde fronten net of meer ongewenst gedrag op de werkvloer dan vrouwen, maakt het ook wel echt een probleem van iedereen, om het maar zo te zeggen. Hè? Het zijn niet alleen maar vrouwen die bepaald gedrag vervelend vinden of niet tegen grapjes kunnen of een veranderende status quo neerzetten. Het is echt iets wat ons allemaal aangaat en waar we ook nou ja, als organisatie zijn er voldoende aandacht aan moeten geven om een sociaal veilige werkcultuur te creëren.
9: Jullie hebben hier nu onderzoek naar gedaan en je zegt eigenlijk van ja, er verandert weinig. Het is wel steeds een groter thema, er komen protocollen. Mensen willen zich prettig en veilig voelen op hun werkplek. Wat is jullie advies ten aanzien of voor werkgevers van ga je nu eens echt mee aan de slag waardoor het ook verandert? Want dat gebeurt niet.
13: Ja aandacht verandert nog geen gedrag.
9: Nee.
13: En ik denk
9: stel
13: dat
9: je
13: dat,
9: voor?
13: Ja, dat dat het wel daarmee begint. Hè. Dus als organisatie je ogen durven openen, zien dat het ook in jouw organisatie speelt en ook niet bang te zijn om daar het gesprek over aan te gaan. En dat zit op zowel directieniveau, managementniveau als een organisatie, als bij individuele teams. Dus als leidinggevende, kijk morgen eens met andere ogen naar je team als je in een meeting zit. Wie spreekt er, wie spreekt er niet? Welke grapjes worden gemaakt? Wat gebeurt er op de borrel? Kan je daar allemaal met je eerlijk in de spiegel aankijken van dat je met dat gedrag accepteert of niet? En durf daar al eens het gesprek over aan te gaan. Ik denk dat dat echt de eerste stap is.
9: Henrike, ik wil jou heel erg bedanken voor jouw bijdrage. Henrike van Bommel, onderzoeker bij Heiberg. Ja, en dan staat er weer een aflevering klaar van het meest beslissende carrièremoment. En dit keer van ondernemer Alice Roeleveld.
10: Ja, was leuk, hè?
9: Was heel leuk, ja. Wat vond je het leukste aan het gesprek met Alice?
10: Wat ik zo stoer vond van Alice is na zo'n mooie corporate carrière. Hij had echt corporate carrière bij Deloitte en bij de ING-bank. Wist ze dat ze een nieuw product in de lingerie zou gaan ontwikkelen. En dan gaat ze even een jaar in de lingeriewinkel werken om alleen maar met die doelgroep in contact te zijn. Ja. Dat vond ik echt top.
9: Ja, en ook vertelt ze hoe ze mee wilde doen in een accelerator-programma waarbij het criterium was dat je een co-founder moest hebben. Maar die had ze niet.
14: Nou, toen dacht ik, oké, best wel moeilijk om daarin te komen. Ik was alleen. Dus ik dacht, ik kan nu eerst een co-founder erbij zoeken en dan erin komen. Maar ja, wat als ik er niet in kom? Hoe dan verder? En dit kost heel veel tijd. Die tijd heb ik niet. Dus toen heb ik inderdaad op papier een co-founder erbij geschreven die nou heel goed bij mij paste, want die kwam uit de mode en ik kom niet uit de mode. Ik dacht, ja, dat is wel heel handig.
10: Jij de business en je co-founder
14: uit de mode.
10: Fashion,
14: ja. Ja, heel mooi profiel. En ja, toen kwam ik in die bootcamp. Toen was ik een van die 20 en toen had ik geen co-founder. Inderdaad.
9: Maar wat ging er toen door je heen? Want dan dacht ik, nu moet ik toveren. Hoe?
14: Ik dacht, oh shit, waar ga ik deze co-founder vandaan halen? Maar ik was wel zo van, oké, die gaat er komen.
9: Het hele gesprek vind je in je podcast-app. Dit was BNR at Work. Dank voor het luisteren. Kun je er net als Arjan en ik geen genoeg van krijgen? Ga dan naar onze social media pagina's en volg BNR at Work en praat mee over deze onderdelen. En volgende week is BNR at Work er weer. Tot dan.
15: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
16: Dit is BNR Nieuwsradio, met zometeen de Nationale Auto.

Billionaire.

0: Wat is belangrijk? Is het nieuws of het verhaal erachter? Zijn het de koppen of de context? De cijfers of de gevolgen? Van beurzen in het rood tot de groene economie. Als het belangrijk is, staat het in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
1: Ik ben Lars Boelen, radio-dj en ik verloor mijn vader aan alvleesklierkanker. Daarom support ik Casper van Eijk en zijn team met hun baanbrekend onderzoek tegen alvleesklierkanker. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 93% sterft binnen 6 maanden. Dat moet en kan anders. Support ook Casper en zijn team door te doneren aan Stichting Overleven met Alvleesklierkanker. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
0: Als het belangrijk is, staat het in het roze. Probeer het FD nu 4 weken voor 1 euro. Ga naar fd.nl/roze.
2: Ik ben professor Casper van Eijk. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 90% van hen overlijdt al binnen een jaar na diagnose.
1: Support Casper met zijn baanbrekend onderzoek door Stichting Overleven met Alvleesklierkanker op te nemen in uw testament. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
4: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. De Houthi-rebellen uit Jemen zeggen dat ze binnen een dag 4 aanvallen hebben uitgevoerd op Saoedi-Arabië. Ze gebruikten daarvoor raketten en drones. Doelwit waren de vliegvelden van Riyadh en Dammam en een gas- en olieinstallatie. Op het vliegveld van Riyadh vielen opnieuw gewonden na de dodelijke aanval van gisteren. Het verdachte voorwerp op het strand van Scheveningen is geen oude zeemijn, maar een stalen bal. Vanmiddag spoelde het aan, een deel van het strand werd toen afgezet. De explosieve dienst van Defensie kwam kijken omdat het een bom had kunnen zijn. Volgens de politie is het mogelijk een oude boei. Premier Netanyahu laat een onderzoek doen naar de klokkenluiders die aan het woord komen in de documentaire NASA. In die film zeggen Israëlische soldaten dat Israël in Gaza bewust burgers als doelwit kiest. Netanyahu vindt de film vals en misleidend. De documentaire won de grote juryprijs op het filmfestival van Venetië. Shawarma, friet, salade en een colaatje. Een gevangene in Den Bosch kreeg vanavond bijna een maaltijd bezorgd. Dat meldt Omroep Brabant. De familie had het voor hem besteld. Volgens de politie zag het er erg lekker uit, maar het mag niet. Het eten is volgens protocol weggegooid. En dan het weer van Weer Online. De nacht verloopt grotendeels droog met opklaringen, maar hier en daar nog kans op een kleine bui. Bij weinig wind koelt het vannacht af naar 6 graden in het binnenland en 10 graden aan zee. En tot zover het ANP-nieuws.
5: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
6: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
7: Het aantal meldingen van tellerfraude neemt dit jaar flink toe. Dat meldt de vereniging Aanpak Tellerfraude aan ons. Wat is er aan de hand?
8: Het is niet geheel onverwacht. Want ook Duitse tellerstanden zijn tegenwoordig bekend in Nederland. En wij geven de laatste tips hoe je zelf je teller kan terugdraaien. Gewoon praktische tips.
7: Verder een rijtest in de Mini John Cooper Works Electric. We spreken zo de directeur van Volkswagen over die gloednieuwe ID. Tiguan. Maar eerst
9: het autonieuws.
7: Wouter, de BMW iX4 is nu officieel onthuld. De iX3, maar dan als coupé eigenlijk, toch?
8: Ja, ik zag hem op zich niet aankomen. Ik had niet bedacht dat ze die ook nog zouden doen. Want de huidige X4, die is er ook. Nou, ik had niet het idee dat klanten daar nou zo heel warm voor werden. Maar goed, ze hadden hem toch bedacht. Dus we doen
7: het. Ja, maar kennelijk hadden ze een auto nodig die toch nog net iets verder zou kunnen komen op een volle accu dan de iX3.
8: Met elektrische auto's zijn SUV-coupés opeens alweer iets logischer. Want ze zijn in principe gestroomlijnder, zeker op hoge snelheid. En hij komt dus inderdaad ook verder dan de iX3. Laten we vooral even de dikke versie pakken. Die haalt 828 kilometer als iX4. Dat is 23 kilometer meer dan de iX3. Nee, en ik denk serieus op hoge snelheid.
7: Dat is dan de 50X-Drive.
8: 50X-Drive, ja. En we hebben ook nog een 40X-Drive. Die haalt 638 kilometer.
7: Het scheelt bijna 200 kilometer. Dat is best veel.
8: Is dat niet de 40 S-drive, zit ik net te denken? Volgens mij wel. Ja, want bij de i3 is dat een 40 X-drive, vreemd genoeg. Ga jij maar even opzoeken, redacteur Nout.
7: Zet hem aan het
8: kennis. Ja, ik weet alles hier.
7: Maar gelijk ook nieuwe topversies voor zowel de iX3 en de iX4.
8: Ja, de M60. Nou, zo heel dik met een 6 liter motor. Ook X-Drive, 612 pk, 3,9 seconden naar de 100. En die heeft dan wel minder actieradius. Want ja, sportieve sportbanden en breder, maar op. Nog steeds 777 kilometer, dus daar komen nog wel redelijk mee uit.
7: Vorige week was je voor een ander bekend Duits premium merk.
8: Ja, het is wel de Duitse autoshow.
7: Colorado. Colorado met Mercedes.
8: Ja, Mercedes, was heel
7: gezellig. Daar mag je eindelijk meer over vertellen.
8: Ja, ik heb gereden met GLE en GLS'en, waaronder ook AMG-versies. AMG-versies mag ik nog niet vertellen hoe ze rijden.
7: Hoe rijden ze?
8: Harder dan de normale versies. Dat kan ik al wel verklappen. met de GLE 450e, die dan in Amerika weer 500e heet. Want ja, daar heeft hij een 5 liter motor en hier maar een 4,5 liter motor. Plug-in hybride, tegenwoordig weer 6 in lijn terug. Want de Duitse premiummerken dachten, nou weet je wat, 4 cilinder met een beetje elektropower, dat pikken onze klanten wel. Bleek toch niet zo te zijn.
7: Ja, Nout heeft toch op jouw verzoek even zijn
8: staat
7: werk gedaan.
8: Staat in het persbericht, ja, maar volgens mij is het
7: BMW iX 440 X-Drive.
8: Ja. Maar dat is het. Maar bij de iX3 is het wel een S-drive, volgens mij. Ik ga even voor je zoeken.
7: Nou, we gaan even zoeken. Dan ga je
8: gewoon deze bitchfight gaan we mee door.
7: Een video van die GLE 450e is te zien op autoblog.nl.
8: Ja, zeker. Zeker. Ik was helemaal naar Colorado gevlogen om daar mee te filmen.
7: Kijk eens aan. Nee. Zelfs daar kan die het.
8: Ja, precies.
7: Ja, voor meer autonieuws verwijzen we je natuurlijk graag naar onze midweekse Break de Week podcast. Daar gaan we het hebben over Type 01.
8: Jack. It's a Jack. Met schootjes.
7: Alive. Met schootjes, aan de achterkant.
8: Hoe dat precies zit.
7: Horizontale schootjes.
8: Ja, horizontale schootjes. Dat is voor de mensen die. Dat is voor premium huizen en premium auto's. Die hebben horizontale schootjes.
7: En voor mensen met een premium abonnement op onze podcast.
8: Ja, precies. En we hebben het strategisch plan van
7: niet.
8: Porsche. Ja, dat komt nog.
7: Oh ja?
8: Ja, zeker. Ben net zoals Porsche heeft ook een plan, wij hebben ook een plan.
7: Oké, tot die tijd kun je gewoon elke woensdagochtend gratis online onze podcast in de podcastfeed vinden.
8: Ja.
7: Abonneer je even.
8: Ja, dat zou ik wel doen. Ik ben ontzettend. De iX3 is inderdaad een achterwielaandrijver, dat sowieso. Het is de vraag of de iX4 dan wel een vierwielaandrijver is in die versie. Ik durf het te betwijfelen. Maar goed, ik ga het nazoeken.
9: De Nationale Autoshow.
7: De Volkswagen ID Tiguan is onthuld. Het nieuwe elektrische model volgt de ID4 op, of die ID4.
8: Ja? Denk ik wel. Het is komende week een van de belangrijkste primeurs op Autosalon van Parijs.
7: Ja.
8: En bij ons eigenlijk wel gênant is. Want,
7: Een Duitse auto.
8: Ja, vind ik. Maar goed, daar gaan we het.
7: Ook omdat ze zelf weinig te melden hebben, de Fransen, bedoel je?
8: Daar wil ik. Weet je, dit is wel een dingetje om het over te hebben. Maar dat doen we dan volgende week nog wel. We gaan nu leuk over de ID4.
7: Ja, want onze gast is Rinke van Keimperma. Hij is directeur van Volkswagen Nederland. Welkom, leuk dat je er bent.
10: Ja.
7: In ieder geval, naamswijziging, hè? Dat is wel duidelijk.
10: Zeker.
7: Waarom geen ID4 meer?
10: Volgens mij volgt de fabriek nu met de ID Tiguan de lijn van de ID Polo. En het mag, en het is denk ik een groot compliment voor de ID Tiguan dat die ID Tiguan mag heten.
8: Ja. Het is eigenlijk weer een echte Volkswagen. Hè?
10: Het is zeker een echte Volkswagen. Ja. Dus wij zijn
7: wat maakt
10: hem
7: een echte Volkswagen?
10: Nou, ik denk als je hem ziet. Nou ja, volgens mij, Wouter, je hebt hem al gezien.
8: Ja, ik heb erin gereden.
10: Je hebt er zelfs al in gereden. Ja. Nou. Ja, het is gewoon een echte Volkswagen. Je ziet hem, en het is net als met de ID Polo. En zo ziet die ID Tiguan er ook uit. Dus ik denk dat je daar goede voorstelling mee hebt. Mooi design, goed interieur. Knoppen weer terug. Dus,
8: Er stond zelfs gewoon een alinea in het persbericht over de bediening van de ramen. Daar stond gewoon als expliciet bedoeld. Ja, daar had ze natuurlijk iets bijzonders mee gedaan met de ID3, ID4 en ID5. Maar was het ook nodig om zeg maar die slinger zo te geven, om toch weer terug naar het echte Volkswagen te gaan?
7: Ik denk het wel.
10: Fijn dat je mij
7: toch.
10: Dan zijn het daarover
7: in koor bijna. Dat is toch ook
10: maar
7: gewoon zo.
10: Laten we niet moeilijk over doen. Het was nodig. En waarbij ik moet zeggen, de ID4 heeft ook ontzettend goed gedaan. Hè. Als je ziet, er zijn ook bijna 1 miljoen auto's van verkocht.
8: 900.000 stond er nog in mijn persbericht.
10: 9,5 naar boven is 1 miljoen. Dus dat is hele getallen, moeten we praten. Dus ik denk, die heeft ontzettend goed gedaan. Maar nu weer terug naar de echte Volkswagen, de ID Tiguan. Ik denk dat we daar heel blij mee zijn. Wij zijn er heel erg blij mee. En ik hoop het publiek ook. Want 60% van de verkochte auto's in Nederland is een SUV.
8: Ja.
10: Ja. Dus ik denk dat we daar een heel mooi antwoord op hebben.
7: Een nog belangrijker model dan de ID Polo. Hè? Want de ID Polo was natuurlijk echt wel een belangrijk model. Turbulent
8: tijden voor... nog steeds een belangrijk model.
7: Nee, ze hebben net gelanceerd. Ja, dat is ook zo. Maar goed, bij de lancering. Wij lopen natuurlijk een beetje altijd voor.
8: Ik denk
7: de rest van het volk.
10: Ik denk als je gaat kijken, als je nu met de ID Polo die we nu hebben. En daar ben ik ook echt heel bijzonder trots op. Dat had ik niet gedacht. We zitten al bijna op de 7000 verkochte auto's. Dus ik denk dat dat bijzonder goed is. Het is zo goed dat we al in 27 aan het verkopen zijn.
8: Ja.
10: Dus gaat in heel Europa heel goed, gelukkig. Dus dat, daar zijn we blij mee.
7: Maar je zegt net, ID4 heeft het goed gedaan. Hè? Gaan deze auto's dan daar nog overheen? Gaat de ID Tiguan daar overheen, omdat het weer meer Volkswagen is?
10: Ik denk dat hij er sowieso overheen gaat. En daar is natuurlijk een andere reden voor. Daar hebben we het ook al vaker over gehad. Die hele markt in Nederland gaat vanaf volgend jaar veranderen. Ja. Door de pseudo-eindheffing. Dan gaan we naar de 70-80% elektrisch, denk ik. Dus die aantallen gaan sowieso heel erg omhoog, zeg maar, van de elektrische auto.
8: Ja, maar en gaan jullie het, zeg maar, groter deel van die koek ook nog pakken, procentueel gezien?
10: Daar gaan we voor.
8: Daar ga je voor.
10: Daar gaan we voor. Yeah. En ik denk, als je het even in verhouding, ik denk als we samen meteen met de ID Polo en de ID Cross samen, die twee pak ik even samen, in het A0-segment, dan hoop ik dat we ongeveer op dezelfde aantallen gaan uitkomen als een ID Tiguan. Want dat zou moeten kunnen met een markt wat ongeveer 60% SUV is. En dan valt hij natuurlijk helemaal precies middenin met een prijs van rond de 40.000. Ja. Dus ik denk een hele mooie propositie.
7: Ja. Want als we kijken nu naar de ID Polo, hoe gaat het daar nu mee?
10: Ja, super. Supergoed, echt boven verwachting. Dus je ziet het ook in heel Europa. Natuurlijk gedreven door de benzineprijzen. Want dit had ook in Wolfsburg eigenlijk niemand verwacht dat het zo'n succes zou gaan worden. Maar dat is natuurlijk wel een beetje geholpen door die benzineprijzen. Als je kijkt ook in Duitsland.
8: Dat is wel mooi. Want de ID3, dat werd een nieuwe Golf en Kever. Ik weet nog bij die lancering. Ik weet niet of jij daar ook bij was.
10: Daar
8: was
10: ik zeker bij.
8: Ja,
10: alleen,
8: maar dat is niet helemaal. Dat is niet geworden zoals het zo is nu.
10: Maar ook gedreven auto. Maar ik denk ook gedreven door die elektrische ontwikkeling. Hè?
8: Ja.
10: Die is natuurlijk ook niet zo snel gegaan als oorspronkelijk voorspeld was. Hè? Nee. Er zijn natuurlijk ook andere maatregelen getroffen, waardoor dat ook weer een beetje gedempt is.
8: Ja.
10: Als je nu naar een ID3 gaat kijken, de ID3 Neo, wij zijn ook verbaasd hoe goed die auto het doet.
8: Ja.
10: Dus ook daar met dat nieuwe design en die facelift die het gekregen heeft, weer met de echte knop in het interieur.
7: Dat blijft dan wel de ID3,
10: dat blijft
7: maar
10: voorlopig
7: dan met
10: de
7: ID3 er weer bij.
10: Nou, en ik denk, laten we eerlijk zijn, als wie weet is de volgende de ID Golf.
7: Ja,
10: Dus dan weet je ook ongeveer hoe dat eruit gaat zien.
7: Balletjes opgegooid.
10: Dus dat is natuurlijk.
8: Die Passat kunnen we ook nog doen.
10: Precies. Dat kunnen we nog even doen.
7: Ik hoor je allemaal argumenten geven waarom deze auto's het goed gaan doen. Hè? Maar die argumenten liggen allemaal buiten Volkswagen. Hoge benzineprijs, pseudo-eindheffing.
10: Nee, maar ik denk dat is een deel door absoluut volume. Ik denk wat zeker binnen Volkswagen ligt, is gewoon hoe de auto's eruit zien. Het design, het design van de auto, het interieur van de auto. Ik denk ook de prijzing van de auto. Ik denk dat dat allemaal argumenten zijn om voor een Volkswagen te gaan.
7: Ja, ik wil niet per se de PR voor jullie doen. Hè, maar ik rijd deze week even met die ID Polo, zodat ik ook weet waar ik het over heb. Wat voor product jij over praat. Ik vond het wel grappig. Het is wel bijzonder dat ik denk wel 5 mensen naar me toe zeggen, is dat een nieuwe Polo?
10: Ja.
7: Dus die zeggen dat ID daar helemaal niet erbij.
10: En dat is denk ik het grootste compliment wat je kan hebben.
7: Ja.
10: Het is gewoon een Polo.
7: Ja.
10: Maar dan elektrisch.
7: Ja. Dus moet je dat ID er nog wel voor hebben dan?
10: Ja, ik denk ook dat de ID, dit is natuurlijk een beetje de heritage van die modellen. Dus ik vind die combinatie op zich wel heel slim gevonden om dat ID niet helemaal aan de kant te zetten en dan gewoon een ID Polo van te maken. Want weet ook iedereen meteen dat het een elektrisch is.
8: Dat is waar. Maar toch, de breuk met het verleden was ook wel nodig. Hè? Ze nu met ID-Tiguan gewoon even die streep in het zand zetten.
10: Ja, ik denk dat de modellen waar we mee begonnen waren, die waren hun tijd misschien een beetje ver vooruit. Laten we dat zo even zeggen. 5 jaar geleden toen we met de ID3 kwamen.
8: Ja, we zijn als nooit bij die tijd gekomen dat witte stuur daadwerkelijk leuk was.
10: Nu, als je sommige modellen ziet die er net zo uitzagen als toen, en die er nu zo uitzien zoals toen de ID3 eruit zag. Want er zijn best veel modellen die hetzelfde interieur hebben met heel weinig knoppen. Hè? Dat is allemaal.
7: Ja,
10: maar de consument vraagt toch om echte knoppen.
8: Ja.
10: En gelukkig is die slag gemaakt. Ja. En hebben we nu gewoon de echte knoppen terug.
8: Dit is geen Volkswagen-probleem. Deze week in wat andere Duitse, wat duurdere auto's. En ik heb al een lijstje gemaakt van de knoppen die ik toch nog mis in sommige auto's.
7: Zoals het al is?
8: Ja, achteruitverwarming, gewoon direct een knop.
7: Tuurlijk.
8: Geheugenplaatsen van de stoel. Want dat is natuurlijk vaak, je kan je aan je telefoon koppelen, maar niet iedereen wil dat. Ik als journalist wissel continu van auto. Maar ik merk gewoon van, er zijn een paar knopjes erbij en dan is het gewoon compleet. Dus ik moet gewoon een keer de lijst maken van, dit zijn gewoon de knoppen die ik in het interieur wil hebben. Ook een knop het volgende nummer en het vorige nummer wil ik ook, want ik ben een zepter.
7: Geef dat nou even niet weg voordat Karsen en Schut Consultancy, Automotive Consultancy in de lucht.
8: Je
7: moet altijd geld voor vragen. Je bent het dan gewoon weer gratis weg aan het geven.
8: De eerste snuif krijgen ze altijd gratis.
10: Deze conclusie van jou, Wouter, is natuurlijk ook getrokken door onze fabrikant. Dus Volkswagen heeft dit ook gehoord en heeft dat gewoon weer teruggebracht. En daarom zie je in die modellen als een ID Polo en een ID Tiguan dat gewoon de knoppen weer terug zijn. Ik denk dat we er blij mee moeten zijn.
8: Denk ik supergoed. Het is de opvolger van de ID4, hè, de ID Tiguan. Je zegt al van rond de 40.000 euro zeg maar, starttarief.
10: Ja.
8: Heb ik dan al een beetje fatsoenlijke auto? Zeker, wat is dan de actieraad?
10: Heb je zeker een fatsoenlijke auto? Nee joh, de ranges die gaan, de eerste versie waarmee we komen is tot 600 kilometer.
8: Ja, maar dat is niet die van 40.
10: Nee, die zal iets rond de 450, 500 gaan hebben. Hangt er even vanaf de omstandigheden, hè, zoals jullie dat weten.
8: Ja.
10: Maar wat ik erbij wil zeggen, trekgewicht van 2000 kilo.
8: Ja.
10: En ik denk dat dat ook een hele belangrijk item is in deze tijd.
8: Ja.
10: Dat je ook nog wat kunt trekken. En dan komt er volgend jaar nog een versie met 700 kilometer en 700 kilometer range en 2200 kilo.
8: Okay.
10: Dan trekgewicht. Okay. Dus ik denk dat dat best mooie getallen zijn.
8: Ja.
10: En efficiënt, hè? Want ik weet niet, heb je de ID Polo ook de efficiëntie even gekeken?
7: Ja.
10: Ik heb de getallen van de Tiguan nog niet. Maar de Polo rijden mensen met 12,5 kilowattuur. Dus ik denk dat
7: dat was ik niet
10: Ben jij
7: het gemiddelde van deze Polo weer wat omhoog getrokken? Maar,
8: ik heb het getest met de lancering van de ID Polo. Ik weet het niet meer uit mijn hoofd.
7: Ik heb het wel getest met de RAV4.
10: Maar we hebben 12,5 kilowattuur. En ik denk dat bijzonder efficiënt is.
8: Zeker.
7: Ik heb wel getest met de RAV4. Natuurlijk eigenlijk het broertje van Cupra.
10: Ja, klopt.
7: Maar daar kwam 14 kwam ik uit. Was ik ook zelf al best wel
10: trots op. Op zich is 14 toch ook een heel net getal.
7: Ja, nee, zeker,
10: als je dat zou hebben. Dus ik denk dat daar een hele mooie slag mee geslagen is. Vooral in deze tijd is dat denk ik bijzonder mooi.
8: Aan de andere kant drink in deze tijd. Kijk, IDT gewoon 400 volt accu platform. Hè, 165 kilowatt snelladen. Het is allemaal niet slecht. Maar het is niet 800 volt. En het is niet 400.
10: Misschien gaat het allemaal nog komen. Maar hier beginnen we mee. En ik denk dat dit ook meer dan voldoende is voor het gebruik.
8: Nou, snelladen kan nooit snel genoeg gaan.
10: Nee, dat klopt. Maar hoe
8: goed.
10: Maar
8: consultancy in de bocht.
10: Dat is leuk van de consultancy. Maar dan moet je ook bij zeggen, hoe vaak sta je aan de snellader? Ik sta bijna nooit aan de snellader, want dat hoeft helemaal niet meer.
8: Nee.
10: Als je een goede range hebt,
8: ik gooi
10: en dagelijks
8: in
10: gebruik.
8: Hoeveel stoelen heb je aan je eettafel thuis, Rinke? Hoeveel stoelen heb jij aan
10: zes.
8: Je... Zes. Met zoveel zijn jullie thuis?
10: Nou, vaak met zes.
8: Vaak met zes. Dan ben je de uitzondering.
10: Okay.
8: Nee, maar dus heel veel mensen hebben belogeerkamer, dingen. Nee. Dus je kan zeggen, wanneer doe je niets? Ja.
10: Maar het is gewoon een item. Kan, maar dan nog kun je relatief snel laden. Dus weet je, jongens, tuurlijk...
7: Maar wat is relatief snel laden? Hoeveel minuten zit je op de 80%, van 10 tot 80%?
10: 20 minuten, denk ik.
7: Okay.
10: 20, 25 minuten moet je dat in ieder geval kunnen redden. Dus dat is mooie tijd voor een pauze, een kopje koffie. En dan weer door.
8: Koffie,
10: en dan heb je weer genoeg range.
8: Wij drinken Italiaanse koffiezetters, die zijn drinkbaar. Het is niet van
10: die duurt altijd even voordat ze klaar zijn.
8: Maar ze zijn wel meteen weggooien. Duitse koffie is al, die maken de koffie al te warm. Moet je wachten tot die afkoelt.
10: Precies.
8: Dus dan kan je die...
10: Kijk, daar is gewoon over nagedacht.
8: En drie aandrijfvarianten direct, hè? Dus die, de compactere accu en dan twee met de grotere accu. Waarvan één dan met vierwielaandrijving.
10: Die is 58 kilowattuur, dan die 77. En die komt er ook in een four-wheel drive. Dus
8: Okay. Wat ga je het meest verkopen?
10: Ja, ik denk toch...
11: Hey, weet je wat? Je hebt helemaal geen Amerikaanse e-mailmarketingtools nodig.

0: Ben jij een virtual assistant en gebruik je e-mailmarketing voor je eigen bedrijf en dat van je klanten? Dan ken je waarschijnlijk Mailchimp. Wist je dat er daarvoor een volledig Europees alternatief is? Cleverreach is eenvoudig te bedienen en voor kleinere bedrijven extra voordelig. Cleverreach biedt gratis support, een speciale multi-account oplossing en houdt je gegevens binnen Europa. Dus waarom Amerikaans als het ook Europees kan? Cleverreach. Gemaakt in Europa, gemaakt voor jou.
1: Gaan
2: zeker,
1: verkopen.
2: Zeker. En ik denk ook, denk even aan die mensen die met een caravan erop uitgaan en die denken van, nou, met een elektrische auto en een caravan lijkt me niet het beste idee.
1: Nou ja,
2: en
1: als maar je 2200 kilo trekgewicht.
2: Ja, dan kom je ook een...
1: Ik heb er niet zoveel verstand van.
2: Ja, maar ik heb, maar toch als je...
3: Maar een stukje spaanplaat en een matrasje.
2: Ja,
3: een
2: toch?
3: Kilootje hoor, 300, maar, ja, moet je het wel zijn.
2: Ik hoor ook steeds mensen die moeten, als ze gaan laden, de caravan afkoppelen om te gaan laden bij een laadstation. Ja. Ik weet niet of dat allemaal nu heel erg fijn is.
3: Zekerheid neem ik gewoon geen caravan mee. Hoef ik hem ook nooit af te koppelen.
2: Dat kan ook. Alleen, daar is die gewone, of de Tiguan plug-in waar je 130 kilometer elektrisch mee kan rijden, is natuurlijk een ideale oplossing voor als je een caravan hebt, of maar, dat je gewoon niet elke keer wilt laden.
1: Oké, okay, maar die plug-in hybrides voor de particuliere markt, maar zakelijk is die natuurlijk uitgespeeld na 1 januari.
2: Ik denk na 1 januari, dan wordt er geen zakelijke auto meer ingezet, niet zijnde vol elektrisch.
1: Nee, want pseudo-eindheffing.
2: En daar hebben we het er vaak over gehad. Ik weet niet of jullie het gelezen hebben, van de week kwam er een studie uit van Aval, dat 60% van de bedrijven nog steeds niet weten wat de pseudo-eindheffing is.
3: Nee.
2: Ja, nou, dat baart mij wel zorgen, want... Ja. Even een ander onderwerp.
3: Dus, maar, voor de mensen die luisteren, denk ik, pseudo-eind, hebben we nooit gehoord.
2: Ik zou het even googlen.
3: Bijtelling op 12% op je fossiele auto.
2: Precies.
3: En de grap is, daar zag ik laatst weer een artikel over. Ook als jij wel allemaal elektrisch hebt, moet je alsnog natuurlijk administratie bijhouden om dat aan te tonen dat je voldoet aan die regeltjes en zo. Dus het is weer zo'n draak van een regel.
2: Ik wil ook iedereen oproepen, als je nog niet weet waar het over gaat, verdiep je erin. Ja. Want je kunt nu nog schakelen. En je kunt nu nog
1: Ik las
3: er nog voor gehad.
2: Als je snel bent, hebben we nog een paar.
1: Ik las in dat rapport ook wel dat er genoeg bedrijven zijn die gewoon kijken, de actie die wel ondernomen, wat voor wagenpark heb ik eigenlijk?
2: Precies.
1: En wanneer lopen de contracten af? En dat op basis daarvan ook heel veel bedrijven zeggen, ja, voorlopig is het bij ons nog niet aan de orde. Of ik heb alleen maar elektrisch.
2: Maar
1: dus,
2: ik ken ook bedrijven die zeggen, we geven de mensen nog even een kans. Als in het eerste kwartaal van 27 je auto uitloopt, mag je eerder vervangen als je toch nog de keuze wilt maken voor een plug-in en nog niet voor elektrisch. Dus weet je, daar moet iedereen zijn keuze. Maar je moet wel weten dat je de keuze hebt.
3: Ja, je hebt nu nog heel even de keuze.
2: We hebben nog een kwartaal en dan moet je snel zijn. En dat is wel wat ik iedereen oproep. Van kijk er wel naar je wagenparkbeleid.
1: Ja, want jij hebt dus wel met Duitsland gebeld. Stuur even wat extra plug-in hybrides voor het laatste kwartaal.
2: Er zijn er nog een paar, dus...
3: verwacht je ook een verkooppiek aan plug-in hybrides richting eind van het jaar?
2: Nou, we hebben... Het interessante is, ik denk dat de grote bedrijven al geschakeld hebben. Dus we zagen in het begin van dit jaar in de totaalmarkt een hoger plug-in aandeel. Je ziet dat de aandeel teruglopen. Dus ik ben benieuwd. Ik denk dat er nog wel iets gaat gebeuren. Maar ik denk namelijk nu dat de push aan het einde van het jaar op elektrisch groter wordt in verband met de 2%. Ja. Van de 18 naar de 20.
1: Ja.
2: En ja, het hangt er eigenlijk een beetje vanaf hoeveel mensen worden nog wakker om die toch nog besluiten om een plug-in te nemen.
3: Ja.
2: En die vind ik best lastig inschatten.
3: Ja, want het is dus niet bekend genoeg, ondanks dat wij iedere week dat stomme woord aan roepen.
2: We hebben er alles, wij doen er veel aan, we organiseren veel sessies, informeren onze klanten, we informeren onze dealers.
1: Het is ook wel allemaal ook een hele lastige termijn.
2: Ja, het is ook een hele lastige om te snappen, wat gebeurt hier nou? En je wordt als bereider niet direct geraakt, zeg maar, in je portemonnee. Je hebt alleen geen keuzevrijheid meer.
3: Nee.
2: Want je moet... Het wordt gewoon elektrisch. Ja. Dus de werkgever moet hier in de lead zijn.
1: Het is wel logisch dat die hele grote de corporates, dat die het begrijpen, die hebben daar mensen speciaal voor.
2: De grote corporates hebben al elektrisch.
1: Het gaat om de MKB-bedrijven.
2: Het gaat om die MKB, die misschien een kleine wagenpark heeft.
1: Extra last, dus, niet alleen maar financieel, maar ook administratief.
2: Zeker weten, dus... Oké, daarom een oproep.
1: Die Tiguan, terug naar het hoofdonderwerp, staat komende week op de autobeurs van Parijs.
2: Zeker.
1: Als bijzonder in een Franse salon staat hij daar lekker Duits te shinen waarschijnlijk. En wanneer komt hij dan naar Nederland?
2: Hij gaat in februari, staat hij in de showroom en gaan we de eerste auto's ook al uitleveren. En vanaf volgende week al bestelbaar.
3: Zo, okay.
2: Dus dat gaat heel snel.
1: We hebben uiteraard veel meer besproken, veel meer dan in een radio-uitzending past.
3: Ja, dat vind je terug in onze podcast. Zoek hem op in ons feed en vergeet je vooral niet te abonneren.
1: En zometeen, Wouter.
3: Het aantal meldingen van tellerfraude neemt flink toe en je hoort zo waarom dat is.
1: En we hebben een rijtest in de Mini John Cooper Works Electric. Tot zo.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing,

Dit is BNR Nieuwsradio.

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
5: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. De Houthi-rebellen uit Jemen zeggen dat ze binnen een dag 4 aanvallen hebben uitgevoerd op Saoedi-Arabië. Ze gebruikten daarvoor raketten en drones. Doelwit waren de vliegvelden van Riyadh en Dammam en een gas- en olieinstallatie. Op het vliegveld van Riyadh vielen opnieuw gewonden na de dodelijke aanval van gisteren. Het verdachte voorwerp op het strand van Scheveningen is geen oude zeemijn, maar een stalen bal. Vanmiddag spoelde het aan, een deel van het strand werd toen afgezet. De explosieve dienst van Defensie kwam kijken omdat het een bom had kunnen zijn. Volgens de politie is het mogelijk een oude boei. Premier Netanyahu laat een onderzoek doen naar de klokkenluiders die aan het woord komen in de documentaire NASA. In die film zeggen Israëlische soldaten dat Israël in Gaza bewust burgers als doelwit kiest. Netanyahu vindt de film vals en misleidend. De documentaire won de grote juryprijs op het filmfestival van Venetië. Shawarma, friet, salade en een colaatje. Een gevangene in Den Bosch kreeg vanavond bijna een maaltijd bezorgd. Dat meldt Omroep Brabant. De familie had het voor hem besteld. Volgens de politie zag het er erg lekker uit, maar het mag niet. Het eten is volgens protocol weggegooid. En dan het weer van Weer Online. De nacht verloopt grotendeels droog met opklaringen, maar hier en daar nog kans op een kleine bui. Bij weinig wind koelt het vannacht af naar 6 graden in het binnenland en 10 graden aan zee. En tot zover het ANP-nieuws.
6: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
4: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
2: De krachtigste Mini Cooper van dit moment is de John Cooper Works Electric. En daar stuurden we Wouter mee de weg op. Straks meer in de rijimpressie. Maar eerst...
7: Ja, het aantal meldingen over teruggedraaide telestanden is dit jaar al met bijna een kwart gestegen. Nee. Oh nee, de hele wereld gaat naar de kloeten. Bij het meldpunt van de vereniging Aanpak Telefraude komen honderden nieuwe gevallen binnen. Dat valt me eigenlijk nog mee met honderden gevallen. Maar goed, daar gaan we het zo over hebben. Nieuwe gevallen.
2: Ja, voorzitter is Martin Huisman. Welkom. Leuk dat je er bent.
8: Dankjewel.
2: Kijken jullie ervan op eigenlijk? Is het meer dan verwacht?
8: Nou, wij hadden wel een stijging verwacht. Zeker omdat er tegenwoordig ook buitenlandse standen op het RW-voertuigrapport staan en gedeeld worden met Nederland, uit Duitsland en uit België. Dus het wordt ook wat beter inzichtelijk als een auto teruggedraaid is. Dus we hadden wel iets extra klachten verwacht. Niet 25%.
7: Nee? Want er worden zoveel auto's geïmporteerd. Worden meer auto's geïmporteerd dan dat we nieuwe auto's verkopen. Dus...
8: Ja, volgens mij een aantal maanden achter elkaar is dat voor het eerst wel gebeurd.
7: Ja, dus ik ben er honderdduizenden auto's, fabrieksnieuwe auto's met garantie en blablabla. En teruggedraaide teller komen uit Duitsland en België.
8: Ja, wij zijn een heel atypisch land. Wij importeren bizar veel gebruikte auto's.
2: Ja. Maar is dat dan de volledige verklaring? Hè? De Duitse tellerstanden sinds februari worden die in het kentekenregister opgenomen. Is dat dan de volledige verklaring voor deze stijging?
8: Nou, wat bekend is, is dat een auto die geïmporteerd is, die is gevoelig voor tellerfraude. Omdat de historie gewoon moeilijker na te trekken is. En omdat Duitsland ook geen RDW-achtig register heeft. Dus dat er sowieso heel veel auto's uit het buitenland zijn die makkelijker teruggedraaid worden, is altijd zo. En je kan het nu ook beter zien, omdat de laatste TÜV-standen, de APK-keuringsstanden van Duitsland, die worden meegegeven aan de RDW bij import. En die staan dan ook op dat RDW-voertuigrapport.
7: Ja. Maar je zegt, Duitse, er is geen RDW-achtige instantie die het bijhoudt, maar er zijn wel kilometerstanden in Duitsland. Is het er nou wel of niet? Of is het een beetje halfzwanger deze keer weer?
8: Ja, nou, ze verstrekken het in ieder geval niet aan de consumenten. Dus dat is datenschut, zoals ze dat noemen. Ja. Ze zijn Europees gezien sinds een aantal jaren wel verplicht om de APK-standen op te nemen, dus dat doen ze wel. En via een internationaal verdrag is nu voor het eerst dat die ook uitgeleverd worden aan Nederland. Maar in Duitsland zelf kan je die standen niet opvragen.
7: Nee, dus je kunt beter een Duitse auto in Nederland kopen dan in Duitsland, want dan hier zie je de kilometerstanden dan opeens tevoorschijn komen.
8: Exact. Daar moet je afgaan op een digitaal serviceregister of op facturen of op boekjes of op andere tekenen.
2: Hoeveel geïmporteerde auto's heb jij eigenlijk?
7: Eén.
2: De 911.
7: De 911 is geïmporteerd.
2: Ja. Ik heb die van mij in Nederland gekocht.
7: Ja, maar... die heeft ook een onlogisch oordeel. Want die kwam uiteindelijk ook een keer in Duitsland. Ja.
2: Ik heb alleen maar geïmporteerde auto's.
7: Ja. Nee, ik heb één origineel Nederlands auto.
2: Dat komt uit Zweden. Ja. Zweden. Hebben we daar ook al een verdrag mee met Zweden?
8: Ja, Zweden is een heel mooi land. Ik had toevallig
2: prachtig land, aan
8: de lijn.
2: Oh.
8: Ja, maar die zijn heel open met data. Okay. Daar kan je gewoon online kan je alle kilometer data inzien. Ja. Dus auto importeren uit Zweden. En dan, als die terugrijdt, zie je dat eigenlijk gelijk.
7: Ja. Heb je het al een keer gecontroleerd, Meijnerd? Nee. Is dat leuk om te controleren? Live nu een uitzending. Ja,
2: zullen we dat gewoon eens doen?
7: Ja, nou ja, het is wel leuk om te kijken. Want Martin, jij zegt, ja, heel makkelijk te controleren. Maar de vraag is of mensen dat ook daadwerkelijk doen. Want ook Meijnerd, onze autogoeroe, die ik echt heel hoog heb zitten, die wist dat niet eens, dat je dat in Zweden gewoon kan opvragen.
8: Ja, en het probleem van het controleren in Nederland is wel dat je in bezit moet zijn van de auto zelf. Dus als je een auto gaat kopen, dan moet je dus de verkoper om een RDW-voertuigrapport te vragen. En dat is natuurlijk ook wel ingewikkeld.
7: Ja, ja. Want je moet op basis van chassisnummer of kenteken... wat heb je nodig om het op te vragen?
8: In Nederland moet je met je DigiD inloggen bij de RDW... en dan moet je het kenteken invoeren.
7: Ja. Ah ja, maar stuur gewoon even je DigiD inloggegevens... dan kan ik even controleren of je auto of je kilometerstand wel klopt. Dat is ook niet een vraag die je stelt... hè, als je op een autoscout of marktplaats een auto aan het kopen bent. Jullie hebben meer meldingen dit jaar bij het meldpunt. 24% meer. Wat voor soort meldingen zijn dat überhaupt? En van wie komen die dan?
8: Nou, dit zijn vooral gewoon particuliere autokopers... die een gebruikte auto kopen. En vaak is die tussen de 3 en de 10 jaar oud.
7: Ja.
8: En op het moment dat die geïmporteerd is... en je koopt die bij een andere particulier... of bij een autobedrijf die niet aangesloten is bij de BOVAG... ja, dan moet je opletten, want dan heb je het risico dat je een probleem hebt. Dus dat moet je goed controleren. Ja. Je kan ook moeilijker terug. En ik zeg het expres, hè, want de
2: bedoel je kunt moeilijker terug?
8: Nou, als je een auto koopt bij een particulier... is al wel een rechtszaak geweest waarbij de rechter heeft gezegd... de koop moet teruggedraaid worden. Want eigenlijk wil je als een auto die een ton meer heeft gelopen... als je die koopt, wil je die teruggeven.
2: Mm-hmm.
8: Die heeft een ander onderhoudspatroon, die is eigenlijk veel minder waard.
2: Ja, logisch.
8: Dan zit je bij een bovenbedrijf, in het bemiddelingsbureau... breng je die auto terug, weinig problemen. Dat gebeurt trouwens zelden dat wij klachten krijgen van bovengeleden. Vooral van niet-bovengeleden en heel veel van particulieren. Dus die stijging van 24%, dat is echt groot deels particulier.
7: Yeah.
8: En dat is gewoon ingewikkeld. En wij hebben ook al de eerste rechtsbijstandverzekeraars. Die zeggen, joh, als je niet bij een bovenaangesloten bedrijf hebt gekocht... dan helpen we ook niet meer in de rechtsbijstand. En heel vaak zijn dat ook... er zijn een aantal reguliere gebieden in Nederland... waar het vaak fout gaat. Apeldoorn, Rotterdam, Spaanse polder. En als je daar een hele mooie website ziet met een hele mooie auto... dan adviseren we echt gewoon even heel goed op te letten.
7: Ja. Je hebt een mooi voorbeeldje meegenomen. Nou. Heel geanonimiseerd. Dus we weten niet welk kenteken deze Suzuki Swift Sport heeft. En daar zie je inderdaad Bondsrepubliek Duitsland. Mooie kilometerstanden. En dan de laatste is 179.000 en een beetje in 2025 in Duitsland. En dan in Nederland gaat hij weer verder met 86.000. Dus daar zijn wat kilometers verdwenen. Er
2: zijn bijna 100.000 vanaf.
7: Ja.
2: 90.000, laten we het daarop houden.
8: Ja, dat klopt. En wij berekenen ieder jaar ook gemiddeld wat de schade is. Hè. Dus je hebt natuurlijk heel veel pieken en dalen. Maar er worden ook vaak nog zelfs hele kleine auto's teruggedraaid. Toyota Aygo's en dat soort dingen die uit de verhuur komen. Dus ook daar moet je op letten.
7: Ja.
8: Maar het gemiddelde schadebedrag van een auto is zo minimaal €2500. Wat die auto eigenlijk minder waard is als die teruggedraaid is.
7: Ja.
8: En hij is ook veel moeilijker te verkopen. Je bent als je het weet, en je moet het ook weten... als verkoper ook weer verplicht om het te vertellen. Anders is het oplichting.
7: Ja.
8: En er staat ook gewoon terugdraaien zelf... staat ook gewoon ook een jaar gevangenisstraf op.
7: Jo, een jaar gevangenisstraf?
8: Ja.
7: Maar is dat het... Ja, ik zou zeggen fysiek terugdraaien, maar dat is natuurlijk niet meer fysiek. Hè? Dus digitaal zeggen we, ik haal het eentje ervoor weg. Dat is dus strafbaar met een jaar. Maar je hebt ook van die hele mooie apparaten. En dan gaat je kilometerstand loopt niet op als je rijdt. Of hij gaat trager. Dus er komt er maar een kwart bij. Mm-hmm. Dus iedere kilometer die je rijdt, maar 250 meter erbij op je kilometerteller. Is dat ook strafbaar of is dat het grijze gebied wat wel mag?
8: Nou, die zijn zelfs nog strafbaarder.
7: Nog strafbaarder.
2: Hoeveel jaar krijg je daarvoor
7: nog meer zwanger hebben nu nog? Ja.
8: Het even letterlijk, het doen veranderen van een tellerstand... dat is wegenverkeerswet 70M. Dat is gewoon zo. Dat mag niet. Je mag niet met je vingers aan een tellerstand zitten. Nee. Ook niet als die een nieuwe motor heeft en dat soort dingen. Heb je een auto in bezit die teruggedraaid is... dan is dat niet strafbaar, hè, want er kan een carrière gebeurd zijn.
2: Ja.
8: Het in bezit hebben van een auto met een tellerblokker... want daar heb je het dan over... Dat is gewoon verboden. Dus je bent gewoon strafbaar als je in een auto rijdt waar zo'n blokker in zit.
2: Oké. Okay.
8: Ja. Gewoon niet.
7: Ja,
8: maar net zoals vroeger een radardetector.
7: Ja, maar het is ook nu, zoals nu een fatbike met een gashendel of een fatbike die harder dan 25 km per uur. Nou ja. Dat is ook verboden, mag ook niet.
2: Het gaat natuurlijk om handhaving. Wat gebeurt er? Exact. Hoe groot is de kans dat je gepakt wordt?
7: Bedankt dat ik deze inleiding mocht geven. Nee, dit is precies de vraag.
2: Ik kop hem wel in, hoor.
7: Ja, ik kop hem. Gebeurt daar er? Is er een beetje justitie en politie aandacht voor? Of is dit...
8: De tellenblokkers heeft wel het een en ander in gang gezet. Die tellenblokkers zijn natuurlijk vervelend. Hè? Die tellen 10% of 20% minder, maar je snelheidsmeter doet het nog. Ja.
7: Het is mooi, hè? Je ziet allerlei verschillende standen hebben die vaak. Dus je kan hem of helemaal dat hij nul, maar dan doen vaak ook je assistentiesysteem het niet. Dus ik zag dit voor een BMW. Ja, ik heb hem niet besteld. Maar en als je hem op de helft laat lopen bijvoorbeeld, dan doen al je dingen doen het gewoon nog. Dus dan gaat die auto ook niet in storing. Maar ja, goed, dan heb je gewoon de helft minder kilometers. Maar daar zitten nog wel wat variaties blijkbaar. Ja, het is een complexe digitale omgeving natuurlijk, een auto. Dus er zijn wat varianten.
8: Ja, correct. We hebben er 8 jaar geleden al voor het eerst eentje gekocht. Wij laten ze van Marktplaats afhalen als ze aangeboden worden. Want je mag ze eigenlijk gewoon niet verkopen.
2: Maar gebeurt dat veel? Staan ze veel op Marktplaats?
8: Wij halen elke maand wel een advertentie af, ja. En in eerste instantie hebben we het wat stiller gehouden. We hebben toen ook die wetgeving gemaakt dat het überhaupt verboden is om zo'n tellenblokker te hebben, die ze gelukkig doorheen gekomen. Maar uiteindelijk is dat apparaat ook ingewikkeld te stoppen. En we zagen ook dat juist politie nu interesse heeft in tellenfraude, en met name die tellenblokker. Omdat het toch ook wel heel vaak gebruikt wordt bij of hele dure auto's of in het criminele circuit. Nou, dat is natuurlijk gewoon heel kwalijk.
2: Maar even, jullie halen die advertentie eraf. Hoe werkt zoiets? Dan nemen jullie contact op met Marktplaats dan?
8: Ja, wij scannen Marktplaats op advertenties. Daar zien wij.
2: Maar doen ze dat zelf niet dan?
8: Nee, je moet dat bij Marktplaats aangeven.
2: Maar het is toch een beetje raar eigenlijk dat op Marktplaats gewoon illegale dingen worden aangeboden. En het zal ongetwijfeld op andere sites ook gebeuren.
8: Gebeurt
2: het is niet de bedoeling om Marktplaats nou hier neer te sabelen. Maar het is wel een beetje gek.
8: Nou,
2: wat zeggen zij daarover dan?
8: Ik zou het liefst hebben dat ze inderdaad vanzelf eraf haalde. De praktijk is, en ik kan me dat ergens ook wel voorstellen, dat zij niet iedere advertentie controleren op...
2: Met AI kun je dat toch heel makkelijk doen tegenwoordig?
8: Ik ga ze het vragen.
2: Ja, dat lijkt me een goed plan. Ja.
7: Ook als je bijvoorbeeld op kilometercorrectie zoekt, dan vind je ook nog wel altijd weer wat dingen. En dan is natuurlijk, stel dat je teller van je auto kapot is gegaan en je krijgt een nieuwere teller met een lagere kilometerstand, dan wil je hem natuurlijk aanpassen naar de correcte stand. Ja, dat is ook een van de toepassingen van dat soort software of diensten.
8: En we hebben ook wel eens een mailing gehad. En dan staat erin, ik kom voorrijden helemaal legaal in een busje zonder letters in de avond. En dat soort dingen. Dus,
7: het
8: is gewoon keihard strafbaar.
7: Ja. Ja.
8: En de clubs zoals jij nu opnoemt, die kennen we. Daar hebben we trouwens ook recent aangifte.
2: Maar je kunt natuurlijk afvragen, waarom doen partijen dit, mensen, partijen? Dat gaat natuurlijk om geld. Scheelt dat zo ontzettend veel?
8: We hadden net al even over de tarieven. Dus gemiddeld 2500 levert het op. Nou, het terugdraaien kost tussen de 300 en de 500 euro. Je moet wel weten dat je dan echt iets heel strafbaars aan het doen bent. En, dus dat lijkt me absoluut onverstandig. Maar zolang het geld oplevert, zullen er altijd mensen zijn die dat interessant vinden.
7: Ja.
8: En vooral mensen met grensverkeer. Dus een auto die geïmporteerd wordt, die wordt twee of drie keer verhandeld. En dan loopt een auto het risico om teruggedraaid te worden.
7: Ja. Nou, maar je kent ook de voorbeelden van mensen die gewoon voor iedere grote beurt hun kilometerteller terugdraaien. En in dit geval was volgens mij een Opel. En dan bij de Opel dealer, weer 10.000 kilometer gereden dit jaar. Meneer, het valt wel mee. Ja, dat was het natuurlijk niet. Hey, doe toch maar olie. Ja. Weet je, eigenlijk is daar bijna niks tegen te doen. Behalve zorgen dat die apparaten niet op de handel in de handel komen. Maar ja, ze zijn er toch.
8: Klopt, en er komt wetgeving aan. En die wetgeving is al van toepassing in België. Die komt ook Europees. En dat is dat alle auto's die connected zijn, dat zijn ze straks natuurlijk ook allemaal, dat daar de fabrikant van één keer per maand de stand moet doorgeven aan een overheidsinstantie, zoals nu de EDW bij ons. En dan sluit het net zich. En dan kan je maar één maand met de standen frauderen.
7: Ja, kan je iedere maand met de standen frauderen. Of die kilometerblokker die zorgt dat die stand niet oploopt. Het wordt natuurlijk steeds moeilijker. Hoe digitaler, hoe moeilijker.
2: Ja.
7: En tegelijkertijd ook weer makkelijker.
2: Ja, precies. Een goede hacker die kan hier misschien nog wel iets van maken.
8: Wij zijn enorm blij met die stand uit Duitsland. Dat is echt een enorm grote stap. Dat doet echt heel veel. En het feit dat de politie nu ook aandacht heeft voor het probleem met die blokkers, dat is ook gewoon heel goed. Dus wij maken iedere maand maken wij een top 10 van bedrijven waar het meeste klachten over hebben. En je kan natuurlijk niet gewoon qua capaciteit alles aanpakken wat je tegenkomt. Maar die top 10 die pakken we structureel aan.
2: En hoe doen jullie dat dan?
8: diverse mogelijkheden. Het is van aangifte doen, het is van het betreffende bedrijf een brief sturen om te waarschuwen dat we iemand in de gaten hebben. Het is het opzeggen van een lidmaatschap. Het kan van alles zijn wat nodig is om zo'n bedrijf te stoppen.
7: Ja. Maar geen naming en shaming, gewoon een lijstje bij jullie op de website waar die top 10 in staat? Of?
8: Ik hoor dat jouw suggestie was om een zwarte lijst te maken. Die hebben we gelijk al in de ideeënbus gekopt.
7: Ja. Nou ja, weet je, kijk, als consument, je hebt een kennisachterstand. Ik bedoel, niet om minor af te vallen, maar zelfs ik wist het ook niet, hè, dat je in Zweden gewoon die gegevens op kan vragen, weet ik veel. Blijkbaar, mensen weten het niet. Ja, het is ook logisch. Hè. Je gaat gewoon lekker je nieuwe auto kopen. En het is dan misschien het is niet de beste buurt waar je die auto koopt. Maar ja, het is wel een goede deal. Nou ja, eigenlijk weet je dan natuurlijk al genoeg. Maar ja, je wil eigenlijk gewoon nog meer informeren tot het zeg maar, probleem eigenlijk de wereld uit is.
8: Nou, meestal komen mensen bij ons op de site die al een probleem geconstateerd hebben. Dus wij proberen mensen ook altijd van tevoren te waarschuwen via allerlei kanalen. Van als het te mooi is om waar te zijn, dan is het vaak ook te mooi om waar te zijn. Een kilometerstand.
7: Ja.
8: En gemiddeld als een auto gewoon 20 jaar oud is, dan heeft hij gewoon gemiddeld 200.000 kilometer gereden. Ja. Als dat anders is, dan moet je wel even gaan zoeken.
2: We hebben uiteraard veel meer besproken. Veel meer dan in een radio-uitzending past.
7: Ja, dat vind je terug in onze podcast. Zoek hem op in ons feed. En vergeet je vooral niet te abonneren.
4: De rijimpressie.
2: Wouter test de Mini Cooper Works Electric.
9: Zo, we dachten, we gaan eens een keer wat leuks rijden. Ja, weet je, er zijn natuurlijk een heleboel elektrische auto's. En een heleboel zijn heel, ja, weet je, braaf, degelijk, value for money, veel ruimte. En eigenlijk is dat ook weer niet anders als je dat vroeger met benzineauto's ook had. Hey, je kunt ook iets leuks kiezen. Hè? Hot hatch, cabrio's. Ah, dat is wat lastiger overigens met elektrische auto's. En deze Mini Cooper Electric JCW. Ja, dat is een voorbeeld van een, nou ja, laten we zeggen hot hatch, maar dan elektrisch. Dit is overigens de tweede generatie elektrische Mini. Hè. Van de vorige generatie was er ook al een eigenlijk omgebouwde auto met verbrandingsmotor. Heel klein accupakketje erin. Eigenlijk dusdanig klein dat ik dacht, nou, voor wie is dat wat? Alleen, ja, dat is ook de kracht van Mini. Dat mensen dachten, ja, ik vind het wel een leuke auto. En hij rijdt leuk en de dealer is aardig. Nou ja, noem maar op. En die verkocht eigenlijk toch nog best wel meer aantallen dan ik had verwacht. Nou, laten we hopen voor Mini dat hetzelfde sausje en dezelfde vibe ook weer rondom deze elektrische Mini Cooper JCW zit. We hebben al een keer in een reguliere versie gereden, maar dit is dus, nou ja, de dikke. De dikste die er nu verkrijgbaar is. Betekent ook de wat grotere accu. En groot is dan wel relatief. Hè? 54,2 kilowattuur groot. Dat is bruto netto nog wat minder. Dat betekent ja, actieradius van 371 kilometer. Ondertussen horen jullie misschien een beetje gerommel. Dat is wielspin. Eerst het accupakket even behandelen. 371 kilometer range. In theorie dus. In de praktijk natuurlijk minder. Het kruipt richting 300 kilometer. Maar dan moet het niet winter, wind tegen, heel koud, winterbanden. Dan gaat het natuurlijk allemaal toch tegen wat. En dat maakt het natuurlijk niet een auto waarmee je makkelijk lange afstanden aflegt. En het maakt het ook niet een auto waarmee je dan zegt, ah ja, kijk wel even wanneer ik er weer een keer oplaad. Nee, die auto's zijn er ook. Ook binnen het concern BMW, iX3, 800 km range, i3, 900 km range. Allemaal theoretisch, hè. Dan hoef je dus maar twee keer zo weinig te laden als met deze auto. Meer dan twee keer zelfs. Dus, nou, dat houdt niet over. Snel laden, houdt eigenlijk ook niet over. 95 kilowatt DC snelladen, 10 tot 80%, dat is een beetje het referentiepunt om te pakken. Doet hij dan 35 minuten over, dat is gewoon best wel lang. Ja, qua elektrische aandrijflijn, 258 pk, 330 Nm aan koppel. En eigenlijk, hier gaan we een beetje omhoog. Laat ik eens even afremmen. En we zouden een sprint naar de 100 kunnen doen. Dat moet je in 5,9 seconden halen. Ga ik zeker weten niet halen op dit natte wegdek. Want misschien horen jullie het. Ik voel het in ieder geval in mijn stuur. En hij slaat ook echt alle kanten op. Continu ESP ingrepen. Tractiecontrole die een wiel afremt omdat er wielspin ontstaat. Dan krijgt het volgende andere wiel weer wielspin. Hij heeft echt serieuze tractieproblemen die verholpen worden elektronica. Dat is dan ook wel weer zo. Ja, dat is toch aan boord. Maar die 5,9 seconden naar de 100, we komen niet eens in de buurt met dit weer. En je merkt ook gewoon, dat je even afremt. We remmen gewoon weer even netjes af naar, vind ik veel, 50. En je gaat dan vol op het gas. Bijvoorbeeld omdat je hem wil inhalen. Dat je dan ook meteen weer wielspin hebt. Een hobbelen van die auto. Nou ja, boven de 70, 75 kilometer per uur. Dan is het op een gegeven moment wel klaar. Dan heeft hij gewoon tractie. Mwah. Het is wel, weet je, wel des minis. Een beetje torx, de steer. Redelijk hard onderstel. Het is natuurlijk sportief, hè, om het zo maar te zeggen. Het voegt wel wat beleving toe, maar ik denk dat het vandaag echt wel eigenlijk een beetje te glad is om echt te genieten van die auto. Ik merk ook in bochten dat ik denk, ik weet het niet.
2: Ja, Wouter, ja. De Mini John Cooper Works Electric. Is dit de elektrische Mini die je wel wil, zal ik het zo zeggen?
7: Ja, kijk, het is een heel sympathiek merk. Deze is heel duur. Het is een prijzig apparaat. En dat zie je natuurlijk altijd met die John Cooper Works versies. Het is eigenlijk te veel geld voor wat je echt ervoor krijgt. En je kan alle uiterlijke goodies kan je natuurlijk al krijgen. Het is wel een sympathieke auto. Maar je ziet wel dat Mini zit een beetje in de gevarenzone. Ik vind het qua technologie, qua accu, et cetera. Het voelt niet heel erg state of art. Qua range ook niet.
2: Nee.
7: Dus denk ik, zij zitten een beetje in een lastig pakket. Daar moeten weer gewoon grote stappen worden gemaakt.
2: Het is ook wel een beetje stil bij Mini.
7: Ja, toch? Ja, ook in de showrooms bij Mini.
2: Oorverdovend.
7: Oorverdovend stil. Nou, nee, er zijn nog steeds liefhebbers. Alleen, het is gewoon wel lastiger voor ze geworden.
2: Ik word toch nog meestal wel blij als ik een Mini op de weg zie. De meeste Minis. Niet alle Minis, maar de Minis waar ik wat minder blij van word zijn ook niet heel erg Mini.
7: Nee, maar dit is het lastige. Eigenlijk zeg maar, de drie deurs Mini, de Mini.
2: Ja.
7: En de Mini Clubman, zoals je vroeger met de deurtje.
2: Vond ik ook wel geinig.
7: En de Mini Cameo. Ja. Ja. Ja, dat is allemaal leuk.
2: Ja.
7: Ja, en dan gingen ze grotere apparaten maken. Ja, maar goed, je hebt het wel nodig. Want anders is je merk te klein. Dus die zitten enorm in een spagaat. Je wil de Aceman en de Countryman. Het zijn op zich geen slechte auto's. Alleen ik zie ze ook. Ik denk, koop dan gewoon een BMW crossover als je zo graag iets wil. Ja. De markt is er deels wel. Er zijn wel mensen die, zeker de vorige Countryman, heb ik gevoel bij dat was al net even een wat vriendelijker maatje. Dat daar toch wel een hoop mensen, ik wou zeggen dames, maar bullshit. Maar gewoon, weet je, die uit de Mini komen, dan een stap willen maken, ietsje groter, dat wel past.
2: Ja.
7: Maar goed, niet makkelijk voor ze op dit moment.
2: Nee, de John Cooper Works Electric, wat mag dat kosten?
7: Ik heb er geen idee uit mijn hoofd. Is dat heel belangrijk?
2: Nou ja,
7: als je moet vragen wat het kost, dan
2: kun je die betalen?
7: Nee, precies.
2: Nee, zo is dat. Nou, dan vraag ik het lekker niet. Dit was de Nationale Autoshow aflevering. Je luister je terug als podcast. En als je echt wil weten hoeveel die Mini kost, nou, check gewoon het internet. Vraag het aan ChatGPT.
7: Ja, precies.
2: Je hebt vast wel het antwoord.
7: Ja, precies. Abonneer je op ons feed, volg ons op de socials.
2: Ik ben Meinert Schut.
7: En ik ben Wouter Karsen.
2: Tot volgende week.
7: Doei.
10: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Studio Den Haag.

0: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
1: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
3: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. De Saoedische en Iraanse ministers van Buitenlandse Zaken hebben gepraat over de spanningen in de regio. Het is hun eerste contact sinds de Houthis uit Jemen grote aanvallen uitvoeren op Saoedi-Arabië. Bij een aanval op het vliegveld van Riyad vielen zaterdag 13 doden. Iran wil helpen het gesprek tussen de twee landen op gang te brengen. Door de oorlog in het Midden-Oosten gaan Nederlandse technologiebedrijven soms minder produceren. Ook stellen ze investeringen en het aannemen van nieuw personeel uit. Ruim 8 op de 10 bedrijven verwacht problemen met leveringen als de onrust aanhoudt. De brancheorganisatie vraagt het kabinet om hulp. Algerije zegt dat er ruim 60 opgepakte Marokkanen onderdeel zijn van een crimineel netwerk. In de verklaring van de Algerijnse Veiligheidsdienst staat dat de Marokkanen bezig waren met een sabotage. Maar wat ze precies van plan waren, vertelt de dienst niet. De twee landen ruzien al jaren over de westelijke Sahara. En de nieuwe film van Tom Cruise dreigt volgens vakblad Variety de grootste flop aller tijden te worden. Digger gaat over een Amerikaanse oliemagnaat die een natuurramp veroorzaakt. Hij bracht in de eerste week wereldwijd maar $20 miljoen op. Volgens het blad verliest Warner Bros. Er daardoor bijna $250 miljoen mee. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het grotendeels helder en rustig. Alleen in het noorden is er nog kans op een bui en ontstaat er lokaal mist. Het koelt af naar 4 tot 7 graden in het binnenland en 8 tot 11 graden aan zee. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
4: Studio Den Haag van vrijdag 9 oktober. Buiten is het guur. Hoe is het in Den Haag?
5: Nou, niet gezellig.
4: Nee? Wat voor weer zou het zijn?
5: Het miezert in Den Haag.
6: Miezert, ja. En wel grauw.
4: Grauw, ja. Ik had het idee dat het misschien wel... Het voelt een beetje crisisachtig al.
6: Dat zijn wel weer grote woorden.
4: Ja, dat is misschien een beetje heftig om te zeggen. Maar
6: de zon is niet aan het schijnen.
4: Nee, omdat alle partijen... omdat er niet heel erg één lijn zit in wat er allemaal gebeurt. Omdat er wel hele grote problemen binnen een paar weken opgelost moeten worden. Maar iedereen zoekt de confrontatie op in plaats van de oplossing.
5: Precies. Ik moet eerlijk toegeven dat ik erg somber begin te worden over of het allemaal wel of niet gaat lukken rondom dat belastingplan.
4: Maar meer dan alleen het belastingplan ook. Ik heb het idee dat de VVD campagne aan het voeren is weer. Er zitten natuurlijk verkiezingen aan. Er zitten altijd verkiezingen aan te komen.
5: Er moet beweging komen in Den Haag. En de wens, en dat hoorden we vorige week minister Heijnen bij de inloop van de ministerraad ook zeggen, dat wat betreft het belastingplan dan even, dat rechts dat ook gaat steunen.
4: Mm-hmm.
5: Die route is zo onneembaar bijna en zo ver weg om ook rechts te betrekken bij een grotere deal waarin het belastingplan door beide kamers gaat komen. En als dit een harde eis is van de VVD, dan kan het nog wel eens een heel... Nou, over weer gesproken, maar een heel
4: onstuimig
5: najaar worden.
4: We hadden ook heel anders kunnen beginnen. We hadden kunnen zeggen, deze week is het dan toch eindelijk gelukt dat ze op woensdag gezellig met z'n allen aan tafel gezeten hebben. De vakbonden en de werkgevers en het hele kabinet. En het was één grote vrolijke sessie. We kunnen ook heel vrolijk beginnen.
6: In feeststemming, ja.
4: In feeststemming, ja, de taart was vorige week.
6: Hans Spekman het ook al over. Hij was ontzettend feestelijk toen hij woensdag het katshuis binnenliep. Maar daar kun je ook gelijk weer heel cynisch over zijn. Want
4: dus
6: ik waren inderdaad met z'n allen aan tafel voor het eerst constructief. Want natuurlijk, voor de zomer hing daar die grote bezuinigingsopdracht. En ook de grote eis van de vakbonden, die moet van tafel. En nu deze week zagen we, we gaan nu echt beginnen. Maar nog steeds is er stiekem natuurlijk een bezuinigingsopdracht. Hij is dan wel geparkeerd bij een ander ministerie, maar... De haast zit er nog steeds in. En daar denken die vakbonden heel anders over.
4: Ja, want Nou, misschien kunnen we dan meteen een fragmentje van twee ministers die allebei in talkshows hele andere dingen zeiden daarover. Dit is een moment om even te luisteren naar Dylan Jezogus en Hans Veilbrief.
7: Jullie wilden bezuinigingen op de sociale voorzieningen.
8: Het is niet weg, het is geparkeerd. Werkgevers en werknemers komen hopelijk nu eindelijk aan tafel. De werkgevers willen al vanaf het begin. Ik hoop de FNV en de CNV ook. En die gaan dan zeggen, oké, hoe jij het had bedacht, dat vond ik niet goed. Moet zo. Als het niet gebeurt, komt het alsnog weer terug in de boeken.
9: Ja, president en ik hebben gezegd, als we nou één ding hebben afgesproken met elkaar, is dat we die bezuinigingen weghalen. Die zijn ook weg. Er zijn geen fantoombezuinigingen die weer terug kunnen komen op een raadselachtige wijze. Die zijn weg.
4: Het zijn twee ministers van hetzelfde kabinet. En de ene denkt dat er geen bezuinigingen zijn en de andere denkt van wel.
6: Ja.
5: Ja, en dit is op dezelfde avond.
4: Niet in hetzelfde programma. Talkshows. Ja, andere talkshows.
5: Ja, zitten ze toch een ander verhaal te vertellen. En het kabinet spreekt hier niet met één mond. En dat zal vaker terugkomen in de podcast.
4: En weer met Jezogus trouwens.
5: Ja, want het heeft toch echt met beeldvorming en frame te maken. En Dylan Jezogus zat bij Vandaag in Sight en die had het ook steeds over frames. Links vertelt dat ze gewonnen hebben en dat alle bezuinigingen van tafel zijn en dat aan al hun eisen is voldaan. En zij probeert het te bestrijden van nee, we hebben helemaal geen handreiking naar links gedaan. In ieder geval, we hebben niet gezegd alle bezuinigingen zijn van tafel af. Er moet nog steeds hervormd worden. Dat moet nog steeds geld opleveren. En minister Veilbrief, succes daarmee. Maar uiteindelijk moet het bonnetje ergens betaald gaan worden.
4: Maar dat bonnetje ligt toch nu bij een heel ander ministerie. Dus dan is dat probleem toch van tafel gehaald?
5: Ja.
4: Wie van deze twee heeft feitelijk gelijk? Maar is de betere, neutralere vraag.
6: Nou ja, wat je ziet is, die begroting die moet altijd rond zijn. Dus daarom is deze bezuiniging ergens anders geparkeerd. Maar wel met het idee, rondom de richting de voorjaarsnota moeten we dan wel weten of die hervorming van het sociale stelsel, in zoverre dat je kan zeggen dat zoiets kan in een paar maanden, tot een half jaar.
4: Ja, een mens mag dromen.
6: Een mens mag dromen, maar daarvan horen we ook gewoon van de vakbonden. Als je echt wil kijken naar die via, dat is een groot probleem. Daar is iedereen het over eens. We hebben 900.000 mensen die nu deze uitkering krijgen. Er moeten dingen anders. Je moet sneller niet geheel arbeidsongeschikt worden, maar terug via coaching naar een andere baan. Daar liggen een heleboel maatregelen voor, maar dat kost aanvankelijk eerst geld. En het duurt ook gewoon een tijd om zoiets te hervormen. Maar goed, zoals je Dylan Jess ook al zou horen zeggen, die bezuiniging, die moet er ook nog steeds komen. En ze hopen dus als kabinet dat het snel iets gaat opleveren.
4: Ja.
6: Ja.
5: In zekere zin heeft Dylan Jess ook dus wel gelijk. Want het is geparkeerd bij financiën. En als je het strikt genomen bekijkt, op het moment dat ze niet tot een hervorming komen waar ook geld, waar dat ook geld oplevert, dan is er een dekking. Alleen D66 is het zelf niet eens met die dekking. Dus D66 zegt, ja, op het moment dat die kaasschaven over die begrotingen gaan, ja, onderwijs, 1,5 miljard, dat gaan we gewoon niet doen. Dus leggen ze eigenlijk zelf de dekkingsvraag weer terug bij het sociaal domein en bij Hans Veilbrief. Want dan moet het toch wel echt wel daar vandaan gaan komen. Op het moment dat D66 zou zeggen, nou ja, prima, als het niet lukt, dan hebben we een ander voorstel liggen waar we het ook mee eens zijn, dan zou Dylan Jezogus geen gelijk hebben. Dus ja, in zekere zin heeft Dylan Jezogus wel gelijk.
4: Dus behalve als D66 ergens in de kast nog een stiekem een plan B heeft liggen.
5: Ja.
4: Het zou kunnen, dat weet je natuurlijk niet of ze er een stapje vooruit gedacht hebben.
6: Ja, daar lijkt het voorlopig nog niet op.
4: Nee. Dat is ook niet handig om dat nu alvast te laten zien. Van, nou, als jullie er niet uitkomen, hebben we nog wel iets anders waar we op kunnen bezuinigen.
6: Nee, precies. Dan maar als je inderdaad Veilbrief hoort zeggen van, nee, er is geen fantoombezuiniging of hoe die het noemt.
4: Ja.
6: Ja, die oplossing ligt er inderdaad wel, maar die gaat wel pijn doen.
4: En sowieso, elke bezuiniging gaat altijd ergens pijn doen.
6: Ja.
4: Het zou ook in een extreem geval bij Defensie, waar ze toch het geld niet kwijt kunnen op het ogenblik. Ik bedoel, ze hebben heel veel geld extra en dat is heel moeilijk om dat uit te geven. Je kan ook zeggen, nou, dan doen we dat een jaartje later. Dan lossen we het zo even op.
6: Ja, dat wil het kabinet dus niet.
4: Nee, dat wil niemand.
6: Nee.
4: Maar het gaat altijd ergens pijn doen, bedoel ik maar te zeggen.
6: Dat is zeker zo. En dus even terug naar het katshuis waar ik woensdag stond. Het is een startpunt. Hier vandaan gaan ze met elkaar praten. En dan zie je dus ook wel dat iedereen ook weer verschillende eisen heeft. Dus we hebben het nu over wat het kabinet wil. Vakbond wil inderdaad hervorming. Maar wel op een manier dat het daadwerkelijk ook beter wordt voor de mensen en de UWV. En de werkgevers zitten juist meer op die loondoorbetaling.
4: Ja, dus, die zeggen, we willen dit best oplossen, maar dan moet dat andere ook opgelost worden.
6: Precies, dan willen wij niet 2 jaar verplicht door moeten betalen als onze werknemers ziek zijn.
4: Ja,
5: ja, en daar zit wel de crux. Want eigenlijk zeggen de vakbonden, FNV voorop, die hervormingen op de WIA, daar willen we best over praten. En daar is wel een uitweg te vinden. Maar je moet het niet ingewikkelder gaan maken. En wat gebeurt er op het moment dat je het gaat hebben over de doorbetaling ziekte? En je verkort die duur, dan komen er ook weer meer mensen eerder in de WIA terecht, is de angst. En dan wordt het een moeilijker gesprek. Want ergens moet het betaald gaan worden.
4: Ja, en je hoeft die dingen ook niet te koppelen, toch? Dacht ik toen ik de werkgevers dit hoorde doen. Ik snap wel dat ze het proberen. Maar je hoeft niet per se de hervorming van de WIA, dus dat is voor de mensen die langdurig ziek zijn, te koppelen aan loondoorbetaling voor bedrijven in de eerste 2. Dat kan je ook zeggen. Nou ja, dat is misschien ook een probleem, maar dat gaan we dan los van elkaar oplossen.
5: Ja,
6: ja, maar ze willen er 1 groot, breed, nieuw sociaal akkoord van maken. Dus daar moeten dan al die verschillende wensen in worden gevat.
4: Ja, maar dat zou je misschien is dat niet handig, denk ik dat ik dan zeg.
5: Nou, wat we ook nog horen over de loondoorbetaling bij ziekte, dat eigenlijk een veel groter probleem is voor MKB'ers, voor kleinere bedrijven, dan dat het is voor grote bedrijven. Ja. Dus MKB Nederland en VNO-NCW zitten hier, naar verluidt, ook niet helemaal op 1 lijn. Omdat bij grote bedrijven, op het moment dat mensen eerder in de WIA terechtkomen of in een ander stelsel, dat is een collectieve verzekering, daar betalen de werkgevers aan mee. Ja.
6: Premies.
5: De premies betalen ze daaraan mee. En op het moment dat er daadwerkelijk een grote doorstroom komt naar die collectieve groepen, dus dan moeten er ook meer premies betaald gaan worden. En die rekening komt dan voor een deel ook bij,
4: die komt weer terug
5: bij de werkgevers. Ja. En daar hebben de grotere werkgevers meer last van dan die kleine MKB'er die direct geholpen is op het moment dat dat ene personeelslid bij hem met een bakkerijtje met 3 mensen die daar rondlopen langdurig in de ziektewet terecht of de loondoorbetaling moet krijgen.
4: Ja, en zelf uitleggen als het nu nodig heeft, suggereert al dat het ingewikkelder wordt.
5: Ja.
4: Toch, dat is het. Maar is dit nou, is de polder weer genezen? Is het weer hersteld? Of is het eigenlijk gewoon, hebben we een mooi toneelstukje gezien en is iedereen weer teruggegaan naar zijn loopgraaf?
6: Nou, ik beproef wel een gezamenlijke wens om eruit te komen. Alleen is er gewoon veel oneenigheid over wat dan het juiste tempo is.
5: Ja, en dat is wel belangrijk.
6: Ja, heel belangrijk.
5: We horen namelijk hier ook weer over het kabinet met 1 mond. In de brief die gestuurd is, waarin verteld werd, nou, nu gaan we dit parkeren. Daar staat eigenlijk heel duidelijk dat het in het voorjaar opgelost moet worden. Maar Hans Vuilbrief sprak ik vorige week vrijdag na de ministerraad. En hij zegt, ja, dat staat wel in die brief en zo kan je dat lezen. Maar als er meer tijd nodig is, dat hele akkoord hoeft nog niet in kannen en kruiken te zijn. Als dat een flink deel op weg is, is dat goed genoeg in het voorjaar. Dus ook hier weer wordt er binnen het kabinet en binnen de coalitiepartijen wordt er heel anders over gedacht. En als we dan bijvoorbeeld kijken gewoon in de Kamer, de 2 partijen waarmee zaken gedaan moet worden, die lijnrecht tegenover elkaar staan, Pro en de VVD, en legt daar de vraag neer van, is het eigenlijk wel mogelijk om in korte tijd zo sterk te hervormen dat het ook geld gaat opleveren? Dan zeggen ze bij Pro, nou, dat zien we gewoon niet gebeuren. Tuurlijk gaan we over hervormingen praten en we vinden dat allemaal heel erg belangrijk. Maar of dat op korte termijn veel geld gaat opleveren, wij zien dat niet gebeuren. En het is ook eigenlijk ons probleem niet echt. En als je dan je oren te luisteren legt bij de VVD, daar zeggen ze, ja, kan makkelijk opgelost worden. Dat moet in het voorjaar moet dat lukken. En dat gaat wel degelijk heel veel geld opleveren. Zo lastig is het allemaal niet. Dus ja, het is, het duurt nog wel eventjes voordat we hieruit zijn.
4: Het voelt niet als 1 kabinet wat er zit, hè?
5: Nee. Maar goed, Pro zit niet in het kabinet. Nee. Maar ook binnen het kabinet voelt het niet als 1 kabinet, nee.
4: Nee.
6: Ja, en als we het even hebben over die tv-optredens van deze week. We zagen natuurlijk het fragment dat we zojuist hoorden, dat was van Dylan Jessogus bij VI. Daar zat ze natuurlijk ook niet voor niks. En dat past denk ik ook wel bij wat we nog meer hebben gezien deze week. We horen dat de achterban van de VVD zich hoort. Want ze zeggen, onze partij, de VVD, die zijn natuurlijk de verkiezingen ingegaan met de belofte, wij gaan geen zaken doen met Pro. Pro is zo anders. Pro is radicaal links. En aan die verkiezingsbelofte, daar zitten ze natuurlijk nog steeds vast. Dus ook als we kijken naar de andere thema's die nu de komende weken snel moeten worden opgelost. Als je kijkt naar dat belastingplan, dan wil de VVD graag over rechts. Maar dat blijkt in de Eerste Kamer nu best wel lastig te worden. We hadden dinsdag, Leendert, jij was erbij,
5: ja,
6: in de Eerste Kamer de algemene politieke beschouwingen. En die weg over rechts, waar natuurlijk dus toch wel over werd, op werd gehoopt, die blijkt wat lastiger te zijn dan ze misschien vooraf dachten. Omdat je de BBB heel duidelijk dat belastingplan hoort koppelen aan het stikstof. En Ilona,
4: zo'n plek waar twee dingen aan elkaar gekoppeld worden die niet gekoppeld hoeven te worden.
6: Nee,
4: ze maken het zichzelf echt ingewikkeld in Den Haag.
6: In de politiek is dat op dit moment heel erg populair. Ja,
4: ja, een stukje laten horen van mevrouw Lagas dat het doet.
10: Met de stikstofbrief die nu op tafel ligt kan de BBB niet akkoord gaan. Dat zal niet vreemd zijn. Dit kabinet beweegt op bijna alle dossiers om begrotingen rond te krijgen, dan zal het toch ook voor ons een belangrijk stikstofdossier bewogen moeten worden. Dan hebben wij ook eens een feestje. Voor de BBB is de stikstofbrief onlosmakelijk verbonden met het belastingplan, evenals alle overige begrotingen.
4: Ze wil ook een stukje taart.
6: Ja, ze hebben ook een feestje.
4: Ja, ik gun het ze van harte, maar ik
5: kan wel voor een deel meekomen in de gedachtegang.
4: Ik snap het politiek handig het is, maar het is ook maatschappelijk voor het landsbelang, wat eigenlijk nooit bestaat, maar hier misschien toch een beetje, dat je oplossingen weet te verzinnen waar een meerderheid voor is. Dus je gaat zeggen, ja, maar we willen wel een oplossing waar een meerderheid voor is, maar dan willen we ook iets anders waar geen meerderheid voor is. Ja. En dat willen we dan meenemen.
5: Ja, maar er gebeurde iets heel geks in de Senaat. Dat aan de ene kant heeft Lagas een punt. Zo van, nou, op andere terreinen wordt er ook bewogen richting partijen. Dus wijzen op Pro. En Pro heeft het voor elkaar gekregen om de hele hervorming van de begroting van sociale zaken en werkgelegenheid te krijgen. Voor steun. En zij heeft zoiets van, ja, als wij steun willen gaan geven aan het belastingplan, dan moet dat bij ons ook gebeuren. Zit hier wel een denkfout in? Want de SZW-begroting wordt nu gesteund door Pro, maar ze steunen nog steeds het belastingplan niet. Omdat ze zeggen, ja, de lasten moeten eerlijker verdeeld gaan worden. Dus wat dat betreft is de steun aan de SZW-begroting niet gekoppeld aan het belastingplan. Dat heeft Pro niet gedaan. En zij koppelen dat hier wel aan. En we hebben het nu over de begrotingen die met Prinsjesdag zijn gepresenteerd en het belastingplan. Dat zijn wetsvoorstellen. De Eerste Kamer, hun taak is om te kijken of die wetgeving deugdelijk in elkaar zit. Dus dat wordt dan naar de Eerste Kamer wordt dat gestuurd. Maar er ligt nu geen wet voor op dit moment rondom het stikstofbeleid. Het stikstofbeleid, daar is een brief over. Ja. Dat moet nog in wetgeving gegoten worden. Dat gebeurt in het najaar. Maar daar spreekt de Eerste Kamer niet over. En dan gaat het over het politiek maken van de Eerste Kamer. Daar was veel kritiek op en daar is veel kritiek op. En dat gebeurt hier. Hier zie je het gebeuren dat de Eerste Kamer echt, en bij monden van de BBB, politiek wordt. Ja. Want in plaats van dat ze gaan kijken naar wat heeft het politieke proces in de Eerste Kamer opgeleverd en die wetten die daaruit voortvloeien, die gaan wij beoordelen op, nou ja, is het deugdelijke wetgeving, is het uitvoerbaar? Nou, waar de Eerste Kamer voor bedoeld is, gaat ze nu duidelijk zeggen, nee, er komt nog wetgeving in de toekomst aan. Dat koppelen wij nu aan het belastingplan. En ook daar verbinden we ook onze steun aan. Dus de primaire taak, ja, van de Eerste Kamer.
4: Daar is heel veel discussie over in de afgelopen 100 jaar. En ik denk dat we dat ook in deze podcast wel eens vaker besproken hebben.
11: Ben jij een virtual assistant en gebruik je e-mailmarketing voor je eigen bedrijf en dat van je klanten?

0: Ben jij een virtual assistant en gebruik je e-mailmarketing voor je eigen bedrijf en dat van je klanten? Dan ken je waarschijnlijk Mailchimp. Wist je dat er daarvoor een volledig Europees alternatief is? Cleverreach is eenvoudig te bedienen en voor kleinere bedrijven extra voordelig. Cleverreach biedt gratis support, een speciale multi-account oplossing en houdt je gegevens binnen Europa. Dus waarom Amerikaans als het ook Europees kan? Cleverreach. Gemaakt in Europa, gemaakt voor jou.
1: Weken geleden over dat de rekenkamer zo belangrijk was geworden voor BBB.
2: Ja.
1: Deze week bleek ook dat voor BBB de Raad van State ineens een heel belangrijk en
2: alle instituties zijn belangrijk. Ja. En processen moeten zorgvuldig doorlopen worden.
1: Ja. We hebben de box 3 novellen hebben we ook nog. Eerste Kamer maandag over gesproken. Dat is nu naar de Raad van State zonder dekking gestuurd. En daarvan zei BBB, ja, dat kan eigenlijk niet.
2: Nee.
1: We kunnen niet wetgeving nu...
2: Want dan nemen we de Raad van State niet serieus.
1: Precies. Ja,
3: en dat is niet eens, dat is niet het enige. Want daar werd maandagavond in het debat over box 3 in de Eerste Kamer ook over gesproken. Je toetst dan altijd... De Eerste Kamer toetst inderdaad op zorgvuldigheid, uitvoerbaarheid, juridische houdbaarheid. En nu zei bij monden van Ilko Ehrenberg... Die zei heel erg duidelijk, wij kiezen nu bewust voor snelheid. Want dat is een breed gedragen wens in beide kamers. Dat we naar die vermogenswinstbelasting in 2028 gaan. Met als consequentie dat we dit allemaal nu heel snel moeten gaan doen. Want we koppelen het aan het belastingplan. Dus 12 november wordt daar al over gestemd. Dat is echt straks een kwestie van weken. En wat is dan de consequentie? A, het ligt nu... bij de Raad van State, maar zonder dekking. En daardoor gaat het hierna, als er uiteindelijk misschien die dekking wordt gevonden... hebben we niet de tijd om het nog een keer naar de Raad van State te sturen met dekking. Dus echt goed advies uitbrengen.
2: Er is bewust gekozen om het niet zorgvuldig
3: Precies.
2: te behandelen.
3: Ja. Ja.
2: Oké, okay, dan nou weten we dat voor als de parlementaire enquêtecommissie later een keertje komt.
3: Nee, dat is precies wat Vert Kroonen van de senator, zei. Die zei, als hier een parlementaire enquêtecommissie over komt... weet dan dat ik het heb gezegd.
1: Ja, ja. Maar wat zeggen ze nou? Dat zei de minister-president daar nog maandag over. Want de vraag was inderdaad nog een keer... kan dat niet alsnog naar de Raad van State als er deugdelijke dekking is? Daarop zei de minister-president... nou, het gebeurt wel vaker dat wetten naar de Raad van State gaan... Die worden vervolgens helemaal kapot geamendeerd. Even mijn woorden. Waarbij ook de dekking verandert. En dat sturen we ook niet nog een keertje terug naar de Raad van State... voordat er hier in de Eerste Kamer over gestemd wordt.
2: Er is wel eens een amendement los naar de Raad van State gegaan. Tijdens de Schoof, denk ik, dat was. Maar dat was dus één amendement waarvan ze zeiden... we willen weten wat het effect hiervan is.
1: Ja, dat zou op
2: ik
1: asiel
2: heb
1: geweest zijn.
2: Waar het over ging. Ja, dat was ongetwijfeld asiel.
1: Maar daarmee maak je de Raad van State, hè, dat belangrijke instituut... vindt D66 ook. Eigenlijk zeg je hier, nou, als we in het vervolg... rommelige wetgeving opsturen, dat is niet erg. Want over het algemeen maken wij het daarna nog zoveel rommeliger... dat ze überhaupt advies dat ze gegeven hebben... niet meer zoveel voorstelt. Dat is wat daar eigenlijk...
2: Fantastische omkering. Dat is BBB nu zegt... instituties moeten we serieus nemen... en D66 zegt mag wel een beetje minder.
1: Ja, dat is wel wat er gebeurd is. Ja.
2: We moeten het zo meteen hebben over de herfst van 2013... Denk ik, Sophia?
3: Ja.
2: We moeten het zo nog eens hebben over konijnen. Dat is absoluut over regenboogvlaggen. Dat gaan we allemaal doen nadat we wat reclame hebben aangehoord. Dus tot zo in Studio Den Haag, het tweede deel met Leenert, met Sophia. Ik ben Mark.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Studio Den Haag.

0: Unbelievable.
1: Unique boy, yes.
0: Incredible.
2: Wat een superlatieve, maar wat zeggen die tech bros nou, Ben?
3: Yo, het is een AI-race. Nee, het is een AI-oorlog.
2: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
3: Nou, praten over tech.
2: In de grote tech-show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
3: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
4: De grote tech-show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer. Jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
6: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. De Saoedische en Iraanse ministers van Buitenlandse Zaken hebben gepraat over de spanningen in de regio. Het is hun eerste contact sinds de Houthis uit Jemen grote aanvallen uitvoeren op Saoedi-Arabië. Bij een aanval op het vliegveld van Riyad vielen zaterdag 13 doden. Iran wil helpen het gesprek tussen de twee landen op gang te brengen. Door de oorlog in het Midden-Oosten gaan Nederlandse technologiebedrijven soms minder produceren. Ook stellen ze investeringen en het aannemen van nieuw personeel uit. Ruim 8 op de 10 bedrijven verwacht problemen met leveringen als de onrust aanhoudt. De brancheorganisatie vraagt het kabinet om hulp. Algerije zegt dat er ruim 60 opgepakte Marokkanen onderdeel zijn van een crimineel netwerk. In de verklaring van de Algerijnse Veiligheidsdienst staat dat de Marokkanen bezig waren met een sabotage. Maar wat ze precies van plan waren, vertelt de dienst niet. De twee landen ruzien al jaren over de westelijke Sahara. En de nieuwe film van Tom Cruise dreigt volgens vakblad Variety de grootste flop aller tijden te worden. Digger gaat over een Amerikaanse oliemagnaat die een natuurramp veroorzaakt. Hij bracht in de eerste week wereldwijd maar $20 miljoen op. Volgens het blad verliest Warner Bros. Er daardoor bijna $250 miljoen mee. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het grotendeels helder en rustig. Alleen in het noorden is er nog kans op een bui en ontstaat er lokaal mist. Het koelt af naar 4 tot 7 graden in het binnenland en 8 tot 11 graden aan zee. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
7: Daar gaan we weer, Studio Den Haag. We zitten op vrijdag de 9e oktober in het jaar 2026 met Sophia, met Leendert. Ik ben Mark. We hebben nog een heleboel losse trefwoordjes op mijn scherm staan waar we nog langs moeten. Ik noemde net al de konijnen en het jaartal 2013. Laten we daar beginnen,
8: ja,
7: 2013. Wat gebeurde er in de gure herfst van het jaar 2013?
8: Nou ja, we hadden het natuurlijk net al over de Eerste Kamer. En over het politiseren van de Eerste Kamer. Want wat er eigenlijk, ja, zeg je, nee, ik zag al dat jullie hier net verschillend over denken, maar zeg je, wat is de taak van de Eerste Kamer? Is dat het toetsen van die wetten op, nou ja, de drie criteria die ik net al noemde? Ja. Of zijn het ook politieke actoren en heb je eigenlijk dan dus een soort Tweede Kamer in het klein?
7: Ja, toen dacht de meeste mensen vinden wat Leendert vindt, daar ben ik me er zeer van bewust, hoor.
8: Maar toen dacht ik, hoe lang loopt deze discussie al?
7: 100 jaar.
8: Maar het is ook 13 jaar geleden, het jaar 2013. Toen zaten we in het kabinet Rutte 2, PvdA, VVD. En had je de constructieve 3, waaronder D66. Alexander Pechtold, die toen zei, ja, maar onze Eerste Kamerfractie, die mag ook gewoon politiek bedrijven. En dat vond ik wel weer heel erg opvallend, dat nu de rollen eigenlijk omgedraaid zijn. We hebben nu D66 als grootste partij in de regering, afhankelijk van de Eerste Kamer en dus van een BBB die politiek maakt van dingen zoals het belastingplan. Ja, dus welke conclusie verbind je eraan? Het is meer dat ik dacht,
7: het lijkt heel erg op toen en het is
8: lijkt
7: omgekeerd.
8: Heel erg op toen. Ja.
7: En toen waren ze ook bezig met een sociaal akkoord, net als nu. Dus wat dat betreft is er, ja, het lijkt echt heel erg op nu.
8: En ik ging als echte nerd nog wat filmpjes opzoeken van Alexander Pechtold met uitspraken van die tijd. En ook dat hij zei, ja, en we wachten maar, en we wachten maar. En het kabinet komt er niet uit.
7: Hé, hey, het
8: wij
7: lijkt
8: zijn hier
7: echt heel erg op nu.
8: Ja, en toen dacht ik, nou jeetje, zijn we nou zoveel verder?
7: Nou ja, 13 jaar zijn we verder.
9: En toch de afdronk van die dinsdag, de algemene politieke beschouwingen in de Eerste Kamer, daar heb ik woensdagochtend op zender van gemaakt. Rechts drijft kabinet in armen van links.
7: Ja.
9: Daar waren ze het bij de VVD niet mee eens.
7: Nee, natuurlijk is dat onhandig om dat zelf te zeggen.
9: Maar het is wel wat er nu gebeurt. De route over rechts, want in de Tweede Kamer kan je met ja 21, als dat al lukt en de SGP tot een meerderheid komen, dus dan kan je het belastingplan in ieder geval doorsturen naar de Eerste Kamer.
8: Maar SGP koppelt er ook weer politieke
0: punten aan, hè? Ja, ze doen het allemaal.
8: Ja. Daar is het ook mee stoppen. Tegen het belastingplan als er niet iets verandert op abortus.
0: Ja. Terwijl belastingheffen en abortus heeft echt heel weinig met elkaar te maken in het dagelijks leven.
8: Ja, dat hoop ik wel.
0: Ja. Precies.
9: Ja, maar partijen kunnen amper in de Eerste Kamer in de buurt komen met z'n tweeën richting een meerderheid. Daar heb je over rechts, als je dat wil doen, echt over rechts. Dus niet een soort van, we gaan eigenlijk met pro wat middenpartijen en misschien een rechtspartijtje, als je 50 plus daarbij rekent, gaan we een afspraak maken en dat doen we alsof het ook over rechts is. Nee, als je echt over rechts wil, dan zou je die 11 zetels van BBB mee moeten krijgen. En daar lijkt echt niet te gaan gebeuren. En bij de VVD,
0: dat kan ook haast niet, hè, want ze hebben pro nodig voor hun stikstofplannen.
9: Ja,
0: pro zegt we gaan de stikstof niet aanpassen. BBB zegt zonder aanpassingen gaan we niet steunen.
9: Precies.
0: Dus op het moment dat je die stikstofplannen belangrijk vindt, en dat vindt dit kabinet, dan zit je vast aan
9: pro. Dan kan je niet zonder
0: en dan,
9: pro.
0: Dan heb je dus daarmee BBB, die hebben zichzelf dan buiten de discussie geplaatst, want die willen dan niet meer meedoen.
9: Ja, En wat dat betreft is het wel interessant om gewoon even de hele uitzending van Vandaag in Sight met Dylan Jezogus terug te kijken. Want daar maakt zij nog een opmerking. En dat is een opmerking zoals je die in de wandelgangen bij de VVD veel meer hoort, maar ook bij D66. En ook in mindere mate bij het CDA. Vaak niet bij het CDA. Dat is knappe jongens als ze zo meteen tegen het belastingplan daadwerkelijk durven te stemmen. Het is bluffpoker. Want als ze tegen het belastingplan stemmen, dan wordt de benzine duurder, dan wordt het vliegen duurder.
0: Zo de waard is, vertrouwt hij zijn gasten, zegt dan de Nederlandse uitdrukking. Dus de VVD handelt op die manier, denk ik dan, als ik dit hoor.
9: Dylan Jezogus zei dat letterlijk. Die rechtse partijen gaan echt zometeen niet tegen het belastingplan stemmen, waardoor zometeen het tanken een tientje duurder wordt. Elke keer dat je bij die tank staat.
0: Ja.
9: Knap als ze dat op hun geweten willen hebben. Alleen als je nu naar Henk Vermeer luistert en als je naar Lagast luistert, dan dat optimisme of die hoop dat het allemaal wel goed komt op het moment dat het pistool op de borst wordt gezet. Ik weet niet waar ze het vandaan halen. Maar bij de VVD zijn ze er in ieder geval van overtuigd dat het er wel gaat komen. En ook dat er nog wel wat handreikingen richting BBB gedaan kunnen worden. Zolang het beleid op papier maar niet afgezwakt wordt. Dus je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, die rekenkundige ondergrens die ze zo graag willen, dat gaan we naar voren halen. Daar gaan we eerder mee beginnen of zo. Zo'n soort handreiking.
0: Mm-hmm.
9: Of de kritische depositiewaarde halen we eerder uit de wet. Maar de minister zegt, dat kunnen we pas doen als er geborgde maatregelen genomen zijn.
0: Ach,
9: dat
0: hebben we het oude jargon weer. Geborgde maatregelen. Ik had het al helemaal verdrongen.
9: Ja, en wat er dan ook gebeurt binnen de coalitie, box 3 is een van die grote heikele punten. Want links zou dan SZW krijgen, rechts zou box 3, en dan zou het belastingplan er wel doorheen komen. Alleen box 3 heeft geen dekking. En daar is een motie over ingediend, over die dekking, door de ChristenUnie. Pieter Grinwis uiteraard die dat gedaan heeft. Waarin die op diezelfde dinsdag waarbij de algemene politieke beschouwingen in de Eerste Kamer bezig waren, ook de pijn binnen de coalitie bloot heeft gelegd. Want er moest over gestemd worden, gaan we papieren, schenkingen, wel of niet belasten.
0: Wat zijn papieren schenkingen?
9: Nou, wat je kan doen is tot bijna 160.000 euro kan je op papier schenken. Dat blijft dan. Hè? Dus Mark, jij bent mijn vader, jij schenkt mij dat. Dat blijft.
0: Nou, zoon.
9: Dat geld blijft bij jou.
0: Ja.
8: Voor dus op een later op moment.
9: Maar jij bent vanaf dat moment wel verplicht om 6% rente over die lening bij mij te betalen. Want je hebt dat geld eerst aan mij gegeven, maar ik laat dat bij jou. Dat wordt een lening.
0: Oh ja.
9: En dan krijg je ook nog, elk jaar krijg je 6% rente over die lening. Dus je betaalt en geen belasting over die schenking. En je krijgt nog eens een keertje rente uitbetaald op de lening die je dan bij je ouders hebt.
0: Zei, als we dat nou eens anders gaan doen, want dit is natuurlijk heel oneerlijk. 100
9: tot 200 miljoen kan het opleveren, maar, en vorige week zei ik het in de podcast, dit kan interessant worden, want CDA en D66 wil wel kijken naar erfenschenkbelasting en naar schenken, maar de VVD niet. De VVD gaat dit niet laten gebeuren, zoals ze dat daar zeggen.
0: Nou ja, de VVD heeft toch geen meerderheid?
9: Nee.
0: Of is dit een van de onbenoemde heilige huisjes die ze nog in de campagne waren vergeten te benoemen?
9: Dit zijn een van die heilige huisjes.
0: Maar dat, Als nou er gewoon een kamermeerderheid voor is, dan gaat de VVD...
9: Er is nu een kamermeerderheid voor.
0: Ja, maar dan gaat de VVD hier toch de regering niet op laten vallen.
9: Nou, de motie roept het kabinet
0: op. Maak even heel scherp. Ja. Mm-hmm.
9: Maar het is een oproep, die motie, om dit als serieus dekkingsvoorstel te overwegen. Dus dat moet nog gewogen worden in de coalitie.
0: Maar we weten het al, want die stemming is er geweest. De VVD zegt nee, D66, CDA zegt ja.
9: Ja, maar bij het CDA en bij D66 zeggen ze ook... het is wel een beetje een new problem aan het worden... het hele box 3 verhaal, beste VVD. Want uiteindelijk...
0: Een new problem. Ja. Dat is een nieuw woord voor mij.
9: Ja, jullie willen naar zo snel mogelijk naar vermogenswinst toe. Wij willen daar best aan meewerken. Daar moet dekking voor komen. Wij hebben tal van voorstellen om dat te doen. Binnen het eigen domein. Dus het binnen het domein vermogen.
0: Ja. En al die oplossingen willen ze niet.
9: Allemaal nee. Is niet. Het mag niet met het huis gebeuren. Het mag niet met erfenschenkbelasting gebeuren. De VPB moet ongemoeid blijven. Dat is dan het brede vermogensdomein. De rekening mag niet bij grote bedrijven, want dan gaan ze weg. Het enige waar ze nog aan denken zijn belastingverlagingen in box 2. Om sneller dat belastinggeld naar voren te halen.
0: Waardoor je ook niet meer belasting ophaalt, maar minder. Maar dan nu eventjes wat meer.
9: Ja,
0: op de korte termijn.
9: Dus de twee andere coalitiepartijen zeggen, we staan open voor alles. Komt u maar met uw dekking.
0: Okay, maar dus ze leggen dus gewoon het probleem nu heel erg bij de VVD. Jullie willen dit snel.
8: Ja.
0: Jullie willen dit niet op logische plekken waar wij aan kunnen denken. Dus kom dan maar zelf met je oplossing voor je het gaat betalen.
9: Ja.
0: Of niet, hè? Want dat kan natuurlijk ook zeggen dat de VVD. We hebben er zo over nagedacht. We willen de box 3 eigenlijk pas over een jaar oplossen. Want al die andere dingen willen we. Nee, maar ze moeten toch, de VVD zal toch ergens een keer moeten kiezen?
8: Ja, maar we horen nu van de VVD, we horen van Heijnen dat ze echt dat er druk gepuzzeld wordt.
0: Ja,
8: dat ze dat leuk vinden. En we verwachten in ieder geval nog steeds dat binnen op korte termijn allemaal naar buiten komt. Wat dan de oplossing is. Wat mij wel dinsdag opviel, want dat is dan het moment tussen het vragenuur en de stemming als alle Kamerleden naar de plenaire zaal lopen. Toen kwam net het nieuws over deze motie en dat stemgedrag. En de gehele parlementaire pers rende op Ruben Brekelmans af om te vragen, waarom houden jullie vast aan dit heilige huisje? Waarom stemt de VVD zo? En is er nu openlijk ruzie binnen de coalitie? En daarvan wil ik wel nog even zeggen, op zich mag de VVD natuurlijk stemmen zoals ze willen.
0: Ja.
8: Een fractie in de Tweede Kamer, als dat in hun gewoon in hun verkiezingsprogramma staat, als dat, en het is nog geen coalitiebeleid, dan mogen zij natuurlijk op hun punt, hoeven zij zich niet per se te verklaren voor hun politieke standpunt.
0: Nee, maar het staat ook niet in het coalitieakkoord. Ze mogen ook niet van D66 en CDA eisen dat die zich nu maar even aanpassen aan het verkiezingsprogramma van de VVD.
8: Nee, maar andersom.
0: En andersom ook niet.
8: Andersom ook niet.
0: Nee.
8: Want in feite hebben we hier drie verschillende partijen.
0: Ja, maar als je zegt, wij laten dit niet gebeuren, dan eis je dus wel van CDA en D66 dat die zich aanpassen aan het VVD-verkiezingsprogramma.
8: Nou ja, daarvan moeten we dus nu zien wat er vervolgens met deze motie gebeurt. Maar even één stap terug naar dat stemgedrag.
0: Ja.
8: Vind ik dat eigenlijk niet eens zo
0: de VVD was niet zo, logisch, nee. Want die vinden dit gewoon, en dat hadden we zelf al kunnen bedenken, dat ze dit vinden.
8: Ja, en dan vind ik dus de vraag, waarom houd je vast aan dit heilige huisje niet helemaal terecht?
0: Nee, maar aan de andere kant, als je het wel, want we hebben het hier over omdat we het over box 3 en de financiering daarvan hebben, de problemen. Je kan natuurlijk niet, ja, we willen dit en we willen dat en we willen dat en we willen dat en we willen dat. En maar ergens op een van die 5 of 10 dingen zit misschien de oplossing. Ja, maar dat willen we toch. Ja, dan kan je het bij de VVD niet oplossen.
8: Nee, maar dat weten we nog niet. Dus het is nog wachten op.
0: Ik ben maar
9: op de burelen van het CDA en D66 gooien. Dit is nu een politiek probleem. En daarbij bedoelen ze, dit is oplosbaar. Het gaat voor een groot deel gaat het over geld.
0: Ja, geld is altijd oplosbaar, zeggen ze.
9: Ja, box 3 is daar dus een goed voorbeeld van. Je kan genoeg dekkingsvoorstellen kan je vinden. Er ligt nog een hele lijst aan fiscale maatregelen die ondoelmatig zijn en ondoeltreffend. Waarvan de erfenschenkbelasting bijvoorbeeld er ook eentje is.
0: Hè? Ja. Ja.
9: De hypotheekrenteaftrek is er eentje van. Nou, je kan ze zo opnoemen, degene waar je naar kan kijken, waar CDA en D66 best naar willen kijken. Alleen, politiek gezien, wil de VVD er niet aan. En dan wordt het wel, op het moment dat je dat echt niet meer wil, en we horen ook Dylan Jezugus zeggen, ja, wij gaan niet tekenen voor een linkse agenda, maar je kan met rechts ook niks meer. Dan begint toch wel echt de vraag op te doemen. Waar is het geitenpaadje? Hoe gaan ze hier in hemelsnaam uitkomen? Want het wordt
0: ik dacht
9: wel
0: een beetje groter. Ik dacht, waarom zit de VVD nog in dit kabinet?
9: Nou, dat is een andere manier om het zelf te zeggen, denk ik.
0: Want als je, gewoon, als je het niet wil met de coalitiepartners waar je het mee moet doen.
9: Maar de VVD heeft in de verkiezingscampagne zich afgezet tegen pro. Daarbij is ook bij het electoraat een idee ontstaan van, maar dat betekent ook dat er niet samengewerkt gaat worden. Terwijl dat er in eerste instantie gezegd werd, we gaan niet in een kabinet met pro. Mm-hmm. En samenwerken gebeurt natuurlijk altijd in de Tweede Kamer. Want ja, als er nou eenmaal goede plannen liggen, waarom zou je daar niet voor stemmen als het een goed plan is? Ja. Dat wat jij ongeveer 2 weken lang betoogd hebt.
0: Ja, wil ik best toch een keer zeggen.
9: Ja. Maar de VVD zegt, als wij nu een linkse agenda gaan uitrollen, kunnen we de partij opdoeken. Ja. Dus dat gaan we gewoon niet doen.
0: En dat snap ik ook. Van de week hebben we bij Nieuwsuur heel werd het inzichtelijk hoe de VVD zich vorige keer toch weer staande heeft gehouden bij de verkiezingen. Want eerst waren ze heel veel zetels
9: kwijtgeraakt.
0: Ja. En vervolgens kwamen er, en dat was richting linkse partijen, dat die afdaalden. En daar kwam van rechts, kwam daar wel bij. Dus de partij moet met z'n allen naar rechts opschuiven om de volgende keer de verkiezingen weer een beetje te overleven. En je ziet nu ook in de peilingen dat dat helemaal niet zo makkelijk is om de VVD op 20 zetels in de buurt daar te houden.
9: Nee, het zijn er nu 12.
0: Dat is natuurlijk, dan snap je ook dat de VVD campagne aan het voeren is. Want ik zei dat in het begin een beetje verwijtend, is het ook. Maar het is ook wel verklaarbaar dat gebeurt. Want misschien moeten we namelijk ook even naar dat andere relletje van deze week. Dat we ineens in oorlog. Nee, we zijn niet in oorlog. Maar toch een beetje. Ja, met Rusland. En dat sowieso. Dat zeggen. Ik vind dat een hele dappere keuze om tegen Rusland te zeggen: jullie zijn onze vijand. Want misschien dat zij ons nu ook zou gaan behandelen.
8: Is ook niet de minste, ja.
0: Nee, en die zijn al aan het opstoken in allerlei Europese landen. En beelden ze af en toe kleine dingetjes misschien. Maar misschien dat we nu gewoon daadwerkelijk een doel gaan worden. Wie zal het zeggen? En dat je dat dan ook niet overlegt met de minister van Buitenlandse Zaken, die eigenlijk deze opmerking had moeten maken als Nederland deze opmerking had willen maken.
8: Ja, want
0: niet
8: even
0: de minister
8: voor de context,
0: van Defensie.
8: Dit gebeurde gisteren, dus donderdag, tijdens de begroting van de begrotingsbehandeling van Defensie. Zat Dylan Jessogus in de zaal. En die las ook voor van een papier. Dus dat laat ook wel eens zien. Het was nog geen slip of de tong. Waarin zij zei: Rusland is nu onze vijand. En in principe is dat beleid.
0: Dat
8: ligt
0: dat
8: bij Buitenlandse Zaken. Ja. En dus bij Tom Berendsen. Ja.
0: En Jessogus heeft dat niet eens met hem afgestemd. Die heeft dat gewoon gezegd.
8: Nee, want we begrepen later dat Berendsen nog niet op de hoogte was van haar voornemen om dit uit te spreken. En de oppositie moest er echt flink op aandringen voordat hij hier zelf zich ook achter deze woorden schaarde.
9: Ja, en dan de manier waarop hij dit ook deed. Hij zei: Rusland vertoont in die context vijandig gedrag en is dus onze vijand. Dus hij moest ook nog een soort bezweringsformule moest hij daarvoor.
0: Hij heeft het een beetje afgezwakt. Ja.
8: Ja, en om nog even de significantie van deze woorden ook te belichten. We hadden het hier voor de uitzending even over met Geert-Jan Haan natuurlijk.
0: Ja, en die zei ook, redactie.
8: Precies. En die zei, er is maar alleen Donald Tusk heeft dit eerder gezegd. En dat was echt een aanleiding voor. Hij zei,
9: drones.
8: Dat waren toen met drones.
0: Ja, in Rusland. Uit Rusland in Polen.
8: Precies.
0: Ja. En dat hebben wij nu niet?
8: Dat hebben wij nu niet. Er is natuurlijk wel hybride oorlogsvoering. Dat zei je al. Ja, we hebben met schepen op de Noordzee en met cyber. Natuurlijk, er gebeurt.
0: Oh ja, wij leveren voor miljarden aan wapens. Nederland doet dat niet, maar de landen om ons heen halen af en toe Russische olietankers van de Noordzee af. Omdat dat tegen de sancties ingaat die wij hebben bedacht hier. Dus wij voeren wel strijd tegen Rusland op een bepaalde manier.
8: Ja, maar
0: niet militair, maar wel op allerlei economische manieren bijvoorbeeld.
8: Ja, en Rusland dus ook hier met desinformatie. En dat gebeurt, maar een directe aanleiding is er niet. En
0: dus waarom deze het dan? Dat deze dit om gewoon vanwege die 12 zetels?
8: Nou ja, dat.
9: Your guess is as good as mine.
0: Ja, dan wil ik de vraag hebben opgeworpen. We hoeven hem niet te beantwoorden.
8: Ja, maar nog een soort van, het woord vijand is daadwerkelijk anders dan agressor.
0: Ja.
8: En het woord vijand is dus verder ook nog niet gebruikt. Niet door de Duitsers, niet door de Britten, niet door de Fransen. En we zagen, nou ja, dan kun je zeggen, de Russische ambassade is wel vaker boos op Nederland, maar we zagen gelijk een reactie vanuit de Russische ambassade en de consequenties kunnen dus wel vergaand zijn.
0: Ja, is het omdat zij een straatvechtertje is en geen diplomaat? Want een straatvechter is absoluut. En de vorige verkiezingen heeft ze natuurlijk fantastisch teruggevochten en toch weer naar grofweg die 20 zetels gebracht. Is het misschien gewoon een karaktereigenschap waardoor ze dacht, ja, ik ga het gewoon benoemen zoals het is.
8: Het is in ieder geval niet de eerste keer. Want we zagen ook na de aanval in Iran, dus dat was in maart dit jaar, dat zij zich als eerste naar Twitter, naar X bewoog om daar een reactie te plaatsen. Terwijl daarmee gaat ze in feite op de stoel zitten van de minister van Buitenlandse Zaken. En daar dan komen ook.
0: En die laat het ook gebeuren.
8: Nou ja, dan komen we ook weer terug op het punt van het kabinet moet met één mond spreken. En het lijkt nu redelijk normaal te zijn geworden dat we vanuit het kabinet verschillende mensen horen die verschillende dingen zeggen.
0: Maar de BNC is toch gewoon, die zegt, oké, nou ja, dan zoek ik een formulering die heel dicht bij wat Jules zei, maar net iets minder heftig is.
8: Ja, dus, maar ze heeft hem daarmee in feite wel in een moeilijke positie gebracht. Want,
0: ja, want hij wil
8: als
0: wel
8: zij iets zegt, dan is het daarmee namens het kabinet, want het kabinet moet met één mond spreken. Hij kon ook moeilijk iets anders door dan nu te zeggen, nee, ik ben het niet met haar eens of dit is niet het woord dat ik kies.
9: Nee. Ik liep gisteren vorige week naar de uitloop van de ministerraad en toen dacht ik, de vergelijkingen en de parallellen met het kabinet Schoof beginnen steeds duidelijker te worden. En ook richting het einde van het kabinet Schoof.
0: Dit is waarom ik helemaal in het begin zei, wat voor weer is het in de naam? Ja. Zeiden jullie guur? Dat is dit.
9: Want waar hebben we het nou elke keer over bij zo'n uitloop van zo'n ministerraad? En later ook met de persconferentie met de minister-president over een kabinet waar niet met één mond gesproken wordt. Vorige week ging het natuurlijk over minister Letschert en minister Heijne, waarbij gezegd werd, nou, we moeten op onderwijs gaan bezuinigen. En we hebben het steeds over niet problemen die voor het land zijn opgelost, maar problemen die binnen de coalitie met elkaar zijn opgelost. Ja, en dat gebeurde ook steeds bij het kabinet.
0: Dat was ook zo'n mantra van de VVD. De vorige keer, we moeten niet met onszelf bezig zijn, maar met de problemen voor de mensen in het land.
9: Ja.
0: Hey, we hebben nog een paar problemen voor de mensen in het land. En dan komen we straks pas bij de konijnen. En bij dat gaat helemaal niet over konijnen trouwens. Het gaat over een van de belangrijkste economische regio's van Nederland. Maar goed, dat is deze week via de konijnen in het nieuws gekomen. We moeten het nog hebben over regenboogvlaggen. Daar valt ook veel leuks over te zeggen. Dat gaan we op de radio niet meer redden. Dus je moet even je podcast-app erbij pakken. Zoek daar naar Studio Den Haag. En dan hoor je daar de rest van deze podcast met Sophia, met Leenert. Ik ben Mark. Volgende week zijn we er wel weer op de radio. Dus als je de podcast hebt er niet bij pakt, tot volgende.

0: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
1: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon 90 miljard dollar.
0: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
1: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
0: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
1: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
4: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Een ernstig verkeersongeluk bij Kesteren in Gelderland. Daarbij zijn 2 mensen omgekomen, de bestuurders van beide auto's. Ook raakten 2 andere mensen gewond, zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de Gelderlander werden er 6 ambulances en 2 traumahelikopters opgeroepen. De N233 is voorlopig dicht. Bij een kapperszaak in Vlaardingen is een explosie geweest. Dat melden lokale media. De gevel raakte zwaar beschadigd en kan misschien instorten. Uit voorzorg zijn woningen in de buurt ontruimd. Eerder waren in Vlaardingen al meerdere explosies bij kapperszaken. De politie onderzoekt waarom. Nog een aanval op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië. Daarbij kwam iemand uit Pakistan om het leven en raakte 11 mensen gewond. Ook het vliegveld van Dammam werd geraakt door een raket. Eergisteren vielen bij een aanval van de Houthis uit Jemen op het vliegveld van Riyadh 13 doden. Amerika en Groot-Brittannië waarschuwen voor vliegen naar en over Saoedi-Arabië na alle aanvallen op de vliegvelden. Ook het overvliegen op grote hoogte kan gevaarlijk zijn, zegt de Amerikaanse luchtvaartorganisatie. Britse burgers wordt afgeraden naar Saoedische vliegvelden te reizen, tenzij het echt nodig is. En dan het weer van Weer Online. Een heldere en rustige nacht. Alleen in het noorden is er nog kans op een bui en ontstaat er lokaal mist. Het koelt af naar 5 graden in het binnenland en 10 graden aan zee. En tot zover het ANP-nieuws.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling. Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Bedrijvenpanel.
5: Molly komt met een eigen alternatief voor de nieuwe Europese betaaldienst Wero. En de hybride warmtepomp is terug van weg geweest. Dat en meer bespreek ik met de leden van de bedrijvenpanel. Arco van Brakel is hier van de stichting 155 Helpen Bedrijven. Ook auteur van het boek Help mijn chatbot wil opslag. En Suzanne van Straten, oprichter van Sprinkler. En dan gaat het over biologische tuinplanten, bloembollen en zaden. Fijn dat jullie er zijn.
6: Dank je.
5: Met een onderwerp dat inderdaad weer op de agenda staat, namelijk de warmtepomp. Het kabinet Jette wil huishoudens daar toch weer toe verplichten als ze hun cv-ketel inruilen. Het kabinet Rutte 4 kwam eerder al met diezelfde verplichting en het kabinet Schoof besloot het te schrappen. En dat zegt wel iets over de wispelturigheid van de overheid. En dat zegt ook wel iets over waar ondernemers nu denken aan toe te kunnen zijn. Of niet. Hoe kijk jij naar deze terugkeer van de hybride warmtepomp?
6: Ik juich het vooral heel erg van harte toe. Ik denk het klimaatnieuws, als je de extreme volgt, dan is er heel veel om je zorgen over te maken. En dan is iedere stap vooruit geweldig. En ik kan me ook voorstellen, als je naar kabinetten kijkt, dat je moet bedenken, dit heeft Rutte ingezet. De Schoof heeft dit gestopt. Nou, dat was misschien ook een minder klimaatminnend kabinet. En nu wordt het weer doorgezet. Ja, ik denk. En ik denk ook dat je als bedrijf zelf je verantwoordelijkheid moet nemen en moet bedenken welke kant we op gaan met z'n allen.
5: Nou, toch zei Schoof natuurlijk niet dat het klimaat er niet toe deed. Hij had het over een lastig dossier vanwege betaalbaarheid, een vol elektriciteitsnet, te weinig installateurs. Een paar van die pijnpunten zijn er natuurlijk nog altijd.
6: Ja, en ik denk ook dat als we onze doelen in 2050 willen halen, dat we gewoon ongemak moeten gaan accepteren. Dus het zal dan